werk is de liefde, tijdelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans met zijn zonnebril.

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hen

keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven

mijn schatje, wat was ze mooi. Zij was het allermooiste kind dat je in Polen vindt. Maar ze zei tot mij, ik blijf nog vrij.

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: En over 7 minuten dan gaat FC Utrecht Willem II van start. Dus gaan we eerst nog even luisteren naar de trainer van FC Utrecht. Want vrijdag spraken we met hem. En we vroegen hem of deze break van 3 weken hem eigenlijk na die 5-0 nederlaag tegen Feyenoord goed uitkwam.
1: Nee, het was zeker lang, ja. Dus ik vermaak me wel vaak op het veld, dus ik heb er geen moeite mee gehad. Maar liever dat de competitie gewoon doorspeelt natuurlijk. Ik denk dat iedereen dat heeft, hoor. Maar goed, we hebben ons er heel goed doorheen geslagen.
2: Ja, maar je snapt mijn vraag ook. Er was genoeg te doen, toch?
1: Ja, alleen ja, we missen ook een paar spelers. Dus het is niet dat je naar een wedstrijd toe leeft. En dat naar een wedstrijd toe leven is wel hetgeen waarvoor we het doen. Dus net als in een voorbereiding, die duurt dan ook heel lang. Dat is nu net zo. Maar we hebben er wel het beste van gemaakt en dat vind ik mooi. Want we hebben een paar mooie dagen gehad hier.
2: Waar heb je de nadruk het meest op gelegd?
1: Een stukje team zijn. Een stukje presteren onder druk. Mentale weerbaarheid. En ik heb het idee dat het team echt dicht naar elkaar toe is gegroeid de afgelopen dagen. We hebben best wel energieke trainingsweek achter de rug. Dus ja, ik ben wel positief gestemd.
2: Maar de buitenwacht zal denken, ze zullen toch wel getraind hebben op verdedigen?
1: Ja, en op aanvallen.
2: Ja, maar wat het meest in het oog springt natuurlijk is 24 tegendoelpunten in 7 wedstrijden.
1: Ja, dus dat hebben we zeker besproken, benoemd, erop getraind. Hoe houden we het huis beter dicht? Maar ook gewoon beter aanvallen. Dus, want ook daarin, ja, voor mij zijn het er 11, mogen wel meer zijn.
2: Gaan wij andere dingen zien dan dat we gezien hebben de afgelopen wedstrijden?
1: Nee, ik hoop echt dat we als team in die zin wat dichter bij elkaar over het veld heen gaan vliegen. Dat we verdedigend zeker wat stabieler voor de dag gaan komen. Maar ook dat we aanvallend meer gaan creëren. En dat is uiteindelijk wat het leukste is om te doen. En wat het mooiste is om naar te kijken. Dus niet alleen maar op het verdedigen hameren. Hoe meer we de bal hebben, hoe minder we hoeven te verdedigen. Dus het is een en-en.
2: Waar leg je dan als het om verdedigen gaat, zometeen kom ik ook bij aanvallen hoor, maar waar leg je als het om verdedigen gaat de nadruk op?
1: Duels winnen.
2: Is dat het enige?
1: Daar hebben we wel de nadruk op gelegd, ja. Hoe gaan we duels winnen? En daar zijn we mee begonnen. En later kom je dan in het tactische gedeelte, hoe schuiven we beter met elkaar mee. Maar ik denk dat het eerste, het simpele, oké, hoe gaan wij minder tegengoals krijgen? Hoe gaan wij al die duels winnen? En dat is wel waar we mee zijn begonnen. En dat is natuurlijk in de loop der dagen heeft dat zich ontwikkeld.
2: En hoe ga je meer doelpunten maken?
1: Door beter te aanvallen. Dus wat we ook hebben gedaan, hè, in het aanvalspel. Waar schort het aan? Waar kunnen we beter in? Nou, als voorbeeld, om 1 voorbeeld te geven. Ja, diepgang. Diepgang zonder bal. Dus wil je er komen, ja, dan moet je er eerst zien te komen in de midden van beweging. En ja, dat stukje daar hebben we wel veel aandacht aan besteed.
2: Maar met alle Colin Katlin zou je toch die diepgang wel hebben? Of bleek?
1: Kijk, dat ze op papier diep kunnen gaan, betekent niet dat ze genoeg diep gaan. Dus we moeten meer diep gaan.
2: Iedereen zegt, en jij zegt dat voor iedere wedstrijd, tegen Willem II, daar moet je van winnen. Wij zijn dan geneigd om te zeggen, de druk is extra groot. Voelt dat voor jou ook zo?
1: Bij mij is de druk altijd groot. En elke wedstrijd vind ik dat we moeten winnen. Alleen hoe gaan we winnen? Ik denk dat daar de sleutel ligt.
2: Maar hoe maakt toch in dit geval niet uit, als je maar wint?
1: Nee, daar zit echt wel een hoe in elke speelwijze, in elke hoe we samen over het veld gaan vliegen. Dus die gasten moeten wel echt doorhebben van oké, hoe gaan we winnen? En hoe moet het eruit komen zien? En ik wil vooral dat ze zich heel vrij voelen in het aanvallen. En dat ze zich heel erg gedreven voelen in het samen verdedigen. En daar zit het hoe vooral in.
2: Misschien een zeurvraag hoor, maar wat gaan we doen? 3-4-3? 4-3-3?
1: Kijk, heel simpel. Hè. We doen al een hele tijd 4-3. Alleen op het veld, in het lage blok, ziet het blok er gewoon anders uit. Dus daar houden we nu gewoon aan vast. En een team die dicht bij de spits speelt. Dus ja, dat doen we al een tijdje. En dan moeten we gewoon, net als Excelsior, super stabiel. Want toen was de verdedigend echt stabiel. En die wedstrijd aanhalen om daarop door te bouwen. En dat nog beter doen dan dat. En de laatst gespeelde wedstrijd heel snel wegduwen.
0: Nou, van de beste zanger van Utrecht gaan we naar de 3 beste verslaggevers van Utrecht. Want die zitten in de Galgenwaard helemaal klaar voor FC Utrecht. Willem II. Goedemiddag, René, Bert en Erik.
3: Welgemeend, goedemiddag. We krijgen de rook om onze oren en om ons hoofd. Want er is een vuurwerkshow geweest. En dat levert nogal wat geplof op. Maar vooral ook levert het heel veel rook op. En dat gaat toch eens op je stem staan. De grote vraag is, hoe gaat Utrecht het doen? Dat gaan we binnen de eerste 3 minuten zien. Of Utrecht speelt met 3 voorop, met 4 op het middenveld en 3 daarvoor. Of dat Utrecht gewoon 4-3-3 speelt. Er wordt gesproken in het centrum van het veld. Daar zijn wat mensen die met elkaar de huddel doen, zoals dat heet. Maar het wachten is nog even op de aanvoerder. Dat is Joris van Overheem. En het blijkt dat Willem II de TOS heeft gewonnen. Want FC Utrecht speelt de eerste helft richting de Bunnikszuid en niet de tweede helft zoals we altijd gewend zijn. Misschien dat dat wel eens tot iets kan leiden. Want Utrecht is thuis nog niet te winnen. Het verloor van PSV met 1-6. Het verloor van AZ met 1-4. En die miraculeuze remontada tegen Go Ahead Eagles in 2 delen. Dat leverde het eerste punt op in een thuiswedstrijd. Dat werd 3-3. Willem II wacht nog altijd op de eerste zegen van het seizoen. Speelde 2 keer gelijk. De ploeg van de trainers die daar verantwoordelijk zijn. En Willem II speelde gelijk uit bij AZ. Dat is niet slecht. 1-1. En thuis tegen Heerenveen 2-2. En voor de rest 5 keer een nederlaag tegen Go Ahead, NEC, Excelsior, Ajax en Fortuna Sittard. We staan klaar op de middenstrip. Met Dani de Wit en Marius Broholm die daar staat. Nee, het is trouwens Joris van Overheem die de aftrap zal plaats laten vinden. En zijn eerste beweging zal zijn Utrecht met 3 verdedigers. Dat is duidelijk. Gewoon met Panagiotou, Didde en Oordemans achterin. En dan Vesterlund en Zagre als wingbacks. We beginnen aan deze wedstrijd tussen FC Utrecht en Willem II. Speelronde 8 in de Eredivisie is nu voor Utrecht begonnen. Met een opvallende debutant, Agugil.
4: Willem II won voor het laatste in de Eredivisiewedstrijd op 22 december 2024. Dat seizoen degradeerde Willem II. En na 1 seizoen in de Eerste Divisie zijn ze dus weer terug. En laten we hopen dat het nu niet de eerste zegen wordt sinds bijna 2 jaar in de Eredivisie voor Willem II. Met Barkas in balbezit. Die speelt hem naar links uit, naar Panagiotou. Die vindt Zagre Agugil. En die zoekt dan vooruit Dani de Wit. Vorige week vader geworden. Die krijgt de bal niet bij een medespeler. De bal is ook over de zijlijn gegaan. En ingooi is dus voor Willem II aanvoerder. En oud-FC Utrecht-speler Hidde Ter Avest. Ter Avest kijkt, waar kan die naartoe? Hij kan iets naar voren. En dan is Willem II op het middenveld. In balbezit via Van Aalst. De bal gaat terug naar de doelman, naar De Lange. We zijn 1 minuut onderweg. En het is 0-0 in de Galgenwaard. Er gaat eventjes René zijn microfoon niet aan. Of
3: ooit is het, ja. Heb jij die uitgezet van de meer?
5: Nee, ik
3: ja, je boycott me. Je boycott me. Slory is de man die in balbezit is. En daar zit Zaken tussen. Bal gaat via Zaken over de zijlijn. Betekent dat Willem II de ingooi mag nemen. Ik wilde zeggen, ooit was Hidde Ter Avest een speler bij FC Utrecht. Toen ging John Kleiber naar Ajax en moest er een rechtsback komen. Iedereen dacht dat wordt Denzel Casius. Maar die speelde toen in de opleiding bij Utrecht. Maar die werd het niet. Hidde Ter Avest werd plotseling gehaald. Dat leidde uiteindelijk tot het vertrek van een van de mensen die hoofdopleidingen was. En nu Ter Avest spelend bij Willem II krijgt de bal nu aangespeeld en kan de bal naar voren brengen. Als daar de loopactie achterblijft, Slory gaat niet diep. En datzelfde geldt voor Juriel van Aalst. Ook hij laat de bal lopen. Barkas mag de doeltrap nemen.
4: Het is wel 2 spitsen bij Willem II, maar niet zo te zien Van Aalst en Haan. Wat wij verwachten, maar Slory en Haan. En Van Aalst, Van Krooi, Filena en de man met het nummer 6, Kelvin Twicht. Oudspeler van Volendam. Die vormen dan het middenveld. Barkas met de doeltrap. Niks opbouwen. Ver naar voren. Daar moet het luchtduel gewonnen door De Wit. Dat lukt niet. Die loopt in een poging om dat luchtduel te winnen. Vito van Krooi van de sokken. En dat levert Willem II een vrije trap op. 1 meter of 10 op de speelhelft van de Tilburgers. Die dus onderaan staan in de Eredivisie. En die ook, net als FC Utrecht, een verdediging hebben. Die aardig veel tegendoelpunten al heeft moeten incasseren. 20 stuks. Met Filena nu in het balbezit. Die speelt hem achterin breed op Vin Stam. En onder druk van Dani de Wit gaan we dan terug naar Maxime de Lange. Hij, de vervanger van de geblesseerde Didion Heudel onder de lat bij Willem II. Waar Haan het luchtduel wint. En Van Overheem overneemt voor FC Utrecht. Van Overheem vindt Vesterlund. Vesterlund even terug uit naar Horemans. Horemans, Broholm op de helft van Utrecht zijn we in balbezit. Broholm was op pad met John Noorwegen. Speelde 2 wedstrijden. Niet helemaal, maar deze wel mee. Van Overheem nu met balbezit. En die geeft hem aan de rechterkant naar Vesterlund.
3: Vesterlund. Vesterlund, even terug weer naar Joris van Overheem. Van Overheem spelend vanuit eigenlijk de laatste lijnpositie. Als Hornemans nu buitenom komt, is het Vesterlund die zoekt daar een afspeelmogelijkheid. Nee, het is Dani de Wit. Heel ver teruggekomen uit de spitspositie. Dan neemt Katlin die plek over. Katlin die voor hem weer vreemd aan de binnenkant zal spelen met de komst van Sagré. Daar is Katlin, daar is de combinatie. En daar loopt de combinatie mis. Kan Utrecht geen tempo maken. En is het nu het verdedigende werk met Van Overheem die er meteen bovenop zit. Katlin ook. Nou, hier krijg je het publiek mee op de banken. Want dit wil men graag zien. Heel snel weer in balbezit zien te komen. Het lukt Utrecht via Joris van Overheem.
4: En nu Johan Katlin. Katlin even terug naar Matthijs Didde in de middencirkel. Middenlijn over naar Agugil. En dan naar Van Overheem. Even wat moeite met de aanname, maar die vindt Sagré aan de linkerkant. Hij was op pad met Burkina Faso. Deed niet mee in die wedstrijd tegen Argentinië. Speelde wel tegen Centraal-Afrika. Maar in Argentinië kwam de A-ploeg van Burkina Faso niet in actie. Nu Panagiotou. Ook hij was op pad met Cyprus. En hij speelde alles. 90 minuten lang. Balverlies nu van Joris van Overheem. En die maakt dan geen overtreding, zegt de arbiter. Maar er ligt een speler van Willem II met een hoofdblessure. Dan moet je toch affluiten, scheidsrechter van de Laan. Ja, hij laat het vooralsnog even doorgaan. En besluit nu om te fluiten. Precies op het moment dat FC Utrecht wil gaan aanvallen. Had je iets eerder kunnen doen. En nu ligt het spel stil. We zijn 4 minuten, bijna 5 minuten onderweg. Het is 0-0 in de Galgenwaard. Nog geen tekening in de strijd. Erik, wat zien we?
5: Nou ja, we zien vooral dat Dani de Wit, hè, die gaat lopen. Ja, dat is wel vervelend. Want niet vervelend dat hij gaat lopen, maar je bent dus een man kwijt in de spitspositie. Hè? Dus daar heb je geen aanspeelpunt meer. Dus het wordt heel lastig. Als je een keer doorkomt aan de zijkanten, dan heb je geen bezetting meer. Dus hè, hij is vooral sterk met zijn hoofd. Daarvoor in. En je ziet dat het ook weer heel lang duurt. Hè. Ze zoeken naar Overheem om die opbouw te verzorgen. Ja, je ziet dat Willem II gewoon heel rustig achterin alles neerzet. En die krijgen daar ook de tijd voor om het verdedigend gewoon goed neer te zetten.
3: De scheidsrechter zal zometeen de bal weer in het spel brengen. Zal FC Utrecht in balbezit brengen, want Utrecht had de bal op dat moment. En Van der Laan loopt nu ook naar de rechterzijkant van het veld om daar zich op te maken voor het toekennen van de bal. Zegt tegen Hornemans, jij wordt het. En Van Aalst is degene die daar op het veld lag, geblesseerd aan het hoofd. Die open is en die nu aan de zijkant een minuutje moet wachten voordat hij het spel weer in kan. Panagiotou met het balbezit namens FC Utrecht. Katlin komt vragen en wacht aan de zijkant naar Agugil, de debutant. Geeft mee aan Katlin. Katlin probeert het met de Wit. En dan de Wit even onzuiver. Bal gaat langs Van Overheem. Wordt opgepakt door Hornemans. En dan aan de buitenkant gespeeld bij Broholm. Daar is de Noor voor het eerst aan de bal. Marius Broholm. Paasje is goed. Katlin legt hem klaar. Dan is de combinatie niet goed. Want de bal die had moeten komen terug bij Katlin komt eruit. Uiteindelijk niet. Wel is het Utrecht dat in balbezit blijft aan de rechterzijkant met Siebe Hornemans die mee heeft gegeven aan Van Overheem.
4: 6,5 minuten onderweg in de Galgenwaard. Van Overheem kaatst even met Dani de Wit. Speelt hem dan naar de rechterkant naar Niklas Vesterlund. Vesterlund terug naar Hornemans. Van Aalst staat nog altijd langs de kant. Het is dus nog altijd 11 tegen 10. Maar Utrecht houdt het tempo laag en kan Willem II op die manier dus niet kapot spelen nu. Panayotu naar Agugil. Terug naar Panayotu. Didde heeft in het midden veel ruimte, maar we zijn nu bij Van Overheem. En die vindt Marius Broholm. Overstapje van Broholm. Maar de bal komt niet bij Vesterlund. Hornemans nu wel weer met Utrechts balbezit. Van Aalst is terug. En Hornemans met de paas op Broholm. Broholm, gaat hij met actie komen? Nee, hij zoekt Vesterlund. Vesterlund de achterlijn halen. En dan de eerste hoekschop van de wedstrijd voor FC Utrecht. Daar hebben we 7 minuten op moeten wachten. De hoekschop gaat van rechts getrapt worden door Walid Agugil.
3: Agugil is de man die de bal gaat nemen. Utrecht komt met de lengte naar voren. Daar is Dani de Wit, daar is Siebe Hornemans, daar is natuurlijk ook Matthijs Didde. En Panagiotou staat in de doelmond vlak bij die doelmand De Lange. Als daar 2 armen in de lucht gaan bij Agugil. Daar komt de bal, wordt bij de eerste paal neergelegd. Wil doorgespeeld worden door Hornemans. Komt er uiteindelijk niet. Broholm neemt die bal op de rand van de 16 meter. Broholm brengt hem in de 16, wordt weggekopt door Willem II. En dan een slecht schot van Van Overheem. Slecht omdat hij hem niet goed raakt. Naast het doel gaat van De Lange. En het dus 0-0 blijft. En we zitten inmiddels in de bijna 9e minuut.
4: Het was een volley van Joris van Overheem. Hij hield hem knap laag, dat dan weer wel. Maar hij schoot hem 1,08 meter naast het doel van de Willem II goalie. Die nu een verre trap in petto heeft in de richting van Devin Haan. Die gaat onder de bal door. En dan kan Zagré rustig terugspelen naar Vasilios Barkas. Die dan meegeeft van Matthijs Didde. Didde met wat ruimte, omdat Willem II terugplooit. En niet van zins is om FC Utrecht halverwege de speelhelft, eigen speelhelft al vast te zetten. Willem II vangt Utrecht op de middenlijn. En Panayotou ziet nu de diepte bij Zagre. Kan Zagre die bal binnenhouden en voorzetten? Binnenhouden lukt. Voorzetten lukt ook. Hij komt wel heel ver. Vesterlund krijgt hem dan voor het doel. Agogil, die neemt hem niet lekker aan. En dan is het uitkijken voor de counter. Daar waarschuwde Erik al voor. De diepe paas van Vilena in de richting van Haan komt niet aan, omdat Didde die bal onderschept. Maar Willem II heeft wel weer het balbezit. Weer via Devin Haan. En nu aan de linkerkant is daar Tjonaun. Die komt met de voorzet. Die wordt weggewerkt door Matthijs Didde. Maar Utrecht levert al wel weer in. De overtreding is van Dani de Wit. En de vrije trap voor Willem II.
3: Maxime Dekker werd ten val gebracht. De bal gaat terug naar Vin Stam. En die kan dan de opbouw gaan verzorgen in de middencirkel. Speelt hij de bal naar de zijkant naar Ter Aves. Ter Aves terug naar Stam. En zo is het Willem II dat probeert dan een man vrij te krijgen op het middenveld. Dat is hetzij Twicht, hetzij Tony Vilena. Twicht speelt die bal terug. En dan weer balbezit voor Maxime Dekker. Maxime Dekker. Utrecht plooit terug. Utrecht zet laagblok neer. Zoals dat zo mooi heet. Als Van Aalst het balbezit heeft. Slory met de bal aan de voet. Jaden Slory, hij die de bal weer terugbrengt. Terug naar het middenveld. Terug naar Tony Vilena. Vilena probeert tempo te maken met Ter Avest. Ter Avest met de bal aan de voet. Ter Avest, waar gaat hij heen? Hij gaat alleen maar terug. Terug naar Stam. Willem II dicteert even. Willem II bepaalt vooral het tempo in de wedstrijd. Als het hier in Galgenwaard nog 0-0 is in speelronde 8 tussen FC Utrecht en Willem II.
4: We zijn 10 minuten onderweg in de Galgenwaard. Slory binnendoor bij Panayotou en dan aan de buitenkant Haan. Voor het doel is Van Aalst. Dus uitkijken voor FC Utrecht. Haan komt met de voorzet. Bal wordt weggewerkt. Opgevangen door Vilena. Schot geblokt door Joris van Overheem. En via de aanvoerder van FC Utrecht gaat de bal over de zijlijn. En mag Willem II gooien via Ter Aves. Dat heeft hij inmiddels gedaan naar Vilena. Vilena, duel met Dani de Wit. De Wit is net te laat. Willem II kan in balbezit blijven. Via Vin Stam. Iedereen behalve de doelman van Willem II nu op de helft van FC Utrecht. Balbezit voor Twicht. Twicht in de as van het veld. Loopactie is van Ter Aves. Bal gaat naar de buitenkant naar Slory. Die heeft Zagre tegenover zich. Slory en Zagre. Combinatie. Simpele 1-2. Voorzet van Slory. Komt niet aan. Omdat Zagre daartussen zit. Wel de eerste hoekschop voor Willem II. We schrijven de 11e minuut. En die hoekschop die gaat van de rechterkant zo te zien getrapt worden door Calvin Twicht.
3: Willem II 2 punten. FC Utrecht 5 punten. Daar, dat verschil dat is nog niet duidelijk op het veld te zien. Als Willem II, net als Utrecht, ook zijn eerste hoekschop mag gaan nemen. Calvin Twicht gaat zich daar melden aan de rechterkant van het veld. Zal de bal met zijn rechtervoet iets wat doen wegdraaien bij het doel van Barkas, Vasily Barkas, die klaarstaat in de doelmond. Daar komt die bal in de 16 meter. Dan wordt hij gekopt. Ja, dat is gevaarlijk hoor. Devin Haan kwam met een goed gevoel terug. Weg van Jong Oranje, waar hij 2 keer scoorde in de laatste wedstrijd. En hij is degene die nu dan bijna gevaarlijk is. Maar zijn kopbal gaat over het doel van Barkas. Je vraagt je toch af, met Didde in de buurt, met Panagiotou en Hormans, hoe de jongen dan zo vrij kan koppen.
6: Ja, zeker. Het was niet eens zo slecht.
3: Nee. Rakelings over de lat. Slechte bal, Barkas, Agogil. Maar die krijgt hem gelukkig terug, omdat Hidde ter Avist die bal ook niet zuiver speelt. En dan komt Utrecht er knap uit met Agogil. Meegeven aan de buitenkant aan Hormans. Hormans daar terug naar Van Overheem. Van Overheem, de regisseur. Het draai-ontangelpunt. Het draai-ontangelpunt op het middenveld. Bal doorgegeven naar Broholm. Broholm die durft wel wat. Daar is Marius Broholm. Daar komt hij naar binnen. Daar schiet hij. Schot wordt geblokt. Zagre pakt op. Zagre, mooie beweging. Zagre, schot. Goeie kapbeweging van Arthur Zagre. Maar de bal komt niet dusdanig vrij dat de richting het doel die nog geblokkeerd is, dat hij daar niet op kan schieten. De bal wordt dus geblokt. Balbezit is voor Agogil. En die geeft mee aan Panagiotou.
4: En die geeft hem weer aan Joris van Overheem. Want dat is, zoals René net al zei, de man waar alles om draait. De Duitsers hebben daar dat prachtige woord voor. Dat dreh- und angelpunt op het middenveld bij FC Utrecht. Agogil naar de rechterkant gespeeld. Naar Hormans. Broholm nu. Broholm meegeven aan Vesterlund. Vesterlund terug naar Hormans. Dan moet hij met de voorzet komen. Nee, hij legt hem even terug naar Walid Agogil. En Agogil speelt hem dan de 16 in. Daar is de Wit, maar daar is ook Katlin. En daar is een speler van Willem II. Dat is Ter Aves die de bal wegkopt. En dan kan Slory namens Willem II de bal naar voren spelen. Dat lukt niet, omdat Panagiotou daar tussen zit. En via de Cypriot gaat de bal over de zijlijn. En mag Willem II halverwege de eigen speelhelft gaan ingooien. Hidde Ter Aves is de man die dat gaat doen. Die doet dat even terug uit naar Twicht. Twicht terug op Stam. En Stam Stam terug op de lange. En de doelman van Willem II geeft hem dan weer mee aan Twicht. Utrecht zet dan even druk. Maar Willem II speelt daar heel makkelijk tussendoor. Omdat daar achter toch gewoon een mannetje vrij stond. Nu gaat de bal via Taraves naar Vilena. Vilena naar Twicht. En via Twicht naar Maxim Dekker. En zo is Willem II weer op de helft van FC Utrecht. Zijn we 13 minuten onderweg. Schijnt de zon weer in de gal gewaard. Maar dat is alleen nog maar letterlijk. Figuurlijk zou die ook wel eens mogen gaan schijnen. Voor een overwinning van FC Utrecht. Misschien dat Utrecht er nu uitkomt met Van Overheem. Die daar de bal goed veroverd en de counter kan inleiden.
3: Van Overheem. Dan hapert het wat omdat de bal achter Katlin wordt gespeeld. Katlin gaat nu richting de 16. Katlin, drie man voor hem. En dus terug naar Van Overheem. Want dan is geen afspeelmogelijkheid. Sager is meegekomen. Katlin terug weer naar Van Overheem. En zo is de snelheid uit de aanval. Kan Panagiotou de bal breed geven op Didde. En kan Didde eventueel kijken of er aan de buitenkant iemand vrij is. Daar is Vesterlund. Vesterlund, balbezit bij Broholm. Broholm dan naar Horemans. Is er wat appel voor Hens of voor buitenspel? Dat wordt niet gegeven. Broholm met de voorzet. En die wordt die bal niet goed verwerkt. Gaat langs Dani de Wit. En wordt aan de andere kant opgevangen. Maar dan is het goed verdedigen van Van Overheem. Die goed speelt in die openingsfase. Katlin. Katlin. Met links. Naar binnen toe. Dat is niet zijn sterkste been. Bal gaat wel via een Willem II'er over de achterlijn. En dus krijgt Utrecht de tweede hoekschop te nemen in de wedstrijd. Willem II mocht er tot nu toe 1 nemen.
4: En de hoekschop van links, die gaat getrapt worden door Johan Katlin. Rechts dus Walid Agugil. Links Johan Katlin voor de Bunningside. Want dat is waar FC Utrecht in de eerste helft naartoe speelt. Koppers weer mee naar voren. En Katlin, twee armen in de lucht. Willem Jansen deed het al even voor. Dat hij twee armen in de lucht moest doen. Jansen, de man van de dode spelmomenten. Scheidsrechter die eventjes praat met wat mensen die wat hinderlijk aan elkaar zitten. Dat zijn in dit geval Didde en Maxim Dekker, die eventjes tot de orde worden geroepen door Jannik van der Laan. De hoekschop voor Johan Katlin. Kwartier gespeeld in de Galgenwaard. Dan komt de hoekschop scherp voor, weggekopt door Devin Haan. Opgevangen door Vesterlund. Teruggegeven aan Joris van Overheem. Dan de sliding van Twicht van Overheem. Nog een keer met een voorzet, maar dat is een slechte. Utrecht houdt daar wel een ingooi aan over.
3: Balbezit dus even voor Willem II, maar Utrecht mag ingooien vanaf de rechterkant van het veld. Vesterlund gaat dat doen. Die dan vlakbij hem in ieder geval de afspeelmogelijkheden ziet bij Horemans. En Horemans nu kan met de voorzet komen. Legt die bal even goed, dan komt hij indraaiend. Daar is de Lange die daar mee zit. En dan kan Utrecht op de rand van de 16 niemand daar hebben staan. En dus kan die bal niet in tweede instantie weer ingebracht worden. Utrecht nu in aanval met Vesterlund aan de rechterkant van het veld. Richting de cornervlag. Speelt die bal dan terug op Broholm. Dus een overtreding. Ja, zegt de scheidsrechter. Nee, zegt de scheidsrechter. Het leek op een fluitje wat ik hoorde, maar het is een fluitje vanaf de tribune. Het is gewoon een vrije trap voor Willem II en niet voor FC Utrecht.
4: Zwalbe.
3: Zwalbetje?
4: Ja.
3: Broholm, te makkelijk liggen?
4: Ja.
3: Och,
4: ja.
3: Trappen we niet in Holland.
4: Dus Maxime de Lange nu met de vrije trap voor Willem II in het eigen 16 meter gebied. 16 minuten onderweg in de Galgenwaard, 0-0 de stand. De laatste keer dat Willem II hier won was in 2019. Toen werd het 1-0. En toen ik zat te kijken naar de opstellingen van die wedstrijd zag ik een hele opvallende wissel. In die wedstrijd viel Alexander Isaac in voor Evangelis Pavlidis. Nou, dat zijn twee aardige spitsen geworden die hier uit de Willem II-school kwamen destijds. Nu ontbeert Willem II zo'n spits. Zowel Devin Haan. We zouden hem bij Utrecht misschien best willen hebben, die spits van Willem II. Het balbezit voor Didde, zeker bij de afwezigheid nu van Stepanov, die nog wel eventjes geblesseerd is. Het balbezit voor Vesterlund, terug naar Horemans. Op de helft van Willem II zijn we, aan de rechterkant van het veld. Horemans met een gelukje tot bij Vesterlund. Omdat zijn eigenlijke paas niet goed was, maar via een Willem II-been toch bij Vesterlund kwam. En die vindt dan aan de linkerkant Panagiotou. Die kan wat meters maken, heeft een afspeelmogelijkheid bij Katlin. En die vindt hij.
3: Katlin, met de man voor hem ter Avest. Dan de combinatie met Zagre. Weer de man voor hem, Travest. Johan Katlin richting de achterlijn nu. Nu met linkerboekje de voorzet. Maar die is niet zuiver. Die is te hoog, te hard en te ver. En dus moet Horemans hem zien binnen te houden. Dat lukt uiteindelijk. De Belg gaan meegeven aan Broholm. Broholm, doorgelopen is Vesterlund. Broholm met de voorzet. De Wit niet met de kopbal. Weggekopt door Maxim Dekker. Opgevangen dan weer door Sibe Horemans. Komt veel in het stuk voor. Sibe Horemans is de actie weer van Broholm. Broholm vanaf de rechterkant. Daar de bal terug naar Van Overheem kijken of er weer afspeelmogelijkheden zijn. Die kan alleen maar terug die bal. En dus zijn we nu bij Agogiel. Als de paas van Agogiel kwam van Sibe Horemans. Die hem nu weer terugkrijgt van de debutant hier bij FC Utrecht.
4: En dan een goede combinatie aan de rechterkant. Waar via Broholm in balbezit komt. Die wil de bal de 16 inspelen. Dat lukt niet. Hoormans dan met een voorzet. En het lijkt als FC Utrecht voorzitter geeft of ze met een hele lichte bal spelen. Katlin die net met een voorzet kwam vanaf links die hem helemaal over de 16 meter heen schoot. En Hoornemans nu ook een voorzet die in de Bunningside belandt. Veel te hoog, veel te hard gegeven. En dus het balbezit weer voor Willem II dat een korte doeltrap heeft genomen. De Lange nu met de bal in de richting van Haan. Die gaat onder de bal door Zagre. Die kan hem dan opvangen. En dan is er buitenspel geconstateerd van Jaden Slory. En mag FC Utrecht... net over de middellijn op de eigen speelhelft. Uiteraard, want anders kan het geen buitenspel zijn. De vrije trap gaan nemen. Willem II doet er even over om die bal op de plaats des onheils te krijgen. Daar is hij dan nu beland. En dan heeft Didde de bal meegegeven aan Panagiotou. We zijn 19 minuten onderweg in de Galgenwaard. Agugil met het balbezit. De loopactie van Katlin. Agugil geeft hem niet. Agugil zoekt de afspeelmogelijkheden voorwaarts. Dan gaat de loopactie komen daar van Zagre. Nee, die komt ook niet. Balletje terug naar Panagiotou. Breed op Didde. Utrecht is geduldig. Utrecht zoekt naar de ruimte, maar vindt hij vooralsnog niet.
3: Oualit Agugil kwam in 2024 naar de opleiding van Utrecht. Nu is daar Vesterlund met een snelle bal. Vesterlund legt terug. Dani de Wit probeert hem op school op doel te krijgen. Oh, in de korte hoek Zagre. Daar de eerste echte kans van Utrecht. Het begint met een goede actie en een dieptebal op Vesterlund. Vesterlund komt met een goede voorzet. Het is de 20e minuut van de wedstrijd. De voorzet van Vesterlund. Eerst bij Dani de Wit. Daarna het schot van Zagre. Omdat die bal uiteindelijk verwerkt werd. En de Lange is nu degene die geblesseerd op het veld ligt. Maar daar hebben we eindelijk een kans van Utrecht.
4: En een prachtige paas van Mathies Didde. Die daar met die strakke bal over de grond... twee linies oversloeg en aan de rechterkant de vrije man vond. De voorzet bij Dani de Wit. Dat schot werd geblokt. Zagre zag zijn inzet gekeerd door doelman De Lange. En die is daarbij geblesseerd geraakt. Maar Erik, dit was de beste actie van Utrecht aanvallend gezien.
5: Ja, en je ziet dat je eigenlijk weinig bezetting hebt. Hè? Want Dani was weer helemaal terug. Nou komt er een goede actie vanaf de rechterkant. En dat was niet voor de goal. Hè? Het moest terug naar de 16. Dat...
4: En er zit ook geen man achter.
5: Nee, precies. Achter. Hè? Dus de bezetting die wordt heel sumier. En eigenlijk maar één man. En dan gaat hij weer terug naar de andere kant. En dan schiet hij hem nog goed in. Maar ja, het is eigenlijk net te weinig.
4: De Lange staat weer. Van der Laan staat er even bij. Hij kan blijkbaar verder, de doelman van Willem II. En die mag dan nu het spel gaan hervatten. Hij heeft de bal weer gekregen van Van der Laan. Want... De Lange had de bal in de hand toen hij zich geblesseerd meldde. En dus is het een scheidsrechtersbal geworden. De doelman van Willem II. Bal in de hand. Bal ver getrapt. Geen opbouw nu bij Willem II. Dan moet Panagiotou daar het luchtduel winnen vandaan. Dat doet hij niet. En dan is Willem II via Van Aalst in balbezit nu aan de rechterkant. Moet Agugil daar het gat dichtlopen. Van Aalst komt dan met een voorzet die ook over alles en iedereen heen gaat. Die wordt dan bij de tweede paal of buiten het 16 meter gebied wel opgepakt door Tjuaon. Tjuaon gaat terug naar Maxime Dekker. En zo zet Willem II FC Utrecht nu vast rond het eigen 16 meter gebied. Met Vin Stam in balbezit. Stam terug naar Dekker. Utrecht moet ze opvangen. En Utrecht staat weer in een laag blok Willem II op te wachten. Om op die manier zo min mogelijk ruimtes weg te geven. Hoge voorzet wordt eruit gehaald door Mathies Didde. Zijn bal belandt bij Hoornemans. En via Vesterlund moet Utrecht dan weer gaan bouwen.
3: Vesterlund even terug naar Barkas. Die neemt geen risico. Die speelt die bal in één keer door naar voren. Dani de Wit kopt door. Komt hij bij een medespeler? Nee. Het is Willem II dat via Vin Stam ertussen zit. Maar die bal gaat over de zijlijn. Mag Utrecht de ingooi nemen. Halverwege de eigen speelhelft is het Broholm die dat snel doet richting Hoornemans. Hoornemans, balbezit voor hem. Waar gaat de opbouw naartoe? Gaat terug naar Barkas. Barkas, Panagiotou eventueel. Maar Panagiotou wordt opgevangen door Slory. Dus weer diep. Diep richting Dani de Wit. Die een duwtje krijgt. Een zetje geeft. En vervolgens valt en de bal niet onder controle krijgt. Gaat nu wel jagen. Is dan de enige die gaat jagen. En De Lange kan de bal naar voren spelen. Is het hoofd van... Hoornemans voordat Van Krooi erbij kan komen. Maar Tjuaon heeft die bal inmiddels overgenomen. Maar loopt hem wel over de zijlijn. Betekent dat Utrecht mag ingooien. We zijn inmiddels halverwege de speelhelft van Willem II. We zitten in de 23e minuut. De stand is nog altijd 0-0.
4: Halverwege de speelhelft van Willem II. Halverwege de eerste helft van FC Utrecht Willem II. En de ingooi van FC Utrecht die heel erg op een verkeerde plaats genomen wordt. Dan gaat Van der Laan nog even praten met de assistent scheidsrechter. Is daar dan wat geroepen? Sowieso was de ingooi helemaal op een verkeerde plek. Utrecht deed dan negatief smokkelen over een meter of 30. En het lijkt wel of er iets aan de hand is met de communicatieapparatuur van de scheidsrechters. Want Jannik van der Laan staat wat te peuteren aan de linkerarm van de assistent scheidsrechter voor ons aan de overkant van het veld. Het is Jari van Westen die daar eventjes niet met de scheidsrechter lijkt te kunnen communiceren, omdat daar iets stuk is. En dan wordt er ook gebaard naar de vierde official. Dan moet daar een...
3: Batterijtje.
4: Ja, batterijtje. Het is een soort medische behandeling, maar dan voor apparatuur. Een blessurebehandeling voor de apparatuur van Jari van Westen. Om ervoor te zorgen dat de scheidsrechters weer met elkaar kunnen communiceren. En als dat in orde gemaakt is, dan kan FC Utrecht de ingooi gaan nemen. Het is 3-4-3, Erik, vandaag wat FC Utrecht doet.
5: Ja, 5-2-3, ja.
4: Zeg ja, maar. Vesterlund en Zagre staan wel hoog. En dat komt omdat Willem II maar met twee spitsen speelt.
5: Ja, en ze zakken helemaal in, hè. Maar het is wel typerend, vind ik, dit ook voor de wedstrijd. Want qua communicatie is het van beide ploegen ook heel min.
4: De ploegen zouden wat meer communicatie, zouden ook zo'n setje moeten
3: hebben. Jongens, een WK-wielrennen wordt ook gereden zonder communicatie. Dat gaat prima.
4: Ja. Dat is juist zijn leukste wielerwedstrijden.
5: Ja. Ik vind het nog een saaie wedstrijd, als ik eerlijk moet zeggen. Nee.
3: Nou, we missen echt de kansen en momenten voor de goals. Nou ben ik wel, ik ben niet ontevreden over wat ik bij Utrecht zie.
5: Nou, ik vind dat het in een veel te laag tempo is. Dus het is een beetje een reactievoetbal. Willem II valt me helemaal tegen. Of eigenlijk doet het wat het kan. En spelen de ballen, als ze die krijgen, nou vaak over de zijlijn of weer naar voren. En gaan weer in de stelling staan. Maar voor Utrecht wordt het heel lastig als je in dit tempo blijft spelen om daar doorheen te komen. En je ziet ook dat alle spelers van Utrecht en vooral voorin gaan lopen. Dan gaat Zagre hoog en dan gaat Katalini naar het midden toe. Dani de Wit komt er in en uit. Bolme speelt overal. Dus er zit weinig communicatie in met de spelers om echt een plan uit te voeren. Dat valt me heel erg op.
3: Het zijn wel de momenten, wat Bert net ook zei, toen Didde door twee linies heen speelt, dan wordt Utrecht wel gevaarlijk.
5: Ja, dan zie je ook, hè, dan gaat het snel, dan gaat iemand lopen, er gebeurt iets. Maar nu is het, het is een soort van schaken.
4: Er gaat nu wel weer wat gebeuren.
3: Vesterlund heeft ingooi en mag die nemen. En men hoort elkaar weer. Houston Control. Dat hebben ze een paar keer naar elkaar geroepen. En het lukt dus als de bal nu van Agogil niet goed is. Die gaat over de zijlijn. Ingooi is voor Willem II.
4: Meter of 10 op de eigen speelhelft aan de linkerkant van het veld. Chuaon is de man die hem gaat nemen. Nathan Chuaon naar Tony Villena. Villena verliest hem aan Broholm. En dan heeft Utrecht de bal via Van Overhem. Links ruimte bij Zagre. Van Overhem heeft hem gezien. Maar de paaslijn wordt eruit gehaald door Villena. En dus moet Utrecht het over rechts doen. Waar Broholm Vesterlund niet bereikt. En Dani de Wit nu de bal verovert en een vrije trap krijgt. Nadat hij een tik krijgt van Maxime Dekker. Liv heet de dochter van Dani de Wit die vorige week werd geboren. Het is zijn eerste. En laten we hopen voor hem, voor FC Utrecht, dat dat vandaag gevierd kan worden met een overwinning voor FC Utrecht hier op Willem II. Agogil en Katlin bij de bal. 26 minuten zijn er gespeeld bij die vrije trap die hoog voor het doel van Maxime de Lange moet komen. En misschien dat FC Utrecht daar gevaar uit kan gaan halen uit een doodspelmoment.
3: Het lijkt Katlin te zijn die de vrije trap gaat nemen. Hij staat daar vlakbij. Het is ook Van Overheem. Katlin brengt hem in de 16 meter. Wordt weggekopt door de defensie van Willem II. Opgevangen door Slory. Daar zit Van Overheem. Nee, Agogil zit daar tussen. Utrecht houdt balbezit met Zagre. Brengt die bal in bij de tweede paal. Dan Dani de Wit. Kopt hem voor. Oh, jammer, want die gaat net te hard. Wordt wel weer opgevangen door Johan Katlin. Teruggelegd op Zagre. Zagre naar Agogil. Agogil de 16 in. Dan is daar eventueel een omhaal bijna van Panagiotou. Maar gaat de bal langzaam heen en kan Willem II weer overnemen. En doet dat met aanvoerder Finstam. Die hem, wat Erik ook al zegt, een roei naar voren geeft. In de hoop dat Van Aalst er wat mee kan. Maar bal loopt over de zijlijn. De Galgenwaard klinkt voor het eerst ter ondersteuning van de thuisploeg.
4: John Stegeman staat te coachen. Wat uitgebreider te coachen. Wat al fanatieker te coachen nu voor zijn dugout. Voor de dugout van Willem II. Waar Arthur Zagre de ingooi gaat nemen. Namens FC Utrecht halverwege de eigen helft. De bal naar Van Overheem. Van Overheem even terug naar Barkas. Die kan rechts meegeven aan Horemans. Maar kan ook kiezen voor de lange bal. In de richting van Dani de Wit. Die vindt het hoofd van een speler van Willem II. Maar die levert hem weer in bij FC Utrecht. En dan zijn we via Vesterlund bij Horemans. Paas voor Vesterlund achter. achteruit op Hoornemans is niet helemaal lekker. Maar Utrecht blijft wel in balbezit. Didde nu naar Agugil in de middencirkel. Middenlijn over aan de linkerkant. Is Panagiotou vrij. Die kan tempo maken en geeft mee aan Zagre. Zagre naar binnen. Kan de combinatie zoeken met Johan Katlin. Balletje gaat even terug naar Joris van Overhem. Die speelt hem er dan doorheen. En dan komt hij via de Wit, niet bij Broholm. En kan Willem II uitverdedigen. Tenminste, dat hoopt het via Ter Avest. Maar daar zit Katlin tussen. En via de linkeraanvaller van FC Utrecht gaat de bal over de achterlijn. En mag Willem II de doeltrap gaan nemen. Als we 28 minuten gespeeld hebben. De zon schijnt in de Galgenwaard. Dat wel, maar nog niet voor FC Utrecht. 0-0.
3: Petje is wel nodig, dus dat is wel prettig dat we het petje hebben, toch?
6: Ik pak zo'n Utrecht-petje.
3: Doeltrap, diep genomen richting Jaden Slory, die balbezit heeft. Slory probeert daar Sagre te omspelen. Kan niet langs Sagre, die is dan lastig. Duwt hem in de rug en dan krijgt Willem II de vrije trap. Halverwege de speelhelft van FC Utrecht. Iets naar het midden van het veld. Aan de linkerkant dus voor FC Utrecht. Rechterkant voor Willem II. En het is Stam die samen met Tony Villena zich daarbij voor de bal voegt. Van Dani de Wit hebben ze niks meer te vrezen. Die meldt zich inmiddels op de rand van het 16 meter gebied. Villena laat die bal ook lopen. En dan komt daar de vrije trap van Kelvin Twicht. En die levert hem zomaar in bij Barkas. Dat is mooi.
4: Ja, dat is mooi. En het was een hele slechte vrije trap van Kelvin Twicht. Barkas geeft mee aan Agugil. Agugil met een zee aan lege ruimte voor zich. En dan een bal in de richting van Katlin gespeeld. Daar zit Vin Stam tussen. Die speelt hem over de zijlijn. En dan mag FC Utrecht een meter of 15 over de middellijn ingooien. Dat doet Zagre even terug naar Nicolas Panagiotou. Aan de rechterkant nu ruimte bij FC Utrecht. Het maakt daar nog geen gebruik van. De bal gaat eerst naar de as van het veld. Naar Van Overheem. En die vindt dan aan de rechterkant Hoornemans. Hoornemans, Vesterlund. Eventjes de bal opdrijven. Dan is de bal van Van Overheem niet goed. Dan kan Willem II overnemen via Maxime Dekker. Maar die levert ook zomaar weer in bij Mathies Didde. Ik zit te kijken naar Willem II. En echt dat ik denk van als Utrecht hier niet van kan winnen. Dan is het echt heel erg mager. Dan is dat echt een teleurstelling. Want Willem II is echt niet goed. Overtreding gemaakt door Van Overheem op Villena. Die heeft pijn. Willem II krijgt de vrije trap. Van Overheem zegt tegen Van der Laan. Ik speelde toch de bal. Nou, Van der Laan vond van niet. De vrije trap is voor Willem II. Halverwege de eigen speelhelft. Het is nog altijd 0-0 na precies een half uur.
3: Erg hier al.
6: Ja, ik vind het een doodsaaie wedstrijd, René. Utrecht speelt in een veel te laag tempo. Dus het is eigenlijk vrij makkelijk voor Willem II. En Willem II is gewoon een hele slechte ploeg. Die speelt alleen met de ballen naar voren.
3: Van Aalst heeft de bal gebracht bij Tony Villena. Die speelt hem terug op Stam. Stam kan wellicht een vrije man vinden. Twicht is dat naast hem. En dan is Utrecht weer massaal terug. Is het niet groter dan 20 meter, hoor. Het speelveld dat Utrecht zo'n beetje in de gaten houdt. Als de bal nu terug gaat naar Maxime Dekker. Maxime Dekker. Utrecht kan het ook op zich afroepen als het heel ver terug gaat. Want van de 24 treffers werden er maar liefst 18. Allemaal in de 16 meter van Utrecht gespeeld. En dat heeft natuurlijk te maken met het lage blok wat we zien. Want dan hoef je niet zoveel meters te lopen om daar in die 16 meter terecht te komen. Chuaon gaat buitenom. Dit is eerst Van Krooi. Die hebben we nog niet gezien, maar die komt nu wel met een voorzet. En dan is het weer Devin Haan die zijn hoofd erachter krijgt. En die kopt die bal gelukkig maar voor Utrecht over het doel van Barkas.
4: Dit is een grote kans voor Devin Haan die voorzet van Van Krooi heel slecht raakte. En daar komt FC Utrecht goed mee weg. Barkas, de man met de bal in de hand. De doelman van FC Utrecht legt hem nu op de 5-meterlijn en gaat de doeltrap nemen. Dat doet Utrecht anders dan in andere wedstrijden. Geen oeverloos opbouwen en risicovol opbouwen van achteruit. Maar gewoon die bal verspelen en hopen om de tweede bal te winnen. En van daaruit te kunnen gaan voetballen. Dat lukt nu even niet. Villena speelt hem achter Utrecht. Verdediging Panagiotou speelt hem naar voren. En Willem II heeft hem dan alweer via Kelvin Twicht. Ja, het is echt een duel in de degradatiezone tussen deze twee ploegen. Allebei niet goed. En Willem II via Van Aalst in balbezit. Dekker nu. Dekker vindt Villena. Lena, duel met Van Overhem. Nu mag het wel door. De Wit, waar ligt de ruimte? Links bij Katlin. De Wit wacht heel lang. De Wit wacht heel lang. En dan wordt dus een schot uiteindelijk via een Willem II-speler over de achterlijn gekaramboleerd. En mag FC Utrecht de derde hoekschop van de wedstrijd nemen. De Wit wachtte lang, wachtte lang, wachtte lang. Besloot uiteindelijk om zelf te schieten in plaats van de bal aan Katlin te geven. En nu mag FC Utrecht de derde hoekschop van de wedstrijd nemen van recht.
3: Via dus over het doel van doelman De Lange. En dan staat daar weer De Wit in de 16 meter om eventueel gevaarlijk te worden. Komt die bal, wordt weggekopt, uit de 16 gewerkt en dan verlengd door Van Krooi. Opgevangen door Sager, hè. Die doet dat. Och, die heeft geluk, zegt dat hij die bal onder controle houdt. Katlin kan meegeven op Panagiotou. Panagiotou legt terug, maar die vindt geen Utrechter. Vesterlund komt te laat en dan is het nu buitenspel, denk ik. Van Van Aalst of Van Krooi. Daar komt Barkas met een goede duikbal en die kopt die bal over de zijlijn. Maar daar zijn we nog niet van het probleem af. Daar is Jaden Slorry. Daar is een zet. Sager tezamen daar met Didde.
6: Ja, en, hij duwt hem wel, hoor.
3: Ja, er is een duw en we hebben een VAR. Dus Bert zal zo mee gaan kijken. Maar er is wel een blessure daar op het middenveld. Volgens mij bij niet van Overhem. Die zie ik staan. Maar die hoeft nog niet te komen, de man. Nee, het is Broholm. Die dus voorkomt dat men bij de ploeg van Willem II, waar we al voor waarschuwden, een razendsnelle omschakeling. En bijna de kans voor Jaden Slorry. Maar die komt ten val. Het is uiteindelijk ten koste voor Utrecht van een hoekschop. En de eerste redding was voor Barkas. Die voorkwam dat Van Aalst erdoor kon.
4: Maar ik denk dat als de VAR goed kijkt en niet beoordeelt dat het een penalty is, dat het geen corner is. Want volgens mij kopt Slorry die bal over de achterlijn. Maar goed, de hoekschop is daar wel voor Willem II. Ver bij de tweede paal op het hoofd van Dekker. En dan gepakt door Barkas. En dan komt FC Utrecht met de schrik vrij. Ziet Barkas Katlin gaan. Die heeft een verre trap in huis, Barkas, in de richting van Johan Katlin. Die daar het duel wint van Slorry, maar die herstelt zich met een sliding. En dan mag FC Utrecht ingooien. De Wit doet dat snel. En we zagen net weer zo'n moment trouwens, toen Panagiotou die bal voorzette, Erik. Maar drie mensen van FC Utrecht in het 16 meter gebied. En dan kan je wel een voorzet geven. Maar dan is de kans dat je een medespeler bereikt heel klein. Deze bal van Overheem leek heel goed, maar er zat net een beentje tussen, waardoor Vesterhoek niet door kon. En Willem Tweebeen voorkwam dat. Ter Aves speelt hem nu ver naar voren. Dan moet Panagiotou winnen van Haan. En dat doet hij. En dan heeft Hormans de bal na 34 minuten spelen 0-0 nog altijd in de Galgenwaard.
3: Broholm komt zich melden op het middenveld om ook maar eens in balbezit te komen, om te kijken of hij daar vandaan wat kan bewerkstelligen. Geeft die bal mee aan Agogil. Agogil weer terug naar Broholm. Dani de Wit uit de punt van de aanval gekomen. Bal dan terug. Weer naar Hormans. En Hormans breed op Panagiotou. Panagiotou met de bal schijnbeweging in het middenveld van Overheem. En dan een slechte bal van Overheem. Ja, zo kom je nooit aan tempo toe. Agogil pakt op, maar is alweer op eigen helft.
4: Agogil met het balbezit. Waar naartoe? Bal breed naar Mathies Didde. Didde breed op Panagiotou. Loopactie is van Overheem. Panagiotou vindt Katlin. Katlin Zagre. En dan de bal na een goede combinatie bij Broholm. Broholm weggedraaid van de tegenstander. Aan de rechterkant Vesterlund gevonden. Hormans loopt door. Vesterlund vindt Broholm. En die heeft nu wat ruimte. Broholm aan de rechterkant. Komt hij met de voorzet? Nee, dat laat hij Hormans doen. Hormans, lage voorzet, weggekopt over de zijlijn. Ingooi FC Utrecht. Utrecht wil wat tempo maken. Want Hormans sprint naar die bal om de ingooi te nemen. En geeft hem mee aan Broholm.
3: Veel mensen zijn nu mee. En dus is er wellicht wat in te halen in de 16 meter bij Willem II. Daar komt de paas van Agogil. Aan de zijkant Sagre. Sagre opgejaagd door Slorry. Sagre speelt die bal terug naar Panagiotou. Panagiotou met de balbezit. Panagiotou naar Sagre. En iedereen van Utrecht op de bank zegt dat men meer bezetting richting de 16 meter moet hebben. Daar is Katlin. Wordt de bal door Broholm teruggelegd. Van Overheem. Van Overheem. Agogil. Agogil ertussendoor. Dat is bijna goed. Maar dan toch nog de sliding die ertussen zit van Ter Aves. En Utrecht houdt er in ieder geval nog een ingooi aan over.
4: Goeie bal van Agogil. Goed verdedigd door Willem II. Want Zagre had daar alle ruimte om met een voorzet te komen. Agogil nu met het balbezit naar de ingooi van Zagre. Even terug naar Panagiotou. Panagiotou breed op Mathies Didde. Ruimte ligt weer aan de rechterkant. Didde naar Hormans. Daar houdt Vesterlund het spel breed. Broholm maakt nu de loopactie. Krijgt de bal niet. Bal gaat weer terug naar Didde. En die zal hem naar Panagiotou spelen. Dan is de linksruimte nu bij Zagre. Zagre zou de combinatie moeten zoeken met Johan Katlin. Dat doet hij wel, maar hij loopt zelf niet door voor de 1-2. En dus moet Katlin het nu zelf doen. Nu vindt Katlin wel Zagre. Zagre aan de linkerkant. Kom maar met de voorzet. Daar komt die voorzet. Makkelijk verdedigd door Willem II. Maar de bal gaat wel over de achterlijn. Hoekschop nummer 4 voor FC Utrecht. Als we 37 minuten onderweg zijn in de Galgenwaard, waar het nog altijd 0-0 is.
3: Gezapig potje. Je merkt het ook aan de tribunes die zich redelijk rustig gedragen hier. Als nu Johan Katlin zich meldt aan de zijkant van het veld. Aan de linkerkant zal hij de hoekschop gaan nemen met zijn zijn rechterbeen. Twee handen de lucht in. Dan weten ze dat ze in moeten lopen bij de tweede paal. Daar is de aanloop. Daar zijn de handen nog steeds in de lucht. En als die naar beneden gaan, dan gaat de hoekschop getrapt worden. Dat is nu met Johan Katrien bij de tweede paal. De lange zit mis. Maar geen Utrechter om hem daar definitief binnen te koppen. Dani de Wit was er wel. Inmiddels aan de andere kant is de bal van Overheem terug bij Broholm. Broholm die hem inbrengt. Wordt die verlengd door Ter Avis. Krijgen ze hem niet weg. Johan Katrien, Katrien, Katrien. Nog altijd. Katrien. Wat gaat hij doen? Johan Katrien probeert te schieten, maar schiet hem op de rug van Ter Avest. Utrecht houdt er een ingooi en over. Dat is het maximale.
4: Aan de rechterkant van het veld, Johan Katrien, die dit seizoen nog niet scoorde, heeft de ingooi genomen op Zagre. Zagre even terug naar Agugil. Daar komt een speler van Willem II, Vito van Krooijenstad. Die trekt Agugil aan het shirt. En dan mag FC Utrecht de vrije trap nemen. En dat is dan weer een bal die hoog de 16 in zou kunnen. Zagre met links, van Overeem met rechts. Hoe gaan we dat doen? Of gaan we het doen met een soort van combinatietje? Nee, het lijkt erop dat een van de spelers, hetzij Agugil, hetzij Van Overheem, die bal ineens de 16 in gaat brengen. Ruim 38 minuten gespeeld. Van Overheem laat het aan Agugil. Bal draait van het doel af. Daar is de Wit en daar is de redding. Nee, dit was het. De redding van de doelman en Broholm met de tweede inzet. Die gaat naast. Didde met de kopbal dicht bij de openingstreffer. Maar De Lange voorkomt de openingstreffer van FC Utrecht. En Willem II mag een doeltrap nemen.
3: Tweede kans voor FC Utrecht in deze wedstrijd. We hebben eerst een voorzet van Vesterlund gezien, waar De Wit en Zagre dichtbij waren. Nu dus de voorzet van Agugil. En daar was het in één keer Didde, die uitstekend de bal naar de grond kopt, maar dat in het midden van het doel doet. En daar dus stond net De Lange. Nu balbezit voor Panagiotto. Die kopt die bal voor de Haan weg. En dan op het middenveld wordt hij opgevangen door Dani de Wit. Dani de Wit naar Agugil. Doet het niet slecht, hè, Erik?
5: Nee, weet je, het gaat allemaal eerst vooruit. En als we daar staan, dan gaat alles weer terug. En je geeft dus elke keer Willem II de kans om het gewoon te groeperen. En ja, Utrecht speelt in een veel te laag tempo. Je ziet ook de momenten die we hebben waar we gevaarlijk zijn, is eigenlijk met stilstaande momenten, hè, vrije ballen of corners. En verder in het spelveld lukt dat eigenlijk niet.
3: Nu is Katrien op avontuur. Katrien krijgt een tikje. Daar is de overtreding. En dit is een mooie plek voor een vrije trap. Johan Katrien wordt omhoog geholpen door Joris van Overheem. Wie gaat zich voor dit klusje melden? Het is de 40ste minuut bij Utrecht tegen Willem II. De vrije trap is, ik denk, een meter of vijf buiten het strafschopgebied. Iets verder, een meter of 10, zullen we zeggen. En dus op 25 meter van het doel. Het lijkt me Johan Katrien, Bert, die bal wil nemen.
4: Waar zijn Jasper Karlsson en Soufiane El Karouani als je ze nodig hebt, denk ik, als de bal op zo'n plek ligt. Maar goed, misschien dat FC Utrecht een nieuwe specialist uit de Hooghoed tovert. Er staan drie mannen bij de bal. Johan Katrien, Walid Agugil en Arthur Zagre. Van Overheem wijst wat, coacht wat. De Wit.
3: Zagre loopt weg.
4: De Wit en Panagiotou houden zich op in de buurt van de muur. En aan de aanloop te zien is Johan Katrien de man die het gaat doen. 40 minuten zijn we onderweg bij FC Utrecht Willem II. Het is 0-0 in stadion Galgenwaard. De bal gaat richting de Bunnikside. De trap van Johan Katrien gaat in de Bunnikside. En dus blijft het 0-0.
3: 41ste minuut, we noteren hem toch maar voor de zekerheid. Katrien met zijn poging, maar de vrije trap gaat hoog, hoog over het doel van De Lange. En daar is dus dat ook weer alles mee gezegd. Mag die man een doeltrap gaan nemen. 41ste minuut, het is nog weinig verheffend hier in stadion Galgenwaard bij die stand van 0-0. Tussen, nog maar eens gezegd, de nummer 18, dat is de laatste plaats in de Eredivisie. En zij spelen tegen de nummer 15, dat is niet veel beter. En daar staat FC Utrecht.
4: Ja, dat won één keer en speelde twee keer gelijk. Twee keer met 3-3. En de twee ploegen waar FC Utrecht met 3-3 tegen gelijk speelde, die speelden gisteren 3-3 tegen elkaar. Utrecht de bal nu goed veroverd door Vesterlund. En dan krijgt Willem II hem toch weer terug, omdat de combinatie tussen Vesterlund en Van Overheem mislukt. Crosspass van Willem II. Dat ruimte ziet aan de rechterkant. En dan kan daar Ter Avest zomaar opstomen. Dan is het uitkijken. Hinde Ter Avest. Panagiotou stapt uit en blokt het schot. Maar Willem II blijft wel eventjes in balbezit, nu niet meer. Nu heeft Katrien hem en dan zou Utrecht snel moeten omschakelen. De lichte ruimte, want daar is Ter Avest weg. Maar Katrien houdt in en dat komt hem op een fluitconcert te staan in de Galgenwaard. Panagiotou even met een goede beweging tussen twee mannen door. Utrecht had hier de tijd en de ruimte voor een snelle tegenstoot, maar die kwam er niet. Misschien dat er nu alsnog wat komt als Van Overeem de bal aan de rechterkant meegeeft aan Vesterlund.
3: Balbezit is voor Vesterlund. Meelopende is Broholm. Broholm gaat richting de achterlijn. Komt nu met een voorzet met die rechtervoet. Daar is het de Lange die kan pakken. En is die weer te scherp. Komt hij in de doelmond. En geen problemen voor de doelman van Willem II, die hem rustig uit de lucht pakt. Balbezit dus voor de Lange. De Delom is eigenlijk... Nee, het is niet de ding. Het is die andere man met die hele moeilijke naam bij Willem II, die eigenlijk de doelman is.
4: Didion Heudel.
3: Didion Heudel. Daar is het nu het bezit voor Sagre, die over de rug van Slory komt. En dan wordt hij opgevangen door Van Aalst. Van Aalst, dan moet je uitkijken. Van Aalst nu met balbezit. Van Aalst. Gelukkig kan hij niet door. Gaat dus terug en Finn Stam neemt over en speelt de bal naar Chuaon aan de zijkant.
4: En die gooit hem voor de pot waar Didde hem schampt met het hoofd. Zagre uitverdedigd en dan Kathleen de vrije trap krijgt. Na de overtreding van Jaden Slory. Die zijn allebei een klein beetje aangeslagen. Kathleen wordt overeind geholpen door Walid Agugil. FC Utrecht mist een spits, Erik. Want ik zie te vaak Danny de Wit in het middenveld een bal komen halen. En dan is er geen bezetting voorin.
5: Nee, maar je ziet nu net met de omschakeling. Dan ligt er ruimte en dan gaat het toch weer terug. En ja,
4: is dat
5: zo...
4: onzekerheid? Is dat...
5: Nou ja, je hebt dus ook niemand voor. Nee. Hè? En ik vind ook dat Utrecht veel te laag verdedigt. Die moeten veel meer en hoger spelen. Want je ziet dat Willem II, ja, die, met alle respect, maar die kan het gewoon niet.
3: Balbezit, Dani de Wit wordt nu vastgepakt. Ho, ho, ho van de Laan. Dit moet je wel zien, vriend. Dat je dit niet ziet, vind ik toch opmerkelijk. De man uit Kuik, 31 jaar. Hij ziet niet dat Dani de Wit wordt vastgepakt. Dani de Wit gaat nu jagen bij Finn Stam. Dan is het balbezit op het middenveld. Kan Utrecht overnemen met Agugil. En is het balbezit nu voor Sibo Hoornemans. Hoornemans met wat geduld. Meegeven aan Agugil. Aan de buitenkant is het Kathleen. Aan de andere kant vraagt Vesterlund. Maar hij draait om zijn as en speelt de bal door naar Joris van Overeem.
4: Aan de linkerkant nu Kathleen. Kathleen zou naar binnen moeten kunnen komen. Dat is zijn handelsmerk. Zoek een combinatie met Zagre achter de standbeen langs gespeeld. Kathleen in de 16. Penalty? Nee. Ja. Zwalbe of een corner? Wat gaat Van der Laan doen? Hij heeft de kaart in de hand voor Johan Kathleen.
5: Ja.
4: Ik had ook de indruk dat daar een Willem II-speler de bal over de achterlijn gleed. De actie daarvoor was heel mooi van Arthur Zagre. Maar Kathleen krijgt...

0: Vanaf de rechterkant dus weer spelend. Zijn favoriete positie. Wel in een driebands achterhoede. Nu naar Bro Holm. Die wordt vastgepakt door zijn tegenstander. In dit geval is dat de centrale verdediger Dekker. We hebben wat oponthoud gehad vanwege falen van de apparatuur van de scheidsrechters. Dus 4 minuten extra. Die is inmiddels ingegaan. Bro Holm. Goeie actie. Bro Holm naar binnen toe. Bro Holm. Slecht schot. Dat kan dan ook bij de Noor. Hij die binnendoor komt bij Chuaon. Dan is daar altijd nog Maxime Dekker. Maar schiet die bal hoog over en naast het doel van de doelman van Willem II. Het is nog altijd 0-0 in de extra tijd.
1: Over en naast het doel. Nee, het is een ingooi 15 meter van achterlijn. Ja. Het is echt een, zullen we het een totaal mislukte voorzet noemen van Bro Holm.
2: Ja, Blas van Staar.
1: Van de Ven als Van Overheem de bal heeft en meegeeft aan Bro Holm. Bro Holm vindt aan de linkerkant Katlin. Utrecht heeft nog 3 minuten om voor de rust de openingstreffer op het scorebord te krijgen. Katlin, een goede actie. Daar komt de bal voor het doel. En net voordat Dani de Witte binnen kan lopen, zit er langer ertussen. En tikt hem tot hoekschop. En mag FC Utrecht die nemen vanaf de rechterkant. Walid Agugil gaat dat doen. 46 minuten in de eerste helft staan er op de klok. Utrecht heeft toch wel de beste mogelijkheden gehad in de eerste helft, als je ze allemaal optelt en de meeste. Maar het is nog altijd 0-0.
0: Hoekschop, daar vanaf de rechterkant, zal dus indraaien. Daar komt hij, de corner wordt doorgekopt door Holemans. Nu Katlin, nee, hij komt niet tot een schot. Bal wordt weggewerkt door Willem II, opgevangen door Sagre. Sagre naar Van Overheem. Van Overheem brengt die bal weer ver naar de tweede paal. Gaat over dit heen, dat is de langste bij Utrecht. En als die hem al niet kan koppen, dan kan niemand hem meer aanraken. Bal over de achterlijn, de lange mag de doeltrap nemen. We zitten inmiddels bijna in de derde minuut van de extra speeltijd. Van de 4 die we hebben.
1: Ja, en dan heeft FC Utrecht dus nog 2 minuten tot aan de pauze. Totdat wij de catacomben en zij de catacomben gaan opzoeken. Maxime de Lange met de doeltrap. Ver de helft op van FC Utrecht. Waar Panagiotou het luchtduel wint. Dan is het Vin Stam die een parkerende post terugstuurt. Kan dit er meegeven aan Horemans. En Horemans met een wilde trap weer op het hoofd van Vin Stam. En dan Willem II wat slordig. En dan kan Utrecht er misschien uit met Katlin. Zagre met de loopactie. Het balletje met de buitenkant rechts. Gegeven door Katlin. Dan moet Zagre het duel aan met Ter Avest. Dan speelt Ter Avest de bal over de achterlijn. Maar krijgt Willem II de vrije trap te nemen. Zagre snapt daar niks van. Dat laat hij in woord en gebaar merken aan scheidsrechter Van der Laan. Die gelukkig voor Zagre geen Frans verstaat. En Maxime de Lange die neemt de tijd voor de vrije trap. 1 minuut nog in de extra tijd. Met die 0-0 stand, FC Utrecht Willem II. We hebben wat mogelijkheden gezien voor het doel, maar nog geen doelpunt. En dus is het nog altijd 0-0 in de gal gewaard. Als Willem II nog een keer naar voren gaat, maar Utrecht de bal onderschept. De Wit de vrije trap krijgt naar de duw van Calvin Twicht. En we zo aanstonds, denk ik, zullen gaan rusten met 0-0.
0: Balbezit is voor Arthur Sagre, die in de laatste minuut van de extra speeltijd de bal naar Panagiotou speelt. Die zoekt de diepte bij Dani de Wit, maar Utrecht heeft geen diepte. Bro Holm, nee, die komt er niet. Vesterlund is de enige man die diepte heeft in zijn spel. En dat is notabene eigenlijk van origine een verdediger. Balbezit op het middenveld voor Willem II. Daar kan die bal genomen worden. Maar dan is het ook de overtreding die gemaakt wordt. En de vrije trap is dan, omdat Van Overheem de overtreding maakt. De vrije trap is voor Willem II. Inmiddels snel genomen. Van Ter Avest gaat de bal naar Slory. Slory, balbezit, gaat op Zagre af. Slory nu naar de achterlijn. Slory komt in de voorzet. Wordt hier voorgebracht. En kan opgevangen worden door Agugil. Agugil wacht genoeg. En hoort dan het fluitsignaal. Dat horen wij allemaal. 50 minuten bijna gespeeld. FC Utrecht en Willem II. Het is niet al te best. Ruststand 0-0.
3: Maar wij gaan naar de tweede helft van FC Utrecht Willem II, waar het 0-0 staat. We gaan naar de mannen in het stadion, naar Erik, Bert en René.
0: Het algemene gemoed is hier in Stadion Galgenwaard nog dat het toch wel een beetje tegenvalt wat we gezien hebben tegen de hekkensluiter van de Eredivisie. Utrecht komt, let wel, van de 5e plaats af. Hè. Die plek had men vorig seizoen. En Willem II promoveerde vanuit de keukenkampioendivisie naar de Eredivisie toe. En dan heb je meestal niet het meeste geld te spenderen. Dat blijkt ook nu omdat Willem II niet echt heel veel aankopen heeft kunnen doen. Inmiddels staan we er klaar voor en zijn het de mensen die plek hebben ingenomen. Utrecht speelt dus niet richting de Bunnikside. maar richting de plek van Corné Levers. Dat is de stadszijde. En we gaan zo beginnen.

0: het tweede bedrijf. Willem II staat klaar om af te trappen en gaat dat doen met Kelvin Twicht.
1: En met dezelfde elf als voor rust, net als FC Utrecht. Er is niet gewisseld. FC Utrecht staat klaar in een toch wel een soort van 4-3-3 formatie nu. Maar ja, dat is hoe het nu op het veld staat voor de opstelling. Voordat de wedstrijd begint. De tweede helft begint. Die is begonnen. Kelvin Twicht heeft de bal teruggespeeld naar doelman Maxime de Lange. En die heeft de wind nu tegen. En dat merkt hij bij zijn eerste verre trap. Daar is het Van Overeem die bal achteruit kopt. En dan is het gaan regenen in de Galgenwaard. Als Barkas de bal heeft opgeraapt. En meegegeven heeft aan Matthijs Didde. Didde met wat ruimte vindt aan de linkerkant Arthur Zagré. Zagré, tempo meteen laag. Terwijl hij wat ruimte had. Buitenom komt Agugil. Zagré gaat naar binnen. Naar Joris van Overeem. En van Overeem speelt de bal naar Johan Katlin. Die ook ver naar binnen speelt in deze wedstrijd. Naar de rechterkant nu naar Horemans. En naar Vesterlund. Niet naar Broholm. Maar terug naar Horemans. Horemans naar Katlin. Katlin met de loopactie. Komt de bal daar achter de verdediging? Daar komt hij niet. Omdat Chuaoun daartussen zit. En dan heeft Willem II de bal weer. Wordt hij naar voren gespeeld. En dan heeft FC Utrecht hem weer. Omdat de bal naar voren van Willem II slecht is. En van Overeem kan gaan opbouwen.
0: Nog altijd de vele verdedigers bij FC Utrecht. Kijken of dat gaat veranderen met balbezit nu. Waar Vesterlund aan de rechterzijkant speelt. Bal is terug bij Horemans. Horemans breed op Didde. En Didde kan door naar Panagiotou. Of gaat hij een andere optie kiezen. Kiest hem terug voor zijn landgenoot. Dat is Horemans dus. Broholm nu naar binnen toe. Broholm, de mannen die vanaf de buitenkant zouden beginnen. Die veelal vanuit het midden spelen. Daar is Horemans, legt hem terug op Agugil. Agugil snel doorgespeeld. Dan denkt men dat Horemans door zou lopen. Maar is het Van Krooi die ertussen zit. Vesterlund gaat nog wel jagen. En Devin Haan neemt over. En Devin Haan heeft overzicht. En daar heeft Utrecht alle geluk van de wereld. Want Van Aalst controleert die bal niet goed. En daar was Slory helemaal aan de andere kant vrij. Maar gelukkig voor Utrecht loopt dat goed af.
1: Dan komt Panagiotou daar tussen zitten. Nu de verre bal van de doelman. Die wordt opgevangen op het hoofd van Arthur Zagré. Zagré die in de tweede instantie het duel van Twicht verliest. En dan kan Willem II met Slory weg aan de rechterkant. Heeft Panagiotou tegenover zich. Slory met Agugil en Panagiotou. Komt hij met de voorzet. Hij komt met de voorzet. Maar die gaat via een Utrechtsbeen over de achterlijn. En dan mag Willem II de eerste hoekschop van de tweede helft nemen. Het is voor de Tilburgers de derde in totaal in deze wedstrijd. Als we 47 minuten gespeeld hebben. En het Tony Villena is de voormalig international, de voormalig Feyenoorder, die bal vanaf de rechterkant vanuit Willem II bezien voor het doel gaat brengen. 0-0 is de stand in de Galgenwaard. De hoekschop is voor Willem II.
0: Oppassen, Devin Haan. Ik noem hem even de naam van de spits van Willem II. Daar komt hij. Vesterlund in de achtervolging. Mag het naar de andere kant toe. Wordt gekopt. En gekopt in de handen van Barkas. De koppel was van Finstam. Barkas wil dan tempo maken. Chuaoun staat dan in de weg bij Barkas. En dan is de snelle spel hervatting niet mogelijk en gaat het dus nu wat rustiger aan via Arthur Zagré over de linkerkant. Met balbezit nu voor Agugil. Speelt hem door naar Panagiotou. En zo gaat Utrecht in alle rust naar de andere kant met Horemans die de bal nu krijgt van Didde. Didde, dan Broholm, terug naar Van Overeem. Van Overeem terug weer naar Broholm. Broholm die nu naar binnen toe moet. En het paasje heeft combinatie met De Wit. Broholm richting de achterlijn. Rechtervoet. Komt hij met de voorzet. Eerste hoekschop van de tweede helft is daar voor FC Utrecht. Chuaoun veroorzaakt hem. Zesde hoekschop voor Utrecht. Nemend vanaf de rechterkant.
1: Walid Agugil, de man die dat gaat doen dus. Aan de City side. Voor de verandering FC Utrecht in de tweede helft. Met de Bunnik side in de rug. Nou ja, dan kan de Bunnik side er mooi achter gaan staan. Agugil met de trap met links. De koppers zijn mee naar voren. Daar komt die bal laag bij de eerste paal. Horemans had moeten verlengen. Kopt hem richting het doel. Kopt hem over het doel. Als je hem verlengt, dan kan het gevaarlijk worden. Nu komt hij in een positie te koppen waarvan hij nooit op doel kan koppen. Hij probeerde dat wel. En zijn inzet gaat over het doel van de Lange. En dan mag Willem II nu via Maxime Dekker, een exponent van de jeugdopleiding van AZ, de doeltrap gaan nemen. Is de bal nu bij Chuaoun gekomen. Die speelt hem naar voren. Agugil, geen overtreding op Villena, vindt Van der Laan. Agugil nu in tweede instantie de bal over de zijlijn gespeeld. En Utrecht mag ingooien. Tameres en Correia gebarend langs de zijlijn. Willem II met de ingooi. Balbezit is voor Dekker.
0: Maar ik weet niet of iedereen weet wat die bedoelen, die twee, als ze staan te wapperen met hun handen. Balbezit is voor De Lange. Die speelt hem door naar Stam. Stam naar de buitenkant. Daar is de Ravist in de combinatie. Snel gespeeld. Dan zit Zagre ertussen. Gaat de bal naar Katlin. Katlin krijgt een zetje en krijgt een vrije trap. En dan kan Utrecht de bal gaan nemen. Panagiotou doet dat. Het lijkt erop als Utrecht wat meer tempo probeert te maken. Maar volgens nog gaat het nu weer in een trage tempo. Als de bal komt bij Walid Agagil. En hij speelt die bal niet vooruit. Jawel, vooruit. Naar Vesterlund. Hoornemans was gaan lopen. Broholm pakt op. Broholm die nu de combinatie aangaat met De Wit. Broholm naar de rechterkant. Niemand in de 16 meter verder om daar voor de goal van De Lange nog wat te doen. Bal gaat terug naar Hoornemans. Stegeman druk gesticulerend aan de zijlijn. Agogil met de paas dan door naar Dani De Wit. Dit ziet er goed uit. Maar Dani De Wit rost hem dan over, naast en tegen de boarding aan. Aan de andere kant van het veld. Doeltrap De Lange. Daar was Dani De Wit even.
1: Ja, het was een onmogelijke hoek van waaruit de spits van vandaag van FC Utrecht die bal richting het doel probeerde te rossen. Nadat de aanval op zich en het idee van Johan Katlin best aardig was. Akukiel verovert de bal voor FC Utrecht. Van over hem speelt hem naar Vesterlund. Vesterlund even terug naar de Hoornemans. Hoe moeten we beter gaan verdedigen? Vroeg ik afgelopen vrijdag aan Anthony Correia. En die zei vooral duels winnen. Nou, dat vind ik dat FC Utrecht op zich nog wel doet vandaag. Maar ja, je moet ook aanvallen. En dat doet FC Utrecht niet goed genoeg vandaag. Van Overheem neemt de vrije trap snel na de overtreding op Broholm. Bal is aan de linkerkant bij Johan Katlin. Komt hij met een voorzet? Ja, die komt met een voorzet. Maar dan moet Hoornemans een sprint trekken om hem binnen te houden. Dat lukt hem niet. Bijna, maar bijna is niet. En de ingooi is dus voor Willem II. Tjuaum gaat die ingooi nemen. En die neemt daar lekker de tijd voor. Die wacht totdat Jannik van der Laan gaat aangeven dat hij is gaan tellen.
0: Mag hij nu wel doen, hoor.
1: Ja, dat had hij van mij al lang mogen doen. Want dit is echt een gevalletje tijdrekken wat we lang niet gezien hebben sinds de invoering van die nieuwe regel. Het doorkoppen is Van Haan. Het balbezit voor Willem II omdat FC Utrecht de overtreding maakt. En de vrije trap halverwege de speel van de Tilburgers. Tjuaum is de man die hem neemt. En die vindt aan de rechterkant de opening bij Slory.
0: Slory kan wat meters maken. Sagre moet komen. Agogil is terug. Het gaat allemaal door via Kelvin Twicht. Twicht die de bal dan terugspeelt. Maar gelukkig voor Utrecht achter zijn medespeler speelt. En dan kan de overname even duren. Slory leidt balverlies. Overname is van Utrecht met Dani De Wit. Agogil, Vesterlund gaat lopen. Vesterlund gaat sprinten aan de rechterkant van het veld. Maar Agogil is er zelfzuchtig en levert ook zomaar in. Het is er in ieder geval in het begin van die tweede helft die beter op geworden, jongens.
1: Als Dani De Wit de bal over de zijlijn speelt in duel met Vilena, mag Willem II gooien. Agogil had die bal op Vesterlund veel eerder moeten geven, want Vesterlund was al gestart. Maar Agogil gaf die bal niet en daarom heeft Willem II hem nu met de ingooi die beland is bij Dekker. Via Dekker en Stam zijn we bij Ter Avest. Twicht speelt die bal naar voren, maar bereikt Haan niet, omdat dit er dan goed tussen zit. Dan Katlin en De Wit. Katlin aan de linkerkant. De actie van de Fransman. Katlin richting de 16. Katlin!
0: Ja!
1: Goal! 1-0 FC Utrecht, 7e minuut, tweede helft. Johan Katlin doet wat hij zo goed in is. Al aan de voet, naar binnen draaien en hem dan kiezelhard in de kruising jagen. FC Utrecht staat op 1-0. Het is het eerste doelpunt dit seizoen van Johan Katlin. En de Galgenwaard heeft eindelijk eens iets te juichen. Want volgens mij is dit de eerste keer dit seizoen dat FC Utrecht voorstaat in eigen huis.
0: 1-0, doelpuntenmaker Johan Katlin. Hij heeft heel lang opgesloten gezeten in iets dat niet prettig was. Hij wist niet wat hij moest doen, hij wist niet wat hij kon doen, hij wist niet hoe hij het moest doen. En nu doet hij het op een goede manier. En hij valt uit het niet. Ja, want er is niks dat erop wijst dat de tweede helft ging net zo slecht.
2: Ja, ik wil eigenlijk aangeven dat je nu 8 wedstrijden onderweg bent, hè?
0: Ja.
2: En er zit helemaal geen...
0: Nee, er zit geen plan achter.
2: Niks zit erin. En dit,
0: er zit geen idee bij.
2: En dit komt ook gewoon uit de lucht vallen, hè? 2 verdedigers die de verkeerde kant op gaan. Ja. En hij schiet hem fantastisch binnen, hoor.
0: Hij dribbelt daar goed op die 2 man
2: af. Ja, dat doet hij helemaal goed. Maar in het samenspel, daar is het echt huilen met de pet op.
0: Laten we hopen dat het resultaat in positieve zin voor Utrecht gaat werken. Daar de bal van Johan Katlin dus, die binnenging achter het doelman De Lange. Die daarmee voor de 21ste keer dit seizoen gepasseerd is. De defensie van Willem II. Het levert Utrecht gelukkig maar de 1-0 voorsprong op van Johan Katlin.
1: En ik ga mezelf even corrigeren, want tegen PSV kwam FC Utrecht natuurlijk ook op voorsprong. Artem Stepanov was toen de doelpuntenmaker, heel vroeg in de wedstrijd. Alleen ja, je bent bijna vergeten dat Utrecht in die wedstrijd voorstond. Want die ging uiteindelijk met 6-1 verloren. Maar we hopen dat het nu allemaal beter afloopt voor FC Utrecht. Willem II moet nu gaan komen. En Utrecht zou dan moeten profiteren van de ruimtes. Ik zou zeggen, dat schreeuwt om Alarcón. Maar Utrecht is vooralsnog, ja, er zijn wel wat mensen bezig met de warming-up achter het doel van Vasilios Barkas. Maar niemand maakt vooralsnog aanstalten om in te vallen. Dekker, even terug naar De Lange. 55 minuten zijn we onderweg in de Galgenwaard. Als De Lange de bal uitspeelt naar Ter Avest, Zagre goed de paas onderschept. En Zagre nu naar voren kan. Zagre krijgt een tikje, maar geen vrije trap. Bal terug naar De Lange. Willem II weer met een verre bal in de richting van Devin Haan. Maar die gaat opgevangen worden door Agogil. En die bereikt Zagre. Zagre van Overeem. Van Overeem naar Panagiotou. En die vindt de ruimte aan de rechterkant. Heel simpel bij Horemans. Utrecht lijkt even wat vertrouwen te tanken uit die goal.
0: Eindelijk de voorsprong voor FC Utrecht hier in stadion Galgenwaard. Utrecht had toch thuis geen wedstrijd wist te winnen. Van Overeem die de aanvoerder is. De bal rustig terugspeelt naar Didde. Barkas kan. Barkas wordt ook betrokken in het spel. Barkas op de rand van zijn eigen strafschopgebied. Speelt die bal naar voren. Komt dan richting Dani de Wit. Die twijfelt omdat hij in de weg gelopen wordt door Vesterlund. Dat is een miscommunicatie tussen de Noord-Hollander en de Deen. En daar is de overname van Willem II met Kelvin Twicht.
1: Twicht richting de middenlijn. Aan de rechterkant Slory gevonden. Die moet even terug uit. Speelt de bal weer naar Twicht. En van Stam zijn we dan bij Dekker aan de linkerkant beland. Die vindt Chuaon aan de linkerkant. En dan zit Van Overeem tussen een breedte paas. En heeft Broholm ruimte. En Katlin aan de linkerkant. Oh, Broholm heeft hem niet gezien. Nu Dani de Wit met de sliding. Verovert de bal voor FC Utrecht. De Wit krijgt wel een tikkie. Broholm! Dat is een aardige pegel van Marius Broholm. Die daar eventjes vrede sluit met Johan Katlin. Want Katlin die zegt, joh, had je me echt niet gezien in eerste instantie. Want daar was heel veel ruimte bij de Fransman aan de linkerkant. En als die bal gegeven werd, maar ja, as Mil was en Walter Olie, dan hadden we iedere dag pannenkoeken, zei mijn moeder vroeger.
0: Met bal zit nu voor Finn Stam. Die meegeeft aan Hidde Ter Avest. Gaat de middenlijn over. Willem II gaat richting het doel van Barkas. Daar is Van Aalst. Daar is ook FC Utrecht. En daar is Agogil die de overname heeft. Agogil moet oppassen. Wordt opgejaagd door Ter Avest. Ter Avest een beetje de van overheem van Willem II. Aanvoerder en ook heel veel arbeid in zo'n wedstrijd leggen. Als er nu eventueel ruimte is aan de linkerkant, want Ter Avest is daar even weg, maar het wordt opgepakt door Slory. En toch gaat Zagre daar. Maar niemand in de 16 meter. Niemand van de spitsen van Utrecht. Zagre komt naar binnen toe. Zagre komt het schot. Nee, Agogil. En dan de overtreding die gemaakt wordt door Arthur Zagre. In de botsing daar met een speler van Willem II, in dit geval met Finn Stam, geeft een vrije trap aan de gasten uit Tilburg.
1: En die vrije trap die mogen ze nemen in de eigen 16. Eens even kijken wat daar dan gebeurde. Ja, Zagre die schiet, glijdt uit en dan is er een geheven been in die glijpartij. En met dat geheven been raakt hij de speler van Willem II op het bovenbeen. Is dat een overtreding? Ja, volgens Van der Laan wel. En dus heeft Willem II een vrije trap mogen nemen. Dekker heeft de bal nu, Chuaon, aangespeeld. Duel met Vesterlund. Vesterlund loopt de bal over zijlijn. En Vesterlund die wenkt ook naar achteren van jongens, kom aansluiten. We moeten Willem II op eigen helft houden. Chuaon met de bal in de hand. Die weet nu dat hij mag wachten. Want dat mocht hij de vorige keer ook. Van der Laan is blijkbaar vergeten dat hij mag tellen. Didde wint even in de lucht van Haan en speelt de bal dan in tweede instantie over de zijlijn. En dan mag Willem II de ingooi gaan nemen. En dan zegt Johan, jongens, waarom doen jullie er zo lang over om mij die bal te geven? Nou, jij wacht ook steeds heel lang om een ingooi te nemen. Nu weer staat hij ellenlang met de bal in de handen. En Van der Laan, die telt maar niet en die telt maar niet. Utrecht heeft de bal alweer nu. Na een miscommunicatie bij Willem II. Maar de overtreding van Vesterlund is gemaakt, vindt Van der Laan. Die heel veel kleine dingetjes ziet die wij niet zien. En ook wel een aantal dingen niet ziet die wij wel zien. De vrije trap is voor Willem II. Het is 1-0 in de Galgenwaard. We zijn bijna een uur onderweg.
0: Johan Katlin scoorde het enige doelpunt tot nu toe. En het balbezit is weer voor Willem II. Balbezit dan terug van Twicht naar Stam. Stam kan naar de zijkant, naar Ter Avest. Ter Avest kijkt dan vooruit of daar een afspelmogelijkheid is. Daar zit Utrecht dan tussen met Panagiotou. Ten val gebracht. Wie brengt wie ten val? Is de grote vraag. Is het Dani de Wit of is het zijn tegenstander Finn Stam? Scheidsrechter Van der Laan laat het allemaal toe. En die ziet dan dat de bal terug is bij De Lange. De Lange naar Chuaon. Chuaon met het paasje het middenveld in. Probeert Uriel van Ast, Van Aalst de bal door te spelen. Dat lukt ook. En dan is er nu heel veel ruimte bij Slory aan de rechterkant. Oppassen voor Haan. Slory gaat de 16 in. Slory scoort voor Willem II. Daar is de gelijkmaker in de 60ste minuut. Het is de paas over de hele. De wisselpaas, zoals dat heet, komt bij Slorry terecht. En Slorry denkt niet, haalt uit, zoekt de verre hoek bij Barkas. En Barkas ziet hem in de verre hoek verdwijnen. Het is weer gelijk in Stadion Galgenwaard. 1-1 was getekend. Jaden Slorry.
1: 7 minuten heeft Utrecht mogen genieten van de voorsprong. Maar je wist het natuurlijk al op voorhand, want FC Utrecht haalt nooit de nul. En ja, Zagre, die ziet daar een man op zich afkomen. Die kapt hem uit en die schiet hem in de verre hoek. Ik wil geen vergelijkingen trekken met Hartz Moussa in Rotterdam een paar weken geleden. Maar het komt weer daar vandaan. Nadat er een crosspass over de hele wordt gegeven, is Slorry helemaal vrij. Kan naar binnen kappen en doet eigenlijk hetzelfde wat Johan Katlin deed. Naar binnen en dan met het linkerbeen in dit geval uithalen. En Vasilios Barkas passeren. Was hij houdbaar voor de Griek? Ja, nou ja, daar moeten we maar eens een keer goed naar kijken. Hij zat in ieder geval en het is 1-1 en Utrecht moet weer helemaal opnieuw beginnen.
0: En het balbezit is nu voor Van Overheem, die de eerste is die dat nieuwe kan inzetten als de bal naar Hoornemans gaat. Hoornemans die terugspeelt naar Didde. Didde weer lastig, kijken hoe Utrecht hier mee omgaat. Vesterlund moet gezocht worden. Vesterlund, maar die bal is niet te belopen. Erik, wat moeten we doen?
2: Ja, maar Vesterlund is toch geen rechtsbuiten?
0: Nee, maar ik zei toch dat hij rechtsbuiten ging spelen? Ja, nu doen we het.
2: Maar je ziet ook, Katelin speelt niet aan de buitenkant, maar aan de binnenkant. Het is gewoon helemaal niks, René.
0: Ja, en dan hopen ze op zaken.
2: Het is zo frustrerend om te zien ook, dat je denkt van, wat zijn we nu in godsnaam aan het doen?
0: Nu is Slorry weer weg aan de zijkant. Die komt met een voorzet, houdt die bal nog binnen. Botst dan samen met Zagre tegen de boarding aan. Zagre raakt daarbij geblesseerd. En die kan dan gewoon aan de zijkant geholpen worden.
3: Hij ligt aan de buitenkant.
0: Ja, hij ligt buiten het veld. Dus Barkas moet door en Barkas gooit dan uit.
2: Ja, ik zou gewoon doorgaan.
0: Jij kan ook voetballen.
2: Ja, hij ligt aan de buitenkant.
1: Scheidsrechter hoeft het spel niet stil te liggen, want de speler ligt buiten het veld.
0: Daar komt de medische assistentie van FC Utrecht aan. Die komt wel met een aardige vaart richting Arthur Sagré. En gaan we kijken wie er zich klaarmaakt voor eventueel een invalbeurt. Want dit ziet er niet goed uit bij Sagre, die daar tegen de boarding gaat. Het sprintduel uitvecht met Jaden Slorry. Uiteindelijk kan Slorry toch nog een voorzet produceren die Barkas eenvoudig kan oppakken. Maar dan is de botsing onvermijdelijk en komt hij in aanraking met de boarding. Barkas gaat samen met scheidsrechter Van der Laan even kijken bij het slachtoffer dat inmiddels op zijn rug ligt en geholpen wordt door de medische.
2: Maar deze scheidsrechter is wel heel slecht, hoor.
0: He?
2: Die slecht
1: scheids... Hij moet gewoon doorgaan.
2: Er is toch helemaal... Hij is buiten het veld.
0: Het is de week van de scheidsrechter, Erik. We mogen geen kritiek hebben. Het is een 5e eredivisiewedstrijd tot nu toe. 11 keer geel, 1 keer rood en 1 keer een penalty. Rood was voor Floranus van Pek.
2: Willem II mag gewoon gooien, ja.
1: Ja, maar Willem II zal hem dan wel inleveren bij FC Utrecht.
0: Ja, Sager staat weer. En die zal dus een minuutje moeten wachten. Want dat is dan wel de consequentie. Hoewel die buiten het veld lag, mag die niet zomaar terugkeren. Willem II heeft wel sportief gehandeld. De bal aan FC Utrecht gegeven. En Barkas, die de bal kreeg, heeft hem meegegeven aan Broholm.
1: Die hem helemaal achterin komt halen. Nu Hoornemans bereikt, maar achter Hoornemans speelt. Hoornemans moet terug naar Didde. Willem II zet even hoog druk. Ook al omdat Utrecht nu met 10 man speelt natuurlijk. En dan is Hoornemans de man die de bal heeft gekregen van Broholm. Maar Hoornemans verspeelt de bal. En Willem II ruikt bloed. Want Willem II denkt, ze zijn met eentje minder op dit moment. Daar komt de voorzet in de handen van Vasilios Barkas. Zagre is terug in het veld. Barkas wilde snel naar voren, maar ja, daar stond bijna niemand. Dus is het slim van Barkas om even te wachten. En alsjeblieft, Correia, alsjeblieft, breng Alakon of Bleek voor Vesterlund. Want nu speelt FC Utrecht zonder vleugelspits. En dat, daar heb je er niet zoveel aan. Katlin nu met de actie. Katlin kan ver komen. Steekbal is op Vesterlund. Vesterlund tussen twee. Willem II is in. John Ayou is daar het eerst. Chuaon is daar als eerste bij, maar levert in bij Broholm. Broholm dan richting de 16 met de voorzet. En er is helemaal niemand van FC Utrecht.
0: We gaan over de zijlijn aan de andere kant. De voorzet van Broholm waar niemand was. En dus kan Willem II dat zojuist dus naast FC Utrecht weer het scorebord terechtkomt door Jaden Slorry. Bij die stand van 1-1 degene die de ingooi mag gaan nemen. Overigens wel weer 11 tegen 11. Want Sagre is inmiddels weer teruggekeerd nadat hij even behandeld werd. Devin Haan kopt door. Vesterlund zit ertussen. Je kan het hem niet verwijten, de Deen. Want die is overal en doet overal zijn uiterste best. Maar het getuigt niet van heel veel lef dat er gekeken wordt naar iemand. Alakon gaat zich klaarmaken voor een invalbeurt. Vesterlund trekt nog eens een keer de stutten aan. Vesterlund, wordt die ten val gebracht? Nee, Tjuaon in de achtervolging. De Deen heeft geen controle. En dus komt die te vallen. En is het balbezit voor de Lange. En dat is de doelman van Willem II.
1: Inmiddels vindt Stam in balbezit. Stam breed gelegd op Dekker. We zijn halverwege de helft van Willem II. Als aan de rechterkant Hidde ter Avest wordt gevonden. Alakon. Per Kloosterboer ook. Die het shirt uittrekt voor een invalbeurt. En ik had ook de indruk dat Adrian Blake mogelijk in de ploeg gaat komen. Er gaan er een paar komen bij FC Utrecht zo aanstonds. Want er moet natuurlijk wat gebeuren. Er moet gewonnen worden. Vesterlund probeert de bal te veroveren, maar dat lukt hem niet. En Vesterlund, je ziet het aan de manier van lopen, zit er ook aardig doorheen in deze fase van de wedstrijd. Als de Wit het duel aangaat in de buurt van de 16 van Willem II met Dekker. Dekker terug op Tjuaon. Tjuaon speelt hem naar voren. Maar met die ballen naar voren, Willem II levert ze bijna allemaal in bij FC Utrecht. Zo ook nu. Zagre kan breed op Didde. We zijn halverwege de speelhelft van FC Utrecht. We zijn bijna halverwege de tweede helft van deze wedstrijd. Het is 1-1 in de Galgenwaard. En dat is naar die voorsprong van FC Utrecht een tegenvaller. Van Overheem zoekt het aan de linkerkant bij Katlin. Maar bereikt Katlin niet. Bereikt wel Hidde ter Avest. Dat waren vroeger misschien hier ooit ploeggenoten. Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Ter Avest met het balbezit. Die mag de vrije trap nemen voor FC Utrecht. En we zien nog even in de herhaling dat moment net met Vesterlund. Dat is zeker geen strafschop. Terecht dat de VAR niet op de lijn kwam.
0: En het balbezit is voor De Lange, die de doelman is van Willem II, die meegeeft nu aan Vint Stam. Stam, nee, het is Maxime Dekker. Speelt die bal door naar Van Krooi. Vito Van Krooi op het middenveld. Vindt die Calvin Twicht. Twicht terug naar zijn doelman De Lange. Ja, een 1-1 zal prima zijn voor Willem II. Dat is toch weer een puntje erbij in een uitwedstrijd. Als de bal nu komt bij de zijkant, bij Ter Avest, die hem ook weer terugkrijgt vanuit het middenveld. En zo is Willem II even de ploeg die rustig de bal rond kan spelen. Dekker vindt Haan. Devin Haan draait weg bij Mathijs Didde en speelt die bal naar de zijkant, naar Vito Van Krooi.
1: Van Krooi met Vesterlund voor zich. Van Krooi wil met de voorzet komen. Vesterlund zit daar tussen. En dan is het balbezit blijft wel voor Willem II via Dekker. Dekker vindt Twicht, maar die wordt van de bal gelopen door Van Overheem. Dan moet er snelheid gemaakt worden. Dan moet er een sprint getrokken worden. Broholm is nu aan de rechterkant. Er is niemand voor het doel, dus Broholm moet even wachten met de voorzet. Vindt dan Dani de Wit niet. Moet Dani de Wit in de voeten spelen, maar er is geen spits. En daardoor kan die voorzet niet gegeven worden. Vesterlund, die is er klaar mee. Die is finaal op en gaat naar de kant. Dat mag ik tenminste aannemen, dat Angel Alakon degene is die voor hem in de ploeg komt. En Per Kloosterboer is de vervanger van Arthur Zagre. Twee wissels bij FC Utrecht, halverwege de tweede helft. Zagre naar de kant en zijn vervanger heet Per Kloosterboer. En Niklas Vesterlund naar de kant. Zijn vervanger heet Angel Alarcon.
0: Angel Alarcon dus spelend met het nummer 11. Hij in de ploeg. Dat betekent dat we de oude waardes weer terug zien komen in het stadion Galgenwaard. En dat Per Kloosterboer, daar denk ik toch niet dat dat de handigste keuze is. Nee. Om in de snelheid tegen Xlorri te moeten spelen. Nee, daar gaan we risico aan.
2: Nee. Nou, het viel me al op dat hij bij het tweede ook al als linksback speelde. Maar nee, dat zie ik ook niet.
0: Geen gelukkig huwelijkje daar. We gaan kijken wat Alakon kan. Die geeft mee aan Broholm. Broholm naar Wit. De Wit, De Wit kan hem doorspelen. Ah, ja, jammer zeg. Johan Katlin, daar was hij weer. Man van de wedstrijd tot nu toe. Johan Katlin in de draai op aangeven van De Wit. De Wit geeft de voorzet. Katlin haalt uit, maar schiet hem naast het doel van doelman De Lange.
1: En die mag de doeltrap gaan nemen voor Willem II. Laat dat over aan Dekker. En dan wordt er nu dan eindelijk geteld door Van der Laan. Op het moment dat hij zelf ook wel ziet dat Willem II echt wel aanstalten aan het maken is om die bal te nemen. Wint Kloosterboer zijn eerste duel van Jaden Slorry. En zijn tweede duel ook. Hij komt in ieder geval in balbezit. En doet dat sterk. Via Panagiotou is dat nu Joris van Overheem. Die vindt Agugil. En Agugil moet de opbouw dan gaan verzorgen voor Utrecht. Laat dat dan van Overheem. Krijgt hem terug. Hij kan wat meters maken. Loopactie is van Broholm. Loopactie komt ook van Horemans aan de rechterkant. Maar Agugil zoekt het langs de andere kant. Via De Wit. Die gaat even terug naar Van Overheem. Die de bal onder zijn voeten door laat lopen. Van Overheem moet hem zelf gaan halen en kan dan weer de aanval gaan opzetten. Maar ja, de vaart is er natuurlijk wel uit. Broholm nu. Broholm terug naar Van Overheem. De loopacties van Alakon zijn er wel. Maar Alakon had natuurlijk, ja, is makkelijk gezegd achteraf, gebracht moeten worden toen hij er met 1-0 voor stond. Willem II moest aandringen. Dan heb je ook wat aan de snelheid van Alakon. Nu staat Utrecht al vooraan. En moet Alakon het met met de bal doen in plaats van met zijn snelheid. Nu Hormans op Alakon. Alakon terug naar Van Overheem. We zijn bij de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Alakon naar Van Overheem. Het is 1-1. We hebben bijna 70 minuten gespeeld in de Galgenwaard.
0: Didde krijgt de bal van Van Overheem. Didde kan breed. Doet het middenveld in. Daar is het Katlin die de bal verliest. Katlin is nu wel iemand die aan alle kanten bezig is. Terwijl Devin Haan, en dan moet je uitkijken, in de diepte wordt weggestuurd door Willem II. Haan wordt op zijn uitgezeten. Kan dus niet richting het doel van Barkas. Gaat de bal wel over de zijlijn. Aangeraakt door Agogil als laatste. Van Krooi laat de ingooi over aan Nathan Touahon. Die de ingooi zal gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Even kijken naar het rechter. En nu wordt er geteld. Nu moet Touahon tempo maken. 3, 2, 1, 0. Maar de bal is inmiddels in het veld. Devin Haan heeft hem al verloren. Aan Utrecht, aan Alakon. Overname is er van Overheem. En dan komt de paas net niet bij Katlin. Overname is er dan van Finstam. En dat is de speler van Willem II.
1: Johan nu met het balbezit, linker verdediger. Terwijl ook Willem II twee keer gaat wisselen. Daar komt Anas Zarouk in de ploeg. En ook is er Gurbus gaat in het elftal komen van John Stegeman. En dan is de vraag, gaat Willem II nog jagen op een driepunter? Of gaat Willem II proberen die 1-1 te consolideren hier in de Galgenwaard? Waar FC Utrecht dus dit seizoen nog geen wedstrijd won. Slory, de man van de gelijkmaker, vindt aan de buitenkant van Aalst. Maar die stond buitenspel. En dus is de vrije trap voor FC Utrecht. Als we 71 minuten gespeeld hebben en Willem II gaat wisselen. Zarouk en Gurbus komen in de ploeg. En we gaan zo aanstonds op het bord zien wie er uitgaan. Dat is Slory die eruit gaat. Nou, dat is dan de reactie op het komen van Per Kloosterboer. Het is Gurbus die daar naar de rechterkant gaat namens Willem II. En Zarouk die komt in de ploeg voor Tony Villena. Dat is een aanmerkelijke verjonging van het elftal van Willem II. Als we 71 minuten gespeeld hebben in de Galgenwaard bij FC Utrecht Willem II, waar het nog altijd 1-1 staat.
0: Wat zou jij doen, Erik?
2: Ja, ik zou voor Utrecht, ja, ik zou een midden, ik zou achterin eentje eraf halen. Maar ja, ze hebben Kloosterboer hebben ze er al in gezet. Dus je blijft in principe met die mensen spelen.
0: Je speelt nu met 4 in feite.
2: Ja, maar weet je, het wordt.
0: Maar het opkomen van, nu zou je eigenlijk zeggen van, nu moet Katlin vanaf de linkerkant blijven spelen.
2: Ja, ik zou Sam van Duin erbij zetten. Hè, dat het daar toch wat meer druk te krijgen. Om daar toch hoger te gaan spelen. We spelen veel te laag in het gat, in een veel te laag tempo. En ja, hier ook dit, gewoon ballen van de ene kant naar de andere kant. Het gaat allemaal net niet. En ja, het is eigenlijk gewoon te droevig om te zien.
0: Moet wel zeggen, beste man bij Utrecht, Katlin.
2: Ja, maar ook die speelt te veel, vind ik. En achteruit en te veel aan de binnenkant. En je ziet ook de goal die hij maakt. Hij moet van buiten naar binnen komen. En ja, het staat gewoon niet goed.
0: Balbezit is voor Finstam. Die probeert voor Willem II de bal in eigen gelederen te houden. Wordt dan doorgekopt vanuit het middenveld voor Zarouk, die hem voor het eerst doorkopt. Maar Utrecht heeft hem alweer via Panagiotou en Oremans.
1: Maar Utrecht speelt nu wel 4-3-3 met Broholm wat meer op 10. Hoewel dat ook wel erg zwervend is. En Katlin wel wat meer aan de buitenkant dan voordat de wissels plaatsvonden. Duidelijk is dus dat Kloosterboer niet de man is die er overheen moet komen. Alarcon zoekt de combinatie met Hormans die ver naar voren is. Agogil nu, Broholm. Broholm aan de rechterkant van het veld. Broholm met de actie. Kan Broholm de 16 in krijgen? Nee, hij legt hem even klaar voor Alarcon. Alarcon dan met de voorzet. Komt niet bij Dani de Wit. Wordt weggekopt door Finstam. Opgevangen door Alarcon. En Alarcon mag het weer opnieuw gaan bedenken. Laat dat nu even over aan Walid Agogil. En die vindt Nicolas Panagiotou in de as van het veld. Van over Panagiotou. En dan gaat Utrecht het opnieuw proberen van achteruit nu via Didde naar Hormans.
0: En Hormans aan de zijlijn dus. Geeft mee aan Alakon. Alakon ook weer terug naar Hormans. De ruimtes zijn beperkt. Willem II nu in een laag blok spelend. Dan is daar de paas op Broholm van Overheem. Dan wordt hij ten val gebracht. Ja, dat is een overtreding van Kelvin Twicht. Dat kunnen ze nauwelijks geloven. Stegeman is heel boos. Maar Utrecht mag wel een vrije trap nemen. Op de rand van de 16 meter gebied aan de rechterkant van het veld staat iets buiten het puntje van de 16 meter. Wie gaat dat doen? Van Overheem of Johan Katlin? Gaat Katlin dat doen met links? Nou, dat lijkt me niet. Dat is een rechtspoot. Die gaat dat niet doen. Terwijl wel daar Alarcon eventueel denkt van, nou, dat is wel een balletje voor mij, toch?
2: Ja, ik zou hem gewoon keihard op de goal schieten. Ja, maar met mensen hier,
0: ze
2: inlopen.
0: Staan allemaal in de doelmond ook. Haan staat gewoon bij de eerste paal. Nou, wat gaan we doen? Johan Katlin of Angel Alarcón? Nee, het is Agüil die daar bij de bal staat. Het is Katlin die bal voorbrengt. Dan komt hij bij de tweede paal. Wordt weggekopt door Ter Avest, opgevangen door Horemans. En nu wel Alarcón aan het balbezit. En hij speelt die bal breed op Agüil. Agüil, kom je tot een schot? Durf je te schieten? Nee, want het duurt te lang. Het duurt te lang. Ik sta hier al een tijdje met de bal terug naar Per Kloosterboer.
1: En Broholm, die even boos was dat hij die bal niet kreeg, die geeft nu een no-look pass mee aan Agüil. Agüil wil hem voor zijn linker hebben om met een goede voorzet te komen. Steekt hem het 16 meter gebied in. Katlin. Katlin.
0: Ja!
1: Katlin. 2-1 naar Utrecht. Met zijn linker schiet hij hem binnen. 75e minuut. Goeie actie. Weer van Johan Katlin. FC Utrecht weer op voorsprong. En nu is het, zou je zeggen, vasthouden. Dit was een goede actie van FC Utrecht. Een goede aanval over Wilschijven. En een knappe goal van Johan Katlin met zijn verkeerde been. Maar hij zit er wel in.
0: Twee keer. Dat is wat.
2: En met zijn linkerpoot.
0: Ja. Links en rechts heeft hij nu gescoord. Dus dat is heerlijk voor Johan Katlin. De man van de wedstrijd vond ik hem al. Hij wordt meer en meer belangrijk als hij dit ook kan. Dit is ja, misschien wel zijn terugkeer naar zijn oude vorm. Want we hebben hem 7 wedstrijden nauwelijks gezien. En nu 2 keer scoren. En dat is dus heel erg belangrijk voor Johan Katlin. Zou hij niet de spits kunnen zijn in plaats van Dani de Wit? En dan gewoon Bleek aan de linkerkant zetten?
2: Ja, dat kan ook.
0: Toch? Hij durft wel wat in de 16 meter.
2: En hij heeft snelheid, ja, dat zou kunnen.
1: En met de Wit als doorkoppende 10.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nou, misschien wordt het in Correia eens voorstellen.
0: Ja, we gaan het dus voorstellen aan hem. Nu Didde met de kopbal. Utrecht met de voorsprong. En hoe lang nog? We hebben nog een kwartiertje te spelen.
1: Het balbezit voor Tjuan in duel met Angel Alarcón. De Indonesische international van Willem II wint dat duel. Twicht heeft de bal nu op de speelhelft van FC Utrecht. Legt hem even terug naar Maxime Dekker. Dekker op een van die twee invallers. Zarouk is dat. En die speelt hem naar de buitenkant naar Ter Avest. Loopacties voor het doel. Ter Avest, ja, ik zei het al in de eerste helft. Van die hele lichte ballen. Ook deze voorzet van Hidde Ter Avest zeilt. Gedragen, nou ja, niet gedragen door de wind. Ja, misschien wel gedragen. Door de wind ver over het doel van Vasilios Barkas. Terwijl het weer regent in de Galgenwaard. Maar de wind gelukkig niet onze kant op staat. En dat scheelt een stuk als je op de perstribune zit in de Galgenwaard. Dus de wind jouw kant op staat, is zo'n regenbui een garantie voor een nat pak. Nu valt het voor ons allemaal mee. Maar voor de man op het veld niet. Want die staan in de zeikende regen. En Barkas die trapt nu de bal naar voren. Dan moet de Wit hem opvangen. Maar Twicht heeft hem als eerste. En dan maakt Van Overheem een overtreding op Van Krooi. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik snap voetballers niet altijd. Je gaat zo opzichtig aan de arm van een tegenstander hangen en dan krijg je een vrije trap tegen en dan doe je net heel verbaasd alsof je niks gedaan hebt.
0: Ja, wat doe ik dan?
1: Ja, ja.
0: Balbezit is voor Willem II, jongens. Laten we even oppassen. Daar is Ter Avest die bal weer terugspeelt naar Stam. Stam kan breed op Dekker, maar Stam denkt ik ga de andere kant op. En speelt hem weer op Ter Avest met balbezit nu die de bal doorspeelt. Probeert in de combinatie te krijgen met Zarouk, maar de hakbal van Zarouk komt er niet. Wel blijft er een ingooi over voor Willem II. Het is de 78e minuut. Gaan we het unicum van het voetbaljaar 26-27 meemaken. De eerste thuiszege van FC Utrecht. Dit seizoen in speelronde 8. Met balbezit nu voor Stam. Want FC Utrecht leidt hier tegen Willem II met 2-1.
1: En het balbezit is voor Willem II dat door de as aanvalt. En daar nu eventjes een vrij leuke kan combineren. Maar Twicht moet wel weer naar achteren. Zarouk die vindt Gürbüz aan de rechterkant. Die heeft Kloosterboer tegenover zich staan. Kloosterboer blijft naar de bal kijken. Niet in de bewegingen trappen. Doet hij goed. Bal moet achteruit naar Ter Avest. Terwijl het opgehouden is met zachtjes regenen. Heeft Dekker de bal. En die legt hem achter de verdediging. Tjuaon kan hem niet belopen. Bal schiet door op het gladde veld. De doeltrap is voor FC Utrecht. We gaan aftellen. 78e minuut is voorbij. Minuut 79 is begonnen. Utrecht leidt in de Galgenwaard nog altijd met 2-1.
0: Resultaat is goed. Wedstrijd is nog steeds niet van een hoog niveau, zullen we maar zeggen. Maar eerst maar eens dat resultaat over de volle 90 minuten brengen met de bal van Barkas richting Broholm. Daar is de kopbal vanuit het middenveld. De kopbal van Kelvin Twicht. En de ingooi voor Utrecht. Horemans gaat dat doen, terwijl Bleek en Davy van den Berg zich klaarmaken om zo in de ploeg te gaan komen. Is dit de paas van Didde? Wat doe jij nou, joh? Die levert hem zomaar in bij Gürbüz. Gürbüz met Panagiotou. En dan is het paasje nu op Ter Avest. Terug naar Gürbüz. Jongen, Didde, hoe kun je toch zo die bal weggeven. Gurbuz met het balbezit. Gelukkig heeft het tot nu toe nog niet tot grote gevolgen geleid voor FC Utrecht. Een foute paas van Dinnen. En nu het balbezit voor Willem II.
1: Dat naar voren wil, naar voren moet, want het staat achter. En FC Utrecht maakt daar een overtreding. Panagiotou is nu de man van het gebaar. Wat Geel. Doe ik dan? Gele kaart voor de Cypriot. Maar de overtreding op een speler van Willem II die daar met pijn ligt. Ik kan even niet goed zien wie het is. Het is Ter Avest die daar is gaan liggen. Bij Utrecht dus Van den Berg en Bleek die klaarstaan om in te vallen. En bij Willem II, voormalig IJsselmeervogelspits, Thomas Verheid, die ook klaar staat om in te vallen. En ook Alessandro Cirani. Die man die heeft beide hebben ze al een doelpunt gemaakt dit seizoen. Nou, daar heeft Willem II er nu zo gek veel van. En zij zijn dus mensen die wat zouden moeten kunnen uitrichten. Verheid komt erin voor de man met het nummer 32. Dat is Vito van Crooy. Ja, dat is de Horst Rubesch van de jaren 20 die nu in de ploeg komt bij Willem II. Wel van iets mindere kwaliteit, zo eerlijk moeten we ook wel zijn. En Cirani die komt in de ploeg voor Chuaon, de linkerverdediger van de Tilburgers, dus uit het veld. En bij Utrecht wachten ze nog even met wisselen. Eerst even die vrije trap afwachten, nu staat de organisatie nog. De 81ste minuut. Het is spannend nu met die vrije trap van Willem II.
0: Bij Horst Rubesch denk ik altijd aan dat ongehooien dat ja. Die was. Nu komt de voorzet. Moet je uitkijken. Dat doet Utrecht gelukkig. Daar is de kopbal van Dani de Wit. En wordt door Gurbuz en door Katlin over de zijlijn gewerkt. Katlin als laatste aangeraakt. En dan komen nu de wissels bij FC Utrecht. Tenminste, dat wordt er aangegeven vanaf de zijkant van het veld. Als Willem II dus even moet wachten met de ingooi. Broholm gaat er in ieder geval af bij Utrecht. Broholm. En voor hem komt
1: Bleek.
0: Bleek, Adrien Bleek.
3: En hij wordt vervangen door nummer 15, Adrien Bleek.
0: En nummer 38 gaat het veld verlaten. Dat is Agogil. En voor hem Davy van den Berg met nummer 34. Dan zijn dat de wissels. Ik kan Willem II gaan ingooien aan de rechterkant van het veld. Het is gewoon 11 tegen 11.
4: Die Horst Rubesch had trouwens wel een heel groot hoofd.
0: Ja, ja, daar heb je nog tegen gespeeld. Nee, daar heb je niet tegen gespeeld. Nee. Bij HSV was dat toch?
4: Ja.
0: Horst Rubesch.
4: Ja.
0: Jongen.
4: Ja, grote kerel.
0: Daar schrok je van als je naar de sportshow keek.
4: Ja.
0: Zo. Met het balbezit nu voor Finstam, ja. Die meegeeft aan Maxim Dekker. Willem II gaat op jacht naar de gelijkmaker in de Galgenwaard.
1: Er zit iemand op de bank bij FC Utrecht te luisteren naar onze livestream. Want kijk eens hoe Katlin nu staat, hoe de Wit staat en wat Bleek is gaan lopen, jongens.
0: Ja, zo moet je het doen. Ze leren het wel.
4: Misschien moeten we dan ook voor de wedstrijd nog iets doen.
1: Ja, het balbezit is wel voor Willem II. Gurbuz, die raakt hem even kwijt aan Kloosterboer. Alleen die bereikt medespeler Adrien Bleek niet. De bal wordt opgevangen door Matthijs Didde. Die ziet zijn kopbal onderschept worden door Dekker. Die daar vervolgens niks goeds mee doet. Hoormans nu met een verre bal in de richting van Dani de Wit. Die wordt even vastgehouden door Vin Stam. Kopt hem dan zomaar terug zijn eigen defensie in. Waar Panayotou en Van den Berg het samen goed oplossen. Barkas heeft de bal. We kijken naar het scorebord. Daar staan 82 minuten en 45 seconden. FC Utrecht leidt met 2-1. 7 minuten nog en een beetje. Plus de extra tijd die erbij komt aan het einde van deze tweede helft. FC Utrecht leidt tegen Willem II met 2-1. En wat zal de Galgenwaard juichen van blijdschap en opluchting als die overwinning van FC Utrecht over een minuut of 10 nog altijd op het scorebord staat. Didde terug naar Barkas. En Barkas geeft mee aan Panagiotou.
0: Panagiotou met de lopende Davy van den Berg. Daar is het balbezit voor Adrien Bleek. Bleek in de rug geduwd. Zit daar. En Ter Avest. En de overtreding van Ter Avest levert de vrije trap op voor Utrecht. Inmiddels genomen. Panagiotou terug naar Barkas. Barkas door naar de voorste lijn. Het is Katlin die vanaf 10 speelt, jongens. En Dani de Wit blijft gewoon de meest vooruitgeschoven aanvaller van Utrecht. Als het balbezit er is voor Hoornemans, die nu Katlin vindt, die de diepte ingaat. De man van de wedstrijd, Johan Katlin. Dani de Wit komt voor de goal. En daar is ook Alakon. Alakon! Hij schiet hem naast. Hij schiet hem echt ver naast. Hij kan hem ook meenemen.
4: Ja.
0: Hij kan hem aannemen.
4: Ja, kan
0: hij
4: hem
0: kan twee stappen zitten. En hij kan hem op doel spelen. Maar de Spanjaard schiet hem naast.
1: Als je alle opties van René net hebt gehoord en goed tot je hebt genomen, dan had dit gewoon een doelpunt moeten zijn. En de kans was er ook voor Angel Alarcón om dat doelpunt te maken. Van Heid wint in de lucht, maar levert in bij Alarcón, die in tweede instantie niet voorbij Calvin Twicht komt, die de bal rustig terug kan spelen naar zijn doelman, naar De Lange, die dan maar weer gaat zoeken naar Thomas Verheid, die de duels moet gaan uitvechten nu met Matthijs Didde. Utrecht wint de bal via Van Overheem op het middenveld. Alarcón, De Wit, Alarcón. Davy van den Berg vraagt in het hart van het veld, krijgt de bal nu net niet aangespeeld, omdat het paasje van Alarcón wat aan de zachte kant is. En dan moet Utrecht in de achteruit. Dat doet Van den Berg uitstekend met een sliding op de bal. Dan ligt er een speler van Willem II geblesseerd. Maar Utrecht gaat door met Adrian Blake. Adrian Blake, de 16 in. Gaat hij zelf? Ja, nee. Want de bal gaat even terug naar Kloosterboer. Kloosterboer, Van den Berg. Van den Berg, Kloosterboer. Nee, dit is Blake. Blake komt dan met een voorzet. Die wordt weggekopt door Maxime Dekker. Willem II zal die bal er misschien wel uit willen hebben. Omdat daar Van Aalst is dat nog altijd geblesseerd ligt. Maar het spel gaat weer door. Willem II is met zijn 10,5. Als de bal op Gurbus wordt gespeeld. Maar dit kan die bal gewoon over de zijlijn laten lopen.
0: En dus geen kind overboord, geen man overboord. Het is gewoon ingooi voor Utrecht. En zo heel zachtjes aan in de 86e minuut begint de Galgenwaard een beetje te geloven in de eerste zege thuis van het seizoen 2026-27. Ingooi is van Oremans, die hoog gaat richting Dani de Wit. Dani de Wit met Vinstam op het middenveld. Komt Davy van den Berg te laat. Is daar de overname van Zirouk. Zirouk en die gaat naar Gurbus. Gurbus, oppassen. Daar is de bal van Gurbus. Oh! Voorlangs. Langs de goede kant van de paal. Maar daar was het Gurbus die heel dichtbij de gelijkmaker weer was. Maar Barkas heeft geluk. Hij gaat naast.
1: En dus blijft het 2-1 voor FC Utrecht. Beginnen de billen zich langzaam een beetje te ontspannen. Maar ik denk dat die ontspanning pas totaal is als het eindsignaal daar is. Of als Utrecht ergens in de komende minuten nog de 3-1 op het scorebord weet te toveren. Barkas met de verre bal. De Wit kopt door. Katlin moet nu meegeven aan Alarcón. Maar daar zit Zarouk tussen. En dan wil FC Utrecht de ingooi. Krijgt FC Utrecht ook de ingooi. Terwijl Willem II ondertussen nog een wissel aan het voorbereiden is. Obi gaat in de ploeg komen. Gaat dat nu al gebeuren in afwachting van de ingooi van FC Utrecht? Het wisselbord wordt al gepakt. En dan mag Obi er daarbij komen. En dan gaan we eens even kijken wie degene is die naar de kant moet komen bij Willem II. En als we dat al gezien hebben, ik denk Van Aalst. Ja. Dat is de man die net dat tikkie kreeg. Die al een beetje strompelt naar de zijkant. Obi, zijn vervanger, Hoormans met de ingooi namens FC Utrecht. Waar bij Utrecht ook Medic inmiddels klaar staat om eventueel in de ploeg te komen als extra verdediger om deze voorsprong over de streep te trekken. Davy van den Berg mag de bal aannemen, maar speelt hem niet goed. Kloosterboer die krijgt dan een lelijke botsing met Hidde ter Avest. En dan moet FC Utrecht hem. Er staat sowieso een verdedigende wissel klaar. Maar dit is geen lekkere botsing voor Per Kloosterboer. Utrecht krijgt nog wel een ingooi. Kloosterboer en Ter Avest, een stevige botsing. Kloosterboer staat weer. En lijkt verder te kunnen. Als Utrecht ondertussen de ingooi mag gaan nemen. Aan de linkerkant van het veld. Met nog 2,5 minuten op de klok. Plus de extra tijd. Is het Bleek die gaat gooien. Waar gaat hij naartoe? Naar Dani de Wit. Die wil meegeven aan Kloosterboer. Maar geeft hem achter Kloosterboer. Willem II mag gooien.
0: Hodeman stond net uitgebreid te praten met Anthony Correa om de laatste puntjes op de i te zetten. Hoe dat nu verdedigend opgelost moet worden. Want daar is natuurlijk die Verheid gekomen. Daar is die Haan nog altijd. En daar is nu het balbezit voor FC Utrecht met Van Overheem. Van Overheem, overzicht. Bleek aan de zijkant. Bleek met Katlin bij hem. Met eventueel Dani de Wit in het verlengde. Dan gaat Bleek nu door. Nee, gaat terug. Terug naar Kloosterboer. Kloosterboer naar Panagiotou. Panagiotou speelt die bal diep. Maar levert in bij Ter Avest. Dan is het duel daar met Davy van den Berg. En zijn tegenstander, Zirouk. En dan kan die de ingooi nemen, omdat Zirouk als laatste de bal heeft geraakt. En Utrecht dus nu halverwege de speelhelft van Willem II de ingooi mag gaan nemen. Tameres is degene die samen met Correa nu aan de zijkant van het veld staat. En Utrecht een vrije trap krijgt naar de overtreding op Davy van den Berg.
1: En Utrecht die door Willem II naar voren.
0: Zit jij nou weer die Formule 1 te kijken?
2: Ik moet even kijken op Maxi van Achtelijk.
0: En Maxi, je moet de wedstrijd
1: kijken. Je moet de wedstrijd kijken. Je moet hem analyseren straks in een podcast, Van der Meer. Je gaat het gewoon op moeten nemen thuis. Dan kan je kijken als je thuis komt straks.
0: Wie gaat de vrije trap nemen? Waar is de bal? Chido Obi geeft nu de bal aan Davy van den Berg. Samen met Johan Katlin gaan ze zich bemoeien met die vrije trap. Ik zou er gerust op zijn als het nu 3-1 zou worden. Maar dat is niet het geval. We zitten in de laatste minuut van de officiële speeltijd. De vrije trap van Utrecht. Davy van den Berg of... Davy van den Berg gaat hem nemen. Davy van den Berg gaat hem nemen. Weggewerkt door Ter Avest. Opgevangen Calacon.
2: Oeh, net dan.
0: Deze is ook niet tussen ingooi. De palen. Dat is een ingooi van Willem II. Daar heb je wel wat gered als het gaat om meters winnen. Terwijl Ter Avest nu snel de ingooi neemt. En Willem II enigszins in paniek de bal naar voren speelt. Bal bezit nu bij Gurbus.
1: En die is in duel met Davy van den Berg. Wint daar het duel. En dan moet Utrecht in de achteruit. Van den Berg in de achtervolging. Daar is Alakon ook met de verdedigende actie. Gurbus legt de bal klaar voor een schot. Maar daar is het veel te druk en er kan Van Overheem opruimen. Dan moet de loopactie daar komen. Krijgen we er 4 minuten bij. 4 minuten scheiden FC Utrecht van de eerste overwinning van dit seizoen in de Galgenwaard. Maar ja, die overwinning is nog niet binnen. Want Thomas Verheid wordt gezocht. Dan valt de bal daar voor een Willem II'er. En kan uiteindelijk dit opruimen.
0: Kijk, jongens.
1: Er is niemand van FC Utrecht voor.
0: Paniek.
1: Dit is blinde paniek wat Matthijs Diddy hier doet. Tijdwinst en veldwinst. 90,5 minuut.
0: Ja.
1: En dan
0: verkeerde ingooi.
1: Een verkeerde ingooi van de doelman van Willem II. En dan mag FC Utrecht dat opnieuw doen. En dan heeft FC Utrecht de bal op de helft van Willem II. Met Bleek en nu Van den Berg.
0: Van den Berg, man die over het algemeen wel wil voetballen. Als de bal terug naar Kloosterboer gaat. Kloosterboer op Panagiotou. Och, je brengt elkaar in de problemen, man. Panagiotou moet oppassen, die heeft al geel. Sliding is nu goed, balbezit is voor Utrecht. Maar Utrecht moet dit toch met veel meer simpelheid en gedachten uitspelen. Daar komt Alakon. De Lange blijft staan. Alakon. Alakon voor de 3-1. Alakon met de 3-1. Het is de 91ste minuut. FC Utrecht scoort de 3-1. FC Utrecht gaat winnen. Zijn eerste wedstrijd in de voetbaljaargang 26-27. De eerste thuiszege is daar. Want Angel Alarcón maakt gebruik van de buitenkans en scoort de 3-1.
1: 3 keer de scheepsrecht voor Alarcón. De eerste keer had hij al moeten scoren. Schoot hij voorlangs. De tweede keer, daar moet je wat geluk mee hebben. Toen werd het een ingooi. En deze schiet hij goed in. Terwijl Katlin in het midden meeliep. Klaar voor zijn hat-trick. Besloot Alarcón om het zelf te doen. En net als Johan Katlin eerder vanmiddag. Maakt ook Angel Alarcón hier zijn eerste doelpunt van het seizoen voor FC Utrecht. En gaan we bij FC Utrecht nog een wissel zien. Nummer 0 moet eruit. Oh, nummer 10 moet eruit. Johan Katlin krijgt een applauswissel. En Sam van Duin is zijn vervanger. Diep in de extra tijd mag de Katwijker ook nog even zijn broekje vies maken in deze wedstrijd.
0: De man van de wedstrijd, Johan Katlin, verlaat het veld. En hij met 2 treffers, ongelooflijk belangrijk. De omhelzing is daar. Willem Janssen omhelst Johan Katlin. De man van de wedstrijd, dat was zijn publiekswissel, zullen we maar zeggen. De Lange met het balbezit. Hoeveel minuten krijgen we er ook alweer bij, jongens? 4 minuten. En daar is inmiddels 2,5 minuut van om. De Galgenwaard gaat zich opmaken voor een feestje. Omdat het hier op deze dag, op 11 oktober, weet te winnen. De eerste thuiswedstrijd van het seizoen. Met nu weer Alarcón. Wordt het nog meer? Wordt het nog meer? Het wordt nog meer? Nee, het wordt niet meer. De Lange keert het schot van Alarcón. 93ste minuut, nog wel een hoekschop voor Utrecht.
1: Het is de 7e van de wedstrijd voor FC Utrecht. Davy van den Berg is de man die hem gaat nemen vanaf de rechterkant. 4 minuten extra tijd werden er aangegeven door de 4e official Stan Teuben. Daar zal misschien nog wel wat extra bij komen. Omdat er uitgebreid gejuicht is voor die 3-1. Van den Berg nu met een slordige paas op Hormans. Van den Berg valt niet best in. Heeft een paar keer de bal wel ingeleverd. Nu Panayotu met Obi. Panayotu met overtreding. Die houdt de spits van Willem II vast. En Willem II mag dan de vrije trap gaan nemen. Een meter of 15 over de middenlijn. Als de 94ste minuut loopt. Ik denk, wat ik net zei, dat er nog wel een minuutje bij gaat komen. Als Tjirani de bal richting de 16 wil gaan pompen namens Willem II. Maar die moet een paar metertjes terug, zegt de scheidsrechter. En dan kan hij hem dan naar voren gaan pompen. De loopactie van Twicht. Nee hoor, gewoon de bal pompen richting Thomas. Thomas Verheid. En dan is daar de kans nog voor Willem II. Maar de omhaal van Dekker is een makkelijke vangbal voor Vasilios Barkas. De tijd zit erop. Het is 3-1 voor FC Utrecht. De drie punten gaan in de tas. Eindelijk een thuisoverwinning voor FC Utrecht.
0: En daar het laatste fluitsignaal van de scheidsrechter. We gaan naar binnen, we gaan napraten. En doen dat natuurlijk met Anthony Correa, met Johan Katlin, de man van de wedstrijd. En met de verse vader. En dat is Dani de Wit. Daar gaan we zo mee praten.

0: Sommigen op het veld hebben een Nations League-campagne achter de rug. Anderen dan weer niet. Op Stamford Bridge zijn ze klaar om de match op gang te trekken tussen Chelsea en Bournemouth. Onder het deskundige commentaar van Filip Joos.
1: Welkom bij de beelden van op Stamford Bridge. Welkom bij Chelsea tegen Bournemouth. Het is van 18 september geleden dat we Chelsea nog eens aan het werk zagen op PlaySports. En dat was toen een enorme nederlaag uit bij Brentford. Werd het kansloos 3-0 op een blauwe vrijdagavond. Maar toen verloor ook Arsenal met diezelfde cijfers op Brighton. En dat zag er zo mogelijk nog erger uit. En dus is de nederlaag van Chelsea een beetje ondergesneeuwd. Maar ja, vandaag in eigen huis moet er toch gewonnen worden. Want een tiende plek, 7 punten op 15. En een negatief doelsaldo, 10 goals gemaakt, 12 tegen. Dat is niet naar de stand. De eervolle stand dan die Chelsea zichzelf terecht toedicht. Bournemouth heeft al erg goede wedstrijden gespeeld, maar staat 17. Heeft 3 keer gelijk gespeeld, 2 keer verloren, ging bijna winnen op City. Won bijna van Everton. Won bijna van Newcastle. Dat waren de eerste 3 wedstrijden. Telkens net niet, telkens helemaal in de slotfase bijgehaald. En vandaag met de 2 beste spelers er niet bij. Alex Scott en, laten we ook Junior Kroepi niet vergeten, hier een moeilijke uitwedstrijd dus in Londen met Truffert. Kluivert is er overigens ook niet bij. We gaan Tavern hier uiteraard vaak zien opduiken in de rug van Evan Nilsson. Rayan op rechts, Brooks ook in de rug van de diepe spits. Met achterin Silva en Hill. En ook Adam Smith die de bal wegtrapt richting Rayan. Evan Nilsson daar in de buurt. Het foutje. Zijn eerste keer aan de aftrap viel een paar minuten in, een kwartiertje. In de 4-3 tegen Brighton. Waar Chelsea ontzettend weinig balbezit had in die wedstrijd. Dat viel op. Wel 4-3 winnen. En nu het genie met Palmer. Achtervolgd door Christie, maar die kan hem niet volgen. Palmer naar zijn linker draaien. Schot van Henderson. En al meteen de 1-0 Chelsea leidt. En dat is nog even een referentie. De hand en de vinger aan het oor naar, niet vorige week, maar 3 weken geleden op Sunderland toen hij voortdurend op de korrel werd genomen. Het was niet op Sunderland, maar op Brentford, excuus, zijn vorige ploeg dus. Cole Palmer met de aandacht die hij trekt en dan Henderson. Een goede trap, absoluut. Daar begint Palmer aan zijn rush. Wijkende mensen bij Bournemouth. Wel heel veel tot ze allemaal in de 16 staan. En dan ligt er daar dus ruimte. En dan neemt hij hem prachtig op de slof. Ook al gaat het dan om een paasje achteruit. Is het absoluut geen volley, maar ideaal om die binnenkant voet te laten wegdraaien. Heerlijke treffer van Jordan Henderson. En de 1-0. Mocht Chelsea nu eens de 0 houden, dan was de wedstrijd al beslist. Redding Petrovic op Neto. Weer bij de bal de Portugees. Henderson, geen buitenspel. Rodgers, ja. Ja, Rodgers scoort dankzij dat extra tikje. En dus 2-0. Laatste hoofd dat eraan zat van Bournemouth. Nog geen 3 minuten bezig. En Chelsea staat 2-0 voor. Dol begin. Lekker voor Bournemouth. Slechts 2 ploegen stonden minder lang op achterstand dan Bournemouth. De eerste 5 speeldagen samen opgeteld. Daar hoort het uitstekende Brentford bij en ook Leeds. Bournemouth zal niet de derde blijven staan in dat klassement. Net geen buitenspel en dan vanuit stand. En dan is het echt dankzij het hoofd van, ik denk, Antonio Silva. dat die bal erin gaat. Kan je het geen angle noemen en is het dat eigenlijk toch wel? Want anders heeft Djordjevic die bal gewoon. Maar hij is in duel. Wil vermijden dat zijn spits kopt. En verslaat zijn eigen doelman. We zijn toch nog even aan het checken voor die pass richting Morgan Rodgers. Leek me net niet. Maar hier gaan ze het stilzetten, het beeld. Hier dus. Net wel dus. Zou je zeggen. Maar de wetten van het perspectief zijn niet altijd zo simpel in één oogopslag te zien. Zeker ook als er zon en schaduw nog eens bij is. Dat slepende been in het teruglopen doet hem waarschijnlijk de das om. En dus geen 2-0, maar 1-0, denk ik. En ik denk fout. Toch 2-0. Dan was die eerste gedachte toch de juiste. Op gevoel. En als je het dan echt ging bekijken, zou je toch gedacht hebben op dat ene beeld. Wel buitenspel. Lang hiervoor. Blijft knap hoe hij vanuit stand er toch nog redelijk wat kracht op kreeg. Niet erg veel, maar dat is onmogelijk. Maar toch die bal nog wegkrijgen. Mooie goal. Met de hulp van de kruin van Antonio Silva. Ja, Marco Rose. Welkom in de Premier League. Ook hij heeft 3 weken tijd gehad om deze wedstrijd voor te bereiden. Ook hij had internationals die weg waren, absoluut. Maar ja, minder dan Chelsea. En dan sta je na 3 weken en 5 minuten 2-0 achter. Tavernier. Goed tikje. Ryan. Moet hij meer meedoen. Leek alsof hij verrast was dat hij zo vrij kwam. Geen enkele reden om die bal daar zo hoog over de kooi te blazen. Schitterend balletje van Tavernier. En dan Ryan. Hier heeft hij gekeken. Dan maakt hij zelfs zijn hoek nog wat kleiner. En dan ging Martinez toch al redelijk ver liggen, leek me. Als hij hem aan de eerste paal onder de lat krijgt, heeft Chelsea een probleem. Of een tegengoal. En daar weten ze alles van. Geen enkele ploeg slikte meer doelpunten voor aanvang van deze speeldag dan Chelsea. 12. Laatste 3 duels tussen beide ploegen eindigden op een gelijkspel. Vorig jaar werd het hier 2-2. In december. Nadat in diezelfde maand eerder het aan zee 0-0 was geworden tussen Bournemouth en Chelsea. Chavaria. Hij die op Brentford een counter helemaal verkwanselde, waarna het snel 1-0 werd. En iedereen was matig tot zwak van Chelsea daar, maar ja, hij toch het meest boter op zijn hoofd. En natuurlijk geen João Pedro. Deschamps zet het dan maar recht. Silva. Caicedo. Ja, die gaat in de Premier League, als hij fit is, altijd spelen. Met zijn stijl. Dat is geen concurrent voor Romeo Lavia. Lavia moet gewoon zich richten op de positie naast Caicedo. Geen fout op Palmer. Oordeelt de scheidsrechter, maar dan knullig van Bournemouth. Ja, mokerslag natuurlijk. ...9% van hun tijd stonden ze op achterstand. Dat heeft dan vooral te maken met die thuiswedstrijd tegen Liverpool, waar Isak scoorde in minuut 57. Voor het overige dus nauwelijks, maar wel zeer weinig punten gepuurd uit dat gegeven. door die hele late goals. Vandaag willen ze het eens proberen met de hele vroege tegentreffers. Je hebt tijd om te reageren natuurlijk. Christie. En Chelsea moet nu vooral zorgen dat het deze wedstrijd gewoon soeverein wint. Anders ja, is het een zeer tweesnijdend zwaard. Zo snel op 2-0 staan. Eén goaltje bij Ajax. Twee seizoenen geleden eentje bij Brentford, Jordan Henderson. Vorig jaar en nu dus 1 bij Chelsea. De tijd van zijn vele doelpunten in een seizoen, ja, die lijkt wel voorbij. Rodgers, idee goed, maar rustig opgepikt door Bournemouth, Smith, Christie. En James Hill. Tavernier. Dat is een beetje te laconiek. Dat is de gele kaart in de wedstrijd. Voor de man die dus dat wat domme balverlies leed. En dan achter Palmer aan. En maar één bedoeling. Pakken. Doen vallen. Dat is juister. Ryan en Evan Nilsson voorin bij Bournemouth. Die mekaars plaatsen af en toe hebben overgenomen tot dusver. Ja, wat valt er te zeggen van de aanvallende intenties van Bournemouth? Ja, Henderson. Voorbij die ene man trap je die bal toch? Hoe belachelijk om daar dan over te gaan zeuren. Over misschien een halve meter. Dat is anders bij een vrije trap die je op doel wil trappen met een hele muur. Maar dit was echt ridicuul. Terugkeer van Smit. Rodgers. Weggestuurd. Cole Palmer. Tikje. Want hij kwam voor zijn rechter. En de eerste corner van de wedstrijd is voor de thuisploeg. Erg goed gestart dus. Smit die nog iets goed moest maken. Dat dan half deed. En daarom is hij natuurlijk zo'n heerlijkheid voor een spits om mee samen te spelen. João Pedro. Want hij ziet alles. En is zeker niet egoïstisch aangelegd. Kolpal. Neto met de corner. Petrovic. Mooie wedstrijden aan voor Chelsea naar Everton. Thuis tegen de Spurs. Naar Liverpool. Thuis Manchester United. Naar Sunderland. En die naar Liverpool, dat is een League Cup wedstrijd. Maar als je geen Europees speelt, dan krijgt die beker toch net iets meer belang. Antonio Silva. Van een niet-angle. Tyler Adams. Tavernier probeert vaak aan de bal te komen. Ja, het gemis van Alex Scott laat zich natuurlijk gevoelen in balbezit, maar ook in balverlies. Niet te onderschatten. Oeh, hoe fout je daar toch weer achterin. Colwill. Die zomaar onder die bal ging. Naar de twee spitsen van Bournemouth. Want zo presenteren ze zich vaak. Evan Nilsson en Ryan. Ryan echt niet op de rechterflank. Daar speelt Brooks. Van Nielsen.
2: Een beetje achter Rayan, maar vaak ook er gewoon naast.
1: Hier dus even kijken. Krijgen we het beeld. En daar dan ook nog eens, naar die voet. En die vorige. Oké, dit of dit onside, oké, maar op die pas. Die hij kreeg. Nou, dat leek het net iets meer wel buitenspel. Bizar dat we alleen dat laatste beeld krijgen. En Silva die João Pedro vast heeft. Mooi tikje van Adams, Brooks. Via Christy Smith. Ja, geen flitsend Bournemouth. Antonio Silva. Smith. Met dus Evan Nielsen. Of dat nu de ideale zet is om Rayan daar diep in de spits te zetten. Toch een beetje twijfelachtig. We kunnen misschien heel even gaan kijken naar Aston Villa tegen Brentford. En de goals daar op 18 seconden. Is het Jarmoljuk die voor Brentford scoort. En dan Jackson, de goaltjesdief voor een tribune die toch stilaan gebouwd geraakt. Weer naar Stamford Bridge. Met een lopende Tavernier. Zocht Rayan. En Miguel Martinez voorkomt een corner en krijgt applaus. Worm moet twee keer scoren. En dan is Chelsea pas het derde team in de geschiedenis van de Premier League dat in de eerste zes speeldagen in elke wedstrijd minstens twee doelpunten tegenkrijgt. Everton overkomend in 94-95 met Neville Southall. En Derby County overkomend in 2000-2001. Met Poelmindel, de Est. En met twee ex-Genkies, Guud Jonsen en natuurlijk ook Branko Stroepa. Evan Nielsen. Brooks. Palmer. En dan de techniek om er onderuit te voetballen. Smith. Zavaria hield bij tijds in. Was slim. Jordan Henderson, overal wordt hij een beetje meegestuurd als een soort schoonmoeder inmiddels. Dan is het wel eens fijn. Als je een doelpunt kan maken. Zeker nadat de vorige wedstrijd zo falikant afliep. Die waarin hij voor het eerst startte voor Chelsea. Na die armbreuk op het WK. Ja, veel wind en dus blijft een bal binnen. Chavarria leek hem toch even nog met de handen te willen gaan oprapen. Niet gone with the wind dus, in tegendeel. Gebleven door de weersomstandigheden. En dan mag heel gaan gooien. Is dat altijd een beetje jammer als iemand dat moet doen die eigenlijk ook als kopper kan gebruiken in dit soort fases. Maar oké, er zit niks anders op. Emiliano Martinez pluk klaar. Caicedo wat minder ver dan hij had gehoopt. Adams. En Petrovic. En Van Nielsen. Tot bij Ryan. Hij heeft duidelijk gedacht. En is Chelsea. Min of meer met z'n drieën achterin speelt. En toch, dat is niet helemaal het geval. Neto staat echt wel hoger dan Chavarria. Dan kan ik me misschien wel twee spitsen permitteren tegen die drie centrale verdedigers. Truffet. Eerste corner voor de bezoekers. Die stilaan een teken van leven vertonen. Het werd tijd. Straks nog een mooie affiche. Man United tegen de Spurs. Tavernier. Het kan haast niet anders dan de bedoeling geweest zijn. Maar dan was het toch niet perfect uitgevoerd. En deze legt hij te ver neer. Niet dat Emiliano Martinez dat meteen door had. Dat er niemand meer in zijn rug zat. De grote gaten die Bournemouth liet in de openingsfase zijn een beetje gedicht. Die lagen mee aan de basis van de snelle 2-0. Palmer. Ah, goed. Goed van de ref dat hij het laat gebeuren. Rodgers wist zich niet echt raad met die pas. Met de stuit, maar Palmer kon niet anders. Moest over dat been van Tyler Adams. Die vlak voor de vrije trap stond. Chelsea is wel een beetje op zijn lauweren gaan rusten. Hij zou voor minder natuurlijk na die 2-0. Van Nielsen speelt Cole Palmer aan. Neto. Rodgers sluit bij. Palmer, goed tikje van Neto. Niet door de benen bij Silva. Neto. En ja, goede poging. Jordan Henderson weer. 100% zeker is hij dat het een corner moet zijn. Krijgt hij niet. Een goed idee. En Petrovic, die schrok. Ah, het was wel degelijk een hoekschop. En ik denk dat hij anders hangt. Chavarria. meeste uitpunten dit kalenderjaar. Ik zou zeggen bijna uiteraard Arsenal in de Premier League. Dan Manchester City. Arsenal 27, City 23. Bournemouth nummer 3 met 20 punten. 5 uitmatchen gewonnen, 5 gelijk gespeeld. Eentje maar verloren. Bij Manchester City dus in de eerste wedstrijd van dit seizoen. Beetje balbezit voor de thuisploeg. Tegen de zijlijn geprangd als shampoo. Dan mag dit er wel eens bij. Jordan Henderson. Oké, maar ze zijn daar naar een penalty aan het kijken. Maar dit is het toch echt niet. Oké, ik kreeg een tikje. Die ga je gelukkig in de Premier League nooit krijgen. Een team dat erom bekend staat dat het ontzettend moeilijk te kloppen is. Maar dat was dan toch vooral vorig jaar. Die hele reeks van wedstrijden waarin ze niet meer verloren sinds de verkoop van Semenyo. Geen enkele nederlaag meer geleden. Fenomenale reeks. Echt op niveau. En natuurlijk met dus die afwezigen. En dat weegt zwaar door. Vergeet ook het programma niet. Mooi van Morgan Rodgers. Chavaria. Tja, één van deze ploegen speelt Europees. En het is niet de ploeg met het grootste blazoen. Rodgers afgeblokt. Bournemouth. Tegen Sturm Graz, dan tegen Milan thuis. Dan naar Sparta Praag. Geweldig voor het team, voor de fans. En dan beschik je best over al je manschappen. Dat je een beetje deftig kan roteren. Chavaria. Truitje trek. Bij Rodgers van Heel. Sam Barrett. Twijfelde even, maar niet lang. Dit dus. Heerlijk tikje. Want hij is een klasbak. Die af en toe wel nog eens een bal laat schieten, een controle mist. Maar enorm veel power, altijd in beweging ook. En in de ogen van Xabi Alonso, de ideale component. Naast Cole Palmer. João Pedro hebben we nog minder gezien dan we eigenlijk hadden verwacht. Zeker als Chelsea 2-0 voor staat, verwacht je een hoofdrol. Van de spits. Daarom geen goals, maar de match openbreek met een dribbel, met zijn typische manier van voetbal. Maar voorlopig hebben ze hem nog niet nodig gehad. Evan Nielsen. De schorpioen in zich. Even losgelaten. Bal is binnengebleven. Petrovic mocht niet nog langer wachten. Asiampo. Krijgt daar veel applaus voor. Moeilijk was dit niet. Henderson. Gil Silva. Die zomaar weggeeft. Chavarria en Henderson. Als je het vanuit het standpunt van Romeo Lavia bekijkt, niet het prettigste moment. Dat Jordan Henderson scoort en een assist te pakken heeft. Duw van Palmer en dat was gevaarlijk. Kijk. Dat is geen duw, maar een fout. De botsen. Kaisi. En dan weer overeind. De reserves. Ook Palestra. Er weer bij. Italiaan overgenomen van Cagliari. Rechterflank. Neto. Bormet, niet echt grote namen op de bank. Niet echt jongens waarvan je denkt, ja, gooi die tussen de lijnen. En wie weet. Dat is het keurslijf waarin Marco Rose vandaag toch zit. Evan Nielsen. Meer als 10 fungerend dus. João Pedro. Chavarria. En altijd Caicedo die in die achterste linie komt helpen als het nodig is. Rodgers. Die vertrok João Pedro eigenlijk niet op tijd. Adams, daar gaan ze jagen. Christie met balverlies. Petrovic. Je weet ook hoe het werkt. De mensen die blokjes moeten maken. Knippen ook dit. En dat zit zeker ook al in het hoofd van Henderson. Die denkt, ja, de match kan al nog nauwelijks stuk buitenspel. Nee, hij dacht het zelf wel. Tavernier. En dus gaat het stadion daarin mee. Ja, de lijnrechter is toch heus de enige die daarover beslist. Hey. Lacroix liet zich even voelen. De mannetjesputter die de duels uitvocht met Lukaku. En nu een corner moet weggeven. Martinez zet zijn manschappen neer. Hill komt mee. Ja, één goal en Bournemouth doet weer volop mee. Dat is wat Brighton hier zo mooi demonstreerde. Brighton had toen overigens ook heel wat mensen miste. Wat dat betreft zit het geluk Chelsea in de thuiswedstrijden voorlopig redelijk mee. Het zijn gevaarlijke klippen die je moet omzeilen. En dan helpt het als die ploegen niet op hun sterkst afzakken naar Londen. De kans en dit moet er worden. Nee, Martinez en nog eens Martinez op Christie. Dat is eerst Rayan niet voorbij hem geraakt. Een vuistje. Truffert ziet de corridor. En dan... Ja, wil hij per se zijn linker gebruiken en hem buitenkant links richting die verste hoek draaien. Op zich het eerst afhouden van Rayan, het afsnijden van die paslijn, lang niet verkeerd. En hij was al aan het juichen terwijl de bal nog in het spel was. Geen buitenspel, Lacroix. Niet snel, niet wendbaar. Wel sterk in het lijf-aan-lijf duel. En vrij snel eens hij op gang is, maar dat duurt wel even. Een loopzuivere kans voor Bournemouth. De eerste. Chavaria. Palmer. Knap hoor. Want de aanname was even moeilijk. Daar. De manier waarop hij zich moest rekken naar die bal. En dan toch zo snel... Weer overeind, even opwippen. En Adams roept nee, maar het was natuurlijk ja. Maxence Lacroix. Het was naar niemand. Silva. Je ziet het wel vaker natuurlijk bij wedstrijden. Als het heel snel 2-0 staat. Zo snel als vandaag. Dat is nog uiterst zelden gebeurd. Maar toch dat de zoemer dan een beetje uitraakt. Champon oost een open doekje. Van Aschampong, oordeel teref. Desinteresseerde zich net te veel van de bal. te veel naar de tegenstander kijken. Ryan. En als coach denk je dan op twee gedachten, want ja, de manier waarop hij liep bij die grote kans op 2-1, die was uitstekend. Een echte spits bewegen. Afwerking kon dus beter. Brooks. Neto. Brooks opnieuw, laat hem liggen. Counteren met João Pedro. Neto komt mee. Probeert te overlappen. João Pedro. Nee. Van de bal gezet. Tavernier. En nu ruimte voor Chelsea. Morgan Rogers houdt in. Dan mocht het 0-0 staan, dan zouden bij dit soort acties wel wat verwijten volgen vanuit de tribune. Nu met 2-0 is dat niet het geval natuurlijk.

0: schiet van Silva.
1: Het mocht.
2: Dan ook geen fout van Chavarria. En Morgan Rogers. En die krijg je alleen van een bal als je hem echt omver zag. En dat is wat Adams naliet. En hier zet hij zich in positie, João Pedro. Even een hupje terug om geen buitenspel te staan. En dan verloren ze eigenlijk het momentum. Palme. Ja. Naar de overkant, ja. Zou je bijna willen roepen. Doe het daar. Vertoon daar je kunsten. Dit was wat te makkelijk. Dat is keurig. Henderson legt hem goed neer. En Champong niet tot bij Neto. Truffert houdt zijn hoek dicht. Christie. Truffert. Binnengebleven. En dan maar knokken. Uiteindelijk toch Chelsea en Truffert met de fout en de kaart. Tweede geel in de wedstrijd. Tweede keer een speler van Bournemouth geboekt na Tavernier ook Truffert. En twee keer om dezelfde reden eigenlijk. Na balverlies willen terugvechten met een beetje frustratie erbovenop. Makkelijk voor een scheidsrechter om dan die terechte kaart te zien. Veel heeft hij nog niet moeten doen, Petrovic. Twee keer een bal uit zijn net te halen en één keer bijna, als Jordan Henderson bijna zijn tweede goal maakte. Zal blij zijn nu. Scheidsrechter heeft zijn scheerschuim gebruikt. Momenten waarin je in hem wel een soort kloontje ziet van Cucurella. Zeker de eerste maanden, zeg maar het eerste jaar, anderhalf jaar van Cucurella bij Chelsea, had hij echt niet de status die hij na het EK kreeg. Gelegd en goed door Christie. Ryan Evanilson gezocht. Colwell in de remmen. Truffert slim. Want Ryan stond nog buitenspel. Nu opnieuw de Braziliaan. Tackle van Neto. Ryan wint het toch. Chavarria die maar aan het springen was. Brooks bleef gewoon naar de bal kijken. João Pedro wil een fout, krijgt hij ze ook. Opgelost een beetje, niet echt helemaal. Want gewoon bar met balbezit. Kleine foutjes na elkaar. Samen één grote. Twee minuutjes. een flankwissel. Goed aangenomen. De voorzet en bijna Ivan Nilsson. Colwill verwerkt in hoekschop. Geweldige bal van Brooks. Tavernier. En dan Ivan Nilsson aan de tweede paal. Rayan was afgehaakt richting penaltypunt. Hij zette zich al. Het zou zeer moeilijk geweest zijn om van daaruit raak te treffen. Maar de aanval mocht er zijn. En zo is stilaan Bournemouth, ja, de betere ploeg geworden in die eerste helft. Hij heeft het dan maar één kans uitgepuurd. Dan blijft er toch iets bij Chelsea waarvan je denkt, dat moet beter kunnen. Als je jezelf in dit soort positie voetbalt. 2-0 na 2 minuten. Silva met de kopbal. Een snoekduik van Emiliano Martinez. Hij zat er bijna nog voorbij ook. Maar dan mag het iets soevereiner zijn in balbezit. Dan wat Chelsea sindsdien gebracht heeft. Dan kan je dan niet blijven steken op het konto van... Ja, we staan 2-0 voor. Dus de wedstrijd, ach, die loopt bergaf. Einde van de eerste helft. Die na 2,5 minuut de uitslag had die nu ook nu op het bord staat. Chelsea 2, Brentford 0. Goals van Henderson en, laten we zeggen, driekwart van Morgan Rodgers. Aan jullie.
0: Chelsea Bournemouth.
3: ik kan nu hele tijd te kijken. Allee, ik ben niet meer geconcentreerd.
0: Die mensen van de Clickfarm verdienen dat ook dat u in de aandacht komt. We hebben heel lang moeten wachten op doelpunten, op twee doelpunten zelf. Dat heeft wel een beetje een vervelend gevoel, Leroy, misschien niet voor jou, dat de match als een spankracht...
4: Je was niet vervelend. Een beetje,
3: ja, ik mocht niet kijken van jullie naar Chelsea, maar ik kon niet anders, want het was al prijs na één minuut. Dus ik denk dat Bournemouth zich wel goed terug in de wedstrijd geknokt heeft en... Chelsea heeft wel al nog dommere dingen gedaan dit seizoen. Dus ik zou nog niet...
4: Ik zou zelfs bijna zeggen, de eerste goede wedstrijd van Emi Martinez voor het moment. Hij heeft een keer zijn ploeg recht gehouden. En hij is toch al een paar keer minder in beeld gekomen dit seizoen.
0: Ja, daar doe je op die ene grote kans van Rai. We gaan eerst eens de twee doelpunten erbij nemen. De eerste van hen.
5: Ja, de eerste drie minuten waren fantastisch. En denk je, ja, het wordt een afstraffing, hè, na 64 seconden. Geweldige actie van Palmer en ja, Henderson. Ik zei nog voor de wedstrijd, waarom Lavia niet? En wel Henderson, ja, hierom waarschijnlijk. Trapt hem fantastisch binnen, maar dan sta je met een gameplan na 64 seconden al 1-0 achter. En dan denk je als Bournemouth, oké, nu moeten we even zorgen dat we... organisatie houden en ons herstellen. En dan twee minuten later krijg je gelijk de 2-0 binnen. Dus, ja.
0: Dus je wordt toch knettergek, want je begint de facto met een 2-0 achterstand, toch? Als coach, ja.
5: Maar wat kan je eraan doen? Hè? Het is uiteindelijk twee keer goed gespeeld. Hè? Deze bal, denk je, ja, hij gaat hem voorzetten. Want ik denk dat het uiteindelijk een voorzet is. En dan Antonio Silva, die... de bal in Doeverlink. Ik weet niet of hij wordt gegeven als een own goal.
0: Ja, drie kwart.
3: Hij is op de kader. Dus.
4: Ik denk dat hij gaat tellen als doelpunt van Rodgers. Omdat die bal, als hij niet geraakt wordt, ook binnen het kader gaat.
0: Ja. Jongens, ik krijg telefoon uit Mumbai. Informatie over
5: Sorry,
0: de wedstrijd.
5: Sorry, oh my god. Wij vinden weer wel in de box.
0: Nee, maar je bent
5: hier, kijk, je ziet dat hij onside stond. Dat het een geldig doelpunt.
0: Bob, je bent opnieuw aan het lachen en dat was ons doel vandaag hier.
5: Ja.
0: Toch?
5: Ja, vooral omdat ze sorry zeggen, man.
0: Die kans van Ryan, fantastische redding van Martinez. Eigenlijk moet iedereen, als je nog...
4: Als je iets wilt betekenen in de wedstrijd, als je terug jezelf energie en zuurstof wilt geven. Deze bal is fantastisch en dan de loopactie ook. Maar we moeten zeggen dat de redding, de eerste redding, deze, ja, denk ik, dan hou hem vast en het is helemaal klaar. Ja. Maar hier ga je het zien in vannacht. Dit is Truffert met fantastische bal op Ryan. Dan zie je echt hoe breed dat hij zich maakt. Blijft kijken naar die bal.
5: Maar hij moet hem toch met rechts pakken, Ryan.
4: Ja, goed, maar...
5: Hij draait echt helemaal rond zijn rechtervoet. Ja. Hier zie je, als hij in het eerste contact hem rechts pakt...

0: we hadden bijna een interview met hem eigenlijk. En ik had hem heel graag die vraag eens gesteld van is er nog een link met België? Maar die is niet komen opdagen en sindsdien vind ik het een hondenlul en ben ik blij dat hij niet meer voor België speelt.
1: We hadden bijna een interview. Dat zou zeggen dat je bijna punten pakt tegen Lommel. Ja, dat is niet, hè?
0: Ja. Toch? Maar volgende week beter, hè?
1: Ja, volgende week beter
0: in die rol.
2: Het was ook bijna een match of the day, zeker.
0: Ja, maar ik mag wel helemaal naar Anfield.
2: Nog even. Daar heb ik ook slecht in herinnering gedaan. Hij zegt, ja, je krijgt altijd kippenvel op Anfield. Ik niet, want ik heb er ooit een kans gemist binnenkant Paul. Dus ik krijg ook nog altijd kippenvel.
1: Waar heb jij geen kansen gemist, hè, Bob?
2: Ja,
1: die lijst is behoorlijk
0: kort. Het schot van Henderson, dat is iets wat we Lavia niet zien doen, toch? Een van de weinige dingen dat hem niet in zijn oeuvre heeft, of toont hij dat te weinig? Gewoon?
3: Ik denk dat hij het wel heeft, maar dat we inderdaad nog niet echt veel gezien hebben. Mm. Wat ik wel dacht, als Henderson naar die platen liep, van spring er niet over.
0: Wat trekt hij mijn arm?
3: Gaat hij mijn arm weer breken?
0: Ah, mijn arm!
3: Dus ja, want dit is... Ja, bij Liverpool hebben we het ook wel vaak zien doen. Hij heeft dat scorend vermogen, heeft hij wel die traptechniek. En ik denk dat het...
0: Hij heeft er zo eentje tegen Chelsea gemaakt.
3: Ja.
4: Welkom terug bij de beelden van op Stamford Bridge en wisselen. Ja, je zal toch iets moeten proberen. Met Ben Gannon-Doak, die zijn opwachting zal maken bij Bournemouth. Dat dus niet de allerrijkste bank heeft. Diakité is ook nog een optie. Alex Toot. Jamison. Dat zijn de jongens. Zeker Jamison, die we misschien wel nog zullen zien mocht het hier 2-1 worden. En dus ja, de uitblinker misschien wel van de eerste helft. Jordan Henderson. Toch beide doelrijpe mogelijkheden. Gannon-Doak dus het veld op. De schot. Speler van Sebastian Pocognoli. Die alle vier de Nations League wedstrijden mee voetbal. Thuisnederlaag tegen Slovenië was de laatste. Pocognoli won in Noord-Macedonië. Verloor thuis kansloos van Zwitserland. Hij speelde eerst gelijk in Slovenië. Hier is zijn eerste balcontact. Aschampong troefde meteen af. De idee was schitterend, uitvoering nogal moeilijk. Antonio Silva laat zich ringeloren, gaat gigantisch in de fout en dan scoort João Pedro. Staat 3-0 en dan ja, weet ik niet of Marco Rose nog in het stadion zal blijven. De duim naar beneden, dat is dan voor Antonio Silva en voor heel Bournemouth. Geen ezels, want die stoten zich geen twee keer aan dezelfde steen, nee. Een dier dat nog een beetje dommer is in de mythologie. Het is goed van Aschampong, het idee. Silva is eerst op die bal, maar gaat er dan half over en blijft dan knoeien. En dan is het goed achteruitgelegd en mooi afgewerkt van João Pedro. Met zijn eerste echt goede actie van de namiddag. Maar wat maakt het uit? Goal 4. In zijn vijfde wedstrijd was er dus niet bij. Bij de 3-0 nederlaag op Brentford, die inmiddels toch naar het verleden gevoetbald is. Maar ik kan me niet voorstellen dat je als trainer, na wat er in de eerste helft is gebeurd, niet extra nog eens tegen je ploeg zegt, jongens, één ding. We slikken niet onmiddellijk de 3-0, want dan is het voorbij. En dat gebeurt dan natuurlijk. Dat is ergens ook mooi. Dat ook al wijs je erop dat niet altijd te vermijden is. Maar het is wel een beetje lachwekkend aan het worden, Bournemouth. Ze gaan zwaar verliezen vandaag. En heel misschien gaan ze kunnen zeggen, maar knip 3 minuten uit de wedstrijd. En wat een puntje. Laat de wedstrijd in de eerste

2 minuten later beginnen en in de tweede helft. 1 minuut later. En we hadden kunnen winnen. Christie. Gennandoke. Overduidelijk rechtsvoetig is hij. Lekkere invalbeurt. Van de bal gezet. Door de man die dan toch een redelijk splijtende paas verstuurde. Maar Antonio Silva mag dit doelpunt ook op zijn naam schrijven. Dat was echt knoeien bij Neto. Gennandoke. João Pedro. Morgan Rogers. Cole Palmer. Marvel stokt wel even. Maar dit is wel mooi. Ja, Alex Scott. 36 balrecuperaties had hij. Voor de interland break. Slechts 2 spelers hadden er meer. Lewis Hall. En Kobe Mainoo. En bij die eerste nog niet eens alles speelde. Mainoo dan. De nul houden. Om dat verhaal van die vele tegengoals een beetje af te zwakken. Dat wordt nu toch het grootste doel. Dat is niet fijn voor wie kijkt. En hij is niet de type coach om de boel helemaal plat te leggen. Maar ik kan me wel voorstellen dat als je hem nu vraagt 4-1 of 3-0, hij voor de 3-0 gaat. Chelsea zit aan een reeks van 21 competitiewedstrijden. Waarin het telkens een goal slikt. Minstens 1. Dan mag je wel eens voor de clean sheet kiezen. Gaat dat ook lukken? Bournemouth blijft gezwind proberen voetballen. Eens ze de bal hebben. Maar leidt aan het openingssyndroom. Corner. De eerste in de tweede helft. De vierde al voor de bezoekers. Verlengd aan de eerste paal. En er dan toch in. Weg clean sheet. Evan Nilsson in een soort rebound. Nadat er geharrewar was. Ja, pijnlijk voor Chelsea. Dat het maar niet lukt. Goed verlengd hoor. Goeie corner. En dan nadat Antonio Silva denk ik. Half naast die bal gaat. Half in het wegwerken ook. Uiteindelijk toch nog de goal. Raakt hij met de hand Silva. Het zal wel. Hij scoort niet. Dan wordt dat nog wel eens door de vingers gezien. Of door de bovenarm in dit geval. Gooit zich naar die bal. Wat doet de VAR? Hij is niet de man die scoort. Dus je kan zeggen het mag als het duidelijk onopzettelijk is. En dat is het wel ergens. Haalt hij er voordeel uit. En was het klungelig en een beetje klunzig. Toch ook wel weer. Maar de goal telt. En plots duiken er weer een paar spoken op. Uit het zeer recente verleden. De wedstrijd tegen Brighton. Wel nog gewonnen met 4-3. Maar het scheelde geen haar. Of dat was fout afgelopen. Cole Palmer.
Ingooi Chelsea. Zijn eerste goal van dit seizoen. Caicedo. Opnieuw Aschampo. Met wat geluk. Voorbij Gennendoek. Cole Palmer. Trucje dat mislukt. Gennendoek. Uiteindelijk Lacroix. Wat kan Bournemouth nog brengen? Want nu is het plots weer wat minder vrijblijvend voetballen. Nu is er misschien wel iets mogelijk. Ook voor de bezoekers. De fans laten zich weer horen. Niet langer geslagen en verslagen. Al bij voorbaat. Bij een 3-2 slaat de vlam in de pan. Nu Albel nog op een laag pitje. En Chelsea natuurlijk. Caicedo. Niet goed. Ryan in zijn natuurlijke positie weergebracht. Nieuwe corner. En dan krijg je het vreemde beeld dat de spelers van Bournemouth wild worden aangemoedigd door de supporters die de reis hebben gemaakt. En dat er wat twijfel sluipt bij de fans van Chelsea. Tavernier heeft een erg goede linker. Weer komen ze naar de eerste zone. Weggehaald Jordan Henderson. Gennendoek. Opnieuw Tavernier. Nou, kon hem niet in één keer zwiepen. Was een beetje aan het hobbelen. Ook redelijk hard getrapt. Rodgers. Martinez had harder mogen roepen. En dan Tyler Adams met Caicedo. Die kwam aanvliegen. Zo erg leek het me niet. Voet was hoog, dat wel. Hij deed het ook wel voorzichtig. Adams. Laten we eens kijken. Zal er meevallen. Zeker geen man overboord. We kunnen naar een ander veld met een Belgische goal. Naar Sunderland. Waar Maxime de Kuiper scoort. Ja, dit moet je niet geven. Mooi binnengelegd aan de eerste paal. Roefs het nakijken gegeven. En dus Brighton 0-1 voor op Sunderland. Gennendoek. Blijft een klein mirakel dat de Kuiper niet gescoord heeft. Op het WK. Daar een rebound of 4 gekregen. En dat is altijd wat moeilijker, een rebound. Maar hier, als hij de bal al gedomesticeerd heeft, onder controle heeft gebracht zelf, komt het puur op plaats aan en dat kan niet. Gennendoek. Brighton overigens toch nog even meegeven met zijn tienen aan het voetballen na een rode kaart voor Pascal Struik. Hij die ooit bijna Rode Duivel was. En uiteindelijk voor Nederland koos.
Maar hij is niet beter dan Brandon Mechelen. Dat mogen duidelijk zijn. Truffert. Caicedo. Christie, is het stil aan beu? En wil geen handjes schudden met Ecuadorian. Zo, dat tikje na, denk ik. Hier. Was inderdaad ook niet nodig. In die wedstrijd overigens Malik Fofana al snel ingevallen voor Thomas Meunier. Bij Sunderland dus. Geen probleem voor Emiliano Martinez. Fulham leidt bij Ipswich met 0-1. Goal van Sessegnon. Goeie trap. Tamboortruitjes en naar Stamford Bridge weer, waar Gannon Doak nou toch wel iets brengt. Op zijn flank. En waar Marco Rose tot de helft van verstand gekomen is. Door Ryan weer op zijn normale positie te zetten. En Evan Nilsson in de spits te duwen. Waarom dat nu in de eerste helft plots anders moest, mag toch een vraagteken heten. Evan Nilsson. Champon op tijd gedraaid. Maar kijk. Chelsea is aan het knoeien. Gannon ook. Evan Nilsson. Dom om daar te trappen. Volledig uit balans. Op het uur. 3-1. En Chelsea dat voorlopig eigenlijk aan een uiterst zwakke tweede helft bezig is. Met uitzondering dan van die eerste minuut. Met wat Portugese hulp van Silva. Nu dan. Rodgers. En kijk, nu krijg je het dus wel. Want in de eerste helft nog niet gebeurde. Stamford Bridge een beetje geërgerd. Wanneer Chelsea temporiseert. Caicedo. Gannon Doak. En Christie. Ryan. Smit die overlapte. Ryan naar binnen. Niet echt goed die kaats met Evan Nilsson. Adams. Krijgt de gele kaart. Net als Truffert en Tavernier eerder. Duidelijke fout. Derde geel voor Bournemouth. 0 voor Chelsea.
Rodgers. Daar is hij specialist in. En na zo'n controle, een moeilijke, valt het telkens op hoe snel hij toch weer in gang geraakt. Na die coördinatie is echt straf. Doelpogingen en ballen tussen de palen. Daarin gaat het bijna gelijk op. Lastige paas om te verwerken. Caicedo komt wel terug. Nee, Martinez zet Neto aan het werk. Henderson naar João Pedro, een luchtje gaan scheppen. Chavarria. Gebleven. En nu niet meer. Ingooi Bournemouth. Rose voelt dat er misschien wel nog iets uit deze wedstrijd te halen valt. Naar Champon. Goed meegelopen. Weinig mensen die zich aanbieden bij Chelsea om een ploegmaat een afspeelmogelijkheid te geven. Palmer, João Pedro, allemaal ontgoocheld over het gebrek aan voetbaloplossingen. Nu dan, João Pedro, Palmer en Rodgers. Je zou denken, breng Lavia in. Ideaal in dit soort omstandigheden. Mooi van Neto. Rodgers, dat is een versnelling, goed. Chavarria. Palmer. Truffert. Houd de wacht. Te zacht, de tik van Cole Palmer. Bleef een beetje steken in het gras, zo leek me. Nog een kort wedstrijd. Chelsea wel nog altijd op Rozen. Niet op Marco Rozen. Die moet nog iets tevoorschijn ziet te toveren. Van op zijn bank, wie weet. Rodgers, Chavarria voor de goal. João Pedro, mooie goal. 4-1, schitterende goal. En nu kan het gemor verstommen. Op Stamford Bridge. Ja, ze moeten gewoon voetballen. En dan kan dit misschien wel waarheid worden. Maar te veel momenten in de wedstrijd waarin ze het initiatief aan de tegenstander laten. Een beetje lusteloos bijlopen. Maar kijk hier, de beweging. Net geen buitenspel, Chavarria. Antonio Silva. Die speelt toch echt een zwakke wedstrijd vandaag. Hij heeft niet eens door dat er nog iemand in zijn rug staat. Het lijkt nog wel makkelijker dan het is om deze bal af te werken. Tegenvoets. Goeie goal. En 4-1 en de duim naar beneden. Hij is geen Romeinse keizer. Het is een raar beeld.
hij doet het dus vaak. Kan je zien hem. En de fout van Christie. Palmer. En dan nu alsnog geel voor Christie. Feilloos gefloten door Stan Barrett. Kaart nummer 4. Oh, gaat hij ze niet geven? Nee, ik had ze al opgeschreven. Dus niet feilloos. Hier de fout. Ja, ik geef balvoordeel. Dat is dan het verhaal. Oh ja, nu toch. Ryan Christie. Goed gebabbeld, zegt hij dan. Blijft toch vreemd dat je daar dan je lijnrechter of de VAR voor nodig hebt. De ene wel op het WK, de andere niet. Dank u, Thomas Tuchel. Henderson. Dank u, Jordan Henderson. Die dan nog even een Palmer doet van de schijnbeweging. Maar dat was het echt niet. Het was een goede trap. En niet al te best keeperswerk toch. Of zijn we te streng? Kijken naar de herhaling. Het is 5-1 en het is de dag van Jordan Henderson. En Chelsea kan ook scoren buiten de openingsminuten. Goed om een positief doelsaldo te halen. En die 22 wedstrijden zonder clean sheet. Ach. Nou ja. Vergeet de opmerking over de doelman. Het is een prachtige vrije trap. Hij zit er nog een beetje bij. En dan heb je soms die indruk... De muur. Net iets te makkelijk om daar over te geraken, lijkt me. Maar misschien ook net te ver om er iemand achter te leggen. Maar ze springen niet met z'n allen. Van Ilson. Een van de jongens die bijna aan de grond genageld stond. Caicedo voor Romeo Lavia. En ook Marco Palestra dus. Want ze gaan iedereen nodig hebben. En zo zijn de paar wolkjes die wel degelijk aan de lucht waren. Nu helemaal verdwenen. En gaan ze ook wisselen. Bij... De bezoekers bij Bournemouth krijgen we Juan Luis Sanchez. Rodriguez. En Luis Cook.

Klaar om af te trappen. 5-1 op het bord.

slechte ingooi. Dat was vrij duidelijk.

Palestra dus vorig seizoen doorgebroken bij Cagliari. Heel sterke wedstrijden gespeeld. Komt uit de jeugd van Atalanta. Ja, en hij heeft niet zijn beste dag. Hij is ook de man van de uiteindelijke fout bij de vrije trap. Antonio Silva heeft de boter gegeten. Koek opgejaagd. Want dat doet Chelsea nu wel. Puur op enthousiasme. Proef, hè? Christy Tavernier en Smit. Door dus af. Ivan Nielsen. Dat is Juan Luis Sanchez. Slotkwartier. Ivan Nielsen weer. De voorzet is goed. Martinez. De Lies.

of meer. Ja, nee, het is wel degelijk de Lies, lijkt me. Na die botsing. Bijna een grand écart. Krijgen we Mike Penders. Het zou niet verbazen. Als je dit ziet...

Sissi, Nono. Ja, je hebt bijna een kraan nodig om hem van het veld te krijgen. En er spelen al twee wedstrijden voor Chelsea in de League Cup. Tegen Luton en tegen Leeds. 2-0 en 6-3. De enige doelman die al een clean sheet haalde. Tegen Luton dan. Nee, toen moet nog even wachten. En mooi voor Xabi Alonso en de zijnen. Ja, dat je een 5-1 toch echt niet in de bek kijkt. Maar wie erbij was vandaag weet dat er een moment was waarop Stamford Bridge begon te morren. En dat was niet eens onbegrijpelijk in die fase van de wedstrijd. Maar dat is allemaal voorbij. Er hangt weer hoop en optimisme in de lucht. Palmer met die kattenpoot. Palestra zat al te ver, moet nu terug. Truffert. Voorzetje van Alvaro Rodriguez. En Chelsea weer met 11. Ja. Helft van de tegengoals al op spelhervatting in Chelsea. Maar ze hebben een spelhervatting, coach. Anders waren het er 20 geweest. Palestra aan het lopen. Geen fout van Gannando. En die is gewoon echt goed ingevallen. Ryan.

kijk, dat is dus het gevoel dat echt leeft. Als je de hele wedstrijd bekijkt. Bournemouth staat 5-1 achter. Maar qua XG leiden ze. Dus het is een rare wedstrijd. En het heeft dus niks te maken, dat cijfer, met de minuten waarin er wordt gescoord. Maar dat verklaart wel waarom de sfeer op een bepaald moment in het stadion dreigde om te slaan. Hij wil naar huis. De laatste keer dat Bournemouth in de Premier League kon winnen van Chelsea was in december 2019. 0-1 toen. Een angle. En Rose dus 0 zegens in zijn eerste 6 competitiewedstrijden. Maar zijn voorganger Iraola won geen enkele van zijn eerste 9 matchen. En lag toen echt wel bijna buiten. Bestuur greep niet in. En de rest is geschiedenis. Iraola. Morgen als eerste tegen Manchester City. Na de bom van het schandaal. Van de uitspraak. Evan Nilsson. Truffert. Evan Nilsson. Rodriguez. Tyler Adams met Romeo Lavia voor zich. Simpel. Deze plukbal voor Martinez. We kunnen naar een schot in Birmingham. Waar Aston Villa uit een dal aan het kruipen is. En John McGinn scoort. Met een beetje hulp onderweg. Maar de Highlander treft raak. Palestra. Balverlies. Zijn naam betekent krachthonk. Fitnesszaal eigenlijk. In het Italiaans. Palestra. En hij was aan het babbelen met Inter Milan. Het ging over centen. Iedereen in Italië ging ervan uit dat hij naar Inter trok. En ineens Chelsea. Een kaping van een transfer. Met het grote bewijs voor de koopkracht van de Premier League. Een hele zomer lang in de Italiaanse kranten. Marco Palestra, de enige die nog een goede indruk liet in Bosnië toen het voor Italië verkeerd afliep. Neto naar de kant. We krijgen Danny Welbeck. En goed nieuws dus voor Chelsea, want de kater van op Brentford is doorgespoeld. En ook Estevao. Mag nog even weer proberen zich in de coach zijn gunst te gaan voetballen, want dat loopt niet makkelijk. Waar is de tijd? Het is minder dan een jaar geleden. Een overtuigende zege tegen Barcelona hier, waarin het hele stadion zijn naam scandeerde. Soler nog even bij Bournemouth.
voor Truffert. Maar zeg nooit, nooit als je tegen Brentford moet voetballen. Want Ayer maakt zowel een niet-Ayeriaanse en niet-alledaagse goal. Niet met het hoofd op een corner, maar nee. Gewoon er doorheen gelopen en rustig binnengeschoven. Met nog ergens een tikje van een been onderweg. Ja, Brentford. Je hebt er nooit mee gedaan. De wedstrijd hier, ja, die is gespeeld. Je krijgt toch het gevoel dat als er in Villa Brentford nog gescoord wordt, dat het dan de bezoekers zullen zijn die raak treffen. Voorlopig dus Arsenal en Brighton. De winnaars van de dag, Chelsea, staat virtueel vijfde. Dat is een fameuze sprong. Morgen natuurlijk nog een heleboel wedstrijden. En vanavond straks United tegen Tottenham. Twee ploegen die een start gemist hebben. Lavia. Ja, ja. Aschampo. Het was jammer dat de paas niet nog eens ook perfect was. De manier waarop hij er zich tussenuit draaide. Vintage Romeo Lavia. Van weinig spelers kan je al vintage zeggen. Met uiteindelijk zo weinig minuten op de teller.

0: Estevão. Mal Augusto mag ook nog een paar minuten mee voetballen. McVie weer wild aan het gebaren. Cole Palmer blaast de aftocht met zijn laatste spurtje. Ik vermoed mevrouw Palmer of mejuffrouw Palmer of mejuffrouw, ik hoop straks Palmer, zoiets. Ze heeft in elk geval de vrije trap van Jordan Henderson op haar telefoon vastgelegd. Lavia. Mini-slippertje. Esteban. Jordan Henderson. Nog een corner. De zesde voor Bournemouth. In hoekschoppen 1-6. De stand 5-1. De stand volgens de computer nerds in het voordeel van Bormen. En gelukkig dicteren die niet de wet in het voetbal. Al doen ze dat in het geheim misschien meer dan we denken. Dan we hopen. En kijk, computer nerds die zouden wel kunnen tellen. En niet 1-6 gezegd hebben, maar 1-7. In hoekschoppen. Lacroix kopt weg. Gannon dook. Te lang onderweg. Silva. Op zich. Oké, opgelost. Alleen is alles wat hij voordien deed niet van die aard geweest om hier dan met een gerust hart te zitten. Romeo Lavia. Zal toch deugd doen als coach als je hem zo ziet invallen. Daar zitten ze, de jeugdvrienden. En nog veel werk aan de winkel. Dat is fijn als je dat aan je groep kan wijsmaken na een 5-1. Vijf minuten komen erbij en je zag Xabi Alonso zeggen, wat, vijf? Ik wil liever nu naar binnen. Ik denk dat er wel meer mensen zijn met dat gevoel. Lip lezen is niet zo moeilijk bij een Spanjaard die Engels moet spreken. Tyler Adams die denkt, ja, bij die afstraffing tegen de Belgen stond die jongen er nog niet eens bij. De grootste fout van Rudy Garcia als bondscoach, dat hij hem niet naar waarde schatte. Omdat hij te weinig met hem ging praten en hem te weinig koesterde. Los van de blessures, de blessurelast. Maar hij is een uitzonderlijk talent. Het werd hem net te weinig duidelijk gemaakt. Mooie aanval dit van Bournemouth. Gannon dook. Evan Ilson zoekt positie. Gannon dook. Dat was zelfs op 10 meter na geen goede pas.
1: Maar
0: hij zal zijn trainer wel gecharmeerd hebben met de manier waarop hij hier inviel. Maxence Lacroix. Dat spookte plots door zijn hoofd. Ook die 5 minutes. En dat kunnen ze bij Bournemouth ook. En Stefan. En zonder de terugkeer. Van Juan Lu. Dat was buitenspel. Dan had dit allemaal niet gehoeven. Inderdaad. Met het enige vreemde van de regie vandaag. Bij die goal van Morgan Rogers. Dat alleen maar die tweede buitenspelpositie in ogenschouw werd genomen. En we ook heel erg graag de foto van die eerste hadden gezien. Met dat teruglopen zwaaibeen. Heel en Silva. Koek. Palestra. Hij is een loopwonder. Maar in een competitie waarin er zowel meer zijn en eigenlijk veel meer. Zal hij toch zijn beste beentje moeten voorzetten om zich in de gunst van deze man te voetballen. Minuut aangebroken. Al wat blauwe zitjes te zien. Chelsea dus naar Everton, thuis Tottenham, thuis Manchester United en naar Sunderland. En misschien kijken we na die reeks van wedstrijden wel terug naar deze match als die van de D-klik. Zeker positieve elementen in. Het is een elftal dat makkelijk goals maakt met al dat verzameld talent. Daar ook niet bijster goed voor hoeft te voetballen op de andere delen van het veld. Dat is tegelijk een minpunt en een pluspunt. Dat vandaag allemaal zo duidelijk is geworden. Maar het hoeft niet meer. De wedstrijd zit erop. Xabi Alonso wint van Marco Rose. Chelsea wint met 5-1 van Bournemouth. De cijfers overtuigender dan de manier waarop. Maar de zege, ja, toch zeker ook verdiend te noemen. Toeslaan in de openingsfase van helft 1 en van helft 2. En dan kunnen deze twee koukleumen ook lachen. Chelsea 5, Bournemouth 1. Aan jullie.
2: Dankjewel, Philippe. Winst voor de ploeg van Leroy Deltour. Leroy, ben je gelukkig? Want ik heb de indruk dat dat stadion nu niet meteen in een euforische sfeer baat.
3: Het is jammer dat je direct weer een negatief verhaal hebt.
2: Nee, het is een vraag.
3: Nee, Stamford Bridge staat er wel om gekend om niet het meest sfeervolle stadion te zijn. Maar ik ben heel blij. Jammer dat ik niet mocht kijken van u naar Chelsea. Maar ik heb het stiekem toch gedaan. En zeker dat het zo snel na de rust die derde erbij kwam. Ja. Ja, dan toch nog even die 3-1 tegen. Even spannend, maar het is goed dat we terug vertrokken zijn. En blij dat de Interlands voorbij zijn.
2: Zou dat nu luider zijn, mocht het 1-3 tegen Lommel zijn? Ik zeg nu maar iets. Allee.
3: Als de doelpunten laat vallen, denk ik het wel.
2: Annelies, zo meteen. En dan richten we onze blik stilaan aan de volgende affiche. Dat is Man United tegen Tottenham. Tot over een paar seconden.

0: naar over.
1: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws. De opperbevelhebber van de NAVO wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. De speech van NAVO-generaal Greenwich komt op een spannend moment. D66 wil dat er sneller met een kind kan worden gesproken bij vermoedens van kindermishandeling. De voorbije jaren bleek bij ernstige zaken dat het kind pas laat of helemaal niet wordt gehoord. Saoedi-Arabië heeft een jemenitische Houthi-raket neergehaald. Het voorbije weekend vielen de Houthis de vliegvelden van Riyadh en Dammam aan, met zeker 14 doden en honderden gewonden tot gevolg. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Het weer, eerst nog mistbanken en fris. Later breekt de zon door bij een zwakke zuidenwind. Maxima zo'n 14 graden in het noordoosten en 18 graden in het zuiden en zuidwesten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits, met de meeste vertraging nu op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht en daardoor heb je een half uur vertraging. Op de A15 richting Rotterdam doe je er tussen knooppunt Gorkum en Sliedrecht-Oost een kwartier langer over. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar je bent nog 10 minuten langer onderweg.
4: Het station met de meeste en beste hits.
5: Codezone FM.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 10 uur.
1: Dit is Edo Peters met het Radio Nieuws. Dierentuinen moeten zoveel mogelijk vernieuwen, vindt staatssecretaris Erkens van Dierenwelzijn. Sommige dierentuinen voldoen niet aan de huidige regels, omdat hun vergunningen voor onbepaalde tijd zijn afgegeven en ze alles op hun beloop kunnen laten. Dierentuinen die niet meegaan met nieuwe inzichten over dierenwelzijn moeten straks harder kunnen worden aangepakt. Erkens wil het meteen ook makkelijker maken voor dierentuinen die willen investeren in betere verblijven. Een grote brand heeft in de Franse hoofdstad Parijs de oudste overdekte markt in de as gelegd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. Het vuur ontstond vannacht rond 3 uur en breidde zich razendsnel uit over het hele terrein. Omliggende woningen bleven gespaard. De Marché des Enfants Rouges bestaat al sinds 1615 en is nog steeds in gebruik. De markt en de buurt zijn vernoemd naar een weeshuis dat er in de 17e en 18e eeuw stond. NAVO-generaal Grinchwich wil met een zeldzame toespraak Rusland angst inboezemen. Een eventuele aanval op een NAVO-lidstaat blijft niet zonder gevolg, is de boodschap. De speech van de opperbevelhebber van de NAVO komt op een spannend moment. Geregeld komen er hybride aanvallen voor, vermoedelijk door de Russen. Westerse veiligheidsdiensten zien het aantal aanslagen razendsnel toenemen. De NAVO hoopt met de toespraak eensgezindheid uit te stralen. Albert Heijn kan voorlopig geen boodschappen bezorgen vanwege een computerstoring die de website en de app heeft platgelegd. Ook Ethos en Gal & Gal, eveneens onderdeel van moederbedrijf Ahold Delhaize, zijn getroffen. Een woordvoerder zegt dat kwetsbare systemen tijdelijk zijn uitgeschakeld. Dat kan in de winkels van de bekende kruidenier ook zorgen voor onjuiste bedragen op de elektronische prijskaartjes. Het is niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoe lang die nog duurt. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maximaal vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam is dicht tussen Barneveld en Hoevelaken. Dat komt door een ongeluk. Je hebt nu 10 minuten tijdsverlies. En goed nieuws over de A4 richting Den Haag, want eerder gebeurde er een ongeluk tussen Hoogmade en knooppunt Hofliet. De weg is inmiddels weer vrij en je hebt toch 10 minuten extra reistijd.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: Dat is een topper, deze. Tussen Feyenoord en AZ. En een uitgelaten Kuip. Goes kopt op Ferry. Die kan op de bus eraf. Ferry! En weer een treffer van de Spanjaard. Meerdink, die kan nog allemaal weglopen bij Marmol. Voor het snelle antwoord. AZ, nee. Want de redding is van Tjark Ernst.
1: Segiel.
0: Dan terug. Niet terug op deze wijze. En dan is het een overtreding. En dan is de strafschop. Wat besluit Wankeli? En? Geen strafschop. Zeggelen van Houten met de hoekschop. Meerdink zit mis en dan is het te raak. En is het Lopez die er 2-0 voor maakt. Ferry komt er net niet langs. Valente geeft de bal mee. Van der Els houdt recht op de bussen af. In de tweede instantie vriemelt hij hem naast. En bij deze is ook Feyenoord de nieuwe koploper van de Vriendenloterij Eredivisie. Want zij stijgen naar 20 punten uit 8 wedstrijden.
2: Goedenavond, welkom bij Dit Was Het Weekend. We zijn er weer na even afwezig te zijn geweest. En we zijn terug, en hoe? Want meteen een topweekend in de Vriendenloterij Eredivisie. En dus uiteraard ook een topbezetting hier aan tafel met Marciano en Kenneth. Heren, goedenavond.
3: Goedenavond.
2: We zagen meteen de wedstrijd in de Kuip tussen Feyenoord en AZ, Kenneth. Ja. Wat vond je ervan?
3: Ja, Feyenoord is verder gaan op dezelfde voet. En je bent ook altijd benieuwd na 3 weken niet samen te zijn geweest. Giovanni zei het ook bij, toen hij coach van de maand werd. Van, nou ja, je weet natuurlijk niet helemaal, want hij kreeg op donderdag pas de laatste spelers binnen. Maar goed, de filosofie en de manier en de filosofie is juist zoveel mogelijk intensiteit van, aan de dag leggen. Dan heb je een grote kans. Wat NEC vorig jaar deed, iets meer kamikaze, maar gewoon de intensiteit van het spel, de intenties. Nou ja, alles gebeurt met in sprinten. En AZ creëerde bijna geen grote kansen. Of geen grote kansen, maar een paar kansen. Maar dat komt omdat als je zo afgejaagd wordt, dan kan je nooit die hele goede, secure bal geven op de spits. Dan moet je alles in de hoogste snelheid doen. En dat lukt heel veel tegenstanders niet. Ja, ze zaten er bovenop. Stengs op 10 was ook geen gelukkige zet. Hij werd aan alle kanten vastgezet en weggelopen. Nou ja, en dan zijn ze met z'n velen komen ze erin. Reed, die loopt echt, maar dan komt de Marciano op dat. Die loopt zich een slag in de ronde. Die is overal aanwezig. Geen vermoeidheid.
2: Sprinten.
3: Bij Jong Oranje. Ja, maar dat is het.
2: Ja.
3: Het gaat om die sprints. We hebben toch, Peter Bos zei het volgens mij toen hij terugkwam uit Duitsland. Hij zegt, nou ja, wat we daar aan sprints maken in de hoogste snelheid. Ja, dat is het verschil.
2: Ja.
3: Je kan wel veel lopen, maar het moet op de hoogste snelheid en je moet het vaker kunnen doen. Dus je moet fit zijn om zoveel mogelijk sprints in zo'n korte tijd te maken.
2: Ja.
3: Nou ja, en dat is wat mij betreft, is dat Feyenoord de laatste weken.
2: Ja.
3: En ook gisteren was die, ja, ik vond dat ze zeer verdiend won.
2: Ja, over sprints gesproken, Marciano. Ferry, de 1-0, dat is denk ik niet de allersnelste spits die er is. Maar toch deed hij dit best goed, hè?
4: Dit is dan een diepe bal die een beetje lukraak naar voren wordt geschoten. En hier wil Goes Willem, denk ik, op Klaasie kaatsen. En hij krijgt hem gelukkig mee, snijdt goed voor Goes langs. En schiet
3: daar
4: hem
3: zit
4: echt
3: hem in, Marciano. Dat hij dat doet. Zijn eerste actie, ja, maar als hij rechtdoor was gelopen, dan was hij er nooit voorbij gekomen.
4: Klopt, en dan had hij ook met links moeten afwerken. Maar die eerste startsnelheid van Ferry, die was ook vele malen hoger dan Goes. Goes moest natuurlijk ook nog omdraaien. En erachteraan. En Ferry die had maar één doel, dat was gewoon scoren. En dat deed hij ook. En ja, bevalt me wel enorm. Want in de tweede helft kreeg hij ook nog een bal die hij heel snel op doel moest koppen. Die Valente in de volley voor.
2: Ja.
4: Hij is wel super scherp. En hij heeft in het begin een beetje problemen gehad. Maar hij laat wel zien dat hij een spits is waar rekening mee gehouden moet worden.
3: Maar het is zo jammer voor Goes. Want ik hou heel erg van verdedigers die zeg maar gericht koppen. Ik heb bloedhekel, die verdedigt zich gewoon zo wegkoppen. Terwijl je eigenlijk zo even. Ja. En hij wilde dat. Ja. Maar die komt dan precies tegen Ferry.
4: Hij had hem misschien beter naar de zijkant.
3: Ja, of gewoon, nu had hij beter. Maar alles anders was beter geweest.
4: Alles anders was beter.
3: Maar nu wilde hij hem bij teamgenoot in de voeten. En daar daar hou ik zelf persoonlijk wel van. Ja, maar hier word je wel...
4: Kijk, want eigenlijk wordt Klaasje volgens mij hier ook eigenlijk best wel gelijk onder druk gezet. Als die bal bij Klaasje zou kunnen komen. Ik denk dat het beste is zo'n hoge bal gewoon naar de zijkant. En dan maar hoog. En dan hopen dat hij, of bij Dijkstra, in ieder geval dat hij uit het centrum weg.
2: Er staat in ieder geval iets van een gedachte achter.
4: Dat, ja, absoluut. Maar dat is ook goed. Dat is ook goed. En Goes is gewoon een goede verdediger. Heeft de afgelopen periode heeft hij gewoon laten zien dat ook alle heisa eigenlijk er niet meer was.
3: Hij had alleen maar één moment.
4: Tot dat ene moment met Targalin.
2: Ja.
4: En ja, als je daar gewoon wegloopt, is er ook niet zo heel veel aan de hand. Maar dat dan toch de over blijven staan, ja, dat triggerde bij de Feyenoord-spelers een irritatie.
2: Dan even naar de andere spits, want dit was een paar minuutjes later.
4: Ja.
2: Ja, het is, ik wil niet zeggen dat dit de allergrootste kans is natuurlijk. Maar...
3: Zeggen, hij moet ook met rechts. Maar ik moet zeggen, die keeper, die niet echt... Heel veel mensen vinden hem niet zo. 3 keer de clean sheet gehouden, de laatste 3 wedstrijden. Maar dat is ook de teamprestatie.
4: Absoluut,
3: maar dit doet hij heel goed.
4: Ja.
3: Om zo, hup. En dan, maar goed, Mix Meerding neemt hem goed mee. Ja, en dan werkt hij af met rechts. En dan is het een beetje of het wel. Is het in ieder geval op goal.
2: Ja.
3: Dat is al wat.
2: Kenneth had het net over sprints, Marciano. Ja. AZ had er moeite mee, hè?
4: Ja, AZ die kwam totaal niet in het spel. En het is ook gewoon heel moeilijk om dit Feyenoord te verdedigen. Want iedereen is aan het lopen. Het is zo bewegelijk. Hajmoussa hier aan de bal. Zegiel die hier vrijkomt. En je ziet al bij AZ dat niemand weet wie ze moeten oppakken. En dit is eigenlijk de hele eerste helft, als Feyenoord aan de bal kwam, dat er momenten van vertwijfeling bij AZ ontstonden. Met vooral die laatste lijn. En helemaal als je met 5 man achterin dat Koopmijners terugzakt, dan kom je gewoon een man tekort. Plus, wat Kenneth net zei, met Stenks, die verdedigend gewoon niet goed genoeg is om op dit niveau deze arbeid
2: te
4: leveren. Nou, hier zie je al Zegiel, Riet, die al vrij hoog komt staan. En dit is een geweldige pas van Valente. Het is jammer dat Riet deze niet goed aannemen. Maar als je kijkt waar ze dus allemaal opduiken. Hier is Zegiel, die eigenlijk de 10 is aan de rechterkant. Die speelt nu links buiten. Terwijl Valente dan eigenlijk zometeen hier aan de onderkant rechtsachter komt te staan. Kijk, hier zie je Valente al doorlopen. Hup, en dat is de linksbuiten. Dus hoe ga jij als tegenstander je nou instellen van hey, dit is mijn man. Want kijk wat Dijkstra, die staat daar bovenin. Die heeft niemand. Voordat hij pas een man kan oppakken, ja, dan moet hij denken, moet ik nou Valente? Moet ik nou Zegiel, die in mijn ruimte staat? Dus het is zo een wirwar aan spelers. Maar hier ook Daal. En dit is waar je als trainer, denk ik, heel boos om moet worden. Daal die gaat daar dus druk zetten, omdat Feyenoord in de linksachter hebben ze de bal. Maar je vergeet dus dat je met Riet eigenlijk mee zou moeten. Kijk, en dan moet je er nu achteraan. En dit is het tempo die Riet dus aan de dag legt. Moet je kijken waar Daal nu rondloopt. Dat is zijn man. Dus dat soort dingen, ja, daar heeft Feyenoord er gewoon echt 6 van lopen. Of het nou Valente, Van Houten, Targalin, Zegiel, ze duiken overal. En ze leggen ongeveer allemaal gemiddeld 12 kilometer per wedstrijd af. Waarbij dan Valente nog het meeste aflegt. En over die intensieve loopacties van Riet. Ja, ik vind dat echt bijna belachelijk. 76 intensieve loopacties in een wedstrijd.
3: Had ik in 13 jaar.
4: Ik had half seizoen.
2: En wat is dan normaal? Want, om een beetje voor de referentie?
4: Nou ja, een stuk minder. En Oefkier bijvoorbeeld had in deze wedstrijd als aanvaller dan wel meer intensieve loopacties. Maar ja, het gemiddelde is al zo rond tussen de 55 en de misschien voor een back die heel aanvallend ingesteld is. Maar je hebt... Deze speelronde is alleen Brand bijvoorbeeld met 85 intensieve loopacties meer dan Riet. En dan ben je de rechtsback van Feyenoord.
2: Ja.
4: En ik vind dat zo mooi om te zien. Want van die loopacties zijn er 17 volle bak sprints. Zoals we net lieten zien dat hij die overlap maakt. Dus dit Feyenoord zit zo goed in elkaar. Met name aan de bal. En wat mij dan in de tweede helft ook heel erg plezierde, is dat ze ook in een laag blok gewoon heel gedisciplineerd. Want dan is het gewoon een 4-5-1. En iedereen weet exact wat ze moeten doen. En dan komen ze er heel snel uit. En daardoor ontstaan dus die kansen bijvoorbeeld van een Valente. En van Elshout die erin kwam, die schiet. Dus ze zijn ook nog eens slim. Het is niet de hele wedstrijd door alleen maar afjagen en tegenstander bij de strot grijpen. Het is ook gewoon consolideren. En de voorsprong vasthouden. Dus dat maakt het gewoon heel voor tegenstanders heel lastig om tegen dit Feyenoord te spelen.
2: Even terug naar de eerste helft, want het had ook anders kunnen lopen. Ik wil niet zeggen dat AZ dan die wedstrijd had gewonnen, hoor, maar ze hadden natuurlijk wel...
3: Voordat we daar aan toe gaan, de uitdaging voor alle teams die tegen Feyenoord gaan spelen is natuurlijk van, kan je mee in de intensiteit of niet?
2: Ja.
3: Nou, dan heb je dit moment.
4: Nou, zeg het maar.
2: Zeg het maar.
3: Ik zeg van penalty is en moet blijven. En eigenlijk neem ik Makkeli niet zo heel erg kwalijk, maar wel de farm mannetje.
2: Blank.
3: Die hem niet

0: Ja.
1: Als VAR zijnde.
2: Laat gewoon de goede beelden zien, zou je zeggen. Ja. Nu hadden wij de scheidsrechtersbaas Remon van Meenen vanochtend te gast in Goedemorgen Eredivisie. En uiteraard ging het ook over deze situatie.
3: Wij zien nu net die laatste herhaling vanaf de achterkant eigenlijk... waar heel helder en duidelijk is dat het contact is. We zien Makkelie superlang inderdaad voor het scherm staan, Hans. En hij heeft deze herhaling niet gezien. Hoe kan dat?
4: Nou, de VAR die zit in het replaycenter en die beslist dan... welke beelden zijn voor mij voldoende om de scheidsrechter te laten zien. De scheidsrechter kan daar overigens ook zelf om vragen. Heb je nog andere camerastandpunten? Dit is een super slow-mo. Het probleem van een super slow-mo is... als je een super slow-mo keer op keer gaat herhalen met contact... dan wordt het contact altijd erger. Denk aan een tackle met een gestrekt been. Als je dat 5 keer herhaalt, gaat alles van geel naar rood. De VAR heeft besloten om dat niet te doen. Dat moeten we overigens nog met elkaar wel echt kritisch bekijken. Is dat voldoende geweest? Had de VAR dat niet toch moeten doen? Die analyse hebben we nog niet gemaakt. Feit blijft dat de scheidsrechter op basis van de beschikbare beelden... die op het veld heeft gezien, ook heeft vastgesteld... het contact is niet de oorzaak van de val. En daarom trek ik mijn beslissing terug.
2: Ja, dit was dan vanochtend. Inmiddels is er door de arbitrage over gesproken, wat uitgebreider. De VAR heeft nog eens alle beelden teruggekregen. En inmiddels is de conclusie dat na het zien van deze herhaling van achteren... de VAR liever was weggebleven. De VAR baalt dat hij Makkelie naar de kant heeft geroepen. Als de VAR dus meteen het duidelijkste beeld had gezien... was Makkelie niet geroepen en was de gegeven penalty blijven staan. De VAR had op het moment dat hij ingreep de laatste slow-mo met contact tussen spelers nog niet gezien. Dat is dus ergens misgegaan tussen de medewerkers onderling.
1: Vanochtend was trouwens wel een cursus recht lullen wat krom is. Ja, echt jongen. Ik zat echt te kijken van wat zegt hij allemaal? Ja. In die zin van, weet je wat mij een zorgen maakt? Is in principe niet dat al die fouten worden gemaakt. Want er zijn scheidsrechters, niet foutlozen. Foutlozen, ze maken fout op fout op fout op fout. En op een gegeven moment hoop je... nou, ze zullen wel een keer van leren en het beter gaan doen. Nou, dat gebeurt niet zo snel als wij misschien willen. Maar dit is de baas van al die mensen... die dan dus 0,0 voetbalkennis hebben. Toen ik hem hoorde over het moment bij Ajax... met de Mokyo... ja, dan wist ik, oké, dit is een lost cause... Hier, dit komt nooit meer goed bij de scheidsrechter.
2: Ja, want voor de duidelijkheid...
1: Hij zegt hierover, met vraagteken... is dit wel een hele duidelijke schietkans?
5: Ja, schietkans.
1: Nou, dan weet je dus echt 0,0 van voetbal. Ja. Dit is de allergrootste schietkans, scoringskans die je maar kan krijgen.
5: Maar wat mij, kijk,
1: en
5: maar,
1: ja. Mark van Rijswijk legt het haarfijn uit in zijn commentaar...
2: Ja.
1: Over van wat is geel en wat is rood.
5: Ja.
1: En hij legde dat uit. Nou, dan weet iedereen...
2: Hoe het zit. Ja.
1: Maar de scheidsrechtersbaas dus niet.
2: En dat is, het komt misschien lullig over dat je voor deze overtreding een rode kaart moet geven... maar dat zijn wel de regels.
5: Maar wat mij zorgen baart, is dat jij dus op maandag... met Van Meenen gaat zitten. En als dit de tendens is van alle fouten die er gemaakt zijn... om recht te lullen wat voor fouten er gemaakt zijn... dan wordt dat best wel een ding. Want als jij daar gaat zitten en je zegt van... de tik die Meerdink krijgt op zijn voet is niet de oorzaak van de val. Nee, hij wordt daar geraakt. En elke raak op de hoogste snelheid, dat kan een val teweeg brengen. En Meerdink die viel. En ik denk dat als Meerdink had kunnen blijven staan... en de bal met zijn binnenkant had binnen kunnen schuiven... had hij dat liever gedaan. Maar je ziet duidelijk dat hij raakt. En als jij dan bij Goedemorgen de beelden nog eens te zien krijgt... ook van achteren en dan al zegt van... ik weet niet of de tik de val veroorzaakt heeft... of dat hij al aan het vallen was. Ja, dan kan je op maandag lullen wat je wil. En dan vindt heel Nederland het een penalty. En jij met je scheidsrechterkorp vindt het geen penalty. Ja. Ja, en zo blijf je wel constant. Want bij alles wat hij zei, ja, er is een grijs gebied.
2: Want laten we die er meteen ook maar bij pakken. Geen tweede geel voor Obispo.
5: Nou,
2: die uitleg vond ik eigenlijk ook nog best wel apart.
5: Ja.
1: Ik vind dat minder erg dan die andere.
5: Obispo vond ik heel erg. Gravenberg.
1: Maar dit met die schietkant, dat laat zien dat je er dus helemaal niks van snapt van voetbal.
2: Ja.
1: En het is toch wel een pre als je iets daarvan snapt.
5: Maar met deze laat je dat toch ook zien, Kenneth?
2: Obispo had al geel, dat weten we allemaal. En Van Meenen zei ja, de vraag is of Smans de bal onder controle had gehad. Maar ja, dat komt natuurlijk...
5: Doordat hij zijn voet onder zijn benen vandaan geschopt wordt. Ja, natuurlijk gaat die bal iets harder, heb je minder controle. Want als Smans hier gewoon voorbij kan dribbelen... dan houdt hij die bal dichter bij zich. Kijk hier, je wordt toch tegen je linkerbeen, dus je rechterbeen... die komt al met een soort snelheid tegen de bal aan... dat die bal vooruit gaat. Ik snap niet dat je hier nog überhaupt twijfel hebt... om hier een gele kaart voor te geven.
1: Maar dat geldt ook

0: De scheidsrechter, hè?
1: Ja,
0: geldt, en dat geldt ook voor Guus Hiddink, want ik kijk altijd naar de twee beste. Dat is Makkely en Guus Hiddink. Die anderen zijn niet verplicht boven hun kunnen. En Guus Hiddink maakt echt een grote fout. Hij hoort dat zelf te kunnen zien, dat een hele grote schietkans is. En als Mark van Rijswijk het binnen een seconde kan, die regels kan oplabelen.
1: Ja.
0: Nou, dat hoort iemand die ervoor, zeg maar, voor werkt.
1: Merkt het is. Ja.
0: Het helemaal te weten. Hij moet gelijk weten. Oh ja.
1: En het was duidelijk te zien dat het vasthouden was. En geen tackle waarbij de bal probeert te spelen.
0: Kijk, bij Makkely zeg ik, oké, hij krijgt de verkeerde beelden.
1: Ja. Nu is er één overeenkomst tussen deze drie momenten. Het is allemaal een topclub die thuis speelt.
2: Ja, en dat, ik blijf het zeggen, er wordt gemarchandeerd en er wordt gewoon gekeken. En er wordt gewoon gekeken. Ik denk dat ze in hun hoofd zitten met een 60-40 percentage. Dat als ze iets kunnen terugdraaien, en ik geef het je te doen, hè, er zit 60.000 man en er is een twijfelgeval. Ja, dan ga jij, en dat is menselijk.
0: Maar dit zijn geen twijfelgevallen.
2: Nee, maar
0: dit is kip en klaar.
2: Maar laat ik het zo zeggen, dat Makkely gaat naar het scherm.
0: Ja, oké, maar Makkely haal ik heel even buiten. Die haal ik even buiten beschouwing. Ja,
2: hij stond erbij, dus hij heeft geoordeeld penalty.
0: Ja, oké, maar
2: als je naar het scherm toe gaat...
1: Wel, maar als ik Makkely was geweest, had ik ook getwijfeld, hoor, bij de beelden die hij ziet.
2: Nou, maar zelfs op die beelden kon je zien dat er een aanraking was.
1: Ja,
2: zelfs op
1: moeilijk.
2: Maar je kon het zien. Maar goed, hij staat daar en dan geef ik het je te doen om daar een beslissing te nemen die nadelig is voor het legioen.
0: Ja, maar kijk, ik heb
2: aan allebei, hetzelfde.
0: Ik heb aan allebei de kanten gezeten. En dan wordt marchandeerd door scheidsrechters.
1: Ja.
0: Scheidsrechters vinden het ook best wel leuk om met de grote spelers een beetje een goede band te hebben. En ze zijn gewoon geneigd om de grotere clubs te... En dat is menselijk misschien.
1: Ja.
0: En is het erg? Ja, het is best erg voor die kleine clubs. Maar ja, dan moet je maar zorgen dat het bij een grote club komt. Ik bedoel, en ze zeggen wel dat het niet zo is. En ze doen het. En ik geloof echt dat ze het niet bewust doen. Maar onbewust doen ze het toch.
1: Ja, ja. Goed.
2: Want je had natuurlijk die bal Ouazzane, waar een heleboel mensen vinden. Nee, maar dat is ook zo'n... Ik durf wel te beweren dat bij elke andere club had dat misschien wel naar het VAR-scherm geroepen geweest. Weet je?
1: Ja, of als spelen van NEC was geweest gisteren.
2: Exact. Dus er zijn gewoon momenten waarbij een scheidsrechter liever niet een rode kaart of liever niet een penalty geeft als het tegen een grote club is. Ik vind dit best met een enorme snelheid.
0: Voor alle duidelijkheid, hè?
2: Ja.
0: Ajax had in de 68e minuut met 9 man kunnen moeten staan misschien.
1: Ja.
0: Deze twijfel ik, want dit was wel laag bij de grond.
1: Van Benen zei hier ook over geel met een rood randje. Ja, kan je
0: maar dit is laag bij de grond. Maar het had natuurlijk wel gekund. Maar ik moet zeggen, dit is de week van de scheidsrechter.
1: Ja, dat is wel een beetje lullig.
0: Maar goed, dit is... Ik maak me wel wat zorgen na vanochtend, eerlijk gezegd.
1: Goed, nou ja, daar gaan we later op terugkomen. Het is inderdaad de week van de scheidsrechter, maar als er dingen niet goed gaan, dan benoemen we die. Zo doen we dat in Dit Was Het Weekend straks.
0: Maar ik hoef trouwens niet al die scheidsrechters bij de camera daarna, of dat ze alles gaat uitleggen en verklaren.
1: Nee, dat doen ze ook niet meer, dus dat komt dan misschien uit. Mooie dingen, Valente. Je liet hem al even heel kort zien, Marciana, maar we moeten hem langer uitlichten.
0: Ik heb een paar, was niet de hoogstand allemaal dit weekend. Zeg maar, laten we eerst even beginnen. Maar er zijn een paar dingen waar je echt blij van wordt als je ligt op je bank thuis te kijken. Deze paas zie je eigenlijk nu ook. Je ziet al, oh wow, wat een mooi paas. Maar pas zie je het eigenlijk bij dit. Kijk hoeveel AZ-spelers die doorheen moeten. Ja. Hij had ook een handje ervan vorig jaar om dat soort pases te geven. Maar deze was met de vreef. Weet je, zo over de hele mooie gras van alle velden. Het zag er mooi uit, hè? Drie weken rust gehad.
1: Ja, we waren in Eindhoven.
0: Ja, maar die heeft Duimpje wel gevoetbald, toch?
1: Ja, Nederland zelf heeft daar gespeeld. Maar het zag er alsnog zeer goed uit. Wat er ook goed uitzag, was het spel van Feyenoord. Zij nemen de koppositie over van AZ. En dat leidt uiteraard tot blijdschap.
3: Prachtig. Ik heb dit wel gemist, moet ik zeggen. Ik denk dat we de eerste 35 minuten heel goed waren. Dominant, goed aan de bal. Tweede helft worden we iets naar achter gedwongen. Maar wat je ziet is dat we gewoon goed de onderlinge afstanden houden, waardoor ze bijna niet tot kansen komen. Dus super blij dat we het vandaag de koppositie hebben gepakt.
4: We staan eerste. Dat klopt. Maar we willen eerste blijven. En daardoor moeten we keihard werken, nederig zijn. Gewoon ons ding blijven doen en wedstrijd tot wedstrijd.
3: Je hebt het gevoel, er zit iets in. Nee, zeker. Absoluut. En het gaat me niet zozeer om de laatste drie wedstrijden, hoor. Ik voel gewoon dat er iets groeit in het team. Een bepaalde familie. Ook wanneer het even minder gaat, dat we voor elkaar blijven vechten. En ja, dat heb ik wel gemist.
5: Hoe groot is de kans dat Feyenoord kampioen wordt?
4: 80%. Nee, man. Ik heb tegen de jongens gezegd, hè, we zijn natuurlijk blij dat we winnen, dat we bovenaan staan. Kijk, als je moet kiezen, dan wil je deze plek na het begin van het seizoen. Maar je weet ook dat het nog lang duurt. Dus ik heb tegen de jongens gezegd, geniet van de overwinning. Geniet dat we bovenaan staan, maar blijf wel met beide benen op de grond. En ik denk dat het allerbelangrijkste is, want er is nog een hele competitie te gaan bijna. Dus laat ons maar gewoon lekker verder werken en niet van daak af schreeuwen dat we kampioen gaan worden. Ik denk dat we goed onderweg zijn. Alleen ja, we willen ook op het einde van het seizoen erbij staan. En daar ligt de focus meer op.
0: Wat een vakmanschap heeft de staf van Feyenoord in een vrij korte tijd voor elkaar. We kijken ook de cijfers te zien bij Feyenoord. Min 12 miljoen of zo.
1: Ja, de financiële cijfers. Ja, die zagen er helemaal niet goed uit.
0: Nee. Dan toch in deze met een nieuwe staf.
1: Wat een ontwikkeling heeft Van Bronckhorst ook doorgemaakt in die jaren.
0: Ja, dat vaak is natuurlijk ook als het lekker gaat, dan ben je wat ontspannender. Dan heb je tijd voor een grapje enzovoort. Ja. En als je 4 keer op rij verliest, of 7 keer, zoals hij deed in zijn eerste periode. Ja, dan is dat wel makkelijker. Maar dat hij heel relaxed is, dat is wel duidelijk. Het is een ongelofelijke uithangbord voor Feyenoord.
1: Niet normaal.
0: Het enige schaaf, wat mij knap praatjes, weet je wel. Alles klopt gewoon.
1: Ja,
2: Het enige wat mij een beetje zorgen baart is dat deze basis 11 moet wel echt fit blijven. Want op de bank is het wel heel jeugdig.
1: Het is niet zo breed als PSV.
2: Het is niet zo breed als
0: en dat soort dingen, die zijn natuurlijk
2: nog niet zo
0: nog niet, nee. Maar dus de grap is, met hoe een elftal in elkaar valt, Tagelin was helemaal niet de bedoeling dat hij basisspeler zou zijn. Daar zou Valente te spelen en dan zou een buitenspeler
1: komen
0: spelen. En dan opeens, wacht even, we moeten toch even dit blijkt goed te
2: werken. Ze moeten wel allemaal fit blijven.
1: Ja, zeker. Dat grapje ging natuurlijk over Echtel, die bij Ronda weer had gezet. Ook grappig hoor, de kans dat AZ kampioen wordt is 80%. AZ had natuurlijk gelijk gespeeld tegen Willem II. Dat was het enige puntverlies. Ja. Hoe vond je dat ze het hier deden uiteindelijk?
2: Niet goed. Nee. En ik denk dat Echtel kennende dat hij best wel geschrokken is van de eerste helft. Dat zij zich zo onder druk hebben laten zetten en dat ze er niet onderuit konden voetballen. De keren dat ze gevaarlijk werden was volgens mij een lange bal van Goes op Meerdink en that's it. De zijkanten kwamen niet echt los. Daal heb ik helemaal niet gezien. Ja, en Stenks op het middenveld. Ik denk dat Stenks beter gewoon vanaf die rechterkant hangend aan de rechterkant kan spelen. Een beetje in die Valente, zoals Valente dat bij Feyenoord invult. Je middenveld werd gewoon overlopen. En als ik dan naar de wedstrijden die AZ heeft gespeeld en er werd van tevoren al gezegd, we zijn nog niet echt een sterke tegenstander tegengekomen. Nou, Europees hebben ze
0: Feyenoord gezegd trouwens.
2: Ja, werd ook over Feyenoord gezegd. Ja. Alleen bij Feyenoord zag je wel dat er een groei was in het spel. Mm-hmm. Of het nou PEC Zwolle was en de wedstrijd daarna Utrecht. Je zag een groei. En bij AZ was het er gewoon. Het was prima en het was goed. Alleen de echte test, die was er nog niet. En nu hebben ze een echte test. Eerste helft met name hebben ze een echte test gehad. Ja, en daar zijn ze niet
1: voorlopig
2: voldoende uit.
1: Gezakt voor de eerste test. En bij AZ hadden ze natuurlijk meer verwacht van deze wedstrijd.
6: Teleurgesteld. Uiteindelijk verlies je met 2-0. Ben ik op basis van de eerste 30 minuten misschien terecht, maar daarna niet meer. De eerste 30 minuten zijn we gewoon onszelf niet. We komen denk ik in te grote ruimtes waarin we ons duels niet winnen. En daarna denk ik worden we iets sterker aan de bal, iets vaster. Zonder echte mogelijkheden creëren de eerste helft denk ik. Maar de tweede helft vond ik ons een stuk beter. En kom je denk ik een keer of 20 in het strafschopgebied en creëren we uiteindelijk gewoon veel te weinig eruit.
7: Uiteindelijk voelt het een beetje alsof je leuk meevoetbalt, maar uiteindelijk kom je toch tekort. En vooraf praat je daar dan over dat het vaker gebeurt. Maar eigenlijk, ik vind de tweede helft dat we wel gewoon goed spelen. En eigenlijk beter zijn dan hun. Maar we creëren niet grote kansen, zeg maar, snap je? En uiteindelijk laat ze dat misschien ook wel een beetje gebeuren. Dat ze wachten op de counter en dan hopen dat zij een paar keer eruit komen. Een paar komen ze nog eruit. En het is gewoon zonde dat je niet. Vooral de eerste 20 minuten waren voor mijn gevoel gewoon een beetje te afwachten. Afwachten, te passief. En dan krijgen ze een gelukkige goal met Wouter die tegen hem aankomt. En dan is het 1-0 en dan start je al niet lekker. En dat is gewoon niet top.
8: Ik heb gezegd dat ik zo lang mogelijk mee wil doen. En uiteindelijk hebben mensen me natuurlijk in een nieuw hoekje gedreven. Maar ik ben er ook niet meer te rouwig om. Want ik wil het ook gewoon uitspreken. Wij willen ook gewoon zo lang mogelijk meedoen. En dat betekent ook iets. En dat betekent iets voor ons. Dat betekent dat wij door moeten groeien. En daar heb je dit soort wedstrijden voor nodig. Dat je gaat begrijpen van als je ermee weg wil komen, dat gaat niet op dit niveau. En dus je zal je niveau omhoog moeten brengen. En je zal in alle facetten gewoon een stapje meer moeten doen.
1: Uiteindelijk hebben mensen meer in een hoekje gedreven. Dat ging natuurlijk over meester-interviewer Kenneth Perez, die in die kampioenschapuitspraak wilde uitlokken. Maar nee hoor, dat was ook al.
0: Sorry, Leroy.
1: Nee, dat maakt allemaal niet uit. Dat is je taak. Want in oktober, eind oktober, komt hij weer langs bij de trainer van de maand oktober. We gaan zien wie dat gaat worden. Maar we gaan eerst maar eens kijken naar de rest van de Vriendenroterij Eredivisie. Want ook die kwamen in actie uiteraard.
9: Zonder te overtuigen wint landskampioen PSV van Heerenveen. Ik denk dat hij erin zit. Ja, hoe ze het doen, doen ze het. Maar PSV komt hier op een 2-0 voorsprong. Ajax is in ieder geval voorlopig geen titelkandidaat. Want al voor de vierde keer dit seizoen verspeelt het in de arena hele dure punten.
10: Charon Sherry. En het is 1-1.
9: En eindelijk een succesje voor FC Utrecht in de Galgenwaard tegen Willem II.
11: Gaat Lien. Oh! Wat een doelpunt. Eindelijk gaat FC Utrecht voor het eerst in dit seizoen een thuiswedstrijd winnen. En dat is heel belangrijk voor de ploeg van Anthony Correa.
1: Ja, straks meer over FC Utrecht. Maar eerst PSV, dat vrijdagavond in actie kwam tegen Heerenveen, Marciano. Heerenveen scoorde niet,
2: nee,
1: maar presenteerde zich wel goed.
2: Echt niet normaal goed. Ik vond het zo mooi om naar Heerenveen te kijken en helemaal bij PSV. En dat is niet iets wat voor veel ploegen is weggegaan. Kijk, Fortuna haalt daar een punt weg. Maar dat is op een andere manier. Maar ik vond echt de beweging, diepte die zij in het spel hadden. En dan tot aan de 16. Ja, en dan heb je dus met een aantal spelers. Nou, ja, Dylan Vent heeft nog niet gescoord. En je hebt, hoe heet hij, die linksbuiten?
1: Rivera.
2: Die scoort ook niet heel makkelijk. Ook die wedstrijd tegen Ajax, waarin hij dan de goal maakt, die schiet hij bijna over. Dus het is niet een doelpuntenmachine, wat je vaak hebt. Maar hier de diepte die er gevonden werd door Heerenveen in de laatste lijn van PSV. Ja, we weten dat PSV ruimte weggeeft, maar je moet het ook doen. Hier zie je Zagaritis, die even een sprint van, 30, 40 meter maakt. Daar wordt niet echt meegelopen. En dit zijn gewoon echt grote kansen. En als je er daar bij PSV speelt, hier ook. Fernandes laat gewoon Kortens weglopen. Ja. Fantastische speler trouwens. Dat mag niet als je een topclub bent, dat je zoveel kansen tegen Heerenveen in een thuiswedstrijd weggeeft. En het zijn niet dat je zegt van verschillende soorten kansen. Het zijn eigenlijk best wel veel identieke kansen. Gewoon eentje die diep loopt en weg. Jij zit te lachen, maar
1: nou,
2: je wel die
1: ik vrijdag naast iemand stond, Kenneth, en die zei, ja, mag het dat ze zo zulke kansen creëren?
0: Maar
1: ja,
0: ik verbaas me dat jij zo...
2: Nee, maar luister, er zijn meerdere ploegen.
0: Als het
2: ploegen
0: nu niet kan, met 15 meter om je heen, in nou, paas kunnen geven voor mensen die
2: er
0: lopen.
2: Er zijn best wel grote ploegen, kleine ploegen naar PSV gegaan. En dan zal de opstelling niet heel veel verschillen dan met dit. En die weten die ruimte dan net niet te krijgen, of net niet te vinden, of net niet die diepteloopacties. Er zijn toch te veel spelers die verliezen zijn om de bal in de voet te willen hebben. Dat vindt PSV prima. Maar nu zag je dus dat en Obispo en Flamingo en Dest allemaal aan het kijken waren, waar komen ze vandaan. Zelfs Van Bommel stond één moment rechtsback te spelen, liet zo Rivera bij hem weglopen.
0: Maar het ging meer om op het midden. Kijk, die bal, het was niet zo heel moeilijk om mensen te lanceren. Weet je, op het midden had je zo, je had alle ruimte en alle tijd om hem nog even goed te leggen, nog een keer, en dan die paas geven. Als je het hebt over hoe Feyenoord, zeg maar, dat AZ geen tijd kreeg om...
2: Nul.
0: Zeg maar, om
1: wat... En dus zeg je eigenlijk, PSV speelt helemaal niet met intensiteit, met dat ze Heerenveen onder druk zetten en...
0: Ja, maar ze hebben niet de intensiteit als
1: Feyenoord.
0: Als Feyenoord. Feyenoord heeft de meeste intensiteit qua spel van alle teams in Nederland op dit moment. Nee, dat was een beetje van, nou ja, het zal wel loslopen. En het liep ook los.
1: Ja.
0: Maar je wint alsnog 2-0, omdat Heerenveen
1: slecht
0: zich gehaast aan het afwerken zijn. En wat je vaak ziet bij tegen topclubs, dan, oh shit, ik moet snel. Kijk, hier, dit is, kijk, je kan het meegeven, dit is oké, weet je. Dat je denkt, nou, ik heb een goed schot, vind ik zelf. Nou, dat was niet zo'n heel goed schot. Maar het wordt allemaal, ja, gehaast, weet je wel. En dit is oké, maar deze bijvoorbeeld, neem hem nou goed mee naar rechts. Neem hem nog een keer mee. Dan begin je die hoek, maak je die hoek veel groter voor jezelf. Ja. Nou, dit is een beetje ongelukkig.
2: Nee. Een goede speler die de diepte inloopt, die heeft al gezien dat ze voor de goal eigenlijk vrij staan. Dan weet je dat je hem in de blindbreed kan leggen.
0: Ja, snap je een beetje? Ja, maar die keeper raakt hem.
2: Nee, maar hij wil hem eigenlijk half op doel, half... Hij wist eigenlijk niet wat hij wilde doen. Nee. Jij hebt het over gehaast. Ja. Hij kreeg gehaastheid in zijn hoofd. Hij wist niet wat hij wilde doen.
0: En dat hadden ze. En dat is waarom vaak die topclubs wegkomen. En,
2: Kijk, deze had je eigenlijk met het loopje had je al kunnen zien dat je gewoon breed kan leggen. En dan kan hij nog overstappen.
0: Ja, dat is helemaal. Maar het is gehaast en dat gebeurt vaker, hoor. Het is niet alleen Heerenveen, dat gebeurt wel vaker. Ja. Daardoor is ook vaak... Hoe vaak we niet zien dat de tegenstander bij Ajax of bij PSV de eerste kans krijgt. Ja. Nou, en nog één misschien.
1: Of vrijdag ook.
0: En dan valt die een keer, hup, gestil, 1-0. Ja. En dat is... Kijk, want Veldman begon ook over hoe blij hij was en trots hij misschien was op het spel van Heerenveen. En dat snap ik heel goed.
2: Ik snap dat heel goed,
0: maar mag het? Het is een subtop in Nederland die alle ruimte wordt geboden... Mag je dan een keer in spelen?
2: Heerenveen, ben ik niet met je eens, is geen subtopper.
0: Wat is dat?
2: Een middenmotor. Heerenveen, die altijd tiende.
0: Is dat zo? Altijd tiende?
1: Ja, jullie hebben allebei een beetje gelijk.
2: Heerenveen is toch...
1: Nou, vroeger was toch het echt subtopper, maar de laatste jaren... ze hebben al jaren geen Europees voetbal gehaald.
2: Is toch nummer 10? Is een beetje een middenmotor. En als je als middenmotor bijkomt...
0: Als een middenmotor? Ja, oké. Okay. Maar ze hebben nu een aantal goede spelers op het middenveld. Want het middenveld marcheert wel. En dat is natuurlijk opvallend omdat er... Mensen vinden natuurlijk dat Rinko Meerveld natuurlijk hun beste speler is. En hij speelt niet. Maar die anderen die vormden vooral met Kortens.
2: Kortens.
0: Dat was iemand die wel de rust kon bewaren. Weet je, op middenveld niet te gehaast. Gewoon even de bal bij zich houden. Wachten op wat doen de PSV-speler. En dan daarvan uit iets doen. En laat die PSV spelen maar de eerste stap. En dan ga jij wat doen.
2: Dit is zo mooi. Dit is even een panna.
0: Maar dit vooral. En die. Weet je wel? Normaal zou je die Rivera inspelen. Van hier krijg jij de bal. Maar nee, heel even kijken wat er gebeurt. 19 jaar. Uit België, uit welke club kwam die? Club Brugge was toch?
1: Ik geloof het wel.
2: Maar... Ze hebben hem een jaar later... Ik denk dat Club Brugge, want daar heeft hij natuurlijk ook zelf gezeten.
1: Ja, zeker.
2: Maar goed, ze hebben hem een jaar laten rijpen. En ze hebben hem een jaar, zeg maar, een beetje in de luwte. En dit seizoen is hij...
0: Dit bijvoorbeeld, over niet in paniek raken.
2: Hier, wat?
0: Goeie dus speler. Dus vertrouwen in zijn technische ability en gewoon... Ja, ter rust uitstralen op zijn 19e tegen PSV dan, hè? Ik had een beetje ambivalent ten opzichte van...
1: Ja, mooie discussie tussen Kenneth en Marciano. De ene zegt, ja, mag het dat je profiteert van je ruimte? De ander zegt, nee, mooi dat je dat kan doen in Eindhoven. Nou, Robin Veldman, ja, die werd daar vrijdag ook al mee geconfronteerd... met die woorden van Kenneth en had het volgende verhaal.
12: We spelen tegen PSV. En dat is wel even een ander kaliber. En ik vind dat we onze huid heel duur verkocht hebben. Dat we het heel aardig gedaan hebben. En ik wil vooral kijken naar de hele positieve dingen die we kunnen halen uit deze wedstrijd. Waarin we kunnen challengen. En op die details het verschil nog moeten gaan maken. Maar even kijken naar waar wij vandaan komen een jaar geleden en waar we nu al staan. Vind ik het heel mooi dat we al PSV zo onder druk kunnen zetten thuis.
13: Toen liep ik vanaf de perstribune naar beneden. Helemaal naar hier beneden met Kenneth en met Milan. En toen zei Kenneth tegen mij, als Robin Veldman zegt dat hij toch trots is op het team, zou je hem best mogen vragen van dat je als je mee wil doen, toch meer zou moeten leveren dan wat je nu doet. Toch sta je hier wel met trots. Wat zou je dan tegen Kenneth willen zeggen?
12: Nou, dat hij gelijk heeft in de eindfase. Maar er hoort veel meer bij voetballen dan alleen scoren. Alleen ik vind het is wel een heel belangrijk, het allerbelangrijkste onderdeel. Maar om tot scoren te komen hebben we denk ik wel goede voorwaarden gecreëerd. En ja, ik mag hem er niet inschieten. Ik denk ook niet dat ik voor de goal was geweest met mijn snelheid. Maar die voorwaarden zijn er. Alleen we moeten harder zijn voor onszelf om dat te eisen. En dus ik snap hem volledig in het laatste stukje. Maar er is ook een heel groot gedeelte waar ik wel heel trots over ben.
1: Nou, dan vormt Robin Veldman een beetje de brug tussen Kenneth en Marciano. Kleine correctie trouwens, want ik kwam uit de jeugd van Antwerpen, Kortens.
2: Antwerpen. En, mooie speler.
1: Ja, en een jaar geleden ongeveer maakte hij zijn debuut ook tegen PSV. Ja, Gustil, 1-0, meteen raak. Eerste kans eigenlijk min of meer voor PSV. Gustil, na afloop.
14: Ik vind het misschien uiteindelijk wel terecht. Maar ik snap dat je het vraagt omdat ze wel gewoon veel kansen creëren. Maar wij zijn wel gewoon een topclub. En de kansen die wij creëren, die gaan er dan in. En dat is niet. Dat is ook gewoon omdat we een topclub zijn.
15: Nou, dat is misschien wel een beetje kort door de bocht. Maar ik vond het een gelijkopgaande wedstrijd, een uur lang. Waarin wij wat kansen krijgen, zij wat kansen krijgen. En wij op de goede momenten de doelpunten maken, dat is absoluut waar. Maar ik vond vooral de tweede helft dat we meer grip kregen. En na die wissels, die wij ergens rond de 60ste minuut uitvoerden, vond ik dat we de volledige grip hadden.
1: Ja, Peter Bos, behoorlijk positief. Terwijl ik toch net heel veel kansen van Heerenveen heb gezien, laten zien.
16: Ja, dat is vaak als speler in het veld heb je soms een ander gevoel van, dan mensen op de tribune of analisten in dit geval. Misschien heb je dat als trainer ook. Dat je een ander gevoel hebt over je team dan daadwerkelijk. Ik vind dat als jij PSV tegen Heerenveen en jij kan deze spelers opstellen die er dat was het vrijdagavond instonden. Dan vind ik dat jij dit Heerenveen eigenlijk het veel moeilijker moet maken. En nu krijg je een goal. Je hebt een aantal kansen gehad. Er was de derde minuut was er een prachtige aanval met Sano. En daar kwam hij van Bommel en die legde hem terug op Mijnans, waar het slechte schot uitkwam. Dat was eigenlijk het enige echte hele mooie wat ik het eerste helft van PSV heb gezien. En dat vind ik te weinig tegen een middenmotor in Nederland.
1: Bovenkant middenmoot.
16: Bovenkant middenmoot. En dan vind ik dat jij als PSV met deze spelers, vind ik dat jij veel meer moet doen. En dan niet toevallig dat de keeper Klaverboer een bal aanraakt en Til wel weer op de goede plek een bal inkopt. En dan na afloop zeggen, ja, maar we hebben gewonnen. Tuurlijk, je hebt gewonnen. Maar ik denk dat als PSV zijn, mag je wel.
0: Maar ze zaten wel op het spoor van de interlandperiode. Dat spelers heel ver weg zijn geweest, zaten met jetlag.
16: Hadden andere ploegen daar ook geen.
0: Ja, maar je hebt het nu over tegen Heerenveen. Heerenveen had waarschijnlijk niemand die.
16: Feyenoord heeft ook bijvoorbeeld, en die kunnen wel intensiteit op de mat leggen. Die
0: maar
16: kunnen
0: ze
16: wel.
0: Over, ja, maar Feyenoord, ik weet niet of Feyenoord, wat de naam is, misschien in Japan, weet niet, maar. Ik weet niet waar Hasmoussa is geweest of zo, maar in ieder geval hadden ze het over.
1: Algerije is gebaseerd uitgevallen.
0: Ja, oké, maar de junior hadden ze het over. Alleen hij is wel zondag teruggekomen. Dus vijf dagen geleden, zeg maar. Vrijdag.
1: Nou ja, als we de wet van Bos volgen, dan volgt de verbetering tegen Leipzig en volgende week tegen ADO in de vriendenlandrijd.
0: Maar dat moet ook.
1: Ja, dat moet
0: het
1: ook.
0: Moet veel beter kloppen. En kijk, het nadeel is natuurlijk, ze hebben een centrale duo die niet zo goed zijn en ze hebben geen spits. Dus dat is wel even.
1: Dat zijn vrij belangrijke posities. Ja, nou goed, we gaan het zien. Dus dinsdag Leipzig en dan volgende week ADO uit in de vriendenloterij Eredivisie. Straks aandacht voor Ajax tegen NEC. We gaan het ook hebben over FC Utrecht. Maar nu eerst, dit was ook het weekend.
17: Dit was ook het weekend dat FC Twente te gast is op het Oktoberfest van Fortuna Sittard. Maar ja, of dit nou echt scoort?
18: En hier valt wel een goal. Want Iataren legt maar weer eens een balletje op iemand zijn hoofd.
17: Gewoon iemand zijn hoofd, Descott.
18: Van Roy nog net binnengehouden. Daar is Weghorst die de bal inglijdt. Maar wie geeft hem het laatste zetje? Dat lijkt toch Prupper te zijn.
17: En dit is een beetje ingestudeerd.
19: Nou ja, niet een beetje. Die hebben we zeker ingestudeerd.
18: Tranen in de ogen en veel emotie bij Robin Prupper.
1: Kun je dit verklaren, die emotie bij Prupper?
19: Ja, dat kan ik zeker, maar dat is niet aan mij.
18: Taha. Zo, Taha.
17: Het blijft in Sittard, gek genoeg, bij twee goals.
18: De Scott en Drommel met een uitstekende redding.
19: Nou, prima.
17: Zeker, die kans had een dikke XG. Ben jij zo van de statistieken?
19: Teletext 819 na 34 wedstrijden, dat is het enige waar ik naar kijk.
17: Hoewel niemand echt blij lijkt.
19: Een teleurstellende avond.
17: Is er toch eentje die blij is? Sinkgraven, want hij is terug na anderhalf jaar.
1: Kun je kort omschrijven hoe die 20 maanden om en nabij geweest zijn?
19: Lang.
17: En waar zijn we nu?
20: De Vetkampstraat.
17: Ah, dank je. Zoveel vragen. Wat gebeurt hier?
18: Zonneveld scoort op fraaie wijze.
17: Dit is?
21: Ja, acrobatisch, hè?
17: Nou ja. En dit is?
18: Ja, dat is lastig. Te lastig.
17: Wat was dat?
20: Ja, zo'n zwabberschot.
17: Met een bons?
21: Met een bons.
18: Laag voor de goal en dan wordt hij binnengegleden. En is het een eigen goal van Zonneveld.
17: En denk je dan niet even van
21: Ja, dat.
18: Martes, ja, het is alweer 2-2.
17: Maar dit is toch
21: knotsgek.
17: Ja, is dit dan weer
18: Tankstedt? Het is weer Tankstedt.
17: En dan, waar valt hij dan?
18: Dan valt hij voor Terro.
17: Eagles Sparta 3-3, dat is toch veel beter dan. Juist, weg met die brilstand.
21: Ben je dan blij met een 3-3?
20: Nee.
17: Ja, het is maar één punt, hè?
20: Dat schiet niet op.
17: Wij moeten wel opschieten. Wat wil jij weten bij PEC, Arnold?
22: Als je die supporters interviewt aan de voorkant, wat willen ze nou zien?
23: Ja, gewoon met passie zou wel handig zijn, denk ik. Gewoon er even in vlam.
17: Wat zegt hij?
23: nou,
17: Nou, dit bedoelt hij niet. Dat Cambuur hem erin gewoon invlam.
3: Binder uit de draai. Dan toch een doelpunt.
17: Crisis in Zwolle.
4: Ja, ze hebben helemaal gelijk om te gaan fluiten.
17: Als je wint, heb je vrienden. En ja, als je niet wint...
5: Dat zit op elke wedstrijd druk op de trainer. Dus dat is niet anders nu.
17: Dit was ook het weekend dat Heracles Almelo de eerste prijs van het seizoen pakt.
18: Daar is Rodriguez nog en die schiet hem binnen.
17: Na een 3-0 zegen op RKC is het bronzen schild binnen.
18: Heracles is de winnaar van de eerste periode in de keukenkampioendivisie.
17: Toch een koude douche.
6: Zo, ja, we willen net gaan vieren en het begint dus keihard te regenen.
18: Het is niet zo'n klein beetje regen.
17: Ah, dan boeit het. Feestje.
24: We are first of the league.
25: Ja. Uiteindelijk hebben we het langere doel voor ogen. Alleen, het zijn wel gewoon leuke en mooie momenten, weet je.
18: Let's go!
17: Ja, maar wie is dit?
26: Hi. You're looking sharp.
17: Ja, niet iedereen van ADO begint bij Telstar zo scherp als de nieuwe koek van Peter. Wat krijgt die jarige hokken?
27: Het wordt een kaart en het wordt een rode.
17: Nou, nokken.
27: En hij schiet er nog binnen ook.
28: Train je er vaak op?
29: Nee.
17: Kat in het bakkie voor de Witte Leeuwen, denk je dan.
27: Eduardo, hard in de verre hoek en een goal.
17: Dierentuin Velzen.
27: Rottier staat daar als het goudhaantje klaar om te scoren.
17: Je moet schieten, je moet schieten, je moet schieten.
27: Oh, Woesu gaat voor het schot, hè? Zijn tweede.
29: Ik hoor vaak dat ik moet schieten en dat heb ik vandaag gedaan.
17: 2-2.
28: Gefeliciteerd.
26: Ja, bedankt.
30: The result was good.
28: It was a shit game to watch.
30: But it was a shit game to watch.
26: Inderdaad, misschien wel een shitwedstrijd.
17: Het was ook het weekend dat de strafschoppen bij Excelsior Groningen wel heel makkelijk gegeven worden.
27: Dit is een vederlichte strafschop.
26: Die Gooyan Fase, 1-1.
17: Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
26: Nou, over lichte strafschoppen gesproken. En hij heeft bij zijn beslissing. Tom van Bergen.
31: Volgens mij waren ze beide geen penalties. Maar ja, hij geeft ze en heeft hij zijn bosje bloemen verdiend.
17: Ervoor en daarna gaat werkelijk alles mis bij Excelsior.
27: Al erin gewacht, Willemson niet. En Van Gassel in de fout.
26: Aangesneden, aangeraakt, bal die blijft hangen. Het zal hem niet vaak gebeuren, maar hij maakt er 2 deze wedstrijd. Marco Rente.
17: Groningen wint met 5-1 op Kralingen. Waar ging het nou fout?
32: Op de eerste goal, maar ook de tweede goal, de derde goal, vierde, vijfde, ja.
17: Ja, jij nog iets?
29: Nee, eerlijk gezegd niet.
28: Op naar Ajax dan.
29: Ja, zo is dat.
28: Succes.
29: Dankjewel.
17: Dit was ook het weekend van de scheidsrechters. Die zijn razend populair, maar moeilijk te vinden. Wie van ons kan fluiten?
2: Laat ik het maar doen. Even laten zien hoe het moet.
17: Vink!
33: Heeft u wel een spuitbus?
2: Ja. Dit was heel relaxed.
34: Het staat hem fantastisch zelfs, ja. Ja, meen ik echt.
1: Wist je niet, hè?
34: Nee.
1: Nee. Ja, dit was een glansrol van Marciano.
34: Hoe ben je in die shirt gekomen?
2: Daar maak jij je weer druk op. Die was van Peter. En Peter was de begeleider. Dus ik werd echt ook serieus gecoacht. Dus ik moest overal op looplijnen letten. Alle KVB-regels. Vandaar dat ik dus nu ook met recht mag zeggen wat ik vind van scheidsrechters.
34: Ah, hij ziet er ook beter uit.
1: Ja, maar geweldig gedaan.
2: Ja, nee.
34: Hey, daarom maar,
1: daarom hebben we deze voor je, Marciano. Scheids, bedankt.
2: Oh, dankjewel. Nou, die zal ik dan bij mijn andere verzameling neerleggen.
1: Heel goed. Hoe vond je het?
2: Het was leuk.
1: Ja?
2: Ja, ik moest een vrouwenwedstrijd. Schravenland Vrouwen 2. Tegen, wat was het ook alweer?
1: Rivierwijker.
2: Rivierwijker Vrouwen 3.
35: Verdorie. Hoe lang duurt dit? Mooi schot. Hartstikke goed. Mooie aanval.
1: Je hebt alleen maar complimentjes gegeven.
35: Goeie redding. Ja. Leuk niveau. Echt superleuk. Wisselen. Ja, ja, alles onder controle. Hou een beetje tempo in de wedstrijd. Anders fluit ik voor alles. Kom, spelen.
34: 5-2.
2: 6-3.
34: Oh, 6-3.
1: Alles onder 6-3. Controle, hè?
2: Alles onder controle. Nee, die meiden waren fantastisch. En ze zijn ook de kleedkamer ingegaan dat die, in de rust... dat die meiden het me ietsjes moeilijker moesten maken. Maar goed, 2 vingers in mijn neus. Ik had alles onder controle.
34: Zo moeilijk is het helemaal niet.
2: Nee, zo moeilijk is het ook niet. Gewoon als je dingen niet met enthousiasme doet... zonder al te veel die regels helemaal in je hoofd. Tuurlijk moet je ze kennen. Maar of ik nou bij een aftrap aan de linkerkant of aan de rechterkant sta... ik zie alles, hè. Als voetballer heb je een... brede boerenjongen.
1: Deze week is ook vooral benieuwd om de scheidsrechter in het amateurvoetbal te koesteren. Want,
2: absoluut, maar ik zal eens even... dat heb ik ook op een andere camera gezegd. Ik denk ook dat het echt wel heel... Ja, de KNVB, het was namelijk een initiatief van de KNVB, niet van ESPN. Maar ESPN heeft het ook geadopteerd. Maar goed, het is wel belangrijk, want ik... Ik ben vaak in het amateurvoetbal en ik zie ook veel amateurvoetbal. En scheidsrechter zijn is niet altijd makkelijk.
1: Nee.
2: Alleen, het is wel hartstikke nodig. Want die wedstrijden, en er zijn duizenden wedstrijden elk weekend... die moeten gewoon geleid worden. En bij de jongste jeugd is het vaak een welwillende ouder. Maar op een hoger niveau wordt daar wel een KVB-scheidser gevraagd. En ze hebben denk ik wel een tekort aan scheidsrechters en goede scheidsrechters. Maar ik denk oprecht, ik vond het echt oprecht leuk om te doen.
1: Danny, ik vind het ook altijd leuk om te doen, hoor.
2: Danny Koevermans doet het wekelijks. Het is niet voor mij weggelegd om het wekelijks te doen. Omdat ik gewoon ook andere... ik heb ook zoons die voetballen, dus ik moet ook andere dingen doen. Maar het heeft mij wel echt mijn ogen geopend hoe leuk het eigenlijk is.
1: En ik heb ervan genoten. Dank daarvoor. Ja. Kenneth,
34: goed gedaan, Marcel.
1: Goed gedaan, zeker. Jij wilde nog even Fortuna Twente? Want dat was een grappig moment. Of momenten.
34: Je traint natuurlijk de hele week. En helemaal bij Fortuna is het organisatie. Nou, in de 52 minuten klopt het niet helemaal. Kijk, hier denken van, nu komt de volgende Fortuna-speler in beeld. Nou, dat duurt wel even. Hier had je een...
2: Wat was het, een privévliegtuig?
34: Privévliegtuig kunnen neerzetten en
1: had niemand geraakt.
34: En dan kan ik me gewoon voorstellen dat hij inderdaad... En dat wordt hij natuurlijk ook, die buis. Hij wordt natuurlijk helemaal gek. En zijn intentie hier is volgens mij dat de achterlinie naar voren moet. Ja. En niet dat de voorste naar achter worden. Dus dat is al wat, toch?
1: Maar je ziet het wel eens dat het niet helemaal goed gaat, maar zo groot...
34: Zo groot heb ik het nooit gezien.
1: Nee.
34: Het is echt bijzonder.
1: En we hebben toch al wat grote gaten gezien op velden, maar deze spande de kroon. We gaan snel naar het doelpunt van de week. De redactie heeft weer 3 mooie doelpunten geselecteerd. En jij kunt stemmen op dat doelpunt van de week via ESPN.nl/doelpunt van de week. En je weet het, hè, je kan deze goodiebag inclusief tablet winnen. Hier komen ze.
0: Babari. Dus wachten tot dat Kittelhok echt in actie moet komen. En dat is nu het geval. En dat werk kan hij niet bekronen met de redding. Omdat Zonneveld scoort op fraaie wijze. Sterk van Mokio. Te hoog voor Tolu, zou je zeggen, maar niet met zijn lengte. Dan is die bal dus op maat en is het 1-0 voor Ajax. Het is een wat trage, hoge bal. Niet makkelijk, maar ja, met zijn lengte wil het nog wel eens helpen.
7: Kathleen. Oh, wat een goal zeg. Wat een doelpunt. Zo wordt het toch de wedstrijd van Johan Kathleen, want dit is de tweede al. Kathleen, die net iets te veel ruimte krijgt van Chuaom en dan verwoestend uithaalt met links.
1: Prachtige goal van Kathleen. Kenneth vond de eerste mooier. Daarover later meer.
34: Eerst, van Kathleen bedoel je?
1: Ja. Eerst kunt u stemmen dus via die site. En tot maandagavond 12 uur kan dat. En dinsdag wordt de winnaar bekend van die goodiebag met tablet. Straks dus meer over FC Utrecht. De doelpunten van Kathleen, Ajax en EC. Kortom, nog veel te doen. Heel graag. Tot zo.
8: Kijk, zij snapt het. Het is weer zover. Tijd voor een chippie. Geef die kleine maar een knuffel. Misschien een kleine verbouwing. Of een snelle barbecue.
9: Poch, dat is niet best.
8: Dat was weer te snel. Straks horen we hoe het is afgelopen in Utrecht. En Tadic is terug in Amsterdam. Ah ja, dat horen we straks ook wel. En ah, u heeft het al versierd. Terecht. Want ja, ook zo meteen. De man van het weekend. De uitslag komt zo binnen. Ah, zo, nu nog niet, hè. Straks. Eerst even het reclameblok.
10: Nou, die zijn lang. Ik vond het lang wachten.
8: Inderdaad. Tot zo!

0: Welkom terug bij Dit Was Het Weekend. Ajax is in ieder geval voorlopig geen titelkandidaat. Voor de vierde keer dit seizoen verspelen de Amsterdammers punten in eigen huis. Dit keer was dat tegen NEC gisteravond. 1-1 werd het uiteindelijk. Terwijl het nog zo goed begon, Kenneth. Met een geweldige goal.
1: Ja, echt een hele mooie goal. Maar ook eindelijk iemand die diep ging. Mokyo die dan met de bal zelf zeg maar het duel wint en dan een goede voorzet afgeeft. Maar in ieder geval die ruimtes ging aanvallen waar de ruimte lag bij NEC. En dat is wel iets wat... Kijk, Ajax heeft wel Jordi Cruijff wel redelijk tot echt goede spelers bij elkaar gebracht. Alleen de selectie ontbeert in mijn ogen iets heel essentieels wat andere teams wel hebben. PSV in overvloed, snelheid en diepte. Dat hebben ze totaal niet. En ze hebben de ideale spits om daar omheen te voetballen. Als hij nou ingespeeld had en Mokke daar omheen had kunnen spelen. Maar omdat je weet dat het toch niet diep wordt gegaan, dan maak je een andere keuze. Hier, laten vallen. Hier moet Wijndal al. Hij moet al. Kijk, die back, die rechtsback, die staat helemaal als verkeerd. Dus Wijndal kan gewoon gaan lopen. Dan moet je opverwachten of opgokken van, oh, ze spelen in, laat vallen en ik word dan bediend als derde man. Het is de grootste trainingsoefening die er is, ja. Derde man gebruiken. Nou ja, hier, Klok, kom naar binnen. Wijndal, je kan weer gaan. Of Brand, denk ik dat daar boven is. Ga diepte in. Maar het is allemaal schijndiep om maar in de bal te komen.
0: Ja.
1: En dat maakt de tegenstander. In de tweede helft moet ik zeggen, toen won die eigenlijk geen enkel duel meer. Toen was Schuurs wel de bovenliggende in die duels.
0: Terwijl hij zat op stuk op een gegeven moment.
1: Sorry?
0: Hij zat op stuk op
1: een
0: gegeven moment.
1: Ja, en hij reken streken en werd gewisseld. Maar als je zo'n takenspeler hebt, weet je hoe lekker dat moet zijn om onder hem te spelen?
0: Ja.
1: Want je hoeft helemaal niks te doen behalve als die bal diep gaat, lopen.
0: Ja.
1: Jij kan zoveel gratis kansen krijgen doordat hij, want 9 van de 10 keer wint hij duels.
0: Ja.
1: Kan hij hem doorgeven of doorkoppen. Of... Kijk, Klaassen heeft dat wel, maar hij speelde dan niet gisteren. Maar Klok alleen maar in de bal.
2: Ziganko
1: of in de bal. Dus de selectie, allemaal individueel prima spelers, beter dan gemiddeld. Alleen de samenstelling qua wat heb je nodig om in de top... Je moet natuurlijk een Van Bommel hebben die met zijn snelheid in de diepte gespeeld kan worden als de tegenstander naar voren is gegaan. Hebben ze niet.
0: Dat moet dan die Adingra worden, maar ja, die is...
1: Ja, maar die ging dat dus geen één keer diepe.
0: Nee.
1: Als rechtsbuiten. Ik zie ook niet
2: dat hij echt een speler is die de diepte aan kan. Het is heel kort, dat snap ik. Maar je ziet aan het type speler of hij echt daadwerkelijk er klaar voor is om weggestuurd te worden. Ja. Of zeg maar diep te gaan om een bal te ontvangen. En je ziet bij hem gewoon dat hij heel technisch is. En dat hij graag het duel wil opzoeken qua techniek. Maar sinds het vertrek van God hebben ze geen...
1: Maar waar hebben ze met dat geld, hè, wat ze dan betalen voor die speler?
2: Ga jij naar Leonardo?
1: Ja, maar ook vorig jaar met de Glog hebben ze ook 11, 12 miljoen betaald.
0: Meer.
1: Al meer. Maar hoe kom je erbij dat dat een goed idee is?
0: Ja, maar Marcus Leonardo bedoel je?
1: Onder andere ook. Maar ja. Ik bedoel meer van, als je ziet waar het voetbal heen gaat... Ik had ook vorig jaar ook kritiek op. Maar als je ziet waar het voetbal heen gaat qua fysiek, qua snelheid en zo... Hoe kom je er dan bij om Klok te halen voor meer dan dus 11 miljoen? Of Leonardo voor 20 miljoen? Hoe verzin je dat? Kijk, die Tolu... Die is verhuurd, gehuurd.
0: Gehuurd met optie tot koop. Die zou dan ook een miljoen of 20 moeten kosten.
1: Dat soort spelers zou je veel meer halen. Want daar heb je kans dat de Premier League ze nog wil hebben.
0: Ja, want Marciano Blog...
1: Oerzane is wel in verademing als hij erin komt.
0: Eerst even Blog.
2: Daarom,
0: want hij passeert makkelijk, maar...
2: Kijk, in een wedstrijd waar het 1-1 staat over het hele veld... dan heb je aan types als Glog, Oerzane, Brand... die een speler kunnen uitspelen, dan creëer je een overtal. En daardoor kun je... ploegen die graag 1-op-1 willen spelen, ook uitspelen. Of je moet veel beweging hebben. Nou, Ajax heeft geen veel beweging in de diepte. Dus dan moet het van de acties komen van een Glock of een Oerzane in later stadium of Brand.
0: Heel even dit momentje, Marciano, want dit was wel grappig. Want Glock wordt gewisseld, is daar niet zo heel blij mee. En Michel kijkt naar hem zo van, je bent ontevreden. Kijk, Oerzane komt er dan na een half uur in. Of het laatste half uur in. Glock beent een beetje naar de bank en dan dit.
2: Ja, Ja, nou, daar heeft hij wel gelijk in. Uiteindelijk gaat het erom dat Ajax momenten best wel oké speelde. En dat hele spelletje met Ter Stegen, dat lukte veelal goed. Alleen, dan zijn er ook kansen die je gewoon af moet maken. Die bal die Gluck in de 16 meekrijgt, ja... Wat wil jij? Met een binnenkant voet in de verre hoek schuiven vanaf de randje 16? Dat gaat niet. Dan moet je killen. Nou, en zo waren er een aantal kansen die Ajax gehad heeft... die je wel echt gewoon moet afmaken. En met name Ouazzane kregen wel een aantal dat ik denk... ja, weet je, dan doe je alles heel erg goed. Maar dan de eindfase, nou, dat is een beetje wat Heerenveen ook had. Kansen creëren volop. Alleen, dan moet je ze killen. Dan wil je de wedstrijd 2-1.
1: Als hij de bal kreeg, was de enige momenten waar je echt omhoog zo van... Hey, nu gaat er iets, gebeuren. En hij speelt dan op de linksbuitenpositie, wat misschien niet zijn favoriete positie is. Maar goed, daar kan je nog wel gaan doen. Maar met de Gluck, dat heb ik vorig jaar ook heel vaak gezegd. Ja, het is allemaal grappig om te zien, weet je, dat hele druk doen. Ja. Maar er komt gewoon niks uit. Zijn schoten zijn kinderschoten.
0: Ja, veel weet mensen...
1: Vorig jaar scoorde het ook een aantal keer als die 4-4 iemand daarin ging.
0: Ja, veel mensen vragen ze dan ook af... waarom speelt Ouazzane dan niet in de basis? Want als hij invalt, brengt hij een hoop. Michel daarover.
3: Bueno, es un jugador joven que tiene que mejorar en su consistencia de juego y tenemos que tener paciencia con él. Evidentemente es un jugador que estoy obligado a darle más responsabilidades porque me parece que es un talento difícil de tener y se puede convertir en uno de los mejores jugadores del mundo. Entonces, la responsabilidad nuestra es trabajar con él para que sea ese jugador que todos vemos.
4: Pero en este momento no puede jugar 60-90 minutos.
3: Lo ha hecho en alguna vez. Es verdad que para mí la posición mejor de él es la de Óscar. Entre los dos creo que han hecho un buen trabajo. Óscar el otro día venía de jugar muy bien. Hoy ha tenido 2-3 ocasiones también importantes. Bueno, es un jugador que nos puede... Podemos decidir que juegue titular, pero creo que su posición ahora en el campo, pues entre Óscar y Julian, hacen que tengamos que repartir bien los momentos de juego.
1: Ja. Nou ja, hij komt er wel.
0: Hij komt er wel.
1: Nee, maar hij komt er ook wel, want je kan zulk talent kan je niet buiten de ploeg houden. Op een gegeven moment ga je dat vanzelf gebruiken.
0: Zeker omdat het ook heel erg hoort bij Ajax, toch? Als je dit soort talenten hebt, dat je ze...
1: Dat wel, maar ook...
2: Marokkaanse international inmiddels.
0: Nee, hij heeft inmiddels een debuut gemaakt, ja. Ja.
1: Maar het is gewoon echt een fijne talentvolle speler.
2: Het is... Hij staat hoog op zijn benen en hij heeft zo'n mooie techniek en een versnelling.
1: Want, Gakpo een beetje achter.
2: Ja, hij heeft een goede versnelling ook. Ja. Alleen voor de goal moet hij nog scherper ietsjes worden. Scherper.
0: Wat ging er nog meer mis?
2: Nou, ik vind dat als je tegen NEC 1-1 over het hele veld wordt opgejaagd... dan vind ik dat je bepaalde dingen goed doet. Dit is een bal van Tolen op Keren. Speel hem voor hem. En je speelt in de Johan Cruijff Arena. Nou, Johan Cruijff was daar helemaal gek van. De bal moet gewoon voor een speler. Dan kan je in ieder geval... de aanval opzetten en dan heb je een speler uitgespeeld. En nu blijf je maar constant dat NEC achter de bal kan komen. Dit soort dingen moeten gewoon goed zijn. Want je wil niet in de duels komen, maar als je dan een kans hebt... dan moet je gewoon zorgen dat je zuiverder bent... en dat je dan NEC in ieder geval uit kan spelen. Maar als Brand dit soort ballen ook gaat geven... Ja, dan weet je dat het gewoon lastig wordt en dan kom je steeds in die duels. Hier, dit was Rosa, geloof ik. Die een bal langs de lijn. Dat is gewoon met je binnenkant een heel rustig balletje over de voet. Dan kan je doorvoetballen. Maar er waren zoveel momenten dat er een kaats verkeerd was. Een opening naar de zijkant verkeerd was. Ja, en als je dan overal 1-1, dan moeten die ballen goed zijn. Want je wil via korte combinaties overtallen creëren... of in ieder geval er doorheen spelen. Want diepte hebben ze niet.
0: Nee, werk aan de winkel.
1: Maar
0: hij
1: wisselde wel aanvallen. Maar hij ging op een gegeven moment 3 achterin spelen.
0: Ja.
1: En hij haalde de Wijndal, denk ik, daaruit.
0: Ja.
1: Dus weet je, de gedachte is wel dat hij dat wil gaan doen. Alleen ook tegen NEC, ik moet zeggen, tweede helft was NEC ook gewoon beter. Zeg maar. Ja. Die waren gewoon meer aan de bal en was gevaarlijker en zette aanvallen op. Ja. En bij Ajax is het meer op basis van toeval of individueel brand. Kwaliteit. Dat iemand toevallig net... En Brand was niet een allerbeste doen gisteren, vond ik, op 10.
2: Nee, en dan heeft hij nog steeds dat die mensen met een steekbal... dat hij gewoon voor de keeper kan zetten.
1: Tuurlijk, maar hij was niet meer... Je zag, hij was niet zo dominant als het kan zijn. Klopt, maar je hebt wel door, denk ik.
0: We gaan door, want FC Utrecht, die hebben we vaak bekritiseerd.
1: Die hebben gewonnen.
0: Maar ze hebben gewonnen.
1: Ja.
0: Op wat voor manier?
1: Nou, Katlin.
0: Ja.
1: Katlin.
2: Moeizaam.
0: Ja. Nou ja, het is lekker als je af en toe goed bent.
1: Ja, weet je wat? Het is echt zo. Je bent gewoon afhankelijk van jouw spelers die een verschil kan maken. Hier wordt het dramatisch verdedigd. Maar je moet deze wel even inschieten. Ik vind deze zo mooi. Omdat die echt geplaatst is. En het is zijn rechterbeen. Dus dan kan die echt wel wat plaatsen. Daarom die tweede goal is ook mooi. Alleen dat is iets meer ogen dicht en schieten met links. En dan vloog die mooi de kruisingen. Maar dit is echt onder zich een beetje verdekt schot. Maar dan word je geholpen.
2: Ja, ik ben wel van mening, die goal, die eerste van Katlin, wordt wel mede mogelijk gemaakt door die gasten die helemaal vanaf de middenlijn naar hun eigen 16. Ik vind deze, met dat schaartje vooraf, kijk, in de 16, schaart, pats, pats, boom. Dus ik vind dit, persoonlijk vind ik dit een beauty. Maar dit had Utrecht ook echt nodig. Er waren momenten in de wedstrijd, met name na de 1-1 van Slory. Toen dacht ik al, dit gaat weer de verkeerde kant op. En ze zaten ook vast. Er kwam niks. En dan heb je aan de zijkant heb je spelers die ook niet heel makkelijk scoren. Althans, voor Katlin is het 1 maart volgens mij dat hij zijn laatste goal gemaakt had. Nou, Alarcon, die later inviel, was ook in maart. Dus je hebt gewoon spelers die niet makkelijk scoren. Nou, en dan heeft Katlin het in één keer op zijn heup en in één keer ziet hij het licht. Want ik heb ook in het stadion gestaan dat we moesten analyseren. Dat ik dacht, haal Katlin alstublieft eruit. Want die deed niks.
0: Nee.
2: Alles in de bal en dan de bal verspelen en terugschokken. En nu was het een totaal andere Katlin. Dus die 2-3 weken hebben hem in ieder geval heel goed gedaan.
1: Hij had ook wel nog een keer gescoord als die Broholm niet zo gierig was.
0: Ja, dat moment pakken we de andere keer bij. Het was sowieso historisch, want dit was de eerste keer ooit dat hij 2 keer scoorde in 1 Eredivisie. Wel, 3 was wel erg gortig geweest dan ineens. Aan Joris van Overheem de vraag wat er allemaal is gebeurd tijdens die interlandbreak.
5: Nee, ja, soms is het goed om weer even de drukte af te hebben, zodat je weer terug kan naar waar je goed in bent. Terwijl daarvoor bleef je maar van wedstrijd naar wedstrijd, van teleurstelling naar teleurstelling. Soms is het goed om even helemaal uit te checken om weer opnieuw te beginnen.
6: Ja, ik heb een team gezien dat er goed op klapte. Ja, vond ik leuk om te zien. Dus we hebben het er veel over gehad en verdedigend stabieler worden. Dat doe je met z'n allen. Ik heb gezien dat de druk, natuurlijk spelen ze er wel eens onderuit, maar over het algemeen zag de druk er echt goed uit. Weinig weggegeven en veel gecreëerd. Ik denk dat we zeker met het schoot op doel misschien het op doelstukje nog kunnen verbeteren. Maar we wel veel gecreëerd.
7: Which was the better goal, the first or the second one?
8: I'm gonna say the second one, because the first one we saw it already many times.
7: This is just a normal Johan Katlin goal.
8: Normal, but I don't know, but that's a Johan Katlin goal, yeah.
7: But this one, you're gonna watch often.
8: Yeah, I prefer the second one, yeah.
7: Hoe belangrijk is het gevoel van winnen?
6: Ik denk dat je dat bij geen enkele sportman hoeft te vragen. Kijk, dit is gewoon echt lekker. En de vibe in de kleedkamer is super. En nu gewoon voetjes op de grond, op naar Twente.
0: Ja, we zijn aangekomen bij onze vaste rubriek. De man van het weekend, Kenneth en Marciano, mogen er één nomineren. Dan gaan we kijken wie er gaat winnen. Marciano, je mag beginnen.
2: Katlin.
0: Oh.
2: Dat is heel makkelijk. Als je sinds maart niet gescoord hebt en je zat echt best wel in een vormdip en de trainer heeft je toch laten staan en die waarschijnlijk op de training ziet hij wel dingen die de supporters en wij niet zien. Maar je mag toch blijven staan en je beloont na zo'n break je trainer, de club, de supporters met 2 van zulke goals. En ik denk dat er heel veel opluchting en heel veel glimlachen morgen op de training zijn. Ja. Dus voor mij Katlin.
0: Kenneth?
1: Meulensteen. Denk je Meulensteen?
0: Hoezo?
2: Nou, dat denk ik echt. Ja. Meulensteen.
1: Wat heeft hij nou gedaan? Maar hij heeft voor mij een van de allermooiste niet-slijdings gemaakt.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb beelden bij. Hier denk ik toch dat je inhoudt, zeg maar, op dat moment. Dat vraagt echt wel oriëntatie. Dat vraagt overzicht. Dat vraagt dat je dat kan inhouden in plaats van zo'n domme sliding zetten, waardoor het dus niet een penalty wordt. Ja, dat vond ik echt heel knap. Want ik zie te veel spelers die gewoon, Kijk, die gedachte zit al in zijn hoofd dat hij een sliding wil maken. Dan moet je dus in een split second...
9: Zoals Schouten bedoel je die sliding?
1: Ja, maar hij zet echt die scout de sliding in. Ja. Maar deze is natuurlijk heel verleidelijk om hem door te zetten. Maar nee, hij is ook een
9: dat even. Jij een sliding kiest als...
1: Ja, maar, dit
9: moet die gekke worden. Getuig,
0: zeker niet gekke worden.
1: Ja, maar dit getuigt van voetbalintelligentie en gokken.
9: Ja, hij struikelde, denk ik.
1: Nou, hij struikelde omdat hij moest inhouden. Dus zijn sliding kwam natuurlijk niet uit. Hem.
9: Maar
1: dus
9: we gaan geen sliding belonen.
0: Nee, ik vond dat wel een hele leuke...
9: Ik vind het leuk.
0: Heel leuk
1: en dit beeld probeerde ik ook dit keer.
0: Ja, de speciale vermelding voor dit hele leuke moment.
9: Maar de glimlach bij Utrecht...
0: Is natuurlijk... Marciano, jij bent natuurlijk
1: de man van de winnaar.
9: Echt?
0: Ja.
9: Wat is de prijs die erbij hoort?
0: Nou, daar gaan we nog eens even over nadenken.
9: Eeuwige roem.
0: Ja, maar nee, deze beelden... Als je naar deze beelden gaat...
9: Heb je gezien ook het weer? Heb je gezien weer en wind, hè?
0: Door weer en wind.
9: Een kwartiertje heb ik een noodweer gehad. Maar goed, ik stond er gewoon. En de meiden hebben echt...
1: De temmer was niet te hoog, zo te zien.
9: Dit waren momenten die ESPN eruit... Ik moest heen en weer pendelen, want het ging op en neer. 6-3, Kenneth. 6-3, 6 en mooie goals ook.
1: Je hebt dus niet een Jan Mulbuur scheidsrechter, ben je niet?
9: Nee. Ik werd gecoacht, wat ik al zei. Ik moest echt 5 tot 10 meter bij de 16 als er een gevaarlijke actie in de 16 was. Dus je moest kort bij zitten.
0: Geen van.
1: Maar volgens mij is de. Dat zou je misschien leuk. Volgens mij is de vergoeding voor een scheidsrechter vrij goed. Dus misschien iets om...
0: Nou, in het betaalde voetbal wel.
9: Als het iets beter was, dan kom jij ook een keer of niet.
0: Volgend jaar jij kent het in de week van de scheidsrechter?
9: Zeker.
1: Afschaffen die week van de scheidsrechter?
0: Nee, we hebben amateurscheidsrechters nodig. En,
1: dat wel.
0: Ja.
9: Dus Kenneth gaat in de volgende een keer fluiten.
0: Ja. Nou, dan gaan we nog uitzoeken. Dankjewel, Kenneth. Dankjewel, Marciano. We gaan eruit met de koploper, want dat is Feyenoord. Ze namen de koppositie over van Feyenoord, van AZ natuurlijk. Voor het eerst sinds 8 november 2025 voert Feyenoord weer de ranglijst aan. Bedankt voor het kijken en een goede avond.
10: Van AZ. En bij deze is Feyenoord de nieuwe koploper van de Vriendenloterij Eredivisie.
11: We staan eerste. Dat klopt. Maar we willen eerste blijven.

Hey, VIZSM-luisteraar. Wil jij genieten van de beste VI Pro-artikelen, video's en podcasts? En wil jij nog meer inzichten krijgen rond al het voetbalnieuws? Word dan nu lid van VI Pro. Voor exclusieve podcasts, tactische analyses, interviews met spelers en financiële inzichten. Ga nu naar vi.nl/zsmpro voor de scherpste aanbieding.

0: Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van VIZSM, de dagelijkse podcast van Voetbal International. Mijn naam is Jarno Vrij en aan de andere kant van de lijn Pieter Zwart. Pieter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jarno.
0: Ja, we kunnen heel veel gaan bespreken, Pieter. We gaan het vandaag ook een beetje gieten in een klein rondje Eredivisie en een klein rondje buitenland, zonder dat we alles natuurlijk weggeven voor de live shows later vandaag. Maar laten we beginnen met een rondje Eredivisie, want Utrecht boekt een nodige zege, kunnen we stellen. Groningen haalt uit tegen Excelsior en Telstar en ADO in evenwicht. Ja, op zich wel. Was juist die laatste wedstrijd was wel een hele opvallende wedstrijd, hè?
1: Ja, het was een vreemde wedstrijd. Ik was ervoor ingeschakeld. En dan komt ik op een gegeven moment die rode kaart natuurlijk voor ADO. Die vrije trap die vliegt er direct in. En dan denk je, nou, dat zijn drie welkome punten voor Telstar. En toen toonde ADO toch behoorlijk wat karakter om die wedstrijd er toch nog uit te slepen. En in ieder geval daar een punt te halen. Dat uiteindelijk werd er goed verdedigd, goed omgezet. En het op een knappe manier gedaan. En het is natuurlijk wel ook gebruikelijk dat teams na een achterstand 4-4-1 gaan spelen. Een soort van standaard methode. Maar ADO speelt natuurlijk vaak met die ruit op het middenveld. En die gingen dat ook doen vanuit de 4-4-1. En daar had toch ook wel Telstar het heel erg moeilijk mee. Dat die, ja, dan moesten ze via de zijkanten. Daar hebben ze natuurlijk niet echt vleugelaanvallers. En dan waren ze natuurlijk wel heel vroeg veroordeeld tot dan maar een voorzet. En daar kwamen ze eigenlijk niet echt doorheen. Dus dat deed ADO met 10 man toch wel heel erg knap eigenlijk.
0: Ja, precies. Maar vooral ook het spel aan de bal. Hè. Wel interessant om te zien. Want als we nou die eerste goal erbij pakken. De paas van Nicky Ema was een soort Ronald Koeman junior-achtige paas tussen linies zo.
1: Zeker, ja. Dat is ook sowieso wel een keeper die een goede indruk maakt. Vorig jaar natuurlijk ook al in de keukenkampioen-divisie. Yannick Eduardo, hoe die dat doelpunt maakt. Ja, laat ook al zien dat dat een speler is die kwaliteit heeft en in grotere ruimtes gewoon zelf iets kan forceren. Dus ja, er waren denk ik wel wat positieve dingen te benoemen voor ADO. En die konden dit puntje ook wel goed gebruiken. En tegelijkertijd was natuurlijk die andere soort van kelderkraker. Twee kelderkrakers tegelijkertijd. Waar Cambuur toch ook al drie hele belangrijke punten pakt. En bij PEC Zwolle vermoed ik dat het wel eens onrustig kan gaan worden.
0: Ja, precies. Daarover op VPRO natuurlijk ook een stuk. Hè, van Sander Jansen. Waarin dat uitgebreid aan bod komt. Toch als we dit rondje Eredivisie. We hebben deze wedstrijden van de zondag. Bespreken we dan even kort. Maar het is ook vaak even het moment om het hele weekend erbij te pakken, Pieter. De zaterdagavond waren natuurlijk ook de nodige wedstrijden. Tijdens de ZSM van zondagochtend heeft Lenten het vooral over Ajax gehad. De wedstrijd die hij natuurlijk gevolgd heeft. Maar als we alle wedstrijden erbij pakken, wil ik toch aan jou de vraag stellen. Als je nou alle topploegen erbij pakt. Ja, maakt koploper Feyenoord dan tot dusver de beste indruk op jou?
1: Nou, Feyenoord maakt zeker wel een hele goede indruk. Zeker ook wel in het veldspel. En dan was die wedstrijd tegen AZ eigenlijk helemaal niet de beste wedstrijd voor Feyenoord. Ik denk dat de eerste 20, 30 minuten dat Feyenoord echt dominant was. En dat, volgens mij zei Giovanni van Bronckhorst dat terecht, dat het daarna meer op mentaliteit was. Maar daar kunnen ze dus ook een wedstrijd erop uitslepen. En dat laat wel zien dat er in ieder geval groei zit bij Feyenoord. Maar ik denk dat het ook een beetje opportunistisch is, omdat we elke week gaan zeggen, dan is nu Feyenoord de favoriet. En drie weken geleden, dat is inmiddels langer geleden, want die interlandbreek ertussen zat. Toen won PSV een paar wedstrijden overtuigd. Toen was PSV de grootste titelkandidaat. Mm-hmm. Ja, ik denk dat het daar in de top, dat het nog heel dicht bij elkaar in de buurt zit. Dat PSV misschien ook wel de breedste selectie heeft van al die topploegen. En dat je dat misschien ook nog wel in de loop van het seizoen gaat zien. Want nu gaan beide ploegen natuurlijk, Feyenoord, PSV, maar natuurlijk ook die ploegen die op donderdag spelen. Ja, die gaan dat dubbele programma in. En ik denk dat de verhoudingen dan pas echt goed duidelijk gaan worden. Omdat in de sterkste samenstelling heeft Feyenoord gewoon een goed team staan. En in de breedte, daar ben ik wel benieuwd naar of die dan in staat zijn om dat iedere week twee keer te gaan doen. Dus dat wordt wel een interessante uitdaging, denk ik, voor Feyenoord. Maar als ze deze samenstelling spelen, er zit zoveel creativiteit in dat elftal. Met Givai Segio, met Luciano Volente, die dan hangers vanaf de linkerkant speelt. Ja. Een aanspelpunt met Ferry, waardoor ze ook op de lange bal kunnen spelen. Hartz Moussa, een buitenspeler. Ik denk de beste buitenspeler van de Eredivisie, die vanuit de niets iets kan creëren. Givai Rogiet. Ja, die heeft ook wel laten zien waarom Feyenoord een mega bot op hem heeft laten liggen. Dat is gewoon echt een hele goede back. Marmol, die nu centraal achterin speelt, vind ik ook een hele fijne voetballer. Dus Van Houten, die dan de controle erbij brengt op het middenveld. Er zijn wel veel positieve punten te noemen bij Feyenoord momenteel.
0: Ja, moet ik zeggen, de vraag was ook niet of het de favoriet is, hè, maar of op dit moment de meeste indruk maakt. Je noemt net al dat Valente hangend op links, dat is wel een omzetting geweest. Wat Feyenoord wel echt goed gedaan heeft, hè?
1: Ja, en een beetje, zoals vaak is tijdens een seizoen, dat het een beetje bij toeval natuurlijk ook ontstaat. Ik denk helemaal niet dat het in de tekening zat in de eerste instantie van Bronckhorst. Maar ja, die andere spelers op links, ja, die voldeden eigenlijk allemaal niet echt. Borges niet, Diarra niet. En dan het uiteindelijk maar op die manier opgelost. En dat was toch ook een manier om dan ook Targaryen weer in de opstelling erbij te krijgen. En dat marcheert. Dus ik snap wel dat Van Bronckhorst iets heeft van niet aankomen. Dat laten we voorlopig even lekker staan op die manier.
0: Ja, ben je het ook eens, hè? Want het gaat nu uiteraard, hè? Feyenoord wint, staat nu een kop. Maar AZ zelf, los van dat het een nederlaag was, met momenten hebben zij ook wel weer goede dingen laten zien in die wedstrijd, hè?
1: Ik denk na het eerste half uur dat AZ steeds beter in de wedstrijd kwam. En dat ze een manier vonden om onder die druk van Feyenoord uit te spelen. En daarna hebben ze in ieder geval qua balbezit hebben ze die wedstrijd gecontroleerd. Alleen dat te weinig omgezet daadwerkelijk in doelkansen, in doelgevaar. Dus ook daarna bleef eigenlijk Feyenoord de beste kansen krijgen. Maar dat zag ik ook wel terug naar afloop bij AZ. Dat ze met name baalden van hoe ze aan die wedstrijd begonnen. Omdat bij AZ was toch wel het idee dit seizoen, er was in de voorbereiding hard aan gewerkt van dat ze terug hadden gezien dat ze voorzien, bijvoorbeeld als ze op een voorsprong kwamen of inderdaad in dit soort wedstrijden, dat het dan soms te afwachtend was, dat ze dan niet hun eigen spel speelden, niet onder de druk van de tegenstander uit konden komen. Ja, en dat moest beter gaan dit seizoen. Dat ging tot nu toe beter. Ja, en dan komt die test uit in de Kuip en dan blijkt dat toch blijkbaar te veel gevraagd, ook voor die spelers, om dat op het veld zelf even te herkennen. En dan heeft dat tijd nodig om erin te komen. En ja, wat denk ik een topploeg kenmerkt, is dat dat dan wordt afgestraft. Zoals ook vrijdagavond PSV. Jij speelde ook niet de beste wedstrijd, maar die pakken wel die drie punten eruit. Ja. En die zijn ook in staat, in dit geval PSV voor het eerst. Maar goed, om op de nul te spelen. En dat is denk ik ook een voordeel van dat Valente naar die linkerflank is. Dat bij Feyenoord die controle wat meer aanwezig is met en Van Houten en Targaryen op het middenveld. En ook nog Zegerheel erbij, die ook op bereid is om zijn meters te doen. Maar ik zag zelfs Hartsemusa tot diep op eigen helft terugverdedigen. Ja, dat is ook wat soms nodig is om wedstrijden te winnen. En misschien heeft die wedstrijd tegen Barcelona dat Feyenoord ook wel een beetje geleerd. En wat dat betreft ben ik extra nieuwsgierig naar woensdag wat er op het programma staat.
0: Ja, precies. Daar gaan we het straks ook zeker over hebben. Overigens, als je naar de paas van Valente, daar had ik het met Lente al over, dat zou zomaar het moment van het weekend kunnen zijn van een van de heren die in een rondje Eredivisie straks aan tafel zit. Toch wat ik nog even kort met jou zou willen bespreken. Als je nou bij Feyenoord pakt, een moment van St. Juste, die weerhoudt meer denk ik van scoren en echt dat juichen. Dus dat stukje, ja, misschien wel een vleugje Atletico Madrid, dat zit ook wel in dit Feyenoord. En dat maakt het ook wel weer, dat je zegt, een interessante ontwikkeling van de ploeg.
1: En dat is denk ik iets waar Van Bronckhorst blij mee is. Toen ze van de eerste weken van het seizoen, toen Feyenoord eigenlijk ook goed speelde, goed positiespel liet zien, maar dat je die wedstrijden ertussen had waar dan in de tweede helft toch een beetje wegzakte en dan eigenlijk te makkelijk de goals werden weggegeven. Ja, zie je nu dat Feyenoord zo'n moeilijke fase wel kon overleven en dan weliswaar niet meer de druk op een gegeven moment opkrijgen, maar in ieder geval wel kon voorkomen dat keer op keer AZ tot goede mogelijkheden kwam. En dat het offensief van AZ toch niet echt van de grond kwam. Dus dat laat wel zien dat er op dat vlak bij Feyenoord groei in zit.
0: Ja, absoluut. Dan maken wij nu even de overstap naar een heel klein rondje buitenland. En daarin gaan we het hebben over Seedorf, die weer aan de slag had als trainer. We gaan het hebben over de rode kaart van Gravenberch in de topper tegen Manchester City. Maar we beginnen met de rode kaart van Malen in de wedstrijd tegen Como. De tegenstander van Feyenoord komende week. Jij hebt die wedstrijd tussen in dit geval Roma en Como bekeken. Wat is je het meest opgevallen tijdens die wedstrijd?
1: Ja, veel gezien van Como de laatste tijd. Hele interessante ploeg natuurlijk met Cesc Fabregas als trainer. En ja, ik weet niet, de klassieke opvatting over Italiaans voetbal zijn niet helemaal meer waar. Maar ja, voor zover dat waar was, voldoet Como daar totaal niet aan. Het is een hele Spaanse ploeg qua de manier waarop ze positiespel inrichten. Heel veel technische voetballers. Ja, Nico Pas natuurlijk geweldig. En eigenlijk, ja, het was natuurlijk best onmerkelijk. Malen die speelde, de Roon speelde. En Malen, ja, die was eigenlijk in het begin bij veel gevaar betrokken. Die had een enorme kans voor Dybala. Die hij eigenlijk op een hele goede manier inleidde. Daarna zelf een kans die hij kreeg, ja, die hij eigenlijk zelf creëerde door volle snelheid erdoor te gaan. Ja, en hier vond hij eigenlijk dat hij een vrije trap verdiende. Er kwam er een stuk frustratie in. En ja, heel wild vervolgens erin en daar die rode kaart. Ja, dat was wel een beetje het moment van de wedstrijd. Ook wel een moment waarop het kantelde. En dat daarna, ja, Komo had ervoor ook wel de bal. Maar dan daarna kreeg Komo echt wel grip op die wedstrijd. En wat meer kans om die wedstrijd nog naar zich toe te trekken. Maar tot het moment dat eigenlijk Komo wel de bal had. Maar dat Roma de gevaarlijkste ploeg was.
0: Ja, precies. Jij zal ook wel door de Feyenoordbril hebben gekeken naar die wedstrijd. En waar liggen de kansen, Pieter? Uiteraard gaat er nog een grote voorbeschouwing op VPRO komen deze week. Maar toch, als je nou een klein tipje van de sluier kan geven.
1: Ja, ik denk eigenlijk twee dingen waar de kansen liggen tegen Komo. Eén is bij balverlies. Daar kan het soms best wel open liggen. Ze spelen met vrij offensieve backs. En zeker op die linkerkant. Nou, ik denk dat als Feyenoord-fans dit luisteren, dat je dan ook meteen een visualisatie maakt. Goh, als die linksback weg is en Hartsmoussa die gaat in die ruimte lopen. Nou, dat is voor Feyenoord natuurlijk wel iets wat aantrekkelijk is. En ik denk in algemene zin dat het verdedigen niet het sterkste punt is van Komo. Dus als het niet lukt om die eerste druk erop te krijgen, ja, dat dan soms de ruimtes iets te groot zijn tussen de linies, niet altijd druk is op de bal. En dat je dan, ja, ook wel ballen er eventueel achter kan leggen of ruimtes kan vinden aan de zijkant. Dus ja, als Feyenoord goed is aan de bal, dan gaan ze ook tegen dit Komo zelf ruimtes krijgen. Alleen ja, dit Komo gaat je ook wel eens zelf achter de bal aan laten lopen.
0: Precies, nou, dat is goed om te volgen. Dan gaan we de volgende rode kaart, ja, min of meer bespreken. We hebben dat net even heel kort besproken bij Malen. Maar Gravenberg, twee keer geel namens Liverpool tegen Manchester City. Ja, dat was wel echt, als je het hebt over het was het nou echt het kantelpunt?
1: Nou, het was daarvoor al dat City al een beetje, dus steeds meer in begon te komen. Maar het was wel dat het daarna helemaal klaar was. Doku was natuurlijk al, denk ik, vlak daarvoor. Ja, die was vlak daarvoor erin gekomen. Ja. Ja, dat was ook wel de man die met zijn acties het verschil maakte. Bij deze rode kaart, bij de eerste twee doelpunten, was hij natuurlijk cruciaal met zijn individuele acties. Dus ja, die speelde wel echt een beslissende rol vanaf de bank. Maar ik moet ook wel zeggen dat dit advies is tot op het programma. En je gaat er uiteindelijk voor zitten. Maar ik moet heel eerlijk bekennen dat ik in jaren niet zo weinig zin heb gehad eigenlijk in deze wedstrijd.
0: Wat dan? Op voorhand bedoel je?
1: Ja, op voorhand. Ja, ik denk twee dingen. Eén is natuurlijk dat die, ja, die hele deken hangt eromheen van alles wat er met City is gebeurd rond de financiële malversaties. Mm-hmm. En ja, het andere is dat dit natuurlijk jarenlang was het Pep Guardiola tegen Klopp en daarna Pep Guardiola tegen Arne Slot. En ja, het was nu Enzo Maresca tegen Andoni Iraola. Maar ik denk ook dat deze teams, als ik er naar kijk, misschien City zit nog wel in de buurt. Maar zeker dit huidige Liverpool. Dit was ook lang de clash, zoals op een gegeven moment Barcelona en Real Madrid de clash was tussen een soort van de twee beste teams ter wereld. En ja, dat gevoel heb ik er nu ook niet bij. Daar waar ik naar heb zitten kijken van dit was echt het beste wat de internationale topvoetbal op dit moment heeft te bieden.
0: Nee, dat klopt. Maar ik was juist wel nieuwsgierig naar de verschillen. Want er zijn natuurlijk wel bij beide teams is het echt wel anders. En inderdaad, de hele situatie rondom Manchester City maakte de club niet per se positiever. Alleen los daarvan heb je nog steeds gewoon bij beide teams echt wel unieke spelers. En was ik toch wel nieuwsgierig hoe dat zich ten opzichte van elkaar zou verhouden, laat maar zeggen. En dan moet ik wel zeggen dat ik zo'n wedstrijd als vandaag van Cherky, ja, als je die momenten van hem ziet, ja, daar kan ik wel echt extreem van genieten, hoor.
1: Absoluut.
0: Los van alle sentimenten. Ja.
1: En dan heb je aan de andere kant Florian Wiertz. Nou, wat natuurlijk normaal gesproken ook een speler is waar je echt van geniet.
0: Ja.
1: Waar het een wonderlijk iets is dat het er maar niet uitkomt bij Liverpool. En dat vond ik nu ook alweer. Ja, dat contrast daartussen was groot. En dat contrast was natuurlijk ook groot tussen de spitsen van beide ploegen. Ja, Liverpool moest een jonge jongen daar eigenlijk voor de leeuwen gooien. Die keihard zijn best deed. Maar ja, City had Haaland. En Haaland, ja, die kreeg een kans. En die kans van Haaland, die zat erin. En ja, dat is ook wel gewoon, ja, het verschil tussen deze ploegen. Maar ik denk ook wel wat er op een gegeven moment vanaf de bank kon komen. Ik zat al voor de wedstrijd naar die twee ploegen te kijken. En dan zie je inderdaad ook Boadie, zie je nog op de bank zitten bij Manchester City. En Doku komt natuurlijk nog vanaf de bank. Maar er zat nog wel meer kwaliteit op de bank bij City. En dat was wel echt bij Liverpool dat je naar die bank ging kijken. Gakpo die ontbrak natuurlijk, Isak die ontbrak. Er waren wel wat spelers die er niet bij waren bij Liverpool. Maar dat je niet het gevoel had van, oh, er zitten Sobos, Lardy was natuurlijk ook niet bij. Er zitten heel veel spelers die vanaf de bank het verschil gaan maken voor Liverpool. Dus wat dat betreft misschien ook niet zo verrassend dat juist in de tweede helft City afstand nam.
0: Ja, absoluut. Nou, overigens, voor meer informatie over deze wedstrijd, gaan de heren natuurlijk uitgebreid, gaan die daarop in een rondje buitenland later.
1: Gravenberg, ja, die pakte niet bepaald zijn kans, hè?
0: Nee. En dat had niet alleen maar met de kaarten te maken. In balbezit was het ook niet overtuigend.
1: Nee, en dit, ja, heel apart, toch weer zo'n soort typisch Gravenberg moment ook, zeg maar, voor die, want daar zit die actie voor van hem.
0: Ja,
1: waar hij eigenlijk zelf tot schieten komt. En dat je wel, dat je zijn kwaliteit ziet, datgene wat Gravenberg kan. Dus snel wegdraaien bij iemand naar voren en dat fysieke lichaam erin, gekoppeld aan techniek. Ja, en dan wat ook Gravenberg is. En ja, dat ene seizoen onder Arne Slot leek dat eruit. Maar dat zit er toch weer op de een of andere manier in. Een beetje dat laconieke omschakelen. Waardoor hij uiteindelijk dan net te laat komt. En dat hij weer net corrigeerde met een overtreding. En hij lost daar natuurlijk uiteindelijk. Probeert hij het probleem van iemand anders op te lossen. Omdat Doku loopt eerst die Araujo voorbij. Maar ja, dat is ook wel weer. Ja, het is jammer eigenlijk dat je nu hier naar kijkt. Omdat dit voor hem in de pickorde gaat dit denk ik ook geen goed nieuws betekenen. Het was al dat McAllister en Szoboszlai dat echt de eerste twee keuzes waren. Ja, nu is hij straks geschorst. Szoboszlai zal wel weer snel terugkeren. Ja, dan moet hij toch weer denk ik achter in de rij beginnen. En ook met oog op Oranje is dat niet wat je wil zien eigenlijk.
0: Nee, absoluut niet, absoluut. Later vandaag 2 uur in Rondje Buitenland gaan de heren aan tafel nog veel meer in op deze wedstrijd. Dan sluiten wij af, want het is eigenlijk al blessuretijd, Pieter. We moeten ons wel een beetje aan de tijd gaan houden, maar dit moeten we niet laten liggen. Clarence Seedorf is weer trainer en persoonlijk ben ik daar wel heel blij mee. Het is toch wel een van de grote voetballers die we gehad hebben. De meest succesvolle voetballer is natuurlijk sinds 2019 geen trainer meer geweest. Dus heeft hij andere werkzaamheden gedaan, is nu weer trainer bij Corinthians. Wat ik al zeg, ik ben er persoonlijk heel blij mee. Ik hoop ook echt dat het, omdat zo'n grote speler is geweest, dat hij ook succes gaat boeken. Maar het gaat wel een hele zware klus worden. Met 7 nederlagen op rij, 16e plaats in de Braziliaanse competitie. Dus het is wel een hell of a job.
1: Ja, en je vraagt je ook een beetje af waar dat dan op gebaseerd is, die aanstelling. Want ik zag inderdaad ook in het persbericht een heleboel lovende woorden over de atleet Clarence Seedorf. Maar ik hoop wel dat ze weten in Brazilië dat ze de trainer Clarence Seedorf hebben aangesteld. Die dus inderdaad, zoals jij zegt, 7 jaar geen team heeft gecoacht. Hij was commissaris bij de KNVB. In 1 keer is hij weer trainer in Brazilië. Nou, ik kan me ook zomaar voorstellen dat hij die competitie niet op de voet heeft gevolgd. Ja, dat vind ik nogal bijzonder. Ik ben benieuwd hoe dat er aan toe gaat. Wordt natuurlijk trainer van Memphis Depay daar. Labiat die er ook zit. Maar we gaan het meemaken. Maar tot nu toe is het niet zo dat de trainerscarrière van Seedorf openloopt van successen. En als je dan dit instapmoment pakt, dan zal het mijn hoogste verbazen als dit een grandioos succes wordt. Maar ik laat graag.
0: En het zou wel mooi zijn als het wel lukt, toch, Pieter? Want nogmaals, vaak als trainer wordt het ook gezegd van ervaring opdoen. En ik denk ook dat hij van de vorige klus echt wel zijn lessen getrokken zal hebben. Hij is bewust denk ik ook eventjes niet als trainer in actie gekomen. Dus persoonlijk hoop ik dat hij vooral de lessen heeft getrokken. En dat dit wel een succes gaat worden.
1: Ja, persoonlijk gun ik hem ook het beste. Maar ik vind het gewoon fascinerend dat je denkt. Het bericht kwam natuurlijk uit de niets eigenlijk. Dat die Braziliaanse club dat deed. Ja. Dat je denkt, waar komt dit vandaan? En waar is dit op gebaseerd? Maar als je inderdaad het persbericht las, dan zijn ze heel erg onder de indruk van zijn cv als speler. En dan gaan ze nu ontdekken hoe goed hij is als trainer. Want ik kreeg ook niet het vermoeden dat ze heel veel van zijn wedstrijden bij Cameroen of bij Deportivo La Coruña of zo hebben bekeken. Laat staan in China. Dus sprong in het diepe.
0: Precies, bij een club in nood. En laten we hopen dat het voor hem dit keer succesvol uitpakt. Pieter, dan wil ik jou bedanken voor jouw bijdrage in deze VZSM. En zoals we vaker zeggen, tot ZSM.
1: Tot ZSM.

nieuwe Jack Swing. Disco, soul, swing beat, R&B. De allerbeste classics hoor je op zaterdagavond in de Soul Dance Train met Vincent de Groot.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 12 uur.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws. Nederland is met de EU bereid om visumbeperkingen op te leggen aan Russische diplomaten, oud-soldaten en burgers. Dat heeft minister Tom Berendsen gezegd bij zijn aankomst in Luxemburg voor de vergadering met alle buitenlandministers. In de EU wordt al een tijdje gesproken over zulke maatregelen, tot nu toe zonder meerderheid. Het onderwerp is weer actueel na de mislukte droneaanval op het vliegveld van Leipzig. Een van de twee verdachten kwam op een toeristenvisum de EU binnen. In de Dominicaanse Republiek is een 34-jarige Nederlander opgepakt wegens drugsmokkel. In zijn bagage zaten 25 pakketten met cocaïne. De Nederlander werd gearresteerd op het vliegveld van Punta Cana, vlak voordat hij naar Parijs zou vliegen. Hij liep tegen de lamp op een dag dat extra op drugsmokkel werd gecontroleerd in Punta Cana. In Duitsland is minister Bärbel Baas voorlopig opgestapt om persoonlijke redenen. De minister van Arbeid en Sociale Zaken is ook medevoorzitter van de sociaaldemocratische SPD. Baas wilde tijd nemen om het verlies van haar stiefdochter te verwerken. Ze kwam onlangs ook onder vuur te liggen, omdat haar politieke tegenstanders haar verwijten bewust pensioenhervormingen te frustreren. Bärbel Baas is sinds mei vorig jaar minister. Daarvoor was ze voorzitter van de Bondsdag. Een groot deel van het openbare leven bij onze zuiderburen ligt vandaag stil door stakingen. Scholen zijn dicht, openbaar vervoer rijdt nauwelijks en er wordt geen huisvuil opgehaald. Ook bij de Vlaamse omroep VRT is het werk neergelegd. Met de staking protesteren de Vlamingen tegen voorgenomen bezuinigingen van de regering De Wever. Zijn regering verkeert in een crisis. De coalitiepartijen steggelen over de begroting. De staking heeft ook gevolgen voor treinreizen van en naar Nederland, zegt de NS. Op 9 november wordt een besluit genomen over verdere acties in België. Het weer. Een iets stevigere zuidenwind voert zachte lucht aan en de zon laat zich flink zien. Maxima vanmiddag van 14 graden in het noordoosten tot 18 in het zuidwesten. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Een middagje cheese zeggen begint natuurlijk krokant met 6 cheese snacks en een chili dip. Even anders lunchen met de cheese snacks van McDonald's. I'm loving it.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: mevrouw Broijs met heb je even voor mij. En mevrouw, gaat u lekker zitten daar, want het is wat, hè, staan en de dansen en alles erbij. Gaat goed met de heup? Goed zo. Drankje erbij, dan komt alles prima. Welkom, fijn dat jullie allemaal kijken naar de Oranje Zomer. Ga jullie zo voorstellen. Maar eerst jullie mannen. Ja, ik was eigenlijk vooral geïnteresseerd in de Afro-Broijs.
1: Ja, dat snap ik.
0: Ja, ziet er goed uit.
1: Ik heb geen idee waarom dat is.
0: Heb je even voor mij, 25 jaar, Frans?
1: 25 jaar geleden, ja.
0: En toen dacht jij, daar moet even een andere sausje over.
1: Nou ja, ik heb natuurlijk sowieso een hele leuke periode in mijn leven. 40-jarig jubileum volgend jaar in Ahoy. En 25 jaar geleden heb je even voor mij. Ik dacht van, nou, er moet even een eigentijdse saus overheen. Dus deze gasten benaderd. Billy Dans benaderd. En ja, op dit moment zingt menig voetbalclub er mee.
0: Ja, leuk. Heerlijk.
1: Dus, ik ben wel trots.
0: En jouw partner, Billy Dans, kijk eens, ja, wordt vader.
1: Ja. Ja. Ja.
2: Kijk eens even, lieve mensen.
0: Ja, het is niet dat we dat hier onthullen, hè, dat je vader wordt.
1: Ja.
0: Want dat zou een beetje gek zijn. Je had het al kenbaar gemaakt.
3: Is dat wel verantwoordelijk eigenlijk?
1: Wat zeg je?
3: Dat je vader wordt?
1: Ja. Nee, ja, ik moet zeggen, ik denk dat ik er zelf ook pas.
0: Ja. Probeer het eens uit, ja. Heb je nog een tip? Want jij bent al inmiddels opa. Heb je een tip voor Billy?
1: Ik heb heel veel tips al met hem gedeeld.
0: Ja.
1: En ik heb wel het idee dat we nog even een tijdje met elkaar moeten hebben.
2: Dus ik kan erop en zeg, hey Frans, heb je even
1: hij
2: mij?
1: Hij romantiseert het een beetje. Hij denkt dat hij lekker kan doorslapen, maar dat is allemaal voorbij.
0: Ja, ja. Dus, kortom, je leven is klaar.
1: Ja.
0: Maar goed dat jullie zijn. Dankjewel, jongens.
1: Graag gedaan.
0: Pim, Noah en Victor. Ik kan jullie inmiddels gewoon bij de voornaam noemen. En dan weet iedereen over wie we natuurlijk hebben. Maar er is maar één vraag die centraal staat. En daar beginnen we ook mee. Is het al gebeurd, Noah? Is het al gelukt?
4: Is het al gelukt? Nou, ik heb het wel even overwogen. Even besproken thuis. Maar ik blijf het wel een ingewikkeld concept vinden. Ik denk dat je bedoelt op
0: de vallei orgasme.
4: Oh, ja.
5: Een vallei orgasme.
0: Een vallei orgasme?
5: Als je... Ja? Dat bereikt het valleiorgasme. Gaan alle toeters en bellen in het hele lichaam gillen, draaien en lachen.
0: Wat heerlijk.
5: Een soort enorme schaterbui van genot.
0: Ja.
5: Het gevoel van heerlijkheid zit in je hele lichaam. Ja. Tussen je schouders,
0: wat?
5: Je benen, je ogen.
0: Wat?
5: En je tenen.
0: Dus je komt klaar tussen je tenen?
5: Ja. En tussen je ogen.
4: Nou, dan heb ik dat nog nooit meegemaakt.
5: Nee, dan komt iemand anders klaar tussen je ogen. Maar jij zo.
0: Ja, nee.
6: Ongelooflijk, hè? Wat ordinair.
0: Ja, maar wacht even. Noah en ik hebben onze handen daar vanaf
4: getrokken. Ja, wij doen nu niet meer aan mee. Dat ligt allemaal aan Merel.
0: Ja. In H&M de podcast was dit.
3: Maar zij is elke week gaat het eigenlijk over porno, hè, met Merel. Op een van de manier,
0: dat zit gewoon in haar gedachte.
3: Maar wil zij die afslag nemen op een gegeven moment?
0: Want, dat weet ik niet.
3: Ik snap ook wel, op een gegeven moment is politiek ook wel... is dat tot saai vergeleken bij een valleiorgasme. Ik snap wel dat je op een gegeven moment denkt... we gaan iets anders doen.
0: Hadden jullie er ooit van gehoord? Heb jij het wel eens gehad? Een valleiorgasme?
3: Nee, ik had er nog nooit van gehoord. Maar volgens mij, want ik had het wel eventjes zitten opzoeken... is het voor, je moet dat dus zelf doen, hè?
0: Ja.
3: Maar ik snap...
0: Onhandig.
3: Huh? Of een ander, dat kan ook. Maar volgens mij is het uitsluitend bij jezelf. Ik zou niet weten, want je moet hele ingewikkelde massages bij jezelf doen... om dat te bereiken, geloof ik. Okay. En is het niet alleen voor een vrouw?
0: Goedenavond, welkom bij de Oranje Zondag. Fijn dat jullie allemaal kijken. Nee, dat is allemaal te zien bij H&M podcast. Als je nou denkt, daar wil ik meer van weten... moet je gewoon even die podcast bekijken.
7: Ik geloof er niet in trouwens, hoor. Volgens mij is
6: in orgasmes in het algemeen?
7: Nee, die valleiorgasmes. Volgens mij is dit weer marketingtaal van die spirituele mensen... die iets te verkopen hebben. Ik geloof het gewoon niet.
0: Nee?
4: Maar dan heb je het nog nooit meegemaakt, denk ik.
7: Nee, dat klopt. Nee, ik heb het duurt geen 20 minuten in. Ja, dat kan ik je wel vertellen.
0: Ja, jij zit na 1 minuut al stuk.
7: Ja, dat kan.
0: Dat kan natuurlijk.
7: Dat kan. Ja,
0: daarover zeker. Gesproken, maak ik eigenlijk nog een beetje kans op de Sonja Barend Award?
7: Nee, daar maak je echt... Nee, niemand bij SBS maakt daar meer kans op. Nee, ik ben boos uit de jury gestapt. Dat
0: klopt, leg eerst inderdaad. Even uit wat voor award dat is.
7: Nou, dat is een prijs voor het beste televisie-interview. En dat wordt al een aantal jaren gegeven. Dat draagt natuurlijk de naam van de legendarische Sonja Barend. Maar ja, ik vond het echt jammer. Ik heb 4 jaar in de jury gezeten. Ik heb dat echt met veel plezier gedaan. Ik vind het een leuke prijs. Maar een van de genomineerden, dat was het Eva Jinek-interview met Christoffer. En dat vond ik echt een tribunaal. Dat is vorig jaar plaatsgevonden. Daar is ook heel veel kritiek op geweest. Ook Johan, die natuurlijk niet zo heel veel met de SGP heeft... die was ook echt kritisch op Eva Jinek daar. En dat het nu genomineerd is, dat is een politiek statement... omdat zij daar abortus heel belangrijk vinden. En dan denk ik van, ja, dat is prima. Je mag een prijs gebruiken voor politieke doeleinden... maar dan ga ik er geen onderdeel van uitmaken. Nee. Dus toen ben ik uit de jury gestapt.
0: Maar hoe kwam jij sowieso in die jury terecht?
7: Nou, het is wel... Ja, waarom ben je zo sceptisch? Ja, dat is een beetje lullig, maar...
0: Deze hele oprechte vraag.
7: Het is een vrij grote jury, dus er zitten 40 tot 50 mensen... mensen in, geloof ik. En het is iedereen die iets met media doet, die zit er een klein beetje in zelfs.
0: Ja. Nou, ik vind het toch raar dat ik daar helemaal geen kans op maak. Want doorgaans heb ik altijd hele journalistieke en grensverleggende interviews. En lok ik ook wat uit bij mensen. Nou, weet je wie ook een mediabeest is?
6: Nou, vertel het.
0: Ja, Jongbloed. Hij heeft nog één tipje voor je.
6: Ik vind het vrij ongezond. Ik bedoel, ik heb een enorme buik. Ja. Die hou ik altijd in, maar... Hij, moet je kijken, man.
0: Ja, maar wat is hij nou ongezond?
6: Nou ja, dat hoort niet. Hij is 70. Ik ben 73. Ik zal hem even laten zien.
8: Hé, hey, dan moet je... Oh!
6: Maar... Hey, ik kan ook een jong bloedje doen.
0: Zie je, dat lok je toch uit.
9: Ja, hij staat wel op de shortlist, hè?
0: Ja?
9: Ja, hij heeft het net niet gehaald.
7: Zeker, hij stond op de shortlist.
0: Ja. Heel diepgaand allemaal, ja, ja. Zit je er lekker bij, Feyenoord op nummer 1.
3: Zo.
0: Lekker,
3: nou,
0: hè?
3: Kunnen we dat toch even zien misschien in beeld?
0: De stand,
3: want,
0: natuurlijk.
3: Wat is de stand in de Eredivisie?
0: Ja, die
3: eigenlijk
0: pakken we er even bij. Even kijken, hoor. Feyenoord, bovenaan, kijk eens aan. Hier, 20 punten. Gevolgd door PSV en AZ, allebei 19. Twente, 17 en Ajax... 15.
3: Ja, en dat is dan toch eventjes zo'n screenshotje wat je dan opslaat, hè, als Feyenoord-fan. Want ja, het is ook zo, weer voorbij, dat moeten we ook wel realiseren.
0: Ja, dat weet je niet, dat gaat
3: nou ja, we kunnen de Champions League ook gaan winnen nu misschien, ja.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, dat komt komende week weer, ja. Jij gaat binnenkort de zaal in, of het theater, om maar zo te zeggen, met een show. Become the pilot of your life. Hoe word je dat?
10: Nou, ik heb er heel wat jaren over gedaan, in alle eerlijkheid. Ik was wel al vlieger, maar niet voor mijn eigen leven. En ik zou je eerlijk zeggen, ik vind het heel spannend... want aankomende vrijdag, zaterdag gaat het dus beginnen. Voor het eerst het event. En mensen zitten altijd eigenlijk op een automatische piloot, kwam ik achter. En eigenlijk moet je gewoon leren zien en leren sturen. Je wil eigenlijk bewuster leven, want we zien alleen maar wat we zelf vanuit onze eigen perceptie eigenlijk kunnen zien. Mm-hmm. En ik kwam daarachter doordat ik zelf 100 keer tegen de lamp liep. Toen dacht ik, als ik nou eens al die methodes van al die psychologen en alles bij elkaar gooi, dan kunnen we toch veel makkelijker en bewuster gaan leven.
3: Ja. En is daar het valleiorgasme ook onder?
10: Nou, ik denk als je lang doorgaat hiermee, dat je daar zeker mee uitkomt.
0: Het blijft wel hangen bij, hè, Rutger?
11: Ja, dat is meestal.
0: Stop tot nadenken.
11: Ja.
0: Vanavond als hij thuis komt. Maar goed, hoeveel mensen heb je daar in de zaal?
10: Nou, aankomende vrijdag zaterdag zitten er 500. Dus ik ben heel erg benieuwd. Het is echt de pilot ook letterlijk. Dus we gaan het zien. Maar ik denk, ja, als mensen eenmaal die ogen gaan openen... dan ik denk echt dat het leven gemakkelijker wordt als je dit gaat doen.
0: Maar jij moet eigenlijk een beetje je stem dus sparen vanavond.
10: Ja.
0: Nou, hij is een beetje hees.
10: Ja, hij is een beetje hees. Maar heb je gehoord net wat daar gebeurde?
0: Nou?
10: Nou, Frans Bauer die komt naar me toe en die zegt gewoon... Dominique, jij hebt een oedeem.
0: Ik zeg, wat?
10: Ja, nou, hij kijkt zo naar mijn keel en hij zegt, je hebt hier iets. En nou word ik dus heel vaak gemaild na de uitzending dat ik hier iets heb. En denken mensen, iets aan mijn schildklier. Maar ik heb dus schijnbaar hier lucht of vocht achter mijn stemband. En hij ziet het en hij drukt en hij laat mij een zinnetje 3 keer zeggen en het was weg.
0: Ja.
10: Nou, ik vind dit, ik ben die man zo dankbaar.
0: Dokter Bauer.
10: Dokter Bauer, bij deze.
0: Ja. Maar zie je dat die Sonja Barend of wat die echt verdient?
10: Ja.
7: Ja, nee, zeker. Dit is diepgravend.
0: Dat bedoel ik. Ja. Wat heb jij gedaan van het weekend?
9: Ook een goede vraag. Dit is ook een nominatie maakt even. Het gaat er doorheen. Ik heb, mijn moeder is 80 geworden.
0: Gefeliciteerd.
9: Ja, en we zijn op de Veluwe geweest met alle kinderen en kleinkinderen. En wat is er mooier dan het leven vieren met je moeder die de 80 mag halen.
0: Ja.
9: Het was fantastisch.
0: Ja, en toen moest je weg.
9: Toen moest ik hierheen, ja. Ja, ik had dat niet helemaal verteld aan het gezin. Dus ze waren allemaal teleurgesteld dat ik deze kant op moest. En het weekend niet helemaal kon afronden. Maar ja, misschien een klein eerbetoon aan mijn moeder. Want volgens mij hadden we een mooie foto van haar.
0: Ja, laat maar zien, hoor.
9: Ja,
0: kijk.
9: Nou. Ja, met mijn broers erbij en een hele trotse, gelukkige moeder.
10: Nou, wat verschillende kapsels.
9: Ja. Klopt. Ja, ik heb het meest.
10: Ja, sorry, ik ben
3: bedeeld. Het is meestal wel zo dat als je met je ouders op de foto staat... dat je dan verschillende kapsels ziet, toch?
10: Ik heb het over zijn broers.
9: Oh. De wolf is enorm in opmars, hè? Dat, we hebben ook nog een rondleiding gekregen daar op de Veluwe. En een natuurbeheerder die zei van... nou, die wolf die, is echt hier al in de buurt gesignaleerd. Dus wij dachten allemaal, we gaan die wolf zien... Ja. Ja, het bleef verder bij een beetje rondlopen in de regen. Dus geen
10: goed verhaal.
9: Ja, goed, alweer.
3: Maar je hebt ruzie met je vrouw dus in ieder geval.
9: Nou, zullen we doorgaan?
7: Ja.
3: Zelfs zijn zoon is mee, hè?
7: Ik vond het wel grappig, want jij bent wel knapper dan je broers.
0: Oh, daar gaat hij weer.
3: Ja, nee, daar gaat hij weer. Ja.
0: Ja. Hey, en Tim Hofman, vind je die ook knap?
7: Wat zeg je?
0: Tim Hofman?
7: Nee, die vind ik lelijk.
0: Nee?
7: Nee, die vind ik echt lelijk.
0: Echt? Waarom? Ja, is een kledingkeuze.
7: Heb je gezien wat hij aan heeft?
0: Ja,
7: bij de televisiering had hij een of ander. Ja, dit is niet. Dit is trouwens vorig jaar. Dit is, maar dit jaar had hij nog iets veel afschuwelijkers aan.
0: Oh, dit.
7: Ja. Dit is niet normaal. Dit is echt
0: dit is
7: niet
0: kunst.
7: Normaal.
0: Ja,
3: dit is wel. Dit valt wel op. Dat wilde jij wel aandacht. Hij had ook een Antifa kettingje om.
7: Precies. En daar viel ik eigenlijk over, want ik vind dat echt wel een kwalijke zaak, hoor. Want dat is dus een Antifa kettingje. Dat is een organisatie waarvan de Tweede Kamer vorig jaar in september heeft gezegd dat vinden wij een terroristische organisatie.

0: desalniettemin wel een club mensen die zich identificeert als Antifa. En kennelijk Tim ook, maar dat zijn wel mensen die dus echt geweld gebruiken, intimidatie gebruiken. En dat zijn toch dingen die we afkeuren.
1: Ja, doen ze niet allemaal. Antifa staat onder andere voor antifascisme, maar ook antiracisme. Dus in de kern, in beginsel, is het niet verkeerd natuurlijk.
2: Nee, dat is wat hij ook zegt. Hè. Ik ben tegen antifascisme, dus dat raakt.
0: Maar het heeft wel een lading gekregen. Als je met heel veel van de dingen die ze zelf doen bij allerlei protesten, die gewoon echt gewelddadig zijn.
2: Hij zit ook niet gewoon erom te doen. Dat denk ik. Dat denk ik. Ja, je doet zo'n kettingje aan. Is ook gewoon,
3: we bespreken hem hier.
2: Ja, dus daarom. Het is ook de aandacht die je dan toch heel graag wil.
1: Dus dat moeten we gewoon niet doen.
2: Nou ja, goed. Ja, ik denk altijd, zo langzamerhand denk je wel, oké, dit is Tim Hofman. Ja. Denk ik dan. Ja.
1: Maar we kunnen er niet omheen. Victor maakt wel naam in de televisiewereld. En als je naam maakt, dan wordt er over je gesproken.
4: De deelnemers René en Denise, die in VT wonen, hun afschuw uitspreken over de verbouwing.
5: Het stel had de reactie die je zelf had toen je voor het eerst werd geconfronteerd met het bestaan van Victor Vlam. Thomas van Groningen, nu genomineerd voor beste presentator. Knappe prestatie, ook logisch. Als je elke dag tussen Wierduk en Victor Vlam zit, dan lijkt je al snel ongelooflijk bekwaam en sympathiek.
1: Nou, Noah.
3: Ja, heel sympathiek kom ik er niet uit, toch?
1: Nee, maar Victor, wij houden van je. We plagen een beetje, maar we houden natuurlijk wel van je. Zo is het wel. Heb jij nog een nieuwtje, Noah?
3: Want nou, geen nieuwtje, maar wat is het nieuws van de dag? En ik vond het toch best opvallend dat ik vandaag las dat Clarence Seedorf weer voetbaltrainer gaat worden. Hij gaat aan de slag bij Corinthians in Brazilië. Dat is de club van Memphis Depay. En ik vind het enigszins opvallend vanuit die ploeg, want die staan volgens mij 16e, beetje in degradatienood. En dan nemen ze een trainer, ik bedoel, wat Clarence Seedorf als speler heeft gedaan, dat staat buiten kijf, maar als trainer niet succesvol geweest. En ook zijn laatste trainersklus was in 2019, was hij bondscoach van Cameroen. Hij heeft heel kort, kijk maar, 5 maanden bij Milan gezeten. Hij heeft even in China gezeten, even in Spanje gezeten. En daarna heeft hij in Iran, is hij adviseur geweest. En hij is natuurlijk al een tijd commissaris bij de KNVB. Dus ik vond het best opvallend dat hij dit weer gaat doen. Misschien dat hij het idee heeft, ik wil een keer revanche. Ik wil een keer laten zien dat ik het wel kan. En even nagevraagd bij de KNVB. Die gaan nu de komende dagen gaan zij bespreken met elkaar of hij beide functies nog kan doen. Commissaris bij de KNVB en hoofdtrainer bij die club.
2: Is dat eigenlijk, loopt dat door elkaar? Bijt dat elkaar?
3: Nou, dat is dus de vraag die ze elkaar gaan stellen. Ook
2: wat
3: de directie.
2: Vind jij?
3: Nou, ik denk dat als je commissaris bij de KNVB bent, dat het ook best belangrijk is dat je veel hier in Nederland bent.
1: Ja, maar zo 5 maanden weer terug.
3: Hoe bedoel je?
2: Dan is hij ontslagen. Nou ja,
6: als je inderdaad de lengtes kijkt van hoe lang die trainer is geweest, een jaar het record.
3: Je denkt ook meteen, kijk, als hij ziet dat Memphis Depay weer een beetje in vorm begint te raken. We hebben gezien dat Seedorf best wel veel invloed uitoefent bij de KNVB. Zou hij dan ook Xavi weer een belletje geven met roep hem weer eens op? Dus ik ben
1: heel
3: benieuwd.
1: Record,
7: maar waarom denk jij dan dat ze toch hem kiezen?
3: Nou, er werd ook gezegd, kijk, hij heeft zijn spelerscarrière afgesloten bij Botafogo in Brazilië. Kijk, het is natuurlijk wel een grote naam die je binnenhaalt. En misschien is dat iets waarvan zij denken, dat heeft effect op onze jongens. Ja, ze zijn in nood, dus dan moet je iets. Ja, ik vond het opvallend.
1: Over een grote naam gesproken, we moeten even hebben over onze vriendin Mona Keijzer. Mona was echt vriendin van de show 7:30, waar wij allebei zaten. Ze hebben haar kaart laten zitten. Kan toch niet?
2: Ja, nou ja, dat was ook een heel pijnlijk beeld natuurlijk. Hè? Want ze ging een speech houden bij NSC. Een nieuw sociaal contract, dat bestaat nog.
1: Mm-hmm. Dat is,
2: ook al wel nieuws, hè, dat ik dacht, oh ja, dat is er nog. Maar die zijn dan een dag aan het organiseren met elkaar. En Mona Keijzer wilde daar spreken. En dat is op zich wel opvallend, want het is natuurlijk zieltjes winnen. Zij is bezig zelf ook met een politieke beweging en zij wil graag zieltjes winnen. Dat wilden ze dan daar bij NSC doen. Er gingen ook wel stemmen op in de wandelgangen dat zij toch ook bezig is om die partijstructuur over te nemen van NSC.
1: Strategisch toch best slim?
2: Dat zou dan slim zijn als je dat, denk ik, achter de schermen doet. En ik zou toch zelf, als je een nieuwe beweging begint, niet met NSC geassocieerd willen worden na het afgelopen debakel.
1: Nee.
2: En dat is dus wat er nu wel gebeurt. Want ze had nog geen woord gezegd. En toen kregen we dit.
1: Ja, was mooi.
8: Mona Keijzer.
9: Ja hoor, wat een respect. Hallo. Dag.
8: Goed voorbeeld, jongens.
1: Ja, en dan moet je nog beginnen.
7: Maar mooi is dat zij ook gewoon net alsof ze het niet zien.
2: Nou wel, want je ziet er gewoon. Ik denk dat ze liever had gehad dat er whisky in dat glas zat.
6: Ik heb vandaag nog even contact gehad met Mona Keijzer hier.
1: Ben je
6: huisvriend
1: van Mona?
6: Ik heb natuurlijk veel contact in de wandelgangen ook met Mona Keijzer. Ze is nooit om een quote verlegen. En persoonlijk vind ik het

0: een hele leuke vrouw in de omgang. Maar ik was toch wel benieuwd hoe ze dat nou allemaal ervaren heeft. En ze kijkt er eigenlijk heel erg nuchter naar. Van, nou ja, iedereen die ik daar kan overhalen om lid te worden van mijn beweging, is meegenomen. En ze heeft, voor zo vertelde ze mij, daar een aantal mensen al gezien en gesproken die dus bij die beweging van Mona Keizer willen komen. Ja, en zij is echt aan het bouwen van nul met die beweging. Dus alles is meegenomen.
1: Ja, partijbestuur is afgetreden trouwens van NSC. Maar je zei het al, dat ze nog bestaan. Wat wel opvallend is, is dat veel overeenkomst of gedachtegoed van Pieter Omtzigt past weer bij Mona Keizer.
0: Nou ja en nee. Kijk, zij zegt ook van het rechtsconservatieve geluid, dat omarmen wij allebei. Dus in die zin vinden ze elkaar wel. Maar er zit wel een groot verschil, vind ik, dat NSC toch ook wel staat een beetje voor het fatsoenlijke. Ook als je naar die Tweede Kamer-fractie keek van toen. En zat zo columnist van NRC Handelsblad zat erbij. Nou, die vond het al vreselijk dat er met de PVV samengewerkt moest gaan worden. En Mona Keizer staat toch voor een wat populistischer toon. Hè. Komt uit Volendam, is wat volkser. Ja. Ja, en dat vinden een aantal van die NSC-leden. Die vinden dat natuurlijk helemaal niet leuk. Dus die zijn daar dan ook teleurgesteld over. En die denken van ja, wat gebeurt er met die partij die Pieter Omtzigt ooit heeft opgezet. Ja, hier wil ik geen onderdeel van zijn. Nee, maar dus liepen ze weg.
2: Dat is in de kern volgens mij ook het probleem met NSC. Want wat die mensen samenbracht was het gedachtegoed van Pieter Omtzigt. En toen Pieter Omtzigt uit de politiek verdween, ja, toen was die partij eigenlijk loszand en viel het gewoon uiteen. Dus er is ook eigenlijk helemaal geen reden om dit congres te houden. Die partij kan zich gewoon beter opheffen. Het is klaar, het is over, het gaat nooit meer goed komen.
3: Nou ja, plus het is toch wel ook een mispeer van Mona Keizer, als je het mij vraagt, om daar te gaan spreken, om juist daar zieltjes te gaan winnen. Zeker nu nadat dit gebeurt, zal ze daar ontzettend veel spijt van hebben.
1: Nou, ik vind het eigenlijk wel slim van haar.
3: Het zijn twee heel verschillende werelden. En dat had ze best wel kunnen inschatten. Ze heeft achter de schermen waarschijnlijk wel gesprekken gehad die goed bevielen. Maar dat zijn er dan een paar geweest. Ja. In de zaal bleek toch dat het anders zat.
1: En verschillende werelden. Leeft de VVD ook een beetje in een verschillende wereld? Oftewel, heb je Dylan Jessicus nog gesproken?
4: Nou, ik heb een aantal wel gesproken. En ik denk dat zo'n beeld ligt natuurlijk altijd wel wat genuanceerder. Kijk, je hebt natuurlijk die coryfees zijn altijd wel te porren voor een goede opmerking of een klein beetje. En ze kiezen ook altijd wel een keer een kant. Hè. Is het iets meer links, dan ga je de ene richting op en anders kom je bij de andere uit. Alleen wat ik denk is dat de context gewoon een beetje uit zijn verband gehaald wordt hier. Wat zou er nou gebeuren als zij nou bijvoorbeeld had gezegd, ik ga niet meer verkiesbaar stellen over 3 jaar?
1: Ja, maar jij doelt op het feit dat ze heeft gezegd dat zij weer ervoor open staat om een nieuwe partij te leiden.
4: Ja, dan zou er toch morgen in de krant staan van ja, ze twijfelt aan haar eigen leiderschap. Dus ik denk dat het feit dat zij daar staat, ga daar maar eens staan. Ik denk dat er ook veel meer mensen wel achter blijven staan dan dat nu lijkt. Hè, want dit gonst nu gewoon in de kranten.
2: Maar zij is een ramp voor die partij en ze is een ramp voor het land.
4: Ik denk dat
2: zij totaal gefaald heeft. Kijk, zij is gewoon een manager. En wat wij in Nederland nodig hebben, dat zijn leiders met een bepaalde visie.
4: Noem ze
2: een
4: voorbeeld.
2: Het probleem is met de VVD, is dat ze een Bolkestein nodig hebben. En die hebben ze niet. Dat is nog het grote probleem.
1: Bolkmende bedoel je?
2: Ja, Bolkmende, ja. Maar het probleem is met die partij is dat het oude CDA is geworden. Het is een bestuurderspartij. Het zijn allemaal mensen op zoek naar macht zonder dat ze een idee hebben waar het naartoe moet met het land. En zij vertegenwoordigt dat.
1: Maar Victor, jij zegt Bolkestein, maar kom eens met een naam die nu bestaat.
2: Nou, ik kan ze niet bedenken bij de VVD. Dat is het grote probleem.
3: Nou ja, je hebt er een paar. En Dylan, je hoort daar ook bij. Je hebt Brekelmans, Karelmans.
2: Brekelmans is geen visionair.
3: Nou, nee, maar je hebt daar wel verschillende. Ja, nee, maar het is Bolkestein. Ja.
0: Was Rutte een visionair, hè? Ja, nee, zijn voor visie gaan naar de oogarts.
2: Rutte was ook geen visionair. Rutte was een manager. Maar dat is een beetje mijn punt. Die partij heeft een nieuwe impuls nodig.
4: Vind jij jezelf een visionair eigenlijk?
2: Ja, ik ben wel visionair. Ja, nee, ja, goed. Maar ik heb een bepaalde visie. Daar mag iedereen van vinden of het goed of slecht is. Maar het ontbreekt bij heel veel mensen bij de VVD van een visie.
4: Ja, maar het is ook niet zo gek dat ze aan het zoeken zijn, hè, met z'n allen. Dit is ook hoe het politiek land volgens mij werkt.
2: Maar dat is wel gek. Je zit verdorie in een kabinet daar. Je hebt een verantwoordelijkheid te nemen. En die mensen die zitten daar prutswerk af te leveren van hier tot ook.
3: Nou, wat ik denk dat daar heel erg fout gegaan is, is dat hele harde campagne voeren op we gaan sowieso niet met pro in zee. Of met toen nog Partij van de Arbeid, GroenLinks.
2: Dat is fout, ja.
3: Daar is het fout gegaan. En je zit nu met de gebakken peren. Want eigenlijk is het nu wel met pro. Hè? Ja. Je kan zeggen, die land die. Het is niet dat Dylan nu aan het uitleggen is dat het allemaal goed is nu. Nee, ze gaat uitleggen dat we ook nog met rechts willen. Maar ja, dat is niet het verhaal zoals het nu is. Dus het is maar heel erg de vraag hoe dit verder gaat.
1: Ja, hoe dan ook, ze wil verder als partijleider en opnieuw verkiesbaar.
3: Ja, en dat is ook de vraag of dat goed is. Want zij is nou juist degene die dit gezegd heeft aan de voorkant. Ja. Als je nu een nieuwe partijleider hebt, die zou nu kunnen zeggen, we gaan dat openbreken. Want de VVD heeft altijd baat gehad bij coalities met Partij van de Arbeid. Denk aan Paars, denk aan Rutte Rutte 2 is eigenlijk altijd goed geweest voor de VVD.
0: Het is trouwens wel zo dat zij natuurlijk een vechter is. Hè? Want bij de vorige verkiezingen stond de VVD er echt erbarmelijk voor in de peilingen. En iedereen dacht, waar gaat het heen met die partij? En toen zijn ze nog op 22 zetels uitgekomen.
1: Zo is maar net. Niks zo veranderlijk hè, als die peilingen. Ja, wat heeft Max Verstappen eigenlijk gedaan vandaag?
4: Gaat ze weer. Zo Sonja Barend. Hoe dit?
1: Dat vind ik wel. Het zijn overgangen die moet je leren.
4: Ja, klasse, klasse.
1: Ja, was echt geweldig.
4: Nee, dat was wel weer genieten. Kijk, iedereen die Formule 1-fan is, althans, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen Formule 1-fan geworden door Max Verstappen. En met name omdat Max Verstappen het heel goed doet. Nou, eigenlijk een perfect weekend, had ook pole position. En het probleem was dat Max het afgelopen seizoen eigenlijk heel slecht wegkwam. Nu eigenlijk ook, waardoor dat hij super laat remt, zoals we van hem gewend zijn, pakte hij hem toch. En uiteindelijk was het toch wel redelijk smooth sailing de hele race. En het is wel mooi om te zien dat hij een klein beetje die dominantie weer terug aan het vinden is. Want begin dit seizoen zei hij nog van ja, ik weet niet of ik wel door wil als het zo gaat. En nu natuurlijk de vorige Grand Prix gewonnen. Nu weer, hij heeft er nog 6 te gaan. En ik hoorde Guido van der Garde zeggen dat hij de kans inschat dat Max zomaar eens tweede kan worden. En dat is na zo'n seizoen natuurlijk wel ongelooflijk knap.
0: Maar wat wonderlijk is, hè, hij bakt er helemaal niks van. En hij wil stoppen en die auto rijdt niet.
4: De auto
0: lekker
4: banden. Bakt er niks van.
0: Maar wat kan er dan in zo'n seizoen gebeuren, vraag je af? Ik bedoel, als je het hebt inderdaad over Feyenoord of over Ajax. Als je een rotseizoen hebt, dan is het gewoon
4: Software. Software en alles aan de auto eigenlijk. Dus de balans vinden. En dat is gewoon ongelooflijk lastig. En hij zegt ook, elk weekend is het weer anders. En moeten we weer kijken of onze auto goed past op deze track. Maar wat ook wel grappig was, zijn boordradio heeft hij eigenlijk ook het hele seizoen al een beetje moeite mee. En nu was hij helemaal kapot. Althans, hij kon zijn engineer wel horen. Alleen, zoals je hoort, zei hem niet.
5: Leclerc, say nothing. If you don't want to pit, key up on the radio. Try to say something.
4: Ja, en dan valt hij dus stil.
5: Thank you.
4: Maar dat is toch bizar dat je zo'n hele race eigenlijk, dat je niet kan communiceren met je team en dat hij hem dan ook nog over de streep
1: Maar je kan ook niet vragen steken of een duimpje op als
4: nee, dat is een beetje.
3: Maar ik weet niet hoeveel geld gaat hierin om, hè, dat dit dan kan gebeuren.
4: Ja, maar dat zit natuurlijk allemaal in je helm en je drinksysteem zit ook in je helm. Dus het kan
3: zo hij is gemorst.
4: Nou, het is nogal zweten daarin. En
1: stel dat je de hik krijgt.
3: Nee, ja. Dat is die auto's.
4: Lossen. En wat ook wel benoemenswaardig is, is dat je nu nog 6 races hebt. En dat Kimi Antalenni natuurlijk de volgende, volgens mij is het weekend van 25 oktober. In Austin zou hij al wereldkampioen kunnen worden. Als hij wint, Russell moet 9e eindigen volgens mij. En Hamilton 5e. En dan wordt hij de jongste wereldkampioen ooit met 20 jaar.
1: Fantastisch. Ja. Ja, maar weet je wat ik nou grappig vind? Jij zegt nou, stel dat je hik krijgt. Maar wij als vliegers worden geselecteerd op dat je nergens allergisch voor bent. Zodat je nooit gaat niezen in die cockpit. Als je laag vliegt, heel hard, dat is een probleem. Ik heb het dus al zo vaak afgevraagd en ik zou hem die vraag zo graag willen stellen. Ja. Wat gebeurt er als jij niest?
4: Ja. Dat is een soort spray in je...
1: Nee. Maar hij heeft geen milliseconde dat hij kan verschuiven.
4: Want met die GK.
1: Nee, maar Noah denkt anders. Hij denkt, die heeft helmpje op. Nee. Als je niest, dan
4: ik
1: komt het allemaal
4: de stuur.
1: Op. Dat is, je beweegt toch?
4: Ja, met je ogen dicht. Nou, ik denk dat
1: hele goede vraag dit.
4: Ja, dat is een goede vraag.
3: En hoe is dat in de cockpit dan?
0: Ja, want dat heb
1: je wij krijgen dus zoveel testen dat je dus nergens allergisch voor bent. Dus dat niest bijna.
4: En ik had toch wel eens verkouden zijn?
1: Ja. Dan ga je niet vliegen, want dan zit je holst op, mag je niet vliegen.
0: Maar heb je wel eens gewoon gevlogen dat er iets gebeurde? Of er kwam een vlieg voorbij?
3: Ja, of een valleiorgasme. Nou, er gebeurt in die cockpit.
4: 20 minuten.
3: Er gebeurt in die cockpit.
1: Ik heb het een keer gehad, moest ik gezagvoerder worden. Dat is echt een heel smerig verhaal trouwens.
4: Oh, kom maar door.
1: Ja. Toen moet je gezagvoerder worden. Dan ga je dus voor het eerst van sturen naar binnen kijken, knopjes bedienen. En dan ga je wel de hele tijd zo, hè?
0: Ja.
1: Word dus ziek. Ja. Alleen, als je dat laat merken en je wordt ziek, kun je bijna geen gezagvoerder worden. Dus dat wil je niet laten merken. Dus toen voelde ik dat ik op een gegeven moment eigenlijk moest spugen. En toen heb ik dus alsof ik moest hoesten in mijn handschoen. Maar toen zat dus wel het hele raam onder. Dat is echt waar.
4: Ja, maar ik duwde een handschoen in.
1: Ik heb het wel gehaald, hè?
4: Sorry, jouw oma zit te kijken, dat moeten we niet doen.
1: Sorry,
4: we moeten het hier niet over hebben. Ja. Maar goed, ik heb ook altijd even ruimte voor de sponsors van dit programma. Want anders zouden wij helemaal niet bestaan. 50PLUS Mobiel is onze grote sponsor. Denk je nou, ik wil een telefoon winnen. Namelijk de Samsung S25+. En een 2-jaar telefoonabonnement. Dan moet je even scannen, zo. Even die code die nu in beeld komt, scannen. En als je dat hebt gedaan, maak je gewoon kans op die telefoon en een 2-jarig abonnement.
3: Jij kan dit kan jij dus wel heel goed, hè? Ja.
4: Dat vind ik ook Sonja-Barend.
1: Is dit een harde prijs?
0: Matthijs van Nieuwkerk,
3: Je zou Matthijs van Nieuwkerk kunnen helpen, denk ik, hiermee.
4: Ja, dat heb ik gezien, ja. Je vindt dat lastig.
3: Ondergoed.
4: Ja, ondergoed. Heel filosofisch verhaal erbij.
2: Het is wel de meest effectieve ondergoedreclame geweest. Dat is echt overal geweest.
4: Door het dak gegaan?
1: Eigenlijk heel slim, ja.
2: Het is heel slim,
4: ja. Dan moet
1: iets bij 50 plus misschien ook.
3: Dus jij moet het pijnlijk maken. Misschien is dat het dan.
1: Ja.
3: Je doet het te vlot.
1: Te vlotjes.
4: Ja. Ja. Lookie awards zijn dit ook.
1: Ik moet het ongemakkelijk maken. Ja. Nou ja, weet je wie ook wel ongemakkelijk is? In ieder geval never a dull moment met hem. Dat is natuurlijk Trump. Toch? Hij is weer lekker bezig. Hij is weer aan het roeptoeteren.
2: Altijd, inderdaad.
1: Wat vandaag weer?
2: Ja. Nou ja, het gaat vandaag vooral over wat er allemaal gebeurt in Oekraïne natuurlijk. En er is een soort van dieselovereenkomst gesloten met Rusland. Daar is wel de nodige kritiek op. Dat heeft hij vrijdag bekend gemaakt. Het idee is dat er heel veel diesel uit Rusland gekocht wordt. Dat is natuurlijk in strijd met Amerikaanse, maar ook in Europese sancties. Want ja, er is een oorlog gaande daar natuurlijk. Dus dan wil je natuurlijk niet Rusland gaan verrijken, is het idee. Dat is ook de reden waarom er heel veel kritiek op is. Maar Trump heeft het wel gedaan, omdat hij vindt van ja, binnenkort zijn er congresverkiezingen. 3 november is dat. Heel veel mensen in Amerika die balen van de hoge benzineprijzen en de hoge dieselprijzen. Die zijn verdubbeld sinds de oorlog in Iran is begonnen. Dus dit is een manier in ieder geval om te proberen die prijs daar iets te gaan temperen. Dus vandaar dat er nu in eerste instantie zelfs 300.000 ton aan diesel wordt overgebracht naar de Verenigde Staten.
1: Ja, eigenlijk is het, als je het zo bekijkt, dus een NAVO-lid is boodschap aan het doen bij de vijand, zoals Dylan Jezebel zat.
2: Nou ja, daar is de kritiek inderdaad op. Dat is wat heel veel mensen daar vinden. Er is wel een andere reden waarom Trump het ook probeert te doen. Dat hebben we ook een tijdje geleden hier besproken, toen jij dus zat en toen ook Pieter er zat. Wat Trump probeert te doen is dat Zelensky stopt met die aanvallen op die olieraffinaderijen in Rusland. Want ja, daar wordt heel veel diesel geproduceerd voor de wereldmarkt. Dat zorgt er echt voor dat de dieselprijs wereldwijd echt een stukje hoger is. En vandaag is daar waarschijnlijk een ontwikkeling die daar heeft plaatsgevonden. Want Trump heeft bekendgemaakt op Truth Social dat er een staakt het vuur op dat vlak in ieder geval komt. Dat Rusland en Oekraïne niet elkaars raffinaderijen gaan bestoken, gaan aanvallen. En dat zou dus kunnen betekenen dat er in ieder geval meer diesel beschikbaar is. Dus daar heeft hij in ieder geval zijn zin gekregen. Ik vind het ergens begrijpelijk dat Trump probeert te zorgen dat er in ieder geval niet hogere benzine- en dieselprijzen komen. Want het is natuurlijk voor heel veel Amerikanen, maar ook voor heel veel mensen in Europa, dat het echt ontzettend prijzen
3: wordt. Ja, jawel, maar je gaat daarmee sponsoren, die oorlog.
4: Wat de werkelijkheid erachter is. Hè. Kijk, ik denk dat dit is een deel van de waarheid. Maar vergeet één ding niet. Hè. De Game of War gaat altijd over dat doen wat de rest van de wereld niet begrijpt.
1: Trump volledig onder controle?
4: Nee, ik denk dat het zomaar zo zou kunnen zijn dat Trump misschien dit ook wel gebruikt om te kijken hoe staat Rusland er werkelijk voor.
1: Denk je dat?
4: Nou, als jij aan tafel zit met iemand, hè, of in ieder geval deals gaat maken met iemand, heb je andere gesprekken dan dat je alleen maar hebt als je tegenover elkaar staat.
0: Maar Trump en Poetin hebben veel vaker ook met elkaar gesproken. Er is ook vaak heel veel gedoe over geweest. Hè. In Helsinki hebben ze onder andere met elkaar gesproken. In Alaska hebben ze met elkaar gesproken. En er is ook wel een ontmoeting geweest. En Trump heeft ook gezegd, ik ga daar heel snel vrede stichten. Mm-hmm. En over één ontmoeting bleek dat Poetin gewoon er stevig in ging. En eigenlijk zei van, ik ga helemaal niet zomaar die vrede tekenen met jou. Dus we moest Trump ook wel weer een beetje erop terugkomen. Dus
1: Hij weet iets over Trump, hè?
0: Wat hij over Trump weet.
1: Nou, ik denk dat hij iets weet over Trump.
2: Er is wel eens gespeculeerd daarover.
0: Het is wel zo dat Trump heel veel met Russische zakenmensen heeft gewerkt, ook in het verleden. Heel veel Russen hebben geïnvesteerd in het vastgoed van Trump. Dus hij heeft al heel lang wel connecties met Rusland.
2: Het is wel onderzocht uitgebreid en het is in ieder geval niet gevonden daar. Maar even een ander ding. Ik vind wel dat er echt wat te zeggen is voor het beëindigen van die oorlog in de Oekraïne. Want die duurt nu echt al heel erg lang.
1: Dat vinden we
2: langer
1: allemaal
2: dan de Eerste Wereldoorlog.
3: Dat zijn natuurlijk allemaal wel.
2: Nee.
3: Wat een visie dit! Visionair! Hoe komt hij hier nou op?
2: Nou, laat ik het concreter dan. Laat ik het concreter maken. Nee, je maakt dit belachelijk, dat mag. Maar dit is een heel serieus punt. Want ik vind namelijk dat wij harder moeten werken en misschien ook Poetin meer tegemoet moeten komen om te zorgen dat daar een deal wordt gesloten. Want ik vind dat wij er erg makkelijk over nadenken.
3: Maar Poetin is het begonnen. Poetin die
2: loopt. Weet ik. En het is heel oneerlijk. Want Poetin gaat waarschijnlijk land krijgen van Oekraïne wat hij heeft ingepikt. En dat is allemaal verschrikkelijk. Maar het is wel de realiteit. Er gaat nu ontzettend veel geld vanuit Nederland en andere landen heen. Nee, maar dat is echt een serieus punt. En dat gaat echt om veel geld.
4: Ja,
2: maar
4: ook heel het put veel onze voorraden uit, het put de mensen uit. Weet je hoeveel miljoenen doden daar elke dag zijn? Dat is verschrikkelijk.
3: Ik vind dat ook. En daarom zegt Victor, het moet stoppen. Dat snap ik ook. Alleen als je Poetin een vinger geeft, pakt hij je hele hand. Dus als je hem een stukje Oekraïne geeft.
2: Dat is niet per se waar. Want wat Poetin wil, is dat er een bufferstaat daar komt en dat Oekraïne gaat zijn.
3: Dat zegt hij.
2: Nee, maar daar is best wat aannemelijke theorieën van experts die onafhankelijk zijn, die ook wel degelijk die theorie aanhangen. Er is echt wat voor te zeggen om te zeggen van, we gaan nu serieus onderhandelen met Poetin. Dat is inderdaad ook wat Trump wil. Dat is ook waar hij op inzet. Ik vind dat dat echt een terecht.
0: Maar dat is natuurlijk wat anders dan dat je met het hele Westen zegt... We gaan allerlei sancties treffen, we gaan die hele economie platleggen... we gaan tegoeden bevriezen. Berendsen, de minister van Buitenlandse Zaken, die noemde het ongewenst. Maar het is eigenlijk ook gewoon een dikke middelvinger... naar alle Westerse landen die zeggen... we moeten de maximale druk op Rusland blijven uitoefenen.
3: En dat jij dan daar je diesel
0: van einde aan.
2: Ja, maar ik ben dat met je eens. Dus ik vind het ook iets opportunistisch van Trump... om dat te doen, gewoon zomaar voor de verkiezingen. Maar ik denk tegelijkertijd dat er een signaal achter zit. En dat signaal is dat heel veel mensen niet langer bereid zijn... om de prijs te betalen voor de Oekraïne-oorlog.
1: Ja, ik vind het mooi dat wij het hier... dat wij hier de oplossing vinden aan tafel met z'n allen.
3: Het moet maar eens afgelopen zijn.
1: Misschien moeten ze eens kijken naar dit programma. En dan hebben we nog niet eens meegenomen dat hij Zelensky natuurlijk verschut heeft gezet... door te zeggen van er moet maar eens een keer een andere president komen... en hij kan geen deal maken, et cetera, et cetera.
2: Ook daar heeft, je wil door, maar ook daar heeft hij dus een punt. Want hij wil van Zelensky af, omdat Zelensky niet bereid is om concessies te doen.
4: Niks, hè? Op geen enkel vlak, met geen enkele onderhandeling wil Zelensky...
2: Ik had niet gedacht dat wij het eens zouden zijn, maar jij zegt briljante dingen, Dominique. Ja, ik vind het echt geweldig.
3: Maar hij is aangevallen. Je hebt het over iemand die...
4: Ja, maar je moet eens even teruggaan in de tijd. Wie is er nou eigenlijk aangevallen? Wie heeft de bufferzone die afgesproken was ingetreden?
3: En dat is?
4: Wat was de bufferzone? Polen, we hadden Oekraïne, allemaal gezegd, mag niet bij de NAVO. Vervolgens gaan we ineens toch praten of ze bij de NAVO mogen. Wat krijg je dan als iemand, als jij zegt, oké, tegen jouw buurman... dit is mijn achtertuin en dat is die van jou. En dan zegt die buurman op een dag, oké, maar ga nu toch even die heggen stukken.
0: Ja, maar hij mag wel zelf palo die tuin in deel. De Oekraïne is toch een soeverein land en de tanks van Rusland zullen daar landen.
4: Dus gaat de bufferzone weg en dan kun je dus verwachten... ik zeg niet dat het goed is, hij blijft een agressor... maar dan kun je wel een reactie verwachten.
1: Ja, en nu staan we een beetje... dat Rob Jet in ieder geval zit mee te schrijven. Want dan kan hij ermee aan de slag. Want die heeft in principe ook andere dingen te doen. En dat is ook belangrijk, hè? Liefde in het leven is heel belangrijk.
0: Dat is ontzettend belangrijk.
1: Ja, en dat geldt ook voor... kijk, onze minister-president... Ja, dit is een foto dat maakt best veel los bij mensen. Waarom eigenlijk? Want het zijn toch gewoon twee liefdespartners?
0: Ik wil daar wel wat over zeggen.
1: Kom maar door.
0: Ik vind het, laten we er nog een keer naar kijken. Het is toch gewoon een schitterende foto? Ik bedoel... Iedereen vindt er allemaal wat, maar kijk, Rob Jetten... die kiest ervoor homo zijn, mijn verloofde, Nicholas Keenan. Ik wil dat gewoon uitdragen. En ik steek ook gewoon een middelvinger op tegen de mensen... die er over lopen te zeiken. Deze foto die moet hij gewoon kunnen delen. En dat is ook niet ingewikkeld.
3: Ja, als je kijkt wat er op internet rondgaat, ook onder deze foto... wat een homo-haat daar loskomt... Mm-hmm. dan kun je bijna niet anders zeggen van... ik kamp moet kiezen, kies ik het kamp van Jetten. Want dan maar...
2: Mag ik dan één...
0: En het is geen AI, dat scheelt ook natuurlijk.
2: Ja. Dit straalt toch niet krachtig leiderschap uit?
0: Hoezo niet?
2: Omdat het gewoon een beetje... Ja, je bent het vrouwtje in de relatie, dat is dan inderdaad wat het uitstraalt. Mensen willen vertrouwen hebben in een leider.
1: Victor, zou jij het vrouwtje zijn in een relatie?
2: Nee, dat zou ik zeker 100% niet zijn.
1: Ja, oké, dus jij zoekt een vrouwtje.
3: Hoezo zie jij hem dan als vrouwtje?
2: Dat ook niet per se. Nee, ik wil wel een echte man hebben. Dat is ook wel het geval. Oh, ja. Maar dit is een pose die gewoon uitstraalt dat hij wat zwak is. En ik denk dat mensen wel echt het belangrijk vinden... dat ze een leider hebben die gewoon... iemand naar wie ze opkijken.
0: Maar wat maakt dit dan een zwakke leider aan Rob Jetten?
4: Is er ook een leider met een leven?
0: Leg dat nou eens uit.
3: Maar als die robot is, is die
2: ik
3: robot nou is die
2: man
3: mens?
2: Niet op school zitten bij een vrouw. Dus ook als het een heteroseksueel koppel is...
4: Ik denk dat we moeten kijken naar het gaat. Kijk, die vent van hem, daar zat ik laatst naast mijn prins, is een geweldige vent. Ja? Dus dat hij dit doet, en dat is fantastisch. En als hij die foto wil posten, is ook fijn. Ik denk alleen wel dat je moet... Als de bedoeling is dit los te maken, doe je het heel slim. Je moet alleen wel bewust zijn van het feit dat het zoveel losmaakt. De beïnvloeding die hij hier toepast is gigantisch.
1: Ja, ik kan Victor hier eigenlijk best wel een beetje in volgen. Kijk, ik gun hem alles, maar het hoeft niet per se gepost te worden... als een premier zijnde. Hij heeft trouwens niet zelf gepost, dat heeft zijn verloofde gedaan. Dat is ook de meest gehoorde kritiek buiten de homo-haat om... want dat is natuurlijk altijd belachelijk schandalig ook. Zeker als je kijkt naar de homo-actie... acceptatie natuurlijk mega daalt. Het is vandaag coming out day.
3: Nou, maar ik denk ook dat Jetten het daarom en zijn vriend daarom een beetje gebruikt. Die denken ook van die homo-acceptatie gaat achteruit. Het is onze eerste homo-premier. Waarom zou je dat dan niet uitventen? En waarom zou je daar dan niet voor opkomen?
2: Maar er is ook een andere manier om dat uit te venten. Want ik zou er geen enkel probleem mee hebben... als zij gewoon hand in hand in een professionele setting zouden lopen. Er zijn heel veel dingen waar ik van zeg... dat is allemaal echt iets wat helpt bij de emancipatie. Maar... dit is gewoon niet premier waard.
3: Dit is zijn privéleven. En ik heb liever dit dan dat je regenboogvlag op het parlement...
4: Maar komt het ook niet omdat je Mark Rutte hebt gehad... die gewoon
1: dat was niks. Daar was geen privéleven.
2: Maar je ziet toch ook Donald Trump niet zo op die manier op schoot zitten bij Melania?
0: Nee, Melania, die wil niet.
1: Heel veel liefde ook, denk ik.
0: Ja, die siert hem zo naar de andere kant van
1: de
0: Maar
1: jij moet niks zeggen, want jij zat ook op schoot bij Jette. Dus wat dat betreft, kijk eens hier, daar is hij, hoor.
0: Maar wie is nou het vrouwtje dan?
1: Dat is de vraag, ja. Hoe dan ook, zometeen dan zijn we terug. Jij hebt gehockeyd, Noah, gevoetbald. Heb je wel eens aan iemand zijn haren getrokken zo?
4: Nog nooit.
1: Dadelijk. Dit is een opmaat. Ook weer Sonja Barendachtig dit natuurlijk. Een opmaat naar een mooi filmpje, dus heel graag tot zo.
6: De kers op jouw middag klinkt als krakende Magnum chocolade, dubbele kersensmaak en dat op een McFlurry. Een iconische lunch, de McFlurry Magnum Utopia Double Cherry van McDonald's. I'm loving it.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Zondag en ik sloot net af het eerste deel met aan haren trekken. Wel eens gedaan, no? Nee, hè?
4: Nee, ik heb het nog nooit gedaan. Nee, maar het is wel een ding geworden in de voetballerij. Daarom zijn de nieuwe regels ook dat gewoon een rode kaart is. Kijk, je ziet hier midden op het veld Vinicius in de wedstrijd Real Madrid tegen Villarreal. Dat was gisteravond. De aanval gaat hier door en uiteindelijk maakt hij de 2-0. Nou, dan komt er wat los. Er komt ook wat los hier. Er komt hij. José Mourinho rent even naar zijn ploeg, spreekt hem even toe. Maar dan gaat de VAR er naar kijken en dan valt toch wel op dat hij redelijk flink eigenlijk aan de haren kijkt hier van zijn tegenstanders.
1: Ja.
4: Nou ja, maar kijk even deze reactie.
1: Hij zag het niet aankomen.
4: Ja, dat zie je toch wel aankomen?
1: Ja, tuurlijk.
4: Dus kijk, en dan belaagt hij ook nog een beetje de scheidsrechter. Ik weet niet wat hij hier allemaal roept. En ja, de grote vraag is voor hoeveel wedstrijden wordt hij geschorst? Is het er 1? Valt het mee? Maar is het voor 2? En eigenlijk is het best logisch als je hem voor 2 wedstrijden schorst.
1: Ja.
4: Dan mist hij El Clasico. En wat ik nog opvallender vond, is dat José Mourinho dan na afloop zei, ik doe geen persconferentie, want dit kan allemaal niet. Dan denk ik.
1: Hij was aangeslagen.
4: Ja, maar dan ben je toch een soort kind in de snoepwinkel die geen snoepje mag.
1: Ja,
4: toch?
1: Maar dat is hij vaak, hè?
4: Ja, maar goed.
1: Mourinho,
4: dat is ook
1: ja.
4: wel weer mooi.
1: Maar we hebben weer een hele mooie week bij Ziggo Sport met Europees voetbal natuurlijk. Feyenoord, hoe gaan ze het doen, denk je?
3: Wat is Feyenoord? Hoe is de Eredivisie?
1: Feyenoord staat nummer 1 in de Eredivisie.
3: Oh ja.
1: Nou, kunnen ook de Champions League winnen, Rutger.
3: Ja.
4: Nou, Rutger had het over. Ze spelen woensdag tegen Como thuis. Daar wil je graag naartoe.
3: Ja, zeker. En dat is ook, dat gaan we natuurlijk gewoon dik winnen.
1: Ja, met 8-0.
3: Nee, dat niet. 3-1.
1: 3-1. Ja. Ja. Zou mooi zijn. Ja.
3: Wat zit je nou te lachen?
1: Nou, gewoon. Ik ben gewoon optimistisch. Ja. Dat is allemaal te zien bij Ziggo Sport dus, van de week. Dus dat is hartstikke goed. Ik zat nog heel even na te denken. Ja, dat is een gekke overgang. Maar die executies in Amerika.
0: Ik heb een vliegtuigstand staan, maar er gaat in één keer iets af.
1: Ja, dat is je vrouw.
0: Oh, dat is mijn vrouw, ja. Die zegt, ja.
1: Die zit je
0: ik moet niet naar huis.
3: Waar je blijft.
1: Ze keek naar RTL, ze denkt, waar is die? Ja.
0: Nou, kijk er in ieder geval. Oh, nee, dat zeg ik niet.
1: Oh, vals, ja. Nee, die executies in Amerika. Je hebt natuurlijk de Christa Pike, die verkeerd werd geëxecuteerd. En inmiddels weer bij bewustzijn is. Maar nu zegt Pete Hegseth, oftewel de minister van Oorlog, die zegt, nou, de volgende executie die gaan wij live uitzenden. Ja. Wat ben je als land, als ander land, als je daaraan meedoet?
8: Nou, dan ben je in ieder geval net zo slecht als heel veel andere landen die dat soort dingen inderdaad live uitzenden. En wat ik veel belangrijker eigenlijk nog vind is, kijk, ik las dat stuk en instant al mijn buddies hebben op Fort Hood gezeten. Apache-vliegers gaan er allemaal naartoe. Dus ik dacht meteen, holy shit, dat hadden er maar zomaar een paar van ons kunnen zijn. En dat je daar vergelding voor wil, dat is super logisch. Als mensen wil je dat. Alleen op het moment dat je dat publiekelijk gaat tentoonstellen, dan ga je zo'n psychologische grens over. Dat is gewoon raar, hè? Want wil je dan gerechtigheid of wil je dan eigenlijk het lijden van een ander zien, hè? Wat voert dan de boventoon?
1: Ja.
8: Ja, ik vind dat bizar. Als je
1: het gaat dus om Nidal Hassan. Dus een voormalig Amerikaanse legerpsychiater die op die militaire basis waar jij het net over had, 13 mensen heeft doodgeschoten en daarnaast raakten ook meer dan 30 mensen gewond.
3: En hij krijgt een vuurpeloton, hè?
1: Ja.
3: Ja, beter dan een spuitje hebben we gezien.
1: Nou, dat werkte dus niet.
3: Ja, nee, dat
1: maar sowieso die doodstraf. Ja, het is eigenlijk echt ongelooflijk. Hoe dan ook, veel leuker nieuws is Marianne Vos, die weer wereldkampioen is geworden. Wat een waanzinnige vrouw.
4: Ja, we hebben natuurlijk heel veel gehad over Demi Vollering de laatste tijd. Maar ja, Marianne Vos, ze is er nog. En ze is inmiddels 39, dus haar 15e wereldtitel. Volgens
1: mij zien we hier een foto, dat was in 2006. Dan pakte ze haar eerste wereldtitel. Ja, dat je al 20 jaar op dit podium kan acteren. En ze heeft gezegd dat ze nog een jaar door wil in ieder geval. En ze was natuurlijk heel emotioneel, want haar vader dit jaar is overleden. Maar nu weer in Australië op gravel. Ja, 15 wereldtitels op zak. Het is echt een fenomeen deze vrouw. Ja,
9: haar vader is overal ter wereld mee naartoe gegaan met de camper en zijn vrouw. En deed echt alles voor haar. Alles bij hun thuis stond in het teken van Marianne. Dus dat is, ik snap die emotie heel erg goed, maar het is een waanzinnige sportvrouw. Dus dat is geweldig natuurlijk voor haar. Zeg, je hebt wel schaamnamen, hè? Een schaamnaam zoals bijvoorbeeld Jackpot. Of Connie Plassen, weet je, dat is ook zo'n schaamnaam.
0: Een SP'er, die heette Tiny Cox.
1: Ja, ja, dat is ja, ook
4: Tiny Cock.
1: Tiny Cock, ja. Fokje modder, boterham. Maar je hebt dus in Peru, ja, dat is allemaal schaamnamen, heb je dus Hitler Mussolini. En uitgerekend, hij wordt de burgemeester. Dat is ook wat.
2: Dat is best wel bizar, inderdaad. Ja. Ja. Maar ik las dit dus en ik begreep dus dat er in dat land gewoon echt een 20-tal mensen Hitler heten. Ja. Omdat ze daar niet zo bekend zijn met de geschiedenis als wij hier. En ze vinden het een krachtige, klinkende naam. Dus noemen ze hun baby's Hitler. En zo krijg je dus dat je een burgemeester hebt die Hitler als voornaam heeft.
1: Ja, dat je denkt als ouders, nou, weet je hoe we ons kind gaan noemen?
3: Ja.
1: Hitler Mussolini.
3: Ik zou dan nog denken, Adolfje is misschien nog leuk. Maar Adolf, Hitler...
1: Adolfje Mussolini.
3: Adolfje, ja.
1: Ja, dat kan ook allemaal, ja. Hey, Malen is een belangrijk speler, hè, voor het Nederlands elftal. Maar die ging vandaag niet zo.
4: Ja, nou, tegenkomen, hoor. De tegenstander van Feyenoord aanstaande woensdag in de Kuip. Ja, hij wordt hier vastgepakt. En, nou, dit vind ik wel een hele smerige overtreding. Het is wel... Je ziet als een spits, ook die verontwaardiging, maar als een spits een tackle in.
3: Zo, ja.
4: Ja. Ja, dat is wel diep donkerrood. Daar kan je echt wel je enkel mee breken, hoor.
1: Ja. Ja. Nou, daar hebben veel mensen naar gekeken, maar verder zijn de kijkcijfers voor televisie natuurlijk een beetje teruglopend. Heb jij een belangrijke oplossing daarvoor?
2: Nou, ik vind dat tv-makers gewoon veel meer risico moeten nemen. Ik denk het probleem met televisie is dat het allemaal erg behoudend is en het wordt eenheidsworst. Op een gegeven moment heb je van die BN'er spelshows en dan heb je er niet één, dan heb je er niet twee, maar dan heb je er 1000. En dat is gewoon allemaal ook met dezelfde mensen. Dan heb je weer Jeroen van Koningsbrugge. Dus ik vind dat tv-makers gewoon af en toe meer durf moeten tonen, meer lef moeten hebben en af en toe gewoon eens een keer iets doen wat totaal out of the box is.
1: Ja, meer risico nemen. Nou heb je dus in Duitsland ook een soort van staatsloterij. Show, wat we hier in Nederland ook hebben. Kijk, en dat gaat niet altijd goed. En doen ze dit soort spelletjes. Eventjes aan de rekstok. En ja, dat gaat dan... Dit bedoel je met een beetje risico, denk ik.
2: Ja, dit is een beetje wel.
1: Goed voor de kijkcijfers.
3: Waarom heb ik eigenlijk een pot augurken?
1: Ja, ik had dat nog willen bespreken. Sporters nemen wel eens augurkensap, zoals zeker.
3: Oh, het ruikt naar een valleiorgasme.
1: Nou, drink maar lekker op. Ja, drink hem op. Ik zou het doen. Het zit erop, jongens. Bedankt allemaal voor jullie aanwezigheid.
2: Ik heb geen vervelende opmerking gemaakt over Rutgers kleding vandaag. Ik heb op het puntje gestaan. Ik heb me ingehouden. Dus ik wil daar even credit voor
1: geven. Grote klasse, Victor. Nou, goed dat je dat wel even hebt. Voor het kijken en voor morgen gezond weer op. Bye bye.
10: Hier 3 mini-tips die je dag net een tikkie beter maken. Krokante chicken, frisse ijsbergsla en zoetpittige chilisaus. Het tussendoortje dat altijd kan. De Mini McWrap Sweet Chili van McDonald's. I'm loving it.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

Maar op een morgen zei plotseling Nelis: kijk nou eens Leentje, hoe dat nou toch komt. Ik zit hier verdorie met mijn voeten in het water. Er zit een gat als een vuist in de romp. Het water steeg snel en de meubels die dreven. De kans op verdrinking die was toen heel groot. Want geen van beiden konden ze zwemmen.

Ze hebben de schuit naar de helling getrokken. Daar stopten ze heel vakkundig het lek. Leentje kon toen haar meubels gaan poetsen, want de stof van de clubjes zag blauw van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smeren zo een met een pet. Hij zei, jullie moeten hier weg.

Ze hebben de schuit uit de Amstel getrokken. Ze protesteerden, maar het gaf hun geen biet. Want je moet weten, het is Jan met de pet, maar die moet...

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. Europa moet opstaan en de leiding nemen om de oorlog in Oekraïne te stoppen. Die dringende oproep heeft de Oekraïnse buitenlandminister Sibiya gedaan aan zijn Europese collega's in Luxemburg. Volgens hem houden alleen harde besluiten raketten tegen en moet Europa Rusland nu een halt toeroepen. Zijn uithaal volgt op recente acties van de VS, zoals een nieuwe omstreden dieseldeal met Rusland en de uitspraak van president Trump dat er een nieuwe Oekraïnse president moet komen. En de Nobelprijs voor de Economie gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers Robert Hall en Michael Woodford. Ze krijgen die prestigieuze prijs voor hun onderzoek naar hoe overheden en centrale banken economische schommelingen kunnen opvangen. Volgens de Zweedse Academie helpt hun werk om de economie beter te stabiliseren. Met de bekendmaking van deze laatste prijs, de enige die niet bedacht is door Alfred Nobel zelf, is het Nobelprijsseizoen van dit jaar afgesloten. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone.

0: douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
1: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
4: De AD Voetbal Podcast.
5: Het seizoen is hervat. Feyenoord laat zich gelijk zien als titelkandidaat, met PSV en Ajax lijkt voorlopig af te haken.
6: Etienne Verhoef.
5: Hoi, dit is de AD Voetbal Podcast van 12 oktober met Mikkel Schouka. Moest je nou lachen toen ik dit zei of niet?
7: Ja, ik verstond PSV en Ajax gingen gelijk afhaken.
5: Nee.
7: Maar Ajax is ook natuurlijk niet afgehaakt.
5: Als titelkandidaat met PSV, punt. Ajax lijkt voorlopig af te haken.
7: Ja, 5 punten is natuurlijk in een weekend, kan dat weer dichtbij zijn. Maar ja, in een reeks waarin Feyenoord ook al 4 punten heeft laten liggen, is de achterstand wel groot, dat wel, ja. Ze hebben ook maar de helft van de wedstrijden gewonnen. Dat zegt natuurlijk wel iets.
5: Ja, laten we eens even gaan kijken naar het voetbalweekend. Iedereen keek natuurlijk eigenlijk rijkhalsend uit naar de zaterdag. Hè, Feyenoord AZ, waar je ook was. Ja. Maar vrijdagavond speelde PSV natuurlijk al. Vrij kort na die interlandbreak al gelijk. Met spelers die nog uit Brazilië vanuit een wereldreis terugkwamen. Spelers die nog gespeeld hadden op dinsdag of woensdagavond. Die niet gespeeld hadden, maar wel nog terug moesten reizen met jetlags. Zelfs op woensdagavond 's nachts nog eigenlijk. Hè, en dan terugvliegen naar Eindhoven en gelijk vrijdag te staan.
7: Ja.
5: Dat zag je wel een beetje terug, geloof ik ook, hè, bij PSV.
7: Ja, dat was niet gunstig voor ze. Nou hebben ze natuurlijk wel een selectie die, zeker met een thuiswedstrijd, voldoende. En niet dat die selectie van een uit- of thuiswedstrijd afhankelijk is. Maar ze hebben natuurlijk een selectie die genoeg moet. Genoeg spelers heeft om in ieder geval dit een beetje te voorkomen, dit probleem te tackelen. En ze speelden ook nog een thuiswedstrijd, wat natuurlijk een groot voordeel is. Maar ik denk dat ze ook liever op zaterdagavond hadden gespeeld.
5: Ze wilden het zelf, hè? Peter Bos had gevraagd om het daarvoor te hebben, om meer tijd te hebben voor die dinsdagwedstrijd in de Champions League tegen Leipzig.
7: Oké, nou ja. Ja, dan mag je er ook niet over klagen als je het zelf wil. Maar het was geen beste wedstrijd. Ze geven natuurlijk veel kansen weg en komen ermee weg. Maar verdedigend gezien ziet het er niet ijzersterk uit. En Feyenoord heeft 3 keer op rij de nul gehouden. Dus als je dat een beetje gaat vergelijken, dan zie je daar wel een soort patroon in, dat het bij Feyenoord behoorlijk onder controle is. Kan natuurlijk altijd zomaar de andere kant opvallen. En PSV kreeg weliswaar geen tegengoal, maar dat was meer geluk dan wijsheid.
5: Ja, maar ze wonnen uiteindelijk wel. Want dat is ook voor het eerst in tijden geen tegengoal natuurlijk. Hè? Want vaak is bij PSV een tegendoelpunt krijgen in wedstrijden.
7: Zeker, ja. Dat was zeg maar, het was niet een kwestie van niks weggeven. Maar geen tegengoal is geen tegengoal. Dus daar heb jij gelijk in. En 3 punten zijn ook gewoon 3 punten. Dus zo zou je het ook kunnen bekijken. Hè? Ze hebben na die break hebben ze het in ieder geval weer opgepakt qua punten. En nu de Champions League in. En ja, ik blijf er toch bij dat PSV normaal gesproken ook qua selectie, de breedte van de selectie, normaal de sterkste ploeg van Nederland heeft. Alleen ze hebben de andere ploegen in de eerste fase van de competitie wel het gevoel gegeven dat ze niet kansloos zijn.
5: Nee. En PSV pakte de 3 punten na die herstart van die competitie. Na die 3 weken interlandperiode tegen Heerenveen dus. En toen was het zaterdagavond Feyenoord en AZ die tegen elkaar speelden. Wat voor wedstrijd heb je nou gezien?
7: Ja, en een uitstekend Feyenoord in het eerste half uur. Daarna werd het allemaal wat minder, kwam AZ wat beter in het spel. AZ had natuurlijk de pech dat een toegekende strafschop uiteindelijk werd ingetrokken. Ja, daar kunnen we wel een half uur over praten, denk ik. Gaat het erom, mag die VAR op de lijn komen? Volgens de scheidsrechtersbaas wel, dat ben ik niet. Dus die zal er wel gelijk in hebben. Maar er was wel degelijk wat contact natuurlijk tussen Ernst en Meerdink. Dus je zou ook kunnen zeggen, dus geen clear and obvious, zoals ze dat noemen. Dus blijf van de situatie weg. Maar goed, dat veranderde natuurlijk wel veel.
5: Ja.
7: Want het werd geen 1-1 in een fase waarin AZ ook wat sterker werd. En een minuut of 10, 12 na rust, uit die corner, werd het 2-0 voor Feyenoord. En toen had Feyenoord ook wel verder uit kunnen lopen. Maar het was een interessante wedstrijd. Het was misschien niet de beste wedstrijd van beide ploegen, hoewel Feyenoord best wel goed voetbal speelt. Zeker dat eerste half uur weer. Maar de eerste confrontatie voor Feyenoord met een echte topclub in de Eredivisie dan. En AZ als koploper op bezoek in de Kuip. Ja, dan ben je toch benieuwd hoe dat gaat. En het viel mij in eerste instantie een beetje tegen dat AZ de speelwijze van Feyenoord opgedwongen kreeg. Ik dacht dat AZ dat misschien ook wel bij Feyenoord voor elkaar zou krijgen, hun eigen speelwijze. Maar ze zakte ver in. Maar het was ook een wedstrijd waar ze met iets meer geluk op gelijke hoogte hadden kunnen komen. En dan had het een heel interessante wedstrijd geworden. Nu was het na de 2-0 eigenlijk een beetje voorbij. En zie je dat Feyenoord echt wel groeiend is, ook op fysiek vlak. Hoewel er een aantal spelers flink doorheen zaten. Maar het was een interessante wedstrijd.
5: Ja, want je had eigenlijk, ik was heel benieuwd hoe AZ... Nou, ik had AZ gezien tegen PSV om de Cruijffschaal. Dat was natuurlijk niet echt een wedstrijd door die rode kaart voor Veerman al na een paar minuten.
7: Ja.
5: Maar daar maakte AZ wel indruk met het spel dat ze speelden. Dat deden ze ook deze competitie al. Dus ik was heel benieuwd hoe dat zou zijn in de Kuip tegen Feyenoord. Dat ook goed voetbalt. Maar AZ viel mij dan toch daarin wel tegen.
7: Ja,
5: ik kan natuurlijk zeggen, verdiensten toch... wel fijn hoor, dat kan je ook zeggen, maar...
7: Klopt hoor, er was wel een fase dat ik dacht, nou, daar komt AZ toch. En ze spelen met vrijwel allemaal eigen jeugd. Het is echt, dat is bijna allemaal nog uit Noord-Holland ook. Dus het is echt wel lovenswaardig wat daar aan de hand is. Maar zij zijn dus nog niet in staat om in zo'n topwedstrijd, in een uitwedstrijd. En wat je zegt in Eindhoven wel, maar dat was natuurlijk met een wedstrijd die anders werd nadat er een speler werd weggestuurd. Maar nu zijn ze niet in staat geweest om een hele lange fase echt het AZ-voetbal te spelen. En het was te matig om die topper te winnen. Je ziet wel dat AZ veel kwaliteit heeft. Maar ik denk dat Echtot zelf ook er iets meer van had verwacht. In zo'n lastige wedstrijd wel. Maar ja, waarin het echte AZ-spel er niet uitkwam.
5: Ja, we kunnen het inderdaad heel lang over die strafschop hebben. Veel luisteraars die ook op reageren. We kunnen het daar wel een half uur over hebben. Rens van der Vorst, schrijver van het boek Don't Mention the VAR, heeft ook een post aangeweid. En die zei eigenlijk, ik zie steeds een simpel herhaaldelijk patroon. De scheidsrechter neemt de beslissing, de VAR komt in de lucht en er worden tientallen slow motions bekeken. En daarna ontstaat een soort van discussie, was het nou wel of geen strafschop, overtreding of goal? Maar de vraag is eigenlijk, had de VAR hier moeten ingrijpen? En hij zegt nee, want waarom moet je nou zo lang naar allerlei herhalingen kijken als er geen grote, overduidelijke fout is gemaakt hierin? Dan moet de VAR wegblijven.
7: Ja, uiteindelijk heeft hij hierin gelijk natuurlijk. Alleen ja, de vraag was natuurlijk een beetje, is het een fopduik of niet? Is er wel of geen contact?
5: Ja.
7: Dat moet de VAR dus bepalen. De VAR moet dus in Zeist bepalen of er wel of geen contact is. En of dat contact uiteindelijk nodig was om een strafschop voor te geven. En ja, daar twijfelden ze dus over. En vervolgens moest ook Makkeli de juiste beelden voorgeschoteld krijgen. Maar het leek maar
5: zelfs die stonden heel lang te kijken eigenlijk op dat moment. Want Makkeli stond ook nog een keer kijken. Maar eigenlijk
7: ja, en hij, zijn besluit zeg maar, om een penalty te geven was ook wel een beetje zo van, nou ja, laten we beginnen met een penalty. Hè, wees zo heel lichtjes naar de stip. En dan gaan we het wel bekijken. Maar goed, het is wel belangrijk natuurlijk of meer denk nou uiteindelijk daar een zwal bemaakt of niet. En daar kun je dus daar kun je op twee kanten naar kijken. Ik denk dat AZ een beetje pech had, omdat er toch wel contact was. Ook na het zien van 1000 keer de beelden was het ook weer niet zo dat hij echt onderuit geschoffeld werd. Hè? Dus het was, nee. hij viel gemakkelijk.
5: Maar had hij hem gegeven de strafschop en was de VAR weggebleven, had niemand erover gehad dat het geen strafschop had moeten zijn, toch? Dat
7: we nou ja, uiteindelijk heeft altijd iedereen wel een mening, en zeker in een topwedstrijd. Maar ja, dat was ook een beetje mijn idee. Hij geeft hem, ja, moet je dan als VAR nog zeggen, kom toch maar eens even kijken. Want er was wel degelijk contact. Alleen de VAR vond dus dat het contact zo minimaal was dat Meerdink daar vooral gebruik van maakte. En ja, dat was een tegenvaller. Vlak daarna maakte Targelien een overtreding. Hebben we niet veel van teruggezien op Meerdink, waar die geel krijgt. Dat was ook kantje boord. Hè. Zit echt over de bal heen. Dus dat had ook rood kunnen zijn. Dus het viel een paar keer in het voordeel van Feyenoord. En de VAR-beslissingen vielen dit weekend sowieso in het voordeel van de topclubs.
5: Hoezo bedoel je dat?
7: Nou ja, bij Ajax waren natuurlijk ook twee momenten waar een rode kaart had kunnen vallen.
5: Mm-hmm.
7: Met Mokkio en later nog eentje.
5: Linz ook, met die bal op zijn voet, zeg maar, die tackle.
7: Ja, precies. Dat zijn natuurlijk momenten waarop, met de Oezane was dat geloof ik, dat het ook de andere kant op kan vallen. Daar hadden ze een beetje geluk bij. Dus bij PSV kan ik me niet herinneren dat er nog een...
5: Ja, PSV kan ook op beeld doorgestuurd van een hoogbeeld been, zeg maar. Krijgen we die discussie ook natuurlijk, kunnen we dan nog een keer gaan herhalen.
7: Ja, dat klopt. Ja, die had ik voor de gein, want iemand komt dan... Er is dan iemand op Twitter die dan bij elke overtreding...
5: Ja.
7: Ook jouw tekst zag ik en dan wil weten of dat dan ook een strafschop is. Dat is wel eens vermoeiend, omdat het is natuurlijk niet zo dat het bij de ene club wel en bij de andere club niet. Dus ik had uit een soort... vermoeidheid teruggestuurd, laag koppen. En dat was dan ook weer niet goed, maar dat was ook meer een grap. Ja, dat was ook een moment waar je natuurlijk ook een beetje pech kan hebben. En Sjoerd heeft het volgens mij beschreven online bij ons. Dat het allemaal wel de kant op viel van de grote clubs. Dat ze daar dit keer aan de goede kant zaten.
5: Ja, Ajax zat niet aan de goede kant qua scoren dit weekend.
7: Nee.
5: Weer een gelijkspel. Ze eindigden de vorige blok met een gelijkspel tegen Excelsior. En nu een gelijkspel tegen NEC.
7: Ja, slecht natuurlijk. Ze begonnen wel goed. Het was wel vrij snel ook die gelijkmaker. Maar de eerste goal was natuurlijk een goede goal. Je ziet ook wel een ander Ajax ook. Wat Dick Schreuder ook zei. Een ander Ajax dan in het recente verleden. Mm-hmm. Maar toch pakken ze niet uit qua resultaten voor ons nog. Hè? Je hebt er steeds het gevoel van ja, dat gaat straks wel lopen. Ja, ze leveren toch hier en daar al wat puntjes in. En wat ik net zei.
5: Nou, als je af en toe ziet welke kansen die Tolu af en toe krijgt. En ook die Marcus Leonardo. Als ze dan een kans krijgen, hoe ze hem dan raken de bal. Ik bedoel, natuurlijk, Tolu scoort ook wel de eerste goal. Maar...
7: Ja, nee, dat klopt. Maar ik vond NEC toch ook wel... Kijk, Ajax verdiende denk ik wel te winnen als hij het naast elkaar zit allemaal. Maar NEC liet zich toch ook wel zien. Je kon wel zien dat die interlandbreek zo wat goed heeft gedaan. In het begin was het echt te zwaar met al die voorrondes en het Europa League schema.
5: Ja.
7: Dat was te veel. Nu kwamen ze toch behoorlijk uitgerust aan de start. En lieten ze toch ook wel weer wat zien van vorig seizoen. Met Mitchell Bakker er nu weer bij. Dat is toch ook een speler met kwaliteit die misschien een beetje tijd nodig heeft om weer fit te worden. Maar dat zijn toch spelers als je die in laat vallen. Dat zijn geen A-junioren waarbij je het maar moet afwachten. Dus dat zag er wel goed uit. Maar voor Ajax, ja, wat ik zei, de achterstand op Feyenoord is helemaal niet groot. En het kan in een weekend zomaar weer iets heel positiefs. Kan het heel positief uitzien. En ze komen straks ook nog tegen elkaar te spelen natuurlijk. Maar Feyenoord heeft natuurlijk zomaar 4 punten verspeeld. Hè? Tegen ADO, ja. Thuis en tegen Go Ahead. Dus in deze fase zou je dan denken, die staan wel dichter bij elkaar. Of Feyenoord staat er nog achter. Maar die staan er al 5 voor. Dus ja, daar mag Ajax natuurlijk wel een beetje naar kijken.
5: Ja, Ajax heeft 4 punten achterstand op PSV. 5 punten op Ajax. En ook 4 punten op AZ.
7: Ja,
5: dat moet je eerst maar zien in te halen. Want je kan wel zeggen, ze spelen nog tegen elkaar. Maar het is ook niet zo dat het allemaal zo soepel loopt. En qua spel, ze hadden een nieuwe type spel. Daar was op getraind. Hè? Ter Stegen moest ver uit de goal komen, de bal aan de voet houden en dan eigenlijk de bal diep geven, ergens die kant op. En dat was een beetje de manier. Ze moesten een beetje gaan lokken. Of er moest iemand komen, moest inkomen zakken, hè, vanuit
7: het
5: middenveld.
7: Ja, het is het moderne voetbal. Hè? De keeper als extra veldspeler, het lokken van de tegenstander, zorgen dat er iemand zijn geduld verliest, uitstapt en dan komt er ergens iemand vrij en dan kun je verder gaan voetballen. En het voetbal van Ajax is natuurlijk niet zo slecht. Dus het is niet zo wat we vorig seizoen wel eens zagen, dat je denkt, ja, wat moet je in godsnaam? Hè? Je kunt deze wedstrijd winnen of verliezen, maar het is allemaal een beetje casino-voetbal wat ze op dat moment spelen. En dat is nu niet meer het geval. Alleen ja, je moet natuurlijk wel gewoon bijblijven qua punten. En daar laten ze nu wel wat liggen. En je hebt gelijk, ze hebben nog niet tegen elkaar gespeeld. Die moet ze nog in. Je moet ze allemaal nog wel inzien te lopen. Maar dat kan natuurlijk makkelijk. Maar goed, in die krakers wordt het dan zeg maar wel cruciaal. Hè? Ze hebben wel tegen PSV al gespeeld. Maar als je dan zeg maar 5.8 staat en je speelt straks die klassieker en die verlies je ook nog, ja, dan wordt het natuurlijk die druk op zo'n klassieker wordt meteen heel groot. Het is nog wel heel vroeg in het seizoen. We hebben 8 wedstrijden gespeeld. Maar je ziet bij Feyenoord wel een ontwikkeling. Waarbij je in ieder geval ziet dat het qua veldspel normaal zou zijn als ze veel wedstrijden tegen wat lagere ploegen gaan winnen, omdat ze makkelijk voetballen. Ik denk wel dat de bank op dit moment, er komen natuurlijk straks wel wat spelers terug, Modern traint weer,

0: Maar dat is allemaal behelpen natuurlijk, want het zijn officieel geen centrumspitsen. En ze hadden nu de Griekse spits van de onder 21 erbij. Maar dat was geen A-selectiespeler vooralsnog. Dus het is niet zo dat ze daar meteen ook een heel brok kwaliteit zo over de schutting werpen. Dus dat is nog wel een beetje zoeken. En tot de winterstop kan er niks worden gedaan. Nou, de financiële cijfers zijn verleden week gepresenteerd. Ik denk dat er sowieso even voorlopig niks gedaan kan worden.
1: Maar daar, bij PSV had het vrijdag over, presenteerde een plus van 7 miljoen.
0: Ja.
1: En wel een grote afschrijving op het spelersbudget. Maar Feyenoord had inderdaad niet rooskleurige cijfers om te presenteren.
0: Nee. En dat past natuurlijk wel in het verhaal wat eerder door Eénhoorn en Van Rigo naar buiten is gebracht. Dat zij om die reden ook veel spelers natuurlijk van de hand hebben geprobeerd te doen. Maar ja, bijvoorbeeld het aantal FTE's, zoals ze dat zo mooi noemen. Dus
1: fulltimers, ja.
0: Het aantal fulltimers, dat neemt enorm toe. Is enorm toegenomen, neemt nog meer toe. Dus ja, die kosten die blijven natuurlijk allemaal maar toenemen. En ja, voor Feyenoord is het achteraf wel... Je wordt wel eens ingesigned bij zo'n club door mensen die zeggen, let op, als ze geen Champions League voetbal halen, staat de boel op instorten. Nou, daar heb je natuurlijk als journalist van afstand natuurlijk niet alle inzage in. Maar als ik deze cijfers zie en ze hadden die Champions League er niet bij gehaald, ja, dan had het er wel echt heel slecht uitgezien. En nu wordt het gevaarlijker natuurlijk. Er is niet zo makkelijk meer een Champions League ticket te halen. Hè. Kampioen worden in Nederland is een hele klus. Tweede plek, dan moet je maar afwachten hoe dat in die voorrondes loopt. Dus ja, ze gaan een beetje begroten, lijkt het, op Europa League voetbal. En daarom zijn ze heel erg op het inzetten naar de marktwaarde van spelers op het veld natuurlijk. En daar hebben ze dan wel een voordeel, wat tot op heden is gekocht. En dat is niet allemaal voor de verkoop in de toekomst. Maar wat tot op heden is gekocht, is wel versterkt het elftal wel. Je zou voor de keeper van alles kunnen zeggen, eens. Maar Marmol is een speler die Feyenoord sterker heeft gemaakt. Ferry blijkt een schot in de roos. Van Houten, Van Houten. Dat is een... Ja, is er gewoon een sterke speler. Misschien niet meer voor de leeftijd voor een hele grote transfer. Maar dat ziet er goed uit. Nou, Lopez is dan gehuurd. Maar
1: als je dit beeld schetst financieel, dat geldt ook een beetje voor Ajax. Dat ook, zeg maar, hebben steeds al geschetst, alles op rood zet om kampioen te worden. En dus die Champions League te halen volgend jaar. Want dat is vaker uitgelegd. Een beetje het Spaanse model van inkopen, spelers huren en dat soort dingen in Amsterdam.
0: Ja.
1: Bepaalt ook wel een beetje dit seizoen hoe de komende jaren gaan zijn voor de topclubs in Nederland, hè?
0: Zeker. En daarom zou je ook, als je geen Champions League haalt, bijvoorbeeld Feyenoord, zo aantrekkelijk moeten spelen dat Riet straks 40, 45 miljoen waard is. Ik noem maar iets. Waardoor je ook heel veel geld binnen kan halen met een transfer van een speler. En als je dan ook weer goede ogen in de regio hebt of internationaal om een juiste vervanger te halen. Ja, dan is zo'n Champions League halen niet eens echt noodzaak. Natuurlijk, daar is het grote geld op te halen. Maar je moet vooral aantrekkelijk voetbal spelen. En dat is een beetje wat ze een aantal jaren geleden voor ogen hadden. Hè, toen Arnezen kwam en later Slot. Dat ze dachten van ja, het gaat niet eens zozeer om het resultaat. Maar wij willen gewoon dat de mensen naar het stadion komen. En dat we spelers ontwikkelen die geld op gaan leveren. Nou, daar zijn ze dan nu al mee bezig. En het is nog maar een pril begin. En ja, het mooiste natuurlijk voor zo'n club zelf zou zijn als je en dit kan doen, de spelers ontwikkelen. En inderdaad Champions League kan halen. Want ja, dan pak je al het geld binnen. En dat heeft Van Persie uiteindelijk natuurlijk wel gedaan. Hè? Die Champions League binnengehaald. Ja. Nou, dan mogen ze hem achteraf, hoe moeizaam dat ook ging, nog wel dankbaar voor zijn. Want als dat dan niet was gelukt. En dat had ook zo
1: achteraf gezien, ja zeker. Als je nu die cijfers ziet.
0: Ja, dan hebben ze daar natuurlijk uiteindelijk hebben ze denk ik een zucht, een verlichting.
1: Maar wat je zei, AZ inderdaad met een bijna compleet zelfopgeleide ploeg is ook wat waard. Want dat zien we toch niet heel veel in Nederland. Hè? Bijna niet eigenlijk.
0: Nee, en financieel natuurlijk de zaakjes op orde. Ja. Hè? Want als zo'n Oefkier op de markt komt, en dan tikken zij 5 miljoen af en dan halen ze hem binnen. Dat zou Feyenoord dus al niet zo voor elkaar krijgen bij Ajax. Ze moeten dan ook van alles bewerkstellig worden. Dat doet AZ gewoon goed. Die hebben dat geld liggen en die hebben ook geen probleem als ze dat geld uitgeven. Ze hebben echt heel veel talent op het veld staan. Maar wat je ook ziet is dat het vaak net even te broos is in zijn topwedstrijd. Dat dit eigenlijk het resultaat is wat je ook een beetje bij AZ verwacht. Hè? Ze gaan naar Feyenoord toe. Heel veel mensen denken dan, ja, dan zakken ze net er even onder de grens die ze moeten aantikken. En is het net te weinig om zo'n wedstrijd te winnen. En dat kleeft al een beetje natuurlijk aan een hele jonge spelersgroep. Maar ja, bij AZ is natuurlijk, hebben de zaakjes financieel en qua spelerspotentieel is natuurlijk wel behoorlijk op orde.
1: Ja, Twente speelde gelijk. Was de nummer 4 natuurlijk in de Eredivisie tegen Fortuna Sittard. Dat blijkt toch een hele sterke ploeg dit jaar, hè, van Danny Buijs.
0: Ja, absoluut. Ja, Danny Buijs.
1: Zijn ze zich laten inschrijven of ze zich al hebben ingeschreven voor Europees voetbal? Dat ze mee willen doen of niet? Ik weet niet, maar ze staan zevende ondertussen.
0: Ja. Vorige keer kon dat natuurlijk niet.
1: Nee.
0: Ja, het is het Atletico Madrid van en Getafe een beetje. Hè. Dus met een aantal spelers die een krasje hebben opgelopen, maar gewoon op dat niveau echt wel wat kunnen. Ja, en een trainer die...

0: keer op keer uitstekend neer durft te zetten en kan zetten. Ook er niet voor schroomt om het af en toe wat minder fraai te laten uitzien dan dat het dan dat misschien wenselijk is. Maar dat zal niemand hem kwalijk nemen. En wat Buijs ook heeft, het is natuurlijk... Ja, hij zegt het zelf. Niemand vindt het fijn om tegen deze ploeg te spelen. En dat zie je ook gewoon. Je ziet ook gewoon dat Feyenoord komt er binnenkort ook naartoe, zag ik. Of in de Kuip.
1: Ja.
0: Spelen wel deze maand volgens mij. Of begin volgende maand tegen Fortuna. Maar er is gewoon niemand blij in een weekend dat ze tegen Fortuna spelen. Ze spelen gelijk tegen Twente nu. Ze hebben gelijk gespeeld bij PSV. Ze staan volgens mij een punt achter Ajax.
1: Ja.
0: Het is bewonderenswaardig. En natuurlijk is het ook gewoon een ploeg die over 2 weken weer eens een keer een wedstrijd verliest van... Heerenveen of van Groningen. Dat is allemaal niet zo gek natuurlijk. Maar dat past ook in het standing. Dus het is geen ploeg die echt aansluit bij de top 5, 6, 7. Dat zou te gek zijn. Maar het is wel een ploeg die elk jaar ruim van tevoren veilig is. En al jaren niet meer in problemen komt.
1: Nee, hebben ze inderdaad knap in elkaar zitten. Ondertussen in deze speelronde was Groningen wakkerder dan de defensie van Excelsior. Want die wonnen met 5-1 op Woudestein.
0: Ja.
1: Als je in het kader van de serie verdedigende fouten... wat fouten op een rijtje wil zetten, moet je die wedstrijd even terugkijken. Hè?
0: Ja. Dat is toch soort... apart, hè, bij Excelsior. Want je ziet toch wel dat daar wat in zit. Ze hebben spelers gehaald die niet iedereen kent, maar die het nu toch al snel namaken in de Eredivisie. Af en toe een geweldig resultaat. Laatst weer bij Ajax.
1: Ja.
0: En dan zit dit er dan toch weer tussen. Het is helemaal niet gek dat Excelsior een keer van Groningen verliest. Maar om echte stappen te zetten, en ik weet niet wie dat van die club mag verwachten, zou een beetje overdreven zijn. Maar dan moeten ze natuurlijk net even. Iets stabieler zijn. En nu gaat het nog van hoog naar laag. En zij zullen natuurlijk ook gewoon denken 34 punten. En dan praten we wel weer verder. Maar ja, dit gezien de resultaten die we hiervoor haalden, denk je eigenlijk dat zijn ploeg zo ver is dat ze tegen Groningen thuis minimaal een punt halen.
1: Ja.
0: En dat is dus nog niet zo ver.
1: Nee, en zeker niet als er zo verdedigd wordt natuurlijk. Onderin werden ook belangrijke wedstrijden gespeeld. Utrecht won een belangrijke wedstrijd bij Willem II. Dat heeft een beetje lucht verschaft, 3-1. Want het gaat natuurlijk bij Utrecht niet zo heel erg goed.
0: Nee, en een paar prachtige goals. Veel opluchting zag ik. Moet ook natuurlijk wel thuis van Willem II. Je moet er niet aan denken als je die wedstrijd ook nog verliest... wat er dan natuurlijk te gebeuren staat. Maar ik denk dat ze daar terecht opgelucht zijn. Een paar prachtige goals, die tweede en die derde.
1: Kathleen, hè? Ja.
0: Kathleen. Ja, die zagen er schitterend uit. Ja.
1: Telstar en ADO speelden met 2-2 gelijk. ADO komt ook niet echt los in die Eredivisie. En PEC Cambuur eindigt in een 1-0 overwinning voor Cambuur... Ja, het is nood aan de man nu bij PEC natuurlijk, hè?
0: Ja, en sowieso. En er was ik laatst natuurlijk een vrij negatieve sfeer. Hè, dat mensen toch denken dat het dit jaar fout gaat lopen. Maar Cambuur staat 12e, hè?
1: Ja.
0: Puntje minder dan NEC. Die hebben natuurlijk aan het begin van het seizoen gezien... met die eerste nederlaag tegen Excelsior.
1: Tegen Excelsior, ja, zeker.
0: En toen en later tegen Feyenoord weggespeeld... dat iedereen zei, ja, die ploeg heeft daar niks te zoeken. Maar die Johan Plat is rustig gebleven, de club is rustig gebleven... En ja, ze worstelen zich er nu toch leuk bovenuit. En het is natuurlijk zo, met 1 nederlaag sta je weer 3 of 4 plaatsen lager. Maar voorlopig heeft hij de eerste crisis overwonnen. En ik heb toch het idee met dat thuispubliek... en die spelers die toch jong zijn en moeten groeien... met een nieuwe trainer wat over het algemeen tijd nodig heeft... een nieuwe speelwijze, dat zij de ergste al een beetje achter de rug hebben.
1: Dat is wel heel positief. We zijn pas 8 wedstrijden onderweg. Je zegt in het begin nog dat geen conclusies trekken...
0: Nee, ja, kijk, daarmee wil ik niet zeggen dat ze 10e worden of zo. Maar je zou denken dat Cambuur zeg maar echt een langere periode nodig zou moeten hebben om aansluiting te kunnen vinden. Ook qua punten. En dat hebben ze nu vrij rap gedaan met. Dit was volgens mij de tweede overwinning, 2 keer gelijk ook.
1: Ja.
0: Ja, dat is op 8 wedstrijden hebben zij volgens mij. Ik zou het even na moeten kijken, maar volgens mij hebben ze de 4 niet gewonnen.
1: Mm-hmm.
0: En Ajax ook.
1: Ja.
0: Dus het is best wel goed natuurlijk. Dat
1: is best knap als je het zo samenvat.
0: Als ik het
1: best
0: zo uitleg, moet er eigenlijk een Polonaise in.
1: Nou, sterker nog, het is vanaf 6 september gelijk tegen Telstar... overwinning tegen NEC, gelijk tegen ADO, overwinning op PEC Zwolle. Dus dat is 4 wedstrijden op rij geen nederlaag al, na die 5-2 tegen Feyenoord.
0: Ja, het verschil is natuurlijk, Ajax wint 4 wedstrijden.
1: Ja.
0: Wint ook 4 niet, maar wint die andere 4 wel. Zij winnen er maar 2 van die andere... Vier. Dus het is niet te vergelijken, maar als je het zo uitlegt... dan zouden vandaag in Leeuwarden de eerste Polonaise langzaam ingezet kunnen gaan worden.
1: Maar dan moeten ze het volgende week zondag ook bewijzen tegen AZ. Want dan spelen ze, dan komt AZ op bezoek in Leeuwarden.
0: Ja.
1: Dan kunnen we echt een beetje zien hoe het ervoor staat, toch?
0: Dat is ook zo, maar dat is ook wel weer een ploeg die zelf wil voetballen. Ik denk dat Cambuur daar misschien ook wel weer een beetje naar neigt. Hè, van de ploegen die willen voetballen. Het naïef is er een beetje af wat ze in de eerste wedstrijd hadden. En natuurlijk gaan ze nog een paar keer optoffen krijgen. Maar 8 punten, ja, we rekenen altijd naar 34. Dus dat is toch al na 8 wedstrijdjes. Zitten ze toch al aardig in de buurt. Niet in de buurt van 34, maar wel op een schema.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
3: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
1: Over ontvangst gesproken, hoe vond je het ontvangst van Manchester City bij Liverpool?
0: Ja, dit is wat je krijgt. Ze voetbalden trouwens niet slecht.
1: Nee, want die miljoenen zitten nog steeds erin. Hè? Het is nog niet dat ze gelijk straf hebben gekregen.
0: Nee, ze hebben nog steeds een geweldig elftal. Ik zag Doku echt een fantastisch doelpunt maken. En daarna dat gebaartje naar zijn mond even. En dan van stoppen met praten.
1: Ja.
0: Dat ga je natuurlijk krijgen. Deze ploeg gaat natuurlijk overal waar zij komen gehaat worden.
1: Ja.
0: En moeten daar natuurlijk onderling... natuurlijk een moed-uitpunt, hè. Waar, nobody likes us, we don't care. Dat was meestal voor de wat kleinere clubs. Ja, nu gaan zij daar tegen vechten. Maar ze speelden wel, na een moeizame start, speelden ze wel echt goed voetbal. Maar dit is, ja, zij zijn ongewenst eigenlijk in het Engels voetbal.
1: Joh.
0: Ja, maar ik bedoel ook dat de menigte vreest dat het lang gaat duren.
1: Ja.
0: Dus ja, je kunt ze ongewenst verklaren. Maar ze zijn natuurlijk nog wel een hele tijd. Mourinho zei, ik hoop dat ik het nog meemaak. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje om er wat sneller druk op te zetten. En dat mensen dat toch hopen. Maar het voetbal, en dat maakt het natuurlijk wel apart. Omdat iedereen natuurlijk toch zegt, ja, deze ploeg heeft de boel zo. Of deze club heeft de boel zo belazerd. Maar ze hebben ook gewoon echt geweldig voetbal gespeeld. En dat, ja, daar hebben ook heel veel mensen van genoten. En natuurlijk is dat op een bepaalde manier tot stand gekomen. Hoewel ik ook niet verwacht dat andere Engelse clubs het allemaal helemaal kosher hebben geregeld. Maar zoals ze vandaag speelden, Liverpool kwam eigenlijk na het eerste half uur niet meer aan. En Gravenberg zijn rode kaart bepaalde natuurlijk veel. Er stond nog 0-0. Maar dat wordt wel interessant. Hoe gaat Manchester City zich positioneren in deze competitie? Gaan zij inderdaad kracht putten uit het feit dat niemand ze nog moet?
1: Dat is de ideale tegenstander natuurlijk. Ooit Rinus Michels heeft ooit ons de media als grote vijand verklaard. Hè? Tijdens EK 88. Dat werkt ook heel goed, hè?
0: Dat is zo.
1: Niemand mottelt.
0: Ja, het is nog zo vroeg in het seizoen. Als je nou de rest heel het seizoen moet vechten tegen omdat iedereen tegen je is. En dat gaat ook een beetje tegenstaan, denk ik. Als je, kijk, in uitwedstrijden waren ze natuurlijk nooit populair. Ik hoop voor die spelers zelf dat ze in thuiswedstrijden nog een beetje steun zullen krijgen. Maar ik zag in het uitvak ook Noel Gallagher. Hè?
1: Ja.
0: Zanger van Oasis en de vader Haaland, die er wel vaker zit. Dus je gaat ook straks natuurlijk inderdaad mensen krijgen die zich, zeker uit die familie zelf, die zich meer als steun gaan opwerpen dan ooit tevoren.
1: Ja, dat konden we nu een beetje zien. Want dit was de eerste wedstrijd na die hele Citygate die uitkwam met die 114 aanklachten tegen de club.
0: Ja.
1: Waar natuurlijk veel over te doen is. En dit was de eerste wedstrijd en gelijk ook bij Liverpool. Ze wonnen hem wel. Liverpool verloor. Gravenberg rood. Sowieso weekend van de rode kaarten voor Nederlanders, hè?
0: Ja,
1: Malen ook. Malen ook.
0: Ja.
1: Roma.
0: Ja. Welke aanklachten staan ze aan? Die is nou... niet bewezen.
1: Nou, dat is, zelfs daar was nog de vraag of die misschien ook nog wel bewezen gaat zijn, zeg maar. Ja, dat was... Ik had het daar pas met Sjoerd ook over. Er is nog één aanklacht, inderdaad, gaan we deze week even op terugkomen.
0: Ja.
1: Welke nog wel inderdaad open staat, inderdaad.
0: Ja.
1: Dus dat is een hele aardige. Goed, City speelde daar en die kwamen daarmee terug. Er werd ook gespeeld in Zeeland.
0: Ja.
1: Nou, even naar tweede divisie. Dat is een beetje jouw niveau. Daar kom jij vandaan natuurlijk ongeveer, qua niveau, qua voetbal. Ja, toch?
0: Ja,
1: je zegt
0: zeg
1: nu, je zegt niks. Je hebt hoofdklasse aangevoetbald.
0: Ja.
1: Dat is ongeveer...
0: En B.
1: Precies. Dus dat is een beetje tweede divisie. Nou, maar in ieder geval, Kloetingen speelde tegen HHC Hardenberg. Er stonden 3-0 achter. Hardenberg, club van Edwin Evers, hè?
0: Ja.
1: Werd uiteindelijk 3-3. Dankzij een Zeeuws spookdoelpunt. Ik voel een podcast aankomen, Mikos.
0: Ja, ik heb de beelden opgezocht, want ik zag dit stuk natuurlijk.
1: Ja.
0: En de bal gaat naast. Dus een speler, om het kort te beschrijven, een speler wil de bal inschieten. Die wordt met de handen er volgens mij uitgewerkt. Scheidsrechter ziet het en gaat voor rood en een strafschop.
1: Ja.
0: Wat ook natuurlijk heel gunstig is. En zijn grensrechter geeft aan, die bal is echt over de lijn. Die was ook over de lijn, maar naast het doel. Dus toen zei hij, als je het zeker weet, dan geef ik maar een doelpunt. Daar had hij achteraf de balen van. Het is dus nog niet... Kijk, het is geen doelpunt, dus hij mag niet zomaar geteld worden. Maar met een rode kaart en een strafschop vast... dat waarschijnlijk ook een doelpunt geworden. Ja. En dat tegen 10 man. Dus dan had die uitslag waarschijnlijk ook naar 3-3 gegaan. Maar op dit niveau een bal die er uiteindelijk niet officieel in is gegaan tellen. Ja, dat zie je natuurlijk
1: niet. Dat zie je heel veel meer, nee.
0: En er waren wel beelden maar je, ja. Van
1: de
0: omroep. Ja. Maar ja, die kunnen dus blijkbaar ook niet zo snel handelen. Dat zo'n scheidsrechter daar nog naar kan kijken. Ik weet ook niet of dat überhaupt mag. Maar het was heel apart. En ja. Ja, je verwacht het een beetje in de vijfde klas. Dat er een gat in het net zit hè, en dat zo'n bal in één keer in het doel ligt.
1: Ja.
0: Ja, of bij jeugdvoetbal heb je het ook wel eens gezien. Dat ik denk, nou, die bal die zat er helemaal niet in. Of dan moet je scheidsrechter vaak ook nog gaan rennen. Ik heb trouwens wel eens bij jeugdvoetbal meegemaakt. Even een hele kleine zijstap. Mijn zoon was al heel klein. Die speelde bij de jongetjes van 8 jaar of zo. En er was een vader die was naast het doel gaan staan van de tegenstander. Maar echt naast het doel. Dus mijn zoon schoot. En die schoot naast. Maar die schoot die vader in dat gezicht. En toen kwam die vader zich bij mij melden. Zei, was dat jouw zoon? Ja, die was echt woedend. Maar ik zei, ja, maar je staat naast de paal. Dus die bal kwam in het gezicht, er stond naast de paal. En dan wilde hij niet meer zien. En wat deed hij? Hij wandelde terug. En waar ging hij staan?
1: Naast de paal.
0: Naast de paal, leunen tegen de paal.
1: Natuurlijk.
0: Dus tegen een paal staan te leunen, terwijl er een voetbalwedstrijd is. Dus daar zie je nog wel eens dat er een doelpunt wel of niet valt. Die wel wordt goedgekeurd, maar op dit niveau normaal gesproken niet.
1: Hey, we hebben het natuurlijk over het mooiste bijzaak in het leven, hè, voetbal. Er zijn ook momenten dat je denkt, oh ja, weet je wel, het is allemaal niet zo belangrijk, dat voetbal. Dat bleek ook wel, want dit weekend een mooi verhaal dat ik tegenkwam van de trainer van VVV, Marinus Dijkhuizen, won van Jong Ajax op vrijdagavond. En pakte het vliegtuig, had gevraagd ook aan de club om een ATV-dag, een dagje extra vrij. Omdat een van zijn beste vrienden ongeneeslijk ziek is. En die gaat nog één keer een golftrip maken in Spanje met die vriendenclub. En of hij wat later daar naartoe kon vliegen, maar er wel bij kon zijn. Is een beetje Ruben Danel die ooit voor het huwelijk van zijn zus een wedstrijd van Excelsior oversloeg. Of Thomas van Haar die 4 dagen werkt. Zo kan het ook in voetbal, hè? Dus ik bedoel, kan me ook voorstellen voor dat het ook moet kunnen als trainer. Of moet je altijd aanstaan? Nee, toch?
0: Nou, hij mist geen wedstrijd ook, toch?
1: Nee, hij mist één training.
0: Ja, kijk, er zijn altijd dingen die belangrijker zijn in het voetbal dan ergens aanwezig. Je kunt altijd ziek zijn ook, dus... Ja, dat lijkt mij normaal. Al lijkt het mij wel wenselijk dat een trainer er zo vaak mogelijk is.
1: Ja.
0: En in dit geval is er volgens mij geen enkele schade. Nee. Maar bijvoorbeeld Van Nistelrooy, die dan toch voor het WK... Het was niet tijdens een interland, nog even bij Tante Pietje een verjaardag viert. Ja, dat zijn natuurlijk dingetjes die toch later in zo'n toernooi net even een procentje de verkeerde kant op kunnen vallen. Hè? Dat je dan eist van spelers dat iedereen er vol voor gaat. Maar dat er nog altijd een speler zal denken, ja, wacht even, jij zat bij Tante Pietje toen we er begonnen aan de voorbereiding.
1: Ja.
0: Dit zijn natuurlijk wel andere dingen. Hè? Ja, dit gaat op leven en dood. En dat is, ja, dat is natuurlijk toch wat anders. Maar zo'n huwelijk, ja, ik denk dat er heel veel trainers zijn die dat wat Ruben Danel deed niet zouden hebben gedaan.
1: Nee.
0: En wat Thomas van Haar doet, dat kan natuurlijk nu bij Excelsior goed. Maar er zullen ook clubs zijn die denken, ja, waarom zou ik iemand halen die een dag minder wil werken? Dat wordt in de staf misschien ook wat moeilijker. Dus het blijft toch altijd moeilijk. En de voetballerij is niet...
1: Voetbal is geen wereld waar dit makkelijk kan, hè? Ik bedoel, als jij nu een huwelijk hebt, kan je een week vrij nemen. Of een paar dagen vrij nemen. En kan dat gewoon, hè? Maar dus in voetbal is het heel gek dat dat soort dingen eigenlijk...
0: Ja, en ook wel weer logisch. Omdat ja, het hangt zo om die paar mensen. Hè? Als je spits er een week niet is, is een elftal wat minder sterk. Dus... Het hangt een beetje bij elkaar. Maar ik denk wel dat er dingen ook een beetje aan het veranderen zijn. Hè? Dat inderdaad de belangrijkste zaken van het leven... dat daar niet meer zo moeilijk over wordt gedaan. Nee. Dat mensen inderdaad vrij kunnen krijgen. En bij Dijkhuizen, ik wist het helemaal niet hoor... maar ja, als hij na een wedstrijd weggaat... en de eerstvolgende wedstrijd is volgens mij vrijdag... en je hebt assistenten en zo... en er komen in het begin van de week uitlooptrainingen... dan is dat allemaal prima te doen, toch?
1: Ja, zeker. Je had het kunnen weten, hè?
0: Wat?
1: Nou ja, wat er ging gebeuren... Ik zie net de foto voorbij komen bij Maarten Wijvers op zijn Instagram.
0: Ja.
1: Hij heeft het daar even uitgelegd en gezegd. Maar daar stond hij met de nieuwe hoofdtrainer...
0: Van Corinthians.
1: Memphis Depay, van Corinthians. Hij stond daar gewoon en hij heeft hem daar nog uitgelegd. Als jij dit doet, kan je geen commissaris meer blijven bij de KNVB, zegt hij daar op die foto. Nigel de Jong stond erbij, die stond ook een beetje te kijken. Ja, dat kan niet inderdaad, Clarence.
0: Einde verhaal, ja.
1: Einde verhaal.
0: Opmerkelijke stap natuurlijk.
1: Ja.
0: Volgens mij was hij al speler-trainer bij Botafogo geweest.
1: Ja.
0: Als speler, maar ja, hij is al een hele tijd geen trainer. Hij is natuurlijk wel een hele, hele grote jongen in het internationale voetbal. Internationaal veel groter nog dan nationaal. En prima dat ze hem als trainer nemen, moeten ze natuurlijk helemaal zelf weten. En het is ook zo dat je, hij is hier maar commissaris. Dus het is ook niet zo dat hij hier iets enorm groots in levert. Hè? Stel dat hij assistent was of... noem het maar op, dan krijg je iets anders. Maar ja, nu verruilt hij waarschijnlijk. Hè, want de KNVB beraadt zich daar nog over, begrijp ik. Of hij dat nog zou kunnen blijven.
1: Hij kan toch eigenlijk niet? Hij kan niet toch trainer zijn in Brazilië en ondertussen RWC-lid zijn van de KNVB, of wel?
0: In feite niet. Nee, het ging nog Hamberger, zag ik erbij staan. Die heeft dat geloof ik nog kort gecombineerd met zijn functie in Australië. Maar ja, dit is natuurlijk op zich vreemd. Want dat zou vreemd zijn, want hij is natuurlijk ook trainer van Memphis. En stel dat hij vindt dat Memphis wel of niet moet worden opgeroepen.
1: Ja.
0: En de bondscoach doet het tegenovergesteld. Dan zou je als RVC-lid natuurlijk straks bij een evaluatie kunnen denken van ja, dat deed hij helemaal verkeerd. Ik vind hem slecht. Dus er zijn er persoonlijke belangen in één keer. Dus dat zal wel ten einde komen. En ja, het is op zich grappig natuurlijk dat hij weer trainer wordt na zoveel tijd. En hij heeft als trainer nog nergens echt kunnen laten zien. Maar Brazilië is een heel ander voetballand. Dus wie weet gaat het daar wel de goede kant op.
1: Maar het is heel bijzonder dat in dit geval ineens Clarence Seedorf naar boven komt als trainer, hè, voor Corinthians.
0: Ja.
1: Iemand die, als hij nou inderdaad elke drie jaar of elk jaar een nieuwe club heeft, ja, dan zou het nog logisch zijn.
0: Ja, en die trainer die eruit ging, dat was volgens mij ook nog bondscoach geweest in Brazilië. Best een grote naam. Ze staan ook niet zo goed.
1: Nee.
0: Ja, hij is natuurlijk echt heel groot qua naam. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat hij die ploeg er zomaar even uitloodst. Het maakt het wel nog wat interessanter. Het is niet zo dat ik die Braziliaanse competitie nou voortdurend opzetten. Maar je gaat toch af en toe eens kijken hoe heeft die Memphis het gedaan. Hoe staat hij ervoor? En dat wordt natuurlijk alleen maar meer nu ook Seedorf daar is.
1: Ja, zeker.
0: En Labiat, hè?
1: En Labiat zit natuurlijk ook nog, ja. Precies. Ja, precies. Dus zo hebben we inderdaad een aardig rijtje gehad. Hebben we alles doorgenomen? Of zijn er nog dingen die jij zegt, nou, dit moeten we nog even benoemen? Hebben we er niet eens over gehad?
0: Ik heb er vooraf wel over na zitten denken, maar volgens mij heb je ze allemaal aangestipt.
1: Ja, toch?
0: Ja, volgens mij wel.
1: Spookdoelpunten, Seedorf. Ik zit even te kijken in mijn lijstje. Nou, volgens mij...
0: Bayern München had niet gewonnen, maar ja, dat komt ook wel eens voor.
1: Ja, snelle tegengoal, snelle goal natuurlijk ook nog, daar in Duitsland. Ja,
0: en over de Champions League, et cetera, ga ik met
1: komen. Morgen gaan we uitgebreid praten over de Champions League natuurlijk. Uitgebreid. Ja. Dan gaat het helemaal beginnen weer het spel, hè?
0: Maar zijn we te korte uitzending?
1: Nee, zeker niet, want de chef is dolgelukkig. Die kan nu naar binnen. Maar... Ja,
0: maar misschien is hij nog niet eens bij de lift.
1: Nee, ja, maar gelukkig, hij heeft nog de vraag van vandaag, hè?
0: Oh ja, ja.
3: De vraag van vandaag.
1: Dit was de vraag van Rick afgelopen vrijdag.
4: Heerenveen wint niet super vaak in Eindhoven. Heeft dat wel een aantal keren gedaan in de Eredivisie, 5 keer. De laatste keer is toch alweer een tijdje geleden. En ik wil van jullie weten wanneer dat was. En wie uiteindelijk de winnende goal maakte. Best een aardige naam. Dat ook alweer een tijdje geleden. Maar ja, ook zo'n speler waarvan je denkt, ah ja, die was het.
1: Nou, kom maar op.
0: Nou, ik denk Sibon.
1: Dat dacht ik ook, maar dat is hem niet.
0: Oh, en ik dacht, ik wist ook niet wanneer. Nee.
1: Nee.
0: Is het saai of heb ik hier een heel slecht al? Ja, ik had het op kunnen zoeken natuurlijk, maar...
1: Nee, ik had eigenlijk de commentator bij ESPN uitgedaagd ook mee te nemen in de samenvat. Of in het wedstrijdcommentaar, want dit was een vraag van vandaag. Ik heb het alleen niet gehoord of het gelukt is.
0: Nee.
1: Ik had hem met een schuin oog aanstaan eigenlijk. En dat moet ik eerlijk zeggen. Ik had hem wel aanstaan, maar niet met geluid aan. Dus ik heb het ook niet kunnen opzoeken. Maar 2009 was het.
0: Ja.
1: Toen won Heerenveen. Daniel Pranjic was de doelpuntenmaker.
0: Oké. Okay.
1: Dus dat was het antwoord dat Rick zocht. En de eervolle vermelding is voor Rob Westerik, die dit onder andere goed had. Dus bij deze eervolle vermelding voor Rick. Voor Rob, die kan dus vandaag op werk verschijnen met nieuws dat hij de eervolle vermelding heeft. En dan eens kijken wie je morgen heeft op de vraag voor jou.
0: Nou, dat is een mooie vraag. Die komt van Riepke Bakker, onze collega, die is af en toe...
1: Oh, met 23 bijzinnen dan erin?
0: Die zich af en toe meldt en zegt, ik heb nog wel een goede vraag die je zou kunnen gebruiken. Nou, daar komt hij. Welke Nederlander speelde nooit een Europese finale, maar zat wel 90 minuten op de reservebank tijdens een Champions League finale en 90 minuten op de bank tijdens een Europa League finale? En daar zegt hij bij nadruk bij, de strijd om een Europese Supercup, die speelde hij blijkbaar wel, is geen finale. En om het nog iets makkelijker te maken, hij speelt inmiddels in de Nederlandse competitie.
1: Oh, hij speelt inmiddels in de Nederlandse competitie?
0: Ja, dus hij heeft een Champions League finale alleen maar op de bank toegekeken en Europa League finale.
1: En een Nederlandse voetballer dus, hè, wordt het
0: duidelijk. Een Nederlander, ja. Ja, een Nederlandse speler en hij speelt inmiddels weer in de Eredivisie.
1: Nou, als jij weet wie Mikkel zoekt, en Riepke mag dan niet meedoen, hè, voor de duidelijkheid.
0: Nee, en... Nee. Nick Kok zat erbij toen hij het antwoord gaf. Dus ik heb gezegd, ook niet jij, niet een heel gauw...
1: Nee, lijkt me logisch inderdaad, ja. Nee, dat is goed. Nou, eens kijken wie er met het goede antwoord gaat komen. Als je het weet, stuur me door via X of Blue Sky met de hashtag ADVoetbalPodcast. Je kunt ook reageren op Instagram, @ADVoetbalPodcast, dat is ons kanaal. Kan je ook op reageren, of eventueel via Spotify kan ook. Laat dan even een reactie achter en dan ding je mee naar de eervolle vermelding morgen in deze podcast. Ja, morgen gaan we echt beginnen, dan gaan we Champions League voorbeschouwen. Want dan ben ik zo benieuwd hoe dat allemaal gaat. Weet je, hoe gaat Feyenoord weer voor de dag komen? Wat gaat er gebeuren met PSV? Hoe zijn ze een beetje hersteld? Leipzig? Wonnen ook dit weekend?
0: Ja, die verloren wel met 4-1 van Como. Ja. Dat is de tegenstander van Feyenoord. En Como heeft nog nooit een Champions League wedstrijd gespeeld. Die speelde de eerste, of tenminste een uitwedstrijd. We hebben natuurlijk nu wel thuis gewonnen. Dus die speelde de eerste in Rotterdam. En ik zag Nico Pas van de week een balletje binnendraaien bij die wedstrijd van Messi.
1: Ja.
0: En Dacunha bij Frankrijk voortdurend invallen. Zijn we echt leuke, goede spelers. Dus ik ben benieuwd of dat... Ja, of dat zich een beetje verhoudt. Ze zijn niet de nummer 1, 2 of 3 of zo in Italië. Maar hoe verhoudt zich dat tot de Nederlandse koploper? Dat is natuurlijk wel echt interessant.
1: Ja, en ook morgen antwoord op de vraag... wat deed Sjoerd nou op een bijeenkomst van de Nederlandse clubartsen?
0: Ja. Ja. Maar volgens mij ook nog de Battle of the Bench. Je kunt hem over alles wat vragen. Ja,
1: maar ja, hij was dus ook bij, hij was daar ineens als genodigde op een diner voor clubartsen. Ja. Maar ja, hoe Sjoerd daar nou terechtkomt, dat hoor je morgen in deze AD Voetbal podcast.
0: Ja.
1: Toch? Ik wens je een mooie dag, Mikos. En tot de volgende.
0: Oké.
2: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
5: Vergeet je niet in te smeren.
2: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48.

contact met de studio? Dat kan. Stuur je bericht naar 06-34-05-43-06 en laat van je horen.

Dit is Gode Zone FM.

0: Je luistert naar Goudenzone FM. Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. Het aantal abortussen onder jonge tieners is het afgelopen jaar enorm gestegen. Uit cijfers van de Inspectie Gezondheidszorg blijkt dat 163 meisjes onder de 15 jaar een zwangerschap lieten afbreken. Dat is ruim 2,5 keer zoveel als het jaar daarvoor en het hoogste aantal in jaren. Ook bij tieners tussen de 15 en 19 jaar is een lichte stijging te zien van 6%. In die groep ging het om ruim 2900 ingrepen. Een duidelijke verklaring voor de stijging heeft de gezondheidsinspectie niet. Op een middelbare school bij het Zuid-Franse Marseille zijn de rector en een docent neergeschoten door een 14-jarige leerling. De tiener schoot waarschijnlijk met een jachtgeweer op de medewerkers, maar kon al snel worden opgepakt. Geen van de slachtoffers verkeert in levensgevaar. Over het motief van de jongen is nog niets bekend. Wel is duidelijk dat het incident losstaat van de landelijke onderwijsdemonstraties. Twee Franse ministers reizen vandaag nog af naar de school in Marseille. En 2 op de 3 vrouwen voelen zich wel eens niet gehoord bij de dokter. Zo blijkt uit een groot onderzoek van Kieskompas onder 14.000 vrouwen. Dat is aangeboden aan de Tweede Kamer. Vooral vrouwen tussen de 25 en 54 jaar met onverklaarbare klachten stuiten op onbegrip in de spreekkamer. Een grote meerderheid wil meer voorlichting en onderzoek naar specifieke vrouwenziekten en de overgang. Op de werkvloer praten vrouwen moeilijk over hun klachten, wat bij een kwart tot vervroegd pensioen leidt. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. 1 vertraging op dit moment op de N11, Bodegraven richting Leiden. Tussen Hazerswoude-Dorp en de aansluiting met de A4 staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: is een podcast van NOS voor NPO Luister.
1: Dit is de NOS Voetbalpodcast.
2: Met Wim Kieft, Armand Afsaroglu, Jeroen Stekelenburg en Thierry Boon.
3: Mooi hè, dat je een jingle hebt.
4: Nou ja zeg, het moet ook maar niet gekker worden.
3: Zie ik nou kippenvel?
4: Nee, ja.
3: Van de kamer.
4: Oh, dat dacht jij.
3: Ik zat een paar dagen terug, was ik het nieuws aan het volgen. Ik kreeg een melding. Memphis Depay zoekt een nieuwe trainer bij Corinthians.
5: Ah, die
3: was eruit gevlogen, 7 nederlagen op een rij. En het is geworden Clarence Seedorf.
5: Ja, hoe kom je daar
3: nu
5: nou terecht?
3: Nu ga jij zeggen, dat zag ik aankomen.
5: Nee, ik vroeg me net af, hoe kom je daar in hemelsnaam uit, dan uit bij Clarence Seedorf?
6: Hij heeft in Brazilië gevoetbald.
3: Zeker.
6: Bij de Botafogo.
5: Ja, nou, hij is daar toch ook trainer geweest, heel kort?
6: Ook van Botafogo?
3: Nee.
5: In Brazilië dacht, nou goed, ik weet
6: zou
5: niet
6: kunnen,
5: eens.
6: Zou kunnen.
5: Op een paar plekken 5 maanden trainer geweest, toch? Ja, ik weet niet hoe dat werkt in de voetbalwereld, maar uiteindelijk wordt er dan ja, ergens een oor te luisteren gelegd en dan kom je daaruit. Ja.
4: Heeft Depay invloed daar?
5: Nou, dit zal denk ik wel, toch? Hij is in ieder geval de duurst betaalde speler daar.
4: Ja.
5: En ik denk ook wel de meest invloedrijke.
4: Ik weet nog iemand, zegt hij dan.
5: Ja.
4: Ja.
5: En die staat nu trainer. Maar je moet er ook maar zin in hebben.
3: Ja, ja, waarom niet?
5: Ja, weet ik niet. Ik bedoel,
6: nou ja, lekker in Brazilië trainer zijn, dat is
4: nou ja, hij heeft daar gevoetbald natuurlijk. Ja. Heeft hij
3: zijn carrière daar geëindigd?
5: Ja, zijn vrouw is volgens mij Braziliaans, toch? Ja.
6: Ja.
4: Ja, nou, het was niet florissant, toch, wat hij als trainer
3: begon bij AC Milan, was er vrij snel uit. In China nog gewerkt, Cameroen bondscoach geweest. Wat heeft hij nog meer gedaan? Deportivo La Coruña was ook een kort avontuur.
4: Nee, ja. China, ja? Was hij daar?
5: Dat was mijn, ik dacht inderdaad ver weg, ik dacht Brazilië, maar was China was dat inderdaad.
4: China geeft graag voor het geld, toch?
6: Maar ik kan nu wel aan mensen binnen de KNVB vertellen of die er nog iets van kan, Memphis Depay. Want hij ziet hem nu elke dag.
5: Maar je kunt dit toch niet in een dubbelfunctie doen? Dit kan toch niet?
6: Nee, hij is natuurlijk stopt als commissaris.
5: Ik denk dat hij moet stoppen als commissaris.
3: De KNVB beraadt zich, zeggen ze.
5: Ja. Ja, ik bedoel, het maakt me allemaal niet zoveel uit. En ik snap ook wel dat het allemaal niet heel veel uitmaakt. Maar om de schijn te vermijden, of dat moet je toch niet willen. Dat een commissaris dan daar nog weer een andere baan heeft, lijkt mij wel.
3: Ja, dat Memphis ineens weer terug in Oranje is, dat is toch een beetje vreemd.
6: Ja,
3: toch?
6: Omdat hij met iemand werkt die potentieel international kan zijn.
5: Nou ja, en iedereen zou daar ook kunnen tekenen. Ik bedoel, het zal niet gebeuren.
6: Is het ingewikkeld? Maar... Ja, nou ja, we gaan het wel.
4: Ja, maar goed, ik bedoel, die Clarence Seedorf zou toch niet dan bepalen dat Depay terugkomt?
5: Dat denk ik ook niet. Maar...
4: dat lijkt me toch stug, nee.
3: Maar om de schijn...
5: Nou ja, hij lijkt me ook niet onmisbaar in Zeist. Dus dan,
3: nou, want wat is een beetje zijn rol geweest? Want we hoorden wel dat Nigel de Jong vertelde dat hij in de zoektocht naar de bondscoach heel erg betrokken was, toch?
5: Ik denk dat je officieel op papier heb je een controlerende functie als commissaris. Maar je bent natuurlijk zeker ook omdat ze elkaar goed kennen. Ben je natuurlijk ook wel luisterend oor. En je zit eens aan bij een gesprek. Zeker in zo'n periode dat er sollicitatiegesprekken worden gevoerd. En hij is natuurlijk gepokt en gemazeld in het internationale topvoetbal. Ik was echt onder de indruk van hem tijdens het WK voetbal. Want wij zaten natuurlijk in Amerika. En hij was elke dag bij een wedstrijd. En dat was echt een... Dat was hard werken.
3: Maar hij was ook een attractie in een stadion. Ja. Hè? Allemaal sportjournalisten die in de rust in een rij gingen staan om met hem op de foto te
5: gaan. En dat is allemaal niet zo spannend. Maar hij is wel iemand die in de voetbalwereld... Ja, daar is hij wel... hij weet hoe het werkt, zeg maar. Dus als commissaris en als klankbord tijdens zo'n sollicitatieprocedure... kan ik me best voorstellen dat je daar echt wat aan hebt. Alleen als trainer, ja, ik weet het niet. Ik heb er nooit bij gezeten. Maar dat lijkt me lange evaluaties van alle wedstrijden.
4: Het is natuurlijk een goede vertegenwoordiger van het Nederlands voetbal. Een boegbeeld. Zoals je ook Luis Figo dat doet. Ik kom even niet op de namen nu. Dat is een goede set geweest van de KNVB. Maar wat hij daadwerkelijk daar doet, dat weet ik eerlijk gezegd niet.
3: Laten we het hebben over de Eredivisie. Na die lange interlandbreken, genoeg over gezegd. Maar na 3 weken weer naar het stadion, Armand. Tenminste, je hebt Nederland natuurlijk gedaan, maar naar het Eredivisie-stadion. Maar 3 weken geleden zat je nog in korte broek, denk ik.
6: En ja, het was opeens een wereldvlag.
3: Nu had je dekentje mee.
6: Nee, dat niet, maar het weer was omgeslagen. De wind begon weer lekker mee te doen. En we begonnen ook met een topper, dus dat was fijn.
3: Ja, Feyenoord-AZ met 2-0 gewonnen door Feyenoord. Dat daarmee AZ voorbij gaat en na 8 speelrondes de nieuwe koploper is.
7: Dat zegt mij natuurlijk dat we de competitie goed zijn begonnen. Natuurlijk sta je het liefste bovenaan, alleen is er nog een lange weg te gaan. En we moeten ook gewoon... met beide voeten op de grond blijven en vanuit hieruit gewoon weer verder werken.
8: Het betekent dat we meer punten hebben dan de rest.
6: Dat is heel, heel logisch, ja.
8: En we moeten keihard blijven werken. En dit is nog een hele lange weg te gaan. We moeten humble blijven en ons ding blijven doen. Wedstrijd voor wedstrijd.
3: Dat was Sint-Juste.
5: Je zat zo te kijken, van wie is het? Nee, precies. Ik herkende hem niet.
3: En Armand. En Giovanni van Bronckhorst.
5: Die herken ik wel.
3: Maar ze moeten allemaal nederig zijn. Maar het was wel weer echt heel goed zeg maar, uit de startblokken komen.
6: Dan is het onze taak ook een beetje om ze groot te maken. Misschien. Want ik ben eigenlijk al een maand... Het zijn nu 3 wedstrijden op rij. Wel echt onder de indruk van Feyenoord. Want in het begin zeg je, het is Pek Zwolle. Nou oké, dat is
3: 7-0.
6: 7-0. Dan zeg je dan een week later, het is maar Utrecht. 5-0. Nu zie ik ze tegen AZ. Ja, vind ik ze in het eerste half uur bijna net zo goed. En ik zie in de tweede helft, dat is misschien wel belangrijker, een team dat massaal verdedigt en dat ook een soort teamspirit uitstraalt dat je nodig hebt in zo'n jaar. Het klopt gewoon hoe zij spelen, hoe zij functioneren. De rol van Reed, de rol van Valente. Die Marmol, dat is een topaankoop. Die kan linksback centraal achterin, kan die ook heel goed uit de voeten. Die spits scoort, nu al 3 keer op rij. Ferry.
3: 5 in totaal.
6: Het is gewoon echt een goed elftal. En het zit heel logisch in elkaar. En ze spelen ook gewoon het beste voetbal op dit moment van Nederland.
3: Ben je daarmee eens, Wim?
4: Ja. Het verbaast me wel.
3: Want?
4: Nou, wat hij aangeeft, weet je. Dat de enthousiasme, de scherpte, weet je. En het speelt gewoon echt als een ploeg. En het is echt, was vorig jaar niet zo natuurlijk. Ja, even in het begin, laten we dat wel in acht nemen. Maar ja, het is leuk om ook naar te kijken. En met name in de Kuip begrijpen ze het eindelijk nu. Het kan natuurlijk verlammeld zijn, maar het kan natuurlijk ook heel... Het kan je enorm helpen als je dat publiek enthousiast maakt natuurlijk. Dus echt oprecht leuk om naar te kijken, ja.
3: Wat vind jij van Nacho Ferri? Want er werd gezegd, ze halen eigenlijk geen vervanger voor Ueda. Rigo zei, dat heb ik eigenlijk in het begin van de winnaar al gedaan.
4: Ik denk dat het nog wel beter kan. Ik denk dat we ook een beetje overdrijven hoor, allemaal.
3: Ja?
4: Ja, door het nu meteen te zien als een hele grote speler. Maar het helpt natuurlijk wel als je nieuw bent en weet je, je gaat de goals maken. Dan ga je ook wat vrijer spelen natuurlijk. Dus de jongen die doet het goed, maar het moet meer nog.
3: Hij is groot natuurlijk, maar hij is ook heel erg snel.
4: Ja, of Goes is heel langzaam, dat kan ook natuurlijk. Maar je staat het van te kijken eigenlijk wat hij met dat grote lichaam allemaal kan. We hebben ook een functionele techniek heeft hij.
5: Ik zat er net over na te denken.
4: Ja, weet je. Goede aannames.
5: Dat doelpunt tegen Utrecht, die 1-0. Die hij echt neerlegt en dan kan hij gewoon vol uithalen.
6: Hij rondt ook gewoon goed af, hè?
5: Ja.
6: Dat zie je nu al een paar keer. Dat is echt een goede afronding.
4: Ja, deze gisteren ook.
6: Ja.
3: Maar moeten we nu dan ook al stiekem voorzichtig rustig compliment aan Davy Rigaud geven dan? Die ook wel een beetje bekritiseerd werd, hè?
5: Ja, maar dat blijft toch overeind? Dat kan toch naast elkaar bestaan? Het kan nog steeds onverantwoord zijn om een bod van 35 miljoen op Hajj Moussa niet te accepteren, wat ik nog steeds vind. Want voetbal is ook een spel van binnenkant paal, buitenkant paal. Ik vind ze echt heel goed op dit moment en heel overtuigend. En de overwinningen 7-0, 5-0 en nu tegen AZ, die hingen niet af van een bal binnenkant paal, buitenkant paal. Maar ze hebben bij Feyenoord ook niet zeker geweten dat ze nu bovenaan zouden staan. Dus dan kan je nog steeds het best opmerkelijk en misschien wel onverantwoord vinden bij een club met de financiële huishouding van Feyenoord, dat je een bod op Hajj Moussa en op Reed afslaat. Dus natuurlijk kun je een compliment geven voor de selectie die er nu staat, waarvan ik nog steeds wel vind dat die smal is. Hè?
3: Ja.
5: Niet op het middenveld, maar als zeg Hajj Moussa wegvalt, en dat hoop je niet natuurlijk, want het is elke week een attractie. Dan wordt het een heel ander verhaal, denk ik. Alleen wat ze nu doen is gewoon
6: heel knap van Bronckhorst met Hulshof, dat hij dit in een paar maanden tijd nu voor elkaar heeft. Want je ziet echt een team met spelers die wat mij betreft minder zijn dan Ajax en PSV, als je het allemaal langs een meetlat legt. Maar dit is echt een collectief. En dat
5: Arman, je bent ook een team omdat je wedstrijden wint en blijft winnen. En met 7-0 wint en 5-0 wint.
3: Moment,
5: dan is iedereen
3: met de huisverdediger. Dat is alsof het een doelpunt was.
5: Ja, maar dat is toch ook het gevolg van dat je de tweede staat, tegen de koploper speelt, voor staat. Dat is ook
3: maar
5: hoe voetbal
3: werkt. Vorig jaar stonden ze ook aan kop, hè, rond deze periode.
6: Ik hoor iedereen zeggen dat Feyenoord vorig jaar in die eerste maand zo goed speelde. Maar dat vond ik persoonlijk wel meevallen. Ze speelden niet zo overtuigend als ze nu doen. Die rol van Sint-Juste vind ik heel interessant, want die kwam in januari op voorspraak van Van Persie. Dat was echt helemaal niks. Die ging ook hele gekke dingen doen. Weet je nog? Die ging toen met een assistent of een verzorger, ging die toen wegduwen in uitwedstrijd bij Heerenveen. Die deed heel raar. En nu loopt hij daar rond als een soort leider. En hij straalt ook echt uit dat teambelang boven alles staat. En die jongen speelt gewoon hartstikke goed. En dat heeft Van Bronckhorst echt knap gedaan. Die heeft ook tegen Sint-Juste gezegd, beweeg je nou gewoon een beetje normaal in die groep? Zei hij in de afloop op de persconferentie. Ga nou niet te nadrukkelijk leider spelen. Beweeg je gewoon normaal en dan komt het wel goed. En ja, Van Bronckhorst is echt een goede people's manager. En als je terugdenkt aan het elftal van 2017... het was ook geen wonderelftal, hè, met Botteguin en Van der Heijden centraal achterin. Het was echt een collectief en dat doet hij nu weer goed.
3: Zouden ze nou een voordeel hebben gehad, Feyenoord, dat ze niet superveel internationals hadden? Dus ze hebben een weekje iedereen op vakantie gestuurd in die interlandbreak. Daarna hebben ze wat meer tijd gehad voor persoonlijke gesprekken, voor tactische plannen aan...
4: Ik weet dat eerlijk gezegd niet of ze... De Reed was natuurlijk
3: ze hadden
4: wel
3: er zes
4: weg.
3: In totaal.
5: PSV 17 en Feyenoord 6. Dus dat is wel een groot verschil.
4: Ja.
6: Ze zijn ook echt een week vrij geweest, hè? Een volle week heeft ze vrijgegeven.
4: Maar weet je, het is gewoon...
5: Het had wel een penalty moeten zijn voor AZ.
3: Zullen we daar eens naar gaan luisteren?
4: Weer wel, poeh.
5: Ja. Of niet? Of, ja, je hebt er net zo lang
4: over
5: gehad, hè?
4: Alle kanten over gegaan.
3: Ja, we gaan het nog één keer discussiëren over het penalty moment... inderdaad, van Max Meerdink.
9: Oeh, Zegiel, foutje van Zegiel.
10: De speelbal te kort en is dit dan een penalty?
11: Ik word geraakt.
9: En Makkeli moet gaan kijken.
10: Als je dus 27 keer moet kijken, is het niet clear and obvious. En had de VAR zich niet op de lijn moeten melden.
9: Nou, hier kan je natuurlijk ook gewoon een penalty voor geven.
10: Je kunt het niet zien, dus lekker VAR.
9: En dan is er niemand die daar vragen bij stelt.
10: Ja, hij raakt hem wel.
11: Ik heb net gehoord dat de VAR de verkeerde beelden heeft gekregen.
10: Hij raakt hem wel. En deze herhaling heb ik net niet gezien.
11: Ja, slecht.
9: Het sarcastische lachje van Leroy Echtold, dat valt wel te begrijpen.
12: Ja, nou, Max kan het gewoon zeggen als hij dat wil. Ik heb er geen zin in.
6: Waarom niet?
12: Nou, omdat ik dan in een verhaal terechtkom waar ik ook eigenlijk gewoon geen zin in heb.
3: Volgens mij heb jij ook niet echt zin in, Wim. Om hier
4: weet je, nee, ik heb vaak zoiets. Ja, oké, het is gebeurd. Het is een beetje... En het is natuurlijk leuk voor ons, om programma's te maken, om het eindeloos daarover te hebben. Ik begrijp gewoon één ding niet. Als Makkeli vindt dat het een penalty is... waarom moet je dan nog 29 keer, pas na 29 keer, tot de conclusie komen dat het geen penalty is?
6: Maar dat is toch precies de kern. Als Makkeli hem geeft en iedereen discussieert erover de hele tijd. De helft vindt het wel, de helft vindt van niet. Maar als dat zo is, dan moet je dus gewoon laten gaan wat de scheidsrechter bepaalt. Als hij zegt geen, doe je geen penalty. Als hij zegt wel een penalty, doe je wel een penalty. Dat is ook de richtlijn. Dat is hoe Zeist opereert.
5: Maar ik vind wel dat de VAR mag roepen met... joh, luister, kom zelf nog even...
6: Dat vind
5: een
6: keer. Onzin.
5: Je hebt ook heel vaak, Armand, dat
6: hij stond erbij, Jeroen.
5: Dan mag ik erover reageren. Maar je hebt heel vaak dat je achteraf hoort dat een scheidsrechter zegt... had me maar geroepen, want ik had dit graag even zelf gezien. Ik vind het helemaal niet erg. Alleen, ik vind wel, als hij er 27 keer naar moet kijken... dan wordt het wel... onzin natuurlijk.
6: Want... Ja, ik snap het, dit is een meningsverschil tussen ons. Maar ik ben van de school, als je telkens moet interpreteren wat er gebeurt... je wil af van interpretatie op interpretatie. En de scheidsrechter interpreteert het als penalty. De VAR interpreteert het weer anders. Dan moet de scheidsrechter gaan kijken om te kijken of hij het dan weer toch anders gaat interpreteren. Dan blijf je bezig en dat is niet de rol van de VAR. De VAR was er, nou, dat gebeurt weer een afspeelplaat, maar de VAR was er om grote fouten eruit te halen. Dit was geen grote fout.
4: Nee,
5: ik vond het
6: ook geen penalty. Het was heel licht. Maar als je hem geeft, kan je hem laten staan.
5: Maar ik ben het met je hele analyse eens. Ik denk ook dat ik hem, als ik helemaal met een leeg A4'tje zou beginnen... dat ik het niet direct een penalty vind. Hij is gegeven, ik zou hem ook laten staan. En de rest kunnen we wel even vergeten. Maar ik vind dat je die discussie over de VAR heel anders zou kunnen voeren. Want ik vind het niet zo erg dat als je denkt van... hey joh, kijk even of je het zelf zo vond. Nu hebben we altijd het gevoel, als een scheidsrechter naar de kant wordt geroepen... Hij wordt een beetje aangesproken op een fout die hij heeft gemaakt.
3: Maar dat gevoel heb je als scheidsrechter toch ook wel een beetje?
5: En dat moet je er dus uithalen. Dat is dus mijn hele punt. Ja. Dat dus niet meer zo
6: maar
5: is.
6: Dan heb je dus veel meer momenten dat het spel meer, stil ligt.
5: Veel meer, een paar momenten meer.
6: Uiteindelijk denk ik altijd zo... als er iets gebeurt op het veld waar je de dag daarna kranten vol mee vult... en zegt schandalig dat dit is besloten, dan moet de VAR ingrijpen. Bij dit moment protesteren de spelers van Feyenoord niet eens. Die dachten ook, ja, hij raakt hem. Het zal
5: maar op dit moment zijn we het over eens.
6: En dan ga je dus.
3: Het is nu dus nabesproken. En ze hebben inderdaad met terugwerkende kracht toch zoiets van... ja, we balen ervan dat we als VAR Makkeli naar het scherm hebben.
5: Blijkt ook weer niet te kloppen.
3: Is niet dat blijkt niet te kloppen?
5: Nee, blijft ook weer niet te kloppen.
3: Wat dan?
5: Nou, omdat er hier net iemand... ik weet niet eens wie er aan de andere kant van de lijn zat... maar er werd hier iemand gebeld toen dat bericht de wereld in was gestuurd.

0: maken.
1: Uiteraard.
0: Ik ga er toch naar kijken, weet je. En ik denk, nou oké, okay, je gaat nu toch anders kijken. Je denkt, oké, okay, nou,
1: grote man van Nederland zelf.
0: Laat me zien. En ik vond wat hij deed hij vrij goed. En het was niet een wedstrijd dat je tegen Excelsior speelt. Je krijgt 6-7 kansen. Je speelt een topwedstrijd. Nou, daarin was hij 2-3 keer vrij gevaarlijk. En verder deed hij wel zijn ding. Weet je, dus hij ging niet aan de druk ten onder.
2: Die aanname was fantastisch bij die bos, lange bal van Goes.
0: Ja. En Goes weggelopen. Ja,
1: dat was echt, het hakje was ook wel erg goed. Maar, ja. Maar neem je dan die flow simpelweg mee?
0: Nou ja, je kan hem meenemen. Maar je kan het ook als druk gaan ervaren natuurlijk. Dat je daadwerkelijk tot oké, ja, nu gaan ze me anders bekijken. Weet je, nu moet ik het laten zien. En eerst was het mooi meegenomen als ik wat leuks deed. En nou goed, dit was natuurlijk een incident. Dit was de eerste wedstrijd na die Interlands. Maar ik denk dat het hem wel heel veel goed heeft gedaan. Het moet hem enorm veel vertrouwen geven natuurlijk. Dat hij het wel in zich heeft.
1: Ja, want jij hebt hier ook wel geroepen van hij moet het wel een keer echt het moment pakken. Dat heeft hij nu dan wel gedaan.
0: Nou ja, je moet het wel een keer gaan pakken, ja. En dat, hij is op weg. Je moet wel kritisch blijven op een beetje. Je mag hem best beoordelen als een hele goede speler die tot nu toe, voor de Interlands te weinig heeft gebracht.
3: En veel gespeeld, hè? 90 minuten weer. En ik sprak hem na afloop gisteren. En toen zei hij ook, ik heb nog nooit in mijn carrière zoveel gespeeld als de laatste weken. Dus dat is ook weer een stap.
0: Ja.
3: Die moet je niet onderschatten, want hij speelt nu volle wedstrijden. Mm. Nederlands elftal, een topper, dat is allemaal op grote weerstand. En daar komt hij goed doorheen. Dus hij is de afgelopen weken is hij echt gewoon een betere speler geworden.
1: AZ zegt, we willen meedoen om de titel. Hè? Dat heeft Echtold geroepen. Als je bovenaan staat, dan wil je meedoen ook. We hebben allemaal een beetje geconcludeerd. Nou, we moeten het echt maar afwachten met AZ. Dit is de eerste echte test. Krijgen ze dan ook echt meteen echt wel een tikkie?
2: Nou, kijk, ik vond in eerdere seizoenen dat vaak wel gebeurde. Hè? Dat op het moment dat ze of de koppositie konden grijpen of dat ze door moesten pakken, dat het niet gebeurde. Nu gebeurt het in een uitwedstrijd tegen Feyenoord. Dus dan vind ik het wel opportunistisch om daar dat soort conclusies aan te verbinden. Zeker ook omdat het een wedstrijd was, en dat schetst Arman net al, waar Feyenoord volkomen terecht wint. Maar ik vond niet dat AZ niet in de wedstrijd zat. Ze waren onderdeel van die wedstrijd en ze toonden echt wel dat ze wat te zoeken hebben daar op de ranglijst. Dus ik zou dat nu niet zeggen. Maar goed, het is wel iets wat we vaker hebben gezien natuurlijk. Als ze hadden gewonnen, waren ze natuurlijk de veruit de winnaar van het weekend geweest. En dat gebeurt niet.
0: Ze hebben veel kwaliteit,
2: ja.
0: Ik ben even de naam van die rechterspits kwijt.
3: Daal? Bedoel je links?
0: Nee, Daal is links en rechts. Help me.
1: Jeetje, waar is Arno Vermeulen als je hem nodig hebt?
0: Nou, ja.
1: Ja.
3: Ik zat er gisteren, maar toch. Iedereen kijkt me vragen.
0: Maar goed middenveld, die twee centralen, die vond ik met name Goes. Ik hoorde ook erg, maar goed, het is leuk, maar net hoe je het interpreteert, die fout die hij maakt met die kopbal. Ja. Je kan ook zeggen, ja.
2: Oefkier bedoel je gewoon?
0: Ja. Wie?
2: Oefkier.
0: Ja.
3: Die speelt inderdaad goed.
0: Je kan ook denken dat als je verdediger bent en hij wilde hem naar iemand koppen, die bal. Ja. Nou, ik zou altijd gewoon die bal ver terugkoppen.
1: Hoog?
0: Ja, natuurlijk. Het risico is veel te groot. Het gebeurt wel in de split second, dat begrijp ik ook wel. Maar daar moet je niet willen. Uiteindelijk opbouwen. Het is opbouwen dan, weet je, met kopballetje.
3: Ik zag hem wel een paar gekke dingen doen.
2: Ja, hij deed weer een paar gekke dingen.
3: Een beetje ouderwets.
0: Ja.
3: Dacht ik ook. Ik dacht dat weg was.
0: Ja.
3: Hij komt eigenlijk wel goed weg, dat hij niet twee keer geel krijgt.
0: Ja, ging er wild in. Ging er weer wild in. Ja.
1: PSV is nummer 2, gaat op doelsaldo over AZ heen na de 2-0 winst op Heerenveen afgelopen vrijdag. Het ging allemaal niet vanzelf bij PSV.
4: Veel jongens met jetlag, ver gespeeld in verre landen. Dus het was gewoon niet makkelijk.
5: Mauro die probeert dan toch die laatste minuten er nog af te halen om de scherpe randjes eraf te halen. Want die jongen is in Australië geweest, India geweest. Ja, dat is zwaar. Maar goed, zij willen international zijn. En dat begrijp ik volledig. Dat is natuurlijk het mooiste wat er is. En dan hoort dit erbij. En dan komt het voor dat je één keer meetraint en alweer hier de wedstrijd moet spelen.
1: Des te knapper dat je dan wint, toch?
2: Ja.
1: Of vind je dit een beetje gezeur?
2: Nee, kijk, het zijn gewoon de feiten. Het hoort erbij, dat zeggen ze zelf ook wel. Maar je zegt des te knapper dat ze winnen. Dat is ook wel op sommige momenten miraculeus. Want Heerenveen krijgt kansen, met name de eerste helft. Het was echt een wonder dat die niet dat die geen doelpunt gemaakt hebben. Want als PSV dit blijft doen, de rest van het seizoen, Nou, dan gaan ze zoveel wedstrijden niet winnen. En dan gaan ze in de Champions League ook een paar keer zo verschrikkelijke deksel op hun neus krijgen. Want je kon gewoon

0: toen niet geloven wat je zag. Zo matig was het achterin.
1: Achterin, ja. Wat zie je dan?
0: Nou, ruimtes die niet kloppen. Mensen die niet met een man meelopen. Het was echt, weet je, Rivera bij Heerenveen... Die kwam wel 3 keer tot een echt heel grote kans. En dan is het maar Heerenveen. Ja, ze spelen komende week, komende dinsdag volgens mij... spelen ze tegen Leipzig. Als ze dat op deze manier doen, wens ik ze veel plezier.
1: Is misschien Geertruiden weer terug? Dat scheelt dan toch wel een slok op een borrel?
2: Het ontbreekt ook intelligentie. En natuurlijk, weet je, die speelwijze. En weet je, als de druk niet goed is, ben je natuurlijk altijd kwetsbaar. En met veel ruimte in je lucht. Maar je zag gewoon echt een paar momenten. En daar kan je meestal heel goed in de herhaling zien. Dat je op sommige momenten staan ze niet op 1 lijn, bijvoorbeeld. Of je kan stappen, dat het buitenspel is. En die Obispo en
1: Flamingo.
2: Ja, we ontberen ook een beetje gewoon tactisch denken. Weet je, hoe kunnen we dit anders oplossen in zulke situaties? En ja, Peter Bos reageerde een beetje kribbig toen er werd gezegd... je hebt dit keer de nul gehouden. Dat vond hij een beetje onzin dat gezegd
0: werd. Hij reageerde maar, zo van, ja, dat het ook maar gebeurd is.
2: Nee, maar ik bedoel, het was natuurlijk een mirakel dat ze de nul hielden. Toch?
3: Ja. Maar die Obispo en Flamingo die zijn toch wel eigenlijk niet van het niveau wat PSV nastreeft.
2: Ja.
3: Daarom hebben ze Geertruiden ook gehaald.
1: Flamingo dat ook niet, die heeft het ook wel bij momenten wel laten zien.
3: Dat zijn wel momenten lang geleden hoor.
0: Nou, dat was het eerste jaar. Toen stond hij naast Boskagli.
1: Is dat niet
3: tweede
1: belangrijk
3: jaar was minder.
1: Voor hem?
3: Dit seizoen is ook echt matig van hem. Misschien is hij gewoon niet in staat om beter te spelen dan we nu van hem zien. Dat kan ook. Dat is ook helemaal niet erg. Maar die conclusie moet je dan misschien ook wel langzaam maar zeker gaan trekken.
1: Maar PSV weet dat het zorgenkindje is. Dan komt Geertruida wel. Maar dan is het toch blijkbaar nu nog niet goed genoeg.
3: Ja, ze missen natuurlijk Schouten heel erg. Die ligt er nog steeds maanden uit. Maar dat was iemand die, als je het over intelligentie hebt... die heeft dat natuurlijk wel. En die kan dat ook achterin brengen. En die missen ze. En met deze twee, ja, dan... Dat is kwetsbaar met Obispo en Flamingo. Dus ik hoop voor PSV dat ze in de Champions League Geertruida wel terug hebben. Want anders ga je een moeilijke avond tegemoet, denk ik.
1: Maak je zorgen, Wim, over PSV als je het zo hoort?
2: Ja, best wel. Eigenlijk het hele seizoen is nog wel kort. Maar ze hebben het nog niet helemaal gevonden. He, en nu hebben ze ook weer die problemen voorin natuurlijk. Weet je, Mijnans is die is natuurlijk niet net zo goed als
1: Sabari.
2: Nee, daar kan hij ook niks aan doen dat hij niet zo goed... want die was exceptioneel natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel een groot verlies, weet je. En dan met Til samen in die samenwerking.
1: Maar kan dat wel werken? Til scoort weer?
2: Til scoort altijd wel, toch? En die doet altijd wel zijn ding. Maar je bent natuurlijk voorin gewoon een hele grote speler kwijtgeraakt. En dan heb je... er zit echt een Michus op de spitsen bij... de player, dat is toch een drama. Ja. Ja, persoonlijk drama voor die jongen. En Peppi vond ik eigenlijk alweer voor zijn blessure. Maar die heeft zoveel blessures gehad, die Peppi. En die is daar zo kwetsbaar in dat ze... Ja, die heeft ook zijn niveau niet aangetikt. Wat ik denk dat hij zou kunnen aantikken. Maar daar heb ik het wel over het jaar dat Luc de Jong er nog was.
1: Ja.
2: Dat hij daarachter zat.
0: Soms is dat makkelijker, hè? Om achter iemand te zitten en vanuit die rol elke week beslissen te zijn.
2: Kijk, hij voetbalt niet zo graag mee. Dat deed de Jong natuurlijk op een gegeven ogenblik wel. Ja, en die player die kan dat weer wel heel goed. Maar
1: die zien we
2: is
1: nooit.
2: Nu voor de derde keer. Ja, dat is toch zo zielig voor de jongen, hè? Ja, echt kut. Ja.
1: Had ook Obispo tweede geel moeten hebben?
0: Ja, ook. Natuurlijk, ja. Maar
3: het is de week van de scheidsrechter.
0: Want
3: het is
0: een
3: goed weekend voor
1: maar niemand
3: geweest.
1: Heeft er eigenlijk zin in, toch? Nee, maar goed. Maar het moet.
0: Nee, het ging over Goes. Je begint nu over Obispo. We zullen het zo wel over Ajax hebben. Er zijn er twee die eigenlijk rood hadden moeten hebben natuurlijk. Dus ja, er zijn wel een heleboel momenten.
3: Het ging juist weer een stukje beter de afgelopen maanden. Maar dit weekend was het echt niet fijn.
1: Ajax, je noemt het al, tegen NEC thuis. Mors voor de 4e keer 5 thuiswedstrijden punten. 1-1 geworden, staan nu 5e. 5 punten achter Feyenoord, 4 achter PSV en AZ. En 2 op FC Twente.
4: 5 punten is niet niks, maar ook niet onoverbrugbaar. Dus ja, je moet gewoon positief blijven. Keihard blijven werken, vertrouwen houden. Ik wil ook de fans bedanken voor de fantastische steun. We moeten gewoon één blijven en het seizoen is nog lang. Maar we moeten wel heel snel gaan verbeteren, want je kan kan dit verhaal niet elke week gaan houden. Ja, we werken er keihard aan en ik denk dat we ook langzaam stappen maken. Maar het moet beter, dat is duidelijk. Want dit soort potjes moet je uiteindelijk gewoon winnen. En, maar nogmaals, we moeten wel gaan opschieten.
1: Oh, dus Sofyan Amrabat, ja, de grote dromen, grote doelen in Amsterdam, grote namen in Amsterdam. Maar dit valt dan toch wel weer tegen.
2: Ja. Nou, ik denk dat het ook absoluut mee te maken heeft dat ze wel namen hebben kunnen binnenhalen. Brandt is natuurlijk een grote speler. Zeker voor de Nederlandse competitie. Maar toch veel spelers hebben gehaald die, ja, waar iets mee was. Weet je, of lang niet gespeeld of geblesseerd geweest. En tijd nodig hebben, toch, denk ik, hoop ik. Ik hoop dat voor Ajax dat het zo is dat ze kwalitatief daadwerkelijk dan wel een niveau kunnen bereiken. Maar die jonge jongens doen het wel aardig, toch?
3: Waarom speelt die jongen niet? Die jongen speelt zo verschrikkelijk goed.
2: Ja.
1: Nou ja, wat kan dat zijn?
0: Had na 3 minuten rood moeten hebben.
3: Ja, dat is een beetje negatief, maar oké.
1: Nee,
3: het, het was rood, klopt. Maar ik vind die jongen geweldig voetballer.
0: Zeker.
3: In de afronding af en toe denk je, dat kan hij nog verbeteren. Maar hij heeft zoveel talent. En dan speelt hij altijd met Klog. En die doet het ook hartstikke goed. Maar Ajax is toch, Ouazzane is goed, laat hem spelen. Komt uit de eigen jeugd. En dat doet deze trainer nog niet. Maar ik zou dat wel graag willen zien.
2: Mokyo laat hij wel, veel spelen. Nou, dat is natuurlijk wel een speler die, ja, die heeft wel kwaliteiten, maar die moet echt veel rustiger worden. Weet je?
3: Soms vaak
2: is
3: nog jong, hè?
2: De gedrevenheid is natuurlijk hartstikke, is natuurlijk een pre, zeg je dan?
0: Sorry? Een pre.
2: En, maar er moet veel meer rust in komen.
1: Wel een goede bal bij die goal van Tolu, die kopbal.
0: Ja. Dan, die was toch fantastisch.
2: Ja.
1: Ja, naar de grond koppen heb ik altijd geleerd.
2: Timing.
0: Maar jij was een goede kopper. Maar dat je zoveel snelheid kunt geven aan een bal die bijna een soort van valt. Hè? Dus die niet, ik bedoel, je hoeft er niet tegenaan te lopen. Maar...
2: Ja, maar het is echt timen. Weet je, en dat is dus. Je kan wel lang zijn, maar dat wil niet zeggen dat je, dat je kan koppen. Jij had vroeger.
0: Hans Schilhuis, klein, maar
2: Hans Schilhuis,
0: de kop
2: timing.
0: Is ooit.
2: Ja, nee, absoluut. En dat doet hij hartstikke goed, die spits.
1: Maar dan gaat hij, dan scoort hij. En dan ligt er een shirtje van Kasper Dolberg. Een zwaar geblesseerde. Vond je dat mooi?
2: Ja,
1: dat
2: vind ik lief.
1: Ja, lief.
2: Ja, dat vind ik wel lief, ja. Ja.
3: Ja, waarom vind je dat Klef dan? Dat is toch hartstikke
1: mooi. Nee, maar als je Wim een beetje hoort, dan denk ik, nou, hij kan het wel eens de Klef
2: vinden. Als Wout Weghorst het had gedaan, had ik dan weer gedacht. Ja. Maar ik denk dat het, ook al was het Wout Weghorst, is wel een mooi gebaar. Weet je, ja, absoluut.
1: Ouazzane kwam al voorbij met de mogelijke rode kaart die niet gegeven werd. Mokyo, bij die penalty. Ja. Ja, leg mij het maar uit waarom dat geen rood is.
0: Nee, het is onbegrijpelijk, want die regel is ook niet zo ingewikkeld. Dus dat is,
1: In drie zinnen, de regel?
0: Nou, ze hebben die regel veranderd, hè. Dus ze wilden niet meer die triple punishment, dat je automatisch bij een grote scoringskans in het strafschopgebied een overtreding rood zou krijgen. Nu is het als je een voetbalovertreding maakt, dus probeert de bal weg te tikken, maar je tikt iemand wel van achteraan, is het geen rood meer. Maar als je iemand vasthoudt, wat niet als voetbalovertreding wordt gedefinieerd, dan is dat gewoon nog steeds rood. Dus dan is het rood en een penalty.
1: Ja, ik hoorde van Mene, de scheidsrechterbaas bij Goedemorgen Eredivisie, bij de collega's van ESPN, die zei, ja, volgens mij, of hij had het over dat het misschien geen duidelijke scoringskans
3: was. Het is niet dat hij stond niet alleen voor de keeper.
1: Dit is toch een hele duidelijke scoringskans.
3: Stond toch iemand schuin voor, je zou kunnen zeggen, misschien had hij hem nog kunnen blokken of zo.
2: Is dat die meneer met dat rode haar? Of
1: ja, zeker.
2: Is hij de baas? Ja.
3: Is hij dan niet weer? Ja. Is de baas?
2: Oh, maar die zat toch ook vaak langs de kant gewoon, of niet?
3: Ja, die werkte bij Feyenoord.
1: Hij heeft nog een tweelingbroer.
2: Had ik mensen door elkaar?
0: Nee.
3: Maar hij heeft een tweelingbroer. Die is de arts bij Feyenoord.
1: Ja.
3: Maar geen grap. Die werkt nog steeds.
1: Je verwacht het niet, maar ze lijken op elkaar.
2: Ik weet veel te weinig.
1: Ja, de meest besproken speler in de Johan Cruijff Arena was Dusan Tadic. Natuurlijk zijn terugkeer was heel veel ophef met zijn interview bij nu.nl. Dat ging dan over zijn liefde voor Ajax. Hij zegt, het is niet mijn ex-vrouw, het is nog altijd gewoon mijn huidige vrouw. Maar hij was ook kritisch op NEC. Hij zegt, ja, het is lastig om met mindere spelers te voetballen, zei hij zo ongeveer.
2: Er is geen woord aan gelogen.
1: Nee, ja, dat is inderdaad de vraag. Want
3: waarom moet je het zeggen?
2: Ja, dat is weer een andere vraag.
3: Ja, ik snap het gewoon niet. Hij heeft gelijk, maar waarom moet hij het feit?
0: Ik vind ook, blijf er ook achter staan. Weet je, het werd nu een beetje de media en allemaal.
1: Ja, maar na afloop kreeg je natuurlijk vragen.
0: Toen dacht ik wel een beetje van, je kan ook gewoon zeggen, ja, sorry jongens, ik vind het leuk in Nijmegen, maar mijn mooie jaren waren in Amsterdam. En dat is nou helemaal hoe, dat is wat hij zei natuurlijk.
1: Ja, kunnen we even naar luisteren wat Tadic en ook Brian Linssen hierover zegt.
5: Ik kreeg het ook doorgestuurd en dan... ben je wel een beetje verbaasd van wat is er nou eigenlijk gebeurd. Hij heeft gezegd van, er is niks disrespect naar jullie toe, niet naar NEC toe, niet naar niemand toe. Dus dan is daarmee ook voor ons de kous af.
6: Whatever you say, you know, people pronounce whatever they want, you know, and also they do everything for some clicks. I love Ajax and I will always love Ajax. It's from my, when I was kid, I love Ajax. But I don't disrespect NSA because I'm professional.
5: Ja, hij moet nu eventjes op de blaren zitten voor alle reacties.
1: Dat hij zegt, van mensen doen het voor de kliks, dat stoort jou dus?
0: Nou ja, het stoort me. Dat maakt me allemaal niet uit. Maar ik vond wel een beetje... Ja, ik vond het niet zo op zijn plek. Want hij zal het misschien net, weet je, hoe schrijf je het precies op? Maar ik neem aan dat het behoorlijk woord voor woord is opgeschreven. Ja, dan is het toch ook wat het is. En er zijn ook niet veel gekke dingen.
1: Toch ook
0: ik
1: is nog naar de
3: club. De club moeten ze fiat aan geven vaak.
0: Ja, vaak wel. Meestal wel. Dat weet je niet. Dit geval, nog één ding daarover, want ik zag, ik denk voor de wedstrijd, interview met Dick Schreuder. En die zei wel, we parkeren het even, we gaan het er morgen over hebben. Dus het was ook wel duidelijk dat ze natuurlijk bij NEC gisteren niet zo'n behoefte hadden aan allerlei ophef. En dat ze ook niet voor de wedstrijd er wat van wilden gaan vinden. Maar dat het best wel iets is, kan me ook voorstellen dat de trainer zegt van, joh, heb je dat nou eigenlijk...
1: Kom maar even langs.
0: Ja.
1: Wordt hij dan echt op het matje geroepen hierdoor?
2: Boete,
1: denk je dat?
2: Boete?
3: Nee toch?
2: Nee, dat is gewoon heel onhandig van hem. Maar ik denk niet dat er een slechte intentie is.
1: Nee, maar ja, vertel dat maar aan de NEC-fans.
2: Ja, maar goed, die NEC-fans weten toch ook wel dat de jaren dat hij Tadić bij Ajax speelde... wat was het halve finale? Ja, dat waren ook betere voetballers.
3: Ja. Nee, het zal meer gaan over wat hij zegt over de spelers van NEC misschien. Met mindere spelers.
2: Ja.
3: Het
2: is niet zo handig. Maar zo is hij ook wel een beetje. Het is soms ook een beetje een aansteller, toch? En dat trotse gedoe allemaal erbij. En, ja.
0: Hij is geen gebrek aan zelfvertrouwen.
2: Nee, ik vind het altijd een beetje vermoeiend.
0: Hij moet er gewoon een paar inschieten. Dan maakt het toch ook allemaal niet meer uit. Dat is veel belangrijker.
2: Ja.
1: Nog snel voor het laatste fluitje een paar dingen. Utrecht wint van Willem II, klim naar plaats 12. Heeft in de interlandperiode in de break een militaire uithoudingsproef gedaan. Jeroen,
0: ik vond het wel mooi. Ik vond het wel mooi, want Wim zat net in onze eredivisie-uitzending. Toen werd hij gevraagd naar de verhouding een beetje tussen de onderste 7 ploegen op de ranglijst. En ik had de indruk dat je blij was dat Leonne daar het woord pakte.
3: Ja,
0: dat klopt, hè?
3: Ja, weet je wat ik... kijk, als je... Daar moeten ze iets aan doen. Weet je, programmering. Ik weet dat de Europese wedstrijden zijn. Maar dan ligt er
0: alles op zaterdag.
3: Alles ligt op zaterdag. Ja.
0: En vrijdag.
3: Zondag wel lang. Weet
1: en dan
3: je.
1: Krijg je vandaag Telstra ADO over de weer.
3: Ik was wel begonnen. Ik had wel gekeken naar Utrecht.
1: Willem II.
3: Ja. Heb ik uitgebreide analyse van gemaakt. Ja, en daarna begon ik toch een beetje in te zakken. Dat ik heel eerlijk zeggen. Ja.
1: Ja. Wel 2 prachtgoals trouwens.
3: Ja,
1: is dat zo'n speler waarvan we zeggen... die is straks naar een grotere competitie?
2: Nou, dat weet ik niet, want hij is vrij grillig hoor, is hij wel. Maar dat is natuurlijk wel een jongen die wel iets extra's heeft. En dat is voor, kijk, voor u... Nou, ik moet je zeggen... Het is niet een heel goed elftal, dit Utrecht. Maar je ziet toch wel een beetje aan die trainer... dat die trainer iets meer voetbal erin wil krijgen. Laten we het hopen dat het hem lukt. Weet je, kijk, als ik hem zie staan, dan denk ik van... die heeft zelfvertrouwen, die man. Maar reken maar dat hij zich niet heel groot heeft gevoeld de afgelopen weken.
0: Hij is heel rustig gebleven.
3: Jij wil graag een militaire oefening bij de NOS ook,
1: Het lijkt mij uiterst interessant. Ja.
3: Waar zat je aan te denken?
1: Gewoon een heel weekend met z'n allen weg.
3: Oh, leuk.
1: Zonder telefoons, gewoon in de wildernis. En dan kijken wie er een beetje boven komt drijven.
3: Zo'n dropping.
1: Ik geef jou een goede kans. Ik ben zelf niet.
0: Nee, ik ben wel. Ik was vroeger wel van de speurtochten en van zonder kompas zien waar de Noordoost, Zuid en West was. Maar als wij dat gaan doen, dan ga ik niet mee, hoor. Lijkt me echt verschrikkelijk met mijn collega's op de survival.
1: Laten we jou thuis. Groningen wint met 5-1 bij Excelsior. Arman, dat was een wedstrijd vol gekke momenten. Even één gek moment eruit pikken?
3: Tweede penalty die de scheidsrechter toekent. Hij ging naar Groningen. En toen ook zo'n moment dat je denkt, ja, je kan hem geven of niet.
0: Dat was echt belachelijke pingel.
2: Die tikt hij weg met de voet.
0: Ja, toch? Ik wil het even hebben over het telefoontje.
3: Hij wil het graag hebben.
1: Ben klaar met al die discussies?
0: Maar stel dan gewoon een vraag, een concrete vraag. Zeg hij niet van...
1: Ik zeg tring, tring. Dat was het hintje naar haar man.
3: Zet hem even uit anders.
1: Ja, komt
3: hij. Kan. Druk op die knop.
1: Is de microfoon 2?
3: Nee, die VAR die roept die scheidsrechter Martens en die kon hem niet verstaan. Dat was wel heel goed. Dus die wilde praten met die VAR. Vind je nou een penalty of niet? Of wat moet ik doen? Maar toen hoorde hij hem niet. Toen moest die vierde man moest gaan bellen met Zeist. En ja, dan slaat mijn verbeelding toch op hol. Van, zou die echt nou totaal niet hebben kunnen communiceren? Maar hij had even dat telefoontje aan zijn oor. En het ging vrij snel. Toen hing die op. En toen bleef hij bij zijn beslissing. Toen
0: was overigens ontzettend. Want ik zei dat. Oh, deed jij die wedstrijd? Terwijl ik net op zat te kijken. Dat was heel leuk becommentarieerd. Dat stukje. Ja, dat vond ik dan wel weer.
1: Donja Malen, rood. Uitduel met Como namens AS Roma. Onbesuisde tackle. Gravenberg na een uur rood. Bij Liverpool tegen City. Twee keer geel. Stond 0-0. Uiteindelijk 0-3 geworden.
0: Zo.
1: Ja.
3: Die punten gaan er toch af.
1: Ja, er waren heel veel spandoeken. Ze werden ook uitgejouwd. City, cheaters. Maar Gravenberg niet zijn allerbeste periode. En dit is dan toch niet fijn.
3: Hij staat eruit. Je moet hem
0: nee, ja, maar wat wil je nou? Kan ik nog zeggen dat ik het al mee vind vallen? Of moet ik nou? Ik moet jouw mening nu gewoon bevestigen.
1: Je moet dat bevestigen. Dan gaan we door naar het laatste punt.
0: Sorry, maar ik vond namelijk. Hij had namelijk inderdaad. De uitwedstrijd in Servië was niet zo goed. Maar de tweede helft in Griekenland was uitstekende Ryan Gravenberg. En ook de thuiswedstrijd van Gravenberg was prima. Dus ja, hij speelt niet altijd bij Liverpool. Dus inderdaad, als je op die manier wil zien dat hij een wat mindere periode heeft, dan kan dat.
1: Afronden. Midweekje Europees voetbal komt eraan. Echt volle bakken. Dinsdag, je zei het al, Leipzig-PSV. Woensdag Feyenoord-Como in de Champions League. Donderdag...
2: Mooie wedstrijd, Feyenoord-Como.
1: Ja?
2: Hele leuke ploeg, Como. Is leuk, echt.
1: Je bent Como-kenner?
2: Kenner is groot. Ik heb twee keer co-commentaar gedaan.
1: Co-Como.
0: Dat zouden we ook eens moeten doen, co-commentaar.
2: Nee, maar die spelen heel, heel attractief. Fabregas trainer, Nico Pas, let daar maar op.
0: Is wel jammer.
1: 10. Nieuwe nummer 10 van Argentinië.
2: Ja,
0: maar vind je het niet jammer, Wim, dat Feyenoord ze in eigen huis treft? Als je nou één team uit zou willen treffen, toch? Is het toch wel Como? Dat stadion.
1: Maar je weet, Como wil altijd meer, hè?
2: Ja.
1: Valt even dood. Donderdag ook nog AZ Hapoel.
0: Wim kijkt, waar gaat dit over? Maar,
2: ik wil naar huis.
0: Meer Como,
1: ja, Wim
0: meer.
1: Wil naar huis.
2: Ik moet naar huis.
1: Como wil altijd meer. Donderdag AZ Hapoel weer Sheva, NEC Levski Sofia. Ajax gaat naar Hajduk Split. FC Twente en FC Toen. Wim, famous last words. Naar welke wedstrijd op donderdag kijk jij het meest aan?
2: Donderdag?
1: Ja.
2: Noem ze nog eens een keer. Nee, daar sowieso naar Ajax kijken. Ja.
1: Heel goed. Je zit op hete kolen. Ja, dus ga er snel vandoor.
2: Ja, ik heb verplichtingen.
1: Ja, dankjewel.
0: Dankjewel, Wim.
2: Doei, Wim.
1: Doei. Maak er nog een fijne avond van. Wij zijn er vrijdag weer.
0: Zeker.
1: Jullie ook bedankt.
0: Dan hebben ze allemaal Europees gevoetbald.
3: Gezellig, jongen.
7: Dit was de NOS Voetbalpodcast.
8: We zijn er snel weer met een nieuwe aflevering. Benieuwd naar andere podcasts? Check NPO Luister.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Grinkovic is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. 60% van die extra vraag komt door asielzoekers die in tegenstelling tot arbeidsmigranten vrijwel allemaal in Nederland blijven. Zij komen voornamelijk terecht in de toch al krappe sociale huursector. Het Economisch Instituut waarschuwt dat migratie daarmee veruit de grootste drijfveer wordt voor de bouwopgave. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. In ruil voor die data kreeg de opperwachtmeester geld en cocaïne. Volgens de rechter bracht hij met zijn handelen de veiligheid van mensen en de samenleving ernstig in gevaar. Naast de celstraf mag de militair de komende 5 jaar niet meer voor de overheid werken. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Een ongeluk bij Hoofddorp Zuid. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. 5 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. Groter is de vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam na een ongeluk op knooppunt Ridderkerk. Daar is de weg helemaal dicht. De vertraging is 1 uur. Het staat 11 kilometer file vanaf knooppunt Klaverpolder. Omrijden via Zevenberg en de Haringvlietbrug. Dan parkeer je de A17, verder over de A59 en richting Rotterdam over de A29. 10 minuten vertraging op de N62, Belgische grens Borselen. Bij de aansluiting met de N61, 3 kilometer file.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Onthoud even waar je gebleven bent. We gaan zo verder.
1: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gingrich op een veiligheidstop in Warschau. Als de huidige migratie-instroom aanhoudt, zijn er de komende 10 jaar 340.000 extra nieuwbouwwoningen nodig voor migranten. Dat meldt het Economisch Instituut voor de Bouw. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. En een 32-jarige militair van de Koninklijke Marechaussee is veroordeeld tot 24 maanden cel, waarvan 10 voorwaardelijk. De rechtbank oordeelde dat de man jarenlang vertrouwelijke informatie uit politiesystemen opvroeg en doorspeelde. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dat is behoorlijk druk voor dit tijdstip op de weg. Ongelukken veroorzaken veel vertraging. Zo ging het mis op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij Hoofddorp Zuid. 3 rijstroken zijn daar dicht. 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging daar. A15, Europoort Gorkum. Bij Hendrik Ido Ambacht, 6 kilometer file en een half uur vertraging. A16, Breda Rotterdam. Na een ongeluk op knooppunt Ridderkerk zijn daar maar 2 rijstroken open. De omrijden via Zevenbergen loont en de Haringvlietbrug. Dan ga je over de A17, de A59 en de A29 richting Rotterdam. Afhandeling van het ongeluk gaat nog even duren. A29, Bergen op Zoom, Rotterdam. Al wel file bij Numansdorp. 6 kilometer en een half uur vertraging.
3: Het station met de meeste en beste hits.
4: Codezone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen komt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De NAVO is klaar om een eventuele aanval af te slaan en direct terug te vechten. Dat zei de Amerikaanse NAVO-opperbevelhebber Gringewitsch op een veiligheidstop in Warschau. Met zijn zogeheten overwinningstheorie wil hij de bondgenoten geruststellen en Rusland afschrikken. Volgens Gringewitsch is een conflict niet onafwendbaar, maar moet de alliantie wel opgewassen zijn tegen de toenemende Russische hybride aanvallen. Hij benadrukte dat de toewijding van de VS aan de NAVO buiten kijf staat. De buitenlandministers van Zweden en Estland hebben erop aangedrongen dat bevroren Russische tegoeden snel worden vrijgemaakt voor hulp aan Oekraïne. Zweden wil dat de Europese Commissie met voorstellen komt die juridische en financiële risico's voor de lidstaten voorkomen. Het geld staat nu geparkeerd in België, waar men bang is voor Russische tegenacties. Ook haalde Zweden uit naar EU-landen die blijven afwachten en nog altijd meer geld betalen aan import uit Rusland dan aan steun aan Oekraïne. En bij een grote woningbrand in het Gelderse Doesburg is vanochtend een dodelijk slachtoffer gevallen. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling, waarop een NL-alert werd verzonden en omliggende huizen werden ontruimd. Wie het slachtoffer is en wat de oorzaak van de brand is, wordt nog onderzocht. Het getroffen pand in Doesburg is zwaar beschadigd en staat op instorten. Een deel van de geëvacueerde buurtbewoners is inmiddels weer naar huis gegaan. Wanneer de rest volgt, is onduidelijk. Het weer, het is een droge herfstdag met zonnige periode bij een graad of 13 in Groningen tot 17 in Zeeland en een zwakke tot matige aan de kust vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het grijs met wat regen bij een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het zal behoorlijk druk op de wegen voor dit tijdstip. Ongelukken veroorzaken namelijk veel vertraging. 250 kilometer bij elkaar, zo heb je een uur op onthouden op de A16. Breda, Rotterdam. Want bij knooppunt Ridderkerk gebeurde een ongeluk. Er zijn maar twee rijstroken vrij daar. Omrijden via Zevenbergen en de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. Op de A16 de andere kant, of vanuit Rotterdam naar Breda. Een half uur vertraging tussen Rotterdam, Feyenoord en Zwijndrecht. 7 kilometer file daar. En op de N217 Dordrecht Spijkenisse alweer 20 minuten oponthoud voor de aansluiting met de A29. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone

0: Dit is Groeten uit Grollo. Onder leiding van Romke Hoogstra wordt de actualiteit van de week besproken door Johan Derksen en Henk Kuipers.
1: Jongens, we gaan eens beginnen over dames, vrouwen. Johan, te beginnen met jouw favoriete vrouw, Moe Polman. Daar ben je gek op.
2: Nou, nee. Nee? Dat is de moeder van Estefana, hè?
1: Ja.
2: En die zal het heel goed bedoelen. Dat is zo'n ouderwetse moederkloek. Maar die profileert zich nu als een soort manager en regelnicht voor haar dochter. Maar dat werkt averechts, want zij denkt dat ze de hele Nederlandse mediawereld naar haar hand kan zetten. En daar vergist ze zich in. De Volkskrant wou een serieus groot interview met Estefana. En die zei, daar hebben we 3 uur voor nodig. En dan zegt zij, nee, dat is niet nodig, dat kan ook wel in 2 uur. Daar gaat zij niet over. Toen begon de journalist van de Volkskrant vragen te stellen. Zij zat ze erbij en zei, dat wil ik niet in de krant hebben, die vraag. Dat moet overgeslagen worden. Dus die Volkskrant die had al pijn in de buik van Estefana en die moeder erbij. Dan krijg je nooit een leuk stuk. Dan krijg je al een beetje een zuur stuk.
1: Ja.
2: Maar ze is overal heel dominant.

0: Laat zij een carrière in de media voor haar dochter in de weg, terwijl ze het goed bedoelt, maar zo werkt het niet. En zij moet zich eens realiseren dat dat een volwassen vrouw is met een gezin. En ze moet zich niet overal mee bemoeien. Ze moet Estefana eens even Estefana laten worden.
1: Maar je kan het toch ook andersom draaien, joh. Je kan toch ook Estefana Polma gewoon zeggen van luister, grijp zelf eens in. Je moet het ook buiten spel zetten, man.
0: Jawel, maar ik krijg een beetje de indruk dat zij haar hele leven alles voor Estefana geregeld heeft.
1: Ja.
0: Ze heeft zelfs geregeld, Estefana wil graag een beetje in de buurt van Arnhem wonen. Zij heeft het huis geregeld, terwijl Estefana en Van der Vaart het huis niet eens gezien hadden. Zij heeft het huis uitgezocht.
2: Maar daar gaat Van der Vaart dus ook mee akkoord?
0: Ja, Van der Vaart, die komt nu in Huissen te wonen.
1: Nou, ja, maar jongen, kijk, ik heb ook zo'n soort schoonmoeder gehad horen. Joehoe, dat wist ik al dat ze er was.
0: Ja.
1: Dat moet je niet toelaten, want dat gaat schuren. En Estefane Polman, maar ook onze vriend Van der Vaart, Rafael, die moet gewoon zeggen, luister, schoonmoeder, je bent hartstikke lief. Thuis op kinderen passen is mooi. Maar voor de rest bemoei je nergens mee.
0: Ja, zo zou het moeten zijn. Maar een verstandige moeder die laat haar dochter ook los wanneer die dus getrouwd is en een gezin heeft en een volwassen vrouw is.
1: Maar blijkbaar niet verstandig genoeg. Dus de schuld ligt bij Estefana zelf.
0: Kijk, Estefana zal in de Nederlandse mediawereld nooit slagen wanneer haar moeder aan de touwtjes blijft trekken en bepaalt voor de media wat ze wel en niet mogen.
1: Dus wij gaan adviseren, Estefana, stop met je moeder.
2: Ja.
0: Dat zou niet onverstandig zijn.
2: Een dringend advies aan Estefana en Raffi. Ja. Niks aantrekken van, hoe heet ze? Winifred.
1: Winifred.
0: Winifred, mooie naam, Winifred.
2: Ja, een prachtige naam.
0: Als ik ergens manager zou zijn, zou ik me ook Winifred noemen.
2: Winifred Derksen. Nou ja, toe maar. Andere dames, Angela de Jong en Tina Nijkamp, die lijken met een soort bitchfight begonnen te zijn.
0: Ja, leuk. Ik vind het ontzettend leuk.
2: Vind jij leuk, hè? Ja.
0: Die Angela, die schreef columns over tv. En die sloegen wel aan. Die werden veel gelezen. Ik las dat met plezier, ook als ik een draai om de oren kreeg. En die kreeg ik nog wel eens. Maar dat maakt niet uit. Maar die gaat helemaal af op haar fatsoensnormen en haar onderbuikgevoelens, weet niets van tv. En in talkshows is Angela een ramp, want die gaat met dat eigenwijze hoofd zitten. Die neemt niet deel aan het gesprek, wacht op haar beurt en fakkelt dan wat af. Kijk, iedereen is onfatsoenlijk in haar ogen, en als iemand wat flikt, dan moet je levenslang van de tv. Zij blijft zeggen dat Borsato niet meer terug mag komen. Dan denk ik, kom op, Angela, daar hebben we rechters voor, daar ben je niet voor. Maar nu is Tina Nijkamp teruggekeerd. Kijk, Tina Nijkamp, dat was de directeur van SBS6... die werd omroepvrouw van het jaar, die heeft die zender groot gemaakt. Die is teruggetreden. En ik weet niet of de mensen dat weten, maar Tina's zus, die kreeg kanker en die had een gezin. Zij heeft dus SBS in de steek gelaten. Zij is in de provincie gaan wonen en heeft voor dat gezin gezorgd en dat helemaal begeleid tot haar zus overleden was. Mm-hmm. Nou, dat is allemaal voorbij. Nu keert ze weer via de achterdeur terug in de mediawereld als columnist van de Telegraaf. Maar Tina weet alles van tv. Tina weet hoe tv-programma's tot stand komen. Die weet wat er verdiend wordt. Die weet wat de productie van tv-programma's kosten. Dus die kan veel beter over tv schrijven dan Angela.
2: Mm-hmm.
0: En Tina die overroelt Angela nu aan alle kanten ook nog, omdat Tina een hele vrolijke gast is die van het scherm spat.
2: Mm-hmm.
0: En dat heeft Angela dus helemaal niet. Dus nu heeft Tina dus ook ernstige kritiek gehad op Angela, omdat zij de bondgenoten het failliet van de Nederlandse tv vond.
2: Omdat ze de televisie
0: maar Tina zegt zeer terecht, ja, wacht even, Angela. Dat is een klap in het gezicht van jouw eigen lezers van het AD. Want de kijker heeft gekozen.
2: Het is een publieksprijs.
0: Het is een publieksprijs, ja. En dat moet je respecteren. Dus ook de mensen die het AD lezen, die hebben dus op de bondgenoten gestemd. En dan gaat Angela dat helemaal af zitten maken.
2: Die schoffeert haar eigen lezers.
0: Ja, die eigenlijk haar eigen lezers fileert.
1: Ja, en ik volg Tina ook wel met belang op social media, want ze weet echt alles aan van die kijkcijfers. Ze is elke dag up-to-date. Maar ik heb wel een beetje het gevoel, jongen, dat ze bij jullie ook een beetje zit. Dat ze het leuk van op jullie zitten natuurlijk, dat is het eerste, maar ook een beetje jullie naar de mond praten. Heb jij dat gevoel niet?
0: Nee, dat gevoel heb ik niet. Tina is Tina, dat is een vrolijke meid. Maar die

0: zit ook in andere programma's. En daar is ze dus aan die andere tafels is ze dezelfde Tina. Ja. Dat is een spontane flap uit. Een leuke vrouw die echt iets toevoegt. En ik heb niet de indruk dat ze ons naar de mond praat. Want ze heeft laatst zelfs in ons programma gezegd dat wij
1: te veel over seks hadden.
0: Dat wij te vaak over seks spraken.
1: Jij.
0: Nou ja, goed, wie dan ook. Nee, maar nu is het niet zo dat Tina bepaalt waar ik het over heb.
1: Nee.
0: Maar ze is best kritisch ook op ons.
2: Er is nog iemand kritisch op jullie. Harm Edens, onder andere presentator van Dit Was Het Nieuws. Die heeft de VI eigenlijk afgefakkeld in zijn podcast. En die verwijt de mannen van VI onder andere dat ze homofoob zijn.
0: Ja, homofobe shit.
2: Homofobe shit, ja.
0: Ja, ik vraag me af of Harm Edens ons programma wel eens gezien heeft. Ik zie zijn programma wel eens. En dan zie ik dus vier bekende Nederlanders achter een balie zitten die dan van de autocue alle teksten voorlezen en ook de grapjes voorlezen. Dus ik weet niet of
2: hij leest de grapjes voor. Dat doen die vier leden volgens mij niet.
0: Nou, dat
2: ik
0: weet
2: heb
0: ik niet.
2: Dat vrij spontaan is.
0: Ik heb niet die indruk en ik vind het ook helemaal geen leuk programma. Maar goed, Harm Edens die
2: smaken verschillen.
0: Ja, ja. Harm Edens die is kritisch op ons en dat mag. Maar als er nou één programma is waar wij homoseksuelen geaccepteerd hebben, dan is het ons programma wel. Gerard Joling is een vaste terugkerende gast. Raymond Mens, Albert Verlinde, Wouter de Winter zijn allemaal mensen die wekelijks aanschuiven, die het heel goed naar hun zin bij ons hebben. En wij maken wel grappen over homo's, maar dat zijn grappen waar deze homo's om kunnen lachen en ook gewoon aan meedoen.
1: Maar blijkbaar niet elke homo. Maar over die Harm Edens is wel wat leuks. Want die doet dat programma. Ik vind het programma trouwens fantastisch wat hij doet.
2: Ja, ik vind het ook leuk.
1: Ik vind het een leuk programma.
0: Ik vind het helemaal niet leuk.
1: Ja, ik vind het echt heel leuk. Ik vind het vooral van die jaar vind ik leuk. En van Peter Pannenkoek, de inbreng is fantastisch.
2: Joop Pannenkoek.
1: Maar
2: toch, Peter?
0: Ja. Joop was zijn vader. Ja, de regisseur.
1: Ja, klopt. Was ook een pannenkoek.
0: Die deed altijd top op.
1: Ik heb hem één keer gezien, Joop, toen stapte hij achter die desk weg in zijn onderbroek. Dus hij wil ook zelf graag laten zien dat hij homo is. En dat, dat vind hij zelf, koketeert hij daar ook mee. En zo'n man die geeft dan af of homofoob of fobo-programma's. Waar slaat dat op, man? Die man die heeft alleen maar drukte met zichzelf. Maar een mooi programma. Slechte inval van hem als homofoob. Jullie weg te zetten. Ja. Want hij is de grootste voorbeeld die dat ermee te koop loopt.
0: Yeah.
2: Al dus.
0: Ja, nou ja, dan laten we het daarbij houden.
2: Dit was het nieuws.
0: Je maakt een heel leuk programma. Ik ben zeker een soort Angela de Jong dan, dat ik het niet leuk vind.
2: Ja, nee. Het is heel erg dat jij dat niet leuk vindt.
0: Nee. Alleen, ik heb geen haar als prinses Beatrix.
1: Jij lijkt me op Klaus.
2: Ook zonder stropdas, ja. Nederland is kampioen koploper qua deeltijdwerken. We hebben 4,8 miljoen parttimers. En jij hebt een onderzoek gelezen van, ik dacht, de Rabobank.
0: Ja, de Rabobank. Ja, kijk, het probleem, Nederland is natuurlijk een heel lui landje aan het worden. Hè? Donderdag is de drukste dag, want dat is de laatste werkdag. Op vrijdag werkt bijna niemand meer.
2: Op vrijdag hoef je niet met een gemeentehuis te bellen.
0: Nee, nergens hoef je op vrijdag te bellen, want je krijgt tegenwoordig ook steeds vaker een AI-stem aan de lijn. Hè? Maar de Rabobank heeft nu becijferd, kijk, mensen die over de economie gaan in Nederland, die kijken altijd met argusogen naar de uren die ze in China en in Amerika werken. In Amerika heeft haast iedereen een tweede baan. Die komen om 6 uur thuis en om 7 uur beginnen ze bij de tweede baan. En in China maken ze dagen van 7:30 tot 8:00.
2: Ja.
0: En dan begrijp ik ook dat de productie daar veel groter is en dat ze de elektrische auto's goedkoper kunnen leveren. Maar in Nederland doen ze dat niet. En die Rabobank had becijferd, wanneer wij 2 uur in de week erbij zouden werken, dan zou dat 180.000 extra banen opleveren.
2: Ja.
1: Ja,
2: en dan heb je het over een 40-urige werkweek? Nee, nog niet eens 36 uur, denk ik.
1: 36 uur.
2: Ja.
1: En de FUD heeft zichzelf ook al ingehaald, joh. We gingen vroeger, geloof ik, 57,5 jaar bij de Axel Kooi met pensioen. Tegenwoordig moet gewoon 67. Dus we hebben onszelf ingehaald. Je moet meer werken in Nederland. Maar ik denk wel dat het komt omdat het ons te gemakkelijk gemaakt wordt op een of andere manier. In de werksfeer. Dus het is heel makkelijk om een deeltijdbaan te nemen. Meestal
2: maar dat is toch ook prima dat dat kan?
1: Ik vind het ook prima dat het kan, maar dan moet je niet lopen te klagen natuurlijk.
2: Nee, dat is waar. Maar jij pleit toch niet, Johan, voor een 60-urige werkweek, zoals de Chinezen?
0: Nee, maar ik vind ook niet dat Nederland het luiste landje van de wereld moet zijn qua werkuren.
2: Nee, dat ben ik wel met je eens.
0: Dat gaat me ook weer wat ver, want we stellen hoge eisen. We willen een een rijk en gezellig leven. We werken niet om te leven, maar we leven om te werken. Dat kan niet. Ik vind dat er best harder gewerkt mag worden in Nederland.
2: Dat brengt mij bij een interessante vraag, vonden wij alle drie, van iemand die wel heel hard werkt. Dat is een ondernemer uit het verre zuiden des lands, het diepe zuiden, diep in Limburg, Jan Salden. Die zit in de levensmiddelen. Die stelt vast dat zijn omzet de afgelopen jaar 4 jaar met 25% is teruggelopen, terwijl zijn exportatiekosten met bijna 35% zijn gestegen. Nou, hij heeft een heel verhaal geschreven aan ons. Energie, transport en brandstofkosten stijgen.
0: De lonen?
2: De lonen gaan omhoog. Mijn klanten gaan of naar Duitsland, ligt vlakbij, of naar België, ligt ook vlakbij. Dan heeft hij ook nog te maken met duurzaamheidsrichtlijnen, waardoor hij moet investeren in pand- en wagenpark. En kortom, oneerlijke concurrentie. En als het zo doorgaat, gaat hij naar de kloten.
0: Nou ja, het is een heel groot probleem. En toen Jessicus verleden week bij Vandaag is Zeit aan tafel zat, heb ik het even aangekaart dat het heel oneerlijk is dat alle ondernemers in de grensstreek met Duitsland en met België daar de dupe van worden. Ik vind het al ongeloofwaardig dat we in een verenigd Europa leven en dat ieder land andere prijzen heeft en andere normen. Kijk, alle boeren die gaan ten onder omdat de stikstofnormen in Duitsland veel soepeler zijn. En tegenwoordig gaan alle supermarkthouders die gaan ten onder omdat de boodschappen veel goedkoper zijn over de grens. De benzine is goedkoper over de grens.
2: Tabak.
0: De tabakswaren zijn goedkoper over de grens. En er wordt niets gedaan. Die mensen die kunnen gewoon verrekken en die kunnen gewoon wachten op hun faillissement. Want zoals die man zei, ik heb me tussen 25% minder omzet en de exploitatiekosten zijn gestegen met 35%. Daarbij hebben die landen als België en Duitsland ook nog niet al die waanzinnige vergunningen die je moet hebben om een winkeltje te kunnen hebben. Ja. Dus de Nederlandse ondernemer in de grensstreek, die heeft geen schijn van kans. Die gaat gewoon naar de kloten.
1: Nou ja, het is zo dat dezelfde merken ook vaak wat nog goedkoper is. Daar snap ik ook niks van. Dat dat ook in één land goedkoper is dan in een ander land. Dus dat ligt dan ook echt aan onze tax die we hier erop betalen.
2: Dat is ook bijzonder. We hebben toch een Unie, we zijn toch één Europa. Dat...
0: Ja, daar moet Nederland heel veel geld voor betalen om lid te mogen zijn van Europa. En ja, dit kan gewoon niet. Je kunt niet Nederlandse ondernemers zo kapot maken eigenlijk.
2: Maar wat ik wel bijzonder vind, de VVD claimt altijd de partij te zijn die opkomt voor de ondernemers. Die hebben ons land groot gemaakt. Dat is een beetje idee.
0: Nou ja, Jezelgoes die zei ook tegen mij van je hebt gelijk, dat is een heel belangrijk punt, daar moeten we wat aan doen. En ja, dat was het. En toen gingen ze door met een ander onderwerp.
2: De voorzitter in een vergadering die zegt, dat nemen we mee.
1: Dat nemen we mee. Ja. Ja.
2: En ik kom erop terug.
0: Ja, ja. Ja. En daar hoor je nooit meer wat van dan.
1: Nee, maar wij merken het ook echt, jongen, toch, waar wij hier wonen, dat mensen nog boodschappen gaan doen in Duitsland. En jij hier misschien nog minder in dit dorp, maar bij ons waar wij zitten.
2: Schoonlo is dat niet bij de grens.
1: Nou, maar vooral Klazienerwijn. Dat trekt om de grens over.
0: Nee, maar Henk, ik las laatst dat het financieel aantrekkelijk is vanaf het midden van het land om in Duitsland dus boodschappen te gaan
1: en
0: doen.
1: En te tanken erbij.
0: Dat kun je dat, ja. Ja, dan kun je alles dat hele eind ook nog rijden en dan hou je nog meer over.
1: En weet je wat, vroeger viel het al op.
2: Breng mensen
1: heel veel
2: niet op een idee.
1: Nee, maar vroeger viel het toch wel op.
0: Ik breng mensen wel op het idee, maar de politiek moet eens wakker worden.
2: Ja, juist.
1: Nee, maar vroeger was het toch ook zo, en nu nog. Er wordt steeds meer dat Duitse kentekens gewoon door Nederlanders gereden worden in deze grensstreek. Maar zoals ze gaan naar Duitsland toe, ze gaan daar werken meestal ook nog. Verdient beter. En ze rijden een Duitse auto, is goedkoper, belasting is goedkoper. Ze rijden ook nog Duitse auto's erbij.
2: Er gaan ook nog mensen in Duitsland wonen. Zit er hierin aan tafel?
1: Ja, die proberen ook zijn best te doen. Ja. Maar dat scheelt echt een heleboel geld, Johan.
0: Nou, moet ik zeggen, kijk, ik ben natuurlijk opgegroeid na de oorlog. En de enige goede Duitser was een dode mof.
2: Ja.
0: En de haat naar Duitsers was heel groot. Maar mijn generatie is daar overheen gegroeid. Want ik ben erachter gekomen dat Duitsland eigenlijk een heel prettig land is om te verkeren.
2: Gasvrij.
0: En de Duitse politiek heeft zich om Adolf Hitler dus weg te cijferen echt uitgesloofd in sociale zaken. Ze hebben de meeste asielzoekers opgenomen. Ze hebben er alles in gedaan om een beter imago te krijgen. En dan vind ik het wel eens vervelend dat Duitsland weer weggezet wordt als een arrogant land of zo.
2: Ja, dat is bullshit, maar goed. Laten we eens hebben over de NSC. Dat is weer een groot feest.
0: Wat een ramp. Ja, wat een ramp.
1: Hoeveel zaten er in de zaal, weet jij dat?
0: Nee, ik weet het niet, maar het was de algemene ledenvergadering. En die mensen die houden zichzelf een leven. Maar kijk, NRC heeft gevraagd of Mona Keizer een toespraak wilde houden. Ja. Dan gaat die meneer die in het Europees Parlement zit...
2: Gotink.
0: Meneer Gotink, die vindt dat Mona een andere mening over het functioneren van Europa heeft dan hij. Dus die treedt demonstratief af. Dat is heel stoer te zeggen, ik stap uit de partij. Maar hij blijft gewoon als één pitter zitten. Dus hij blijft dat
1: voor fantastische
0: salaris ja. blijft hij wel opstrijken. Maar dan komt Mona op die vergadering in Twente. En dan komt ze aan het woord. En dan zijn er een hele hoop van die leden die demonstratief weggaan. Dan denk ik, wat kinderachtig, wat onvolwassen. Want Mona is een integere politica. Die kan over bepaalde zaken iets anders denken. Maar dat NRC heeft er niets van gebakken. En Mona, dat zou met wat mensen van het NRC wel eens een hele goede nieuwe partij kunnen worden. En dan gaan die mensen zich zo gedragen. Ik denk, het bestuur is naar aanleiding van die soap al afgetreden.
1: Ja, maar dus die hebben ze ook nodig.
0: NRC bestaat toch wel zonder bestuur, zonder Pieter Omtzigt, zonder Mona. Maar er is maar één manier om dit op te lossen.
1: Viesemet.
0: Ja, stoppen met die hap.
1: Stoppen met die hap.
0: Stoppen met die hap. Ja. En concluderen dat het één grote afgang is geworden.
1: Ja, ja. Het leek heel mooi.
0: Kijk, en ik hoor Pieter Omtzigt nu ook niet. Die had best eens naar buiten kunnen treden. Van, het is de NRC onwaardig dat een collega-politica van mij zo behandeld wordt. Maar Pieter zal wel weer gehuild hebben en gaat over tot de orde van de dag.
2: Wat ik wel grappig trouwens vond van Mona Keizer toen die mensen wegliepen, dat ze zei, gelukkig regent het niet. Ja. Toen ze de zaal verliet. Vond ik mooi.
1: Zelf wel humor.
2: Ja. Ontevredenheid bij wat ooit het NRC was, zou je bijna zeggen. VVD-stemmers zijn ook ontevreden over Jezelgus en over Brekelmans en over Kadermans. En dan zijn er drie prominenten die proberen er wat aan te doen. Abtroot, Fred Teven, jouw grote vriend, afschaffer van de motorclubs.
1: Ja.
2: En Uri Rosenthal. Gaat dat werken? Of?
1: Net drie die er zelf niet veel van gebak hebben. Rosenthal helemaal niet. Fred Teven vond ik sowieso nooit een sterke politicus. Die ging vanuit justitie daar naartoe. Ook nog op een prominente plek. En daarna zogenaamd de buschauffeur uithangen met zijn salaris. Nee, maar die mensen hebben daar niet zoveel inbreng meer in, Johan. Ik vind dat die mensen ook aan de zijlijn moeten toekijken. Er is een man die bij PSV loopt, hoor, die man ook alweer. Die heet
2: Klaas.
1: En die wil niet, en als die de kaart niet trekt, die andere drie hoeven niks te doen.
0: Nee, kijk, de drie mensen die nu de VVD runnen, die profileren zich niet. Dat zijn meelopers. Kijk, Dylan is geobsedeerd. Die acteert een leider en die droomt van de eerste vrouwelijke premier van Nederland te worden. Maar deze hebben het niet. En dat zie je aan het feit dat ze nog 12 zetels over hebben.
2: Even tussendoor, wel bijzonder, hè? Want voor de verkiezingen hebben wij hier aan tafel herhaald gezegd van, nou, die Brekelmans en die Kadermans, daar zit wel muziek in.
1: Ja.
0: Dat dacht ik.
2: Ja.
0: Dat waren jonge, enthousiaste mensen. Maar nu ze dus deel uitmaken van het circus, profileren zij zich niet. En het resultaat is van, de VVD heeft zich sterk gemaakt. Wij gaan niet samen met Pro. Pro is de grote winnaar. En Pro loopt trots door het Binnenhof. En Klaver doet tegen iedereen zo. Oh, en eigenlijk heeft Klaver de regie in handen. En kunnen die drie VVD'ers, die kunnen naar de pijpen van Klaver dansen.
2: Ja, maar wat moet de VVD nou doen om?
0: Nou, er is behoefte aan een personality als boegbeeld. En Klaas Dijkhoff, dat is de gedroomde favoriet. Maar ik heb daar wel eens met Klaas over gehad. En die zegt tegen mij, nou, we waren het thuis zat na de zoveelste bedreiging dat we de kinderen weer bij opa en oma moesten brengen. Mm. Dus dat vind ik wel een hele goede reden om uit de politiek te gaan. Hè? Ja. Als je zo moet leven. Maar voor de rest, buiten Klaas Dijkhoff, zijn ze er niet.
2: Ik weet er wel een. Johan Derksen.
0: Ja, maar ja, dat
2: je
0: zou
2: hebt
0: voor
2: A en hun ook groot gemaakt.
0: Dat zou voor heel veel organisatie een redding zijn, natuurlijk.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Nee, maar ja. Dylan profileerde zich in het begin best wel goed. toen het net overnam van Rutte. Toen ging dat best wel aardig in het begin. Toen waren we allemaal toch wel een beetje, zoals ik als niet-VVD, dacht ik van, oh, die vrouw die gaat het misschien nog wel doen.
0: Jawel, maar ze houdt dat op een of andere manier niet vol. Maar wat ik in haar waardeer is opgeven, dat woord, dat kent ze niet. Verleden jaar heb ik ooit in een tv-uitzending tegen haar gezegd, misschien moet je consequenties te trekken aan de gang van zaken. En moet je in het belang van de VVD terugtreden. En toen is ze later toch nog redelijk teruggekomen. Ja. Waardoor ze toch nog 22 zetels haalde, geloof ik. Maar ze zit nu weer op 12. En als het nu weer niet lukt, ja, dan moeten we concluderen dat zij niet de gedroomde leider van de VVD is.
1: Maar het is
0: ook
1: moeilijk om zo'n ministersfunctie te combineren met het hele leiderschap om die partij goed op de rails te houden.
0: Ja, maar
1: zij vindt de ministersfunctie, denk ik, belangrijker dan de partijleiderschap.
0: Daar keek ze geweldig op. Ja. En zij heeft maar één ding in het hoofd, hè. Ooit minister-president worden, dat zijn van die dromen die Klaver natuurlijk ook heeft. Maar Klaver die zit nu in de goede richting plotseling.
1: Absoluut.
2: Ja, over Klaver gesproken en Pro, die steunt het kabinet nu richting de boeren. Nou ja, en dan wordt het voor de boeren niet beter, hoor.
0: Nee, kijk, de komst van Klaver en het succes van Klaver, dat is de ondergang van de boeren, want er worden wanhopige pogingen ondernomen om dat stikstofplan nog wat af te kalven. En nu Klaver de boel steunt, heeft het kabinet een meerderheid. En dat betekent voor heel veel boeren einde van het hele verhaal.
1: Maar rechts heeft dat aan zichzelf te danken, Johan. Die zijn, geloof ik, in 6, 7 partijen verwikkeld en die vechten elkaar de tent ook uit.
0: Jawel, maar Johan Remkes die heeft jaren geleden een keer een rapport geschreven. En ik heb Johan Remkes als VVD'er heel hoog zitten. Ja. Maar die is qua leeftijd niet meer de man om de boel te kunnen leiden. Maar die schreef toen, het systeem in Nederland moet totaal op de schop. Want in de praktijk komt het erop neer dat de meeste mensen rechts stemmen, maar het kabinet wordt dan uiteindelijk links.
1: Ja,
0: en dat begrijpen kiezers niet, want ik kies VVD en ik krijg Klaver, en dan denk ik, waarom ga ik nog stemmen?
1: Ja, dat is een
0: mijn stem
1: probleem.
0: Doet er niet toe.
1: Ja, dat is het grootste probleem in Nederland, dat rechts het totaal verdeelt en links hebben twee partijen, zeg maar, meer niet.
0: Nou ja, en wat de VVD dus nu doet, is een kans voor open doel scheppen voor jaar 21.
2: Ja.
0: Kijk, dat jaar 21, dat schurkt al jaren er tegenaan. Dat is eigenlijk het enige alternatief voor ontevreden VVD'ers. Want die willen niet naar Forum of naar Wilders. En jaar 21, dat kan net.
1: Maar de jonge VVD wil ook wel naar FVD, hoor. Die wil ook wel naar Forum voor Democratie.
0: Ja, maar
1: de jonge VVD.
0: Ja, maar ik vind dat een hellend vlak. Ja, dan zou toch ik afhaken.
1: Toch gebeurt het. En toch zie je dat de jonge kiezer daar toch die kant op wil.
2: Goed, laten we nog gauw even naar de sport gaan. Seedorf wordt trainer van Corinthians, de club van Memphis Depay.
0: Ja, dat hij daar nog zin in heeft. Kijk, die man die is al overal trainer geweest en heeft het nooit langer volgehouden dan een paar maanden, want fantastische voetbalcarrière gehad. Het is ook geen onaardige man, absoluut niet. Maar het is een wijsneus en een beetje een drammertje. Die denkt dat hij het uitgevonden heeft. En dat blijkt dus als trainer in ieder geval niet het geval te zijn. En hij zat dus in de raad van commissarissen van de KNVB.
2: Yes.
0: En nu is hij plotseling de trainer van Corinthians geworden. Ik gun hem dat van harte, hoor. Maar misschien dat je naar allerlei afgangen bij clubs zelfs tot de conclusie komen dat het trainersvak niet jouw ding is.
1: Ja, misschien toch nog even de beurs even meenemen, even een paar centjes.
0: Ja, hij heeft natuurlijk een filmsterrenleven, ja. Houdt hij erop na wat de patiënten kost, en dan op een gegeven moment zijn de voetbalcentjes op, hè?
1: Ja, en dan is dit weer een goede uitkomst.
0: Ja.
2: Zoals het voor Tadić een goede uitkomst was om nog bij NEC te kunnen voetballen.
0: Ja, die moet zijn handen zo dichtknijpen dat Boekhoorn het leuk vond om een grote naam binnen te halen. Kijk, die heeft de laatste jaren als een oude man lopen voetballen. Bij Ajax kon het al niet meer. En nu moet hij tegen Ajax en dan wil hij Ajax pleasen. En dan gaat hij een beetje in de media denigrerend over NEC doen. Zo van, ja, ik was altijd gewend om bij clubs te spelen die meedoen om de prijzen. Dan had je niet bij NEC moeten tekenen,
1: jongen.
0: Nee, dan
1: had je niet moeten tekenen.
0: Nee. En het is een klap.
2: Bovendien is het feitelijk onjuist, want hij heeft ook bij FC Groningen gespeeld.
0: Daar is hij begonnen, ja. Ja, dat klopt.
2: Die speelde toch ook
0: maar,
2: in Europa.
0: Dit is heel vervelend. En dan roept hij dat zijn woorden uit de verband gerukt zijn. Maar dat is inmiddels gecontroleerd. En hij is helemaal correct, is die gequote. Dus ook dat is een leugen. Nee, hij maakt hier geen goede beurt mee. En ik denk dat hij in de loop van het seizoen bij NEC ook zijn basisplaats verliest. Want het is gewoon een veteraan. Hij heeft nog de babbels van een verdet, maar niet meer de prestaties.
1: Maar als je afbouwende speler zou je toch ook veel meer verwachten van zo'n man, dat hij zich veel groter opstelt voor zo'n club als NEC dan?
0: Ja.
2: Maar die status had hij bij Ajax wel.
0: Die had hij bij Ajax wel. Die de jonge en jongens aan de Turkije hand heeft hij weer veel verdiend. En ik denk dat Boekhoorn hem een kostelijk salaris betaald. Want Boekhoorn zag het als een prestigeobject. Daar is een NEC-shirt.
1: Reclame. Ja.
0: Maar ik denk niet dat hij dat geld dit jaar nog waar maakt. Want bij Tadic in het elftal win je de oorlog niet.
2: Het wordt er niet beter op. Henderson speelde bij Ajax zeer matig. En bij Chelsea king of the world.
0: Ik weet niet wat
2: snap
0: ik
2: jij
0: zie.
2: Dat?
0: Nee, bij Ajax heeft hij nooit iets toegevoegd. Het was een huistuin, een keukenvoetballer. Ja. Hij stond er ook niet altijd in.
2: Nee.
0: En hij is teruggegaan naar Engeland. En ik zit zaterdag de wedstrijd Chelsea-Bournemouth te bekijken. En hij heeft een vaste plaats, een basisplaats bij Chelsea. Hij schoot er twee in, de een nog mooier dan de andere. Hij was de ster van het veld, hij gloreerde helemaal. Ik denk, hoe is het een godsnaam mogelijk? Want we hebben hem een jaar in Nederland gezien. Kraakt nog smaak.
1: Ja. Kan alleen maar liggen, jongen, aan het materiaal waarom hem heen loopt. Wat aangespeeld wordt en wat ermee doet.
0: Nou ja, hij is de ideale waterdrager tussen al die verdettes daar. En dat kan hij dus wel, maar bij Ajax moest hij de man zijn die de lijnen uitzetten, weet je wel. En dat lag hem niet.
2: Nee, dat is een bijzondere keuze dan. Henk, om jou te pleasen gaan we nog even hebben over
1: Max. Niet om mij te pleasen.
2: Ja,
1: ik denk
2: wij
1: de luisteraar
2: geen zak aan aan die hele.
1: Nee, maar ik denk om de luisteraar
2: 1
1: te pleasen.
2: Ja, ik heb nog niet eens gezegd waarmee ik je wil pleasen.
0: Nee, maar laat ik het zo vaststellen dat hij in ons team van Goed in het Gollo de enige autosportliefhebber is.
2: We gaan het dus hebben over Max Verstappen.
1: Max Verstappen. En we hebben het over Formule 1. Wat eigenlijk dit jaar gedegradeerd is, wat mij betreft, met die elektrische toestanden erbij. Maar de Formule 1, hij is weer terug. En dan met een eigen motor. De beste Red Bull mechanica en leiders zijn weggelopen. Iedereen zei dat ze vierd van Red Bull. En ze doen gewoon mee weer. En ze staan sterker nog twee wedstrijden achter elkaar win. En de sprintrace. Ik heb me zo verbaasd erover. En iedereen zei van als die weg gaat, die gaat weg. Zelfs zijn hoofdengineer gaat weg. Het maakt daar blijkbaar niks uit daar in het team.
0: Ze nou, ik ben het wel met jou eens. Ik denk dat Max de beste coureur is. En als hij een goede auto heeft, is hij niet te kloppen.
2: Nee, is jongen, ook de beste
1: je moet je voorstellen dat bij een topteam van voetballen dat alle beste trainers weggaan. Het bestuur gaat weg. Iedereen gaat weg. En toch dat team blijft presteren. En dit team presteert boven verwachting.
2: Okay, hij wint Singapore, maar is hij ook de beste sportman?
1: Ah, kijk,
2: sportief
1: gezien,
2: ik vind een sportieve man.
1: Sportman of niet? Ja, ten eerste moet ze keihard trainen om daar in die auto te kunnen zitten. Ja. Ten tweede moet je er ook maar kunnen volhouden. Ze verliezen tussen de 3 en de 5 liter vocht per wedstrijd. Ja. Ja. Dat krijgen ze wel weer toegevoegd via
2: het is een zware sport, dat is dan.
1: Nee, het is een zware sport, veel zwaarder dan men verwacht.
2: Ik doel eigenlijk op sportiviteit. Vind je hem een sportieve man?
1: Ja, natuurlijk. Het is een sportieve man, anders kun je daar niet in rijden natuurlijk.
2: Nee,
1: ik pas altijd niet in die auto, Johan.
0: Nee, jij past alleen in een truck.
1: Jij past er
0: maar er zijn allerlei klassen in races, Henk. En ik ben er niet in thuis, maar jij bent een echte Harley-rijder. Ja. Maar er zijn geen Harley-races.
1: Hij maakt de grootste mistake van de eeuw. Tuurlijk, man.
2: Kan dat even
1: en de Harley-races tegenwoordig rijden net zoals de Moto 2 van het,
2: dan weet jij genoeg, Johan. De Moto 2.
1: Die rijden hard, de supersportklasse. Ja. Dat is een klasse onder de GP-klasse.
0: Zien we jou dan binnenkort ook weer op het circuit?
1: Mij niet, Johan. Ja. Maar die Harleys gaan bloed en bloedsnel. Ze rijden dezelfde tijden als de supersportklasse van de top van de wereld. Dus Harley is...
0: Maar wat is dat zalig verklaren van Harleys? Je hebt van die rijders in Amerika, heb je die heel veel. Ook in de wat deftige kringen. Die hebben een Harley en andere motoren noemen ze geen motor. Ja, je moet een Harley hebben.
1: Dat noemen we een brommer.
2: Dat zijn brommers.
1: Ja, dat zijn brommers.
0: Maar in Harley, daar heb je voor de prijs van een Harley heb je ook een auto.
1: Sterker nog, dan kom je een hele mooie... Oh, je bijna
0: wat kost een goede Harley?
1: Tegenwoordig een top Harley is 64.000 euro. Terwijl ik ben naar kijk geweest.
0: Zo. Dan wacht ik nog even.
1: Ja, nee,
2: kan
1: maar
2: je beter een brommer kopen.
1: Maar je kan met een leuke Harley voor 10.000 euro...
0: Nee, dan heb ik een
1: fatbike.
2: Fatbike, ja.
1: Een leuke Harley voor 10.000 euro, jongen, kom je er ook. Het is Harley zit gewoon in de klap van de motor. En de Japanners hebben proberen na te bouwen. Honda, Kawasaki, Suzuki's. Ze hebben allemaal proberen een Harley-stijl te doen. Zelf BMW is er nu mee bezig. Met een oude boxermotor. Hetzelfde stijl te doen. Maar Harley is de enige die die klap heeft onder die graden. En ook dat het geluid. Dus ja, er zit veel meer passie in. Mooi. En 1903 geboren. Ja,
2: Henk, maar ik wil nog even terug naar mijn vraag. Max Verstappen, waar ik op doel. Hij zal een groot sportman zijn. Maar wat mij persoonlijk nogal tegenstaat, is dat als het niet goed gaat, dat hij nooit een keer zal zeggen, ik heb het niet zo goed gedaan.
1: Jongens,
2: het is altijd
1: dat
2: de schuld van
1: met
2: iemand anders.
1: Jongen, dan, als er wat gebeurt, dan zijn ze op de teentjes getrapt. Dat hebben wij ook. Even hele lange tenen.
2: Ja.
1: En verschrikkelijk arrogant op dat gebied. Dat mag soms ook wel als je een topper bent. Maar soms moet je in zo'n team moet je ook zo kunnen inbeelden dat je ja even pas op plaat moet maken dat er gewerkt moet worden aan de auto.
2: Nou, dat wil ik even horen. Ja. Ik vind het een mooi moment om af te sluiten. Ik zeg de groeten.
1: Grollo.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Rusland is niet bereid om in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij in totaal 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket, maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. Honderden Franse supermarkten zijn getroffen door een cyberaanval op hun koelsystemen. Hackers wisten via verouderde software vriezers en koelcellen op te warmen tot wel 50 graden, waardoor voor miljoenen euro's aan eten is bedorven. De aanval trof onder meer ketens als Leclerc en Intermarché. Intussen komt ook Ahold Delhaize, de moederorganisatie van Albert Heijn, met een grote IT-storing die bestellen onmogelijk maakt. Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben. De bezorgdiensten van Picnic en Jumbo zien het aantal online bestellingen flink toenemen na het cyberincident bij Albert Heijn. Omdat klanten door de storing geen boodschappen kunnen bestellen bij de marktleider, schaalt Picnic de bezorgcapaciteit op met duizenden extra bestellingen. Albert Heijn's moederbedrijf Ahold Delhaize heeft uit voorzorg al diverse systemen offline gehaald, wat ook invloed heeft op het Belgische Delhaize. Het is nu nog onduidelijk wanneer de IT-problemen bij Albert Heijn zijn opgelost. En er komt volgend jaar een vaccinatieplicht voor leghennen om salmonella-besmettingen terug te dringen. Dat heeft staatssecretaris Erkens met de pluimveesector afgesproken. De afgelopen jaren lag het aantal besmettingen te hoog en eerdere maatregelen leverden niet genoeg resultaat op. Als de vaccinatieplicht onvoldoende helpt, sluit het kabinet niet uit dat in de toekomst besmette kippen sneller worden gedood. Salmonella wordt vaak via eieren overgedragen en is vooral voor kwetsbare groepen gevaarlijk. Het weer, toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland, bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Morgen wordt het een grijze dag met wat regen en een graad of 18. Tot zover het radionieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: mountains, mountains, mountains, mountains, mountains, buildings, buildings.
1: We zouden bij IKEA eindeloos kunnen blijven kletsen over hoe het goedkoper kan, maar we kunnen het ook gewoon doen. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
2: Het Parool. Het Parool. Luister die krant.
3: Er staan bij Ajax inmiddels aardig wat streepjes door de spreekwoordelijke rekening. En dit was er weer één, hoor. 1-1 tegen NEC. Een beroerde start van blok 2, mag je wel zeggen. Waarmee, volgens Mitchell, de marge om fouten te maken nu wel echt is verspeeld.

0: Wat vinden wij daarvan, de Brani Boys? Mijn naam is Menno Pot, presentator, en ik zit hier met Daan Sitorius. Goedemorgen, Daan.
1: Goedemorgen.
0: Het is altijd leuk om na zo'n negatief resultaat de mailbox van brani@parool.nl te zien. Dan komen de vragen van jullie binnen. En heel vaak in dit soort weekenden zijn het al geen vragen, maar eigenlijk zijn het een soort hartuitstortingen. En ja, jullie zijn natuurlijk Ajaxiden, dus dan kunnen jullie soms ook lekker doordraven over de dingen. Seizoen mislukt, project Cruijff mislukt, project Michel mislukt, et cetera, et cetera. Nou, we gaan het erover hebben of dat ook zo is wat ons betreft. En laten we dan eens bij die Cruijff-uitspraak beginnen, Daan. Het project Cruijff mislukt?
1: Nou, dat vind ik wel wat vroeg. Ja. Na 8 competitiewedstrijden. Wel snap ik dat er hier en daar wat kritische vragen gesteld worden. Dat hebben wij met Brani natuurlijk ook gedaan.
0: Absoluut.
1: Al vrij vroeg. Het grote aantal nieuwkomers wat er is gekomen, of die allemaal van toegevoegde waarde zijn. Michel, wat voor een trainer is dat? Is dat nou de juiste man voor Ajax?
0: En of de nieuwkomers nu al van toegevoegde waarde zijn?
1: Maar om nou te zeggen dat het al mislukt is, zeker niet. Maar goed, in 4 wedstrijden puntverlies geleden. Toch al 5 punten achter op Feyenoord, met daartussen ook nog PSV, AZ en FC Twente. Ja, dat is toch wel redelijk problematisch voor een elftal wat kampioen wil worden.
0: Ja.
1: Dus dat er vragen gesteld worden over het project Ajax, dat snap ik wel.
0: Ja, daar kan ik ook goed in komen. 4 thuiswedstrijden waarin 9 punten verloren zijn. Het zijn er geloof ik 5, hè, waarvan er dan ook 1 gewonnen is. Dat is veel. Dat is heel fors. En dat is, ik weet niet of het ooit gebeurd is dat een ploeg die zo start landskampioen geworden is. Maar misschien wel niet. Het is in ieder geval niet een kampioenskoers vooralsnog. Nee. Dat is wel het minste wat we erover kunnen zeggen. Gaan we kijken naar die wedstrijd van zaterdagavond tegen NEC. Een topduel zou je kunnen zeggen. In elk geval als je de ranglijst van vorig seizoen daarvoor als uitgangspunt neemt. Wat voor Ajax zie je dan in die wedstrijd?
1: Ja, eigenlijk een Ajax wat je wel vaker hebt gezien dit seizoen. Dat beter is dan de tegenstander toch wel over 90 minuten. Dat genoeg kansen creëert. Dat hier en daar wel veel ruimtes weggeeft. En mogelijkheden ook wel weggeeft. Maar verdient te winnen eigenlijk na 90 minuten. Maar dat gebeurt niet. En ja, daar is best moeilijk de vinger op te leggen waardoor dat nou precies komt.
0: Michel en Jurie Baas bijvoorbeeld zeggen na afloop gewoon plat, heel simpel, we moeten de kansen benutten.
1: Ja, en Baas memoreerde wel aan het feit dat, ja, dat je dat niet kan blijven zeggen. Dat het een beetje een repeterende plaat wordt van, ja, we hebben eigenlijk best wel goed gespeeld, we hebben veel kansen gecreëerd, maar we hebben niet gewonnen. Ja, Michel zei eigenlijk een beetje hetzelfde, maar daar zit toch, ja, daar zit wel echt een kern van waarheid in. Want ook als je de onderliggende data erbij pakt, dan was Ajax beter dan NEC. En dan is het verhaal dat Ajax veel kansen creëert, weinig tot doelpunten komt en toch iets te makkelijk doelpunten tegenkrijgt.
0: Ja.
1: En dat heeft telkens misschien iets andere redenen in de wedstrijden dat Ajax puntverlies leidt. Maar er valt echt wel wat overkoepelends over te zeggen. Als we dan even bij Cruijff beginnen, het project Cruijff. Van er zijn toch wel wat spelers laat gekomen, hè, in de transferwindow.
0: Ja, nogal wat.
1: Terwijl de competitie al lang en breed bezig was. Veel van die spelers die hebben ook geen of een gebrekkige voorbereiding gedraaid bij de club waar Ajax ze van gekocht heeft, of waren transfervrij, hadden helemaal geen club. En dat merk je toch ook nog wel een beetje, dat Ajax eigenlijk nog steeds in opbouw is.
0: Ja, in je stuk in de krant schreef je dat ze eigenlijk nog in de voorbereiding zitten,
1: een soort
0: als
1: van,
0: elftal.
1: Bijna wel, ja. Ja. Omdat, weet je wel, Adingra, die kwam geblesseerd binnen. Die moet nu nog opgetraind worden, kreeg ze eerste minuten. Tsigankov heeft geen voorbereiding gedraaid bij Girona. Nou, dat valt er ook nog wel aan af te zien. Amrabat heeft geen voorbereiding gedraaid. Nou, die heeft nu wel natuurlijk een paar weken kunnen trainen in die interlandbreek, maar is ook nog niet op het niveau waar we hem van kennen. Bissouma hebben we nog helemaal niet gezien. En zo zijn er nog wel een paar waarvan je toch wel kan zeggen van, ja, die uitspraak van Cruijff, maandag arriveren, dinsdag moet je er klaar voor zijn. Ja, die gaat toch voor veel aankopen, gaat dat niet op.
0: Dat is een uitspraak waar je inmiddels even op terug kan komen.
1: Ja.
0: Een van de bouwde uitspraken van Jordi Cruijff. Dat is niet het geval, duidelijk, dat die spelers er allemaal meteen staan. De vraag is even, in hoeverre had Michel als trainer hier meer uit moeten halen dan het tot nu toe is uitgekomen? Vind je dat hem iets te verwijten valt?
1: Nou ja, als je puur kijkt naar het aantal punten, dan is dat te weinig. En daar is hij uiteindelijk wel ook verantwoordelijk voor. En als je dan een beetje gaat zoeken naar dingen die hij beter had kunnen doen. Kijk, hij heeft natuurlijk een omslag gemaakt, vooral in het verdedigen, de manier waarop dat gaat. Hè. Dat was vorig jaar veelal mandekking of variaties daarop. En het is nu, ja, een soort van 4-4-2 in de zone, hoe Ajax verdedigt. Nou, de afstemming daarin mist nog wel redelijk. Dat is iets wat je zou kunnen zeggen, nou, dat, dat had hij beter moeten doen. Of je had gehoopt dat Ajax daar verder in zou zijn. En in de opstelling vind ik af en toe dat er wat keuzes worden gemaakt waar je vraagtekens bij kan stellen.
0: Ja.
1: Glog in plaats van Ouazzane is er zo eentje.
0: Ja.
1: Dat was tegen NEC natuurlijk ook weer het geval, dat hij koos voor Glog in plaats van Ouazzane. Dus ik denk die twee dingen, daar valt Michel ook wel wat te verwijten. Al slaat de tendens voor mij positief uit bij Michel. Ik snap zijn plannen steeds voor de wedstrijd.
0: Ja, ja,
1: die kloppen
0: ja.
1: Wat mij betreft.
0: Dat vind ik dus ook, ja.
1: Hij kan ook na de wedstrijd vrij snel en goed beargumenteren wat er beter had gemoeten. Dus ik vind dat Michel, ik vind niet dat hij slecht presteert.
0: Inhoudelijk valt hem niet zo heel veel te verwijten. Het valt ook op dat bijna elke tegenstander die Ajax treft, dat er daarna afloop wel iemand is die zegt, Ajax is echt wel beter dan vorig seizoen. Dit is een beter Ajax dan we de afgelopen jaren gezien hebben. Ik zie dat zelf ook als kijker. Alleen als de tegenstander de bal verovert en ten aanval trekt, dan vallen er gaten.
1: Ja.
0: Heeft dat te maken met die nieuwe invulling van het verdedigen?
1: Ja, ik denk het wel. Omdat Ajax toch wat verder vooruit wil dan vorig jaar. In grote fases van het seizoen tenminste. En als een tegenstander door die eerste druk heen komt, ja, dan mist er eigenlijk iemand op het middenveld. Omdat Brand als aanvallende middenvelder zeg maar druk zet als tweede spits. En als je zelf aanvalt, heb je vaak één of twee backs die vrij hoog staan. Waardoor bij balverlies ook daar aan de zijkant al wat gaten vallen. En om dat goed op te vangen, daar mist nog wel wat. Kijk, dat moet natuurlijk de taak van Amrabat worden, om dat goed te organiseren.
0: Hoe vond je hem?
1: Ik vind hem zonder bal goed, nog steeds. Al heb je natuurlijk ook wel bij hem dat als hij in grote ruimtes terechtkomt, dat het er toch wat log en niet mobiel uitziet. Aan de bal vind ik hem gewoon niet zo heel goed, eerlijk gezegd. En dat komt volgens mij ook omdat hij zichzelf misschien daarin iets overschat. Ik vind dat hij vrij veel moeilijke passes geeft. Terwijl volgens mij moet hij het heel simpel houden en gewoon de eerste beschikbare teamgenoot aanspelen. En van mij hoeft hij helemaal niet openingen met zijn vreef te geven of stationnetjes over te slaan. Zorg maar dat die bal bij Brand terechtkomt of bij Tolu en dan heb je het goed gedaan.
0: Ja.
1: Dus hij hoeft zich van mij niet te gedragen als een spelmaker, maar meer als een balansbewaker eigenlijk. Dat is wat mij betreft voldoende. Die taak moet hij invullen. En het voetbal mag van andere spelers komen. En dat heeft Michel trouwens ook gezegd toen hij kwam.
0: Ja. Als we nou eens kijken hoe Ajax er werkelijk voor staat. Want in de lezersmails was de tendens heel erg dat het allemaal volkomen waardeloos was. Vond ik niet. Daar vond ik Ajax toch te goed voor. Zeker voor rust. Lange tijd toch best oké. Als we even inzoomen op de verdedigende en de aanvallende aspecten. Kijk naar die achterhoede, dan zien we daar Rosa op rechts, Kerer, Baas in het centrum en op linksachter toch weer Owen Wijndal. Als je die linie bekijkt, wat is dan jouw analyse daarvan?
1: Dat is wat mij betreft de linie waarvan je kan afvragen of dat nou heel veel beter is geworden ten opzichte van vorig seizoen. Ik heb in het begin ook gezegd dat ik vond dat Ajax Soetalo en Itakura bijvoorbeeld vrij makkelijk liet gaan.
0: Ja.
1: Ik vind dat Kerer een redelijke indruk maakt. Die begon natuurlijk heel goed uit bij Fortuna. De wedstrijden daarna is het misschien ietsje minder.
0: Ik vond het zaterdag wel echt minder, eerlijk gezegd.
1: En ik denk nog steeds dat best wel een goede aanwinst is. Alleen of hij significant beter is dan Soetalo en Itakura, dat vraag ik me wel af. En de backposities, dat zijn wel toch kleine probleempjes wel. Guy heeft een knieblessure opgelopen op de training bij Ajax in aanloop naar de wedstrijd tegen NEC. Ajax wilde nog niet communiceren over hoe ernstig dat is. Dan kom je dus uit bij Rosa op dit moment.
0: Ja.
1: Is oké. Maar is geen hoogvlieger natuurlijk. En aan de andere kant met Wijndal is het natuurlijk al helemaal een beetje een probleem. En dat vind ik ook nog wel een kritisch puntje. Caio Henrique is natuurlijk gehaald voor vrij veel geld. Nou, sinds zijn kruisbandblessure in 2023 kwakkelt hij vaker dan voorheen met kleine spierblessures. Nou, dat heeft hij nu ook opgelopen, een bovenbeenblessure.
0: Ja, maar dat weet je dus.
1: Dat had je dus kunnen weten.
0: Ja.
1: En daarbij vind ik het ook wel opvallend dat Wijndal blijkbaar nog hoger in de pickorder staat dan Goffere Torrens, ook een aankoop van Ajax. En het was natuurlijk niet de bedoeling om na 8 wedstrijden weer bij Wijndal uit te komen op linksback.
0: Nee. En dat is wel gebeurd.
1: Ja.
0: En dan staat er op rechts Lucas Rosa, die aan het eind van vorig seizoen ineens even serieus goed begon te voetballen. Dat je echt dacht, wauw, die kan toch echt wel wat. Maar is nu weer een stapje minder dan
1: Klopt.
0: Dat, vind ik echt toch wel eens.
1: Ja, en natuurlijk ook in combinatie met Tsigankov. Die zijn niet complementair aan elkaar. Ik denk
0: nee.
1: dat Tsigankov profijt heeft van een back die er constant overheen gaat, zodat hij zelf wat meer naar binnen kan spelen. Nou ja, Rosa is zo'n type natuurlijk niet.
0: Nee, dat is Guy wel.
1: Ja, dat is Guy veel meer. Dus eigenlijk buiten die 1-0 van Tolu, die natuurlijk wel via de rechterkant komt, Mokyo weliswaar, maar wel via rechts, is Ajax via rechts gewoon totaal ongevaarlijk geweest de hele wedstrijd. En dat komt denk ik wel omdat Rosa en Tsigankov allebei niet het vermogen hebben om daar heel actief aanvallend bezig te zijn.
0: Ja. Die goal moeten we toch even bij stilstaan.
1: Ja.
0: Het doelpunt van Ajax, al snel. Dat was wat je hoopte, een snelle goal voor Ajax. Om de wedstrijd lekker open te breken. En een paar dingen zijn er prachtig aan. Natuurlijk dat Tolu dat shirt van Dolberg pakte om hem een hart onder de riem te steken.
1: Ja.
0: Dolberg die misschien wel de rest van het seizoen niet meer in actie komt vanwege zijn blessure opgelopen bij Denemarken. Maar die kop al. Ja. Ongelooflijk. Ik dacht echt, zien we hier een kopbal die op hoger dan 3 meter gekopt wordt? Want dit was opstijgen echt.
1: Ja, en wat ik er ook heel knap aan vond is dat die voorzet van Mokyo, die heeft natuurlijk weinig snelheid.
0: Ja.
1: Dus hij moet en omhoog komen, Tolu, en hij moet heel veel kracht en richting nog geven aan die bal.
0: En dat doet hij vanaf 1 meter of 13.
1: Ja.
0: Echt ongelooflijke krachtgoal dit.
1: Ja, en dan ook nog tegen Schuurs, wat toch ook een grote, sterke jongen is.
0: Ja.
1: Maar dat was echt heel imponerend van Tolu. En ik moet ook zeggen, die hele aanval, dat was denk ik eentje uit het boekje. Ook hoe Michel het bedacht had van tevoren. Namelijk met Ter Stegen als opbouwer echt. Druk van NEC uitlokken, driehoek spelen, doorvoetballen, bal naar de zijkant, doelpunt. Dat was echt zoals hij het bedacht had.
0: Ja.
1: Ja, dat was een droomstart in principe voor Ajax.
0: Echt geweldig. Nou ja, dat zijn dan momenten waar je je aan vastklampt. Dat soort dingen er toch wel goed uitzien.
1: Ja.
0: Je noemt Ter Stegen, dat is heel grappig. Want in het restant van de wedstrijd had NEC daar een aangepast tactiekje voor. Die lieten hem compleet met rust als hij met de bal aan de voet zijn 16 meter verliep. En soms bijna tot aan de middenlijn kwam.
1: Ja, ik denk dat na 10 minuten of een kwartier werd omgezet door NEC.
0: Ja.
1: Kijk, in eerste instantie wilde Ajax met Ter Stegen, Kerer en Baas die 3-2 eigenlijk uitspelen. Tegen Linssen en Tadic vaak. Dat ging goed. Ja, Ajax kreeg daar de vrije man makkelijk te vinden, kon doorvoetballen. NEC had daar geen antwoord op. Totdat Dick Schreuders manschappen opriep, nou, zak maar in dan, weet je wel. Ga maar op eigen helft wachten. Niet doorlopen op Ter Stegen. En laat Ajax het maar uitzoeken. Ja, en toen had Ter Stegen inderdaad soms de bal bijna op de middenlijn, bal onder de voet. En had hij eigenlijk geen afspeelmogelijkheid. En Michel zei daarover ook na afloop van, ja, we hebben 61% balbezit gehad. En we hebben maar 400 passes verstuurd. Dat is weinig voor dat percentage balbezit.
0: Ja.
1: En dat zei hem van, ja, we hebben eigenlijk te afwachtend gespeeld. We hebben te weinig initiatief genomen aan de bal. We hebben te lang Ter Stegen laten rondkijken in plaats van hem opties geven om die bal snel af te spelen. En misschien dat Ajax zich daardoor een beetje in slaap heeft gesust. De restant van de eerste helft. De restant van de wedstrijd eigenlijk.
0: NEC zette de Ajaxide ook volledig vast. Dat deden ze op zich heel goed.
1: Ja.
0: Je zag echt elke NEC'er een mannetje opzoeken, zodat er bijna een soort cirkel om Ter Stegen heen ontstond van mensen die in de dekking stonden.
1: Ja.
0: Hij kon hem nergens kwijt.
1: Nee, en Schreuder zei erover, Ter Stegen is te goed aan de bal om hem onder druk te zetten. En Tolu is te goed in de bal beschermen om die paaslijn vrij te geven. Dus hebben we gekozen om in te zakken. En dat doen zij eigenlijk nooit.
0: Ja.
1: Dus dat was best opvallend.
0: Dan zien we al tamelijk snel, sneller dan je zou willen, de gelijkmaker van NEC komen, een strafschop. Wat gebeurt daar precies en wat kun je erover vertellen?
1: Ja, dat was wel zo'n situatie waarin het middenveld ineens redelijk open lag. En ik denk dat Mokyo daar ook weer in zijn zwakte terechtkomt. Namelijk het oriëntatievermogen. Van waar is mijn directe tegenstander? Wie moet ik verdedigen? Waar moet ik me positioneren? En die is Le Breton kwijt en kan dat alleen maar herstellen met een overtreding waarin hij hem eigenlijk naar achter trekt in het 16 meter gebied, terecht de penalty. Misschien zelfs een beetje geluk dat Mokyo geen rood krijgt, omdat het geen voetbalovertreding is.
0: Leg dat even uit, hoe dat precies zit, regeltechnisch.
1: Ja, als je dus een overtreding maakt in het strafschopgebied wat geen voetbalovertreding is, dus niet bijvoorbeeld een sliding waarbij je overduidelijk voor de bal gaat, maar net wat te laat bent, maar dus in dit geval echt shirtje trekken terwijl je al niet meer bij de bal kan, dan kan de scheidsrechter dat interpreteren als geen voetbalovertreding en mag je een rode kaart geven in dit geval.
0: Ja.
1: Nou, gelukkig gebeurde dat niet. Maar het was wel meer dan genoeg voor een penalty.
0: Niemand bij Ajax protesteerde.
1: Nee,
0: ook.
1: En dus weer, maar toch wel weer zo'n slaapmomentje van Mokyo. Dat hij gewoon niet helemaal in de gaten heeft waar hij zich op het veld bevindt. En hoe belangrijk het is dat hij daar zijn man volgt of de juiste ruimte afdekt. Hij lijkt een beetje in niemands land te verkeren op dat soort momenten.
0: Ja. Nou goed, dan staat het 1-1. Viel mij op dat in de Volkskrant las ik een verslag waarin gedaan werd alsof NEC daarna eigenlijk langdurig het betere elftal was met meer samenhang, dat eigenlijk de leiding had moeten nemen. Ik zag dat eerlijk gezegd niet zo.
1: Ik ook niet, eerlijk gezegd. Misschien dat er een aantal korte fasen waren waarin NEC wat langer de bal had en waarin ze Ajax ja, een klein beetje naar achter drongen. Maar ook in de tweede helft was Ajax voor mij de bovenliggende partij met de beste kansen, met het meeste balbezit. Ook eigenlijk met het meeste samenhang. Nee, dus die analyse deel ik niet.
0: Dan. Nee, ik keek daarvan op. NEC was dus toch wel eigenlijk de minder elftal dan Ajax. Heeft Ajax toch eigenlijk uiteindelijk niet zo'n slechte wedstrijd gespeeld? Zou je kunnen zeggen. Of toch wel?
1: Nee, ja, dat klinkt een beetje lullig. Omdat er wel weer puntverlies is geleden. Maar ik vind niet dat Ajax een slechte wedstrijd heeft gespeeld. Van de 10 keer win je zo'n wedstrijd denk ik toch 7. Misschien wel 8 keer. Met deze spelverhouding. Met deze kansenverhouding.
0: Ja.
1: Maar goed, dat is natuurlijk tegen Heerenveen, PSV in iets mindere mate en Excelsior ook zo geweest.
0: Ja.
1: En ook Amrabat zei dat na afloop. Van ja, we kunnen ons niet steeds achter datzelfde verhaal verschuilen. Maar dat maakt het natuurlijk wel best moeilijk om te duiden. Van,
0: ja.
1: Want Ajax is eigenlijk steeds beter dan de tegenstander. Maar verliest simpelweg te veel punten.
0: Ja,

0: dat het vrij makkelijk doelpunten worden.
1: Ja.
0: En ik denk dat die drie dingen zorgen dat dat eigenlijk toch te makkelijk punten weggeeft.
1: Voordat we gaan inzoomen op een paar individuen. Ik herinner me een uitspraak van Michel, volgens mij vorige week of de week daarvoor, waarin die zei dat Ajax genoeg kansen krijgt, maar ervoor moet zorgen dat het kansen van een hogere kwaliteit zijn. En dat zei hij omgekeerd over de verdedigende situatie ook.
0: Klopt.
1: Dat de tegenstander niet zoveel kansen krijgt, maar als het gebeurt dat het dan wel grote kansen zijn waar ze ook daadwerkelijk uit scoren.
0: Ja.
1: Wat kun je daarover zeggen in het kader van deze wedstrijd?
0: Nou, ik vind bijvoorbeeld Oscar Glog daar wel een goed voorbeeld van. Van die creëert veel kansen, ook echt vanwege zijn kwaliteit. Mannetje uitspelen, nog een mannetje uitspelen, combinatie. Hij creëert zelf kansen met zijn kwaliteit.
1: Ik vond hem ook goed beginnen aan de wedstrijd.
0: Alleen, op het moment dat die kans er eenmaal is, kiest hij toch vaak voor een verkeerde soort afwerking. Misschien dat hij nog een keer te veel kapt. Dus ik denk dat Michel dat een beetje bedoelt. Van we komen wel in die gevaarlijke posities. We komen ook tot die kansen. Alleen de manier waarop we er dan mee omgaan, dat is niet goed genoeg. En het was ook wel opvallend dat toen Glog gewisseld werd, was hij toch weer een beetje geagiteerd. En Michel draaide zich om naar de bank en die zei het in de trant van, ja, je had gewoon twee keer moeten scoren. En volgens mij is dat precies wat hij bedoelt met die uitspraak van, welke keuzes maak je voor de goal? Welk belang in je hoofd hecht je eraan van, oké, ik sta nu op die positie, ik moet nu echt gaan scoren.
1: Ja.
0: Glog lijkt toch een beetje lichtzinnig daarmee om te gaan soms.
1: Je denkt ook terug aan Farioli, die daar ook theorieën over had. Soms dacht je dan bij hem, schiet nou. Maar dan was de instructie juist niet schieten vanuit die hoek, want de kans is statistisch heel klein dat hij erin gaat.
0: Ja.
1: Dus je moet in een betere positie komen voordat
0: Klopt.
1: Je...
0: Nou, en dat is ook wel grappig dat je dat zegt, want bijvoorbeeld Ajax heeft meer schoten, als ik me niet vergis, dan Feyenoord en PSV. Alleen de kwaliteit van die schoten, of van die kansen eigenlijk, ligt lager.
1: Ja.
0: Dus als je die wet van Farioli gebruikt, of Ajax zou die wet van Farioli eigenlijk wat meer toe moeten passen nog.
1: Ja, want dat zie je dan terug in een expected goals, die een beetje achterblijft bij wat je zou verwachten op grond van het aantal schoten. Dan zijn het dus blijkbaar niet zo kansrijke schoten.
0: Ja.
1: Je noemt Glog al en dan in die discussie krijg je eigenlijk ook automatisch Ouazzane erbij, die dan invalt en dat toch weer heel leuk doet op een aantal momenten. Het publiek schreeuwt om meer speeltijd voor Ouazzane.
0: Ja.
1: Waarom krijgt hij dat niet? En waarom speelt Glog elke keer wel?
0: Ja. Nou, Michel die verwijst dan naar de zware concurrentie voor Ouazzane, namelijk Glog en Brandt.
1: Ja.
0: Die noemt hij steeds allebei. En hij vindt dat Ouazzane nog wat vastigheid mist. Ik ben er niet helemaal uit wat hij daar nou precies mee bedoelt. Het is wel opvallend dat telkens als Ouazzane in het veld komt, dat en de Johan Cruijff Arena opveert, maar ook dat hij ook meteen laat zien wat voor een extra's hij brengt. Het is wat verticaler, het is wat directer.
1: Er gebeurt iets meteen.
0: Hij passeert gewoon echt heel makkelijk. En kijk, hij is jong natuurlijk, alleen het is wel een echte Ajax-voetballer. En ik denk dat je inmiddels wel een casus kan maken dat hij meer minuten zou moeten krijgen. Michel zei daar trouwens ook wel over van, het is mijn verantwoordelijkheid om zo'n talent, zo'n megatalent, genoeg minuten te geven. Dus ik verwacht ook wel dat dat gaat gebeuren. Maar ik denk wel dat Ajax er sterker van wordt om met Ouazzane te beginnen inmiddels.
1: Ja.
0: Het is ook, en dat vind ik toch ook wel belangrijk om nog een keer te benoemen, het is ook toch meer een teamspeler. Bij Glog heb ik toch nog steeds het idee dat hij vooral kijkt naar wat hij zelf kan doen en pas later oog heeft voor zijn medespelers.
1: Ja. De spitspositie. Daar zagen we Marcos Leonardo weer komen in de tweede helft. En al vrij snel krijgt Marcos Leonardo een kans. Nou ja, een kans, een schietkans. Met links.
0: Ja.
1: En dat levert weer een compleet hopeloze poging op.
0: Dat deed heel erg denken aan aan de andere kansen in zijn eerste wedstrijden die hij verprutst heeft.
1: Toen hij er meestal ook bij ging zitten, als hij een kans kreeg. Nu geloof ik niet. Maar dat wordt toch wel een heel vervelend verhaal onderhand.
0: Ja, het was natuurlijk helemaal
1: drie weken gehad om te trainen. En dus qua fitheid moet hij er nu echt wel staan.
0: Ja.
1: Het verhaal van hij is er nog niet helemaal, dat kan nu eigenlijk niet meer gelden.
0: Ja,
1: wat nu?
0: Is eigenlijk ook weer een aankoop die er dus niet meteen staat. Bijna 20 miljoen euro voor betaald.
1: Vijf jaar contract.
0: Ja, het is overduidelijk een spits die alleen waarde heeft eigenlijk als hij doelpunten maakt.
1: Ja.
0: Want ook in het meevoetballen tegen NEC verloor hij weer veel ballen. In het druk zetten is het geen ster. En die doelpunten die blijven ook uit. En dan is het wel heel lullig dat zo'n eerste mogelijkheid, die trouwens ook weer niet zo heel groot was, maar dat er dan weer zo uitziet. Dat het zo'n rollertje wordt met zijn verkeerde been. Totaal ongevaarlijk.
1: Ja.
0: En je hoorde het publiek ook meteen weer zuchten en steunen. En dat moet voor hem ook lastig zijn.
1: Ja, dat krijg je nu.
0: Ja, dat krijg je nu echt.
1: Het publiek is zeker niet vanaf het begin onredelijk geweest over zijn gemiste kansen. Maar het gaat nu wel heel lang duren. En het wordt een beetje potsierlijk allemaal.
0: Ja, nogal. En het wordt dus ook wel een beetje een probleem.

0: En Dolbergen ligt er het hele seizoen uit hoogstwaarschijnlijk. Dus hij moet gaan presteren. Want Tolu die kan nog geen 90 minuten spelen.
1: Waarom werd hij überhaupt gewisseld?
0: Ja, hij zei zelf na afloop dat zijn kuiten vol liepen. Dus dat het fysieke redenen had. Toch ook best opvallend dat ook hij nog steeds geen 90 minuten kan spelen.
1: Ja.
0: Maar goed, ja, Marcus Leonardo afschrijven, het kan gewoon bijna niet. Omdat hij zoveel geld gekost heeft. En omdat hij nu weer de tweede spits is. Dus hij zal zijn minuten gaan krijgen, nog steeds.
1: Ja.
0: En het is echt te hopen voor Ajax dat het gaat klikken.
1: Geduldig blijven proberen. Er is geen andere keuze.
0: Nee, er is bijna geen andere keuze.
1: Dat is, je kan moeilijk nu het miskoopwoord in de mond gaan nemen als club. Of dat uitstralen. Want dat zou een heel dure knieval zijn.
0: Ja, maar ik denk wel... Op zich, kijk, de conclusie dat 20 miljoen euro te veel is geweest. Ik denk dat je die wel langzaam kan trekken.
1: Ja.
0: En dat betekent niet dat hij alsnog kan gaan scoren. Alleen, ik denk niet dat hij zoveel gaat scoren dat hij ineens 40 miljoen waard wordt.
1: Nee, inzet op Kitra, joh, ja, of zoiets dergelijks. Ja. we zagen het debuut van Simon Adingra in deze wedstrijd. Na afloop in de analyses hoorde je veel. Ajax mist toch wel snelheid en diepgang. Nou, dat moet die Adingra dus gaan brengen. Daar is hij voor gehaald. Snelle speler met diepgang. Maar het kwam er nu nog niet uit.
0: Nee.
1: Wat zag je?
0: Ik zag wel iemand die snelheid in zich heeft, die wel opvallend weinig diep ging. Ik vond dat hij heel veel de bal in zijn voeten vroeg. En ik vond hem aan de bal ook vrij druistig. Het is geen fijn besnaarde voetballer.
1: Nee.
0: Ballen stuiten toch een beetje van zijn voet af en dan compenseert hij dat weer met de snelle beweging.
1: Hij wilde het heel graag laten zien, ja, volgens mij. Ja. Ik zal nu eens even wat demonstreren. Maar het kwam nog niet helemaal eruit.
0: Nee, en wat ook nog wel interessant is volgens mij, is dat, als ik me niet vergis, is zijn beste positie toch wel linksbuiten,
1: ja,
0: en niet rechtsbuiten.
1: Hij stond nu rechts.
0: Ja, en op linksbuiten heb je natuurlijk met Glog en Ouazzane twee jongens die het redelijk doen. Redelijk tot goed doen wel. Maar in ieder geval wat te kiezen hebt. En op rechts, Berghuis is geblesseerd. Tsigankov voldoet wat minder. Dus dan zou je denken dat Adingra toch wat meer voor die positie in aanmerking gaat komen.
1: Ja.
0: Maar goed, dat is dan weer niet zijn sterkste positie. Dus dat is ook nog wel interessant hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar ik denk wel dat hij heeft meer diepgang en ook veel meer snelheid dan zijn concurrenten. Dus als dat goed is, gaat hij die smaak wel toevoegen aan Ajax.
1: Ervan uitgaande dat de komende tijd Guy niet beschikbaar zal zijn. En dat lijkt erop, hè? En dus Rosa veel zal spelen. Op
0: dat hoeft niet, hè? Hij kan ook met Kehrer gaan schuiven. Zo eindigt de Ajax. Ja. Met Kehrer als rechtsback en Bouwman centraal achterin. Het zou mij niet verbazen als dat de oplossing wordt, eerlijk gezegd.
1: Oké, okay. En dan gaan we de komende tijd toch Tsigankov veelal zien op rechtsbuiten? Of gaat hij vanaf nu daar echt met Adingra starten, denk je?
0: Ik denk dat ervan afhangt hoe fit Adingra al is. Dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Of die al klaar is om 90 minuten te spelen.
1: Oké. Okay. Dan hebben we nog het geval Ouazzane die rood had kunnen krijgen. Had moeten krijgen misschien.
0: Ik denk het wel, ja. Ja, eerlijk gezegd. Ja.
1: Ja.
0: Ajax had niet mogen klagen als er rood was gegeven aan Ouazzane. Hij schrok zelf ook heel erg van die tackle.
1: Ja.
0: Ja, ik denk dat Ajax daar toch best goed wegkomt, eerlijk gezegd.
1: Ja.
0: Ja. Dat zou maar rood
1: bij
0: kunnen
1: Mokio
0: zijn.
1: Bij Mokio ook al een beetje. Dus ja. het heeft niet tegengezeten
0: nee,
1: op dat vlak.
0: Nee, het heeft qua arbitrage niet tegengezeten voor Ajax. Zo eerlijk moeten we ook zijn. En ik denk dat Ouazzane hier ook wel van leert. Als je een keer zo'n verkeerde aanname hebt om dat verlies te nemen.
1: Ja.
0: En het niet op die positie met zo'n tackle te willen herstellen.
1: Het was echt op een volkomen onnodige plek.
0: Ja.
1: Links op het middenveld. Had geen enkele zin om dit te doen.
0: Nee.
1: Iets te graag willen, blijkbaar.
0: Ja, gelukkig wel wat leergeld, maar niet heel duur leergeld.
1: Ja. Dan moeten we het nog even hebben, voordat we deze wedstrijd afronden, over twee ex-Ajaxiden, namelijk Dusan Tadic en Per Schuurs, die aan de kant van NEC opdraafden. We zagen een schitterend spandoek voor Dusan Tadic. Once our captain, always one of us, stond erop, over de hele lange zijde. Ik weet niet eens of dat op tv te zien is geweest, want het spandoek ging vrij snel weer weg.
0: Tijdens de warming-up, dacht ik.
1: Tijdens de warming-up hing hij er, dus ik weet niet of dat zichtbaar is geweest in beeld, maar het was een mooi gebaar. Dan zien we vervolgens eigenlijk niet zoveel van Dusan Tadic in de wedstrijd. Min of meer een schim.
0: Ja, er was één moment, dat was een beetje hoge steekpaas van Schuurs, die echt heel mooi aannam met links naar binnen toe. Toen dacht ik, ja, nu op zich kan je hem nu afwerken, maar dat deed hij niet. Hij wilde hem nog een keer breed leggen op linsen. Ja, het leek bijna alsof hij het allemaal wel best vond of zo.
1: Van dat is
0: hij
1: toch eigenlijk best wel een beetje.
0: Ja, het zou vast niet zo geweest zijn. Alleen die indruk kreeg je soms wel een beetje. Dat hij bijna niet kon geloven dat hij tegen Ajax moest voetballen.
1: Ja,
0: en dat
1: hij
0: het daar best moeilijk mee had.
1: Voor de goede volger, ik heb daar de afgelopen week mijn column aan gewijd. Aan Dusan Tadic in het Parool. Daar haalde ik die uitspraak aan die hij deed toen hij bij NEC binnenkwam. Dat hij eigenlijk meteen vrijwillig uit uit het niks ongevraagd over Ajax begon. En zei, dat is een band die je nooit kunt doorsnijden. Dat soort dingen ja, had hij ook niet kunnen zeggen. En vlak voor deze wedstrijd zei hij weer iets wat eigenlijk best wel...
0: Ja.
1: Nou ja, ik kan me daarvan voorstellen dat het de ergernis van sommige NEC-supporters werkt. Laat ik het zo zeggen. Iets over een verslaggever die vroeg, voelt het nu niet alsof je tegen je ex-vrouw moet voetballen? En toen zei hij, het is niet mijn ex-vrouw, het is nog steeds mijn vrouw. Dat zijn wel dingen, ja...
0: Ja, hij vond zelf, dat heeft hij na afloop verteld... dat hij het een beetje uit zijn verband gerukt vond allemaal.
1: Ja, zou ik ook zeggen.
0: Ja, dat hem telkens dezelfde vraag werd gesteld... en dat hij op een gegeven moment dacht van ja, ik ga niet liegen... dus ik zal vertellen hoe ik erover denk. En volgens mij ging het er ook vooral om dat hij heel erg de vergelijking maakte... tussen die goede jaren van Ajax en het huidige NEC... en het verschil daartussen. Ja, tuurlijk zit daar een verschil tussen... maar dat betekent natuurlijk niet dat hij zijn huidige teamgenoten koekenbakkers vindt.
1: Nee.
0: Alleen het is gewoon anders, ja. Dat snap ik op zich wel, maar het was niet heel handig. Nee.
1: Het Ajax hart klopt daar nog. Dat is wel het minste wat we erover mogen zeggen. Per Schuurs, die vond ik toch best wel goed.
0: Ja, ik vond dat ook wel bijzonder om te zien. Want hij heeft bijna 3 jaar uit de relatie gelegen met een knieblessure. Hij had het in het begin even lastig tegen Tolu. Is ook niet gek, want het is gewoon een goede spits.
1: Hij wist naar 3 meter hoogte niet mee te komen. Nee, maar nee. Dat valt een voetballer te vergeven.
0: Zeker. En hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer hij de overhand kreeg in die duels. Tot het moment dat hij hem eigenlijk gewoon in zijn broekzak had. En dat vind ik toch wel knap, want dat is nog geen andere verdediger gelukt. Je zag echt weer een beetje de Schuurs uit zijn goede Ajax-tijd.
1: Ja.
0: Hij had nooit, of tenminste weinig, een vaste basisplaats. Maar je zag altijd wel bij Ajax dat hij in principe alle voorwaarden heeft om echt een goede verdediger te zijn.
1: Ja.
0: Na Ajax is hij naar Torino gegaan. Na een jaar stonden de grote Italiaanse topclubs voor hem op de stoep, raakte geblesseerd. Maar hij is echt weer op de weg terug. En dat vond ik mooi om te zien. Echt een goede speler.
1: Ja. We hebben het te slikken, deze 1-1. Het is nu eenmaal wat het is. Ajax loopt de achterstand op. Dat is niet te ontkennen. Volgende week moet er naar Groningen gereisd worden. Ook wel een stevige, hè?
0: Ja, en die hebben overtuigend 1-5 gewonnen van Excelsior. Nou, Ajax wist niet te winnen van Excelsior.
1: Ja.
0: Een beetje makkelijk. Maar goed, Groningen is een goede ploeg. En Ajax heeft het daar de laatste jaren lastig uit.
1: Ja.
0: Ja, dus dat wordt een zware kluif. Ik denk dat het na PSV thuis eigenlijk de moeilijkste wedstrijd van het seizoen is.
1: Ja, en daarna wacht AZ. En iets verderop ook nog FC Twente. Dus
0: ja.
1: het wordt echt een heel pittig blok... waarin de marge om fouten te maken, we herhalen die woorden nog maar eens... verspeeld is, dus dat kan niet meer. Er moet nu echt gewonnen gaan worden. Anders wordt het wel echt heel lastig om bij te blijven in die titelrace. Nou, daarmee sluiten we het blok Nederland af. Gaan we naar het buitenland kijken. Want donderdag begint eindelijk die Europese campagne... in de Conference League van Ajax. Die begint in Kroatië tegen Hajduk Split. Het kan makkelijker in Conference League verband.
0: Ja.
1: Wat kan Ajax verwachten daar? Behalve misschien de spreekwoordelijke heksenketel.
0: Ja, nou, Hajduk Split staat eerste in de Kroatische competitie. 9 wedstrijden gespeeld, 6 gewonnen, 1 verloren, 2 gelijk. Of net andersom, maar in ieder geval staan ze eerste met 6 overwinningen.
1: Ja, koploper.
0: Zijn thuis ook nog ongeslagen, dus dat is lastig voor Ajax. Er staat een bekende als trainer voor de groep, voor de Eredivisie-liefhebber, Gonzalo Garcia Garcia. Dat is die flegmatieke nummer 10 die bij Heracles Almelo en FC Groningen onder andere heeft gespeeld. En ze hebben tot nu toe een spits en een nummer 10, Zego en De Almeida, wat de meest productieve spelers zijn van het elftal, die goed draaien. Verder is het een elftal met wel een interessante de leeftijd opbouwen. Het zit zo allemaal tussen de 22 en 28 jaar, de basisspelers. Dus dat is denk ik geen makkelijke kluif voor Ajax.
1: Zij wonnen dit weekend de topper van Dynamo Zagreb.
0: Dat vergeet ik nog helemaal. 2-1 gewonnen. Ja, de belangrijkste wedstrijd van het jaar voor Hajduk Split.
1: Ja.
0: 2-1 gewonnen. Ik heb de wedstrijd niet gezien. Wel even een samenvatting bekeken en de data gezien. En het leek een beetje geflatteerd wel. Maar toch knap dat ze van Dynamo Zagreb weten te winnen.
1: Ja, dus dat is eigenlijk best een pittige start. Zoals die loting van Ajax in de Conference League. Als je in ogenschouw neemt dat het een Conference League loting is, is die eigenlijk best pittig.
0: Ja.
1: Want je ziet dan dat de volgende is thuis tegen Atalanta. Nou, dat is niet makkelijk. En daarna is er uit in Denemarken Midtjylland. In midden Denemarken.
0: Ja.
1: Dat zijn 3 wedstrijden die je niet zomaar wint.
0: Nee, die had je in principe ook in de Europa League kunnen treffen.
1: Ja.
0: Dus Ajax heeft voor Conference League begrippen lastig gelood. Het kan best een belangrijke rol dit seizoen gaan spelen. Want stel nou in het slechte geval dat Ajax toch nog wat verder achterop raakt. Ja, dan kan die Conference League wel een uitweg zijn om toch nog een succesvol jaar te draaien.
1: Ja.
0: Maar dan is het wel fijn als je daar goed begint.
1: Ja.
0: En niet zo twijfelachtig als in de Eredivisie, dat je meteen in de achtervolging moet. En daarvoor is die wedstrijd tegen Hajduk Split echt wel belangrijk.
1: Ja. Het is wel toch ook een beetje saillant dat Ajax tot nu toe de indruk wekt dat nog niet alle spelers topfit zijn. En dan komt nu dat Europese programma erbij. Dat is best lastig voor een ploeg die er nog niet helemaal staat.
0: Ja, in principe is die selectie samengesteld om op drie vlakken voor de prijzen te spelen. En als iedereen beschikbaar is, dan, ja, dan heb je op elke positie ook echt veel opties.
1: Ja.
0: Alleen dat is nu nog niet het geval. En kijk bijvoorbeeld Bissouma, die staat niet ingeschreven voor de Conference League. Die deadline was al verstreken voordat hij naar Ajax kwam. Dus die is donderdag niet inzetbaar.
1: Ja. Wanneer wel? Na de winterstop wel?
0: Ja, of ik denk eigenlijk na de groepsfase van de Conference League. Ik denk niet dat er nog een tussentijdse inschrijvingsmoment is.
1: Nee, ja, maar dat valt samen. De competitiefase van de Conference League eindigt voor het...
0: Voor de winterstop,
1: Voor oud en nieuw, ja.
0: Ja, nou, dan mocht Ajax doorgaan, dan kunnen ze hem daarna gebruiken. Ja, en wat mij toch ook wel een klein beetje zorgen baart, is dat de blessures toch een beetje zich beginnen op te hopen. Nu met Berghuis geblesseerd, Blind moeten we misschien ook toch nog even noemen.
1: Ja, ja.
0: Heeft al 2 maanden geen wedstrijd gespeeld.
1: Dolberg, Guy.
0: Blind is trouwens nog steeds met rugklachten.
1: Ja.
0: Traint individueel, maar nog steeds niet met de groep. Dus de verwachting is ook niet dat hij binnen een week of 2 weken weer beschikbaar is.
1: Dat is een rare blessure, want er komt weinig over naar buiten. Ajax zegt er ook weinig over.
0: Het meest gedetailleerde wat ze erover gezegd hebben is dat het iets met zijn rug en een zenuw te maken heeft. Ik vind dat niet heel rooskleurig klinken, eerlijk gezegd.
1: Nee.
0: En 2 maanden is ook al echt lang.
1: Ja.
0: En kijk daarbij, hij is ook al 36, dus hij is natuurlijk nog wel fit. Alleen je komt denk ik moeilijker terug van dit soort blessures als je wat ouder bent, toch ook. Dus ook bij Blind beginnen die jaren echt wel te tellen. Dan is het niet fijn als je zo lang geen wedstrijd speelt.
1: Ja, op die voet zal Ajax verder moeten. Laatste dingetje wat ik aan je voor wilde leggen. Ik hoorde de door mij gewaardeerde Kees Kwakman een suggestie doen dat het voor Ajax een mogelijkheid zou zijn om Julian Brandt wat verder naar achteren te halen en op die manier plaats te maken voor Ouazzane in het team.
0: Ik denk dat dat zou kunnen. Dus
1: kan Brandt dat, wat jou betreft?
0: Dan moet daar wel nog een Amrabat achter staan, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar als je Amrabat op 6 hebt, Brandt op 8 en Ouazzane op 10... ik denk dat dat in veel wedstrijden moet kunnen. Maar ook misschien niet in alle wedstrijden. Ik denk, ja, je wordt verdedigend wel wat kwetsbaarder.
1: En nog kwetsbaarder is heel kwetsbaar voor Ajax.
0: Ja, en Mokyo heeft natuurlijk meer duelkracht, loopt wat makkelijker. Maar aan de andere kant, ja, die verliest ook weer meer ballen, waardoor je misschien ook verdedigend kwetsbaarder wordt. Klaas heb je natuurlijk ook nog, die speelde maar kort tegen NEC. Dus er zijn echt wel opties en het wordt interessant om te zien wat Michel gaat doen. Ja.
1: Hij zal in elk geval de komende dagen een plan moeten maken voor zowel Hajduk Split uit als FC Groningen uit.
0: Ja.
1: Dat zijn 2 pittige wedstrijden waar wij over een week hier in Brani over gaan napraten. Daarmee sluiten we het af voor deze week. Productie van deze podcast, Verena Verhoeven. Montage en techniek, Laura Hiske. Mijn naam is Menno Pot, uw presentator. En ik dank Daan Sitorius voor de komst naar de studio. Jullie bedankt voor het luisteren. We houden de moed erin. Het is niet geheel zorgvrij, de situatie van Ajax. Maar mislukt is het allemaal ook nog niet. En zo gaan we gewoon verder. Dank je wel voor het luisteren. Tot volgende week.
2: Het Parool. Luister die krant.

Dit radiostation bevat schokkende geluidseffecten, knotsgekke DJ's en onzinnige berichtgeving. Tezamen met alcoholhoudende consumpties. Lees voor het beluisteren eerst de gebruiksaanwijzing op de verpakking of raadpleeg uw huisarts voor de juiste dosering.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 6 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. Elon Musk is voor zover bekend de grootste donateur voor de komende Amerikaanse tussentijdse verkiezingen. Volgens de New York Times heeft hij sinds juli meer dan $276 miljoen gestoken in republikeinse groepen en zijn eigen actiecomité. Het grootste deel, zo'n $158 miljoen, ging naar een fonds ter ondersteuning van republikeinse senaatskandidaten. Rusland is niet bereid in te stemmen met het Amerikaanse voorstel voor een energiebestand, dat zegt de Oekraïense president Zelensky. Volgens hem heeft Moskou vandaag 6 energievoorzieningen aangevallen in Oekraïne, waarbij 33 gewonden zijn gevallen. Zelensky bedankt de EU voor de nieuwste uitbreiding van het sanctiepakket. Maar extra druk op de Russische wapenindustrie is volgens hem essentieel om de oorlog te stoppen, nu Rusland nog steeds veel geld binnenhaalt voor de financiering ervan. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Heel langzaamaan worden de files al wat korter, maar er staat nog 540 kilometer in het land. Nasleep van ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Bijvoorbeeld op de A2 Belgische grens Eindhoven. Het ging mis bij Maastricht Airport. De linkerrijstrook is daar nog dicht. Zodoende 9 kilometer file en een uur vertraging. Omrijden richting Eindhoven kan via Heerlen over de A79 en de A76. De A16 Breda-Rotterdam zijn nog maar 2 rijstroken open bij knooppunt Ridderkerk voor bergingswerkzaamheden. 25 kilometer file daar vanaf Breda-Noord met een uur vertraging. Omrijden via de Haringvlietbrug over de A17, de A59 en de A29. De A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Sint-Oederode, een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 8 kilometer file vanaf knooppunt Eckersweijer, 3 kwartier vertraging. En een half uur vertraging in het noorden van het land op de N7 vanuit de Duitse grens naar Heerenveen. Dat is na een ongeluk bij Hoogkerk. 2 rijstroken zijn daar dicht.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone FM.

0: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Pim Cedé.
1: Nou, daar zijn we dan weer met een nieuwe aflevering van Kick-Off. Moeten we nog een rectificatie maken, Jeroen, allereerst?
2: Nee, dat hoeft niet, want het was perfect... Perfect omschreven.
1: Oh, okay.
2: Maar bij Utrecht vonden ze niet dat het iets militairs was wat ze gedaan hadden.
1: Nee, maar, precies.
2: Het was met iemand van Defensie. En ze moesten met bepakking. Nou, dat klinkt toch al redelijk militair. Dus het was een oefening die ook in het leger gebruikt wordt. En ja. Die ook voor hun van toepassing was. En het effect gesorteerd. Hè. De eerste thuiszegen van het seizoen. Dus elke week nu.
3: Ja, en de ploeg bleef bij elkaar nu. Okay, dat zag je wel, na die tegengoal van Go Ahead. Ja. Met 1-1, ja, dan kan de boel in elkaar staan. Maar nu bleef alles bij elkaar. Daar zag je gewoon toch... Ja.
2: Slorry van Willem II.
3: Ja,
2: vorig jaar Go Ahead.
3: Sorry, oh ja,
1: nee,
3: ja.
1: Maar als je was gaan pottenbakken, dan was het helemaal uit elkaar gegaan.
3: 100%, ja. 100%.
1: Ja. Duizend
3: stukjes.
1: Weer,
3: ja. Ja, nee, maar... dit is gewoon heel goed gedaan. Eigenlijk moet iedereen dat gewoon doen.
1: Nou...
3: Nou, wij niet, maar in die voetballerij.
1: Ja, want we nemen dit natuurlijk op de maandagmiddag... dat het weekend zo een beetje is verwerkt door iedereen. En dan heeft Utrecht dus uiteindelijk een uitstekend groepsproces gehad... waardoor ze deze overwinning konden boeken. Maar als je naar een aantal andere topclubs kijkt in Nederland... dan valt het toch wel tegen. PSV kroop toch wel een beetje door het oog van de naald. Geen overtuigende wedstrijd tegen Heerenveen. En Ajax was natuurlijk helemaal beroerd.
3: Ja.
1: Alleen Feyenoord zeer indrukwekkend.
3: Ja. Nou ja, zeker het eerste half uur.
1: Ja.
3: Daarna viel het wel wat terug, maar dat kan ook. Want je stond met 1-0 voor. Toen liepen ze ook wel te ver terug. En toen werd het ook nog 2-0 uit die corner. Ja, en toen kreeg AZ... die was toen wel de dominante partij. Maar hebben eigenlijk weinig tot niks kunnen creëren. Dus het was best wel... ik vond het best wel een leuke wedstrijd ook. En best wel intens. En allebei de ploegen probeerden wel van achteruit te voetballen. En dan lukte dat Feyenoord wat minder. Maar ja, die... Die trokken ook zich wat meer terug. Mm. En AZ die zette zoveel druk dat Feyenoord niet echt aan de opbouw kwam. En heel veel ballen gingen lang op Ferry. Die veel sneller was dan in het begin van het seizoen. Ik weet niet wat hij heeft gegeten. Maar ik heb toen tegen Club Brugge, toen kwam hij niet vooruit.
1: Ja, die oefenwedstrijd.
3: Die oefenwedstrijd tegen Sparta. Toen viel hij in. Nou, dat was dramatisch. Maar...
1: Hij leek een beetje houterig.
3: Ja, heel houterig. Hij is inderdaad wat ongepolijst. Maar hij is wel snel.
1: Ja,
3: hij was wel snel.
1: Ongepolijst is Jozef Kieprits, maar die was niet zo snel.
3: Nee, die was niet zo snel, nee. Maar die was nog slimmer.
1: Ja, dat was een sluwe toverdaar.
3: Hij deed het nu ook goed bij die goal door voor Goesen langs te kruisen. Ik was heel blij dat Goesen hem ook liet staan. Want anders zit je na een 13 minuten zit je de rest van de wedstrijd 11 tegen 10 te kijken. Nou, dat maakt het vaak niet leuker. En nu bleef het wel een leuke wedstrijd, ja.
1: Maar gaat deze inderdaad in de hele trits aan culthelden in de spits komen, Nacho Ferri? Wat was de vibe in het stadion rondom?
3: Dat viel mee. Dat viel heel erg mee, ja. Maar ik denk dat Weile Dirk Buijnenstein... dat hij er wel wat van had kunnen maken voor zijn FC Knudde.
1: Oh ja.
2: Toon
3: van Driel.
2: Happy. Ja.
3: Die had allemaal van die cartoons. Van die cartoons, van die cultfiguren.
2: Maar alle luisteraars onder de 40 weten niet.
3: Maar dan moeten ze het op internet kijken. Want het staat er ongetwijfeld allemaal op.
2: Dat was vroeger een strip in de krant. Een voetbalstrip. Happy.
3: Ja.
1: Okay.
2: En Dick Bruinestein. Ja. Jij kent ook Dick Bruinestein niet.
1: Nou nee, het is ook een beetje. Ja, Toon van Driel wel natuurlijk.
3: Ja, ja.
1: Met de FC Knudde.
2: Dick Bruinestein, dat was de voetbaltekenaar. De voetbal, en die tekende ook voor Studiosport. Dus ze hadden ook een cartoon in Studiosport.
1: Ja.
2: Iedere week van iemand die iets bijzonders had gedaan. En dan maakte Dick Buijnenstein dan een beetje een komische tekening.
3: Ja, maar ik vind die was komisch, maar die Toon van Driel... bij iedere tekening die hij maakt, zeg maar, moet er altijd...
1: Moet jij ginniken?
3: Ja.
1: Toch wel een beetje?
3: Ja, altijd. Ja, ik vind hij altijd goed, ja. Maar het is ook zo herkenbaar vaak. En natuurlijk ligt hij altijd met Fon. Ligt hij in bed en zo. En dat wordt natuurlijk altijd helemaal niks.
1: Maar daar moet jij wel om lachen.
3: Ja,
1: FC Knudde is wel een beetje...
3: Ja. Nou ja, FC Knudde... wij hebben, hoe heet die kerel?
2: Huizen wel tevreden.
3: Die vind ik echt... vind ik eigenlijk nog beter dan FC Knudde.
1: Oh ja, wat goed, ja. Wat is jouw... Heb jij
2: Hij tekent ze in 5 minuten of zo.
3: Ja,
2: hè?
3: Dat vind ik echt geniaal. Als hij het zo snel tekent.
2: We hebben een heel interview met hem met Toon gehad. Steven Kooijman. Een half jaar geleden. En dat deed hij allemaal netjes uit de doeken. Hoeveel van die strips per dag die maakte en zo. En,
1: Dat is wel aardig. Want welke humor ga jij van aan? Wat is een beetje jouw gevoel voor humor?
2: Mijn gevoel voor humor?
1: Ja, jij hebt het dan over Toon van Driel. Ik weet niet waar je verder nog om moet lachen.
3: Only Fools and Horses.
1: Only Fools and Horses?
3: Ja. Captain Blackadder. Ken je Only Fools and
1: Horses? Captain Blackadder wel.
3: Only Fools and Horses is de bekroonde beste comedy van Engeland. Achter die 7 afleveringen van Fawlty Towers.
1: Oh ja.
3: Geweldig vond.
1: Ja, okay.
2: Ja, die wilde ik ook noemen. Fawlty Towers.
1: Ja.
2: En allo, allo.
1: Ja, dat,
2: dat mag tegenwoordig niet meer geloven.
1: Het is Jurgemunt. Oké, maar goed. Sint-Jussen was je ook positief over.
3: Ja. Ja, die zie je dat wat het verschil maakt tussen iemand die wel fit is en niet fit is. En die, als hij niet fit is, probeert de grote jongen uit te hangen. En iedereen op sleeptouw te willen nemen. En daar maakt hij zich erg bijzonder belachelijk mee vorig seizoen. In de slotfase van het seizoen. Toen hij trok ook volgens mij nog een keer iemand, een arts of zo.
2: De dokter duwde die van het veld.
3: Die duwde die van het veld. Maar nu is hij een beetje tot rust gekomen. Hij is fit. En nu zie je ook dat hij het voortouw nam. En ik moet eerlijk zeggen, de eerste duels werden door AZ gewonnen. En toen kreeg je een moment dat... En dat was wel heel snel, dat misschien al in de tweede minuut of derde minuut... dat Sint-Juste doordekte. En het hele stadion had dat door. Want hij kwam eigenlijk vanuit zijn eigen 16 helemaal doorgedekt naar de 16 van AZ. En hij joeg iedereen op. Ja, en toen ging die Kuip erachter staan. En eigenlijk was dat wel het moment van de omdraai. En Bert van Marwijk, die hebben het over details altijd... die een wedstrijd kunnen omdraaien. En dat was zo'n detail. Want toen ging de Kuip er vol achter staan. En toen kreeg Feyenoord ook veel meer vertrouwen. En toen werd de AZ gewoon een half uur lang vastgespijkerd op de eigen helft. Ja,
1: maar is dat nou de speelstijl die Van Bronckhorst altijd heeft voorgestaan? Of speelt Subke Hulshoff daar een belangrijke rol in? Dat ze zo die pressie spelen? Want dat was eerder dit seizoen ook al.
3: Ja. Nou, ze spelen het nu bij momenten. Het is gewoon niet altijd, want ze lopen ook heel makkelijk terug. In de slotfase lopen ze met z'n allen terug en zetten ze daar gewoon een laag blok neer. Wat heel veel mindere teams doen tegen grotere tegenstanders. En dat deden zij nu ook. En dan wachten ze gewoon op het moment af om het verschil te kunnen maken. Maar je ziet wel dat er een bepaald plezier uitstraalt. Hè, dat deze spelers graag met elkaar willen voetballen. En dat ging natuurlijk goed voor die interlandbreek. En als je dan dit vervolgens neerzet, dan ga je wel aan de serieuze... Ja. Uitdagen worden om PSV van de titel te houden.
2: Maar scheelde wel natuurlijk dat de penalty niet doorging.
1: Nou ja, dat moment kunnen we natuurlijk meteen even beetpakken. Want was er nou een camera...
3: Nou, het was heel raar. In de rust kwam er een cameraman van de NEP, is dat denk ik. Die kwam naar de perskamer en die zegt tegen mij... Ja, hij zegt, ik heb beelden, dan zie je gewoon duidelijk dat hij geraakt wordt. Hij zegt, van achter de goal kan je gewoon zien, er is een beeld. Hij zegt, maar dat beeld hebben ze gewoon niet gebruikt. Het beeld is niet gebruikt door de VAR. Hij zegt, maar hebben ze wel de beschikking? Hij zegt, ja, dat is een andere stream, maar daar kunnen ze wel over beschikken. Dus dat was heel raar. En toen, juist op dat moment, kwam ESPN, die ook het beeld niet hadden laten zien tijdens de wedstrijd, van achter het doel, die liet ze toen zien in de rust. Ja, daarin kon je duidelijk zien dat hij geraakt werd, dat Meerdink werd geraakt. Ja. En dan maken die uit of het nou hard geraakt, zacht geraakt of whatever. Makkeli, die had een penalty gegeven. Die had hij al gegeven. Vraag me niet hoe die dat deed. Want bijna niemand kon het zien in het stadion. Het was allemaal heel... Het leek wel of hij wachtte op de VAR. Maar toen vroeg... volgens mij was het Meerdink die vroeg... Ja, en toen deed hij zo. Naar de penaltystip wees hij zo. Maar voor het hele stadion was het erg onduidelijk. Maar hij wees dus... Op dat beeld zag je ook dat hij naar de penaltystip wees. Ja, en dan hoort een VAR hem gewoon niet terug te halen. Mm. Als hij gewoon dat beeld ziet... dat die Ernst, het keeper van Feyenoord, een Meerdink raakt... ja, dan is het gewoon een penalty.
1: Maar hoe kan het dan met dat beeld? Dus je zit dan in het VAR-hok, je hebt die wel tot je beschikking... Ja. Maar het is niet aangeklikt of niet opgehaald.
2: Nee, ze zitten natuurlijk onder tijdsdruk. En er zijn hoeveel camerastandpunten zullen er zijn? Dat weet ik veel, misschien wel 12 of zo bij de wedstrijd.
3: Ja. Maar hoe heet het, de tijd telt niet mee, want vervolgens gaat Makkeli 3 minuten voor die kamer voor het beeldscherm staan aan de kant van het veld. Dus dat mag geen rol spelen op dat moment. Maar als we het echt willen weten, dan moeten we Raymond van Meenen bellen, de scheidsrechtersbaas. Want die heeft overal een antwoord op, alleen nooit het goede antwoord.
1: Nee. Maar je bedoelt, hij heeft natuurlijk wel...
3: Die bakte gisteren allemaal zoete broodjes en dergelijke. En die nam allerlei details nam die door... om over alle fouten van al zijn scheidsrechters goed te praten.
1: Ja.
3: Het ergste was nog wat hij zei bij Ajax NEC.
1: Ja.
3: Bij die wat een rode kaart had moeten zijn van Mokkio. Zegt hij, eigenlijk is dit geen scoringskans misschien... want er staan nog veel mensen voor en zo. Die jongen van NEC die stond 2 meter voor de doellijn.
1: Ja.
3: Ja, het enige wat hij moest doen was hem erin pissen. Dat was het enige wat hij nog moest doen. En dan roept hij van, ja, is dit wel een 100% scoringschans? Nou, werkelijk waar. Die man heeft zich eigenlijk in één ochtendje gisteren bij ESPN... Vandaag of ESPN, goedemorgen, Eredivisie, goedemorgen. Ja, belachelijk gemaakt.
1: Ja, je had natuurlijk ook Obispo nog met die overtreding tegen Heerenveen. Waar Joey Coy uiteindelijk niet de tweede gele kaart was dat, geloof ik, hè, gaf.
2: Ja, ja. Scheelde één teentje. Hij zat net niet bij de bal, maar je zou hem kunnen geven.
3: Nee, ja, maar dat is gewoon een rode kaart. Maar dan geeft die Van Meenen, die zegt dan van... ja, maar je ziet dat die bal doorschiet. Ja, ja, nogal logisch. Die gooit zijn poot wordt ondersteboven geschoten. Ja, dan schiet die bal door. Dan heeft hij geen controle meer over de bal.
1: Nee.
3: Het sloeg echt helemaal nergens op wat deze man allemaal...
1: Om zijn scheidsrechter maar de hand boven het hoofd te houden, bedoel je?
3: Want hij is natuurlijk geschrokken, want bij Ajax PSV... toen heeft hij Paul van Boekel in de rust gewoon voor de bus gegooid... door aan Hugo Borst te vertellen dat Van Bommel een rode kaart op moeten hebben. Nou, ja, die kreeg hij niet, maar hij had zijn werknemer in feite... had hij gewoon al laten weten dat hij het totaal verkeerd gezien had.
1: Maar misschien moet je er dus gewoon niet gaan zitten dan.
3: Nee, maar het is de week van de scheidsrechter.
1: Ja.
3: En natuurlijk ijdeltijd eerste klas is het. Dus die ging daar wel zitten. En die maakte gewoon echt een belachelijke televisiebeurt daar.
1: Ja, maar...
3: Uwazane. Ja, zegt hij, ja, voet op voet. Ja, dus en volgens mij zei Perez dat. Dus je mag iemand zijn voet breken, maar het is voet op voet. Dus nooit een rode kaart.
1: Ja.
3: Maar heb je gezien hoe die linsen door de lucht... werd geslingerd.
1: Ja, nee, zeker.
3: Echt helemaal nergens op.
1: Maar is het dus inderdaad zo, wat jij in je columns geeft... dat het dan toch in die hoofden van die scheidsrechters meespeelt... van de topploeg tegen de uitdager... dat je dan toch niet durft in te grijpen? Natuurlijk eerder ook
3: vooral daar
1: Ajax
3: niet,
1: gehad.
3: Vooral niet in de Arena, in de Kuip, in het Philipsstadion. Hebben ze er gewoon heel veel moeite mee. Volgens mij, Jeroen, was ook een keer met RKC, toch? Dat die fase ook helemaal... door het lint ging. Dat was voor mij ook
2: weer. Ja, dat
3: was
2: een paar jaar geleden. Moet je even goed over nadenken. Hoe ging dat ook alweer?
1: Nou ja, want dat was ook iets. Haal het even op. Maar jij ziet er in ieder geval een patroon in.
3: Ja, Ajax zou nu naar Groningen gaan. Zonder Uazane, rode kaart. Zonder Mokkio, rode kaart gesorteerd. En zonder Baas, die in de vorige wedstrijd iemand voor zijn hoofd schopt. En ook niks krijgt. Zelfs geen penalty tegen.
1: Nee. Nog heel even de wedstrijd Feyenoord-AZ afvinken. Positief dus Sintjes. Nacho Ferri doet het beter. Lopez ook goed
3: die,
1: of ja, gescoord.
3: Die loopt tegen een bal aan.
1: Ja, nou ja.
3: Er
1: was natuurlijk over de aanwinsten. Werd natuurlijk een beetje van, ja, wat kunnen we er nou van verwachten? Ajax, je haalde al die internationals binnen.
3: Ja. Nou, ik moet zeggen, kijk, het is niet mijn type speler op die positie. Ik heb liever een soort Schöne als verdedigende middenvelder. Ja. Maar die Van Houten kan je natuurlijk goed bij hebben.
1: Nuttig.
3: Ja, heel nuttig, ja. En onderschept balletjes en verspeelt weinig balletjes. En nu in de topwedstrijd, hij wil zich nog wel eens laten gelden. En dat nu helemaal niet. Nu speelde hij echt helemaal in dienst van de helft. Dus dat was goed. En Ferry, die verbaasde wel. Maar verder heb je hem eigenlijk niet veel gezien. En dat is niet zozeer de schuld van de jongen. Maar ook dat had wel een beetje met de speelstijl van Feyenoord te maken. Die veel teruggingen en niet opbouwden van achteruit... omdat ze onder druk werden gezet. En dan... kreeg je veel lange ballen. Ja, die waren al niet even zuiver.
1: En we hebben natuurlijk voor dit weekend ook gezegd... Meerdink moet geen fantoom zijn.
3: Nee.
1: In de Kuip. Nou ja, hij had natuurlijk dat penalty-moment dan.
3: Penalty-moment. Daarvoor had hij een kans. Die kreeg hij eigenlijk voor zijn verkeerde been. Die kwam te veel voor rechts. Die schoot hij toen op de keeper. Dat had hij misschien beter de verre hoek kunnen kiezen. Maar ik vond hem sterk, ook in de duels. Zeker als je weet dat Sint-Justen, dat is een beer van een kerel. Ja. En vond ik hem best goed spelen, ja.
1: Ja, ja.
3: Hij viel mij alles mee. Hij maakte in ieder geval een veel betere indruk dan CGL. Ja, die toch wel een beetje door de ondergrens zakte, ook fysiek. Die heeft toch wel veel moeten leveren afgelopen weken bij dat Nederlands elftal. Niet alleen bij het Nederlands elftal, maar hij is natuurlijk ook met Jong Oranje. Heeft hij een wedstrijd gespeeld tegen Noorwegen. En dat zag je wel, want die begon rond een uur begon hij een beetje aan zijn spieren te voelen. En het was wel goed dat Van Bronckhorst hem uit voorzorg wisselde.
1: Ja, ik wou even wat stellingetjes erheen fietsen, dan gaan we daarna weer door. Want we hebben natuurlijk heel veel te bespreken. Nacho Ferri gaat Feyenoord verder helpen dan dat de Ueda heeft gedaan.
3: Eens.
2: Ja.
1: Glog moet uit de basis, Uazane moet erin.
2: Eens.
1: Messi heeft gelijk, Kees Smit is de rode haring... en behoort tot de grootste talenten van het internationale voetbal. Dat is een Adidas-filmpje, ik weet niet of je dat voorbij hebt zien komen... waarin Messi...
3: Oneens.
1: Oké.
3: Raad van commissaris... Eens.
1: Oké, raad van commissaris, KNVB en trainer Corinthians... dat gaat niet samen.
2: Eens.
1: Joey Coy moet even wat de eerste divisie duels gaan fluiten.
3: Eens.
2: Oneens.
1: En Tadic, die mag best wat meer in de spiegel kijken in plaats van afgeven op de media.
3: Eens.
1: Want Tadic was nu na die wedstrijd, hè, die is natuurlijk helemaal uitgekafferd door de NEC-aanhang, omdat hij voor de wedstrijd had aangegeven dat Ajax, dat is toch wel het grote heilige professionele voetbal, en NEC toch een tandje minder.
3: Ja.
1: Toen hij na de wedstrijd ermee werd geconfronteerd, toen gaf hij eigenlijk af op de media, die alleen maar weer negatief zijn. Altijd proberen om zo het sensatienieuwtje te pakken.
2: Ja, het was gewoon. Nu.nl had een interview met hem gehad. Dat is de bijna met pensioen gaande Robert Misset. Dat is de chef van Nu.nl. Die was daar geweest.
1: Zit hij nu bij Nu?
3: Nog even uitgehaald.
2: En die had
1: bij de Volkskrant aan de tafeltennis ook.
2: Ja, heel lang geleden. Ja. En,
3: zijn vrouw ook.
1: Ja.
3: Of zijn ex.
2: Gemengd dubbel deed hij daar bij tafeltennis.
1: Ja.
2: Maar daar had Tadic zijn hart eens even blootgelegd. En dat hij toch zo enorm veel van Ajax hield. En op de gebruikelijke Balkan manier. Dus met veel pathos en grote woorden. En,

0: Dat ik zeg, emotionele grote woorden.
1: Ja, ja. Maar het was natuurlijk heel pijnlijk dat Ajax met die goal van Tolu goed van start ging. Maar uiteindelijk weer...
0: Maar ze speelden echt goed. Het was niet alleen de goal van Tolu, ze speelden echt goed.
1: Ja.
0: In de openingsfase. Alleen, ja, wat je wel ziet is dat ze het niet volhouden. Dat er altijd weer een fase in de wedstrijd komt waar ze toch behoorlijk ver terugvallen. En ook veel... fouten in de opbouw, veel balverlies, veel... het is heel wisselvallig eigenlijk wat ze laten zien. En wie mij heel erg tegenviel, dat is dan Julian Brandt. Verwacht je heel veel van. Ja, die nam niet het elftal bij de hand. En uiteindelijk moet een jongen van 17, die van de toekomst... die niet voor heel veel geld is binnengehaald, erin komen... om Ajax weer echt gevaarlijk te laten worden. Ja, daardoor hadden ze nog kunnen winnen door Ouazzane. Want die had 3 geweldige acties. Je had een beetje pech met dat de keeper van NEC... dat 3 keer op de goede plek stond. Maar de grote mannen stonden niet echt op, vond ik, in de loop van de tweede helft.
1: Nee. Ouazzane die valt telkens goed in.
2: Ja.
1: Maar die start telkens niet.
2: Nee, maar die is wel gestart. En toen de tijd met Brandt. En dat was best een goede combinatie. Maar op een of andere manier blijft hij maar met die Gloekie beginnen.
1: Ja.
2: Ja, dat is allemaal leuk en aardig. Maar je bent er ook om de punten te halen.
1: En om te scoren.
2: En ja, wat dat betreft... Vraag ik me af, want Ajax gaat een heel moeilijk weekendje krijgen... of een moeilijke zondagmiddag in Groningen.
1: Ja.
2: En als Feyenoord gewoon wint bij Telstar, sta je 8 punten achter. Een veel slechter doelsaldo. En dan zit je seizoen voor de landstitel... en voor de directe plaatsing van de Champions League zit er gewoon op. Want deze groep gaat natuurlijk niet ineens heel veel beter voetballen.
0: En misschien... Een beetje vroeg, hè? Zit erop.
2: Maar, toch, ja, maar
0: ja, 2 seizoenen geleden, ja, hoe het dan nog kan...
2: Maar dit zijn wel andere teams. Dit is wel een ander team van Ajax. En het zijn eigenlijk allemaal individuen die bij elkaar gekocht zijn. En dat is gewoon moeilijk. Dat kan bijna niet. En het is natuurlijk vreemd dat de beste die ze voor het meeste geld hebben gekocht... dat is die Leonardo. Nou, die ging natuurlijk weer door het ijs.
1: Ja.
2: Die blijft door het ijs gaan. Maar al deze jongens die zijn gekomen, er speelt bijna geen Nederlander meer in. Volgens mij speelde er 1 in de basis.
1: Ja, Klaas is ook uit de basis.
2: Ja, de basis die speelde als enige Nederlander. Er speelden weinig mensen van de toekomst. En dat is toch wel de heilige graal bij Ajax. Onder die omstandigheden van mensen van de toekomst... mensen die bij Ajax zijn opgeleid, die al wat verder zijn... en dan eventueel wat bijkopen, goede spelers bijkopen. Dat is de ideale mix en ja, daar is nu totaal geen sprake van.
1: Was nu natuurlijk misschien wel nodig... omdat de kwaliteit binnen de selectie gewoon dusdanig onder...
2: Ja, maar ja, Sean Steur, die laten ze gaan. Dat is best een prima speler. Hè? En hoe heet dat? Gods, die hebben ze nu ook laten gaan. Dat was ook een goede speler. Misschien had hij wel gebleven op het moment dat de boel wel intact zou zijn.
1: Dat was wel mooie beelden van Gods die je mocht starten nu... bij Paris Saint-Germain, die de ene na de andere actie probeert te maken... nog niet zo gelukkig is met zijn keuzes. Bij de Eredivisie rolde die natuurlijk zo doorheen. Dus die moet nog wel gaan laten zien daar bij Paris Saint-Germain. Amrabat was ook kritiek op. Hè? Van is dat dan, jij zei net, van Hout een nuttige speler. Amrabat is misschien een beetje hetzelfde.
2: Ja, maar die kan het niet belopen.
1: Nee.
2: En dat is natuurlijk zijn probleem geweest, ook elders en zo. Met een ander systeem dan wel... Maar in dat 4-3-3 dan heeft hij gewoon moeite om het allemaal te kunnen belopen.
1: Ja,
2: ja, ik vraag me af of hij de man is die Ajax op dit middenveld moet hebben.
1: En als je het hebt over inderdaad 4 gelijke spelen in thuiswedstrijden tegen tegenstanders...
0: 3 en 1 nederlaag.
1: Oh ja, precies.
2: En
1: ja, exact. Die natuurlijk normaal tegen PSV. Die tegenstanders die je normaal gesproken gewoon moet oprollen... En dan kwam jij met de vergelijking met John Heitinga volgens mij op te proppen. Dan kan je een beetje de Mike Verwij-rol pakken nu.
0: Nou ja, vorig jaar de eerste 8 wedstrijden. En ja, John Heitinga moest begin november al het veld ruimen. Dus over 3 weken bij wijze van spreken als je het vertaalde nu. Maar toen hadden ze 1 puntje meer dan nu. Het programma was ietsje makkelijker, denk ik wel, als ik het zo zag. Maar niet over. Ja, ze hadden ook wel PSV bij. En daar wonnen ze toen van.
2: Ja, en je hebt nu 5 thuiswedstrijden gehad.
0: En je hebt 5 thuiswedstrijden, dus dat is dan wel weer. Ja, zou je normaal zeggen.
1: Heerenveen, dat soort ploegen moet je.
2: Ja, maar
1: gewoon,
2: nu moet je uit naar Groningen. Je moet dan uit naar Twente. Je moet uit naar Feyenoord. Dus die gaan het echt.
0: En dat was vooraf. De F-Side bestond 50 jaar. Dus er was echt een oorverdovend vuurwerk. Er was harde muziek, een hele lichtshow. Er was een heel, allemaal Amsterdamse liedjes van tevoren. Dus er was een heel sfeertje.
1: Ja.
0: Dat zei mijn paas ook. Die kwam echt het veld op met...
1: was niet alleen jij een keer Ajax mocht gaan.
0: Heel veel, heel veel energie het veld op. En zo speelden ze ook wel. De eerste kwartier vond ik ze ook wel echt goed. Maar het is niet, het is nog niet bestendig. Nee. Het, ze zakte wel weg. En ik vond Michel enorm kritisch.
1: Op Glug ook, hè?
0: Ja, maar ook kritisch op de hele ploeg. En dat ze het eigenlijk allemaal toch

0: ook een beetje bij de ploeg legde. Dat ze niet goed hadden uitgevoerd wat hij wat had willen zien. En het eigenlijk niet zozeer bij zichzelf als volgt, maar toch vooral bij de ploeg. En ook naar Ter Stegen, die de mensen op de zenuwen werkte door die bal heel langzaam naar voren lopend en dan heel lang te wachten voordat hij die terug in het spel bracht. Dat is natuurlijk met een idee, omdat iedereen zat 1-1... en hij is dan de vrije man en er moet er ergens eentje vrijkomen. Maar dat vond toch ook Michel, dat hij daar wat te lang in, te veel in door sloeg. En dat dat niet was op de manier zoals hij het gewenst had.
1: Nee.
0: Had liever korte passes gezien, niet al die lange ballen die hij gaf. Meer dynamiek, meer beweging.
2: Ja, hij is de afgelopen 3 weken is hij met die ploeg aan de slag geweest, mag je hopen. En zoveel internationals hebben ze niet. Als ze in de basis zelf 4 internationals hebben, dan is het veel. En de rest was allemaal gewoon in Amsterdam. Dus dan kan je 3 weken trainen. Ja, wat ben je dan 3 weken aan het doen?
0: Ze hebben niet 3 weken getraind.
2: Nee, maar ze hadden misschien beter
0: een beetje vakantie geweest.
2: Ja, maar ze hadden misschien wel beter 3 weken kunnen gaan trainen.
1: Is dat niet gek eigenlijk inderdaad, dat je dan een week vakantie
2: heeft? Ze gaan allemaal op vakantie en ze lopen elkaar om achterna van we hebben een interlandbreak en dan gaan we op vakantie. Wij gaan er ook niet op vakantie.
1: Wij gaan nooit op vakantie.
2: Nee.
1: Nee.
0: Nee, maar toch ongeveer elke ploeg heeft dat wel gedaan.
1: Dus, nee, maar zou ik zeggen, je bouwt aan een nieuw team.
2: Ja, je bent een nieuw team, nieuwe jongens, allemaal mensen die nooit met elkaar hebben samengespeeld. Ga desnoods met militaire bepakking een rondje survivalen of zo. Ja. Maar
0: hij is dus terug in Spanje geweest. Zijn zoon heeft ook een kruisbandblessure opgelopen. En die heeft hij bijgestaan, dat vertelde hij.
1: Wie? Michel Sanchez?
0: Michel, de trainer. En,
1: maar wel een beetje... Ja, sorry.
0: Dus hij is bij zijn familie geweest en bij zijn zoon die ook een kruisbandblessure had. Dus ik geloof dat ze dat een week of zo...
1: Maar wel een betere trainer dan hij te gaan? Durf je die conclusie nog wel te trekken dan? Of kijk je zo naar de statistieken dat je dan alleen zegt van... Heitinga die had het niet eens wel slechter gedaan. Dat is
0: een beetje voorbarig.
2: Heitinga had veel minder materiaal.
1: Ja, had minder materiaal.
0: Michel heeft in het verleden natuurlijk wel hele goede dingen laten zien bij Girona.
1: Nou, ook gedegradeerd.
2: Ja, gedegradeerd. En met allemaal spelers van Manchester City.
0: Ja, oké. Okay. Maar wel met wat zijn ze geworden? Derde, vierde of zo toch? Op een gegeven moment in Spanje.
1: Ja,
2: ze hebben de Champions League ook nog gehad. Ja.
1: Dat is natuurlijk heel veel.
2: Gloris van Feyenoord notabene.
3: Ik ben Shannon Maldonado, de oprichtster van Yowie. Een cadeauwinkel met een focus op kunstenaars en handgemaakte objecten. Van alle platforms die ik heb getest, bleek Shopify absoluut het meest gebruiksvriendelijke. Ik vond het belangrijk om na te denken over waar we in de toekomst zouden staan. Alle tools om je verkoopcijfers te bekijken, zoals voorraadplanning, vind je gewoon op je dashboard. Start je gratis proefperiode op shopify.com.
1: Ja, maar goed, je hebt ergens het idee dat het een goede trainer moet zijn. Ook omdat hij wel een bepaalde spelopvatting heeft en ze goede fases hebben. Maar het is in ieder geval nog niet stabiel genoeg.
0: Ik denk ook wel dat het een
2: goede trainer is.
0: Ik denk dat het een goede trainer kan zijn. Maar het moet ook passen.
2: We zien toch helemaal niks?
0: Moet passen bij elkaar natuurlijk.
1: Je ziet bij Vlagen beter voetbal dan dat je...
2: Ja, maar dat komt door de individuele kwaliteiten van sommige spelers... die er in feite bovenuit steken. Maar hij moet daar een team van maken. Daar is hij de trainer voor. En zorgen dat je wint. Maar... de arena, dat zou eigenlijk...
1: Onneembare
2: vesten, maar dat is het al 5 jaar niet. Maar kan je dan wel van hem verwachten. Maar er is zoveel aan gebeurd. En
1: wij
2: kunnen ook zien dat Jordi Cruijff is natuurlijk ook geen Johan Cruijff. Want er moest een standbeeld nu al voor Jordi Cruijff komen... voor alle spelers die hij gehaald heeft. Maar zijn vader, die keek liever naar de toekomst.
1: Ja.
2: Die keek liever op de toekomst. En daarmee aan de gang gaan. Over dat zak geld wat hij altijd vertelde. Dat
1: zak geld maakt nog geen goals.
2: Nee. Nou ja, en bij Jordi denkt dat misschien wel. Maar vooralsnog betaalt het zich niet uit.
0: En wat je dan toch ziet in die wedstrijd... is dat als je de twee beste van die wedstrijd moet noemen... aan de zijde bij Ajax, dat zijn toch Baas en Ouazane. En dat zijn de zelf opgeleide spelers. En er kwam echt een hele hoop dure jongens kwamen erin... die eigenlijk heel weinig van bakten. Die Adingra, die was ook allemaal
1: rare
0: kuntjes aan het doen... dat je denkt, wat is je aan het doen? Nou, die Marcos Leonardo, dat leek helemaal nergens op. Die loopt... Lijkt mij, als je het zo een beetje ziet, toch met weinig zelfvertrouwen op het veld.
1: Iedere schotkans, die maait hij over de bal heen.
0: Het publiek reageerde er ook heel... Dus wat je zegt, de toekomst. Ja, uiteindelijk hebben ze daar... Nee, misschien moeten ze toch iets meer naar kijken. Ja. En iets minder naar...
2: Die staan ook onderaan. Die staan ook onderaan.
1: Ook met heel veel...
2: Ook met heel veel buitenlandse jongens gehaald. Want ja, er moest een kwaliteitsinjectie moesten komen.
0: Hij staat niet onderaan, hè?
2: Nee, niet maar helemaal. Maar wel 14e of 15e.
0: Nee, ze staan voorlaatste. Maar jij zei ook onderaan. Dacht ik de eerste bedoelde.
2: Oh, oké.
1: Nee, die hebben die Italiaanse spits ook gehaald.
2: Ja, die viel in en die kreeg direct een rode kaart. Dus daar heb je ook niks. Ja,
1: een beetje...
0: Wat je je wel altijd afvraagt, communicatie is heel belangrijk in het voetbal. Dus ook de communicatie tussen spelers en een trainer. En wat wij ook merken in ons werk, er zijn ook trainers die slecht hun verhaal vertellen. Nou, als we een persconferentie en zo hebben, dan denk je, nou, hoe zal dat nou in die kleedkamer zijn? Mm-hmm. In zo'n seizoen zitten er heel veel uren dat die spelers naar die trainer moeten laten.
1: Yeah.
0: Er zijn besprekingen voor de wedstrijd, besprekingen na de wedstrijd, persoonlijke gesprekken. En ja, communicatie, daar heeft Michel natuurlijk wel een probleem met de taalbarrière. Hij zei ook, hij heeft in die weken, die interlandperiode, heeft hij wel aan gewerkt.
1: Heeft hij Engels?
2: Engels of Nederlands?
0: Hij heeft wel wat lessen.
1: Heeft hem nog tegengekomen?
0: Nee, Nederlands gaat hij. Nederlands sowieso niet. Engels. En Engels
2: zat hij in de ochtend, hij in de middag.
0: Wel wat lessen gedaan. Maar kijk, tegenwoordig, hij heeft het een paar keer geprobeerd naar de pers toe in het Engels.
1: Ja.
0: Dat was heel moeizaam en dat kwam niet echt lekker uit de verf. Nu heeft hij een tolk. Maar dat wordt allemaal heel stropig en indirect. En ik denk dat het ook naar de spelers toe is.
1: Het
0: is natuurlijk toch beperkt als jij niet heel geweldig de taal beheerst.
1: Ja, voetbaltaal is universeel, Jeroen. Xavi doet het makkelijker wat dat betreft.
0: Nee, maar die spreekt goed Engels. Als je goed Engels spreekt, is het wat makkelijker als dat je niet zo goed Engels spreekt.
1: Ja. Oké, okay. Nou ja, mooi punt. Ik wil heel veel naar Brazilië dan maar, want Clarence Seedorf die gaat Corinthians geen. Dat is toch een van de opmerkelijkste berichten van het weekend. Mag het van de KNVB?
2: Nou, ik mag hopen van niet.
1: Nee,
2: hij mag van de KNVB, maar hij kan geen commissaris.
1: Nee, dan moet hij zijn zaken blijven opgeven.
2: Dan moet hij zijn functie opgeven.
1: Ja.
2: Want het kan gewoon niet zo zijn dat de hoofdtrainer van Corinthians, waar Depay voetbalt en die misschien wel geselecteerd gaat worden voor de volgende interlandperiode, dat hij daar tegelijkertijd ook de baas van de bondscoach van het Nederlands elftal is. Want dat is hij in feite. Hij is toezichthouder. Dus dat is absoluut onverenigbaar.
1: Ja, hele opmerkelijke stap natuurlijk. Corinthians heeft het hartstikke moeilijk. Staan geloof ik vlak voor boven de degradatie ergens. Seedorf heeft...
2: Ah, dat komt goed.
1: Ja, nu wel. Wat hij bij Cameroen heeft laten zien, dat was natuurlijk... En bij AC Milan.
2: En Saint-Juin.
1: Saint-Juin. Poors toch een jaar geloof ik, dat hij ergens trainer is geweest.
2: Depor ook... Nee, maar daar is hij wel mee gedegradeerd. Dus hij weet wel wat het is om te degraderen.
1: Wat zou het dan zijn dat ze hem willen...
2: Ik zou het echt niet weten.
1: Ja. Nee, nog geen stukje research gedaan, Jeroen. In
0: ik denk toch de klank van de naam, de grote naam. Dus dat ze het mooi vinden om daar een grote naam neer te zetten.
2: Maar dit soort clubs worden toch dan bestuurd op een manier waarop je niet bestuurd wil worden.
1: Maar hoe kom je bij Seedorf?
2: Je kijkt toch wel even naar zijn CV. Nou ja, hij heeft natuurlijk wel 2 jaar gevoetbald in Brazilië.
1: Ja,
2: Botafogo.
1: Ja, dat is waar.
2: Dat is dan ook weer Rio en dit is in São Paulo. Dus... Dat ligt elkaar ook voor een meter. Maar ja, wat verwachten zij nou van Seedorf? Het is overal waar hij geweest is hij of ontslagen of het contract is niet verlengd. Volgens mij is 1 keer het contract niet verlengd. En de rest is hij overal buiten gezet. Ja, ongelooflijk, ongelooflijk. Maar de KNVB kan het in ieder geval nooit toestaan.
1: Dat hij niet meer onafhankelijk is.
2: Nee,
1: dan
2: zegt natuurlijk
1: hij moet
2: niet.
1: De paai selecteren. Of juist niet.
2: Nee,
1: of juist laat niet. Hem lekker rustig.
2: Ja, daarom. Ja.
0: Niet zo handig voor de vergaderingen. Als iemand de hele tijd uit Brazilië zou moeten komen.
1: Ja,
2: ook dat.
1: Trouwens wel positief nieuws. Want Matthijs de Ligt staat weer op het veld. Zal er nog niet bij zijn tegen Atletico uit, geloof ik dat het is. Maar in ieder geval hele lange afwezigheid geweest.
2: Bijna een jaar.
1: Hij speelde voordat hij uitviel gewoon wel bij United. Ja. Ze kan natuurlijk wel een meerwaarde hebben, misschien ook voor het Nederlands elftal. Gravenberg schijnt, ik heb het niet helemaal kunnen zien, maar schijnt heel goed te hebben gespeeld tegen City. Totdat hij met een dubieuze 2 geel van het veld ging. En ze
2: hij was instorten. Inderdaad heel goed, ja. Alleen ja...
1: Heb je het gezien?
2: Speelde
1: die dan nu? Want speelde die weer wat controlerender dan?
2: Nee, eigenlijk ging alles via hem op het middenveld. En kijk, hij moet gewoon veel aan de bal komen. En als hij niet veel aan de bal komt, dan heb je er gewoon niet zoveel aan.
1: Nee.
2: Het is niet zo dat hij die diepgang heeft door iedere keer bij de spits op te duiken. Het is geen Guus Stil. Maar ik vond hem eigenlijk de beste middenvelder bij Liverpool. En kaarten krijgen. Je moet ook wel weten wanneer je wat doet, zeg maar.
1: Het waren wel een beetje van die halve, wel geen gele kaarten.
2: Ja, ja, als je andere overtredingen die in Engeland worden gemaakt, waar ze gewoon zeggen doorspelen, dan gaat dat misschien wel te ver. Maar ja, dit was gewoon natuurlijk niet heel slim.
1: Nee, Van Hekken.
2: Dat betekent ook gelijk het einde voor Liverpool in die wedstrijd.
1: Ja, mocht hij een keer weer starten, Van Hekken kreeg ook negatieve recensies, zag ik voorbij komen, alsof hij in cement stond of zoiets. En nou ja, Malen rode kaarten behaald, dat is een beetje zo wat er. Ik zat net nog even te kijken, heb je iets van Veerman meegekregen? Ik zag dat hij een zeer bewogen invalbeurt had gemaakt. Negatieve rol bij de late ineenstorting van zijn ploeg. 2-2 gespeeld.
0: Maar volgens mij had hij ook een assist voor een doelpunt.
2: Ja.
0: Dus.
2: Ja.
1: PSV tegen Leipzig.
0: Dat is morgen.
1: Hele makkelijke overwinningen hebben geboekt in de laatste weken. Ook wisselvallig hoor. Maar hoe schat je die kans in, Jeroen, voor PSV?
0: Nou ja, het was niet heel indrukwekkend afgelopen vrijdag. Het was een beetje rommelig en het was slordig. En ze gaven echt veel kansen weg. Dan hadden ze de nul gehouden. Dat was echt voor het eerst in ik geloof een half jaar of zo. Maar dat was toch wel een beetje meer geluk dan wijsheid. Want het lag af en toe behoorlijk open. Dus tegen een ploeg met zoveel die zo agressief en zoveel snelheid, met zoveel agressie en snelheid aanvalt, lijkt me dat toch een pittige opdracht. Ik ben benieuwd of je het misschien toch iets anders neer gaat zetten. Want het was toch wel.
1: Wat zei je dan?
0: Middenveld was wel vrij licht tegen JV. Nou ja, Fernandes, Sano. Ja, dat was toch wel een beetje te.
2: Bij de vorige wedstrijd heeft hij die Fernandes er ook uitgehaald.
0: Ja, maar toen had hij Wanner. Toen zette hij de Wanner in. Die heeft hij nu niet.
2: Dan
0: zou die Mauro er neer kunnen zetten. Maar dan moet je Kostic links zetten. Maar Kostic is ook niet super snel. En ze hebben natuurlijk hele snelle, goede buitenspelers.
1: Ja, dus voorhand dat wordt ook
2: een. Nkunku, die is gewoon een Nkunku of zo. Die is echt helemaal los. Ik weet niet, hiervoor was hij bij een andere club. Dat lukte totaal niet. Toen is hij teruggegaan naar Leipzig. En dan scoort hij weer aan de lopende band.
0: Die Nusa is ook zeer op dreef. Dus die Noorse international. Ze hebben heel veel kwaliteit. En heel wel grappig is dat Banzouzi van NAC Breda, die is daar vaste basis.
1: Oh ja?
0: En die heeft dus ook weer een speler waar de KNVB, die was bij Jong Oranje, maar die heeft voor Congo gekozen, die de KNVB is kwijtgeraakt. En die staat er vast in. En Bakayoko, die zit op de bank of zelfs op de tribune. Die komt niet aan de bak.
1: Zonde eigenlijk, hè, dat soort voetballers die natuurlijk bij PSV gewoon wel een goede indruk maakten. En nu is PSV aanvallend. Ze hebben natuurlijk wel. Het waren twee frommelgoals eigenlijk die ze maakten. Als je kijkt naar Mijnans, Til, waar ik Terovic speelde dan ook, geloof ik. En Perisic.
0: Nou, Perisic zal nu gewoon spelen natuurlijk.
1: Ja.
0: En Geertruida zal spelen. En Van Bommel dan op links. Maar ja, het is wel een aardige. Je weet eigenlijk nog steeds niet waar staat dit PSV nu. Het is het ene moment denk je, nou, het ziet er eigenlijk best goed uit. En ze hebben heel veel talent. En ze hebben heel veel mogelijkheden. Het andere moment denk je, ja, is het eigenlijk wel zo goed? En is het eigenlijk ook niet wel erg kwetsbaar? Hè? Want ze beginnen normaal, bijna elke wedstrijd krijgen ze natuurlijk 1-2 minimaal tegengoals. Ja, en op dit niveau ben ik wel benieuwd.
1: Ja, Como natuurlijk ook een lastige tegenstander voor.
2: Ja, maar die worden wel heel groot gemaakt.
1: Oh ja?
2: Het is wat Wim Kieft altijd zegt, dat Italiaanse voetbal, en die kijkt veel Italiaans voetbal, uit professie volgens mij, bij Fireplay of waar dat ook wordt uitgezonden. Maar die zegt, dat valt echt reuze mee hoor, dat niveau in Italië. En nu volgens mij gisteren ook Juventus en Milan, en dat zijn wel grote namen, maar die winnen ook niet van middelmatige clubs uit de Serie A. Dus
1: toch zie je wel het
2: zal allemaal wel meevallen. En ze hebben wel één hele mooie speler, dat is die Nico Paz, die Argentijn, dat een beetje de
1: nieuwe
2: natuurlijke
1: Messi.
2: Opvolger van Messi moet worden. Maar ja, dat gaat hij natuurlijk nooit worden.
1: Nee.
2: Dan kan je bijvoorbeeld al een streep doorheen zetten. Want ja, er is gewoon geen tweede Messi. En die jongen die gaat dat ook niet worden. Maar dat is wel een goede speler. En er lopen wel meer aardige spelers rond. Maar ja, ook Lachto of zo van AZ. Die bij AZ niet aan te pas kwam. Die loopt daar ook rond. En
0: Doefikas toch?
2: En Doefikas die loopt er rond.
1: Utrecht. Nou, we hebben ook een periode bij Utrecht gehad. Toch, Doefikas. Ja. Maar je zegt het nou wel, maar Nederlandse ploegen winnen over het algemeen toch niet makkelijk van Italiaanse tegenstanders.
2: Nee, maar dit is
1: Feyenoord, niet echt. AS Roma natuurlijk iedere keer. Ja, Inter als ze langskwamen.
2: Ja. Maar die spelen, dit team speelt wel iets anders dan Inter.
1: Wat opener.
2: Wat opener. Maar Inter heeft gewoon veel meer kwaliteit lopen.
1: Ja,
2: deze hebben echt niet zoveel kwaliteit.
1: Heb jij wel eens als trainer. Oh nee, je bent scheidsrechter toch ook? In het amateurvoetbal. Heb jij wel eens harentrekken meegemaakt?
0: Nee.
1: Nee? Ja, oké, okay, nou dat is duidelijk. Ja, jij zit er, jij dat durven
2: niet. Hij zit dun in zijn haar, hè?
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Dat is aan mijn haartrokken.
1: Nee, dat, nou ja, je hebt als scheidsrechter wel eens...
0: Nee. Ik heb wel eens opmerkingen gehad over mijn haar. En die had ik, dan heb ik toen met een gele kaart...
1: Oh ja, wat zei je? wat werd er dan gezegd?
0: Ja, dat ik iets over dat hij met mijn haar dun was en
1: echt?
0: Kale kop of bront te krijgen of zo.
2: Ja, schande.
1: Geel? In je borst?
2: Dan moet je toch die rechter uit je kontzak halen, die rode.
1: Rood geven dan als iemand een opmerking over je haar
2: 100%.
1: Maakt? Ja,
2: 100%.
1: Ja, echt?
2: Ja.
1: Haar komt niet aan mij. Dan kaleien en wat je hoort, toch, op het veld?
0: En meestal beginnen ze over mijn bril.
1: Echt waar?
0: Specsavers. Hans Anders.
1: Ja?
0: En wat hebben we nog meer?
1: Maar het escaleert ook wel eens volledig, toch? Of niet?
0: Nou,
1: Nee. Valt
0: wel mee. Het ligt aan...
2: Niet aan de scheidsrechter.
1: Maar welke eredivisie scheidsrechter spiegel jij jezelf aan? Wie heeft een beetje dezelfde stijl?
0: Ze zijn allemaal slecht volgens mij altijd. Dus ik ga het beter in één noemen.
1: Ja.
2: Richard Martens. Weet je.
1: Oh ja, oké.
0: Nou, dat was helemaal wat hij allemaal aan het doen was.
2: Nou, hè.
0: Je noemt nu allerlei... Je hebt allerlei dingen benoemd van de scheidsrechters, maar die spande denk ik wel de kroon.
2: Maar ja, dat wisten we, dat hij er geen klote van kon.
1: Ja, maar goed, dat is...
0: We hobbelen gewoon over het veld en niemand wil het doen. En anders kan er niet gevoetbald worden, dus iemand moet het doen.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Onder het motto, iemand moet het doen, loop je daar dan je beste doen.
1: Ja, wij moesten laatst scheidsrechter van buiten. Gewoon, dan kun je betalen en dan kan er iemand van buiten de jeugdwedstrijd fluiten. Omdat je dus inderdaad, die ouders die drukken natuurlijk allemaal in snor. Die denken van ja, die kinderen, die opgeschoten jongens van onder de 15. Ja, daar sta je op je vrijheid.
2: Dus met een beetje mazzel als je... Vier wedstrijdjes op een zaterdag en vier wedstrijdjes op een zondag. Kan je nog wel leuk binnenlopen dan?
1: Ja, dat was
0: wel een leuke bijbaan.
1: Dan? 3-4 tientjes of zo.
0: Nou, dat is wel weinig.
1: Maar een hele goede scheid. Dat merk je dan toch meteen. Dat zo'n gozer, die zit erop. En was ook kaal, dus je kon er geen opmerking over zijn kapsel krijgen. Maar Vinicius natuurlijk dat haren trekken voordat hij die goal maakte. Nou, Mourinho die maakte er weer een heel circus van. Maar dus terecht dat... Dat daar rode kaart wordt voor.
0: Ja hoor, ja, ik ga niet de arbitrage afvallen.
1: Nee.
2: Ja, is er ook toch echt. Maar moet gewoon van zijn haar afblijven. Ja. Waar gaat dat over?
0: Nou, hoe zeg mijn ervaring dat de spelers eigenlijk bijna nooit het probleem zijn. Maar dat bijna altijd de coaches of de vlaggenist die alleen maar achterlijk loopt te vlaggen.
1: Ja, dat is
0: en als je het dan een keer niet overneemt, helemaal uit zijn plaat gaat. Dat daar zit eigenlijk meer het probleem dan bij de spelers. Spelers is eigenlijk 9 van de 10 keer geen enkel probleem. Spelen met respect en eigenlijk heel weinig overtredingen.
1: Grensrechters die een vlag omhoog steken als het echt op 8 meter geen buitenspel is. Dat je 1-0 voorst, dat je denkt, dan trek ik ook echt niet.
2: Ja.
1: Ja.
2: En ouders, dat is natuurlijk ook een probleem.
1: Ja.
2: Die schreeuwen en doen en weet ik wat allemaal, schoppen
1: niet
2: met z'n flikken.
1: Niet geloven. Maar goed, wat hebben we verder nog? Hajduk Split tegen Ajax, dan donderdag Twente tegen Toen.
0: Het veld werd lekker... omgeploegd hebben, Hajduk. En die speelde in de regen. Dat was zo'n wedstrijd als Zaragoza-Ajax. Ik weet niet of die
2: zo
0: nog kan herinneren.
2: Ja, nou.
0: Er lagen wel plassen, dus ze moesten allemaal de bal zo opwippen. Want ze konden hem niet normaal pasen. Dus dat zal niet zo heel goed zijn geweest voor het veld. Maar het is wel een paar dagen later. Dus.
1: En AZ moet nog tegen Beersheva ook.
2: Ik denk dat je nu kunnen we die Polonaise wel gaan lopen, neem ik aan.
1: Denk je?
2: Tot dusver is er natuurlijk helemaal niks geweest.
1: Nee.
2: Maar als je de tegenstanders, Tuin, Beersheva...
0: NEC tegen Levski Sofia.
2: Twente
0: tegen FC Toen.
2: Ja.
1: Heb je trouwens het idee dat bij NEC...
2: Alleen Leipzig is denk ik... Feyenoord kan ook makkelijk winnen tegen Como.
1: Heb je het idee dat bij NEC... Want die hebben ook hele slechte uitslagen neergezet dit seizoen. Dat er wel iets van...
0: Jawel, want ze legden best een hele goede wedstrijd op de mat. Het eerste kwartier hadden ze het echt heel moeilijk.
1: Ja.
0: Daarna werd het toch een beetje weer het schreudervoetbal. Iets meer vanuit controle dan je bij hem gewend bent. Dus iets meer vanuit een blok of een laag blok, wat ze dan altijd zeggen.
1: Mm-hmm.
0: Maar ze combineerden toch wel heel aardig. En hadden we heel wat behoorlijke momenten. En ook wel toch wel een paar goede kansen ook.
1: Okay.
0: Er zat weer wat voetbal in. Dus dat is eigenlijk wel een paar wedstrijden heel wat minder geweest.
1: Ja. Ja.
2: Ajax laat je ook combineren, hè? Want hetzelfde geldt natuurlijk voor Excelsior. Hè? En wij vlagen ook zelfs voor Willem II, die daar ook best wel onder de druk uit kunnen voetballen. Want die hebben niet het idee dat het een geoliede machine is bij Ajax. Dat iedereen weet wat hij moet doen en hoe zij druk moeten zetten. Want ze zijn toch wel heel makkelijk uit te spelen. En dat vond ik bij NEC dat echt prima, ja.
1: Ja, nou, het zal heel snel beter moeten in Amsterdam. Vrijdag zijn we er weer met een nieuwe kick-off. Moeten jullie nog iets kwijt? Volgens mij
2: komt hij dan wel?
1: Hein, die heb ik wel nog contact mee gehad. Hij stuurde me een fotootje van samen met de kleine.
2: Ja?
1: Hij keek nog redelijk gelukkig uit zijn ogen.
2: Zat ze al op de fiets?
1: Ja, ze gaat naar school. Nee, dus we zullen hem hier met open armen ontvangen als hij weer zijn eerste podcast opneemt. Het was tijd, hè?
2: Nou, dat lijkt me wel, ja.
1: We gingen na 2 dagen toch al wel weer werken.
2: Je kan toch niet thuis blijven?
1: Nee, je weet niet. Nee, ik wil liever weg.
2: Wat moet je nou doen thuis?
1: Ja. Nou ja, goed. Oké. Okay. Tot vrijdag.
4: Goede Zone FM.
5: Oh, wat doe je met me?
4: Goede Zone FM.

0: luistert naar Gouden Zone FM. Het is 7 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. 1 ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. Er dreigen lege schappen bij Albert Heijn omdat meerdere distributiecentra stil liggen na een mogelijke cyberaanval. De systemen zijn door de supermarktketen preventief uitgezet. De websites en apps van Albert Heijn, Gallengal en Ethos zijn ook niet bereikbaar. Die zijn uitgezet om de IT-omgeving van moederbedrijf Ahold Delhaize te beschermen. De winkels zijn wel open, maar klanten kunnen hinder ervaren en persoonlijke kortingen mislopen. Albert Heijn vraagt klanten de kassabon te bewaren. Ze zullen later gecompenseerd worden. Het belastingdebat tussen de coalitie en de oppositie zit vooralsnog muurvast. Regeringspartijen D66, VVD en CDA leggen nog geen concrete aanpassingen voor om hun plannen aan de meerderheid te helpen. Andersom laten ook oppositiepartijen al hun kaarten niet zien om hun onderhandelingspositie te beschermen. Wel is duidelijk dat Pro flinke koerswijzigingen eist bij belastingen op werk, terwijl JA21 nog het gesprek wil voeren onder randvoorwaarden en liever flink bezuinigt. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is bijna voorbij, 60 kilometer file nog in het land. Kwartiertje vertraging nog voor het verkeer op de A2 vanuit de Belgische grens naar Eindhoven. Bij Maastricht Airport 6 kilometer file na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. Linkerrijstrook van de A7 is nog dicht vanuit Groningen naar Heerenveen bij Hoogkerk na een ongeluk. 10 minuten vertraging daar. En een half uur vertraging nog op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Zwijndrecht. De kop van 19 kilometer file bij langzaam vanaf Breda.
0: Darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Gouden Zone FM.

0: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 30% korting op veel sanitair met Praxis Plus.
1: Voor de makers.
2: Praxis.
1: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei. Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Red Bull communiceert dus beter met een kapotte radio dan Ferrari met een hele. Met een radio die goed is.
4: Welkom bij F1 aan tafel met iedere maandag en vrijdag een nieuwe aflevering met vandaag. Max Verstappen is onafvolgbaar, maar wat kan hij nog meer? Lewis Hamilton had Kim Kardashian bij zich en werd niet goed. En wanneer wordt Kimi Antonelli wereldkampioen vanuit de Harbour Club in Vinkenveen? Mijn naam is Frank Evenblij en dit is Formule 1 aan tafel.
5: Get me out of this fire.
6: This has been incredible. Points on debut.
7: There's something loose between my legs.
8: Simply lovely, mate.
9: Yo, hey! Yo, ho!
10: I guess we're stopping one.
11: Dit is de grootste Formule 1 podcast. Formule 1 aan tafel.
4: Ja, een warm welkom aan al mijn gasten. Met de nadruk op warm, want Olaf Mol heeft kippenvel van de kou hier zo.
12: Oh, polter.
13: Ik had al een zwittertje aangetrokken, ik had er rekening mee gehouden.
4: Frans Verschuren en ik hebben allebei harde tepels, maar goed, dat geheel terzijde. Laten we beginnen. Rob van Zomeren, DJ bij Grand Prix Sport Radio. Wat is jouw hoogtepunt van afgelopen weekend?
14: Nou, een nieuwe zender, hè? Grand Prix Sport Radio.
13: Ja, het is geen VR Sport Radio, dat maakt verder niet uit. Die met zulke harde tepels ga ik niet tegenkreken. Zometeen stap je naar buiten, ga je glas snijden. Maar dat was Zak Brown. Zak Brown op de persconferentie afgelopen vrijdag. Die deed wat tips aan de hand van Toto Wolff. Hoe zijn Mercedes-coureurs met elkaar op de baan zouden moeten omgaan. Mm-hmm. Als het gaat om de onderlinge concurrentiestrijd. En toen zei Zak Brown: ik heb nog wel een leuk boekje, onze Papaya Rules, hoe ze dat moeten aanpakken. Vervolgens kletsen die twee McLaren's elkaar eraf in de sprintrace. Ja. Vond ik een mooie hoogtepunt.
4: Boekje zo de prullenbak in. Olaf Mol, Formule 1 commentator bij GPR Sport Radio. Ja, wat betekent het eerbetoon aan Giampiero Lambia? Ja, ze op het podium naast Max.
14: Niks specifieks van wat iedereen er allemaal achter wil zoeken.
4: Hij blijft nog wel even.
14: Hij zit daar voorlopig nog. Dus ja.
4: Autosportteammaas Frans Verschuur. Ja, wie of wat neem jij liever mee naar het circuit? Kim Kardashian of toch een pakje stroopwafels?
15: Nou, financieel gezien stroopwafels natuurlijk, want die juffrouw is niet bij te houden. En ik vind ook dat ze een beetje een dikke kont heeft voor mij aan doen. Dus ik neem toch die stroopwafels.
4: Duidelijk. Max Verstappen domineerde als vanouds het hele weekend. Op de vrijdag pakte Verstappen de sprintpole. Op zaterdag won hij de sprintrace en pakte ook nog eens pole position voor de zondag. En dat op een circuit waar hij nog nooit eerder won. We gaan naar de start met Olaf Mol en Jack Ploy.
16: Uit en we zijn onderweg en heeft het een goede start van Charles Leclerc. Er is een goede start van Charles Leclerc. Verstappen probeert hem daar aan de binnenkant te houden. Rent hem later in. Neemt een goede lijn, maar oeh, hij houdt hem net binnen in het blauwe. Verstappen houdt de kop. Hij kneep Charles Leclerc en ik denk dat Charles Leclerc hem een beetje kneep. Want die denkt, ja, ik moet hier niet in de eerste bocht een probleem gaan hebben. En Kimi Antonelli zit meteen te pushen. Oh, daarachter zien we wat blokkerende wielen. Dat betekent dat, denk ik, Liam Lawson goed van zijn plek gekomen is. Die zit er achter de bijna McLaren's. Maar dit was. Het kan ook zijn dat ze allebei een slechte start hadden. Hè? Zo kan je het ook zien.
17: Volgens mij eerste 6 zijn gelijk gebleven.
4: Ja, Verstappen die kwam dus slechter weg dan Leclerc. Maar hij wist bij het ingaan van bocht 1 later te remmen en de leiding te behouden. Dat was toch wel knap, hè, Rob?
13: Nou, hij positioneerde zich gewoon heel goed. En hij wist ook verdomd goed wie er naast hem zat. Dat was Leclerc. En Leclerc neemt dat risico niet. Ik denk dat bij andere coureurs had hij misschien nog wel iets meer. Maar hij laat geen ruimte. En dat weet Leclerc natuurlijk ook gewoon.
4: Maar is dat inderdaad zo dat Leclerc geen risico nam, Olaf?
14: Nou, je wint meestal een Formule 1-race niet in de eerste bocht. En dat is een ding wat meespeelt. Max riep, ik liet hem precies genoeg ruimte. Dus hij wist ook echt waar hij zat. En waarom Leclerc zat waar hij zat, daar is ook het vuil. Dus bij het aanrempunt wist Max, en dan zie je hem dat ook doen, dan gaat hij net dat half metertje in de rechts. Komt hij op de lijn waar de grip is, laat hij buitenlangs langsrollen. Het is zo intelligent.
13: Ja.
14: En Leclerc denkt alleen maar kak.
13: De man houdt rekening met alles. Want ook kak. Als je ziet, hij ging ook niet buiten de baan op het moment. Het was echt pure wiskunde.
4: Het was wel echt heerlijk om naar te kijken. Want het gekke is, ik zat op de bank, maar je gaat helemaal mee zitten doen op die bank. Weet je wel, omdat je gaat zitten schuiven. Had jij dat ook, Frans, of niet?
15: Nee, had ik niet. Nee.
4: Stond je?
13: Frans beweegt sowieso niet zoveel.
4: En Verstappen die verklaarde dat de basis voor zijn overwinning bij de start gelegd is. Cruciaal zelfs, want achteraf gezien ging die start maar net goed. En moet hij en het team zeker gaan begrijpen wat er wederom misging tijdens die start. Volgens Verstappen...
14: Maar wat ging er nou mis bij die start?
4: Hij ging toch relatief wel traag weg, toch?
14: Nee, heb je ook naar de reactietijden gekeken? De reactietijd van Leclerc was gewoon beter, dus... Dit was zeker geen slechte start van Verstappen.
4: Nee, maar Verstappen zei wel, hij voelde het al voordat hij de koppeling losliet dat er iets niet goed was, zei Verstappen.
13: Ja, dat heb ik hem ook horen roepen. Althans, de motor schijnt een bepaald geluid te maken op het moment dat ze die turbo volpompen. En dat specifieke geluid, toen, dat miste hij. En toen zei hij, nou, ik hoop maar dat dit goed ging. Maar uiteindelijk vond hij ook dat dit absoluut geen beroerde start was.
4: Nee. Frans?
15: En gelukkig hebben ze heel veel data, kunnen ze er weer uit leren. Ja. En zullen we elke keer weer wat beter worden.
4: Ja, over problemen gesproken. Wat opviel tijdens de race is dat Verstappen problemen had met zijn radio. En dus met de communicatie richting zijn race-engineer Giampiero Lambiase. En dus moesten ze creatief zijn in de communicatie.
2: Max, under a safety car, we would lose position to Leclerc. But I'm worried about restarting on this tighter. If you would accept pitting behind Leclerc, say nothing. If you don't want to pit, key up on the radio, try to say something. Okay, mate, understood. Thank you.
14: Red Bull communiceert dus beter met een kapotte radio dan Ferrari met een hele. Met een radio die goed is.
4: Goeie conclusie.
13: Ja,
4: het was wel een creatieve oplossing van Lambiase.
14: Nee, maar dit is hogeschool. Je zult het geloven of niet. Dit zijn dingen die ze doorspreken. Mocht de radio niet werken, gaan we vragen stellen waarbij je dus alleen maar een kraakje moet laten horen of niks moet. En zij nemen al die dingen door. En de anderen denken, oh, de radio is stuk. Oh, fuck. En nu? Dan komen we er niet uit.
4: Ja, je kunt zeggen, geniaal bedacht, hè, voor het geval dat die radio kapot gaat. Maar Max zei dat hij al het hele seizoen problemen heeft met de radio. En ik denk dan, de Formule 1 is toch een technisch hoogstandje. Hoe kan nou die radio stuk zijn?
15: Ja, er zitten meer draadjes aan dan we hier bij de microfoons hebben. Dus in dat opzicht kan er een zendprobleem zijn, er kan een ontvangstprobleem zijn. En het zenden naar de auto toe ging wel goed, alleen het terug niet. Ja, dat kan zijn doordat of de microfoon nat is geworden, kan ook.
4: De microfoon nat?
15: Ze drinken, hè? Ze drinken onderweg, want het was redelijk warm. Ja. En die luidsprekertje zit daar. Ja. Dus als er wat water bij komt, zou kunnen.
14: Ik ga niet helemaal met je mee, Frans. Ik denk eerder dat het een signaalprobleem is, wat specifiek... terug te herleiden is naar Singapore. Bedoel, ze rijden met deze auto's natuurlijk op de baan in Singapore. Daar zijn zaal hoge gebouwen. Kun je zeggen, oké, zet je daar antennes neer? Nou, dan mag je niet overal bij. Maar ik weet niet of je het begrip kooi van Faraday weet. Dat is als er veel ijzer is, dan komt het signaal moeilijk weg. Er staat dus één hele grote batterij met kunstlampen... die allemaal op palen staan met draden en dingen en dingen. Het signaal komt gewoon moeilijker weg. En de een zal op een gunstiger digitale frequentie zitten dan de ander. Maar als het digitaal eigenlijk geen enkel probleem... En het kan dus gebeuren. En ik denk, als de auto beter moet worden... dat je niet zegt, laten we de radio's even goed maken.
4: Nee.
14: Eerst even aan een paar andere dingen
4: maar
14: denken.
4: Maar toch is het zo, ik vind namelijk ook... Hè, het is ook een onderdeel van het kijken naar de sport. Want ik hou namelijk ook heel erg van de boordradio van Max. Je verheugt je ook op wat hij zegt. En nu was het Max, nou, gefeliciteerd en dat en dan. Max, wat vind je ervan?
13: Ik heb een jaartje of 23 bij de politie gewerkt. Wij hadden voorheen analoge verbindingen. Later kregen wij C2000. Het verschil tussen analoog en digitaal... digitaal doet het wel of digitaal doet het niet.
4: Ja.
13: Analoog kon je net als met je autoradiootje in de ruis... nog wel enigszins opvangen wat er gebeurde. Nou, op het moment dat het digitaal is, weet je, dan hoor je niks. Dus het probleem wat ik nu hoorde, weet je wel... duidt eerder op een microfoonprobleem dan een verbindingsprobleem. Ja. Als dat digitaal is, waar ik van huis zou gaan, dan hoor je niks.
14: Ja. Nul of één, in dit geval nul.
13: En dus, dat zou nul zijn. Dus stel dat ze analoog zouden gebruiken... dan kan er van alles kan er een oorzaak zijn. En is het, dat was bij de politie trouwens ook zo, aan de centralist, hoe slim die is... van nou, ik hoor die spreeksleutel wel, het knopje wat je indrukt op het moment... maar ik hoor hem niet praten.
4: Ja.
13: Nou, dan ging je inderdaad naar dat soort dingen toe. Van als je wil, dat wil, druk twee keer. Als je niks wil, druk één keer. Nou ja, en zijn we dat op die manier opgelost.
14: We hadden vroeger een zender ter plekke en dan moest je frequenties aanvragen... waarop je mocht zenden. op een circuit, en dan heb je het over een straal, dan trek je een cirkel van 500 meter, 1700 frequenties.
4: Ja, maar dat, je hebt het over de microfoons ook, hè? Dan de zenders.
14: De zender van een pit reporter die naar je moet toepraten en al dat soort dingen. En dat gaat dan tegenwoordig ook wat meer.
4: Hoeveel frequenties waren er?
14: 1700.
13: Maar je frequenties of hoe smaller je maakt, des te meer kun je er kwijt. Wat ik mooi vond, was dat in een interview achteraf Max zei van ja, die radio, dat was een probleem, maar de informatie die ik van Jean-Pierre kreeg, was al 90% van wat ik wilde weten.
4: Ja, 90%.
13: Over op elkaar ingespeeld zijn gesproken.
4: Ja, absoluut. Opvallend tijdens het begin van de race waren de boordradio's ook van beide McLarens. De softs die bleken veel langer mee te gaan dan verwacht. En daardoor kwam telkens de coachende berichten naar buiten dat McLaren mikte op target plus 10 of plus 15. Dus 10 of 15 ronden langer doorgaan dan in eerste instantie je plan was. Waarom zou je dit als team zo opzichtig melden over de boordradio, Frans?
15: Ja, die coureurs die voelen dat die banden goed blijven, de tijden blijven goed. Dus dan moet je een plan maken, blijven we langer buiten. En dat is niet opzichtig. Dat het dus gewoon,
4: was geen strategisch plan?
14: Volgens mij wel.
15: Ja,
14: gewoon het is aangeven. Kijk, zij zaten op dat moment nog wel redelijk in de buurt. Is gewoon aangeven aan de auto die op kop. Kijk, wat Max het liefst natuurlijk wilde, is dat hij vooraan kon blijven rijden. Iedereen maakt erachter de stop, dus hij kan vrij zijn stop maken. Nou, feitelijk gebeurde het uiteindelijk ook zo. Want ze hebben helemaal niet zo langer veel langer doorgereden dan ze zeiden bij McLaren. Dus ik heb het gevoel gehad dat het was om te kijken of ze wellicht Red Bull nerveus konden maken van ja, maar die gaan lang doorrijden, dus dan vallen we erachter terug. En
13: je Olof zegt het ook zo vaak in het commentaar, je weet niet of wat wij horen.
14: Want wat is target?
13: Wat is target? Wat bedoelden ze ermee? Wat hebben ze vooraf afgesproken? Als ik dit zeg, bedoel ik dat? Want die briefings voor zijn wedstrijd, die zijn er niet voor niks.
4: Maar het is natuurlijk ook leuk. Maar bijvoorbeeld in het wielrennen, daar zijn op een gegeven moment de oortjes, de radio is afgeschaft. Hè?
14: Dus nee, bij bepaalde wedstrijden alleen maar bij WK's en EK's.
4: Bij WK's en EK's. Ja. Zou dat de sport heel erg veranderen?
14: Nee, want dit, en daar kom je weer bij de FIA terecht, dit is ook wel een safety dingetje.
4: Ja,
14: dat je ze allemaal kunt vertellen.
4: Doe jij de deur vast open?
14: Dat is ook safety car out.
13: McLaren is binnen.
14: Ja. Het is wel een veiligheidsdingetje. En, nee, dat zullen ze niet doen.
4: Maar goed, je zou ook nog kunnen zeggen, je houdt de radio puur en alleen maar voor veiligheidsinstructies.
15: Ja, dan kun je weer van alles verzinnen met veiligheid.
13: Dan ga je weer een of andere code taal verzinnen.
14: Nee, dan ga je doen twee tikjes op de boordradio zonder wat te zeggen. Je komt binnen, drie tikjes, dus je blijft buiten. Nee, joh.
4: Heb jij
14: niks meer. Formule 1 teams fop je hier niet mee. En ze hebben nog altijd dat ouderwetse pitboord.
13: En wat je zegt, die boordradio's zijn gewoon hartstikke leuk om naar te luisteren.
4: Het is enig. Het voegt echt iets toe aan de kijksport Formule 1.
13: En bovendien bepaalt de FIA wat we wel en niet mogen horen.
4: Dat is waar, ja.
14: De FOM.
13: Of de FOM.
4: Ja. Lando Norris die meldde na de race op zondag dat hij zijn team McLaren dit weekend in de steek had gelaten. Vooral door de botsing met zijn teamgenoot Piastri tijdens de sprintrace. En daarom heeft hij zijn excuses aangeboden aan zijn teamgenoot en iedereen binnen het team.
14: Zondag pas, hè?
4: Ja, waarom deed hij dit pas zondag?
13: Omdat hij waarschijnlijk ongelooflijk op zijn kloten heeft gehad. Denk ik. En nu ga je gewoon aan plein publiek ga je door het stof heen. Ik kan me geen andere reden voorstellen. Ik was zo fel als het maar kon in de persconferentie.
4: Mega stellig,
13: en de interview van ik zag zo'n gat. Hoe heet zo'n race? Een sprint? En dan? Race. Ja. It's racing.
4: Ja.
13: Dus als ik een gat zie, dan duik ik erin. En daarna was het 180 graden de andere kant op.
4: Ja. Was dit een beetje een onzekere Norris die we weer zagen, Frans? Vond je
15: een teleurgestelde Norris, denk ik. Hij is het seizoen al teleurgesteld. Hij is wereldkampioen en kan niet meedoen. Ja, dan wordt hij. Het leek heel even dat McLaren er goed bij zat. Twee of drie races.
4: Maar,
15: nu zakken ze toch wel echt achter.
14: En wat ik helemaal niet begrijp. Het ging om punten van een sprintweekend.
4: Ja.
14: Dus zijn niet eens de dikke punten van dikke punten van zondag. Kan ik zeggen, oké, ik doe het even.
4: Ja.
14: Maar dit is één puntje
4: verschil. Het levert niks op.
14: Het levert twee gespinde. Maar wat ik ook nog belachelijk vond, is dat de wedstrijd daarin geen straffen uitdeelde. Ja. Omdat ze vonden dat ook Piastri daar wel wat anders had kunnen doen.
4: Wat had Piastri daar anders kunnen doen?
14: Die zat daar gewoon. En er was dus een gat.
4: Ja.
14: Dus ja, maar het is allemaal gelul, joh.
4: Twee weken geleden deelde Norris in Baku nog een sneer uit naar Colapinto door te zeggen dat sommige coureurs niet thuis horen in de Formule 1. En nu doet hij eigenlijk twee raceweekenden achter elkaar vrijwel hetzelfde.
15: Niet helemaal. Nou, niet hetzelfde. Hè. Colapinto die ging wel van 600 meter iets doen. En hij,
4: Maar goed, in Maleisië...
15: Colapinto heeft ook niemand geraakt.
4: Het
14: is niet te vergelijken. Maar dat hij al twee keer niet scherp is, dat is een ding wat duidelijk is. En dat hij gefrustreerd is, dat is ook een ding wat duidelijk is.
4: Ja. We luisteren even naar de finish van de Grand Prix van Singapore met Olaf Mol.
8: Daar
16: Na 250 Grand Prix wint hij eindelijk in Singapore. Een groot applaus en dik vuurwerk voor Max Verstappen, die het gewoon voor elkaar bokst en die daarmee gewoon zijn 73ste Grand Prix-overwinning naar binnen haalt. Alle jaren natuurlijk vaak tweede geworden. En dan, oh, zit niet mee, zit niet dit, zit niet dat. En de update in Baku die meegekomen is. Man, wat is die auto er dan goed van geworden. Komt-ie.
2: Yes, Max. Been a very long time in the making, that one. Pleased to see you've got it. Well done.
8: Well done, Max. It's a shame we can't hear you. But everyone is screaming at you to say, well done, you've completely dominated that one.
4: Ja, Rob, eindelijk van die hatelijke nul over Singapore.
13: Ja, hij was ook oprecht blij. Dat snap ik ook wel, want bedoel, dit is wel het bewijs dat ze met die update echt iets gevonden hebben. Want dit is een totaal ander circuit dan vorig weekend. En die auto die doet het gewoon. Dus ik denk dat dat voor hun ook echt wel een bevestiging was. Buiten dat die overwinning en die nul, die is allemaal hartstikke fijn.
4: Ja.
13: Maar ik denk dat het veel meer een bevestiging was dat ze echt iets gevonden hebben waar je op alle circuits iets aan hebt.
14: Maar, zeg ik dan weer eventjes, het is wel 2026 reglementen. Je zei het net al, McLaren heeft pas geleden een update meegenomen en toen won Lando Norris er 2.
13: Ja.
14: Ze hebben nu een update meegenomen en Red Bull wint er 2. Dus als hij dit doortrekt, hebben ze een betere update meegenomen dan het McLaren gebouwd heeft.
13: Precies. En de andere teams komen ook nog, hè, met wat updates.
4: Ja.
14: Maar dat doet iedereen.
15: Mercedes kwam met de update en die werkte niet zo. Nee, althans, die hebben ze nog niet door.

0: meer punten gepakt dan twee Ferraris en twee McLaren. Ja,
1: complete teams. Ja, dat is wel krankzinnige statistieken. Ja,
0: maar dit zijn wel de eindejaarsstatistieken die Verstappen al jaren heeft. Dus de rest zit alweer te bibberen.
1: Ja, denk je dat de andere teams een beetje in hun broek schijten?
0: Ja. Kijk, een nulresultaat kunnen ze bij Mercedes niet gebruiken. Hè? Daarom dat je... Ik vind dat Kimi al twee wedstrijden op kampioenschapsrit is.
1: Ja.
0: Pole positions, niet meer met de duim. Slimme geitjes, lekker blijven zitten. Het valt wel naar me toe. Ik maak geen gekke fouten. En ik vind het allemaal wel prima. Dus hij is bezig. Maar daarom hoorde je hem gisteren toen die remmen eraan gingen. Dan dreigt er... En dan wordt hij ineens heel nerveus op de radio. Want een nulresultaat, ja... Dat schiet niet op.
1: Nee.
0: Dat schiet echt niet op.
2: Nee. Hij riep toch ook op een gegeven ogenblik van... ik voel vloeistof bij mijn voeten. Dat was hij toch ook volgens mij. Die riep, hij wordt niet over het kleinste dingetjes wordt hij zenuwachtig. En dat is die kampioensdruk.
0: Maar dat is omdat hij nog jong en onder.
2: Tuurlijk. Maar wat zal je gebeuren zeg, op die leeftijd? Dat je gewoon... Als hij nu geen kampioen wordt, iedereen... Oh, hoe is dat nou mogelijk?
1: Ja. Tot verbazing van Max Verstappen stuurde Red Bull zijn race-engineer Giampiero Lambiase naar het podium. In Las Vegas vorig seizoen had Lambiase tegen Verstappen gezegd dat het toen misschien wel zijn laatste keer op het podium was geweest met de Nederlander samen. Nou, niets blijkt dus minder waar, al zou dit zomaar wel eens de allerlaatste keer kunnen zijn geweest. Zijn nieuwe race-engineer Tom Hart zal in Austin in Brazilië en Las Vegas Lambiase vervangen om alvast een beetje te wennen. En Lambiase zal echter wel aanwezig zijn om zijn taken als head of racing gewoon uit te blijven voeren.
0: Het is al heel lang bekend dat hij dat ging doen, die Tom Hart. En dat hij die wedstrijden zou pakken.
1: Dus ja, dat hij erbij zou
0: zijn. Dat is geen nieuws.
1: Maar wanneer gaat Lambiase nou precies weg bij Red Bull?
0: Nou, officieel hebben ze dus bekendgemaakt dat toen ze riepen je gaat het doen, dat hij daar voor 2028 naartoe kon. Hij zou voor 2027 al afscheid nemen van de plek naast Max voor die Tom Hart. Maar ja, ze zijn nu bezig. En ik denk dat er niemand voor gaat liggen. Want hij heeft notabene zelf gebeld met Max. Joh, ik krijg een aanbieding van McLaren.
1: Hoe kijk je er tegenaan?
0: Toen had Max gezegd, lekker doen jongen, mooie kans.
1: Ja, gunnetje.
0: Altijd pakken. En nu is die Zac Brown heel erg bezig in de pers. Ja, ik wil hem wel volgend jaar al eerder hebben als het kan. En Red Bull gaat er ook niet voor liggen. En daarom dat Giampiero meegaat naar het podium. Ja, logisch, want wij denken wel, Max baalt ervan dat hij niet gewonnen heeft. Giampiero baalt er net zo hard van. Die is bezig Max een auto te geven. Dat hij zelfs in zijn meest dominante jaren daar niet won. Dus dat was ook bij Giampiero, was dat wel een dingetje van, kut, waarom kunnen we hier niet winnen? En als je hem dan op deze manier wint, vind ik het niet meer dan logisch.
1: En ook nog eens een keertje hun 250 eer te geven, ook een beetje.
3: Ja, en ach, dat is... Hoe moet je niet zoveel waarde aan hechten, hoor. Dat doen ze in elke klasse, dat zo'n engineer mee kan. En ter plekke kijken, zo, ga jij maar mee of ga jij maar mee.
1: Ben jij als teambaas wel eens ook een podium dat je mee mocht?
3: Een paar keer wel, maar ik gun het meer mijn engineers en mijn monteurs en dat soort dingen. Le Mans ook, daar ben ik eigenlijk alleen bij de eindoverwinning geweest. Maar alle andere overwinningen liet ik altijd een ander gaan. Maar die vinden dat leuk, die staan op zijn podium, die krijgen dan ook wat. Dus ja, wat fotootjes voor hen, is ook leuk vertellen.
0: Je hebt meisje nog gezien. Hartstikke leuke naam, man. Die heette Flag Waver.
2: Ik zag de naamtitel ook tegen Flag Waver. Dus hij
0: origineel.
2: Leuke voornaam, bijzondere achternaam.
1: Ja. Na de break in F1 aan tafel is het tijd voor Pitspost, waarin we jouw vragen beantwoorden met een vraag over de reactietijd, overals en de tracklimits van Kimi Antonelli. En verder besteden we aandacht aan de opmerkelijke strategie van Lewis Hamilton. En ja, je kan onder andere een volle tank brandstof winnen voor je auto. Toch lekker mooi meegenomen.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 30% korting op veel sanitair met Praxis Plus.
5: Voor de makers. Praxis.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 2 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei. Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
8: Iedereen doet het graag op zijn eigen manier. Zoals met de nieuwe versgebakken beef chili baked potato. Ga voor extra pit met jalapeno's en rode ui. Of hou hem lekker mild. Jij kiest. Get your own way. Alleen bij Subway.
9: Alles van Apple. Refurbished, maar ook nieuw. Altijd topservice. Altijd goedkoper. Kijk op macdemolition.com.
1: Ja, dit is Formule 1 aan tafel, Nederlands meest beluisterde Formule 1-podcast. Maar nu tijd voor jouw vraag in Pitspost. De eerste vraag is van Mark de Koster. Olaf, hoe wordt de reactietijd bij de start van de coureurs...

0: nou precies gemeten? Is dat bij 50 km per uur, zoals hij dat zei tijdens de start, of het moment dat de auto in beweging komt? Het is ons niet helemaal duidelijk.
1: Ik heb het niet gesteld van dat is het feit. Ik heb gezegd dat zou kunnen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ga ik het even uitzoeken. Heb ik het uitgezocht. Het heeft puur mee te maken. Er zit een sensor op de auto. En er zit een sensor in de baan op hun startplek. En die meet het eerste moment van beweging die hij ziet.
0: Ja, ja.
1: Daar wordt de auto. Ja. Niks met die 50 kilometer, daar weet ik van, dan komt de electropower erbij. Dus dan gaat die auto echt doorversnellen. Ja. Maar het is dus puur de sensor die in het asfalt zit. Die er ook na de race al de partij uitgetrokken wordt door iedereen. Want anders worden de dingen geraast.
0: Mm-hmm.
1: En in de auto. En het is gewoon het eerste moment van beweging die de sensor detecteert.
0: Ja. De volgende vraag is van Astrid de Beuker. Worden raceoveralls van de coureurs maar één of meerdere keren gedragen? En, interessante Nederlandse vraag, wat kost zo'n overal? Frans?
2: Meestal worden ze één keer gedragen en dan gaan ze daarna, of worden ze geveild of in een museum of dat soort. Ja, dan brengen ze nog wat op. Je moet zien dat overal zit heel veel verschil in. Formule 1 overal zijn vrij duur. Die kosten tussen de 4500 en 5300 euro.
0: Zo, wat
2: maar
0: geld.
2: Ook rijden in andere klassen, dus in Nederland in een instapklas of zo, dan ben je met 1000 euro al helemaal het mannetje.
0: En kun je die dan ook maar één keer gebruiken?
2: Nee, die doe je 5 jaar of die hebben een looptijd van Rob, 5 jaar.
1: Rob heeft thuis nog aan de kast hangen, die zie je niet, die ruik je alleen maar.
3: Ja. wij hadden in principe voor een heel seizoen tourwagenkampioenschap hadden we 2 overalls,
2: ja.
3: Volgens mij. En die kon je gewoon naar de stoomrij brengen, dat is op zich niet zo'n probleem.
0: Nee.
3: Maar ik bedoel, dat champagne spuiten en zo, ik heb het zelf niet zo heel vaak meegemaakt, maar een paar keer. Maar als dat ding echt doordrenkt was van de champagne,
0: dan meurde het de tent uit.
3: Dat meurde als een Zwitser uit zijn rijlaars, kan ik niet.
2: Dus, die overalls worden ook echt op maat gemaakt. Hè. Dat is, tot een, de kleinste detail wordt dat gemaakt, want ook als ze zitten, kan ze overal net niet goed zitten.
1: Dus behalve die van Villeneuve.
2: Ja, die had hem altijd veel te groot.
3: Ja, zo'n jute zak had hij altijd aan.
0: Vond hij dat prettig of zo?
1: Ja, vond hij prettig.
3: Ja, vond hij lekker. Ja, voel je hem
2: zijn kruising op zijn.
3: En bovendien, al die sponsornamen die veranderen natuurlijk ook om de haverklappen.
0: Ja.
1: Ook per
0: maar is het ook per circuit, heb je bij de ene wat dikker?
2: Nee, licht.
1: Veiligheid.
2: Licht.
0: Ja, het moet licht. Maar je zag en brandwerend dus vooral zijn.
2: Ja, maar dat is allemaal. Maar je zag ook dat Leclerc nu in een zwarte reed.
0: Ja.
2: En Hamilton in een rode. Dus, en die wordt dan weer geveild.
3: Maar die veiligheid van de worden allemaal getest. Het moet zoveel seconden duren voordat hij daadwerkelijk vlam vat. En dat het dan brandt. Hoe lang het duurt voordat het op de huid komt.
1: Er zit achterop gewoon een hele grote genaaide sticker. Met gewoon de via homologatie en de via specs. En dat moet echt. Vroeger was het 3 lagen Nomex. Tegenwoordig is het veel beter geworden. Volgens mij zijn ze nu gewoon 2 laags.
2: Ja, 2 laag.
1: En hebben ze natuurlijk nog hun brandvrije ondergoed aan. Dus,
3: Het was best strak hoor. Ook gewoon bij de Nederlandse autosport wordt gewoon en je helm qua keuring gecontroleerd en je pak.
0: Ja.
2: Schoenen.
0: En Frans,
2: ondergoed.
0: Jij race natuurlijk niet meer zo heel vaak. Maar draag jij nog steeds wel brandwerend ondergoed?
2: Nou, laten we zeggen, het wordt wel gecontroleerd wat erop zegt. Dus ik heb ook brandwerend ondergoed, sokken. Pullover, helm, alles.
0: Ja.
2: Dat wordt echt gecontroleerd, handschoenen.
0: Ja. En draag je dat ook privé?
2: Nee, alleen met carnaval misschien.
0: Oké, goed. Nou, dan een vraag van Michael Simons. Kunnen jullie uitleggen waarom Antonelli uiteindelijk geen straf kreeg voor track limits? Hij leek duidelijk in beeld, qua beeld en tekst, dat hij meerdere keren buiten de lijnen kleurde. Geen melding van de straf gezien, of heb ik deze gemist?
1: Nee, ik heb ook dat weer even uitgezocht. Waar het mee te maken heeft, is het moment dat hij na die virtual safety car ergens kwam. Toen zat hij eigenlijk al zat hij op de wip. Het had dus een remprobleem en hij verremde zich en komt dus in de uitloopstrook terecht. Dat wordt automatisch gedetecteerd als dat je buiten de baan zit. Maar dat is geen track limit in de vorm van ik ga in bocht 2 even een track limit pakken om 0,3 seconden te winnen. En daarmee heeft de FIA gezegd, oké, deze is logisch. Het is een gevolg van een rijdersfout die hem al tijd gekost heeft. En het is geen track limit die hem tijd doet winnen. En dan zou je denken, daar kan je daar eens in de toekomst mee doen. Nee, want je verliest gewoon te veel tijd.
0: Ja, dus je hebt er niks aan.
1: Nee.
0: Oké, heb je ook een vraag voor onze gasten? Mail die dan naar F1 aan tafel, het gprsportradio.nl. Ja, niet Ferrari, maar hun coureur Lewis Hamilton heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen over de mislukte strategie tijdens de race in Singapore. Hamilton besloot zelf om niet te pitten tijdens de virtual safety car periode na het stuk gaan van de auto van Lance Stroll in ronde 39. En dat is hem nogal duur komen te staan. Hij finishte uiteindelijk als 6e. Waarom zou hij hier zelf voor gekozen hebben, Olaf?
1: Ja, ik lees verschillende berichten. Ik lees dat Ferrari roept, we hebben ze allebei binnengeroepen. Ik heb boordradio's teruggezocht en gekeken. Ik heb nergens gehoord dat ze tegen Lewis riepen dat hij binnen moest komen. Dus Fred Vasseur was na afloop bij de pers ook weer van... oh ja, hebben jullie dan bij McLaren met dat gedoe ook zoveel vragen gesteld? Die was ook een beetje katterig. Ik weet niet wat er precies gebeurd is. En ik denk dat Lewis wellicht gezegd heeft... ja, laat mij maar buiten. Of gewoon uiteindelijk die move gemaakt. Want Lewis Hamilton mist de ingang van de pitstraat niet. Er is geen reden dat je de ingang van de pitstraat mist. En dat wordt dan nu geroepen, dus... Ik geloof er niet zo in. Ik denk dat hij zijn punt heeft willen maken. Want ze varen natuurlijk op twee verschillende strategieën weg. Wat ik van Ferrari al bijzonder vond.
0: Ja.
1: Hij heeft zijn punt willen maken. En terecht zegt hij ook van ja, oké, soms komt het naar je toe. En nu viel het van hem af.
0: Vond je het netjes dat Hamilton de schuld op zich nam?
2: Ja, natuurlijk. Maar hij kan ook gegokt hebben op een safety car nou. En dan denkt hij, wacht even. En dan komt er een safety car en dan ben ik wel het mannetje.
3: Ja, die bandendegradatie op rood viel mee gedurende de race.
1: Was er bijna niet. Ik heb mensen gezien die bijna 40 ronden konden doen.
3: Dus maar het hele jaar al, hè? Hij was de eerste die naar rood ging.
0: Ja.
3: En toen zag je, want er waren nog 40 ronden te gaan, geloof ik. Nou, dan kun je op je vingers natellen, dat wordt wel krap. Maar ik denk dat je op dat moment dacht, weet je wat, ik zing het wel uit met die banden.
0: Ja.
3: En moeilijk inhalen op dit circuit. Ik hou ze wel achter me of wat dan ook. Nou ja, miscalculatie. Maar ik heb liever dat je eens een keertje de gok neemt als rijder. Waar wij in principe altijd wel voor zijn van, luister nou naar je rijder en zeg niet, je moet nu naar binnen. Tenzij je data hebt waar hij niet over beschikt.
0: En hij voelt het aan, dan kan het ook goed uitpakken.
3: En nu pis je een keertje naast de pot en dan kreeg hij het boetekleed aan. Ik vond het alleen maar netjes.
0: Hamilton is kennelijk onwel geworden na de race... waardoor hij niet meteen naar het vierkantje kon komen voor de interviews. Wat vermoed je? Conditieprobleempjes?
2: Nou, even een gesprek met Kim, hè.
3: Ja, ik denk dat Kim helemaal uit elkaar getrokken.
2: Ja. Kim heeft mij even weer gereset.
1: Even checken of er nog wat in. Even aftappen.
0: Ja. Ja. Nou, maar eventjes voor de goede orde. Antonelli en Leclerc die zijn uitgevrongen uit na de race.
1: Ik heb bij het uitstappen geroepen dat het niet voor het eerst was dit jaar...
3: Zei je?
1: Dat ik hem al een paar keer uit de auto zie komen en afloop. Dat ik denk van, nou, ik weet dat je fit, echt een fitte man bent. Hij komt uit die auto en ja, ik zei ook stram. En dan komt dit erachteraan. Nou goed, daar kan
3: het wel. Ik denk Kim.
2: Het is een latertje geworden.
3: Moet er heel heftig aan toegegaan zijn. Ja. Zeg, bij die Kardashian lagen ook alle airbags eruit.
1: Ja, ik spring maar achterop.
0: Goed, zometeen hebben we het over de bijna wereldkampioen Kimi Antonelli. Maar eerst is het tijd voor Raad het Autogeluid, waarin je prachtige prijzen kunt winnen. Mario de Pizzaman die staat in Druten bij het autobedrijf van Paul van Bergen. En dan praat hij zoals gebruikelijk met verkoper Tim de Vries.
4: Een aparte snelheidsmeter, vind ik, Tim.
5: Vind ik niet, maar waarom vind jij het apart?
4: Nou ja, digitaal zijn we wel gewend, maar hij gaat maar tot 250 of zo.
5: Als je iets beter kijkt, zal hij ook naar de 270 gaan, maar de ding is zo kolossaal, dat haalt hij toch niet.
4: Goed zo. Waar zit je in?
5: We zitten in een sportcoupé 2022 in het wit. Een 3 liter V6 hybride met sportpijp.
4: En hebben deze auto's altijd een interieur in het leder?
5: Eigenlijk altijd. Zelfs het dashboard is van leer. Dat is toch prachtig.
4: Je hebt een raadsel. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik iedereen oproepen om... als zij nou een leuk raadsel voor Tim hebben, even dat in te sturen naar F1 aan tafel, @gprsportradio.nl. En wie weet doet Tim dan binnenkort jouw raadsel in Raad het Autogeluid. Nou, kom maar met jouw raadseltje.
5: Nou, jullie willen het alleen maar doen zo omdat ik slechte raadsel heb. Maar dat geeft niet, ik heb er nog één. Hoe noem je een incontinent nootje?
4: Geef maar meteen het antwoord, zijn we er weer vanaf.
5: Een pistas.
4: Waar vinden we deze auto met raadsel?
5: Paulvanbergen.nl, ja, daar vind je hem wel.
0: Ja, kijk eens op de site bij Paul van Bergen om deze auto te vinden. Stuur je antwoord even per e-mail naar F1 aan tafel @gprsportradio.nl en zet daar even bij maandag of vrijdag auto. De winnaar van afgelopen maandag is niemand minder dan Peter Brom uit Amsterdam.
1: Is vrij tijdens die beer, hè?
0: Brombeer, dacht ik al. Ja, gefeliciteerd, meneer de Brombeer. Een volle tank brandstof voor je tank bij Tink. Tank bij Tink, altijd goedkoop tanken. Een jaarabonnement op het toonaangevende automagazine Carrols. 2 toegangskaarten voor het grootste voertuigenmuseum van Europa. De Metropool Experience in Druten. En de Flitsmeister Dot, een nieuwe gadget voor in de auto die ervoor zorgt dat je niet meer te hard rijdt. Goed. Met onder voorbehoud nog 6 races te gaan, kan Kimi Antonelli in Texas al wereldkampioen worden. Zijn voorsprong op de nummer 2 in het kampioenschap, zijn teamgenoot George Russell, bedraagt maar liefst 102 punten. Als Antonelli wint, dan moet Russell 9e of lager eindigen en Hamilton 5e of lager. Al kan het zomaar anders zijn als er wordt besloten om te gaan racen in Imola in plaats van Qatar en Abu Dhabi. er moet toch zo langzamerhand wel een definitieve beslissing vallen over...
1: Ik heb
0: over
1: voor dit weekend gezegd dat ze willen natuurlijk deze Grand Prix niet willen ondersneeuwen. Dus dat ik ofwel verwacht dat ze pal na de start bekendgemaakt hadden. Want dan sneeuwt het in die zin een beetje onder. Dan ben je bezig met die wedstrijd.
0: Ja.
1: En nu denk ik dat ze het ergens zeg maar in deze vrije week gaan doen. Dan hebben ze dan vanaf aanstaande woensdag tot woensdag voor de volgende Grand Prix voor om er wat van te zeggen. Maar ja, met alles wat er in Riyadh gebeurt op dit moment is natuurlijk allemaal niet heel gunstig. Maar
0: nee.
1: Dat ligt er nog wel ver vandaan. Het enige wat ik me nog steeds kan voorstellen is dat ze gewoon een vrije zone afkopen voor die twee raceweekenden. En dat is in die regio te doen.
0: Ja.
1: Meer zeg ik er niet.
3: Nou, vandaag weer een aanval, hè?
0: Ja,
3: blijf maar doorgaan.
0: Ja. Waar denken jullie dat het kampioenschap beslist gaat worden, Frans?
2: Niet aankomend weekend. Nee. Of aankomend raceweekend. Dat soort
3: nee. Nee. Maar je gaat nu al die berekeningen krijgen van als die uitvalt en dat gebeurt en dit dan. Dat,
0: sterker nog, ik hoorde zelfs dat feitelijk als het uitvalt en er komt geen vervangend circuit, dat Antonelli misschien met terugwerkende kracht gisteren al wereldkampioen geworden zou kunnen zijn.
3: Heb ik niet meegekregen. Maar dat
1: is een hele vreemde.
2: Maar dat gaat niet gebeuren.
3: Maar dan krijg je ook weer van die berekeningen en zo, jongens. Dus het zou logisch zijn als Antonelli gewoon een keer wereldkampioen wordt in dit seizoen.
1: Nee, die wordt wereldkampioen. Leuk. Ja. Maar je moet dat eigenlijk terug gaan rekenen. Hebben we nog 4 wedstrijden te gaan? Heeft hij meer dan 100 punten, dan zit hij aan de goede kant. Heb je nog 5 wedstrijden te gaan, gaat het over 125 punten. Dus je moet van achter naar voren rekenen. Als hij terugvalt, dan kan het zijn dat het maar nog maar om 75 gaat, of in plaats van 150.
3: Dat maakt het verschil tussen nog 2 races te gaan of nog maar 1. Want er zitten 25 punten tussen.
0: Ja. Hoe oogt Antonelli volgens jullie, ondanks het feit dat hij weet dat hij nu een mindere wagen heeft?
2: Ik vind hem nog relaxed.
0: Ja,
2: hij weet echt wat hij doet. Dat vind ik knap op die leeftijd. En de druk wordt iets groter natuurlijk. Maar hij is niet zo zoals Norris vorig jaar, dat hij allerlei dingen gaat doen waarvan je zegt, wat ben je aan het doen?
0: Hij weet dat hij het ook niet kan.
1: Nee, ik zei het ook al. Hij praat daar niet veel over. Maar ik denk wel dat Bollington en de rest gezegd heeft van vriend, vanaf nu slim, als je de top 3 rijdt, kan niemand je meer pijn doen. En als Verstappen wint, is het helemaal geweldig, want die staat het verst van al die gasten.
0: Ja, dus laat maar gaan. Ja, laat hem maar lekker winnen.
3: En ik denk dat Bono daar ook wel een goede coach in is. Maar je merkt in de reacties, wat we eerder ook al zeiden, weet je wel, dat als je iets voelt, of dit is, of dat het dan toch wel iets meer heftig is dan voorheen.
1: Aan het begin van het seizoen was hij vertiefd als hij geen pole had. Daar hoor je me niet over.
0: Nee. Laat maar lekker gaan. Ja. Verstappen staat maar 17 punten achter George Russell, die op plek 2 staat in het kampioenschap. Ook Hamilton, Leclerc en Norris, die maken nog kans om eventueel tweede te worden. Wie trekt daarvan die naam aan het langst zijn, denken jullie?
2: Verstappen.
0: Ja?
1: Op dit moment zeker.
3: Ja, ja, absoluut. In deze modus?
1: Als Max met deze auto fout, als Max met deze auto in het seizoen wat hij gehad heeft, tot op heden, voor George Russell weet te finishen, dan moeten ze zich bij Mercedes echt diep gaan schamen. Dan heeft Rusland natuurlijk wel wat pech gehad en dingen.
2: Hij heeft wel heel veel pech.
3: Wat pech. Ik moest gisteren, ik was bij
0: jij
3: mij mede, staan.
0: Jij medelijden, hè?
3: Nou, het begint wel te komen. Ik bedoel, iedereen besluit tijdens de virtual safety car naar binnen te gaan. Een beetje aan het einde van de rit. Op het moment dat hij ervoor kiest om de pitstraat in te rijden, zie je virtual safety car en ding. Dus het voordeel dat alle anderen hadden, had hij op dat moment nou net weer niet. Of het heel veel in positie had uitgemaakt, maar het typeert wel een beetje zijn seizoen.
0: Ja, ik denk dat jij binnenkort gewoon fan gaat of lid gaat worden van zijn fanclub, want je vindt het zo zielig.
3: Ik zit er wel over na te denken om toch even te gaan zitten op die tribune die hij zelf aangekocht heeft.
1: Heeft hij nu ook alweer 3 keer een nieuwe post voor moeten plaatsen.
0: Ja. Ik denk dat de kaartjes niet zo goed zijn.
2: Nee, dat denk ik ook, ja.
0: Maar misschien kan jij niet een oude overal regelen voor Rob?
3: Waarop?
0: Voor Russell.
1: Ze moeten de marketing veranderen. Wil je lekker rustig zitten tijdens de Grand Prix van Silverstone? Ja. Kies voor de George Russell tribune.
0: Zit je lekker in je eentje?
1: business class tribune.
3: Of heb jij iemand een hekel? Nee, dat is verkeerd.
0: Goed. We zijn helaas alweer aan het einde gekomen van deze podcast. Ik dank jullie allemaal uit de grond van mijn hart voor jullie aanwezigheid hier aan tafel.
1: Ach, emoties.
0: Ja, aanstaande vrijdag zitten Arie Luijendijk, Rick Winkelman en Frans Verschuur natuurlijk op jullie plek. Dus daar kijk ik naar uit.
1: Ali.
0: Naast de podcast F1 aan tafel op maandag en vrijdag kun je ook luisteren op de woensdag naar Autosport aan tafel gepresenteerd door diezelfde Rick Winkelman die aanwezig is. En daarnaast kun je natuurlijk 24 uur per dag luisteren naar GBR Sportradio met al het laatste sportnieuws vers van de pers. Mijn naam is Frank Evenblij en blijf nog heel even hangen voor
1: de bonus.
6: Is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 30% korting op veel sanitair met Praxis Plus.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
12: Tropol is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropol biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropol Experience in Druten.
13: Tank, Tink, Max Korting. Profiteer en race nu naar Tink.nl.
0: Ja, Martin, we zitten hier weer in de Harbour Club in Vinkeveen. De tafel staat rammetje vol met de heerlijkste lekkernijen. Maar wat staat er precies?
14: Ik heb voor jullie staan, we hebben de beef taco. We hebben de ebi avocado, de spicy tuna, een house steak. En we hebben speciaal voor Olaf Mol, de okonomiyaki.
0: Oh, nou, die zal daar ontzettend blij mee zijn. Dankjewel, hè.
14: Geniet ervan.
0: Dankjewel. Die Tadic, mag die bij jou komen eten eigenlijk, Frans?
2: Nee.
1: Dat is een zeeman.
3: Bij mij wel, hoor. Maar topgozer.
1: Nee. Nou, echt een NRC'er in hart en nieren. Ja.
3: Jongen, een drama.
0: Wat erg. Nee,
3: maar ik heb zelf nog een spandoekje geregeld afgelopen zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena. Ja? Daar stond, ja, dat stond we once our captain, always in our hearts. Ja.
0: Ah, mooi, hè?
3: Of nee, always van. One of us. Was
2: eerste helft, ja. 9 balcontacten.
1: Ja. Hij wilde het niet. Hij wilde het wel niet.
2: Nee.
1: Hij denkt, oh shit, als hij hier gaat scoren, ja, ben ik de lul.
2: Ja, dat is echt, maar ja. Laten we het
3: maar wel
2: vergeten.
3: alle negen goed, hè. Het waren sowieso nu al meer balcontacten, ja, dan Frans van Schuur heeft gehad. Die hele
0: dat
3: seks
0: is ook weer waar, ja. Ja.
15: Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast, F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd, zonder expliciete schriftelijke toestemming ter zake verkregen van GVR Sportradio. En met inachtneming van een duidelijke bronvermelding met link.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 30% korting op veel sanitair met Praxis Plus.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg hey doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
10: Vergeet je niet in te smeren.
9: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
11: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
16: Iedereen doet het graag op zijn eigen manier. Zoals met de nieuwe vers gebakken beef chili baked potato. Ga voor extra pit met jalapeno's en rode ui. Of hou hem lekker mild. Jij kiest. Get your own way. Alleen bij Subway.
17: Godezone FM.
18: Audi.
17: Godezone FM.
18: I know.

0: luistert naar Goudenzone FM. Het is 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het vliegveld van Riyad in Saoedi-Arabië blijft tot zeker zaterdagavond 11 uur Nederlandse tijd dicht na meerdere aanvallen door de Houthi-rebellen uit Jemen. De luchthaven blijft gesloten zodat maatregelen genomen kunnen worden om de veiligheid te waarborgen. Afgelopen zaterdag kwamen bij de zwaarste aanval in 10 jaar tijd 13 mensen om en raakten er meer dan 300 gewond. Vandaag maakt de KLM bekend in ieder geval tot en met 31 oktober niet naar Riyad en Dammam te vliegen. Vanaf 2028 kunnen zwangere vrouwen geen 13 weken echo meer krijgen. Het experiment om ernstige afwijkingen bij een foetus op te sporen stopt dan. Tot 5 jaar geleden was de eerste echo rond de 20 weken. Als dan een zware aandoening werd ontdekt, moesten ouders binnen een paar weken beslissen of ze de zwangerschap wilden afbreken of niet. Onlangs kwam de Gezondheidsraad met het advies om de 13 weken echo niet door te zetten, omdat uitslagen vaak niet kloppen. De gezondheidsminister Hermans volgt dit advies. Volgens de Britse premier Burnham is de verdachte situatie op de luchtmachtbasis van de RAF in Fairford hoogstwaarschijnlijk aangestuurd door de Iraanse revolutionaire garde. Eind september werden 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Burnham zei deze dreigingen niet te tolereren en kondigde nieuwe sancties aan. Teheran ontkent betrokkenheid. Bij een schoolreis in Israël is 1 persoon overleden en zijn er 19 gewond geraakt. Het ging om een reis van middelbare scholieren. Eén ervan had onontplofte munitie in zijn tas die alsnog explodeerde. Dat gebeurde vlakbij de grens met Libanon. De slachtoffers zijn leerlingen en medewerkers. 3 verkeren in levensgevaar. Overal langs openbare routes is het Israëlische leger verplicht niet ontplofte munitie te verwijderen. Maar er ligt zoveel dat dat sinds de oorlog uitbrak een groot probleem is. En dan nog het weer. Toenemende bewolking met later vanavond en vannacht wat motregen. Het is 's nachts zo'n 7 graden in Groningen tot 15 in Zeeland. Bij een matige aan de kust en boven het IJsselmeer vrij krachtige zuidenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
0: Voetbal, darten, Formule 1 en natuurlijk de beste muziek. Welkom bij een nieuw uur Goudenzone

stadion ook. Dat is een verwijzing naar de oktobermaand, de borstkankermaand is dat in Engeland. Ze willen de awareness rond de borstkanker naar omhoog krijgen in Engeland. En er is een liefdadigheidsactie. Er zijn 1700 shirts van Coventry in het roze uitgegeven. Limited edition is dat. En die shirts zijn allemaal verkocht. Er gaat later ook mee gevoetbald worden. We kijken eerst naar het elftal van Coventry met Rashford uiteraard in doel. De vaste doelman, weer vier verdedigers. Ze hebben het even geprobeerd met vijf. Twee mensen voor de viermansverdediging, Grimes en Yrenky. En dan drie mensen daarvoor, Mason Clark, Rodoni en Thomas Asante. En de spits, dat is een sheriff. En hij heet ook sheriff Siddiqui, sheriff, 19 jaar, een Guineer, eerste basisplaats. Dus uitkijken wat hij straks kan brengen. Matthias Jaisle en zijn team gaan we even bekijken. Met Hornicek, de vaste doelman sinds dit seizoen. Ook hier vier mensen achterin met Hall, Botman, Thiaw en Miley. Daarvoor González terug uit blessure, Joe Willock. En dan daarvoor Murphy, Wissa en Barnes. En de diepe spits, dat is een Belg. Dat is Matthias Fernandez Pardo. Hij mag voor de derde keer aan de wedstrijd bij Newcastle beginnen. In de Premier League heeft nog niet gescoord. De man die geboren is in Brussel. En mag dat straks gaan proberen in het stadion van Coventry. In de CBS Arena. De Coventry Building Society Arena. Voor wie geïnteresseerd is, dat is een Britse financiële instelling. 32.000 toeschouwers kunnen erin. Het stadion zal wel vol zitten voor deze wedstrijd. Want ze zijn blij dat na 25 jaar afwezigheid in de Premier League Coventry weer helemaal terug is op het hoogste niveau. Matrozen toetsen ook in de uitrusting. Nou, dit is ook een soort vuilroos, zal ik zeggen. De uitrusting is dat van Newcastle. Hun away kit om hier te voetballen in de West Midlands en Coventry. En de regisseur en de cameraman gaat op zoek naar Matthias Fernandez Pardo. De topaankoop is dat van Newcastle. De duurste inkomende transfer, 60 miljoen heeft hij gekost. 60 miljoen heeft Newcastle betaald aan Lille. En ze hebben het zwaar gehad de eerste vier speeldagen, want vier nederlagen op een rij. Coventry City, maar wel op de speeldag voor de international break. Dan toch die overwinning, 0-1 overwinning uit bij Forest. Dit is Matthias Jaisle. Hij heeft het goed gedaan met die 8 op 15. Nog maar één keer verloren. Dat was ook op een maandagavond bij Leeds, was dat een zware nederlaag. En opnieuw dus Monday Night Football voor Jaisle, voor Newcastle. En dit keer op het veld van Coventry. Het is Newcastle dat mag beginnen aan de partij. Thiaw en Botman zijn de twee centrale mannen achterin. Lewis Hall. Mogen proeven van het Engelse nationale team. De laatste drie interlands was hij basisspelers bij de Three Lions. Te danken ook aan zijn goede prestaties bij Newcastle. Rodoni probeerde zijn kont erin te draaien. Hij heeft zijn kousen al kapot geknipt. Een hype, een trend bij nogal wat voetballers. De Maguire's van deze wereld. Maar ze zijn lang niet alleen, ze zijn er veel. Om zo wat minder druk op de kuiten te hebben. Rodoni. Die kousen zijn helemaal niet op maat. De scheidsrechter even in beeld. John Brooks is de referee. De VAR is Constantin Hatzidakis.
Johan Wissa, uitstekend aan het seizoen begonnen. Tenminste de eerste twee wedstrijden. Nadien was het een beetje minder. Maar niet al te snel conclusies trekken. Vrije trap. Voor een countryman Grimes achter de bal. Weggehaald door Botman. Botman zit op zijn Nederlands in Engeland Botman. Grimes opnieuw. De aanvoerder. Jrenki en Rodoni. Laatste thuiswedstrijd Coventry. Een serieuze safet gekregen van Brighton. 0-5 verloren hier. Coventry speelde ook al tegen City, waar het verloor, waar het wel een goede wedstrijd speelde. En ook op de eerste speeldag al uit bij Arsenal. Dus ze hebben al gespeeld tegen de eerste drie in het klassement. Dus dat zijn ook verzachtende omstandigheden voor die vier nederlagen op een rij. Waarmee ze aan het seizoen waren begonnen. Goed gedaan van Miley. Lewis Miley. Die normaal op het middenveld voetbalt. Maar naar de rechtsachter is gehaald. Maar Dedic is normaal de vaste rechtsachter. Maar die komt terug uit blessure en zit wel op de bank. Olinček neemt zijn tijd. Laat even Sheriff wat lopen. En zo komt de ruimte hier bij Botman. Een goede tik van Barnes. Dat zijn we niet van hem gewoon. Met zijn goede voeten. Was genomineerd door de BBC. Door Match of the Day voor het doelpunt van de maand september. Dat is een geweldige goal. Tegen Bournemouth. Opletten hier. Onicek zit ertussen. En dan is hij te laat. Penalty. Er komt een strafschop. We zijn amper drie minuten ver. En Onicek zegt ik had de bal. Even twijfel bij John Brooks. Hornacek had de Sheriff mee volgens Brooks. Benieuwd naar de vertraagde beelden vanuit een paar standpunten. Hier nog eens de beelden. Hornacek niet zuiver. Ja. Dan lijkt hij toch te laten zijn. Hier niet zuiver. Kon hem niet onder controle krijgen. En dan Sheriff. Nou, tikt hem weg en dan is dit een penalty. Dit gaat de VAR niet terugroepen. Is gewoon te laat. Het tikje van Sheriff. En dan heeft hij de voeten mee. Standpunt van de ref. Ja. Een grote kans voor Coventry. Er is nog wel wat hoop bij Lukas Hornacek. En zolang er hoop is, is er leven. Natuurlijk. Daar is geen discussie over mogelijk. Dus we zijn vijf minuten ver. En Coventry krijgt een unieke kans om de score te openen. Het is Rodoni achter de bal. Jack Rodoni. Met het eerste thuisdoelpunt voor Coventry. Of steekt Hornacek daar nog een stokje voor. De aanloop van Jack Rodoni. De concentratie. En dan tegenvoets genomen. En zo staat het 1-0 voor Coventry. En nog een boodschap op zijn t-shirt ook. En een viering er bovenop bij de cornervlag. De 1-0 voor Coventry is een feit. Een droomstart voor de thuisploeg. Tweede doelpunt van het seizoen voor Coventry. Na de eerste van Jay Da Silva op de vorige speeldag. Bij Forest. Eerste thuisdoelpunt voor Coventry is ook een feit. Dus dat kunnen ze ook afvinken. En de eerste goal van Rodoni in de Premier League.
Er zijn nogal wat lijstjes afgevinkt. Honicek naar de andere hoek. En dus heeft Newcastle veel werk. In de vorige wedstrijd tegen Hull kwam Newcastle heel snel 2-0 voor, na een minuut of 6 al. En nu na 6 minuten 1-0 achter. Nadenken. Geen domme dingen doen, vraagt Matthias Jaissle.

Maar je ziet het vaker op het middenveld dat een speler een bal verliest en dan gaat tackelen en zo een fout maakt, kaart pakt. Eigenlijk kan je die actie van Hornicek ook een beetje vergelijken in die zin dat hij in eerste instantie die bal niet onder controle kreeg en dan zijn fout probeert terecht te zetten. Had nogthans in de vorige wedstrijden een goede indruk gemaakt. Maar hier dus in de fout. En dit was een foutje van Nico González. Overgekomen van Manchester City voor een slordige 56 miljoen. En zo daar de boeken ook wat in orde. Als je dat al mag zeggen over Manchester City natuurlijk. Na die 114 punten waarop ze schuldig zijn bevonden door die onafhankelijke commissie. Een verhaal dat we allicht het hele seizoen gaan meesleuren. Miley raakt geblesseerd bij de U21 van Engeland, maar is toch fit geraakt. Dat is geen goede ingooi. En geen goede baltoets ook van Nico González. Bij Coventry nemen ze nu al hun tijd. Milan van Ewijk is van de overkant gekomen om te gooien. Kan dat ver? Hij gaat dat ook doen. Een roze lintje. Ook op de borst. Deze week ook bij ons trouwens gekomen tegen kankerdag. Dan zijn het de gele lintjes. Maar het roze dat is dus om alles wat te maken heeft met borstkanker te ondersteunen. Ja, en zo zijn we bijna 10 minuten ver en moet vooral Newcastle nog aan zijn wedstrijd beginnen. Hall moet terug. Dat Newcastle zo ver kan oprukken, zo diep onder tegenstander. En Barnes mag trappen, Barnes. Afgeblokt door Bobby Thomas. Een van de twee centrale verdedigers. Thomas in de weg. Eerste mogelijkheid is dit voor Newcastle na 10 minuten voetballen. Dat schot van niet toevallig Barnes. En het initiatief ligt dus bij Newcastle. Dat werd ook verwacht en nu zeker. Barnes is ontsnapt. Randje buitenspel. Ja, toch gefloten voor offside van deze Harvey Barnes. Ja, het is nipt, maar het is wel buitenspel. En goed dat de assistent aan de overkant niet laat doorspelen. En zijn verantwoordelijkheid neemt. Had hij goed gezien. Ze hebben lang niet tegen elkaar gespeeld natuurlijk in de Premier League. Omdat Coventry 25 jaar is weg geweest. Maar in allerlei competities, FA Cup en League Cup, nog tegen elkaar uitgekomen. Een keer of acht. De laatste keer dat Coventry kon winnen was 1999. Al even geleden. En Newcastle zoekt. En moet ook bekomen van de achterstand. Botman probeert het wel. Om de lijnen te breken. Boricek trouwens. Twee van de vier matchen van Tsjechië. Gespeeld in het interlandluik. Tegen Kroatië en Engeland. Heeft concurrentie van Kovar en Mankinski. Die de andere wedstrijden mochten spelen.
Nico González. Goed wat bij Barnes. Hij krijgt de steun van Willock, maar hij gaat terug, keert terug naar het centrum. Thiaw. Dat is moeilijk. En dan is Pardo nog niet gezien. Ik denk niet dat hij al een bal heeft geraakt. De rode duivel. Hal. Daar komt hij met zijn snelheid. En dan is Pardo goed teruggelegd. Net achter Willock aan. Willock probeert te schieten. En dan Barnes met de trap. Zomaar in de handen van Rashford. Dat begon met die goede loopactie. Onside. Van Fernandes Pardo. Heel snel. Dat is echt een van zijn wapens. En dan uiteindelijk het schot van Barnes. Dat kan niet beter. In de handen van Rashford. Maar dus we hebben hem de eerste keer gezien. De rode duivel. Interessant ook voor Mark van Bommel en zijn scouts en assistenten. We kijken alle matchen van de potentiële rode duivels uiteraard. Hij is twee keer mogen invallen. Fernandes Pardo dus in de eerste twee wedstrijden. De laatste twee. Niet gespeeld. Dus een rustige interlandperiode. Willock. Het is nog lang natuurlijk voor Coventry om die krappe voorsprong te gaan verdedigen. Maar op zich hebben ze dit wel graag om dat te kunnen uitbreken. Met Thomas Asante, met Mason Clark. En met die sheriff die we nog moeten ontdekken. Die wordt nu weggestuurd. Ja, zou wel snel zijn, maar niet zo snel. 19. De Kineer. Eerste keer basis, zoals gezegd. Gehaald voor 24 miljoen bij Fenerbahce. Mocht daar weg toen Lukaku kwam. Oh, moet zich reppen. Hij doet dat keurig. Weer buitenspel. Dan lopen ze toch net iets te veel. Bij Newcastle. Dit keer Joe Willock. En er was al een vestimentair probleem bij de doelpuntenmaker bij Jack Redoni. Allerlei stukken en brokken. Of het ondershirt weghalen. Dat kan ook. Zo koud is het nog niet in de West Midlands. Moeilijk voor Brandon Thomas Asante om deze binnen te houden. Ganees. En Coventry doet er alles aan om het tempo uit de wedstrijd te kunnen halen. Later het initiatief bij Newcastle. En pakken hun tijd. Kijk eens hoe traag kan je een bal oprapen. Dat is echt nog lang. Om tijd te winnen. Te rekken. Pinnock mee. Met zijn lengte. Ethan Pinnock. Kennen we van bij Brentford. Gehaald voor de ervaring. Leeuwijk ver. Maar ver van de goal ook. Mason Clark. Steun van Sheriff. Clark. Gooit hem, dan weghaalt en dan kan Newcastle counteren met Fernandes Pardo. Kijk eens hoe snel hij gaat. Barnes probeert links de overlap te maken. Fernandes Pardo nog. En dan een misverstand met Wissa. Ja, Barnes had hem moeten krijgen. Twijfelde even, zag hem wel komen.
Hij had ook zoiets van, ik moet wel heel lang wachten. Dat was op zich geen probleem. Daar is hij nog. En dan de Spardo, mislukt dribbeltje ook. Heeft een beetje weg van de jonge Leander de Donker. Die ging ook snel. Maar niet zo snel. Als de spits, ander type. De Donker meer, de marathonman. Al naar binnen. Goeie bal tot bij Wissa. Geen goede kaas van Wissa was het. Geen goede tik naar Fernandez Pardo. Thomas Asante. Misverstand met Sheriff.

dat zoekt. Opnieuw naar Miley. Guy Leppard vindt het best zo. De manier waarop het loopt. Coventry helemaal ingezakt.

Maar er zit voorlopig geen schwung in het elftal. 71% balbezit bij Newcastle. Maar swingend is het niet zoals gezegd. We zitten bij Jacob Murphy, ook hij weer buitenspel. Dat is het dingetje. En werkpunt. Ex-Coventry trouwens, Jacob Murphy. Heeft er één seizoen gespeeld. Lang geleden, 2015, 2016. Werd toen door Newcastle uitgeleend aan Coventry. Toen Coventry in de League One verzeild is geraakt. Zo diep weggezakt. Tijdens die 25 jaar afwezigheid uit de Premier League. Barnes terug. Opletten. Rustig aan. Thiaw. Daar lukt het wel bij Newcastle, daar de bal rond tikken. Is geen probleem. Wissa naar de buitenkant, dat is goed gedaan. Murphy met de voorzet. En dan goed verdedigend werk was dat van Thomas. Willock en Barnes. Wanneer schakelt Newcastle een versnelling hoger? Dat is nodig om dit Coventry uit verband te spelen. Hall. Met z'n elven aan het verdedigen. De mannen van Lampert. Maar daar zit het vast. En aan dit tempo is het moeilijk om het door te voetballen. Barnes actie maken. Hall met een voorzichtige soort poging tot overlap. González. Thiaw. Newcastle staat hoog. Ja, Newcastle is een ploeg die geweldig kan counteren. Die ze ook kan zien op de eerste speeldag. Tegen Liverpool in het St. James's Park. Na dat prachtige eerbetoon aan de overleden Kevin Keegan. Toen counterde ze Liverpool aan Gort. Goeie bal zo bij Hall. Aanname niet helemaal zuiver. Beetje tijd nodig. En Willock. Hij probeert de actie te maken, de dribbel. En dan even een tikje van Barnes. Die bal even probeerde te deviëren. Niet hard trappen. En zo zijn we al halfweg de eerste helft. Even dat kattenpootje. Nog even de zeer goede verdedigende actie van Bobby Thomas. Uitstekend gedaan. Oh, we zitten ondertussen aan de overkant, maar wel buitenspel. Ook daar. Statistiekje tussendoor. Het is 127 jaar geleden dat de ploeg zijn eerste vier wedstrijden verloor. Zonder te scoren. Om dan twee matchen na elkaar te winnen. Alles houden ze bij in Engeland. Dus dat is 127 jaar geleden. En als het zo blijft, is het van dat. Oh, dat is nog lang. Barnes niet. Sheriff van de bal gezet. Murphy, Wissa, Murphy opnieuw, maar daar zit het vast, daar is te veel volk. Dan zouden ze bij Newcastle toch eens wat meer de kanten moeten proberen te benutten.

Rushwood die moet meevoetballen daar. Jada Silva, de held van de vorige wedstrijd van Coventry. Bertoni, voorlopig de held van deze wedstrijd met zijn penalty goal. Onze knotsbal. En Botman heeft niet de allerbeste voeten. Sinds het doelpunt is het balbezit van Newcastle 86%. Over de hele wedstrijd de 78 ondertussen. Even wachten. We zijn aan het tellen. Omdat er tijd wordt gerokken. Jirenki. Grimes. En Rodoni. Altijd met links. Geen goede voorzet. Rashford lang. Nee, Coventry valt niet aan met grote goesting. Al is dat eigenlijk een geweldig understatement. Pinnock kan er wel mee lachen, Ethan Pinnock. 33. En erbij gehaald om achteraan de boel te organiseren. Om er ervaring bij te brengen. Jirenki. Na de Y nog een I. En daar Hall. Hall, Matías Fernández Pardo. Die heeft wat tijd. En dan krijgen we de eerste hoekschop. En dan bang kijken naar de scheidsrechter, omdat er een hand in het spel was. Of is het zelfs geen corner. Hall die oppikt. Fernández Pardo. Raakt die bal als laatste. Kijken. Dan de tackle. Ja, en dan krijgt... Oef, nee. Het is uiteindelijk Van Ewijk nog die bal toch als laatste krijgt. Fernández Pardo raakt hem wel. Maar dan is het echt wel Milan Van Ewijk. De Nederlander die bal als laatste raakt. En dus geen eerste corner in de match. We doen het na 27 minuten nog altijd zonder hoekschop. Ewijk. Stop fucking working, boy! Miley, goede bal meegegeven aan Murphy. Murphy en daar ongelaten door Fernández Pardo. Had toch zelf moeten trappen. En opletten voor de counter, want Sheriff is weg. Er is steun van Rodoni. Sheriff zelf. Sheriff gaat trappen. Een terugspeelballetje in de handen van Lucas Hornicek. Maar die kans aan de overkant was minstens even groot. Goed meegegeven. En waarom trapt hij niet zelf? Loopt over de bal. Matías Fernández Pardo. Het is niet zijn beste... Eerste half uur in de match. Moet natuurlijk ook nog wat zoeken. En gewoon worden aan het Engelse voetbal. Aan zijn ploegmaats, aan zijn team. Maar als je echt veel vertrouwen hebt, dan ga je zelf voor de afwerking hier. Loopt erover. Wat een kans was het toch. Gewoon verkeerd beoordeeld. Maar niet jou. Murphy terug. Tja, Wissa. Hij zit ook niet in de wedstrijd. Murphy gaat trappen. Ongevaarlijk schot. Niet gekadreerd. Ah, Wissa.

Weer met de verkeerde boltoets, hier in Kie ook. En dan een afzwaaier. Dit soort ballen gaan niet binnen. Hier in Kie. De duurste transfer ooit bij Coventry. 27 miljoen. Gehaald bij Nordsjælland in Denemarken. De Ghanese werd vorig jaar verkozen tot belofte van het jaar in de Deense competitie. Murphy. Op bij Hernandez Pardo. Randje buitenspel geeft hem mee aan Barnes. Barnes. Een soort voorzetje. Rodoni. Probeert de bal in het team te houden. Snel weer kwijt. Dat is toch het verhaal van Newcastle. Of van Coventry, pardon. Maar er komen wel kansen voor Newcastle. Stilaan. Barnes, tweede paal. En dan Fernandez Pardo bijna. De bal is nog niet buiten. Wel een corner. De eerste dan. Maar het was een groot alarm bij Coventry achteraan. Barnes met de voorzet. Met zijn rechter. En dan bij de tweede paal was daar Murphy. En dan het goed verdedigende werk opnieuw. Was het van Bobby Thomas. Al twee keer goed zijn hoofd gebruikt. Sterker in het duel. Dan Fernandez Pardo eerder bij de bal. Barnes nog eens. Nou, bal voor handspel van Rodoni. Die snel wegkijkt. Tegen de buik of tegen de arm. De Newcastle fans die zien hier wel wat in. Eens kijken hier. Nou, bal is voor het lichaam. Wel tegen de arm. Maar het lichaam is niet breder. Dus geen probleem. En zo de tweede corner. Daar komt hij goed getrapt. En weer Bobby Thomas. Bal is niet weg. Blijft hangen. Wissa. Een hoofd eraf. Dat van Jereki. Hij staat alweer. Flinke Hardos. Misschien vangt hij wel wat op. Als zijn schoen op dat harige hoofd komt, tenminste niet van Wissa. Die kan dat niet zeggen. Ja, het was achterhoofd. En daar hangt wel wat haar. Dit is toch gewoon onbegrijpelijk waarom... hij komt misschien niet perfect uit met zijn passen. Ja, daar lijkt me toch meer mee te doen. Ik vind ook de Engelse regisseur, want hij blijft er maar op terugkomen. Niet goed begrijpend waarom de Rode Duivel niet zelf voor eigen succes ging. Te altruïstisch in deze. Er staat nog altijd een jong kopje op bij Louis Mai, 20 jaar. Vervelende bal voor Hornicek. Nico González. Barnes probeerde de snelheid van zijn diepe spits te gebruiken. Een vlam van Rashford. Goed gedaan van Grimes naar de buitenkant. Da Silva. Hoge voorzet. Gedaan van Rodoni. Geen poortje bij Hall. Maar Jerenki. Hij zit wel vast. Niks aan de hand. Spelen maar. Weggehaald door Botman.

Despato zal wel moeten gebruik maken van de mogelijkheden die hij nu krijgt. Want William Osula, de Deense diepe spits, is ook weer fit. Blesseerde zich op de eerste speeldag. Toen hij veel te lang bleef staan op het veld, al snel geblesseerd raakte. En had hij niet meer heeft gespeeld. Ciao. Slim van Brandon Thomas Asante. Calm down.

Maar Coventry gaat toch zelf ook nog wat moeten klaarmaken. Toch iets meer naar voren moeten denken. Niet alleen aan verdedigen denken. Een wat langere combinatie van de thuisploeg. Voetballen ze dan wel achteruit. Brittoni. Goed op bij Mason Clark. Die even schrok van de ruimte die hij kreeg. Mason Clark nog. Wippertje, Thiaw in de weg. In de onderbuik. Van de Duitse international. Maar oké, dat is een combinatie van Coventry. Uiteindelijk toch allemaal naartoe. Ruimte voor het schot bij Willock. Maar had net iets te veel tijd nodig. Is nogthans goed bij schot, want hij heeft al 3 keer gescoord dit seizoen. 2 keer in de Premier League en 1 keer in de League Cup. Maar net iets te veel tijd nodig. Maar wel de 3e hoekschop. Jrenki moet het allemaal maar blijven belopen. Lewis Hall het veld overgestoken om de corner te trappen. Richting eerste paal. Weggehaald door Pennock. Hall mag nog eens. Brittoni in de weg. Die kan spurten. Is wel de voorste man. Handigheidje. Brittoni. Goeie bal. Meegegeven aan Thomas Asante. Maar nu de bal kwijt. Nou, dit willen ze wel. Bij Coventry zo snel schakelen. Wissa. Die houdt ook van counteren. Gedijt toch minder goed in een ploeg die het spel maakt. Goeie bal binnendoor. En dan is Pardo uit het spel. Ja, hij moet wel op het randje spelen. Maar hij heeft op zich het spel voor zich. Hij is aan het zoeken. Maar hij is wel bij een mooie club terechtgekomen. Al is de club aan een nieuwe cyclus begonnen. Zonder Eddie Howe, zonder Tonali. Zonder Bruno Guimaraes en Anthony Gordon. Heel wat kwaliteit vertrokken. En Newcastle heeft vandaag toch de kans om aan te sluiten bij de top 3. Maar dan moeten ze wel winnen. En daar zijn ze nog een eind vanaf. Er komen wel wat mannen met naam terug uit blessure. Joel Linton. Osula al gezegd. Dan Burn, om er een paar namen te noemen. En bij Coventry hebben ze de hele avond om tijd te rekken. Nog 1 minuut of 5 tot de rust. Redoni achter de bal. Laatste lijn van Newcastle staat hoog. Dat is geen de beste bal deze. Van Jack Redoni. Die nog had gehoopt op een bepaald moment. Om voor het Amerikaanse nationale team te spelen.
De Three Lions is wat te hoog gegrepen. Zijn grootvader was een Amerikaan. Zijn vader is geboren in de States. Maar heeft daar minder dan 5 jaar gewoond. En dan is het blijkbaar moeilijk dat de zoon dan die nationaliteit krijgt. Dus dat plan heeft hij opgeborgen. Wel naar voren, moeilijk te controleren. Van Ewijk. Zo ziet dat, al kwam hij er niet helemaal uit. Wel de bal kwijt. Lewis Hall. Foutje deze van Grimes. Hall de bal te ver van de voet. Coventry dat even wat meer druk ging zetten en snel de bal kon veroveren, maar snel ook weer kwijt is. Fernandez Pardo neemt hem mee. Hij is vertrokken. Fernandez Pardo met de kans. Wijkt even uit. Hij maakt het dan niet af. Nog eens Barnes. Grote kans voor de Rode Duivel op de gelijkmaker. Zo net voor de rust. Maar hij slaagt er niet in om het af te maken. Onside vertrokken deze keer. Heel simpel voorbij. Bobby Thomas. En dan kiest hij om niet te trappen, maar wel voorbij de doelman te gaan en dan af te werken. Dat was net wat te veel afgeweken en dan Thomas weer in de weg. Hij toch de man die veel oplost. En zijn tanden kan bloot lachen. De kans in de match was dit. De beste twee kansen. Eigenlijk voor onze landgenoot. Die bal die hij liet lopen. En deze natuurlijk. Dit was een 5-sterren kans. En zoals al gezegd, Osula op de bank. Maar je moet hem ook de kans geven en hem even laten staan. Misschien hangt de volgende wel. Nico González. En Willock. Willock kan trappen. Wel blijft hangen. Niet Wissa. Wel Grimes. En Rodoni die kan proberen te counteren. Sheriff. Maar de weg is nog lang voor de Guineer. Mason Clark kwam mee met de overlap. Gaat terug achteruit naar Jada Silva. Keer. Probeert een voor te zetten. Jada Silva nog eens. Dat was ook een voorzet zonder een plan. Proberen gaat mee, zoiets. Dat is goed gedaan van Rodoni. En dan is daar plots de mogelijkheid op 2-0. Zo net voor de rust. Briljante ingeving was het van Rodoni. En nog één counter voor Newcastle. Mag het nog? Nou, leek me ook net weer buitenspel. En dan is Pardo met zijn snelheid. En het pin-up. 2 minuten extra krijgen we. En nog een keer Coventry. Plots gaat het heel vlot van de ene naar de andere kant. Rodoni. Mason Clark. Nou, lijkt me al een beetje vermoeid te zijn. Dribbelen, dat kan hij wel. Clark
De voorzet. Hall in de weg. Van Ewijk zegt laat maar voor mij. Thomas, moeilijke bal. Maar dat was wel belangrijk aan de andere kant. Deze Thomas, grote peer, sterk met het hoofd. Nog een minuutje heeft de Newcastle Hall. Wissa met een beetje ruimte. Wissa na twee mensen. Zo groot was de ruimte niet. Barnes was niet klaar. De trok te laat. Nadat die bal werd gespeeld. Sheriff nog eens. Kan hij hem binnenhouden? Maar dat lukt hem. Sterke vent, Guineer. Met ja. En dan toch de overtreding. Nee. Het mag van John Brooks. Hij vraagt zich af. Mag dat hier allemaal in Engeland? De eerste keer dat hij mag spelen. De voorzet was niet goed. Natuurlijk, daar zat meer in. Dat beseft Frank Lampard ook. We gaan rusten in Coventry tegen Newcastle met een 1-0 voorsprong voor de thuisploeg. Penalty doelpunt van deze man, van Jack Rodoni. Na een flater van deze doelman, Lucas Honicek, die een bal niet goed verwerkte. En nadien maar in de fout ging aan de overkant. Had onze landgenoot Matias Fernandez Pardo twee grote kansen om één keer te scoren. Maar er was een Bobby in de weg. Bobby Thomas, die uitstekend verdedigde de hele wedstrijd al voor Coventry. En zo gaan we rusten bij Coventry Newcastle met 1-0. Tijdens de rust kan u kijken naar een samenvatting van de topper van gisteren. Liverpool, Manchester City. Tot straks.

0: Kijk naar de 16e finales van de Crocky Cup. Live op Play Sports.
1: Muñoz, een beetje trager, maar hier is hij. Die is even naar adem aan het happen. Wirts blijft staan, wil deze paas trappen. Muñoz voorzet, nee. Want corner. Nico Reilly met een reddende teen. Derde hoekschop Liverpool. Mooie aanval. Wirts als relayeur. En Koemas stond klaar om binnen te lopen. Cherki vraagt, hier is hij, Cherki. Enzo Fernandez en Alisson Becker. Ver hoor dat hij hem gaat halen. En bijna klemvast. Even de voetzoolcontrole, dan weet je dat er een uithaal volgt. Zit hij nu met een bal tussen de palen. Szoboszlai. En Gakpo. Soberder. En Isak. Dan hebben ze alle drie gehad, de tenoren. Núñez. Dat was een flater. En hier de kans voor Koemas. Redding Donnarumma. Dat had de wedstrijd helemaal kunnen openbreken. Te centraal, maar wel een harde knal. Matheus Núñez bijna... Een goal op zijn kap. Zeer nonchalant die aanname. En dan ging het snel bij Liverpool. Luis Koemas bijna zijn eerste Premier League goal. Donnarumma was er een stukje hoofd bij. Gravenberg vrijgespeeld en goed door McAllister. Dan gaan ze weer lopen. De ruimte links bij Barcola. Het schot via Donnarumma bij Barcola. De magie van de kop is aan het werken. McAllister! Net naast. En Frank Boeks komt nu boven. Heeft die kansen niet gezien omdat hij, ik geef het even mee, een hamburger mee heeft. Hard hoor. En dan Gravenberg. Dat was er ook niet naast. En dit was er dan wel naast. Net niet voldoende de curve erin. En Liverpool uitstekend tussen begonnen. Donnarumma. Enzo Fernandez geeft hem te snel. Niemand die op hem hapte. En dus nog veel werk voor de boeg. Semenyo. De voorzet. Oh, bijna in die eye. Weggewerkt Kerkes. Wat scheelt het. Nog geen 5 minuten bezig in de tweede helft. En een klein wonder dat het nog 0-0 staat. O'Reilly. Araujo. McAllister. Muñoz goed gevoetbald. Gravenberg voorbij. Anderson. Wirts links wacht. Barcola. Wirts zelf. En ver naast. Liverpool heeft City echt wel in zijn greep. En die eye eraf. Doku erop. Semenyo naar rechts. Doku op zijn positie. Florian Wirtz. McAllister, eerste zone. Núñez kon er net niet bij. Om te verdedigen. Binnendoor de paas. En Semenyo. En nu komt Haaland. Nu komt Haaland. Nu komt Haaland. En hij legt er hem naast. Oh. Manchester City. De reuzenkans. Via het triumviraat. Via Cherki. Kerkes die even niet naar de bal kijkt. Slim van Semenyo. Uitstekend neergelegd. En hij kiest misschien wel de verkeerde kant. Door hem daar te willen leggen. Met zijn rechter ook. Doku. Voorbij Araujo. Doku. Neergezaagd door Gravenberg. En dan willen ze een tweede gele kaart en dan krijgen ze die ook. Geel Gravenberg, rood Gravenberg. Doku meteen met de impact. En Araujo, ja, die mocht er ook geen pakken. Dat is de andere die al geel had. En Gravenberg moet eraf blijven daar. Zo ver van doel, doe het niet. De beste speler van Liverpool. Uitgesloten. Ja, je moet niet gaan tellen van hoeveel mensen staan er nog. Hij krijgt geen rechtstreeks rood. Hij krijgt een tweede gele kaart voor het afbreken van een speler die aan een aanval begint. Daar ligt Araujo al. En dan ja, maakt hij deze fout. En Doku wil wel nog overeind. Maar het is een overtreding. En wat doet Manchester City? Kiezen ze voor controle of gaan ze vol? Of een tussenoplossing. Denken dat vanuit controle er af en toe wel iets zal gebeuren met deze man. Doku tegen McAllister. Haaland! 0-1. Erling Haaland scoort. En they go bananas. Maar Jeremy Doku doet de wedstrijd kantelen. Hij en hij alleen. En hij laat er geen twee liggen. Nee, hij laat er geen twee liggen. City op voorsprong op Anfield. Er hebben zich vele rechters over de zaak gebogen en zullen dat gaan doen. Maar er is maar één scherprechter. En die heeft nummer 9. Doku. Araujo dus ook al geel. Moet opletten. Wijken, wijken, wijken. Doku tegen McAllister. En dan ja, kan je het de verdedigers van Liverpool verwijten. Mijn zin is niet. Niet elke goal is iemand schuld. Van Dijk denkt misschien ook al een klein beetje van ik moet die tweede paal gaan afdekken als Doku trapt. En dan laat je Haaland een beetje los op een moment dat dat geoorloofd lijkt. Doku. Toch weer naar binnen. Oh, Jeremy Doku. Hallo. 0-2. Voor wie het nog niet door had na de 0-1, Jeremy Doku. En oké, zijn WK was minder en daar kennen we de redenen voor. Maar laten we hem alsjeblieft niet afschrijven. Want hij is voetbalpatrimonium ook. En vooral voor de Rode Duivels. Een land dat hem niet opstelt moet wereldkampioen of Europees kampioen worden. En zover zijn we nog niet. Wat een goal. Je denkt hij gaat nu toch eens naar links en die achterlijn opzoeken. Nee. Weer de Doku-zwengel. En deze beweging heeft hij dus tijdens de rust een keer of 10 geoefend. Aanname. Araujo laat het al over het werk. Schitterend. Munoz, een bevoorrechte getuige. Over Alisson, meer dan ernaast.

0: En Doku. Met z'n tweeën dus, zegt Doku tegen Henderson. Opschuiven, ja. Cherki. Kappen, Cherki. Oei, 0-3. Wat een goal. Ryan Cherki. Hij heeft er lang mee gewacht. Maar wat is hij een genot om naar te kijken. Eens hij in die 16 of daar rond aan het zwerven is. En begint te wandelen. En dan al een doelpunt ziet. Dat de gewone sterveling nog niet eens begrijpt. En dan het uitkappen van Jeremy Frimpong. Ook niet de Jeremy van de wedstrijd. En binnenschuiven. Bloedmooie goal van een artiest. Chiesa had zelfs geen poging om de bal te raken. Henderson plaatst zelf. Had Cherki kunnen gebruiken. Die had hem er zeker doorheen geloodst. Einde van de wedstrijd is nabij. Kavanagh fluit drie keer. Heeft voor het eerst in zijn carrière een rode kaart gegeven aan een speler van een van beide teams. Een knipoog van Jeremy Doku. De man van de 0-2. Maar vooral de man van de beide kantelpunten. Zijn vervanging en de tweede gele kaart van Gravenberg.
1: Nottingham Forest Arsenal. Zondag 18 oktober live op Play Sports.
2: Gaat strijken zien, daar wordt hij vastgehouden. Daar wurmt hij zich toch lang. En hier doet hij het helemaal zelf. En maakt hij het af. Het is toch ver weg. Maakt hij het af. Ja! Hij maakt het af. Wat een voetballer. Wat een ontzettend goede voetballer is dit. Kijk eens, lachen.
3: Deze zomer wordt het voetbal iets bijzonders. Laat me je begeleiden. Op de Circus Daily app deel ik elke dag mijn analyses en voorspelling voor alle wedstrijden. Duik in de grootste competitie van de zomer met de laatste nieuws, live statistieken en exclusief content. En nog beter, je kunt prijzen winnen. Download de Circus Daily app. Stay in form, stay in the game. En beleef voetbal deze zomer op een andere manier.
4: Circus Daily.

We zitten opnieuw in het stadion van Coventry City, waar Coventry City het vanavond opneemt tegen Newcastle United. We zijn daar straks gaan rusten met een 1-0 voorsprong voor Coventry City. Een doelpunt na 5 minuten voetballen door Jack Redona. Penalty was het, een foutje van de doelman van Newcastle, die een strafschop beging Lucas Hornicek. En dus Matthias Jijsner, deze man in beeld, moet proberen om met zijn team om de achterstand weer te gaan ombuigen. Het is nog even wachten op de spelers van Coventry. De aanvoerder heeft het sein gegeven om het veld weer op te stappen. Matt Grimes is dat. De regisseur heeft oog voor Redoni, de man van de goal. Even doen alsof hij wat gaat spurten, zoals gevraagd wordt door een van de assistenten. Ik heb Matthias Fernandez Pardo op het veld zien stappen. Dus hij staat er nog tussen na zijn twee grote gemiste kansen. En voor de rest zie ik ook geen nieuwe andere spelers. Niet bij Newcastle, dat 65% balbezit had in de eerste helft, en ook niet bij Coventry. Ze gaan weer staan zoals ze altijd gaan staan als ze mogen aftrappen. Met een man of 5 aan de middenlijn om meteen te gaan spurten. Met z'n 6 zelfs. Dan de doelman die bal mag gaan trappen. Maar dat is niet de beste trap. En Hornicek had wat last om die bal in te schatten. En zo zijn we begonnen aan de laatste helft van speeldag 6 in de Premier League. Met jou, lange bal meteen. En een probleem bij Joe Willock, die meteen het teken doet dat hij zich flink heeft geblesseerd. Hopelijk komt het goed. En Willock, die pijn heeft. Maar in de rug gelopen. En Willock, is het zijn knie? Of op de voet gaan staan? Van Heewijk naar de bal aan het kijken. En dus misschien wel onbewust op de voet gaan staan, op de enkel. Nou, het is de enkel inderdaad. En zo meteen oponthoud in de tweede helft. Willock, zijn enkel wordt even getest. Maar er zal wel weer voort kunnen. Ook 2 gaten in zijn kous. In zijn kousen. 1 in elke kous. Dat is niet van een of andere tackle. Dan zal we weer voort kunnen. Maar het was er niet naast van Milan van Ewijk, die zijn 150ste wedstrijd speelt voor Coventry. Ik zag het net achteraan op zijn truitje. Stond heel fijntjes 150 op. Ik had het ergens gelezen. Het staat bij de andere jongens er niet bij. Dus zijn 150ste match. We zitten bij Jada Silva. Meegegeven aan Mason Clark. En gaat Coventry wat meer voetballen? Dat mag je toch verwachten. Anders gaan ze het niet redden. Newcastle gaat de grote kansen niet blijven missen. Let het, ja. Sheriff was niet aandachtig. Ging ervan uit dat hij wel niet zou doorschieten. Siddiqui heet die van voor. De Guineer. Opgeleid bij Angers. En Van Ewijk, die kan ver gooien, dat weten we. En daar is Sheriff. Die zijn schot probeert te wapenen. Hij scoort. Mooi doelpunt van de Guineer. Zijn eerste in de Premier League. De man die gehaald werd bij Fenerbahçe. Toen Lukaku kwam. Verhuisd naar Coventry voor 24 miljoen. Voor het eerst mogen starten vanavond.
En we zijn amper bezig aan de tweede helft. En hij zorgt al voor de 2-0. De ideale start. Er is nog werk aan die kleerkast. Maar wat een goal. Knap gedaan. Van Sheriff. Hoge bal. Weghaalt Tio. De controle. Wie staat er naartoe? En dan perfect in de hoek. Niet te pakken voor een Honeycheck. Het was een geweldige vlam. Tussen al die benen zie je die bal ook net te laag komen. En 2-0 voor Coventry. Perfect in de hoek. En hij kan lachen. Frank Lampard. Hij heeft de Sheriff gezet. En wat zal hij blij zijn? Een eerste goal. Bij zijn eerste basisplaats. Twaalf matchen gespeeld in de Super League in Turkije. 2 goals. 26 matchen in de Ligue 1. Daar 4 goals. Dus zoveel ervaring heeft hij niet. Dat is normaal voor een 19-jarige. En dus nu wordt de opdracht voor Newcastle nog wat moeilijker. Naar de tweede paal. De kopbal van Willock. Die er dus weer tussen staat. Dat is een tik op de voet, op de enkel. En zo zit er plots wat leven in de CBS Arena. Ja, hoe groot is de kans dat je tussen zoveel benen die bal perfect in de hoek schiet? Dat is het perfecte schot. Die maandagavonden liggen voorlopig Newcastle niet echt. 4-1 verloren op een maandagavond bij Leeds. En nu dus 2-0 achter bij Coventry. Van Ewijk moest even achteruit. Strak, Rodoni in de handen van Honeycheck. Ja, die mag de bal hebben van Lampard en van zijn ploeg. Hall al wat minder. Wist dat niet te bereiken. Dat is wachten op extra kwaliteit ook bij Newcastle. Joel Linton, als hij fit genoeg is, misschien mag je maar een half uur spelen. Is dat het plan? Dat zie je vaker bij trainers. Dat ze zich houden aan het oorspronkelijke plan van een half uur of van 20 minuten. Bobby Thomas. Ja, elk punt dat Coventry pakt, een zekere zege, is een gouden zege. Elk punt is een gouden punt. Want het is toch vooral het doel om in de Premier League te blijven. En als ze straks zouden winnen, dan klimmen ze naar de 13e plaats. Met die 6 op 18. Maar ze moeten nog 40 minuten stand houden, dat is lang. Ja, maar er is geen plan bij Newcastle. Wie gaat het forceren? Barnes dan maar. Altijd maar weer Barnes. Met de loopactie. Er moet te veel van hem komen. Wissa kan trappen. Wissa. Trainingsballetje is dit voor Rushworth. Vorig jaar de winnaar van de Golden Glove in de Championship. Met 17 clean sheets. Nu zit hij aan 1. Op Forest op de vorige speeldag. Voorlopig ook nog de nette proper. Hall. Wissa. Probeert die bal handig uit de lucht te halen. Lukt hem niet.
Da Silva ertussen. En Newcastle kan weer proberen. Nico González. De zijkant, daar ligt toch de sleutel. Daar proberen rechts. Via Murphy hebben ze nog nauwelijks wat geprobeerd. Ook niet in de eerste helft. Meteen weer naar binnen. Nico González. Te hoog voor Barnes. González zorgt ook niet voor de kwaliteitsinjectie. Hij blijft de handen op elkaar houden. Zijn ploeg wat aanmoedigen. Matthias Jaisle, 38-jarige Duitser. De contract voor 4 jaar gekregen. Debutant in de Premier League. Ook zijn debuut in een Big Five competitie in Europa. Gehaald bij Al Ahly. Dat ook deel uitmaakt van het PIF. Dat investeringsfonds in Saudi-Arabië. Maar opletten, want we zitten bij Thomas Asante met de voorzet. Oh, Botman in de fout. En Sheriff, wat een kans. Wat een kans voor Sheriff op 3-0. Op zijn tweede van de avond. De handen op elkaar, dat wel. Maar Sheriff had de wedstrijd kunnen killen. Op slot doen. Flater hier van Botman. Klaargelegd, pan klaar voor Sheriff. Wel een gigantische kans na die misser van Botman. En dan heeft hij echt veel tijd. Maar dan trapt hij op zijn steunvoet. Ja, we zijn 10 minuten ver. We hebben dat doelpunt voor Coventry en deze grote kans voor Sheriff. Maar nog geen enkele kans, zelfs geen kansje voor Newcastle. Wissa. Willock. Maar er staat een betonnen muur. Fernandez Pardo. Hall. En Willock. Veel volk in de 16 meter, de voorzet. Oeh, flatertje is dit. Oeh, la la la. Dat viel mee voor Carl Rashford. Even zeep aan de handschoenen. Gewoon ernaast gegrepen. Ook nog een klets gekregen ondertussen van Bobby Thomas. Nou, daar komt Coventry toch goed weg. Pinnock. Goeie bal meteen van Jerenki. Ja, tempo heeft Newcastle nodig. Snel naar de overkant. Goeie bal is dit. Naar Murphy. Murphy met de voorzet. Fernandez Pardo raakt hem niet. Maar tenminste wat vuur. Bij Newcastle. Even twijfel. Goed onside gebleven. Door Murphy de voorzet. Matthias Fernandez Pardo niet voor zijn man. Zo is hij moeilijk te bereiken. Hal had geen andere keuze dan terug te keren. Tja. Murphy probeert de actie hier te maken. Is ook al 31. Dat is aan de oude kant voor een vleugelspeler. Botman. En altijd maar weer Barnes. Barnes probeert de actie te maken. Pardo. Even misleid door de positie, Pardo. Daar is Barnes. Murphy. Oh, goede 1-2 is dit. Willock met de kans. Eerste kans voor Newcastle in de tweede helft. Nou, je hebt toch het idee dat er veel van deze man ook moet komen van Willock.
die al twee keer scoorde in de Premier League. Ja, zegt Jaisen, dus we zijn tenminste kansen aan het creëren. Een enkelvoud. Een kans. En daar een driedubbele wissel. Is dit bij Newcastle? Natuurlijk moet er ingegrepen worden en mag Willock naar de kant. En Joel Linton staat ook klaar. Murphy ook naar de kant. En deze man gaat wat forceren. Joel Linton, daar hebben ze toch lang naar uitgekeken. Zijn eerste minuten. Riley ook naar de kant. Murphy en Willock. En het deed niet op de rechtsachter. Het Touré er ook bij. Dus vers bloed. En eens kijken of dat wat kan veranderen. Inderdaad, gewacht. Tot het uur om te wisselen. Meteen Touré, de invaller. De man die ze gehaald hebben bij Hoffenheim. Voor 50 miljoen, dus kan wel wat. Joel Linton. Joel Linton legt hem achteruit. Nou, meteen de nieuwe mensen. Die tonen dat zij extra kwaliteit moeten brengen. En ook een wissel bij Coventry. We krijgen Sakamoto. Sakamoto die op een blauwe maandag ook nog voor KVO Stende heeft gespeeld. Een minuut of 40. Een seizoen of 3-4 geleden. Ondertussen een schot van de nieuwe man van Bazuma Touré. Bazumana. Om helemaal juist te zijn. Een linksvoetige rechtsbuiten, dat zagen we al even met dat schot. Weer Bobby Thomas die overal tussen zit. Daar was Dedic de Bosnier. De echte rechtsachter eigenlijk. Thomas Asante. Hij kan natuurlijk dat bal probeert te houden en dat goed doet. Daar is Sakamoto voor het eerst. Duel met de Hall. Rodoni. Al een tijdje niet meer gezien. Goeie sleep is dit wel. Rodoni zelf. Dat had gekund. Maar de sheriff dacht ook dat hij het zelf zou gaan doen. Was daarom niet klaar. Wissa kan counteren. Dat doet hij graag. Meegegeven aan Barnes. We zitten bij Touré. Touré richting Barnes. Penalty. Oh, leek me toch een tackle op Barnes. Hij vraagt het ook aan de scheidsrechter. Maar die gaat er niet op in. Even kijken. Nee. Te veel uitgelokt door Barnes. Pinnock. Hij tikt hem toch aan. Vanuit dit standpunt bekeken. We zijn aan het checken toch. Of is dit al een volgende fase, ja? Hij tikt hem toch aan, Pinnock. Hij komt de Coventry toch goed weg, hoor. Maar het zijn is gegeven met de intrede
van Joel Linton. Die ook mee komt tackelen uiteraard. Kom op, zegt hij. We moeten meer brengen. Aanvoerdersband ook overgenomen van Malik Thiaw. Newcastle heeft in principe nog tijd genoeg. Maar ze spelen uit. En Coventry ruikt de 3 punten. Deed iets onhandig. Je mag toch iets meer van hem verwachten. Staat er natuurlijk nog maar pas op. Gehaald bij Benfica voor 35 miljoen. Amar Dedic. Was vers ingevlogen, bij wijze van spreken, vlak voor de eerste speeldag. Speelde meteen tegen Liverpool ook. En de eerste corner in de match voor Coventry. Een goede bal. Nou, bijna Touré vertrokken. Evrian probeert zijn snelheid te gebruiken. En een gele kaart voor Van Ewijk, omdat hij die bal wegtikte. Eerste gele kaart in de wedstrijd pas. Hier in duel. Hij tikte die bal even weg. Als toemelings. Sympathiek kopje. Dan heeft hij wel grote ogen. Ogen die verlangen ook naar een overwinning. Een eerste thuisoverwinning zou het zijn voor Coventry in de Premier League. Sinds ze er weer tussen staan. Botman. Barnes leek me buitenspel te zijn. Barnes mag door. Barnes in de 16 gaat dan liggen. Offside. We hebben hoopvol gekeken. Door John Brooks. Dan moet hij ook niet fluiten of penalties of niet. Ja, het is offside. Dus het debat of het een penalty was, hoeven we niet te openen. Het had gekund. Is er discussie aan de kant of heeft zich iemand misdragen? Iemand van de staf van Newcastle.

aan het achtervolgen. Dat kan de rest van deze match nog boeiend maken. Dedic. Ja, Botman, die mag de bal hebben. En zoals al gezegd, hij is niet de man met de allerbeste voeten. En een fout weer van Nico González, die het ook moeilijk heeft om zich te tonen. En Rodoni is slim. Nog eens die mooie sleep. Dan was dat ook goed bekeken. Goed gevoetbald, uitstekend gedaan. Blijven kijken. Maar dat deed Dedic ook. En dus geen sheriff. Maar een van de betere voetballers bij Coventry. Bal voor de goal. Hal. Risicovol. Maar als het goed uitgevoerd is, is het geen probleem natuurlijk. Botman weer. Joel Linton. Die mag wat minder de bal hebben. Wissa. En Dedic. Ja, Touré in het spel betrekken lijkt me een goed idee van de flank. Botman gaat maar eens trappen. Kijk eens. Oh, wat een goal. Wat een fantastische goal. Dus het plan bij Coventry was om die bal gewoon bij Botman te laten. Omdat hij toch niet zo goed kan uitvoetballen. En dan laten ze hem zo ver komen. En dan denkt Botman, weet je wat? Ik knal hem gewoon keihard binnen. Schitterend doelpunt. Als fan Botman. Dat zal hem geweldig veel deugden. Nog eens kijken. Ja, opdracht gekregen. Laat hem maar komen. En dan denkt hij, dan trap ik gewoon. Bam. Schitterend doelpunt van Sven Botman. Die past perfect in de haak. Die is niet te pakken. Hij heeft heel veel kritiek gekregen, de Nederlander, ook dit seizoen al. En deze gaat heerlijk binnen. De aansluitingstreffer. Dat is precies wat deze match echt wel nodig had. Touré. Touré is weggeglipt. Hij probeert een ander Pardo te bereiken. Hall. Is dit het vonkje? Het doelpunt dat Newcastle nodig had. Maar hij ziet het helemaal zitten, de Duitser. Wissa. Dedic wil hem in zijn loop hebben. Touré. Ruimte bij Barnes. We zitten bij Fernandes Pardo. Ja, Joel Linton die ook de fans van Newcastle aanmaant om voor wat meer sfeer te zorgen. Hall. Hall met de trap in de handen van Rashford. Nog maar eens proberen van afstand. Dedic. Goed gedaan. Joel Linton sowieso voor meer maturiteit en rust gezorgd. Na zijn invalbeurt. En Fernandes Pardo al een tijdje aan naar de linkerkant. Dat is te hard voor Barnes. Is echt niet zijn wedstrijd. Ik heb het gevoel dat hij er ook niet lang meer gaat opstaan.

funny chick. Et donc un duel Linton. Duel tussen

Jodoni en Joelintos gewonnen door de Braziliaan. Hou. Wissa. Ah, vraagt meer en meer de bal. Dedic. Touré is rechts. Dedic naar binnen. Wissa. Goeie actie van Barnes. Barnes met de versnelling. Moet weer terug. Even een flits van zijn klasse. Naast niet goed gedaan van Nico González. Die echt niet in de match zit en dan dit soort dingen gaat doen. González legt er zich voor. Het is reglementair. De bal niet met de armen of de handen gebruikt. En dan Despardo. Touré, maar veel volk op het hoop. Daar ligt de ruimte, aan de zijkant. Altijd maar weer bij Hall. Joelinton. Touré. Moeilijk. Om daar wat mee aan te vangen. Thiaw. Hierinki. Rutoni. Ah, kreeg hem niet onder controle. Geen goede pas. Een randje buitenspel ook van Jack Rutoni. Coventry verdedigt en probeert er nog eens uit te komen te ontsnappen. Wissa. En geen goede bal voor Matthias Parmaro. Doet het zelf Wissa. Ongelukkig. En dan Touré. Touré met de kans. Wie gaat er trappen? Iemand moet het doen. Maar niemand deed het. Joelinton. Paniek achterin bij Coventry. En Sturm und Drang nu bij Newcastle. En zo krijgen we sowieso nog een boeiend einde van de match. Het thuispubliek probeert zijn rol te spelen. 32.000 in de CBS Arena. Dus we hebben hier zwarte sneeuw gezien. Gedegradeerd tot de League One in de laatste 25 jaar. Omwille van problemen, geldproblemen. Ook 2 jaar niet in de stad Coventry kunnen voetballen. 2 jaar moeten uitwijken. Dit stadion ook veel geld gekost. Maar dat is allemaal in orde nu. Met de rijke nieuwe voorzitter. Doug King. Nico González. En Botman, wat een geweldig doelpunt. Oh, geen buitenspel. Altijd maar uitwijken naar de linkerkant. Fernandez Pardo. Barnes, die wil graag naar zijn rechter, dat weten ze. Oh, met de voorzet. En nog een corner. Hier zat ook meer in. Zelf afwerken. Touré had ook gekund. Met zijn linker. Had Belfenheim ook een neus voor goals. Is pas de eerste corner voor Newcastle in de tweede helft. We hadden er 3 in de eerste. Richting tweede paal. Daar is niemand. En Bobby Thomas is overal. Maar liet deze lopen. We gaan nog eens wisselen. Osula staat klaar om in te vallen bij Newcastle. Dus een andere diepe spits. Maar eerst gaat Hierinki naar de kant. En in zijn plaats komt een man met de ervaring, Onyeka. En ook een andere diepe spits. Alice Sims. Een van de belangrijkste mannen vorig jaar in het championship. En Wissa naar de kant. En dan de Spardo mag blijven staan.
En William Ossoula is weer fit. De Deen mag proberen het verschil te maken. Dat klopt inderdaad dat Wissa niet echt in vorm was vanavond. Het trok zo de lijn door van de laatste drie matchen. Rashford. Nogthans wel goed in match 1 en 2. Dus Onyeka en Sims, de tussengezet vers bloed bij Coventry. En hier een key eruit. Dat is Sheriff Touré. Touré met zijn snelheid. En dan probeerde hij zijn rechter te gebruiken. Bazoumana Touré. De linker is beter. Leek een beetje een houten been. Nou, tempo blijven maken, dat wil hij. En zo Coventry het moeilijk maken. Nico González, Matías Fernández, Pardo, Touré. Moet ruimte in. Naar is hij. Deed iets met overlap. Touré zelf. Je zag wat hij wilde doen. Maar zijn kanon is nog niet goed afgestemd. Er was wel een mogelijkheid. Maar de uitvoering was niet goed. Newcastle nog maar één keer verloren bij Leeds. Twee keer gewonnen en twee keer gelijk. Naar de man van de 2-0. Siddiqui Sheriff. Maar die leren we op deze manier dus kennen. Met zijn goal. En met de misser op 3-0. Sula. Net niet. Wel Pinnock. De Jamaicaan stuurt de Japaner weg, Sakamoto. Jan Hall hangt. Die tijd heeft om te kijken. En Sakamoto is er vandoor. Sakamoto, Joelinton. De Japaner correct van de bal gezet. Nou, dan blijft hij toch net iets te lang lopen. En dan is daar de goal. Dan is daar de goal. Joelinton. En het is Sims, de invaller met de 3-1. En zo geeft Newcastle toch weg na 80 minuten voetballen. Is dit toch een mokerslag voor Newcastle United? En hij was iets te zelfzeker, Joelinton, door te blijven lopen met de bal. Zo vlak voor de eigen 16, zelfs in de eigen 16. Sims staat er net op. En zorg voor de 3-1. Hij is nog niet helemaal overtuigd. Ze zijn nog wel aan het discussiëren. Eens kijken daar. Hal met het balverlies. Eerst Sakamoto er vandoor. Joelinton hangt eraan. Gaat dan lopen met de bal in de eigen 16. Denkt van oké, wie doet mij wat? En dan is dit gewoon de correct doelpunt. Perfect gedaan. Sakamoto met de steal. Joelinton kan hier die bal inspelen. Blijft lopen. Het is een fout van Joelinton zelfs, maar voordeel gegeven. En uiteraard het doelpunt via Thiaw binnen. Geen verhaal voor Honicek. En een belangrijke, een hele belangrijke goal is het. Van deze Sims. Wat ervaring in de Premier League bij Everton. Een match of 12 en dus nu dit seizoen opnieuw in die Premier League. Grimes gaat eruit en Rudoni ook. En dan is het Torp die in de ploeg komt. Door Grimes en Rudoni, de naam trekken we een streep. Zij dus naar de kant. Nummer 5 en 6.
En een Founi, dat is een 18-jarige centrale verdediger, wordt er tussen gezet. Dan gaan ze achterin met zijn vijven spelen. Dat hebben ze wel meer gedaan dit seizoen, is niet nieuw. En die Torp, de Deen, heeft ook al redelijk wat gespeeld. Centrale middenvelder. En met z'n allen de voorsprong verdedigen. Nu ze een bonus hebben van 2 goals, moet dat kunnen. En dan is Pardo afgeweken. Belangrijk in de promotie, Ellis Sims. Ja, daarnaast. Het gaat van kwaad naar erger bij Newcastle. Maar goed schot is hier tegen de paal. Dat schot van Thomas Asante. Bijna de 4-1. Het was bijna helemaal over en out. Hij geloofde erin en trapte hem tegen de paal. Dan was er heel dichtbij. En zo Coventry dicht bij de 4-1. En Newcastle hangt in de touwen. Torp mag de corner pakken. Waar de kopbal van de nieuwe man. Van een Founi. Ah, Newcastle heeft geen tijd om te bekomen. Ze moeten gewoon vooruit. Nico González. Joel Linton. Nou, voor extra drive gezorgd, maar ook de 3-1 weggegeven. Oef, Van Ewijk. Kijk hem gaan. De raket uit Amsterdam. Was niet goed genoeg voor Ajax en voor Feyenoord. Hij ging dan maar naar de Engelse tweede klasse. En uiteindelijk toch in de Premier League geraakt. Met de Sky Blues. Een feestje in de West Midlands. Dat zit eraan te komen op een maandagavond. Ellis Sims. Jayden Silva, 6 op 6 zit er ook aan te komen. Een Founi. En Founi gaat trappen. Oh, trapt hem prachtig binnen. Een schitterend gedaan, de invaller. 18 jaar is hij, opgeleid bij Manchester City. En hij doet Newcastle helemaal dood. Prachtige goal, staat er een paar minuten op. En pakt de punten. Nu helemaal voor Coventry. 4-1. Dat is een binnenkomer. Dat is een bal. En zijn eerste in de Premier League. En wat voor een. Een Founi. Even naar zijn linker. Ja, en dan staat er iemand in de baan van de bal. Thomas Asante staat in de baan van de bal van het schot. En hindert hij dan? Nou, ik zou denken van niet, nee. Als je het op dit beeld ziet, toch niet. Nee. Speelt geen rol, mag geen rol spelen. En Frankie's happy. Vorige speeldag heeft hij gedebuteerd, een Founi. Tweede keer dat hij mag invallen in de Premier League. Centrale verdediger. Dus opgeleid, zoals gezegd, bij City. Heel jong kopje. 1,91 meter, dat wel. En wat een goal. Het is helemaal boeken toe. Nou ja, hij had een prachtig doelpunt ook, Botman. Maar het heeft niet geholpen. Newcastle gaat net als in Leeds zwaar onderuit.
op een maandagavond. Daar hebben we toch 5 doelpunten gekregen. Er komt de corner. Weggehaald door wie anders dan Bobby Thomas. Al. En dan de Spardo. We zullen maar zeggen dat hij zijn draai nog moet vinden. Dat is ook zo. Touré, daar gaat wel wat van uit. Diego González weet het ook niet meer. Nou, het kalf is toch verdronken voor Newcastle. En zij er nu snel wat komt. Frank Onyeka. Nou, hij staat ertussen om na te denken. Om de bal wat in de ploeg proberen te houden. Want het lukte hier niet. Nico González, goede bal meegegeven. Osuru. Het zag er wat vierkant uit. Maar wel een kans. En Touré heeft zich geblesseerd. Hij ligt daar buiten de lijnen, zien we. Handje buiten spel van Osuru. Ongelukkig geland bij het wegtrappen. De enkel helemaal verdraaid. Burns staat klaar om nog in te vallen. Ah, dat ziet er niet goed uit voor die enkel. Zeer ongelukkig. Onyeka geland op de enkel van Touré. Burn krijgt de aanvoerdersband. We zitten in de extra tijd. Hoeveel krijgen we nog bij? Touré er dus uit. Na die ongelukkige landing. En zo is ook de tweede nederlaag van het seizoen van Newcastle een zware. En kunnen ze dus fluiten naar de vierde plaats. Die hadden ze gekregen. Maar ze hadden gewonnen. Maar het worden 3 punten voor Coventry. En zij klimmen met die 6 punten in totaal nu naar de 13e plaats. Van de 19e de voorlaatste dus naar de 13e. Dat kan in deze fase van de competitie nog vlot. Nandes Pardo, Barnes, Hall. Dedic. Nou, dacht ook aan iets speciaals. Zullen we eens kijken naar het programma van de twee ploegen. Coventry moet komende maandag uit naar de Spurs. Tottenham dat op oefenkamp is vertrokken naar Marbella. In de zon wat gaan trainen en teambuilden. Burn probeert het door te koppen. Dan thuis Fulham, thuis Sunderland en uit Everton. Belangrijk ook die thuismatch tegen Fulham voor de Coventry, de laatste. En dan het programma van de Newcastle. Zaterdag thuis Aston Villa, uit Crystal Palace, thuis Everton en uit Fulham. Ja, je kan niet zeggen van dat wedstrijden voor Newcastle allemaal haalbare kaarten zijn. Ook al zijn het tegen wat kleinere ploegen. Die status heeft de Newcastle niet meer. Ik ben benieuwd naar
de kritieken van de Engelse journalisten op Matías Fernández Pardo. En hij blijft maar lachen. Hij heeft een fijne avond achter de rug, Bobby Thomas. De defensieve Oscar gaat sowieso naar hem. En het is dus 127 jaar geleden dat de ploeg de eerste 4 matchen van het seizoen verloor. Zonder te scoren. Om dan 2 matchen aan elkaar te winnen. En daar slaagt Coventry dus na 127 jaar voetbal op het hoogste niveau in Engeland nog eens in. Van Ewijk. Weg is weg. Dan is er toch veel werk aan de winkel bij Newcastle Osulu. Barnes. Nou, even een tikje te veel. We zijn klaar. 94 minuten gespeeld en Frank Lampard mag een nieuwe overwinning vieren. 6-6. Geweldig doelpunt was het. Van de invaller van Stephen Mfouni. En Sims deed het ook goed. Hij heeft een beetje last blijkbaar. Werdoni was de man van het eerste doelpunt. De 1-0. En dit was de man van de 2-0. Sheriff liet de 3-0 liggen. Daardoor was het nog wel wat spannend. Omdat Botman na 70 minuten op een heerlijke manier zorgde voor de aansluitingstreffer. Voor de 2-1. En nadien dus de invallers Sims en Mfouni. Met de 3-1 en de 4-1. En 3 punten erbij dus voor Coventry. Coventry dat stijgt zoals gezegd naar de 13e plaats in het klassement. En werk aan de winkel voor Newcastle. Zij komen eraan komend weekend in de wedstrijd thuis tegen Aston Villa. Dank om te kijken. Nog een fijne avond. En tot de volgende. Peace up. Peace up.

Buonasera, amici sportivi. Eens even kijken of we het geluid een beetje kunnen bijdraaien hier. We zaten even in de tunnel. Zo is het al, denk ik, ietsje beter. Ja. De eerste van de drie koplopers in de Serie A. Na de interlandbreak komt weer in actie in het eigen Meazza. De competitie is aan de orde. Inter tegen Parma. De nummer 15 Parma. Normaal gesproken is dit eigenlijk een ABC'tje voor de heersende kampioen Inter. Maar bij de tegenstander hebben ze wel even in deze interlandperiode de boel op zijn kop gezet. Want ze wonnen met 2-1 bij en tegen Genoa. Terwijl we kijken naar Lautaro Martinez, die natuurlijk bij het afscheidsfeestje van Messi was. Dus op de bank begint. Moet hij nog even bijkomen. Maar wat zal die diep in zijn hart misschien eigenlijk wel blij zijn. Dat Lionel stopt, zal hij nooit hardop zeggen. Maar nu is het eindelijk aan hem. En is hij niet alleen maar een supersub. Maar dat even terzijde. We hadden het over Parma, waar dus Carlos Cuesta, ondanks die overwinning die hij nog meenam tegen Genoa, gewoon op straat is gekeild door Kyle Kraus, de president van Parma. En Alberto Gilardino is aangesteld als zijn opvolger. Dat is een grote naam als speler uit het Parmezaanse verleden. Maar als trainer, ja, goed gedaan bij Genoa, maar ook gewoon daarna ontslagen bij diezelfde club. En vorig jaar bij Pisa ook niet gered. Maar goed. Collega Christian Kivu zal er niet helemaal wakker van hebben gelegen. Die heeft genoeg te puzzelen met zijn eigen opstelling. Natuurlijk, hij miste de Engelse Stones en Jones. Klinkt een beetje als Simpkes en Piemkes. Jawel, Edwin Struijs, deze was speciaal voor jou. Godfried Boom als indachtig. Maar ja, Stones nog altijd kwakkelend. En nu ook Curtis Jones erbij gekomen met een liesblessure. Wel weer goed nieuws. Jet Spence is eindelijk inzetbaar, maar die zit wel op de bank. Hier zitten de Parmezanen, die vorig jaar om 3 mei hier ook zaten. Vorig seizoen, moet ik zeggen. Ik zat er toen zelf ook trouwens. Precies daar waar je linksboven in de hoek bij de Curva Noord kon kijken. Want toen mocht ik het kampioensfeest van Inter eens een keertje vanaf de fanatieke tribune meebeleven. Echt een hoogtepuntje, kan ik je verklappen. Samen met vriend André Hendricks. Natuurlijk Gabor en Martijn, die er ook bij waren, die weer een stukje verder bij de supporters staan. Dat is wel mooi om het een keer echt tussen de supporters te beleven. En nu werd toen kampioen, dat weet u. 2-0 zegen. Hoe gaat het vandaag? Hij, Federico Di Marco, is erbij. Was verantwoordelijk ooit voor de laatste zegen van Parma, notabene. En zeker toen was hij nog Parma speler, uitgeleend door Inter. 2018. Maar inmiddels heeft hij wel wat anders om voor te knokken. De blauw-zwarte kleuren. Sterker nog, hij mag zelfs aanvoerder vandaag zijn voor Federico Di Marco. Hier Parma, van De La Keita, het lieve eentje van Bommel. Teruggehaald bij de Belgische selectie. Scheidsrechter, de 32-jarige Bonacina. En daar is inderdaad Di Marco als capitano. Hij heeft even gerouleerd, Kivu, ondanks het feit dat je zou denken, ja, we hebben toch net stilgelegen. Maar ja, dat geldt niet voor iedereen. De internationals, die krijgen een extra break van Kivu. Bijvoorbeeld Barella, bijvoorbeeld Bastoni. Maar ook Lautaro dus, waar we het al over hadden. En Akanji, die bij Zwitserland alles heeft gespeeld. En dat gaat resulteren in de navolgende opstelling van Internazionale di Milano in een weer heerlijk gevuld. Dat hoor je te zeggen, hè? Als je voor Ziggo werkt, heerlijk gevuld. Giuseppe Meazza in de wijk San Siro. Josep Martinez is de eerste doelman, blijft hij. Dit is Pavard, mag dus ook weer eens meedoen. Bissek centraal. Augusto op de plek van Bastoni. Diouf aan de rechterkant. Di Marco aan de linkerkant. Cianoglu is dus terug. Dat is heel goed nieuws voor Kivu. Susic speelt meer bij Kroatië dan bij Inter. En ook Mkhitaryan is weer eens van de partij. Zijn tweede duel in de basis. De 37-jarige. Die van de week de oefenwedstrijd tegen Lumezane, een Serie C-club, scoorde. Misschien dat Kivu wel een beetje heeft aangestoken om hem vandaag maar weer eens een kans te geven. Voorin dus, u zag het, Marcus Thuram en Francesco Esposito. Die krijgt dus geen rust. Maar die speelde ook nog maar heel weinig afgelopen maandag in het duel met Turkije. Net genoeg om te scoren overigens. Dus ja.
die dienstfitheid voor een 21-jarige staat niet ter discussie. Lautaro kwam van heel ver. En Angelo Boni, notabene een speler met een heel groot verleden bij Parma, is weer maar eens op de bank. Zo ondertussen de hele arbitrage voorbij komen in administratieve zin. Paterna, de VAR van dienst. Brengt ons bij de opstelling van Parma. Wat heeft Gilardino in al zijn wijsheid besloten? Nou, achterin is er niets veranderd daar. Dan praat ook Carlos Troilo, de drie man achterop. Carboni is wel nieuw in de basis. Keita, Sierro niet. Fabian speelt ietsje naar voren eigenlijk. Valeri, zoals altijd aan de linkerkant. En dan Bilal Touré. Maar dat is de grote verrassing toch wel. Elfes, die staat voorin. Nesta Elfes. Zeer opvallende keuze. Dat is hem niet hoor, dat was Bilal Touré. Maar de Fransman vervangt namelijk Romero. Dat is de grote aankoop. De man die Pellegrino moet doen vergeten. Maar hij moet op de bank beginnen, deze Argentijn. Misschien is hij ook even naar Argentinië geweest op vakantie. Dat vermeldt de nieuwsrubriek van Parma niet. In ieder geval beginnen ze dus met iets wat andere krachten. Wel veel krachtpatsers is voorgekozen door Gilardino. Om, laat maar zeggen, tegenwicht letterlijk en figuurlijk te bieden aan het Inter. Zoals het graag speelt in thuiswedstrijden. Andy Diouf is meteen de bal kwijt. Waar is Kande? Mandela Keita. Oeh, dat is een hele vervelende botsing. Volgens mij de knieën op elkaar. En ook nog een enkel geraakt van Pavard. Door Keita. Ja, ze botsen inderdaad. Niet alleen met de knieën daar op elkaar. Maar ook raakt Keita onderweg nog een stuk enkel van Benjamin Pavard. Soucic aan zijn geliefde rechterkant mag hij nou een keer spelen. Corrie, doelman van Parma, die maar 4 goals tegen heeft gekregen. Nee, excuus, moet goed zeggen. Maar 7 goals tegen heeft gekregen. Zijn aanval doet het slecht, want die hebben er maar 4 gemaakt. Maar 7 tegen is helemaal niet eens zo heel slecht in 5 duels. Voor een ploeg uit het tweede gedeelte van de ranglijst. Zijn ploeg heeft er 8 tegen gekregen. Om er even aan te geven waar hij toch weet dat de problemen liggen. Los van het feit dat ze nog wel eens op achterstand komen in wedstrijden en alles weer moeten repareren. Esposito goed zijn lichaam gebruikt. Wat minder zijn rechterbeen. Çalhanoğlu met het eerste duel. En dan gaat Diouf. Diouf, Diouf. Miep, miep. Diouf, Diouf. Krijgt een zetje van Keita. Niets aan de hand. Oordeelt Bonacina. Ik denk dat je dat goed ziet. En Federico Di Marco. Ik kan me niet herinneren, maar ik kan het nog wel even nakijken voor u in de rust, als u dat echt interessant vindt. Of hij ooit al eens eerder aanvoerder is geweest. Meestal valt dat andere ten deel. Vorig jaar hadden we natuurlijk ook nog De Vrij, die in dat circuitje meedraaide naast Çalhanoğlu en Barella. Lautaro is natuurlijk aanvoerder nummer 1. Di Marco. Mkhitaryan heeft gekeken, maar daar zat de poort al dicht. Carboni zegt, kom nou. Laten wij er even druk vooruit geven. Jan Bisek. 20 graden is het, heerlijke omstandigheden. En dit kan Esposito als de beste. Komt erin draaien en dan het vervolg verzorgen. Maar bereikt de Turam niet. Soucic dan. Diouf. Mooie technische rechterkant. En dan komt de bal precies voor de voeten van Di Marco, die naar binnen was geslopen. Eerste kans. Ja, hij staat er zelf van te kijken dat die bal voor zijn voeten kreeg. En nog ook voor zijn geliefde linker. Nou, helemaal bijna verdwaald. Rechts in het centrum van het penaltygebied. Maar Corvi met wat moeite heeft hem. Elfes. Keita.
hier door Prato zijn we aan de andere kant. Dit is een Zwitser, Vincent Schero. Die met Keita dus de balans op dat middenveld moet bewaken. Je ziet ze ook wijzen naar elkaar. Want ja, daar komt natuurlijk heel vaak die levensgevaarlijke omschakeling van Inter vandaan. Keita doet dit goed. Daarna weer iets minder. Ah, nog vers in zijn handen binden. En dat geldt natuurlijk ook voor Touré. Bissek kan aan de bak vandaag. Samen met Pavard en Augusto dus. Emanuele Valeri. Gooit hem een aardig head. Een vallende bal weggeroeid door Mkhitaryan. Oh, Carlos. Kun je dat permitteren, die bal te laten stuiten? Nou, ze komen met schrik vrij daar. En Interloerde weer, ouderwets. Even de rust. Bij Troilo. Valeri. Bal niet te belopen voor deze Valeri. En hier is Alberto Gilardino. De nieuwe trainer dus van Parma. Oud-speler waar hij fantastische jaren beleefde. Maar daar heeft hij weinig mee aan nu. Dat was nog een keer het setje van Keita. Klein duwtje. Te licht om te bestraffen. En nu uithalen, ja. Eerste schot nu van Parma. Bilal Touré. Huurling van Atalanta. Mooi meegenomen. Pavard is even geklopt. En dan is het gewoon keurig gekiept door Martinez. Carlos weer met Thuram. Vocht wat duels uit met Thuram vorig jaar. Toen hij nog bij Como speelde. Diego Carlos. En ik moet eerlijk zeggen, meestal verloor hij ze. Aan dit Juve. Gaat hij naar binnen nu? Ja, dat gaat hij zeker. En dan komt daar, wilde ik zeggen, het moment dat. Maar ja, aan dit Juve is ook weer heen. Michael Olise. 3 assists heeft hij gegeven. Dit seizoen, deze Fransman. Die dus de ondankbare taak heeft om Dumfries aan de rechterkant te doen vergeten. Dat kan helemaal niemand. Hij doet wel zijn best, Andy. Hakan Çalhanoğlu. Mkhitaryan. Ja, Thuram moet laten lopen, want dat is anders buitenspel.

Tanoglu, ja. Nee, net niet. Dat doen ze bij Parma achter. Heen iets anders. Carboni speelt hier. Linker centrale verdediger. Troilo aan de andere kant. Rechter centrale verdediger. Carlos er dus tussen. En hier kan wat in zitten als hij snel speelt. Oh, en wacht. Dit kan ook. Speelde heel weinig. Maar als hij ietsje eerder... Ja, bied maar even je excuses aan, Milo. Want Elfes stond helemaal vrij. Dit is geen buitenspel. Kijk, als hij hem nu speelt... Maar dit kan natuurlijk ook als hij hem dan in de kruising jaagt. Dan hou ik wijselijk mijn mond. Want had hij nog gekund ook. Zoveel scheelde het niet. Tweede keer, Bilal. Zuram nu aan de andere kant. Dit is een lekker potje, zeg. Zo begint het aardig. Pio. Oh, missertje. Carlos. Loopt goed af voor Parma. Bilal Touré. Zeer actief in die beginfase. Daar even de rust bij Troilo. Carlos. Valeri, mooie linkspoot, u weet het. Kijk daar graag naar. Wat fish. Nesta, mooie voornaam. Liano Troilo. Ja, gek genoeg dus geen Romero. Voorin, David Romero. Die van Tigre kwam uit Argentinië. En eindelijk een beetje begon te scoren. Maar blijkbaar heeft Alberto Gilardino... die kan je natuurlijk wat spitse kennis betreft wel een boodschap sturen. Dat is anders in gedachten. Rolletje als invaller. Carboni in zijn eigen stad... opgegroeid bij Inter. Maar onder 19, dan heeft hij 5 verschillende clubs gehad... voordat hij uiteindelijk hier bij Parma terecht kwam. Ongekend. Zal die makelaar gelachen hebben. En die jongen zelf gehuild, want ja... moet het bij elke club maar weer opnieuw laten zien. En laten gebeuren. Francesco Carboni. Turam en Esposito naast elkaar op één lijn. Dan zet Mkhitaryan een beetje druk naar voren en speelt Troilo. Lekker handig en één keer de bal in de voeten bij Di Marco. Keita. Die legt even een gaatje. Shiro. Daar ook mee. Keita. In de jaren bij Antwerp. Gouden kracht voor Mark van Bommel. En dat kampioen zelf zal ook. Dat is mooi dat hij weer bij de Belgische selectie zit. Martinez. Bal richting Thuram, denk ik. Inderdaad. Die houdt Carboni een tijdje van werken af. Dan buitenkant, rechtervoet, Susic. Nou, Di Marco, dat is wel heel veel ver van bij de goal. Mooi binnengehouden, Thuram. Marcus Thuram. Overzicht bij Mkhitaryan. Voorzetje. Nu de kans voor Thuram. Tjanoglu, die kun je over het algemeen wel een boodschap sturen bij dit soort situaties. En die was het. Dit is Tjanoglu dus. Is mooi binnengehouden, zeg.
Marcus Thuram heeft hem al gezien. Çaynoğlu, en meestal is het wel, weet hij zelf ook wel, een bal waarbij de keeper in actie moet komen. Nou, de keeper is hier al geklopt, want de regie die was ook nog niet helemaal aan de nieuwe competitie, de nieuwe start van de competitie toe. Want de bal ligt erin en wat er gebeurd is, we gaan het zo zien in de herhaling. Ja, ik zit ook maar in Hilversum. Want wij mogen niet meer naar die stadions. Daarom word ik zo blij dat wij die kampioenswedstrijd zijn in het stadion. Suzy scoort zijn eerste goal van het seizoen. En we gaan zo even kijken hoe die tot stand is gekomen. Het gaat een grote verrassing worden. Ja. Doelman Corvi, die is erbij betrokken. Oei, oei, oei. Keita afgetroefd, die heb ik net nog wel zo gecomplimenteerd. Door Petter Suzy, die werkelijk in de kruising ramt. Al zijn frustratie over al die minuten dat hij niet mocht spelen. Tot dusver hebben Inter zit in dat schot. En het is de 1-0 voor Inter. Volgende wedstrijd.

0: Kroesjes. Ze ontsnapt aan geel nu, denk ik. En Keita. Die moet ook even bijkomen. Niet alleen van die tik, maar vooral van het feit dat hij die bal bespeelde. Soezic, ja, Boban had gezegd, je moet dat niet pikken, joh. Dat je al die wedstrijden niet speelt. En dit is natuurlijk precies datgene wat hij niet wilde, Gilardino. Vroeg een goal pakken. Maar verandert het iets aan zijn speelstijl. Kijk daar er weer naast. Tjandoglu, daar komen ze weer. Mkhitaryan gebruikt zijn lichaam goed. Di Marco, Esposito. Wil daar een penalty. Thuram vindt het ook een penalty. Gaat er nog een VAR moment komen via Paterna. Die zullen al aan het kijken zijn, denk ik. Esposito blijft liggen. En dan mag de VAR zijn werk gaan doen. Bonacina zegt nee. Thuram beïnvloedt nu de arbitrage. Ja, Diego Carlos gaat vol op de voet staan. De iets wat druistige Braziliaan, wat heet, gaat daar echt dommig, ik kan het niet anders zeggen, daar heel dommig op de enkel staan van Pio Esposito. Het is een penalty. En ik kan nu wel zeggen, ja, ik deed gewoon een stap. Zo zal Bonacina het wel gezien hebben. Gewoon als een duel om de bal. Maar Paterna zal die beelden die wij net zagen toch ook beoordelen. Natuurlijk blijf je even wat langer liggen, want zo gaat het VAR-circus tegenwoordig. En hij heeft contact hoor. Gegarandeerd. Nou, hij moet veel beheersen. 33 jaar. Hij moet toch veel beheersen verdedigen, Diego Carlos. Daarom wilde Fabregas hem ook niet meer hebben met zijn 8 gele kaarten bij Como. Te groot risico voor een centrale verdediger. Bonacina, kijk. Ja, als je dit ziet. Laat zijn voet echt even hangen daar. Verdedig niet, laat me zeggen, gewoon de speler. Maar zet die voet er ook echt bewust in. Ja, sorry, maar dan gaat hij er gewoon te dommig in gezegd hebben. Dat is gewoon een penalty.
1: A seguito di revisione, il numero 34, difensore del Parma, commette un fallo in area di rigore. Calcio di rigore.
0: Ja. Dat hoef je echt niet voor geleerd te hebben. En zo kan Parma al binnen 17 minuten kansloos zijn in deze wedstrijd. Ja, Lautaro is hij niet. Çanoglu natuurlijk wel. Die kan zijn derde van het seizoen maken. Gaat hij Carlos ook nog een gele kaart geven? Mag van mij betreft ook nog hoor. Ja, je kan nog wel gaan proberen beroep aan te tekenen op korte termijn. Spoedprocedure. Hoger beroep ook nog. Maar die bal blijft op de stip. Çanoglu. Hoe prettig zijn rentree zou zijn. Alhoewel ze in Turkije misschien toch wel denken van... bijzonder, kom het ons niet spelen en meteen fit om bij Inter in de basis te starten. Oké. Maar Hakan is Hakan. Die doet wat hij wil en die schiet die bal er gewoon in. Ook al zat Corvi er nog redelijk bij. 2-0. Na 18 minuten spelen. Ja, balen voor de keeper. Want hij had nog een kansje. Bijna. Maar bijna is niet helemaal. Oh. Onder Corvi door. Maar zo hard. Dat hij er ook niet meer bij komt. Vervelende stuit erbij.

En dus mag je nu al bijna constateren dat Inter ook na deze speelronde de koploper zal zijn. De mede koploper dan wel, de enige koploper. Maar dat ligt een beetje aan natuurlijk Lazio en met name Roma. Dat morgen in actie komt. Roma op doelsaldo, de nummer 1 eigenlijk. Na die onderlinge confrontatie. 2-2 in Olympico. Alberto Girardino, welkom weer terug in de Serie A, Alberto. Wereldkampioen, was hij. 2006, spits van de Italiaanse ploeg. ...57-voudig international. De trainer is even een ander vak. Zo, denk je, Kivu. Ik kon al die mensen dus op mijn gemakje rust geven. En op weg straks naar de Champions League. Want er komen straks twee thuiswedstrijden aan. Van de week op Club Brugge, daarna... Een week later, Shakhtar Donetsk. Moeten er even wat punten gehaald worden. Dus dan heb ik een volle bak de beste mensen nodig. Die Marco, zo. Stond even aan de verkeerde kant te verdedigen. Weer Carlos was het. Mamma mia, zeg. Dat was toch ooit een aardige verdediger, maar... Laat ik zo zeggen, zijn reis langs Villa, Sevilla, Como. Verdediger nog altijd eigendom van Fenerbahçe, deze man. Het is er niet beter op geworden, laten we het daar maar ophouden.

Petar Sušić. Dat is toch wel lekker, hè? Dat je twee van dat soort spelers op je middenveld hebt. Met Çağanoğlu en Sušić. Mkhitaryan ook trouwens. Je kan hem ook nog wel eens aardig neerleggen. Hier is de Kroaat weer. Dansend. Pavard.

je worstelt komt niet altijd boven. Christian had geen zin om zich te scheren vanochtend. Ik herken dat, die buien. T-shirtje aan ook. Alsof hij even een walk in the park komt doen. Daar lijkt het voorlopig ook wel op. De kant van Inter. Hoe moedig Parma ook begon. Kort wedstrijd gespeeld. En de stand is veelzeggend. Di Marco. Corvi net op tijd. Volgens mij Turan buitenspel. Ja. Ja, er zijn wel wat wijzigingen doorgevoerd, Gilardino, maar de belangrijkste niet. Namelijk een andere centrale verdediger daar neerzetten. Valeri, niet onaardig, wat heet. Daar is die machtige linker weer. Emanuele Valeri, bijna Bilo. Legt ze zo goed neer. Bissek haalt weg. Maar Bilo ziet er heel indrukwekkend uit, maar hij raakt geen bal. Ja, zo moet je koepen. Geeft het Parma weer een beetje moed. Carlos, dan kan hij wat minder schade aanrichten aan zijn eigen ploeg. En misschien nog... een beetje vervelend zijn voor de verdediging van Inter. Augusto laat zich slim vallen, maar toch niet slim genoeg. Dus is El Fesh de winnaar van dat duel. Misschien zitten ze bij Roma of Lazio. Ik weet niet of Lazio echt serieus moeten nemen als titelkandidaat. Maar in ieder geval zeker wel Roma. We zullen er ook zitten te kijken naar dit Inter. En denken van, my god. Hoe makkelijk toch. Maar goed, het is wel in het kader van ook de tegenstand. Parma voor keurig 13e geworden onder Cuesta. Je gaat je echt afvragen ook waarom heeft de leiding van Parma dat gedaan. Maar die twee thuiswedstrijden die hebben wel wat aangericht trouwens. Ook voor de beker werden ze even thuis uitgeschakeld. De Cremonese Serie B club. Blijkbaar was het tijd al niet meer te keren, ondanks die laatste zege tegen Genoa. Vlak voor de interlandbreek. Turan, boos omdat hij de bal niet goed aangespeeld krijgt. Maar precies, het is een blije geit, die heeft Marcus Turan, maar het is ook een prof. Die als spits de juiste ballen eist. Martinez doet goed mee. Nou, nee. Ik dacht even, hier komt een Parma-speler aan de bal. En dan zien we in één keer de mogelijkheid op het doelpunt van het jaar. Keita. Mandela Keita.

mooi ingespeeld dit, zeg. Zie je, ze kunnen echt wel voetballen. Del Prato. Troilo is ook mee.

nyt. Keita. Carboni. Ciro. Ja, goed ingespeeld in de dekking. Maar ja, dan moet je die bal wel even kunnen beschermen. Want Feestje kon dat niet. En dat is ook meteen alarmfase 1 aan de andere kant voor Parma. Het idee was mooi van Thuram. Net niet genoeg lengte in deze bal. Marco speelt die bal. En dus mag die door. Susic. Petr Susic. Geeft een iets andere dimensie aan het spel daar op de 8-positie. Waar normaal gesproken het eigenlijk ondenkbaar was dat Barella überhaupt concurrentie zou hebben. Hij heeft Pratesi ook vakkundig al die jaren de weg versperd. Zodat hij uiteindelijk naar Lazio is gevlucht en het daar overigens prima doet. In de Italiaanse ploeg in Mancini ook al er iets anders over te denken. Misschien had Kivuna vandaag ook wel iets anders in de relatie Barella-Susic denken. Je weet het niet. Maar goed, Susic kan ook altijd nog links op middenveld. Hoewel die daar weer de concurrentie natuurlijk heeft. Wel met name Zielinski. Net genoeg. Want Carboni. Valeri.

Martinez zal heel stiekem, denk ik, vandaag toch hopen dat hij een keer de nul kan houden. Mkhitaryan, ja, Thuram komt daar zijn derde van het seizoen aan. Marcus Thuram, verre hoek. Ja hoor, die kon hem uittekenen op het half uur. 3-0, Marcus Thuram. Geboren in Parma, zoon van Lilian. Die toen mooie jaren bij het grote Parma beleefde. Maar kleine Marcus is grote Marcus geworden. Een mooie reis gemaakt. Mooi transfervrij, dat hebben jullie heel goed gedaan daar, Marotta aan zijne. Transfervrij opgeplikt bij Gladbach. En een zeer gewaardeerde kracht van Inter geworden. 3-0. En nou moet de schade beperken voor de nieuwe coach Gilardino. Maar zo makkelijk die omschakeling. Kijk, 1-1 staan ze. Simpele kaas, Esposito, simpele bal. Mkhitaryan, een simpele overwonning. Marcus Thuram, oftewel, hoe simpel kan het voetbal even zijn? Zeker voor Inter in deze thuiswedstrijd. En inderdaad, het is alweer een ABC'tje.

Link met buitenspel trouwens dit, maar goed. Het is ook zo. Heerlijk, freewheelen ook zo. Met de dinsdagwedstrijd in de Champions League voor de boeg tegen Brugge. Tudam zijn derde van het seizoen. Zit hij er alweer één achter Lautaro. Koningskoppel. Moet je tegenwoordig gaan spreken van een koningsdriehoek. Met Pio Esposito erbij. Ik denk het eigenlijk wel. Die heeft er ook twee gemaakt. Leverde hier net weer de voorassist. En eigenlijk de penalty is ook op zijn naam. Zijn rendement is ook ongelooflijk hoog inmiddels. Want deze Esposito die hier even aan de enkel werd geraakt. Nu loopt hij even wat ongemakkelijk daar in het centrum van de aanval van Inter. Ze wacht ook even tot hij weer 100% aanspeelbaar is. Maar ja, topscorer bij Roma. Topscorer van de Serie A. Blijft natuurlijk wel Donny Malen met 6. Morgen zware uitwedstrijd bij Como. Dat zelf nu ook ervaart wat het is om veel internationals te hebben. Om op twee grote podia te spelen. Ook de Champions League. Woensdag zijn ze in de Kuip. Kwart voor 7. Italian. Augusto. De 3 goals gemiddeld per wedstrijd hebben ze al te pakken dus. Diouf. Soucic. Ah, dan gaan we het overdrijven. Die gooide er even een musketballetje uit. Zijn krediet bij Parma is natuurlijk met al die goals die hij in 2002, 2005 die periode maakte. Behoorlijk. Maar de keeper trouwens ook, want die komt uit Parma. Uit de jeugdopleiding. Maar ik denk dat een aantal mensen in Emilia Romana die tv inmiddels hebben uitgezet. En een geel-blauw hart. Heel veel pijn in datzelfde hart. Wat laten we wel zijn. Zo eerlijk moet je wel zijn. Ze hebben natuurlijk die eerste 2 goals echt cadeau gedaan, Parma.

agosto. Gusto, moet je eigenlijk zeggen. Augusto, dat is een Braziliaans. Ja, dat moet ik helemaal niet zeggen, maar dat vind ik wel leuk. Die Marco. Niet gaan overdrijven nou, Frederico. Loop meteen vol op Pavard. Valeri. Oh, moet helemaal terug. Ik zal je keeper gebruiken, die staat er nu naast. Nou, oké, ik zeg er ook maar niks meer voor. Ja, Pavard is nog even wachten. Tot je landgenoot weer onside staat. Federico Di Marco met rechts. Bijna Pavard. Beetje met de Franse slag daar. Pavard Thuram. Djouf er ook nog bij betrokken. Ja, het was al buitenspel trouwens. Esteban Cambiasso. Cambiasso van het grote Inter ook. Maar van de Wesley Sneijder ploeg Diego Milito. En Christian Kivu. Die hoort er zelf ook bij natuurlijk. Ik zal natuurlijk wel hopen dat zijn landgenoot Lautaro er nog even in komt. Was helemaal niet onaardig binnendoor, maar ja. Al het vertrouwen is er wel eens een beetje uit bij Parma. Bisek, ja, mooi afgelegd daar. Fabian, wat doe je ons aan? Kansje, eindelijk weer eens een kansje voor Parma. Maar heel goed afleggen daar door Elves. Op hem, de voormalige groeibriljant van Bologna. Een van de Motta boys. Maar het is na Bologna is het allemaal niet heel veel meer geweest. Eigenlijk het laatste jaar Bologna al niet meer. Voor Fiorentina ook niet. Terwijl het echt een fijne voetballer is, Fabian. Carlos. Troilo. Heel fresh. Afgetroefd.

nogmaals, in Turkije zullen ze toch, gezien het feit dat de Turken, inmiddels zijn ze een Italiaanse bondscoach kwijt uiteraard, die is ontslagen toch. Maar ja, 4 kansloze nederlagen, uiteindelijk. En degradatie met de A-divisie. Met Çanoğlu erbij, praat je toch over iets ander Turkije. Wat is dit dan? Touré vraagt er zich ook af, gaat de VAR zich hier ook nog over buigen? Het leek wel even op vasthouden, maar heel kort. Misschien te kort om een valpartij van dat kaliber te rechtvaardigen. Bonaccina zegt nee, maar dat deed hij net bij het schopje van Diego Carlos ten opzichte van Esposito ook. Signaal? Of krijgen wij nog een signaal? Bijvoorbeeld een regie is toch in vorm. Nog een leuke slow-mo of zo. Overtreding op Fabian. Die net dus miste. Lichaam ging achteruit. Achterover. En de bal. De tweede ring in de Cour van Noord. Doorkomen aan. Joef. Opstaan. Hoogste tijd. Geen rechterkant niet gezien hebben, want die moest nog even vol de turbo erop gooien. Om dit bij de benen. Valeri. Haalt hij het? Ja, die trekt hem nog wel mooi voor, hoor. Maar mooi, vooral voor doelman Martinez. Kon hem makkelijk uit de lucht plukken. De laatste 5 minuten van deze eerste helft, die zo aardig begon, op en neer golvend. Maar eigenlijk na het moment, de 13e minuut, het ongeluksgetal voor Parma. Balverlies van Keita. Die had hem ook niet aan moeten spelen eigenlijk. Maar goed, toen was het de 1-0. Kort daarna. Dommige overtreding van Diego Carlos. De 2-0. Penalty Çanoğlu. En dan 3-0. Thuram. Makkelijke counter. En dit had ook nog wel meer kunnen opleveren. Nog een keer kijken. Maar ja, het is wel heel licht. Daar val je niet zo van. Marco, daar waren ze wel aardig goed in, hè, vorig jaar, weet u nog? Hoeveel goals ze eruit hadden gemaakt? 18. En die Marco zelf leverde sowieso daar een aantal exemplaren voor af. Maar leverde ook nog zelf 18 assists af. In het hele seizoen. 18 assists. Dat is volgens mij een wereldrecord. Dit seizoen pas eentje. Maar dat zal hij wel tot het moment bewaren dat hij die acceleratie om er wat meer te hebben. Misschien ook nog wat goals erbij. Als hij zijn contractbesprekingen ingaat. Zijn contract loopt af van Frederico Di Marco. Ik kan me haast niet voorstellen dat hij naar een andere club wil. Çanoğlu. Kieven hoe verstandig is, wisselt hij er gelijk met de rust 3. Dat is geluk voor het publiek. Zet hem maar op de plek van Çanoğlu. Dan heeft hij zijn metertjes weer gemaakt. Barella dus. Bastonië misschien. Touré. Eén beweging te veel. Het is no foul, zegt hij. Ja, hij moet je niet wisselen. Die moet je even lekker door laten voetballen.
Die zou ik ook wel eens willen zien op die plek van Çanoğlu. Eduardo Corvi. Hopelijk zit het haar niet voor zijn ogen als Çanoğlu weer eens gaat aanleggen. Komt er nog een vierde voor Inter bij. Vlak voor de rust van deze uiteindelijk toch zeer eenzijdige wedstrijd. Hoe fit is hij na die spierblessure? Speelde dus van de week wel mee in die oefenwedstrijd tegen Lumenzane, de Serie C-club. Waar dus ook een aantal anderen die hier vandaag op het veld staan hun opwachting mochten maken. Zoals Thuram, zoals Diouf, zoals Augusto. Die Marco. Dus Kivu heeft lekker zitten oefenen voor deze wedstrijd.

doet Emanuele Valeri uitstekend. De eerste herkennismaking met de Serie A voor Alberto Gilardino is pijnlijk. In het stadion. Maar die vooral als speler van Milan ook aardige succes heeft gewit. Denk aan het jaar 2007. Toen won hij ook nog de Champions League met Milan. Tegen het Liverpool van Dirk Kuyt. De goals van Inzaghi. De andere spits die Milan toen had. Speelt die bal dan terug, man. Norvège. Ja, Gilardino gaat op zeker wisselen om wat nieuwe adem te krijgen. Nieuwe inspiratie te voelen. En nogmaals Kivu op weg naar het Champions League verhaal. Zou er ook verstandig aan doen om wat speeltijd voor anderen te gebruiken. Lautaro wilde volgens mij zeker in, die verkeerde in een bloedvorm. Ook gebleken in de interlandperiode. Alhoewel hij tegen Burkina Faso en Bolivia speelde. En daar 3 goals maakte bij elkaar. Maar toch, spits wil altijd spelen als hij zich goed voelt en het net vindt. Dus die wil nog wel even, denk ik. En Ange Joan Boni, ja. Als je nou ook in deze wedstrijd bij deze stand niet meer wordt ingebracht. Maar goed, laten we dat maar aan de wijsheid van Christian Kivu overlaten. En die andere coach zal vooral toch tegen zijn verdediging zeggen: jongens, alsjeblieft, laten we niet de boel zelf gaan weggeven, want dan wordt het heel lastig. Hij profiteerde van de eerste fout van Keita en Corvi samen eigenlijk. Maar vooral Keita. Daarna was het Çağanoğlu naar de dommige overtreding van Diego Carlos op Pio Esposito. En uiteindelijk Marcus Thuram met de derde. En zijn derde ook van dit seizoen. Inter op de spreekwoordelijke rozen. In Parma, ja, een vale glimlach bij Doeman Corvi, 3 keer gepasseerd. Wat valt er nog te halen voor ze? Ik vrees heel weinig. Voor de tweede maal buonasera. De avond is gevallen over Milaan. De temperatuur zakt inmiddels naar buitengewoon aangename 18,5 graad. Het is prettig toeven voor de interisti op de tribune. Vorig jaar was het natuurlijk het kampioensfeestje. Toen was de temperatuur nog iets hoger. Begin mei. Toen werd toen de landstitel gevierd. De derde landstitel in 6 jaar. Maar u weet het, er is bij Inter, natuurlijk is er weer de focus dat ze zo'n kampioenschap willen halen. Maar die Champions League, hè, dat is dan nog geen frustratie. 2 keer een finale gespeeld in diezelfde periode. Maar goed, met name natuurlijk de laatste finale afgedroogd door Paris Saint-Germain. 2 jaar geleden, die zit nog wel heel diep in het geheugen verankerd op een negatieve wijze voor Inter. Hij heeft andere zorgen. Alberto Gilardino. Geeft hij dezelfde elf nog heel even de tijd om zich te herpakken. Misschien een goaltje te maken waardoor een heel, heel, heel klein sprankje hoop kan gloren. Of krijgen ze er gewoon nog eentje om de oren van Inter. En dan is het helemaal over en sluiten. Kan Inter natuurlijk ook een morele tik uitdelen. Niet zozeer dat de competitie al dat nodig heeft, maar gewoon even prikken richting Rome. Naar AS en naar Lazio. Van, wij scoren nog altijd lustig op los. 18 stuks inmiddels. 3 gemiddeld. Hij was inderdaad trainer van Parma, weet u nog, voordat hij hier op deze bank terecht kwam. Hij kwam uit de jeugd van Inter. Kreeg de kans. En hield ze keurig in de Serie A. En daarna
mocht hij hier naartoe vorig seizoen. Nam Bonnie mee. En die houdt hij ook keurig naast zich op de bak. Bonnie die overigens vorig jaar prima seizoen draaide. Zijn eerste jaar. Maar goed. Geen wissels. Ik had er al een paar verwacht, maar dat zal niet lang op zich laten wachten, denk ik. Wel Prato. Capitano van Parma. Geïrriteerd. Logisch. Troilo. Die wat later hebben ingeschakeld. Dit is de formatie dus van Inter. Waarbij internationals als Akanji, Barella, Bastoni allemaal rust hebben gekregen. Voorin Lautaro ook. Maar met Esposito en Thuram kunnen ze ook prima uit de voeten in deze wedstrijd. No sweat. 3-0. Dit zijn de 11 ongelukkigen, als je ze zo mag noemen. Die deze eerste helft zo weer moeten ondergaan.

Shout-out door jou. Esposito. Hij ook niet echt, laat ik maar zeggen, als een atleet. Esposito, maar het is een echte spits. Veel vergelijkingen zijn al gemaakt met Christian Vieri. Dat was ook niet het toonbeeld van souplesse. Maar binnen de contouren van de vijandelijke helft. Met name de 16. Dan kwam hij tot leven. Wist hij precies wat hij moest doen. Hoe hij dat lichaam moest gebruiken. En hoe hij die linker toe. Want dat was Vieri natuurlijk. Met name de grote spits uit de winterbeleden. Hoe hij die moest zien te vinden. Nou, Esposito is meer rechts dan links. Maar dat was wel mooi. Dat kan ik u nu mooi vertellen. Dat was een mooi filmpje deze week in de Italiaanse media. De 5 mooiste goals ooit gescoord door Inter tegen Parma. En nummer 1 van dat lijstje was Christian Vieri. En tegen wie scoorde hij de goal in de dekking tegen Lilian Thuram. Precies. Wiens zoon dus vandaag de 3-0 heeft gemaakt. Nou, die zal niet in zo'n rijtje komen. Maar wie ook in dat rijtje zaten bij de top 3... Dat is wel leuk om te vertellen. Dat was Maxwell, uit Ajax ziet ook. Een schitterende actie van hem. En R9, Ronaldo, schitterende vrije trap. Ik zou zeggen, ja, er komen weinig aan. Er is geen boodschap aan in deze wedstrijd. Maar ik kan u dat wel vertellen met een 3-0 voorsprong. Dus kijk dat filmpje als je te pakken krijgt nog even na. Want het is echt genieten geblazen. De jonge Thuram. Die kan ook wel voetballen. Di Marco. Ja, dat was Esposito. Ik zeg nog, het is een echte spits. Met een beter rechter dan een linkerbeen. Maar van Aksen. Maar daar was bijna de 4-0. En als Sanoglu dus de leidings gaat maken. Ja, dan weten we het wel. Als Sanoglu dus leidings gaat maken, dan zit hij goed in zijn wil.

Turam wil hem altijd hebben. En dan gaat hij trekken, sjouwen. Nou, zomaar verliest hij eens een keer het lijf. Maar lijf gewicht, kijk. Mooi dat het ook nog kan, de mensen de lol daarvan inzien. Het was een mooie aanval, hè? Via dezelfde Turam die Marco uiteindelijk is Esposito. Een hele lange bal die gelukkig voor hem niet helemaal juist wordt beoordeeld door Pavard. Dus balbezit Parma. Trello. Moeilijke bal op Mandela Keita. Ja, en dan stapt hij er zelf in en dan zijn ze dus weg. En kan je de 4-0 alvast gaan bijschrijven, denk ik. Çanoğlu, daar gaat Turan, die gaat zelf. Çanoğlu zegt, geef hem nou toch mee, man. Toen is hij zo ingewikkeld. Maar dit was helemaal niet zo slecht gedacht, hoor. Gewoon gebruik maken van de lopende man. Omdat een verdediger dan toch iets moest loslaten. En dan komt er ook ruimte binnendoor. Ik kan het ook wel weer begrijpen. Marco is al aan het loeren. Naar de tweede paal natuurlijk, naar Esposito. Ik denk niet dat het bij 3-0 gaat blijven, hoe dan ook.

dat ze deze man altijd in beeld nemen. Keurig met titel. Het is gewoon de man die de rechten uitbaat van de Serie A. Is dat om alvast het contract voor volgend jaar te verlengen? Om gewoon een bobo die helemaal niets, maar ook niets toegevoegde waarde aan de supporters of aan de kijkers van de Serie A biedt. Brengen mooie oude gezichten van voetballers in beeld. Daar zitten we op te wachten. Mensen die er echt toe doen.

Augusto heeft gekeken. Ja, dat is een mooie trap. Dat is een hele fijne. Ook weer met net iets te weinig lengte. Het idee was goed. En wij honoreren graag goede ideeën. Carlos is dus gekomen. Ze hebben Cercati verkocht aan Benfica. Natuurlijk vooral doelman Suzuki. Naar Aston Villa. En uiteindelijk Pellegrino naar Fiorentina. Daar hebben ze bij elkaar 70 miljoen mee opgehaald. En een beetje bijgespijkerd. Met name Romero voor 7 miljoen gekocht. Maar ja, die speelt dan vandaag niet. Waarom is me geheel onduidelijk. Maar Giladino, oud-spits, kan het wel weten. Diouf. Çalhanoğlu. Nee, Mkhitaryan, excuus. Daar is Pavard. Hier is Di Marco. Aan iedereen voorbij. Voorlopig.

Marco met rechts. Is er nog van richting veranderd, maar geen problemen. Eduardo Corvi. Zit ook wel op zijn goaltje te azen. Vicevoorzitter daarnaast, Javier Zanetti. Overtreding op Fabian. Bij de leiding van Parma. Nou, wat zal eigenaar Kyle Kraus denken? Lag het nou echt aan Cuesta? Die heeft het toch aardig gedaan voor ja, met zijn 13e plek. Heel goed zelfs. Zo slecht is die selectie nou ook weer niet. Dit is trouwens een aardige kans hoor. Wat heet? Mee naar voren geslopen. Verdediger Mariano Troilli. De overtuiging is natuurlijk al een tijdje ver te zoeken.

meter bij Turam. En de mogelijkheid, de hoek wordt heel moeilijk nu. Wat denk ik aan die Marco? Mkhitaryan die toch ongelooflijk makkelijk mee pedaleert in dit zwart-blauwe pelotonnetje van hele goede voetballers. Altijd maar weer. Nou, Çanoğlu, ja. Is nog steeds aan de bal. Een rondje van de zaak. Van de Courva Noord en dan Susic, die wilde eigenlijk ook. Diouf. Circus Inter was in touw. Voor de moeite aan kan. Het is echt één. Hij heeft hem nog steeds. Nee, nou niet meer.

Excelsior volgens mij. Zat daar ook jarenlang bij Inter gespeeld. Laat maar zeggen, in de magere jaren.

spits te ver weg. Nou, komt alsnog aan de bal. Dat Fish. Goed het lichaam gebruikt daardoor Fabian. Nu duel met Augusto.

contrario. Augusto. Ik denk, halen we maar eens. Zullen we even doorbellen aan beide banken? Dan mag gewisseld worden.

Piszczek. Eigenlijk net als Pavard hebben ze in de beginfase een beetje gezien. Met Augusto samen, de verdedigers van Inter. Die nieuwe verdediging, zeg maar even voor het gemak. Dat is een goede aanname van Touré. Nu kan hij weg, maar dan is het vervolg weer kinderlijk. Thuram over beide bal. En dan kan Corvi van zijn voet afhalen. Bovendien buitenspel. Tjanoglu er eigenlijk makkelijk tussen. Dit was duidelijk. Je hoort het applaus. Dat betekent dat er wissels aanstaande zijn. Lautaro komt erin. En Boni, we krijgen een nieuwe aanval. De tweede in het basketbal, hè. Nieuwe lijn. Lautaro Martinez in grote vorm. Bij Argentinië zonder Messi. En nog, als gezegd, wat zal die type zijn hart toch ook wel blij zijn dat die Messi nu eindelijk stopt. Dan komt er ook nog wat extra ruimte voor hem. Hier is hij, de onvolprezen nummer 1 aanvoerder. En Boni, ex-Parmezaan. Vorig jaar hier 5 goals, 3 assists in de competitie. En hier de wissels bij Gilardino. Daar komt dan de grote aankoop. David Romero, de 23-jarige Argentijn. Fabian eraf. En ook Bilo Touré volgens mij. Of was het Elfesh? Lontani is dit. Milanista. Komt uit de jeugdopleiding van Milan. Goed om een hoop administratie om bij te werken. Stankovic heb ik er ook in zien komen. Volgens mij Alexander Stankovic. Op de plek van Çağanoğlu. Maar dan gaat Soucic iets centraler spelen. Ja. Nou, dan bent u weer bij, hè. Nieuwe aanval, nieuwe middenvelder bij Inter. Nieuwe aanval. En ook een nieuwe middenvelder, Bernabé. Die komt voor Chero. Bij Parma. En voorin dus ook Lontani. Tweede aanvaller erbij. Nee, Bilal Touré is gebleven, maar het is inderdaad Elfesh is eraf. Kijken of dat inderdaad nog wat nieuwe aspecten op gaat leveren in deze wedstrijd die al zo lang helemaal gespeeld lijkt. Die Marco hier zo waar wordt afgetroefd. Oh, Bernabé. Adrian Bernabé, ja, fijne voetballer. Niet helemaal fit was hij, maar dus wel om in te vallen. Keita. Komt er een mogelijkheid om af te drukken. Er komt in ieder geval een mogelijkheid om uit te halen. Voor de nieuwe man, Lontani, 1 goal gemaakt. 18 jaar jong, mocht gewoon weg bij Milan. Transfervrij. Zoek het maar uit. Merkwaardig beleid, maar ja, daar denken ze alleen maar aan kopen, kopen, kopen.

diepte gezocht nu bij Touré. Hier is Romero. Touré buitenspel. Was het Hens? Maar ja. Doorhalen wat niet wordt verlangd. Was allebei strafbaar. Lautaro, eerste balcontact. Soest is aangepakt daar. 18-jarige invaller. Simone Lontani. Ook van hem lieten ze trouwens een filmpje zien. Dat hij in de jeugd met Milan tegen Inter ongelooflijke goal maakte. Een omhaal. Dat is ook Italiaans jeugd international onder 19. Maar nogmaals gezegd, dat maakt Milan allemaal niks uit. Gewoon eigendom van Parma dus. Lautaro, hoppakee. Ook nog eventjes over de balk gesprongen daar.

Of is Djouf niet het overzicht met Stankovic? Touré duidelijk vastgehouden, overtreding. Del Prato, ja, met nog een tackeltje. En daar is Romero, kan hij erbij? Nee, hij kan er niet bij. Hij kan alleen maar duwen uitdelen. Duwtjes. Men duwt wel Bissek op Martinez en dat is natuurlijk vervelend. Pijn bij de keeper. Hoe is het met Bissek? Jan Bissek. Del Prato dus mee. Goed op de borst en dan dit is alles of niets. Dat is alles voor hem. En dan, en het is te hard eigenlijk, maar wel het setje gegeven. En dat betekent dat daar het duel komt tussen Bissek en Martinez. En een stuk van de schoen, achterkant van de schoen, Martinez raakt. Maar goed, schade valt bij allebei mee. Gelukkig maar.

dan, Carlos Augusto. Die is dan boos op zijn medespelers, omdat ze niet goed genoeg bewegen om aangespeeld te worden. Nou, we wennen natuurlijk weer twee anderen in de spits. Stankovic heeft gekeken. Goede bal. Dit is ook een goede bal. Maar uiteindelijk smoort hij deze aanval. Het is een mooie aanval in de intentie. Nou, het is niet zo dat het nou met 3-0 echt saai is geworden. Het is natuurlijk niet echt spannend, maar... Ik heb nog steeds het gevoel dat er nog wel iets moois te gebeuren staat. Deze bal moet je durven geven, zeg. Zo. Sterker nog, dit was echt vraag om problemen bij Parma. Bernabé. Ik zei het al dat hij goed kon voetballen. Kijk eens even. Romero. Richting Bonnet. Mooi nog gelegd op die Marco. Maar die krijgt hem ook weer niet echt lekker mee. Diouf. Geen contact met elkaar. Dus ik kan Panama dit balletje gewoon rustig laten lopen. Kruip door, slijp door. Uiteindelijk ja, is Carlos Augusto de grote winnaar. Kan je overal inzetten. Links vooraan, links op middenveld, links aan de zijkant. Centrale verdediger dus. Flankbestrijker. Loopt nogal op links buiten. Wow, dat scheelt weinig. Henrik Mkhitaryan scoorde dus al tegen de amateurs, semi-amateurs van Lumezzane. Maar deze omhaal had een mooie lot verdiend. Dit was de mooiste hoek. Dan was dat voor de Armenier een mooie bekroning geweest van zijn basisplaats, zijn tweede van het seizoen. Mitrovic, Stankovic uiteraard, Alexander Stankovic, zoon dus van Dejan. Over het grote Inter gesproken, van La Tripleta. Daar hoorde hij ook bij.

Marco heeft gekeken. Dat is op zich een goede bal. Daar komt Lautaro. Nee, ik kon er net niet bij. Het is wel wat voor over om zijn vijfde van het seizoen aan te laten tekenen. Deze bal komt er niet bij.

Ja. Die vierde hangt in de lucht. Hij was er al dichtbij met die omhaal. En nu bijna met de assist richting Boni. Opgelucht ademhalen is het bij Parma. Wat voorlopig de schade na de 3-0 beperkt houdt. Die al na een half uur op het bord stond. Die Marco Corvi. Maar dat schot miste eigenlijk alle richtingen. Met dank aan Parma dat het nog een aanval blijft. Dan maar deze bal. Bisek. Door Roeien en Ruiten. Volgende wissel, zie je, hij komt het debuut voor Inter van Jed Spence. Die voor 30 miljoen plus overkwam van Spurs. De week is voor het eerst echt een wedstrijd voor een uur speelde. Komt op de plek van Juf, dat was meer de aanvallende man aan de rechterkant. Hij gaat nu wat meer verdedigen. Luis Enrique gaat aanvallen, maar die gaat denk ik aan de andere kant spelen. Jed Spence. International op het WK hebben we hem nog gezien.

Eerste balcontact. Van de jonge Engelsman. Die al die tijd moest revalideren nog. Blijkbaar een beetje over de kop gelopen. Op het WK. De laatste wedstrijd die hij dus speelde was Frankrijk-Engeland. Die 6-4, die op de derde plek. Gewonnen door de Engelsen. Oh, oh, oh, oh, oh. Nou, moet je het wel uitspelen met z'n tweeën. Dat duurt wel heel lang. Komt er alsnog daar de goal. Nee, Romero, Romero. Dat leek wel in slow motion. Dat leek wel de actie... die we normaal gesproken in de herhaling iets vertraagd afspelen. Ja, een enorme kans voor Parma. Argentijn zonder hondje. Maar Romero. Vizier nog niet op scherp. Spence, eerste actie. Ja, eerste actie. Nog heeft hij net niet goed genoeg voor Bonny. Dat had binnen 2 minuten meteen een mooie assist geweest. Dat waarderen ze wel hier in Meazza. Maar Carlos maakt niet zijn foutje goed, maar hij stelt zich een beetje. Laten we het daarop houden. Maar scoren dan, ook voor Inter niet. Parma nu ook eigenlijk echt zijn eerste grote kans gehad in deze wedstrijd. Petr Sušić, de man van de 1-0. Nog even smaakvol in beeld gebracht. Lautaro. Bonny, mooi gedraaid. Oeh, bijna in de verre hoek. Daar zat Carlos ook weer tussen. Nou, nu gaat hij het een klein beetje opgeteld. En goed maken voor zijn coach. Die zal hem dat druistige, dommige moment uit de eerste helft niet vergeven. Misschien dat hij het een beetje vergeet. Gehonoreerd. Bal sowieso terug. Touré laat aan Bernabé. Heel verstandig. Keita. Die scoort überhaupt nooit. Dus die geeft ze maar gauw af. Heel goed. Bernabé. Keita. Bernabé. Zo, maar even een offensiefje voor Parma. Waar valt die bal dan uiteindelijk? Ja, niet bij Inter. Wel bij Parma opnieuw bij Carboni. Carlos, niet overdrijven nou. Moet hij dus wel. Brici. Sascha Brici sinds de interlock break. Ook international voor Zwitserland. Komt voor Carboni. Oud-interspeler dus. Ex-interspeler.

uiteraard, maar toch. Met en Lontani en Romero en Bernabé en Bilot Touré. Vijf zeer aanvallend ingestelde spelers. Er is ook ruimte voor Inter. Sušić. Onderweg even meegeveegd. Simone Lontani. Zo onderweg. Hoppakee. Wat techniek, hè? Geweldige techniek, Sušić. Hij had natuurlijk een geweldige... ook als we het toch over geweldig hebben. Een geweldige laatste periode bij Inter voor het seizoen. Daar baseerde hij zijn hoop op om wat meer direct in de basis bij de lievelingen van Kivu te verschijnen. Maar dat viel dus tegen. Hij zal tegen Club Brugge wel weer op de bank beginnen. Dan zullen Zielinski en Barella spelen, denk ik. En Çağanoğlu. De Kanji achterin. Waarschijnlijk Bissek op rechts. Bastoni op links. Gok ik even voor het gemak. En dan voorin Lautaro en Thuram. Spence. Ja, hij is gehaald als rechte vleugelverdediger. Maar volgens mij denkt hij dat hij als team moet spelen. Ja, Curtis Jones en John Stones zullen er dan uiteraard niet bij zijn. Hier is Spence opnieuw. Italiaan, Lautaro. Daar was bijna nummer 5 van het seizoen. Ik denk dat Malen ook even opveert in zijn luie stoel als hij zit te kijken. Prima. Hij is in ieder geval aan kop. Dat is wel duidelijk. De laatste show. Morgen tegen Monza. Maar natuurlijk vooral Roma op bezoek bij Como. Die andere twee koplopers. Parma mag volgende week tegen Torino weer wat proberen. Dan moeten ze overigens ook naar Lazio. Mogen ze weer dus tegen een koploper. Maar dan in Olimpico. Ik ga er wel van uit dat Lazio in ieder geval er weer bovenin blijft hangen. Monza moeten ze wel kunnen hebben. Stankovic. Het publiek gaat al langzaam richting de uitgang. Natuurlijk als je 6 uur speelt ben je precies op tijd voor het eten thuis. Voor die pesta alla norma of bistecca alla milanese. Uurtje of 9 aan tafel, perfect. Mooie Italiaanse tijden. Kun je eerst nog beginnen met de antipasti natuurlijk. Met je bruschetta.

Stankovic wil zich ook wel laten zien, net als Soucic dat heeft gedaan. Voor hem nog minder speelminuten. Die was ook wel wat gewend bij Club Brugge. Die zal ook nog wel een klein beetje de hoop hebben dat hij dinsdagavond daar zijn gezicht mag laten zien tegen zijn oude ploeg. Spence. Lekker voorgeschilderd op het hoofd van Lautaro. Maar raad eens wie er in de weg loopt. Een ploeggenoot. In dit geval Bonny. Maar die liep niet in de weg. Maar die kwam uiteindelijk ook wel in hetzelfde speelveld terecht. Die had hem ook helemaal in gedachten. Misschien had Lautaro hem zelf wel moeten laten gaan. Maar ja, Carlos kopte. Dus er viel niets te laten gaan. Luis Enrique aan de linkerkant dus. Richting Bonny. Niks aan de hand. Nee joh, wat is hier nou aan de hand, man? Man van de wedstrijd.

vraag, zeg ik toch Susic. Dit bal opende. Ja, oké. Okay. Hij geeft ook wel een klein zetje. D'accordo, sono d'accordo. De laatste wissel bij Parma. Bilal Touré, hard gewerkt. Laten we het daarop houden. Frigan, ja, ze kunnen niet onder Zalmquist inbrengen. Want die is ook geblesseerd. Die nog helemaal wat spelers eventueel tot zijn beschikking, hoor. Ik denk niet dat zij een gedoodverfde degradatiekandidaat zijn. Zoals Monza of Venezia. Hoewel die ook af en toe aardig voor de dag komen, plotseling. Frosinone verrast natuurlijk sowieso. Straks in actie tegen Napoli. Collega Brent van Ooyen. Ja, hij heeft 0-0 gespeeld voorlopig. We komen in de tweede helft.

stadion kan rustig laten lopen. Hij mag nu op die centrale zespositie spelen. Maar ja, wordt er wel even afgelopen nu. Bici. Over zich gehouden. Keita. Het is een goede bal. Goed aangenomen ook van Romero. En die schiet zelf. Tweede kans van de... Nou, niet topscorer, alhoewel het is hij officieel wel met 2 goals van Parma. Maar Parma heeft niet heel veel gescoord. 4 goals maar. En dat is de tweede kans vanavond als invaller. David Romero. En dan weet je wel hoe het vanavond in Parma gesteld is geweest. Het was allemaal net niet. Maar goed, het lag niet aan de aanval. Het lag vooral aan de verdediging. Van de Parmezanen. Die de eerste 2 goals dus weggaven. Hij heeft nog lekker de 0. Zal hij daar blij mee zijn, Josip Martinez? Want ze denken nog steeds... Ja, zo raar is dat natuurlijk niet. Dat Provedel misschien wel gehaald was als eerste keeper. Maar die heeft voorlopig gewoon de concurrentiestrijd verloren met Martinez. Luis Enrique. Als hij even wacht, komt Bonnie in de buitenbaan. Ah, toch de binnenbaan. Sušić. Spence. Alsnog, nee. Spence moet nog even winnen. Bisek. Onorthodox. Sušić heeft echt de meeste kilometers gelopen. Kijk eens even. Mooie rapportcijfers en een belangrijke 1-0 dus. Maar vooral af en toe goed voetbal laten zien.

dus volgende week tegen Torino voor eigen publiek gaan bewijzen dat het echt zin had, die trainerswissel. Maar er zal wel wat gespeeld hebben met de jonge coach en misschien wat bepalende spelers. Zoals gezegd, die wedstrijden die zij hebben gespeeld aan het begin van de competitie. Ja, die hebben zich natuurlijk wel gewroken. Cagliari thuis. Monza thuis gelijk. Cagliari verloren met 0-1. Maar vooral geen enkele kans. Want Cremonese schakelde Parma dus uit in de Coppa Italia. Ook al in het Tardini. Ja. Maak je weinig vrienden als coach. En Spence, ja, lopen kan die. Als een hinder gaat hij. Moet even wachten op Susic. Blijft hij nog even op wachten. Lautaro dan maar. Heeft een bal die hij weer terug kan krijgen. Nu Bonino. Eén keer. Kwam geen tweede keer. Overtreding Augusto, die er een beetje doorheen zit. De laatste invaller. De Kroaat Frigan. Nee, tweede helft zal die niet echt over te spreken zijn geweest. Maar goed, hij blijft het gemiddelde houden van 3 goals per wedstrijd. Nu een keer de 0, niet een keer op achterstand gekomen. Dat zijn allemaal fijne weten zwaardigheden voor Christian Kivu. Als we in de laatste halve minuut van deze wedstrijd zijn aanbeland, waarvan ik maar hoop dat er bij de komende tijd beperkt blijft tot ongeveer 2 minuten. Lautaro. De derde man. Oh, Lautaro. Het is moois in gedachten. Als hij dan toch de erfenis van Messi moet belichamen. Dan maar meteen iets Messiaans doen. Zie je, ze hebben geluisterd naar me. Ik heb echt wel een beetje invloed in Italië, hoor. Non tanto, maar

even ding aan. Ik ben aangetikt. Hij lijkt niet echt op zijn vader. Hoewel hij wel de positie ook kan bekleden. Hij heeft bij Club Brugge toch nog 9 goals gemaakt. Nou, Valeri. In de handen van Martinez. Wordt dit de laatste aanval? Ik denk het wel. Bonnie, die moet de andere kant op. Volgens mij werd de bal gespeeld. Maar let u niet op mij. Hij had wel een stukje voet van Bonnie.

ronde. Alberto Gilardino bij zijn debuut als trainer voor Parma. Onder in beeld probeert nog een klein beetje de moed erin te houden. Maar het was na een half uurtje al gepiept, hè? Dat weet u. Dat heeft u hiervoor kunnen zien. Inter kan zich gaan richten op de Champions League. Parma op herstel in de competitie. Vanaf de 15e plek zullen ze voorlopig even naar beneden moeten blijven kijken. En hij mocht eens een keer een hele wedstrijd spelen. Dat zal hem deugd hebben gedaan. Want had hij dus meer minuten bij Kroatië gemaakt dan bij Inter. De man van de 3-0. Susi is de man van de 1-0. Çanoglu, de man van de 2-0. Een regelmatige overwinning die al vroeg op het bord stond. Waardoor helaas de tweede helft nooit meer echt een wedstrijd werd. Inter tegen Parma, de eerste van de drie koplopers. Was uiteindelijk een ABC'tje. Zoals al enigszins mocht te zijn verwachten.

0: Je luistert naar Radio West Sport met Jim van der Del en Gert Barnhorn. Radio West Sport.
1: Den Haag, mooie stad achter de duinen. Dat staat er aan de rechterkant van het stadion in het uitvak. Prachtige gele met groene bordjes meegenomen door de meegereisde supporters van ADO Den Haag. Prima sfeer daar in het uitvak. En verder natuurlijk ook in het Buco-stadion. Want goedemiddag, daar zitten we in Velsen-Zuid. 8000 man kan er in het stadion. En ik heb ook zo'n vaag vermoeden dat ze ook allemaal zijn gekomen. Met die extra bijgebouwde tribune vorig jaar, begin van het seizoen. Omdat Telstar naar de eredivisie ging. Daar dus veel extra ruimte voor supporters ook tegen de hekken langs het veld aan staan. De nodige mensen te kijken naar deze wedstrijd tussen Telstar en ADO Den Haag. Dat is een wedstrijd tussen de nummer 13 en 17 van het lopende seizoen. Ja, voor ADO natuurlijk bekend. 2 punten uit de eerste 7 wedstrijden. En dus nog altijd op jacht, op zoek naar die eerste overwinning. Ja, en die moeten dan vandaag gaan komen op bezoek bij Telstar in Velsen-Zuid. Ik ben hier niet alleen. Jim, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Gert.
1: De opstellingen van ADO Den Haag en Telstar, je eigenlijk bij ADO weinig verrassend.
2: Nou ja, je ziet een debutant, Alejandro Pozo Pozo, de buitenspeler. De eenmalig Spaans international die vandaag een basisplaats krijgt. Heeft ook in de periode dat ADO niet in actie kwam namens die dubbele interlandbreek, heeft hij een oefenwedstrijd gespeeld tegen AZ 3-1. Werd die wedstrijd gewonnen door ADO en nu mag hij aan de rechterkant starten. Aan de linkerkant zien we Jalen Hawkins. En in de punt van de aanval, Yannick Eduardo. Daar had ik zelf misschien nog wel het idee dat misschien Donat Barani zou gaan starten. Heeft ook gespeeld voor Hongarije de afgelopen weken. Maar is toch altijd net niet fit genoeg om misschien meer dan een helft te kunnen spelen. Zo lijkt het nu. En dus krijgt Eduardo weer de voorkeur in de punt van de aanval. Het middenveld zien we dan verder met Sin, Kilo en Rottier. Dat is met name interessant om te kijken hoe het staat. Dat zou je best aanvallend weg kunnen zetten. Sin is een aanvallende middenveld. Dat geldt ook voor Rottier. En eigenlijk is alleen Kilo de controleur in deze. En achterin, we doen het een keer van voor naar achter, hebben we aan de rechterkant een back staan. Dat lijkt mij, zoals ik er nu naar kijk, Jonas Jensen Abu. Centraal achterin Mulder en Waam. En aan de linkerkant Milan Hokke. Dat zijn de namen van ADO Den Haag. Ben natuurlijk op doel Kilian Nikema. En ADO staat er klaar voor. Het is traditioneel. Telstar in het wit, ADO in het zwart. Oftewel, Telstar in het thuisshirt, ADO in het prachtige uitshirt. En we gaan ons opmaken voor een potje heerlijk voetbal. Gelukkig zijn de omstandigheden beter dan een uur geleden. Anderhalf uur geleden kwamen wij hier aan in de toch wel stromende regen. Dat is weg. Het zonnetje is erbij. De lucht is blauw. Kom maar weer gauw, hè? Je zou het aan zeggen. Ik
1: mooi,
2: zag
1: hoor,
2: je erover nadenken. Ja.
1: Heel mooi, heel mooi.
2: Nou, die tijd ligt achter me, de tijd van de Teletubbies.
1: Wedstrijd begonnen, Telstar, ADO Den Haag. Nog even snel ook de opstelling van de thuisploeg maar doornemen. Koeman junior daar natuurlijk onder de lat. Alders, Valk, Zulia en Peersman achterin. Rosso, Woesoe en Schenkman op middenveld. Dan Mendes, Seedorf en Brouwer voorin. ADO in balbezit, punt 16 meter gebied met Eduardo. Gaat de bal naar de zijkant. Halkens even terug naar achteren, naar het middenveld. Matthijs Sinkilo leidt balverlies. Neemt Telstar over, wordt er ook gelijk een overtreding gemaakt door de spits van ADO Den Haag. En dus komt daar gelijk de eerste vrije trap van de wedstrijd na 30 seconden. Er was ook een nieuw scorebord, las ik, op de website van Telstar. Volgens mij heb ik dat scorebord daar rechts in de hoek van het stadion al een keer gezien. En inderdaad, daar links op een container staat een nieuwe. 40 seconden zijn we onderweg, ook daar. Nog altijd 0-0 de tussenstand dus bij Telstar ADO Den Haag. Waar er gelijk een doeltrap gaat komen voor Kilian Nikema. In de eerste helft staat hij voor het uitvak. Dat betekent dat ADO in de tweede helft natuurlijk de andere kant op zal spelen richting het uitvak. Dat dus geramd zit. Helemaal vol daar aan de rechterkant. Het is wat dat betreft lekker sfeervol in het Buco-stadion in Velsen-Zuid. Ook de rest van het stadion goed gevuld voor deze heerlijke wedstrijd. Op zondagmiddag 2:30 is natuurlijk ook wel een heel fijn tijdstip om op te spelen. Telstar ADO dus, minuut onderweg. Inworp is er aan de overkant van het veld voor de thuisploeg met Schenkman. Gooit hem gelijk ver naar voren in de richting van Tyrone Owusu. Op het middenveld vervolgens Patrick Erik Brouwer even ingezakt. Daar is Telstar gelijk in de kiem gesmoord door Pascal Mulder. Hij staat daar in de weg. En dan komt Telstar er opnieuw langs. Voorzet vanaf de linkerkant wordt geblokt. Gaat over de achterlijn. En de eerste hoekschop is een feit voor de thuisploeg. 1 minuut 40 seconden onderweg. Nog altijd 0 tegen 0.
2: En die corner komt vanaf links. En iedereen gaat mee naar voren. Behalve Alders. Dat is de man die achterin blijft staan. Op de rand van het 16 meter gebied zien we Tyrone Owusu staan. En ook Niels Rossen staat erbij. Daar komt de corner. Wat duwend trekwerk in het 16 meter gebied. Scheidsrechter Blank heeft daarvoor gefloten. Geeft de vrije trap aan ADO Den Haag. En dat gaat dan gebeuren net buiten het 5 meter gebied van Kilian Nikje. Maar Pozo vertrekt aan de rechterkant. Heeft dan direct een bewaker bij zich in de vorm van Owusu. Die als middenvelder aansluit en eventjes achterin zorgt dat Pozo geen gevaar kan stichten. De bal gaat overigens niet naar de Spanjaard toe, maar naar de linkerkant. Naar de jarige Milan Hokke. Hij is 23 jaar geworden en start op zijn verjaardag als linksback. En wie weet heeft hij in de bus een taart geschoven die hij na afloop mag opsnijden aan zijn teamgenoten. Als ADO hier met de 3 punten kan vertrekken. Misschien wel moet vertrekken. We hebben er afgelopen week op de training uitvoerig over gesproken met onder andere Nick Jema. Rottier kwam na het interview er ook eventjes bij. Het is belangrijk om de komende 5 wedstrijden, natuurlijk, dat is cliché, zoveel mogelijk punten te halen. Maar met name tegen je directe concurrenten te winnen, omdat je ze dan naar je toe trekt. Oftewel, je komt zelf dichterbij. En als je kijkt naar de directe concurrenten van ADO, dan zie je de komende weken dat dat echt Telstar en PEC Zwolle zijn. En daar ligt dan ook de meeste druk op, als je dat mij vraagt.
1: Ja, dus 6 punten belangrijk in die wedstrijden. 3 minuten onderweg nu in Velsen-Zuid in het Buco-stadion. Nog altijd 0 tegen 0 bij Telstar ADO Den Haag. Balbezit voor de bezoekers uit Den Haag met Halkens op de middenlijn aan de linkerkant van het veld. Halkens met Milan Hoeken die even doorschuift. Die neemt er even de linkervleugelpositie over. Wordt niet aangespeeld. Dan is het vervolgens Kilo in de middencirkel. Gaat de bal naar de rechterkant. Pozo daar met de aanname. Pozo met de bal naar voren in de richting van de rechtsback, Jensen Abu, daar gelijk Rottier gevonden in het 16 meter gebied. Kan die hem aannemen? Nee, 3 spelers van Telstar om hem heen. Daar is ADO alsnog in het 16 meter gebied. Voorzet wordt geblokt. Gaat over de zijlijn. Inworp komt er voor de bezoekers. De ploeg van Robin Peter. Na 4 minuten en nog altijd die 0-0 op het scorebord.
2: Aan de rechterkant is het Abu die de bal mag gaan nemen. Een meter of 5 naast de cornervlag. Bij de fanatieke aanhang van Telstar mag hij de inworp nemen. Neemt daar de tijd voor. Daar komt dan de bal richting het 5 meter gebied. Mulder wil hem verlengen. Dat lukt niet. Pozo. Mogen het 1 keer zeggen. Is voldoende. Zijn naam. 1 keer Pozo namelijk. Geeft de bal terug naar Rottier. En Rottier terug naar Nikjema. En dan gaat Nikjema de aanval aan de rechterkant opstarten. Via Kilo. Kilo naar Mulder die terugkomt in positie. Na die corner die hij heeft bijgewoond in het 16 meter gebied van Ronald Koeman junior. En op het moment dat ik dat zeg, komt de bal bij Nikjema aan. Dat betekent dat we helemaal aan de andere kant van het veld zijn. Bij de fanatieke aanhang van ADO Den Haag. Die in grote getalen aanwezig is. Het hele uitvak zit vol. Men is aanwezig om ADO te steunen. Op jacht naar die 3 punten hier in Velsen-Zuid. Tegen een toch altijd lastig bespeelbaar Telstar. Dat er nu uitkomt met op eigen helft is dit Peersman. Peersman legt hem terug naar Rossen. Rossen dan naar de linkerkant, naar Patrick Brouwer. Brouwer terug naar Rossen. Rossen gaat het 16 meter gebied opzoeken, maar vindt dan Waam. En Waam peert die bal naar voren. Pozo gaat daar achteraan. Probeert druk te zetten, maar kan er uiteindelijk niet aan. Ja, nu in tweede instantie. Als Abu goed meegeeft. Pozo is weg, opent. Eigenlijk een beetje in de blind naar links. Hopend dat Hawkins dat kan belopen, maar dat kan Hawkins niet. Die is dan de bal kwijt aan Alders. Alders is weg. Gaat de middenlijn oversteken. Althans, net daarvoor maakt hij een actie. Geeft hij de bal terug naar Owusu. En zo heeft Telstar weer de bal. Zijn we onderweg. Meer dan 5 minuten. 5,5 om precies te zijn. En staat het nog altijd 0-0. En echt grote kansen hebben we nog niet gezien.
1: Balbezit voor Telstar op de eigen helft aan de linkerkant van het veld. Even terug naar het centrale duo. Koeman junior meldt zich er ook om aangespeeld te worden. Maar daar willen ze niet aan geloven. Sulia die maakt daar een ommetje. Die krijgt dan gelijk om zijn nek hangend. Yannick Eduardo, spits van ADO Den Haag, die de vrije trap tegenkrijgt. Het is al de tweede keer dat hij dat veroorzaakt op de helft van de tegenstander. Vrije trap die daar dus genomen gaat worden aan de linkerkant van het veld. In de laatste linie kijken of ADO Den Haag in de komende minuten dus misschien de eerste kans van de wedstrijd kan gaan creëren. Voor nu nog even het balbezit dus voor de thuisploeg met Sulia. Sulia die, zo lijkt het, een lange bal naar voren gaat trappen. Dat wil hij doen. Even een schijnbeweging. En dan nu alsnog de bal naar voren. Die wordt eigenlijk vrij eenvoudig ingeleverd. Komt namelijk op de borst terecht van Matteo Waam. Rolt hier behendig in de richting van Hawkins. Uiteindelijk wel een goede tackle daar om de bal over de zijlijn te sliden. Dan komt daar dus een inworp voor ADO Den Haag met Milan Hokke. Hokke gooit hem dan naar Rotier. Rotier terug naar Hokke. Hokke halverwege de helft van Telstar. Linkerkant van het veld. Bijna op de zijlijn. Terug naar achteren. Matteo Waam naar Mulder. Drie man achterin even op dit moment. Mulder kiest even voor de veiligheid bij de doelman van ADO Den Haag. Dat is natuurlijk Kilian Nikema. Op de achtergrond hoor je met name de supporters van ADO Den Haag. Zij zitten rechts in het stadion. Links in de hoek. Daar zit de hardere kern van Telstar verborgen. Met ook een aantal spandoeken zoals vak C IJmuiden. En ook natuurlijk uit Den Haag nodige doeken meegenomen. Waaronder Den Haag fansupport. Het is Kilo in balbezit voor ADO Den Haag met Mulder aan de rechterkant van het veld. 7 minuten onderweg ondertussen in Velsen-Zuid. Mulder draait even om zijn as heen. Tikt de bal terug naar Kilo. Mulder nu aan de rechterkant van het veld. Terug naar Nikema. Telstar zet druk op de ploeg van Robin Peter. Die het is toch even wennen. Zijn hoofd heeft kaal geschoren. Het is ja, toch even wennen. Normaal gesproken toch wel een redelijk goede koep. Maar hij heeft voor wat anders gekozen voor deze wedstrijd. Als Waam in balbezit is namens ADO Den Haag. De ploeg dus van die Robin Peter. 8 minuten onderweg. Nog altijd 0-0.
2: Hij heeft dat gedaan tijdens die dubbele break. Een paar dagen is hij naar Spanje gegaan. En de meningen lopen toch al uiteen over die dubbele break. Is het nou fijn of juist niet? Nou ja, de spelers van ADO die op vakantie zijn gegaan, die zullen zeggen, nou, het is even lekker dat je er heel even uit kan met vrienden of je partner of je kinderen. Ja. De internationals, waaronder bijvoorbeeld Nikema, die zei wel terecht, ik vind dat eigenlijk te lang. Omdat je echt uit je ritme gaat. Eén break van een week, 2 wedstrijden, 10 dagen, dat is prima. Maar nu was het echt wel te lang. Aan de andere kant kan je ook zeggen dat je natuurlijk in zo'n periode van 20 dagen wel meer naar elkaar toe kan werken als zijnde internationale ploeg. In dit geval Burkina Faso. Nou lieten zij ook nog eens een wedstrijd schieten. Dat was de uitwedstrijd tegen Argentinië. Dat had te maken met het feit dat ze op maandagavond zouden invliegen voor een wedstrijd van zaterdag. Maar die vlucht werd tot 3 keer naartoe verplaatst. En uiteindelijk zouden ze vrijdagnacht invliegen. En dus geen enkele trainingsmogelijkheid hebben op de dag van de wedstrijd aankomen in Argentinië. Nou, dat vonden ze onverantwoord. Dat hebben ze niet gedaan. Toen is de onder 23 gegaan. Als Nikema nu moet oppassen, want daar komt een mogelijkheid voor Telstar. Sterker nog, de eerste schotkans is een feit. Hij wordt gekraakt onderweg door Matthijs Sin. En ook Owusu kan er verder niet meer aankomen. Het resulteert in een corner voor de ploeg van Henk Brugge.
1: Die wordt genomen vanaf de linkerkant. 9 minuten onderweg. Nog altijd 0-0 in het Buco Stadion. Waar ADO Den Haag even achterin alles neer moet gaan zetten om te voorkomen dat Telstar de score gaat openen voor het uitvak. De bal wordt daar neergelegd door Brouwer aan de overkant van het veld. Oud Quick Boys was er gisteren bij op Nieuw-Zuid. Heeft waarschijnlijk genoten van de overwinning van Quick Boys op Katwijk. 6-0 werd het. Als zijn hoekschop in de handen van Kilian Nikema belandt. Nikema die naar voren wil trappen. En die raakt bij die trap een tegenstander. Die daar in de weg heeft gelegen. Dat is
2: Marvin Peersman
1: inderdaad. Ik ben toch benieuwd of daar nog
2: Peersman
1: gaat worden. Hij loopt in de weg.
2: Peersman loopt in de weg. En ik denk als Blank hier een sanctie op wil leggen, dat er een gele kaart voor Peersman komt. Die bewust voor Nikema blijft lopen.
1: Op het moment in principe wel alleen zichzelf ermee natuurlijk. Als je dan een trap krijgt op je onderbeen.
2: Nou ja, de spelhervatting is nu uiteindelijk voor ADO Den Haag. En die laat Nikema aan Waam. Dit is wat we met Nikema ook besproken hebben. Na de laatste wedstrijd thuis tegen Cambuur. Waarom toch altijd die bijzondere doeltrap? En dan bedoel ik ermee te zeggen, de bal ligt dan op de 5-meterlijn. En dan een speler die hem terugtikt naar Nikema. Het heeft alles te maken met de manier waarop ADO onder de druk vandaan wil komen. En dit is afgesproken met de trainer. Terwijl Eduardo buitenspel staat in de aanname of tijdens de aanname. En de scheidsrechter ook fluit. Omdat hij een speler op de grond ziet liggen. Dat is Alders. Die krabbelt weer op. Had eventjes Milan Hokker op zich zitten. Maar kan vervolgens gewoon verder de rechtsback van Telstar. En de doeltrapspelervatting. Dus, er gaat er eentje rennen in de hoek met een vlag. En dat zorgt voor wat commotie.
1: Dat is ook een behoorlijk sprint,
2: hoor. Suutje. Zag je dat?
1: Ja, heel mooi. Die rent gewoon over 90 meter verder weer met een grote vlag van Telstar. Ik vind het ook wel mooi in Noorje. De hele tijd het publiek juichen. Zijn er ook wel taferelen die je niet in bijzonder veel stadions ziet. Ook die kan zien natuurlijk. Want je hebt natuurlijk ook die hele lange zijde waar je kan rennen. Dat kan ook in heel veel stadions niet. En dat op zich wel grappig om te zien. Zoals ze wel meerdere dingen hebben die altijd terugkomen. Tradities. Bijvoorbeeld bij een gele kaart. Die wordt gesponsord. Als er een bal het stadion uitgaat. Die vind ik eigenlijk nog het allerleukste. Dan hoor je een ruit die...
2: Is dat hier?
1: Ja, zeker. Want hierachter zit een woonwijk natuurlijk. Dus als de bal er overheen gaat, dan komt er een ruitenbedrijf dat sponsort. Ja, mooi. Ik vind dat wel heel mooi. Dus dat soort dingen die zal je ongetwijfeld toch wel horen vandaag. Ook bij het doelpunt, laten we hopen dat we daar wat minder van gaan horen.
2: Ik krijg een appje wat een suutje is.
1: Dus, vertel.
2: Dat is de wijze waarop de man met vlag stond te juichen. En dat komt overeen met hoe Cristiano Ronaldo dat doet als hij scoort. Nu moet Aron opletten, want Owusu is eruit. Owusu, is dit rood? Is dit rood? Welke kaart komt daar? Ja, hoor. Rode kaart voor Milan Hocke. En is dat dan terecht, Gert?
1: Ja. Ik denk dat
2: hij loopt op de hakken van Owusu. Het is een doorgebroken man. Owusu is de man die richting de goal gaat. En het feit dat ik al twijfelde... geeft ook aan dat ik die rode kaart ook wel zag komen. Want het heeft er veel van weg. Alleen...
1: De VAR gaat dit nooit omdraaien.
2: Dat denk ik ook
1: nooit.
2: Tenzij het heel duidelijk te zien is. Maar wij hebben hier volgens mij geen scherm. Ja, en Hocker die loopt al naar de zijkant van het veld. Die weet al voldoende. Die wacht niet eens meer de VAR af. En als hij dat al doet, dan doet hij dat aan de zijkant van het veld. Maar hij loopt eigenlijk linea recta naar de kleedkamer. Jij probeert de beelden erbij te pakken. Ja. Om de herhaling nogmaals erbij te halen. Ik zie naast mij een schermpje opengaan. Daar kan ik even meekijken. Ja, het is direct rood wat blank geeft.
1: Ja, dat is niet gek toch?
2: Twijfelt daar totaal niet aan. En de VAR heeft er volgens mij ook niet naar gekeken. Gewoon door Van Til advocaten. Vrije trap blijft staan. Eén ding is zeker. Een bijna zuiver doelpunt heeft hij ermee tegengehouden. Alleen de discussie gaat altijd. Had je dat dan niet beter met 11 man de 1-0 kunnen aanvallen... dan dat je nu op 0-0 blijft staan? Hoewel de vrije trap komt en de vrije trap gaat er ook in. Owusu maakt hem voor Telstar. De man die neergehaald werd door Hocke. De man die achter de bal gaat staan. En hem eigenlijk kinderlijk eenvoudig over de muur krult. En daardoor staat Telstar... in de eerste fase van de eerste helft binnen een kwartier op voorsprong. En is het voormalig ADO-jeugdspeler Tyrone Owusu die het doet.
1: Ja, dan speel je niet alleen met 10 man op 0-0. Maar dus met een achterstand. Tyrone Owusu in goal. Openingstreffer voor de man die overstap maakte van Quick Boys naar Telstar. Dat deed hij anderhalf jaar terug.
2: Met dit gegeven is die rode kaart nog meer zout in de wonden.
1: Precies dat.
2: We hadden hem dan maar laten lopen. Dan
1: sta je en 1-0 achter en met 10 man. Ja, dat is niet lekker. De witte sjaaltjes gaan rond in het stadion. Telstar op voorsprong tegen ADO Den Haag. Ja, dat is wel gelijk na 13 minuten wel een hele taaie.
2: Ja.
1: Ik geef het je te doen. Lastig verhaal. Ja, ik zie nu de herhaling. Het is ongelukkig, maar je ontkomt er gewoon niet aan om rood te geven. Als scheidsrechter zijn. Echt niet.
2: Ik snap het. Ik snap dat hij dat geeft. En het is inderdaad ongelukkig. Terwijl er nu een botsing is tussen Nikiema en de spits Seedorf van Telstar. Hij zegt hij geeft de vrije trap in het voordeel van ADO. Terwijl aan de kant Silla zich klaarmaakt voor een invalbeurt. Ik heb het gevoel dat straks ten koste gaat van Hawkins, die nu de gelegenheidslinksback is bij ADO Den Haag.
3: Een gele kaart voor nummer 9, Jelani Seedorf, die natuurlijk het aanvechten via Van Til advocaten.
2: Gele kaart dus voor de spits, die doorloopt op de keeper van ADO Den Haag. En daar zien we dan nu de beelden van, een beetje lomp doorlopen. Terwijl Nikema nu Owusu het bos instuurt, doet hij goed. En Rottier eruit komt. Rottier met grote passen steekt hij goed weg. Aan de linkerkant Eduardo buitenspel. Nee, onder mij is wel het appel gegeven. Eduardo is er door. Eduardo, goal! Goeie goal zeg. 1-1 ADO Den Haag. En het voorwerk is van Rottier. En wat doet Rottier? Je houdt daar...
1: Ook Mulder gebaart iedereen even tot rust.
2: Maar waarom houdt Rottier daar Eduardo weg?
1: Ja, ik snap hem ook niet zo. Ja, er zit natuurlijk wel de harde kern van
2: maar
1: Telstar.
2: Het ging er niet om... Hij rende daar niet naartoe. Hij trok Eduardo terug. Zeg maar niet naar de middenlijn. Alsof Eduardo zeg maar wilde versnellen met de bal onder zijn arm... om weer het spel te gaan hervatten. Is het bij het spel?
1: Ja, ik vrees. Lastig te zien uit deze hoek. Maar dat er naar gekeken gaat worden, dat staat buiten kijf. Sterker nog. Ronald Koeman junior staat al op de plek waar de vrije trap dan genomen zou moeten worden. ADO heeft al plaatsgenomen op de andere plekken.
2: En hij geeft
1: hij staat gewoon.
2: 1-1.
3: Oh. En een doelpunt voor ADO. Gescoord door nummer 46, Yannick Ferreira.
1: Gelijk?
2: Ja.
1: 18e minuut wedstrijd. Dat hadden we toch even niet verwacht. Zo 5 minuten. Nou, niet eens eigenlijk. Die rode kaart en de tegentreffer voor ADO. Met Milan Hokke die dus het veld heeft verlaten. Voor de latere inschakelaars. Gelijk een goal ook van Terone Owusu. Nu dus de gelijkmaker van Yannick Eduardo. 1-1 weer in Velsen-Zuid. Balbezit is er voor de thuisploeg Telstar. Naar achteren gaat hij naar Sulia. Kan gelijk weer omdraaien. De helft van ADO bestormen. Dan is er nog altijd Silla die aan het warmlopen is. En Hokke is inderdaad die de linksbackpositie opneemt. Die staat dan tegenover Gerald Alders. Die vraagt daar wel om de bal, maar krijgt hem niet. Het gaat allemaal over de linkerflank namelijk. Met Sulia onder andere. Dan staat er nog verder in de as van het veld Sam Valk. Die wordt niet aangespeeld. Sulia opnieuw. Dan met Brouwer kan Telstar wat meer richting het 16 meter gebied van ADO Den Haag gaan. Owusu. Dat is stevig gedaan, maar wel... Volgens de regels. En dan kan ADO eruit. Goed gedaan van Mulder. En dan is het via Sin Rottier aan de bal aan de linkerkant. Maar buitenspel geweest. En Rottier die uit daar zijn frustratie richting Sin. Dat die bal eerder gegeven had moeten worden. Komt de vrije trap voor Telstar. 19e minuut. 1-1.
2: Kijk even eens naar trainer Robin Peter. Die nog niet echt aanstalten maakt om daar een wissel te gaan doen met Sekou Silla. Hij laat dat voorlopig eventjes staan. En hij kijkt hoe Hawkins zich staande houdt als linksback. Eerlijk is eerlijk, een echte rechtsbuiten heeft Telstar natuurlijk ook niet in dit systeem. In de 5-2-3 of de 5-3-2. Echt er een beetje aan hoe en wie waar de bal heeft. Maar een klassieke buitenspeler zal Hawkins dus niet hebben. En zijn directe tegenstander zal dan ook de rechtsback worden. Dat is Alders. Als nu Telstar op de helft van ADO komt met Schenkman. Die geeft hem naar links, naar Rossen. Rossen naar Valk, Valk naar Owusu. Die steekt hem door naar Brouwer. Brouwer wil dan eigenlijk direct meegeven aan Jelani Seedorf. De man met de gele kaart op zak. Daar komt hij niet aan. ADO maakt het onschadelijk via Jensen Abu. En ik zat er net nog eens over na te denken. Ik had niet gedacht dat bij zijn aanstelling hij ook direct een basisspeler zou zijn. Hij heeft afgelopen jaar niet heel veel wedstrijden gespeeld bij zijn club. We hebben aan het begin van het seizoen best lang die positie bekeken van nou, wie wordt nou de rechtsback van ADO. Daar hebben meerdere spelers gestaan, onder andere ook Hokke. Ja. Uiteindelijk werd Raterink gehaald, dat zou dan de rechtsback moeten zijn. En na Raterink werd Abu gehaald en dat is dan nu weer de rechtsback. Dus er wordt veel geëxperimenteerd aan die rechterkant. En Abu is dat dus vandaag. Voor hem geldt eigenlijk hetzelfde als voor Hawkins op dit moment. Een echte tegenstander direct heeft hij niet. Want dat is namelijk niet wat het systeem van Telstar voorschrijft. Als ADO eruit probeert te komen, doen dat allemaal op eigen helft. Met Hawkins, lange bal naar Eduardo. Daar zit uiteindelijk Schenkman tussen. Maar die levert hem op zijn beurt weer in bij Sin. Die hem op zijn beurt weer in levert. Aan de andere kant bij Telstar.
1: Ja, zo gaat het maar heen en weer. 21 minuten onderweg. 1-1. Telstar, ADO Den Haag. Balbezit is er voor Telstar met Brouwer op het middenveld. Gaat hij naar de rechterkant wellicht. Alders daar met ruimte. Het is Sam Valk. Via hem moet het gaan. Valk naar Alders. Alders weer terug naar Valk. Wellicht een voorzet in de punt van de aanval. Nog altijd Seedorf. Dat gaat niet gebeuren. Bal gaat terug naar Schenkman. En dan Schenkman weer naar Sulia centraal achterin. Over de linkerkant. Daar ligt wat ruimte. Maar buitenspel. Vlag omhoog. Slordig gespeeld door Telstar. Vrije trap dus voor ADO Den Haag. Daar aan de rechterkant. Bijna op de zijlijn is het. De hoogte van het 16 meter gebied. Vrije trap die genomen gaat worden door Pascal Mulder. Centrale verdediger van ADO Den Haag. De aanvoerder natuurlijk. Die dus ook zo'n maatje mist. Centraal achterin nu. Of althans, Hokke was natuurlijk linksback in deze wedstrijd. Dus Waam nog naast zich. Dus we hebben al wat combinaties gehad bij ADO met die centrale posities. We hebben Waam en Hokke een keer samen gehad. Pascal Mulder en Waam en ook Pascal Mulder met Hokke. Vandaag dus Mulder en Waam. Die moeten voorkomen dat Telstra nog vaker tot scoren gaat komen. Is natuurlijk wel een lastig verhaal met 10 tegen 11. In het voordeel dus van Telstar. Vervolgens nog gaat het aardig. 1-1 de tussenstand dus. Na die openingsgoal van Tyrone Owusu namens Telstar was het gelijkmaken van Eduardo, die nu gezocht wordt en ook gevonden door Kilian Nikema. Dat is behendig gedaan door de spits van ADO Den Haag, die opnieuw richting het 16-meter gebied gaat. Dit keer wel vanaf de zijkant, vanaf links, met zin achter zich. Bal gaat even terug naar Jalen Hawkins, de linksback voor nu. Terug naar Matteo Waam. Zo leek het er even op dat ADO richting de goal kon gaan van Ronald Koeman junior. Nu staan ze weer op de eigen helft. Wel nog altijd in balbezit met Jens Sonobu. Terug naar Kilian Nikema, 22 minuten onderweg, nog altijd 1-1 op het scorebord.
2: En ADO dus met een man minder, al rijkelijk vroeg in het duel. Binnen een kwartier was er dus de rode kaart voor Hokke. En Robin Peter nog altijd tevreden met hoe het nu opgevangen wordt door ADO Den Haag, met Hawkins dus als linksback. Een overtreding, vermoed ik, want Blank fluit en geeft de bal in het voordeel van Telstar. Zal dan een overtreding geweest zijn van Eduardo op Sam Valk. Een speler die Telstar haalde vanuit Dordrecht. En een speler die ook veelvuldig in Den Haag genoemd werd. Waarom heeft ADO hem niet gehaald? Prima speler, voldoende bagage uit de KKD. Klaar voor een stapje hoger. Maar Telstar, ik zal niet zeggen, heeft ADO afgetroefd. Want hoe concreet dat is geweest, weet ik niet. Ik weet alleen dat hij vaak genoemd werd als er nu geschoten wordt vanuit de tweede lijn. In de ballenvanger, de inzet van Noach Schenkman. En die ballenvanger staat voor het uitvak van ADO Den Haag. Als Nikema aangeeft waar hij de doeltrap wil gaan nemen, moet dat van Blank, de scheidsrechter, sneller doen. Daar is dan de variant die we eerder deze middag al besproken hebben. Het is een bal van Nikema naast zich richting Mulder. En Mulder opent dan aan de linkerkant bij Hawkins. Als Silla geroepen wordt bij de technische staf van ADO Den Haag. Hesje uit, truitje uit, spelen of zitten en even afwachten hoe de wedstrijd zich ontwikkelt.
1: Ja, op zich gaat het niet zo heel onaardig nu, toch, met Hawkins?
2: Maar goed, het is ook misschien logisch, want een echte klassieke buitenspeler, we hebben het al eerder gezegd, die staat er niet. Dus hij hoeft niet voortdurend achter zijn tegenstander aan. Hij kan ook, en je merkt dat hij dat langzaam meer en meer aan het doen is, hij kan ook mee naar voren. Als dit een lekker balletje is van Hawkins naar Sin. Sin aan de linkerkant. Wacht dan op Eduardo. Die komt. Eduardo gaat zelf. Eduardo op links staat Sin. Dat is een hele moeilijke bal, maar Sin houdt hem wel binnen. Sin terug naar Hawkins. Hawkins gaat de bal inslingeren. Tweede paal. Abu kan die koppen. Ja, maar niet helemaal recht. Dan kan die nu wel erin via Rottier. Is dit buitenspel? Nee. ADO komt op 2-1. En dat viert Rottier in de hoek. Waar die net Eduardo weg heeft gehaald. En het is een doelpunt voor de kleine middenvelder van ADO Den Haag. Die dat heel slim, heel vernuftig doet. Hij ziet de terugspeelbal richting Koeman. En hij springt en knikt hem eigenlijk met een heel klein lopje over Doeman Koeman heen. En zo komt ADO op 2-1. En dan heeft die rode kaart. Tot dusver geen gevolgen voor de ploeg van Peter.
1: Nou ja, na die rode kaart is het twee keer gescoord. Misschien gaat het zelfs beter. 25 minuten onderweg. Ja, dit hadden we er ook niet helemaal aan zien komen. En tot volgens nog wel een heerlijke wedstrijd ook, hoor. Ja, je zit nog even te lachen om Rottier.
2: En, er staat hier een camera onder ons. En die filmt zeg maar Rottier in het juichen. En die loopt dan naar de zijkant en die springt. En die doet dan zijn gebalde vuist. En dan zie je op de achtergrond de fans van Telstar die dan gebaren naar hem maken.
1: Ja, mooi.
2: Dan moet ik hem lachen dan.
1: Ja, je kan beter kijken naar de rechterkant. Daar wordt ook feest gevierd natuurlijk. Scheidsrechter, die wacht nog even af. Dan is de VAR waarschijnlijk ergens naar aan het kijken. Dan is de vraag of deze goal doorgaat of niet. Ik laat even op zich wachten. Het zal dan te maken hebben met buitenspel, vrees ik.
2: Nee, het is geen buitenspel.
1: Nee. Nou, precies als jij het zegt, doet de scheidsrechter dat ook.
2: Radio West aan, hè?
1: Radio West, heel goed. 89-3, daar hoor je het als eerst. 26 minuten onderweg, dus 1-2 de voorsprong voor ADO Den Haag. En dat met 10 man. omdat Milan Hocke er met rood vanaf is gestuurd. Het was volgens nog gewoon echt een leuke wedstrijd in Velsen-Zuid in het Buco-stadion. Telstar ADO 1-2 dus. Balbezit voor de thuisploeg. Dat is er met Sam Valk. Gaat de bal naar Sulia, naar de linkerkant van het veld. Daar ligt namelijk de ruimte. Aan de rechterkant krijgt Alders ook wel heel veel ruimte, maar die wordt eigenlijk nauwelijks aangespeeld. Ja, over zo'n lengte is dat natuurlijk ook vrijwel niet te doen. En dus zal het misschien wel moeten via Schenkman. Schenkman, bal kwijt. Sin. Ja, die is in zijn eentje met 3-4 spelers van Telstar omheen. Dan is er ook weinig eer aan te behalen. En dus het ook gelijk weer Sulia die overneemt. En dan gaat Telstar opnieuw de helft van ADO Den Haag op met Owusu. Gaat de bal naar Valk. Valk naar de linkerkant. Sulia. Zo tikt Telstar de bal wat rond van rechts naar links, van links naar rechts. Nu terug weer naar Valk. Valk

0: Chris van Telstar, maar die is er niet vandaag. Ze hebben twee radio-dj's van Radio Veronica gevraagd ze te vervangen, hem te vervangen. Dat zijn Wouter van der Goes en Frank van het Hof. Dus als je daar wat bekende stem hoort, dan is dat bij deze verklaard. Ze nemen het vandaag even over. Tot volgens nog.
1: Ja, ik verwacht dat dan wel morgenochtend in hun radioshow tijdens het nieuwsbulletin. Dat is ook in één keer de loterij van de lokale...
0: Gewoon tijdens de reclame. Ja.
1: Zou kunnen. We zijn aan het werk. Ja. 22 man proberen te voetballen. Dat gaan de loterij doen.
0: Ja, mooi toch?
1: Schiet maar aan lekker.
0: Ja, ach, vooruit. Laten we maar kijken naar de wedstrijd. Ik denk dat dat belangrijker is. 29e minuut zitten we in. Balbezit voor Telstar. 1-2 de tussenstand in het voordeel van ADO Den Haag. Na die rode kaart ging het toch eigenlijk ineens best behoorlijk. Na die 1-0 achterstand door Owusu, die nu aan de bal is. Wil hem kaatsen richting het 16 meter gebied, maar... Dat gaat allemaal niet door. Daarnaast Seedorf buitenspel. Die dus een gevaarlijke kopkans kreeg. Waar hij, zo eerlijk moeten we het ook wel zijn, Jim. Wel wat meer mee had mogen doen, toch?
1: Zeker.
0: Kopte hem een meter naast. Had toch wel op zijn minst tussen de palen gemoeten.
1: Ik denk dat de kans groter was geweest dat hij het in was gegaan als hij hem niet had geraakt. Ja. Dan dat hij hem wel had geraakt. Maar goed, voor ADO is het alleen maar fijn en voordelig. Doet me wel denken aan twee toch wel bijzondere voetbalstatistieken of fenomenen. Eén, dan begin ik even voor de rode kaart. Waarom is het nou altijd lastig voetballen tegen een team dat 5-3-2 of 5-2-3 speelt? Als Pozo weg is, want die heeft er namelijk geen last van. Pozo, doet hij het zelf, gaat naar de grond, krijgt niks. Zoekt misschien wel te makkelijk naar een penalty die niet gegeven wordt. Als dan Kilo nog Rokier durft weg te steken, dat lukt niet. Is het wel een moment waar Pozo misschien meer uit had moeten halen. Terug naar het moment. Waarom is 5-3-2 moeilijk bespeelbaar? Dat is één. Ging namelijk op de training bij ADO er ook weer over. Het is en blijft een lastige opvatting, vertelde Rotier mij. Punt 2. Waarom is het lastiger voetballen tegen 10 man dan tegen 11 man?
0: Ja.
1: En die twee dingen kruisen elkaar. Want ADO had moeite met 5-3-2 tegen Telstar.
0: Ja.
1: Pakte een rode kaart. En vervolgens heeft Telstar moeite met het team van ADO.
0: Ja. Ja, we zouden toch eens een keertje in moeten duiken. Dat is toch wel.
1: Het is een verhaal. Misschien is het ook wel een mindset. Er wordt vaak gezegd, 10 man weten gewoon dat ze harder moeten lopen dan 11 man.
0: Ja.
1: Maar wat maakt dan
0: dichter op elkaar, wat meer naar achteren?
1: Wat maakt dan die 5-3-2? En komt een 5-3-2 minder tot z'n recht tegen 10 man? Dat is eigenlijk een soort vraag C die ik er ook nog zou willen vragen.
0: Ja, kijk, als je dan op de man wil lopen met 5 verdedigers, dan schuift er dus een middenvelder al weg. Dan ben je daar dus iemand kwijt. Dus dan schuift dat allemaal door. Dus ik snap wel dat het een vrij ingewikkeld systeem is om in je hoofd te krijgen.
1: Klopt, maar dan is ook een logisch antwoord. Als het dan zo moeilijk is, waarom speel je het zelf niet? En daarvan zei Rotier bijvoorbeeld dat het best lastig is om het in het elftal te krijgen. Hij heeft het gespeeld bij Eindhoven. Ja. We hebben Eindhoven de laatste jaren, toen ADO in de KKD speelde, met name onder Rob Penders, ook vaak in de play-offs gezien. Was gewoon een hele lastige, stugge tegenstander. Ja, dat zijn toch wel bijzonderheden. En datzelfde geldt voor spelen tegen 10 man. Want ik vind ADO met 10 man sterker ogen de afgelopen periode dan met 11 man.
0: Toch Telstar in balbezit met Alders aan de rechterkant van het veld. Niels Rossen is bijgesloten. Owusu terug naar Alders. Alders tegenover Hawkins. Die dus inderdaad nog binnen de lijnen staat. Silla die maar eens gaan zitten. Of loopt hij ondertussen weer warm? Ja, zeker. Met een vijftal ADO-spelers bij zich aan de rechterkant van het veld. Ruim een half uur onderweg. Ondertussen in het Buco-stadion. 1-2 de voorsprong voor ADO Den Haag. Op bezoek bij Telstar weliswaar. Met een man minder. Als de bal naar de linkerkant gaat, moet er uiteindelijk toch een voorzet gaan komen van Brouwer. Die gaat dan inderdaad komen, afvallende bal. Het is toch een meter of 20 bij de goal vandaan. Een heerlijke plek om uit te halen, toch te druk voor hem. Gaat de bal naar de rechterkant. Alders namens Telstar. Alders met de voorzet laag in de handen van Nikema. Anders had daar Seedorf bijgekomen. Er wordt voorkomen dat hij een doelpoging kan ondernemen. En Kilian Nikema, die dus even afwacht. Wat spelers naar voren stuurt wellicht. In Yannick Eduardo. En Pozo. En dan gaat die bal inderdaad naar de laatst genoemde. Een lange trap naar voren. Dat is iets wat Nikema wel kan natuurlijk. Maar Sulia die kopt de bal er vrij eenvoudig terug naar Koeman Junior. De doelman van Telstar. Die hem op zijn beurt weer naar voren gooit. Dan komt de bal terecht bij Rossen. Rossen steekt de helft. De middenlijn over moet ik zeggen. De helft van ADO Den Haag op. Alders. Echt aan de bal daar aan de rechterkant. Gaat het weer terug naar Sam Valk. Zo kan Telstar toch wel behoorlijk wat passes bijschrijven. in deze wedstrijd tegen ADO. Want de bal gaat veel heen en weer, op en neer.

0: door naar achter. Het is Sulia. Terug naar Valk. Terug naar Sulia. Zo gaat het inderdaad hard met het aantal paas. Nu naar Brouwer aan de linkerkant. Bestookt het 16 meter gebied tegenover Pozo. Krijgt daar de bal bij een medespeler. Rui Mendes. Schot uit de tweede lijn. Dat scheelt niet veel hoor. Rand 16. Net erachter. De bal gaat net aan voorlangs bij de goal van Kylian Nkema. Daar komt Ado toch wel vrij goed weg. Een gevaarlijke inzet. Maar wat er blijft staan is een doeltrap voor de ploeg van Robin Peter.
1: En die neemt Nkema zelf. Paast hem dan breed naar, in dit geval... Ja, ik snap hier echt helemaal niks van. Naar Pascal Mulder. En die geeft dan de crosspaas naar Harkens. Dat had volgens mij... de keeper ook gewoon zelf kunnen doen. Dat is één schakel minder.
0: Ik denk nog wel iets beter ook. Want Nkema die kan goed lang ver trappen.
1: Ja, ik merkte in het interview 2 weken geleden... toen we het er met Nkema over hadden... dat het ook eigenlijk meer een soort plichtmatigheid iets is. Het moet. De trainer wil dat. En ja, hij zei te weten waarom. Maar het was nou niet zo dat ik denk van... nou, jij bent volgens mij fan van deze invulling. Hoe je het doet. Maar goed. Tot dusver blijven ze het doen. Het is om onder de druk vandaan te voetballen. Als Owusu nu de bal krijgt, dat krijgt hij van Alders. Owusu lepelt hem voor. Die wordt weggehaald door Waam. Daar komt Nkema. Die springt en plukt hem voor Seedorf uit de lucht. Houdt hem vast. Opent lang richting Eduardo. Eduardo staat daar in duel met Sam Valk. Dat wordt door Sam Valk gewonnen. Maar de afvallende bal is voor Sin. Die doet het aardig. Staat daar... eigenlijk een beetje achter Eduardo. En opeens duikt hij dan voor Rossen op. Die daarvan schrikt. Maar uiteindelijk resulteert het niet in een aanval van ADO. Diezelfde Rossen heeft de bal weer namens Telstar. Geeft hem naar de linkerkant van het veld. Naar Brouwer. Brouwer naar Owusu. Owusu naar Schenkman. Schenkman in de as van het veld. Vindt op links Rossen. Rossen dreigt te gaan schieten. Maar het blijft bij dreigen. Want doorhalen doet hij niet. Hij geeft hem naar Owusu. Die steekt hem door de benen van Eduardo heen. Effectief is het niet. Want Eduardo kan de bal daarna wegschieten. En dus is ADO weer eventjes onder de druk van Telstar vandaan. Is de bal terug op de helft van Telstar. En gaan zij middels een balletje naar Schenkman de volgende aanval opstarten. En die gaat over rechts.
0: Ja, daar het balbezit dus voor Telstar met Sam Valk. Valk naar Gerald Alders. Alders weer terug naar Valk. Halverwege de helft van ADO Den Haag ondertussen. Alle spelers van ADO daarachter. Dus op het laatste kwart van het veld staan ze te verdedigen. Met Sulia in balbezit namens Telstar naar Brouwer. Vanaf de linkerkant tegenover Pozo. Ook Kilo tegenover hem. En dus terug naar Sulia. Sulia met de voorzet. Halverwege de helft van ADO daar weggehaald door Rotier. Mulder komt er ook nog helpen. Gaat de bal weer terug naar diezelfde Sulia. Die wil hem dan gelijk doorsteken naar Peersman. Weet hem daar niet binnen te houden. Dan komt er een inworp voor ADO Den Haag. Ploeg van Henk Brugge dacht even op rozen te zitten. Hetzelfde geldt voor het hele stadion eigenlijk. Na die rode kaart voor Milan Hokke. En direct erachteraan ook de goal van Tyrone Owusu en die 1-0 voorsprong. Maar daarna is het toch ADO geweest dat 2 keer tot scoren kwam. En nu dus ook op voorsprong staat. 1-2 met 10 minuten te gaan in de eerste helft. Nog voor de rust dus. Pozo komt daar niet aan de bal. Dus neemt Telstar over. Gelijk weggestoken. Rui Mendes. Maar de bal komt in de handen terecht van Kylian Nkema. En dan gaat de bal zometeen. Waarschijnlijk een Mulder. Klopt, inderdaad.
1: Nou, als je dan een dissonant mag noemen in de ploeg van Robin Peter... dan kom ik eigenlijk bij Pozo uit. Doet weinig in het spel mee.
0: Ja.
1: Is niet gelukkig als hij de bal wel krijgt. En misschien is dat ook wel de reden waarom naast Silla... ook bijvoorbeeld Nigel Thomas en Daryl van Michum zijn gestart aan een warming-up.
0: En Pozo eraf halen, Silla erin en Hawkins wel lekker naar voren stuiven. Dat je niet aan de rechterkant, maar aan de linkerkant in de dekst hebt.
1: Dat zou ook kunnen. Inderdaad.
0: Ik vind Hawkins op zich wel altijd qua snelheid en strijd die erin gooit. Toch wel een fijne speler.
1: Zeker.
0: En dat mis ik nu een beetje bij Pozo in de eerste 37 minuten van deze wedstrijd.
1: Ja, het is een beetje plichtmatig wat hij laat zien.
0: Ja. Misschien nog onwennig, hè? Dat kan. Maar inderdaad, als je kijkt naar de eerste helft tot nu toe. Owusu! Oh, goeie goal hoor, van Telstar. Wat een prachtig schot van afstand. En dan staat het 2-2 in Velsen Zuid. De man van de openingstreffer werd neergehaald door Hokke. Schoot zelf de vrije trap binnen. Scoort nu ook de gelijkmaker.
2: Tyrone Owusu.
0: 2-2 in het Buco Stadion. En daar gaan de witte sjaaltjes weer. Ja, het is een fantastische wedstrijd om naar te kijken. 2-2, 37 minuten onderweg. Dat is iets waar Adel op dit moment niet zo gek veel aan heeft. Want dit is toch wel een doppertje. De gelijkmaker. En aan de overkant van het veld rent hij weer, hoor. De man met de vlag. Van rechts naar links. Blijft even hangen op de middenlijn. De goal dus. 2-2. Bij Telstar tegen Adel Den Haag. 38 minuten onderweg.
1: Het is nu voor de derde op één volgend jaar dat ik dit ga zeggen.
0: Oh.
1: Waarom speelt Owusu niet in Den Haag?
0: Ja, die vraag hebben we ons volgens mij al gesteld. Zelfs toen hij nog in het amateurvoetbal speelde.
1: Ja, oké, maar goed. Via Quick Boys bij Telstar gekomen. En heeft het daar in dat eerste jaar goed laten zien. Had toen niet misstaan bij ADO. Telstar ging op een goed moment naar boven. ADO bleef nog een jaar in de KKD. Dan zou je kunnen zeggen, hij wil met Telstar mee. Maar uiteindelijk is er een moment geweest dat hij uit zijn contract liep. En dat ADO eigenlijk had moeten toeslaan. Ik weet dat Mark Wotter ernaar gekeken heeft. En ook Guus Offerhaus was daar een naam die genoemd werd. Die koos toen voor Utrecht. Maar die Owusu, hij woont gewoon in Den Haag, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja, het is een speler die je er goed bij kan hebben. Dat is iets wat hij laat zien in de Eredivisie. Zeker vandaag tegen ADO. Met twee doelpunten tot nu toe. Sowieso gewoon een vrij sterk optreden. Daar is hij weer aan de bal. Wil hem bij een ploeggenoot krijgen in de punt vanavond. Dat lukt dan weer niet. Is het ADO dat ertussen zit, maar de bal niet in bezit kan houden. Pozo lijkt me een overtreding, inderdaad. Gefloten voor de vrije trap. Meter of 8 over de middenlijn. Op de helft van ADO Den Haag dus. De overtreding was op Sulia. En de vrije trap dus voor Telstar met Brouwer achter de bal. Neemt ook vaak de hoekschoppen, dan is dit helemaal geen gekke optie. Nog 5 minuten te gaan, ruim in de eerste helft. Waarin veel is gebeurd. Een rode kaart voor Milan Hock als eerste na de openingstreffer van Owusu namens Telstar. Volgens ADO dat op voorsprong kwam. Eduardo en Rotier. En Owusu weer met 2-2. Nou, dat is lekker gedaan. Pozo ook nog eens op de bom geslingerd. Gele kaart voor de Spanjaard. En de vrije trap dus voor Telstar.
3: En de gele kaart voor nummer 24, Alejandro Pozo Pozo. En deze gele kaart wordt u aangeboden uiteraard door Van Til Advocaten.
0: Twee man naar de grond bij die vrije trap in het 16 meter gebied. Scheidsrechter wil van niets weten, geen overtreding gemaakt. Twee man van Telstar trouwens, wel te verstaan. Telstar dat wel de bal weer teruggeeft met Seedorf aan de rechterkant van het veld. Owusu bij zich. Owusu wil daar voorbij Hawkins komen. Dat lukt niet. In dat opzicht, verdedigend gezien, staat Hawkins prima wedstrijd te spelen na die rode kaart van Hocken. Ondertussen ook alweer 25 minuten op die andere plek. Even wachten. Gaat te snel. Wat gebeurt er? Wordt er dan gekeken toch naar die situatie in het 16 meter gebied?
1: Nee. Nee, hij had wel zijn hand op zijn oor, maar... Nee. Het was niet... Wat wij dachten dat het zou kunnen zijn.
0: Ik had ook niet de indruk dat er heel veel gebeurde, hoor.
1: Nou ja, er kwam iemand van de bank van Telstar die naar de vierde man liep om daarbij te praten. Dat is meneer Jansen, de vierde man.
0: En Blank. Ze gaan allebei zelf naar de grond.
1: Oké. Okay. Nou, dan hebben we geen VAR nodig, Gert. Als Mulder nu kort op zijn directe tegenstander Rossen zit. En dan is de bal over de achterlijn geweest. Over Owusu heb ik trouwens nog een verhaal. Afgelopen zomer was ik het op het spoor. ADO wil Owusu. ADO praat met Owusu. Mm-hmm. Dus ik dacht, ja, hij gaat komen. Tyrone Owusu. Wat bleek? Ze waren bijna rond met Leroy Owusu.
0: Oh,
1: dat is een rechtsback. Die hadden ze in de tijd dat Ratering daarna kwam, hadden ze ook Leroy Owusu op het oog. Die kwamen er niet uit. Hij was een vrije speler, had geen club. Hij is vervolgens naar Israël gegaan. En ik meen dat strandde op basis van de financiën, kwamen ze er niet uit. Maar ik had heel even het idee, hey, Owusu onderweg naar ADO.
0: Ja, je had slingers ophangen.
1: Nou ja, ik vind het een hele fijne speler om naar te kijken. En ik vind het ook mooi dat zo'n jongen van 2008 tot 2018 in de opleiding van ADO heeft gezeten.
0: Ja.
1: je leidt niet op om vervolgens een andere club te laten profiteren van. En nou was hij in die fase ook misschien wel niet goed genoeg. Hè? Laten we dat ook gezegd hebben. Want in 2018 speelde ADO in de Eredivisie. Vertrok hij van jong ADO naar Westlandia via Scheveningen. Kwam hij bij Quick Boys. En uiteindelijk heeft hij de achterdeur van het betaalde voetbal gevonden. En daarin blijkt hij nu gewoon een hele fijne middenvelder bij Telstar. Als Telstar de aanval opbouwt met Seedorf. Die kleunt er hard in. Aboe gaat naar de grond. De bal wordt dan uiteindelijk het 16 meter gebied uitgeschoten. Maar de druk neemt toe als Owusu weer kan gaan schieten. Doet dat niet. Vindt aan de rechterkant Alders. Alders door. Terug naar Owusu. Owusu laag voor. Daar kan Nikema de bal keren. Maar in tweede instantie hoeft hij niks te doen. Hij gaat rakelings voorlangs. Hard geschoten vanaf de rechterkant door Gerald Alders. De man die de hele rechterkant bestrijkt bij Telstar.
3: In de secondenloterij gaat de 34 euro nummer 2258.
0: Het is ook niet zo dat ze zacht staan, hè, in het stadion, die speakers.
1: Jongens, het is geen bingo, hè, waar we zitten. Het is een eredivisiewedstrijd.
0: Ja, maar toch is alles in Velsen Zuid wel anders. Qua tradities en dergelijke. Het is wel wat losser. Owusu. Rechterkant 16 meter gebied. Tegenover Halkens. Owusu terug naar Alders. Punt 16. Alders dan. Bal blijft daar aan de rechterkant hangen. Met Rossen. Rossen naar Valk. Valk niet met de voorzet. Bal gaat naar Sulia. Sulia 30 meter bij de goal vandaan. Terug toch naar de linkerkant. Waar ook Patrick Brouwer staat. Vraagt om de bal. Wordt nu ook aangespeeld. Brouwer. Terug naar Sulia. Bal moet het 16 meter gebied in voor Telstar. Nog anderhalve minuut te gaan in de eerste helft. Sulia uithalen. Nee, schot geblokt door Yannick Eduardo. Kilo zit er dan behendig tussen. Maar moet daar een inworp weggeven aan Telstar. Bal gaat namelijk over de zijlijn. En die wordt genomen direct vanaf de linkerkant naar Sulia. Sulia naar Rossen. Rossen krijgt wat ruimte om meters te maken van links naar rechts. En dus niet richting de goal van ADO Den Haag. Dat is een positief puntje dan maar. Rossen naar Owusu. Owusu naar Alders aan de rechterkant tegenover Rotier. Stelkens iemand anders die tegenover Alders staat. Gaat de bal naar Schenkman. Schenkman, ja, ook weinig afspeelmogelijkheden voorin. En dus blijft het bij Telstar vooral bij heen en weer tikken in de laatste linie.
1: Ja, een beetje breien, een beetje handballen. Eigenlijk rond het 16 meter gebied blijven ze staan. Ze proberen dan te steken zoals nu. Dat lukt dan. Kan Owusu weer schieten. Owusu, die wordt gekraakt door Hawkins. Maar weer op de plek waar hij zojuist ook van mocht schieten. Toen was hij trefzeker. Nu wordt de bal dus aangeraakt. En steekt hij nu aan de rechterkant de teamgenoot weg. Ziet er aardig uit. Maar ADO krijgt de bal niet lekker weg. Via Kilo wordt de bal naar voren geschoten. Dan stuit hij volgens mij op de hak van Sin. En moet uiteindelijk Nikema nog eraan te pas komen. Maar een goede steekbal van Owusu op Rui Mendes. In de 45e minuut. Er komen 2 minuutjes extra tijd bij. In een helft die echt voorbij gevlogen is, voor mijn gevoel. Hoop gebeurd. Leuk voetbal gezien. En tot dusver in evenwicht. 2-2 is de stand. Bij ADO trefzeker Eduardo en Rotier. En bij Telstar 2 keer Owusu.
0: Inworp is er voor ADO Den Haag met Pozo. Ik ben benieuwd wat er in de rust gaat gebeuren bij ADO Den Haag. Of er gewisseld gaat worden. Bijvoorbeeld Silla erin. Of dat Robin Peter het toch wel goed vindt gaan zo. Op zich weinig redenen, denk ik, om heel erg in te grijpen. Natuurlijk, 2-2. Je wil wat meer. Je wil ook wat verder naar voren kunnen. Maar dit is toch wel aardig gedaan door Telstar, waar Rotier even de bal heeft in zijn eentje voorin. Maar gelijk met 3-4 man opgelost. Rotier die daar in zijn eentje weinig kon bereiken. Het is Owusu op de helft van Telstar zelf. Owusu 1-2 met Alders. En die stuurt dan volgens Brouwer weg. Het is een prachtige bal. Brouwer 1-1 met Nikema. Brouwer legt hem af. En daar komt niet de goal. Ongelooflijk dat Telstar dit niet weet af te ronden, zeg. Mulder komt te helpen. Kilo komt te helpen. En Waam. Ja, dat doen ze dan toch best aardig. Maar dit had gewoon 3-2 moeten zijn voor Telstar. Want waarom, Patrick Brouwer, ga je niet zelf? Eigenlijk een onbegrijpelijke keuze.
1: Tijd.
0: Ja, te veel.
1: Te veel tijd. Te veel nadenken. En dus op het laatste moment een andere beslissing nemen. En dat blijkt niet de juiste. En dat is voor ADO alleen maar gelukkig.
0: Ja.
1: Want zo vrij stond die medespeler helemaal niet.
0: Helemaal niet zelfs. Helemaal niet. Ook gelijk Henk Brug in beeld genomen, de coach van Telstar. Die gelooft zijn ogen ook niet. Kan alsnog met Alders. Nee, goed verdedigd hoor door Rottier. Bal lekker naar voren trappen. Nou, die bal gaat eigenlijk minder ver naar voren dan die had gewild. Even twee ballen in het veld.
4: Rust.
0: Oh, gelijk rust. Ja, dat kan ook natuurlijk. 2 minuten zitten erop. Wat een eerste helft hebben we gezien. In Velsen-Zuid. Rare wedstrijd met de achterstand voor ADO. Die kwam naar een rode kaart door Milan Hokke. Na de overtreding op Tyrone Owusu. Het was Owusu zelf met de openingsgoal. Daarna Yannick Eduardo en even Rottier namens ADO. De 1-2 voorsprong was daar even gedurende de eerste helft. Maar het was ook weer diezelfde Owusu. De man van de wedstrijd tot nu toe, denk ik. Met een goal en dus 2-2. Dat is de ruststand. Over een kwartier zijn we bij je terug met het vervolg van Telstar.

0: letsels zijn doorgevoerd aan Haagse zijde. Ratering is de man die komt. Hij gaat komen voor... Dat probeer ik nog even te achterhalen. Oh, van Pozo, Pozo. Die is er afgegaan. En ook Jan Zamburek komt binnen de lijn. En wie is dan de man die er daarvoor naar de kant is gegaan? Even kijken wie dat is. Hakkens zie ik. Ik zie Eduardo Rottier. Heb jij enig idee, hè? Ik zit ook te zoeken. Is er een poe? Voor Sin. Matthé Sin. Ja. Vond ik op zich niet heel slecht spelen.
1: Nee, helemaal niet zelfs. Ik vond hem juist wel strijdlustig. Ja. In mijn, elke keer druk zetten. Toch een voetje ertussen weten te krijgen.
0: Hij kiest dus eigenlijk nu, als ik zo naar de wissels kijk... voor Hakkens nog steeds als linksback.
1: Ja. Maar dat snap ik niet. Dat snap ik Ratering niet zo goed.
0: Dat wordt dan de rechtsback, omdat hij met Abu in de as gaat spelen. Dus hij gaat, denk ik, 3 achterop spelen. En dan Ratering wat meer als hangende buitenspeler.
1: 3-4-2.
0: Ja, min of meer.
1: 3-5-1.
0: En dus met een controleur erbij. Zamburek voor Sin. Dat is natuurlijk wel meer aanvallende speler. En Zamburek is wat meer de controleur. Dat is denk ik de reden dat hij... erin mag komen. En nu zie je inderdaad dat ze zo willen spelen.
1: Ja, nou ja, Ratering in de wedstrijd tegen Twente natuurlijk ook als een speler die zowel rechtsback als rechtsbuiten was. In balbezit rechtsbuiten. In balbezit van de tegenstander rechtsback. Ik ben benieuwd of datzelfde systeem vandaag gehanteerd gaat worden. Of dat hij gewoon echt voorin blijft staan. Dat is iets wat zal moeten gaan blijken. Tweede helft is onderweg. 20 seconden. 2-2. De tussenstand Telstar ADO Den Haag. Daar gaat Telstar ook gelijk de helft van ADO op. Dat doet het met Sulia. Sulia terug naar de middencirkel. Daar staat een ploeggenoot van hem, Schenkman. En zo gaat Telstar direct de weg naar voren zoeken. Met Valk Alders naar Owusu. Tegenover Evan Rottier. Loopt hem daar in de rug. Klein duwtje. Maar Owusu krijgt de bal toch bij Alders. Vindt dan Seedorf in het 16 meter gebied. Dit is behendig gespeeld door Telstar. Met een driehoekje gemaakt daar in het 16 meter gebied. Alders die wordt weggestoken. Uiteindelijk kan hij er niets mee. En is het ADO dat de bal lang naar voren haalt. En daar is Yannick Eduardo. Wel aan de linkerkant van het veld. Met Schenkman bij zich. Ja, verslikt zich vervolgens zelf in de bal. Waardoor er niet zo gek veel mee gedaan kan worden door de ploeg van Robin Peter. We moeten gelijk een inworp weer toelaten aan Telstar. Ondertussen genomen, zo gaat de bal van rechts naar links. Wordt er wat rondgetikt. Dan is het dus balbezit voor Telstar. En nog altijd die gelijke stand in Velsen-Zuid tussen Telstar en ADO Den Haag.
0: Eigenlijk is Robin Peter gaan spelen zoals wij dat in de eerste helft al zeiden. Er zijn geen buitenspelers bij Telstar. Dus echte klassieke backs heb je niet nodig. En daarom kiest hij er nu voor 3 in de as. Waardoor Hakkens en Ratering wat hoger mogen komen als ADO de bal heeft. En in dit geval is bijvoorbeeld Ratering de directe man van Peersman die er voorbij is. Peersman met Ratering. Hij herstelt zich en de corner is dan voor Telstar met Brouwer die zich gaat melden. Een van de spelers hier aanwezig die gisteren die historische 6-0 overwinning van zijn voormalige club Quick Boys heeft gezien. Vanuit Haags perspectief was ook Evan Rottier aanwezig. Ook dat was een liefhebber van voetbal op het niveau van de tweede divisie. Als de corner komt van Brouwer. Brouwer vindt daar een man die mag knikken. Kon niet goed zien wie het was. Bal blijft hangen. Komt dan terecht bij Brouwer. Brouwer, punt 16 meter gebied. Het lepelt hem in. Via de buik van Kilo kan hij dan opnieuw gaan schieten. Het is Brouwer die nu eventjes zich vergrijpt aan Rottier. Maar hij moet wel de doeltrap aan ADO laten. Aan Nick Jema. Momentje dat er wat druk was van Telstar op de goal van en in het 16 meter gebied van Nick Jema. Maar het loopt voor ADO goed af. Bal gaat naast en dus kan de doeltrap nu klassiek genomen worden door Nick Jema. Lang naar Eduardo. Die ziet dat Koeman hem mag oprapen. En kan Koeman hem meegeven aan de rechterkant. We hadden het in de rust even over een wat-als-scenario. We weten inmiddels dat Ronald Koeman junior de nummer 1 is hier op de lijst als het gaat om strafschoppen. En het zal toch wel heel bijzonder zijn als dat zometeen gaat gebeuren. En in de tegenstoot ADO dan een goal maakt. Want dat is natuurlijk altijd een beetje waar je naar kijkt. Als een keeper er gaat staan, dan moet hij er haast wel in. Want het hok is leeg aan de achterkant.
1: Ja,
0: gaat dat zo middag worden?
1: Nou ja, dat er dan ook de 2-3 is.
0: De kans is heel klein, maar we hebben het in ieder geval eventjes aangehaald. Dat het een scenario is wat besproken is hier. De laatste 2 die hij maakte, ging er natuurlijk wel fantastisch mooi in. Namens Telstar, Koeman junior. Die de beste trap heeft van de selectie van Telstar. Althans,
1: is het 3 zelfs, toch? Zijn er ondertussen 3, toch? Dit seizoen.
0: Ik weet 1 sowieso vorig seizoen. En ik weet 2 sowieso dit seizoen.
1: Volgens mij dit seizoen al 3.
0: Eén is zeker, heeft er meer gemaakt dan jij.
1: Precies. Nou, vind ik toch weer vervelend eigenlijk dat je dat moet benoemen. Maar goed, dat is dan maar jammer. 49e minuut, balbezit Telstar. Het is Sam Valk achterin. Lijkt even wat tekort. Eduardo had daar misschien tussen kunnen zitten, maar verwacht hem zelf ook niet. En dus loopt het allemaal goed af. Niels Rossen krijgt de bal. Owusu nu, halverwege de helft van ADO Den Haag aan de rechterkant. Owusu heeft bij zich Rossen, maar probeert daar iemand in het 16 meter gebied te vinden. Nu uit de tweede lijn, Brouwer in de handen van Ikema. Makkelijke redding voor de goalie uit Den Haag. Die gelijk lang naar voren trapt. Daar loopt even een rotier. Het is op zich een aardige bal. Alders zit er tussen half. Maar krijgt wel gelijk de hulp van Sam Valk. En zo is deze situatie direct weer opgelost. Sterker nog, kan Telstar er gelijk uit met Owusu op de helft van ADO Den Haag. Snelheid ook bij Brouwer. Goed uitgestapt door Mulder. En dan kan ADO wegwerken. Dat is goed verdedigd door de aanvoerder van ADO Den Haag. Die ziet dat zijn trap naar voren geen balbezit oplevert voor ADO. Het is gelijk Sulia namelijk die overneemt. Paast hem naar Brouwer, staat daar voor zich. Brouwer, Sulia. En dan op het middenveld vervolgens weer Rossen. Is het Telstar dat de bal even rondspeelt. 5 minuten in de tweede helft gezien. Nog altijd 2-2.
0: Balbezit voor Valk. Valk krijgt hem op links. Geeft Sulia mee. Sulia vindt dan uiteindelijk Brouwer. Die wat is gaan zwerven. Alles en iedereen behalve Koeman junior op de helft van ADO Den Haag. En ADO laat eigenlijk Telstar de bal voortdurend van links naar rechts schieten. Maar zorgt er ook voor dat Telstar bijna niet in het 16 meter gebied komt. Ja, nu. Dan is de man die kan schieten de man die het kan, Owusu. Maar hij heeft dat druk van in dit geval een speler van ADO. Op links is het Peersman. Makkelijk voorbij zijn tegenstander. Peersman terugleggen. Nee, Abou grijpt daar goed in. Abou moest eventjes rugdekking verlenen aan Ratering. Die wel heel makkelijk het bos in werd gestuurd. Door de back Marvin Peersman. Moet daar toch scherper zijn. En eigenlijk Peersman min of meer tegenhouden. Als Brouwer nu de bal heeft. Brouwer aan de linkerkant. Terug naar Rossen. Rossen opent hem dan aan de rechterkant bij Owusu. Peersman loert wil bij de tweede paal. Owusu ziet het. Maar geeft hem toch breed naar de rechterkant. Naar Alders. Mendes in het 16 meter gebied. En ook Peersman. Peersman kan de bal schampen. Maar niet sturen. En dus gaat de bal via zijn voorhoofd voorlangs. Maar ook nu geldt weer. De druk van Telstar neemt toe.
1: Ja, in de tweede helft. Dat was ook te verwachten natuurlijk. We zitten ondertussen in minuut 52 van de wedstrijd. Kilian Ikema die doeltrap aangespeeld krijgt van Matteo Waan. Daar aan de linkerkant met Mulder aan de bal. Jensen Abou nu. Abou met de lange trap naar voren. Ratering wordt daar naar de grond gehaald. Krijgt de vrije trap mee. Overtreding die gemaakt werd door Marvin Peersman. Dus kan ADO even rustig aandoen. Ook van de eigen helft af een keertje. Het is nog niet zo gek veel gebeurd. Ze doen het ook niet helemaal. Mulder blijft gewoon staan. Meter of 10 voor de middenlijn. Krijgt de bal ook aangespeeld. Zo gaat ADO zelf weer even terug. Richting Kilian Ikema. Gaan de eerste wissels zo meteen plaatsvinden bij Telstar. Dat er een drietal spelers gaat omkleden nu in de dugout. Lange bal naar voren richting Eduardo. Bal schiet door, gaat over de zijlijn. En dan komt daar de inworp voor ADO Den Haag. Een meter of tussen 10 bij de achterlijn vandaan. Op de grond was even blijven liggen Sulia. Maar krabbelt ondertussen ook weer overeind. Was een duel gegaan met Eduardo. Verder niet dat niet binnen het boekje was.
0: Dus buiten bedoel je?
1: Niet buiten het boekje, wel binnen.
0: Binnen het boekje gebleven?
1: Ja, zeker. Heel goed.
0: Ik denk dat het een botsing was tegen de elleboog van Eduardo. Zeker niet opzettelijk. Hij helpt ook Sulia omhoog. Beiden kunnen ook door. Als de inworp komt van Abou. Patrick Brouwer kopt hem weg. Daar kan Telstar eruit. Owusu vertrekt. Krijgt hij hem ook? Ja, Owusu met grote passen. 1-op-1 tegen Hawkins. Owusu steekt dan aan de linkerkant de bal naar Brouwer. Brouwer namens Telstar terugleggen. Daar komt de goal niet. Sterker nog, hij wordt tegengehouden door Waan. En
1: echt een
0: Mendes.
1: Fantastische tackle dan.
0: Echt een?
1: Hè?
0: Een fantastische?
1: Ingreep toch?
0: Ja, zeker. Ja, absoluut. Maar ik zit even te kijken hoe dit eigenlijk niet uitgespeeld wordt. Weer geldt dat Brouwer
1: voorgeleid, toch?
0: Ja, maar het is meer dat ik denk, waarom gaat Brouwer niet voor eigen succes? Weer
1: deed hij in de eerste helft
0: kiest
1: ook
0: hij voor
1: niet.
0: De lange bal naar de zijkant. Ja, prima. Begrijp me niet verkeerd, maar...
1: Nou ja, zelf, dat hij niet zelf ging, snap ik wel. Hoek is lastig met Jensen Abou voor zich, maar ja. Het is een fantastische ingreep van Waam. Is het echt?
0: Absoluut. En het wordt een doeltrap.
1: Ook dat nog. Dat is dan weer jammer.
0: Waarom?
2: Cultravado in plaats van
1: voor Telstar, jammer natuurlijk.
2: Ja,
1: ik vind het niet erg. Helemaal niet zelfs.
2: Het is meer dat ik dan op appel van de grensrechter wordt gegeven, denk
1: VAR.
2: Ik. Maar mag hij zich daar dan
1: zeker
2: mee bemoeien?
1: Ja.
2: Met een corner?
1: Ja. Oké. Okay. Je mag erin grijpen. Als je ziet, het is een doeltrap en dan een zon ook. Dan kan dat gewoon gegeven worden.
2: Ja, dat blijft.
1: Dat is nieuw. Maar het is al vele keren gebeurd, hoor, in de Eredivisie dit seizoen. Maar inderdaad nog niet bij ADO, volgens mij, de wedstrijd van. Het is Kilian Ikema aan de bal. Pascal Mulder wordt aangespeeld. Mulder met Jensen Abou bij zich aan de rechterkant van het veld. Terug naar de doelman. Ikema tapt hem nu lang naar Eduardo. Moet hem verlengen in de richting van Raterink. Raterink heeft dan vervolgens drie spelers van Telstar om zich heen. Ja, dat is lastig. Ik kreeg wel even de hulp van Zamburek. Als we op de beelden een prachtige slow-mo krijgen nog van de mogelijkheid van zojuist voor Telstar. Waar we zien dat Waam ervoor schuift en glijdt. Het is uit het boekje.
2: Daar mag Hawkins wel even vielen dank zeggen. Want het was wel erg belangrijk dat Waam dat deed.
1: Heel erg nodig, ja. Nou ja. Daar zie je dan misschien ook dat Hawkins geen verdediger is van nature. Slordig gespeeld dit per Telstar. Bal ingeleverd bij ADO Den Haag. Maar net zo snel weer terug. Brouwer. Nee hoor, Mulder zit er dan weer tussen. Mulder met de trap naar voren. Blijft die bal binnen? Kan Eduardo erachteraan? Geen buitenspel. Eduardo nu richting de achterlijn. Vanaf de rechterkant 16 meter gebied in. Nee, de voorzet komt daar net niet terecht bij even een rotier. Dat is zonde. En dan kan daar misschien Owusu ermee vandoor gelijk. Hawkins loopt hem nog enigszins in de weg. Dat voorkomt dat Owusu gelijk met snelheid de helft van ADO kan betreden. Dat gebeurt nu vanaf de linkerkant met Marvin Peersman. Brouwer. Zamburek ertussen, slordig gedaan door Patrick Brouwer, die gisteren aanwezig was op Nieuw-Zuid bij de Katwijkse derby tussen Quick Boys en Katwijk. Niet alleen hij, hij had ook zijn ploeggenoten Tyrone Owusu en Nigel Kidi-Nwankwo meegenomen. Dus alle oud-Quick Boysers van Telstar die bij de wedstrijd gisteren aanwezig waren. Verder nog bijvoorbeeld Sam van Duin van FC Utrecht, ook uit Quick Boys natuurlijk. En Jason Meerstad, momenteel bij de Graafschap spelende. Ook nog oud-Scheveningen-trainer John Blok, die bij de wedstrijd aanwezig was. Maar goed, laten we ons vooral focussen op ADO Den Haag. Op bezoek bij Telstar, 2-2, 57e minuut wedstrijd. Owusu in balbezit, gaat de bal naar de rechterkant, naar Alders. Alders terug naar Sam Valk, halverwege de helft van ADO Den Haag, vanaf de rechterkant. Valk, wacht even, doet rustig aan. Paast de bal dan vervolgens toch weer naar achteren. Daar wordt hij opgevangen door Schenkman. Terug naar Valk. Iets verder naar voren nu. Vanaf de rechterkant komt daar Seedorf wellicht. Seedorf, dan gaat de bal via het middenveld naar Patrick Brouwer. Ruimte op links bij Peersman. De bal gaat terug naar Valk. Valk, Telstar tikt de bal even rond. Is aan het breien. Met Brouwer. Brouwer, nee, ingeleverd. Opnieuw bij Mulder. Ja, dat is net niet lekker bij Eduardo. Dat had wat meer op kunnen leveren. De bal gaat wat te diep. Eduardo, die er net verkeerd voor stond. En de bal dus niet kon opvangen van de aanvoerder van ADO Den Haag. 57e minuut wedstrijd, 58e gaan we in. 2-2 nog altijd bij Telstar tegen ADO Den Haag.
2: Arjani Marta staat klaar voor een invalbeurt aan de kant van Telstar. Is international van Curaçao. Speelde in twee wedstrijden van de vier mee. Twee keer als invaller. Onder andere tegen Costa Rica en Trinidad en Tobago. En hij mag minuten gaan maken straks als we richting het uur gaan. En Peersman kan gaan schieten. Peersman, goed schot. Net naast. Zit Nikema niet aan.
1: Een rotstuit ook, hè, daarin.
2: Zeker, ja. Maar ik denk wel dat Nikema wat meer gaat verwachten, verlangen van zijn verdedigers. Want er is vaak geen druk op de bal. Daar heeft Owusu al over mee kunnen praten. Want die scoorde in de eerste helft vanaf de tweede lijn. Schenkman eraf. Rui Mendes eraf. Torrison erbij. En Arjani Marta erbij. Marta nu dus als links buiten. Twee aanvallende wissels bij Telstar.
3: Wordt mede mogelijk gemaakt door wissel.nl.
1: Drie wissels dus bij